antwoorden. Hoe doe je dat? Nou, je belt naar 0800-1121 en je vraagt iets. En als je een vraag hoort van iemand anders en je weet het antwoord, bel je ook naar 0800-1121. Mailen kan naar nachtzuster@omroepmax.nl. En via X en via Facebook kun je me ook volgen, ook via Nachtzuster. Als je een appje wil sturen, dan waardeer ik dat heel erg. En dat doe je dan via de NPO Luister-app. En je kunt ook komen chatten via radio1.nl/nachtzuster. Dan klik je de chat aan en dan zie ik je daar verschijnen. En als je mee wilt kijken, kan dat op NPO 1 Extra. Nou, voor nu hebben we om te kunnen beginnen een lijstje met vragen nodig. Dus lever die vooral aan via 0800-1121.

0: Doe iets aan de pijn is de vraag van doe maar steeds maar weer in het liedje Nachtzuster. Nou, dat kan ik niet. Ik kan wel mensen die een vraag hebben even aan het woord laten op de Nationale Radio. En dat resulteert dan meestal in dat er iemand anders belt, ook naar diezelfde Nationale Radio, want dat ben ik gewoon, met het antwoord. Dus dat is het hele principe. Je kunt dus bellen naar 0800-1121. Of als je zeg maar net even niet kunt bellen, maar wel je ermee wil bemoeien, dan kun je een appje sturen via de NPO Luister app. Eens even kijken, Annemiek.
1: Ja.
0: Hi.
1: Ja, goeienacht.
0: Goeienacht.
1: Ik volg de verhoren van de parlementaire enquêtecommissie die de coronacrisis onderzoekt.
0: Ja.
1: Die coronacrisis is voor mij heel erg bedreigend geweest, omdat ik 80 plus ben, kankerpatiënt ben en nog een paar andere chronische ziektes die je immuunsysteem ondermijnen.
0: Ja.
1: Dat betekent dus dat je in die tijd vooral erg goed voor jezelf moest zorgen.
0: Ja.
1: En je min of meer als een kluizenaar ging leven. En, nu tijdens deze coronacrisis werd weer een term gebruikt die ik vooral op een hele negatieve manier gebruikt werd toen het ging over de toeslagencrisis.
0: Ja.
1: De kinderopvangtoeslagencrisis, waarbij een bepaalde groep mensen uit de samenleving extreem gewantrouwd werd. En dat probleem is nog steeds niet opgelost. En toen werd er de term gebruikt postcodegebieden.
0: Mm-hmm.
1: Laat ik nu tijdens deze verhoren, die ik dus nu allemaal heel intensief beluisterd heb, te beginnen bij Marion Koopmans, werd weer de term gebruikt problematische postcodegebieden waar zich meer mensen ophielden die de stabiliteit in de samenleving aantasten, omdat zij mensen te vinden waren die niet het beleid van de overheid wilde volgen en zorgde tot instabiliteit in de samenleving.
0: Ja.
1: En dat heb ik dus vandaag gehoord door die persoon die vooral belast is met een veiligheidsbeleid in de Nederlandse samenleving. En ik vind dat een heel erg bedenkelijke manier om een postcodegebied te bestempelen tot een gebied waar mensen wonen die de samenleving ondermijnen. En ik wil dat eigenlijk aan de orde stellen, omdat ik ervan uitga dat mensen niet op een postcodegebied gedetermineerd mogen worden. En dat raakt aan de verwarring die is ontstaan over het woord autonomie. En ik wil dat eigenlijk in de groep gooien.
0: Oké. Okay. Het is heel ingewikkeld, Annemiek.
1: Het is helemaal niet zo ingewikkeld, want het heeft gewoon te maken met het begrip van mensen die zelfstandig leren denken, die een bewust burger willen zijn en die nadenken over wat er gebeurt. En daar met anderen over willen brainstormen. Daar komen de feiten op neer. En die term postcodegebied,
0: ja,
1: waar dat ze problematische wijken zouden zijn, dan wordt dus door de overheid altijd het woordje, ja, dat ligt een beetje gecompliceerd gebruikt. En werd dat woordje gecompliceerd. Dat is ook al zo'n dubbelzinnige term geworden. Daar zijn problemen en die kunnen wij nu niet direct antwoord op geven. Dat ligt een beetje gecompliceerd. Dat is een woord wat vooral door de vorige premier Rutte heel vaak gebruikt is.
0: Oh.
1: Het is een soort term geworden die voor meerdere uitleg vatbaar is.
0: Ja, maar bedoelen ze dan met een moeilijk postcodegebied? Bedoelen ze dan een wijk waar
1: problemen zijn?
0: Ja, waar veel overlast
1: waar mensen
0: is.
1: Mensen zijn die anders denken dan de overheid wil dat ze denken. Als het gaat over je houden aan de regels rondom corona. Want niemand was bij de regering voorbereid op dat het zo ernstig was. Terwijl het zich al bevond in de provincie Brabant. En daar artsen zeer ongerust waren. En dat was vanaf het begin al duidelijk dat daar in Brabant het probleem in januari al begon. En in maart brak de kluis open. En het is uitermate spannend nu, maar voor mij, omdat ik die coronacrisis zo persoonlijk heb ervaren.
0: Yeah.
1: En omdat ik regelmatig ziekenhuizen bezocht en ik al vanaf januari meemaakte dat er spanning was.
0: Maar heel even, Annemiek, want als er wijken zijn, hè?
1: Ja.
0: Die, en ik stel me dan zo voor, dat is wat ooit vogelaarwijken zijn. Of vogelaar, nou, minister Vogelaar.
1: Oh, die arme minister Vogelaar.
0: Ja, ja die wilde
1: die
0: op een gegeven moment.
1: Werd in de PvdA.
0: Die wilde dus op een gegeven moment de zogenaamde probleemwijken aanpakken.
1: En er kwam protest uit die wijken.
0: Ja, maar
1: want ze wilden geen probleem genoemd worden.
0: Nee, en dat is. En zijn dat dezelfde wijken die nu dan een problematisch postcodegebied worden genoemd?
1: Ja, waar natuurlijk het hele beleid van de overheid ten aanzien van corona, de vrijheidsbeperking, de avondklok, winkels die sloten omdat ze niet echt noodzakelijk waren. Nou, dat is nu nog. Dat is heel erg
0: maar dat
1: aanwezig
0: is
1: ja, in onze maar dat, samenleving.
0: Maar dat zijn probleemwijken, omdat er over het algemeen in zo'n wijk meer armoede is.
1: Juist.
0: En
1: meer armoede.
0: Nou ja, inderdaad, minder waar mensen zich minder volgens de regeltjes willen gedragen.
1: En
0: dus dan krijg je dat
1: armoede
0: ook
1: niet kunnen rondkomen.
0: Maar wat Annemiek, wat is dan nou precies je vraag? Waar wil je graag mensen over horen?
1: Ik wil mensen horen hoe ze denken over het gebruik van een postcodegebied en dat iets zou zeggen over jou als persoon.
0: Maar als er in een bepaald postcodegebied meer problemen zijn dan in andere postcodegebieden, dan kun je toch gewoon een problematische, of dan mag je het niet een problematisch postcodegebied.
1: Dan mag je niet alle mensen over één kam scheren. Daar gaat het over. Dan mag je niet een soort beleid gaan uitoefenen dat de overheid extra controle gaat uitoefenen over de mensen in die wijk die een uitkering hebben of een toeslagen vragen omdat zij hun kinderen op de crash op buitenschoolse opvang doen en een toeslagen vragen omdat zij een zodanig laag inkomen hebben dat ze in een aanmerking komen voor een kinderopvangtoeslag.
0: Maar je kunt dan toch wel bijvoorbeeld geld beschikbaar maken voor extra projecten in zo'n wijk als daar meer problemen zijn?
1: Ja, maar wat gaat er aan voordat je van de overheid als persoon een toeslag krijgt, dan komen ze bij jou thuis een onderzoek doen of jij wel recht hebt op het toeslagen. Dat is met name heel erg pijnlijk geworden voor heel veel Nederlanders die hun energierekening niet meer konden betalen.
2: Ja.
1: En een energietoeslag vroegen. Toen ging ze hetzelfde voordoen als rond die kinderopvangtoeslagen ellende die nog steeds niet opgelost is. Want er waren mensen die moesten gewoon hun toeslagen terugbetalen omdat zij gewantrouwd werden.
2: Maar, en dat speelde maar Annemiek. Kijk, je mag natuurlijk niet zeggen dat iedereen in een, hoe je het ook noemt, een probleemwijk of een vogelwijk.
1: Een postcodegebied. En dat werd nu vandaag.
2: Ja.
1: Ik heb de beide zittingen vandaag heel nauwkeurig gevolgd. Ik ben niet van een stoel afgegaan, want ik wilde het helemaal volgen.
2: Ja.
1: En toen kwam dat woordje.
2: Ja.
1: Verdachte.
2: Dus de vraag is nu,
1: want daar zouden mensen zijn.
2: Oh, nu zeg je verdachte.
1: Ja, nee, het waren dus
2: problematische,
1: waarin zich mensen bevonden die deelnamen, en dat was georganiseerd en dat was moeilijk te controleren, want die mensen communiceerden met elkaar via internet,
2: ja.
1: En dat was heel moeilijk te controleren. En maar zij organiseerden protestbijeenkomsten tegen het coronabeleid.
2: Ja.
1: En dat had ertoe geleid dat het voor de overheid erg moeilijk werd om deze onrust in de samenleving op een of andere manier te kunnen indammen.
2: Ja.
1: Het ging om het indammen van onrust in de samenleving.
2: Ja.
1: En toen werd het woordje postcodegebied genoemd.
2: Maar ik snap niet zo goed dat als in een bepaald gebied, en dat noem je dan een postcodegebied, want dat heeft allemaal dezelfde postcode, als binnen dat gebied,
1: een problematisch postcodegebied.
2: Ja, ja.
1: Dat is de stempel die er al van tevoren door de bestuurders opgelegd wordt. De bestuurders die een beleid moeten uitvoeren.
2: Ja, maar als je weet dat binnen een bepaald gebied mensen zich niet aan de regels houden, dan kun je dat toch een problematisch gebied noemen?
1: Maar je kan toch niet van tevoren een bepaald gebied bestempelen als een wijk waar de mensen zich sowieso al niet aan de wet houden?
2: Nee, nou, dat kan wel als dat waar is. Dat wil dan niet zeggen
1: dan
2: dat iedereen.
1: Eerst, dan moet je toch eerst een feiten aan kunnen tonen. En op basis van die feiten, het is toch niet voor niks dat er een poging is gedaan.
2: Maar denk je dan dat een problematisch postcodegebied
1: zo
2: wordt
1: genoemd
2: ja,
1: door een overheids.
2: Ja, ja, maar Annemiek, laat me nou even uitpraten. Denk je dat een problematisch postcodegebied zo wordt genoemd zonder dat er problemen zijn, maar wel met de kennis dat daar meer armoede of meer
1: wat de overheid gedaan heeft, is de gegevens van politie, brandweer en omwonenden aan elkaar koppelen.
2: Ja.
1: En op basis daarvan,
2: ja,
1: iemand of een groep mensen, een speciale groep mensen met een uitkering, die zij terecht of ten onrechte hebben. En de overheid controleert iedereen die een bijstandsuitkering heeft. Die moet gewoon zijn betalingen blootleggen.
2: Ja, en dan mag je dus niet die gegevens gebruiken om problemen te voorspellen.
1: Dan mag de overheid afgaan op, vanwege de privacy geheim gehouden, klachten over die persoon. En die klachten die kunnen afkomstig zijn van politie, brandweer of omwonenden.
2: Ja.
1: Dan ben je dus bezig met een soort verklikkerssysteem.
2: Ja.
1: Om het overheidsbeleid, van wat gebaseerd is op wantrouwen en niet op vertrouwen, om dat te ondersteunen. Ja, ik vind het gewoon griezelig.
2: Ik, Annemiek, we hebben het nu een kwartier over gehad.
1: Ja, en ik ben lang genoeg.
2: Ja, als iemand hier iets zinnigs over kan zeggen, dan kan die gewoon bellen naar 0800-1121. Ik ga het proberen.
1: Oké.
2: Okay. Ja, dank je wel.
1: Het zijn spannende tijden.
2: Ja, dank je. Dag Annemiek.
1: Dag.
2: Dag. Koos.
3: Ja, hallo, hier ben ik.
2: Gelukkig maar, Koos.
3: Ja, toch. Ja. Koos uit Beekendonk, Noord-Brabant.
2: Hi.
3: En ik ben pas verhuisd. Ik heb een prachtige plek, 2 hoog. Maar ik ga hier vaak op mijn balkon zitten. En ik ga dan naar de wolken zitten kijken. Maar het valt me op. Van de week waren er sneeuwwitte wolken, maar ook zwarte wolken. Hoe komt dat verschil? Want regen is gewoon doorzichtig, toch? Of ja, hoe komt dat dan? Yeah. Met die wit zijn of zwart? Kan er iemand iets over zeggen?
2: Ja. Dat denk ik wel, want ik heb daar aannames bij waarvan ik echt niet weet of ze waar zijn. Dus ik hou mijn mond. Dat is een vrij eenvoudige vraag, Koos. Dat is fijn. Wat maakt dat de ene wolk wit is en de andere zwart?
3: Ja. Waar komt dat door?
2: Ja, nou, dat moet te beantwoorden zijn. Dank je wel, Koos.
3: Dat denk ik ook. Oké, prima. Aan de groeten.
2: Doeg.
3: Oké.
2: Doeg. Anneke.
4: Goedemorgen.
2: Hi.
4: Ik rij over de Afsluitdijk en aan twee kanten hebben ze zo'n sluis.
2: Yeah.
4: Daar moet je soms voor wachten. En als je voor de eerste moet wachten, dan probeer ik vreselijk hard door te rijden, zodat ik voor de anderen niet hoef te wachten. Maar die gaan, ja, precies als je dan 30 kilometer verder bent gereden, gaat die weer open. Dus moet je weer wachten.
2: Yeah.
4: Waarom is dat? Waarom kunnen die twee niet gewoon, als ze allebei om, bij wijze van spreken, 2 uur open gaan, zodat de boten erdoor kunnen en dergelijke.
2: Mm-hmm.
4: Dan heeft het verkeer er minder last van.
2: Maar gaan ze op gezette tijden open of gaan ze open als er boten aankomen?
4: Nou, die boten, dat is natuurlijk wel gezette tijden.
2: Ja.
4: Want we weten die boten ook wanneer ze door de sluis kunnen.
2: Oh ja. Dus dan moeten ze eigenlijk wat beter met elkaar afspreken.
4: Zou ik wel zeggen, maar ik weet niet of er een reden voor is.
2: Mm-hmm.
4: En ik zou ook niet denken van aan de ene kant is een andere hoogwatertijd dan de andere. Dat weet ik ook niet. Ik zou het niet helemaal verwachten, want zoveel verschil zit er natuurlijk niet. Het is de afstand tussen die twee is iets van 30 kilometer. Dus,
2: ja, dan maar. Ik heb echt geen idee. Ik weet dat ik vind dat de brug echt extreem, waar ik dan langs moet, extreem vaak open is.
4: Ja.
2: Maar waarschijnlijk denken mensen in boten dat ze best wel lang moeten wachten tot die brug eindelijk weer open gaat.
4: Precies, maar op zich denk ik van je wacht eerst voor de ene sluis.
2: Ja.
4: En dan rij je 30 kilometer en dan moet je op de volgende. Terwijl het is 1 dijk, dan denk ik van nou, als je ze synchroon doet, allebei om 2 uur bij wijze van spreken, dan.
2: Ja, dan sta je altijd maar 1 keer stil.
4: Ja.
2: Ja. Maar dan drijft misschien de dijk weg.
4: Nou,
2: nee. Ik zie het gewoon voor me dat hij dan niet meer vastzit aan allebei de kanten. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat is natuurlijk niet zo.
4: Ja, nee.
2: Nou, duidelijke vraag, Anneke. Ik zeg 0800-1121 in de hoop dat hij ook beantwoord wordt.
4: Prima.
2: Dankjewel.
4: Dankjewel.
2: Doeg.
4: Dag.
2: 0800-1121 dus.

0: Sailing Home, Piet Veerman was dat natuurlijk. 0800-1121, dat is mijn telefoonnummer. Ik heb inmiddels drie vragen. Of eigenlijk twee vragen en een oproep om je mening te geven. Koos wil weten wat het verschil is tussen een witte en een zwarte wolk. Anneke vraagt zich af waarom de sluizen bij de afsluitdijk aan beide kanten niet tegelijk open kunnen gaan, zodat het verkeer altijd maar bij één sluis stilstaat en niet bij twee. En Annemiek die vraagt, mag je een gebied een problematisch postcodegebied noemen? 0800-1121.
1: Leon? Ja?
0: Hallo?
1: Hallo, hoort ja, u me?
0: Wat zeg je?
1: Hoort u me?
0: Ja, ik hoor je, Leon.
1: Ik heb twee vragen.
0: Oké.
1: Okay. Even nergens. Iemand zei, gisteren waren ze aangebrand, vandaag eten we de bonen rauw. Wat betekent dat? Dat is de eerste vraag.
0: Oh, dit klinkt niet als lekker avondeten.
1: Nee.
0: Is het een uitdrukking? Gisteren waren ze aangebrand, vandaag eten. Ja, het kan natuurlijk gewoon zijn dat iemand dat zei.
1: Ja, maar wat betekent dat dan?
0: Dat ze gisteren de bonen aangebrand hebben gegeten en vandaag rauw.
1: Maar ja, je kan toch geen rauwe bonen eten? Dat smaakt bitter.
0: Ja, dat is.
1: Ze zeggen wel. De honger maakt rauwe bonen zoet, maar ik eet geen rauwe bonen, Annie.
0: Oh.
1: Of nou, u wel?
0: Nee, maar ik weet wel dat als mijn moeder vroeger boontjes zat te doppen, mijn grote broer Rolf de boontjes uit de pan zat te eten.
1: Echt waar?
0: Ja, rauwe boontjes.
1: Had hij zo'n trek?
0: Ik denk het. Dat is altijd een rare vogel geweest.
1: Weet je dat?
0: Ja.
1: En gisteren, ik woon dicht bij Utrecht, bij station Houten.
0: Ja.
1: En ik was gaan winkelen gisteren tegen 17:30, dacht ik. En ik ontmoette een man.
0: Wat?
1: En ik ging naar de groenteboer.
0: Ja.
1: Om een, weet het, rode, hoe heet dat ook alweer, dat fruit. Abrikoos, een rode abrikoos. En een man zei,
0: ja.
1: Het mes smeert aan twee kanten.
0: Oh.
1: Wat kijk je nou?
0: Het mes snijdt aan twee kanten.
1: Ja, dat had ik wel gehoord, maar dit niet. Het mes smeert aan twee kanten.
0: Maar dus zei hij het gewoon verkeerd.
1: Kan het?
0: Ja.
1: Maar dat is dus de vraag. Ik weet niet of het... Of het ik heb altijd geleerd dat het mes snijdt aan twee kanten. Dat betekent,
0: ja.
1: Het heeft zowel negatieve als positieve kanten.
0: Oh.
1: Dat heb ik altijd geleerd.
0: Oh.
1: Maar hij zei, het mes smeert aan twee kanten.
0: Oké. Okay. Ja, ik gok dat hij gewoon de uitdrukking verkeerd gebruikte. Het gebeurt wel vaker natuurlijk. Maar misschien dat
1: maar
0: het...
1: Misschien bedoelt hij... Dat het een win-win situatie is, dat kan ook.
0: Oh ja. Ja, kan ook dat hij een nieuwe uitdrukking heeft verzonnen.
1: Dat kan, ik weet het niet.
0: Nee. Oké, okay, nou...
1: Maar deze twee vragen had ik.
0: Goed zo. Nou, ik hoop dat iemand er een beetje chocola van kan maken. Want ik denk eigenlijk dat je
1: want
0: gewoon...
1: Want ik hou van chocolaatjes.
0: Ja, precies. Wie niet? Maar ik denk dat je gewoon per ongeluk, zeg maar, mensen met een alternatieve taalbeheersing hebt gehoord.
1: Oh, oké. Okay.
0: Maar je weet het niet.
1: Maar wie weet ja. Iemand chocola van de maak, zoals je zegt.
0: We proberen het, Leon. Dank je wel, hè.
1: Dag.
0: Dag. Leslie.
2: Hi, goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Hi, goedenavond. Ben ik een beetje te horen?
0: Ja.
2: Top.
0: Ja, als mensen dat zeggen, wil ik altijd zeggen, wat zeg je? Maar dat is flauw om het twee keer achter elkaar te doen.
2: Ja, een beetje flauw moet kunnen.
0: Oh, gelukkig. Je mag het zeggen, Leslie.
2: Ja, ik denk, ik hoorde Annemiek bellen. En ik denk, ik ben nog niet heel oud, maar ik ben best wel politiek begaan. En ik ben werkzaam geweest als ambtenaar. Dus misschien dat ik een soort van insight kan geven in postcode klassificering, om maar even zo te noemen.
0: Ja.
2: Ja, kijk, die eerste vraag, ik heb zelf voor de gemeente gewerkt en je hebt inderdaad gewoon van handhaving, maar ook vanuit de WMO, heb jij gewoon dashboards als gemeente. Dus je kan inderdaad zien hoe is de samenstelling van de wijk. Maar je kan ook zien hoe vaak wordt politie naar een wijk geroepen. Hoe vaak moet handhaving langs een wijk rijden. Mm. Wat zijn de meest voorkomende meldingen en dergelijke. Dus dat is allemaal inzichtelijk. Maar waarom Annemiek mij wel aangreep was soort van de toch wel een soort van paniek in haar stem. En dat is denk ik het probleem hier bij meer mensen is dat mensen de overheid niet meer vertrouwen.
0: Mm-hmm.
2: En dan gaan dit soort vragen gewoon meer leven. En als je dan één keer zo'n woordje hoort van probleempostcodes, dan ga je meteen in paniekstand schieten. En ik hoop dat juist door aan te geven dat gemeenten dat soort dashboards gebruiken om juist betere hulp te kunnen bieden in dat soort wijken waar ze zien dat er bijvoorbeeld heel veel handhaving nodig is.
0: Mm-hmm.
2: Dat ze wel hun best doen om het leven voor die mensen zo goed mogelijk te maken. En ik snap ook heel goed dat het toeslagensysteem gewoon heel vervelend is. Dat snap ik echt 100.000%.
0: Mm-hmm.
2: Maar zeker gemeenten, hè, de landelijke tv, je hoort alleen maar drama, Annemiek, ik snap je. Maar zeker jouw gemeente, die heeft echt het beste met jou voor. En ik denk dat het best wel belangrijk is voor mensen om dat ook mee te krijgen vanuit de overheid.
0: Hmm. Nou, dat is mooi gesproken. Maar wat ik probeer duidelijk te krijgen, want ik ga twee kanten op. Hè. De ene kant denk ik, ja, als er relatief veel problemen in een wijk zijn, dan kun je dat een probleemwijk noemen.
2: Ja, dat is inderdaad een formulering die je kan gebruiken. Ik weet niet wat nu de term is die daarvoor gebruikt wordt. Probleemwijk of aandachtswijk, whatever.
0: Nou ja, blijkbaar problematisch postcodegebied.
2: Ik neem het aan.
0: Ja, dat is de term waar Annemiek over struikelde. Maar, ja. maar aan, dus dan denk ik, ja, dat is gewoon een benoeming van wat het is. En dan weet je dus, ja, dat er erg dat daar meer aandacht naartoe moet. Aan de andere kant heb je natuurlijk het probleem met profileren. En ik denk dat hetgeen is waar Annemiek bang voor is. Dat als je dus in zo'n wijk woont die zo benoemd wordt, en je doet iets dat er eerder wordt van jou wordt aangenomen dat je verkeerde bedoelingen hebt dan wanneer je niet in zo'n wijk woont.
2: Ja, dat is een zorg die kan ik snappen.
0: Ja.
2: Dat, je mag natuurlijk niet profileren, dat is wettelijk verboden. Maar we blijven mensen en als ik midden in de nacht door het centrum loop en ik zie iemand in een hoodie, dan loop ik daar minder minder alert bij dan als ik door het zuiden van de stad loop en ik zie iemand met een hoodie.
0: Ja.
2: En dat is gewoon omdat het centrum meer licht heeft, schoner is. En dan ga je daar minder snel op aan. Dus je mag niet profileren. En ik denk dat.
0: Nou, je mag wel profileren. Je mag niet etnisch profileren. Maar dit is een andere. Ja. Dit is postcode profileren.
2: Ja.
0: Dus discrimineren op postcode kan, ja, dat is het risico dan?
2: Vanuit mijn ervaring komt dat vrij weinig voor. Hè? Mm-hmm. Het gebeurt wel dat er vaker wordt gecontroleerd. En dat is vaak omdat je ziet dat er meer meldingen binnenkomen. Dus wordt er vaker gecontroleerd. Dus wordt er vaker dingen gezien. Een beetje self-fulfilling prophecy in dat opzicht. Maar ik sta nog steeds aan de kant dat ik niet geloof dat de overheid het kwaad met ons voor heeft. En daarom in sommige wijken een extra profilering toevoegt op mensen op basis van de wijk waar ze in wonen.
0: Ja. Ja.
2: En ik denk zelf dat een belangrijk is om mee te blijven nemen. Dat de overheid niet onze vijand is, zeg maar.
0: Mm-hmm. Ja. Dat als je die insteek hebt, als je dat kunt geloven, dan is het ook niet zo erg dat je een bepaalde wijk benoemt als dat die meer aandacht nodig heeft.
2: Nee, want als je het inderdaad zo benoemt, dan is het juist een teken van de overheid wil, of de gemeente in dit geval, wil juist energie steken in het verbeteren van die wijk, dus stoppen ze er meer aandacht in.
0: Ja.
2: En kijk, dat hele verhaal rond toeslagencontrole, ja, dat snap ik, dat is gewoon vervelend als je dat overkomt, zo'n controle. Dat is gewoon lastig.
0: Ja.
2: Maar ik denk oprecht dat het gewoon nodig is om te benoemen dat zeker gemeenten zo dicht bij de inwoner staan dat ze echt het beste met de inwoner voor willen. En dat doen ze niet om bepaalde groepen mensen uit bepaalde postcodes eruit te pikken.
0: Ja, en dat moet je, daar moet je dan maar op vertrouwen.
2: Dat is inderdaad vertrouwen. En ik heb nog steeds misschien
0: je hebt er gewerkt en hebt nog steeds vertrouwen. Dat is fijn.
2: Nog steeds vertrouwen. Als ik zie hoeveel... ik werk nu niet meer voor een gemeente. Hoor. Ik ben naar een andere overheidsinstelling gegaan. Maar als ik zie hoeveel passie de medewerkers hebben voor de gemeente en voor de mensen die er wonen en hoe graag ze willen dat het een mooiere plek woont om te wonen. Dus dan kijk je echt naar de ambtenaren en natuurlijk ook bestuurders. Dan heb ik echt nog wel vertrouwen erin dat mensen het beste met elkaar voor hebben.
0: Nou, dat klinkt heel positief en geruststellend. Dank je wel daarvoor, Leslie.
2: Alsjeblieft. Een hele fijne avond.
0: Dank je.

0: De zusjes en die ene broer van The Corrs waren dat. En Old Town. De vragen die ik nu op een rijtje heb staan, zal ik nog eventjes voor je doornemen. Wat maakt dat een wolk zwart is of dat een wolk wit is? Waarom gaan de sluizen aan beide kanten van de afsluitdijk niet tegelijkertijd open, zodat je altijd maar voor één sluis stilstaat? En kent iemand de uitdrukkingen gisteren waren ze aangebrand, vandaag eten we ze rauw? Of gisteren waren de bonen aangebrand, vandaag eten we ze rauw? En bestaat de uitdrukking het mes smeert aan twee kanten? En zo ja, wat betekent het dan? 0800-1121 als je mee wilt praten, als je een vraag wilt stellen of als je een antwoord kunt geven op een van de vragen. Ad.
1: Een goede avond, Astrid.
0: Hetzelfde, Ad.
1: Ten eerste nog even een heel hartelijk bedankje voor 3 weken geleden, ja?
0: Dat was heel graag gedaan.
1: Ja, het was met Michel. Joh, dat heeft hij fantastisch gedaan. Geld is opengemaakt. Ja, het is gewoon fantastisch.
0: Ik heb echt geen idee. Wat was er dan? Wat heb je waarvoor? Wat heb je gedaan?
1: Nou, ik had via de deurwaarder een aanmaning gekregen van €107.
0: Ja.
1: Terwijl dat de bestelling via dat bedrijf €50 was.
0: Ja.
1: En ik had nog nooit die bestelling ontvangen. Nog nooit een aanmaning gekregen. Maar wel de deurwaarder.
0: Oké.
1: En jij hebt me toen doorverwezen naar Michel.
0: Ik denk Maurice, of niet?
1: Oh, Maurice, ja.
0: Ja, oh ja, Maurice. En die heeft jou geholpen?
1: Joh, die heeft me fantastisch geholpen.
0: Nou, wat fijn. En Maurice luistert vast. Dat zal hij heel fijn vinden om te horen.
1: Ja, nou ja, ik heb mezelf netjes teruggestort gekregen. Echt.
0: Nou.
1: En dat is echt top.
0: Heerlijk. Nou, en wat kan ik vannacht voor je doen?
1: Nou, ik had vorige week kreeg ik een schrijven van de gemeente. Even heel kort zou ik proberen het schetsen. Ik ben 73 jaar, ik ben zorgafhankelijk. Ik heb verschillende diensten die mij helpen.
0: Mm-hmm.
1: Waaronder een huishoudelijke hulp van de gemeente. Via de zorgavie, ja?
0: Ja.
1: Ja, dat is 2,5 week per uur krijg ik de zorghulp thuis. Die komt schoonmaken. Fantastische vrouw, echt helemaal naar mijn hart. Maar ik kreeg een brief, daar stond in dat ze de was, die ze altijd verzorgde, dat die uitbesteed gaat worden.
0: Oh.
1: Ja. Dus dan gaat dat van de zorgtijd af.
0: Ja.
1: Nou, gaan ze dat vervangen?

0: stond in dat ze de was die ze altijd verzorgde, dat die uitbesteed gaat worden.
1: Oh.
0: Ja. Ja. Ja. Dus dan gaat dat van de zorgtijd af.
1: Ja.
0: Nou, gaan ze dat vervangen door op maandag de was op te halen en op de donderdag terug te brengen. En ze wassen niet de, ja, bijvoorbeeld ontlastingen of wat dan ook. Nee, ze wassen op 40 graden.
1: Ja, Oké, we moeten iets sneller naar je vraag toe, Ad.
0: Ja?
1: Ja.
0: Nou, ze laten mij ondertekenen. Een keuze maken van wil ik die hulp via dat wasbedrijf? Of zie ik gewoon vanaf en ga ik het zelf verder organiseren?
1: Ja.
0: Nou, ik vind dat waanzin. Ik vraag me af hoe dat ook kan. Kijk, op deze manier wordt er wel bezuinigd. Ja, want ze hoeven dan de huishoudelijke hulp minder in te zetten, een half uur, drie kwartier.
1: Mm-hmm.
0: Die huishoudelijke hulp, die verliest ook het contact, krijgt meer cliënten. En ik krijg een mindere zorg qua was. En dan denk ik, ja, dit is natuurlijk een verkapte bezuiniging van HAVI, de zorginstelling.
1: Maar wacht heel even. Dus jij krijgt, heet het? Het heet niet thuiszorg waar het onder valt, of wel?
0: Nee, het is thuishulp.
1: Ja, jij krijgt thuishulp. Je krijgt thuishulp en nu zeggen ze een deel van die thuishulp krijg je niet meer en moet je dus zelf gaan kopen.
0: Ja, of ik moet akkoord gaan met het voorstel dat hun wel de was blijven verzorgen.
1: Ja.
0: Nou, maar dan is het op hun condities, dus ze wassen niet meer.
1: Veranderen ze zeg maar de dingen die ze wel doen en die ze niet doen. En nou is jouw vraag, mag dat zomaar?
0: Ja, want het is natuurlijk een dubbele bezuiniging. Als ik niet akkoord ga, moet ik het zelf gaan voorzien.
1: Ja.
0: Maar daar zit gewoon automatisch aan vast dat mijn huishoudelijk hulp dus minder tijd voor mij krijgt.
1: Ja, maar dat is logisch. Als zij minder gaat doen, dan heeft ze ook minder tijd voor jou. Dus ik snap dat dat niet leuk is, maar dat is wel logisch.
0: Ja, ja, daar ben ik helemaal met je eens. Maar ja, ik vind het niet zo logisch. Want ik ben van haar afhankelijk. Kijk, dat is juist de reden dat ik haar hulp heb. En vooral bij die was. Maar ik vind het een verkapte hulp en dat vind ik gek. Dat
1: een verkapte bezuiniging.
0: Ja.
1: Ja.
0: En dat die op deze manier wordt gedaan, dat ik het moet ondertekenen. Als ik akkoord ga, nou, dan moet ik het op hun manier doen. Dus op de maandag en op de donderdag halen en brengen.
1: Ja.
0: Bossen op 40 graden. Ja, en dan, ja, in mijn situatie, ik heb twee stoma's. Ja. Dus ja,
1: Goed, dat is heel onprettig als ze dat op die manier oplossen, dat snap ik. Maar, kijk, het is natuurlijk wel zo, als stel, er zal geen bal van kloppen, maar stel ze betalen jouw huishoudelijke hulp, roep maar wat, €40 per uur. Dat is natuurlijk niet zo, maar even voor de rekensom is dat een makkelijk bedrag. En ze zeggen van, ze kunnen een deal maken met een bedrijf dat de was regelt. En dan betalen ze jouw huishoudelijke hulp dus nog maar drie kwartier. Dus nog maar €30.
0: Ja,
1: en dan hebben ze dus volgens deze rekensom een tientje over. Als ze dan een deal kunnen maken met dat die wassen, de wasseretten, noem ik maar even, ja, die dat voor €5 doet. Ja, dan, kijk, het gaat natuurlijk niet alleen om jou. Het gaat om heel veel gevallen. En dan maken ze toch overal €5 bezuinigen ze dan. En dat is wel wat er natuurlijk nodig is met het groeiende aantal mensen dat gebruik maken van zorg. Het is niet leuk. Dus op zich, als zij een goed

0: goede regeling zouden treffen die goedkoper is, dan is het niet leuk dat jouw hulp er minder is. Maar dan is het wel logisch dat ze dat doen. Alleen de vraag is volgens mij nu, mogen ze dan zonder, zonder overleg ook dus het zorgaanbod veranderen?
1: Ja.
0: Want als, ja. Als dat bedrijf exact hetzelfde zou doen als jouw hulp, dan is er nog geen man overboord. Maar als ze dan vervolgens ook iets anders gaan doen, ja, dan moet er toch even overleg worden of dat voor jou wel kan.
1: Ja, maar ja, dan zetten ze het in een brief.
0: Ja.
1: Heel simpel. Van,
0: ja, of je moet akkoord gaan of niet. Maar ja.
1: Of niet, ja.
0: Maar dan, als je niet akkoord gaat en je gaat het zelf regelen, dan zou je dat vergoed moeten krijgen.
1: Nee, maar ja, dat staat er dus niet in die brief.
0: Nee.
1: Nee, en mijn huishoudelijke hulp, die ik al een hele tijd heb, ja, die heeft ook zoiets. Wat is dit voor gekkigheid? Want die loopt er ook op achteruit, hè? Want die krijgt minder tijd voor haar cliënten.
0: Ja.
1: Want die, nou,
0: ja.
1: Dus,
0: maar dat is, ik bedoel, dat is heel naar natuurlijk. Maar het is natuurlijk wel zo dat het, ja, dat er ook bezuinigd moet worden. Als er steeds meer mensen gebruik van gaan maken van de zorg. Oké, maar de vraag is nu, mag de gemeente dit doen? Mag de gemeente jouw zorg veranderen zonder te checken of dat voor jou wel mogelijk is op deze manier?
1: Ja.
0: Toch?
1: Ja, ja. Ja, klopt helemaal.
0: Nou, 0800-1121. Ja, ik hoop dat we het weer zo goed oplossen had.
1: Ja, ik hoop het ook. Ja, dit ging zo officieel met een brief en het moest ondertekenen, noem maar op. Dat ik zoiets denk van, joh, neem contact met me op. En dan praten we het gewoon door. Maar dit is zo'n, ja, ik weet niet hoe ik het moet noemen. Maar het is zo'n eenrichtingsverkeer.
0: Ja.
1: Wij stellen dit voor. Voldoet u niet aan de eisen? Ja, dan bent u die hulp gewoon kwijt. Dan moet u die zelf gaan oplossen.
0: Nee, dat heb je uitgelegd.
1: Ja, ja. Ja, dat klopt. Allemaal staan de lullen.
0: Goed, dankjewel, Ad. Doeg.
1: Doei, ik zou zeggen een hele prettige uitzending.
0: Ja, jij ook. Dat hoop we altijd maar weer. Mathieu?
2: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond.
2: Mag ik nog even inhaken op de vorige spreker?
0: Ja, natuurlijk.
2: Ik heb een tip. Elke gemeente heeft een consumentenorganisatie. Een consumentenman of consumentenvrouw. En die zou die meneer wel kunnen helpen.
0: Kijk, dat zijn tips.
2: Want het bureaucratische.
0: Maar even kijken, want niet iedere gemeente heeft die, toch?
2: Nou, de gemeente Gorkum wel, want die heeft mij met zo'n soort probleem wel geholpen.
0: Ja, maar volgens mij heeft niet iedere gemeente dat. Ik heb niet gevraagd in welke gemeente dit was.
2: Nee, maar misschien kan die man daar toch even dan op zoeken. Of
0: ja,
2: dat iemand
0: ja
2: is,
0: want als, het, als ze het niet hebben, is er ook nog weer een oplossing voor. Nou, als iemand dat weet, 0800-1121.
2: Ja, ik denk dat deze meneer gewoon hulp nodig heeft.
0: Nou, zo klinkt het wel, hè. Ja, ja.
2: Maar het antwoord op de vraag was, je hebt de Stevinsluis bij Zurich en je hebt bij, hoe heet het bij Noord-Holland, als je de afsluitdijk op rij.
0: Enkhuizen?
2: Nee, dat is de Houtripdijk.
0: Oh,
2: maar goed,
0: okay.
2: Bij de oever ga je zeg maar de dijk op.
0: Oh.
2: En dan krijg je op een gegeven moment een sluis. En dan is het natuurlijk heel hinderlijk als die dan toevallig net de brug open gaat en je staat stil en je rijdt dan die, wat is het, die 30 kilometer. En dan gaat die aan de andere kant ook weer open.
0: Ja.
2: Nou, dat kan ik uitleggen, want de scheepsvaartwet bestaat eigenlijk langer dan de verkeerswet. En de beroepsvaart, de scheepvaart, gaat voor op het verkeer. Dus die hebben zeg maar geen boodschap aan of jij daar met je auto aankomt of niet.
0: Oh.
2: Dus dat is heel vervelend voor die mevrouw.
0: Ja.
2: Maar de scheepvaart gaat dus voor op het verkeer. En wij hebben hier in Gorinchem heel veel bruggen. En je zal net zien, dan is het spits. En dan ging er iedere keer bij ons bij de Concordia weg. Over het Merwedekanaal ging Krek natuurlijk die brug open. En dan krijg je natuurlijk een enormelijke verkeersinfarct.
0: Ja.
2: En toen hebben ze bij hoge uitzondering voor elkaar gekregen bij Rijkswaterstaat dat die brug dus zeg maar in de avondspits niet open gaat.
0: Oké. Okay. Ja, dus het is natuurlijk ook wel een beetje ouderwets dat scheepvaart voorrang heeft.
2: Ja, maar toch is dat zo.
0: Ja, nou ja, als het natuurlijk een schip is met een lading, dan snap ik het. Maar als ieder zeilbootje voorrang heeft op de...
2: Ja, daar is natuurlijk ook een uitzondering. Er zit natuurlijk een verschil tussen pleziervaart en beroepsvaart.
0: Ja.
2: Maar het is natuurlijk vaak zo dat in zo'n sluis ligt vaak liggen binnenvaartschepen. En daaromheen liggen dan ook plezierboten. En die gaan allemaal tegelijk die sluis in en uit.
0: Ja, precies.
2: Dus dan kan je niet zeggen van, snap je? Dus
0: ja. Nou, kort maar krachtig. Het is duidelijk.
2: Het antwoord op de vraag, denk ik.
0: Ja, heel hartelijk dank, Mathieu.
2: Graag gedaan.
0: Goeienacht nog.
2: Dag, dag.
0: Ruimte voor nieuwe vragen dus. 0800-1121.
3: Samen Max. NPO Radio 1.
4: Het is 3:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Roemenië hoorde gisteren pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van een van de drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door Rusland in Roemenië zijn beland. Het land zou signalen hebben verstoord. En vorige week sloeg een Russische drone in op een Roemeense flat. Het Openbaar Ministerie in Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de manier waarop Israël Franse burgers heeft behandeld die meevoeren met de flotilla naar Gaza. Israël hield dat internationale hulpconvooi vorige maand tegen op volle zee. Er kwamen berichten over mishandelingen en vernederingen van de opvarenden. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 aangehouden die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022. Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen en moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor de mishandelingen. De Oranje Vrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Feurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1. Max.
5: Nachtzuster, Astrid de Jong.
0: Ja, wat is ook weer het nummer? Nou, dat is 0800-1121. En dat kun je gewoon gebruiken als je mee wil doen aan dit programma. Als je een vraag wil stellen of een antwoord wil geven. Je kunt mailen naar nachtzuster@omroepmax.nl. Je kunt op X of op Facebook even een berichtje achterlaten. En je kunt natuurlijk altijd een appje sturen via de NPO Luister-app. En als je mee wil kijken, kan dat via NPO 1 Extra. Eens even kijken. Ik heb nog vragen over uitdrukkingen die Leon heeft gehoord en die volgens mij allebei niet bestaan. Maar vertel mij vooral het tegendeel. Leon vraagt wat de uitdrukking het mes smeert aan twee kanten betekent. En heeft gehoord, gisteren waren de bonen aangebrand. Vandaag eten we ze rauw. Volgens mij zijn het gewoon willekeurige uitspraken. Maar als je denkt, nee, het zit zo, bel dan even naar 0800-1121. Koos vraagt zich af wat het verschil is tussen een witte en een zwarte wolk. Wat maakt dat de een wit is en de ander zwart? En Ad had ik zojuist aan de telefoon. En die vraagt zich af, kan een zorgorganisatie thuiszorg wegnemen zonder overleg? Dus een deel van de thuiszorg wegnemen. Of een alternatief bieden dat niet hetzelfde doet als de oorspronkelijke zorg. 0800-1121.

0: In de wasmachine, trapfassie, oh dear. Kuiper, goeienacht.
1: Goeienacht, Astrid.
0: Hi.
1: Hi. Ik heb een taaltechnische vraag.
0: Ja.
1: Ik werk in een bouwmarkt en wij verkopen kranen. En dat zal niemand wat verbazen natuurlijk, want ja, iets te goed moet je ook verkopen.
0: Ja.
1: Nu staat er op bepaalde kranen in het Frans, want wij verkopen dat onder een, ik zal de naam van Nederlandse tak niet noemen, maar in België zitten wij als Brico. En wij verkopen kranen en op die verpakkingen staan de productnaam in twee talen, in het Frans en het Nederlands.
0: Mm-hmm.
1: En nu heb je een robinet, dat is een wc-kraantje, zeg maar. Komt er een koud water uit. Maar dan heb je een mitigeur en een mélangeur. En dat beide zijn in wezen mengkranen. Alleen ik vraag me af waar het technische verschil in zit in het gebruik van het woord mitigeur en mélangeur.
0: Zo, oké. Mitigeur?
1: Een mitigeur.
0: Oké, en hoe spel ik dat?
1: M-I-T-I en dan G-E-U-R... En een mélangeur. Dus van een mélange en daar voeg ik UR aan toe. En ik zal het even uitleggen waarom ik die vraag stel. Ik leer Frans, conversatieniveau. En dat krijg je van mensen die uit Frankrijk komen. Bij de Alliance Française hier in Nederland is dat.
0: Ja.
1: Dat is een non-profit organisatie, dus ik kan die naam rustig noemen. Maar... Die mevrouw die werkt op een vertaalbureau, maar die kon mij het verschil ook niet uitleggen. Zij zegt, ik ken het woord mitigeur niet.
0: Oké.
1: En vandaar dat mij dat bezig hield.
0: Maar kenden ze wel het woord mélangeur?
1: Mélangeur wel, maar mitigeur niet.
0: En wat betekent mélangeur dan?
1: Mélangeur is een mengkraan. Maar je kunt een mitigeur kan ook een mengkraan zijn. Dus ik vroeg me af wanneer je dat gebruikt.
0: Ja.
1: De ene verpakking vermeldt mitigeur en de andere verpakking vermeldt mélangeur.
0: Ja, voordat je de verkeerde verkoopt.
1: Precies.
0: Maar even kijken, want de mitigeur en de mélangeur, dat geldt dat allebei voor de robinet? Of was dat gewoon een voorbeeld?
1: De robinet. Dat is een wc-kraantje. Alle verpakkingen die wij verkopen waar een wc-kraantje in zit, waar dus uiteindelijk alleen maar koud water uitstroomt, dat doen we in robinet.
0: Dus dat had niks met de mitigeur. Maar je hebt gewoon twee mengkranen en de een heet de mitigeur en de ander heet de mélangeur. Ik ben echt heel benieuwd of iemand dit... Er zijn natuurlijk mensen... Er zijn vast wel mensen met een Franse achtergrond in Nederland... en zelfs ook wel een paar die wakker zijn. Maar ja, die moeten het dan ook maar net weten. Ik bedoel, als jij mij vraagt... het verschil tussen de ene mengkraan en de andere... weet ik het ook niet.
1: Nee. En sommige dingen zijn voorspelbaar, maar andere dingen niet.
0: Nee.
1: Dus ik denk, ik gooi maar eens in de uitzending... en wie weet komt er een antwoord op.
0: Nou, très bien et merci beaucoup.
1: Je vous en prie.
0: Oui, à vous aussi, Kuiper. Au revoir. Doei. Gerrit.
2: Goedemorgen, Astrid.
0: Hi, goedemorgen.
2: Hallo. Ik denk, wat de vorige spreker net over had, dat het een verschil heeft te maken met wat voor soort kraantje eraan zit. Dus of het een hendel is of dat twee knoppen zijn waar je de kraan
0: hebt. Oh, dat zou kunnen.
2: Daar zou het misschien mee kunnen zitten.
0: Oh, ja.
2: Maar goed.
0: Maar dan zou er geen plaatje bij zitten dan? Of zou die ze niet uitgepakt hebben? Dat heb ik natuurlijk weer niet gevraagd.
2: Nee, goed.
0: Okay.
2: Mijn vraag heeft alles te maken met warmte en koude. Ik zou eens willen weten hoe het kan dat koud drinken minder goed koelt dan warm drinken. Want met name bij zomerse dagen, dan heb je meer zin in koud drinken dan warm drinken. Maar ik ben erachter gekomen dat koud drinken maar een hele korte, korte verkoelingsperiode heeft.
0: Oh, dus drinken. Niet dat het warme water beter afkoelt, maar dat het drinken van warm water jouzelf beter afkoelt.
2: Ja.
0: Oh ja.
2: Of er iemand is die weet waar het vandaan komt. Of er iemand is die dit kan onderbouwen van, goh, hoe zit dat?
0: Ja.
2: En of het inderdaad ook werkelijk zo is dat het ook inderdaad beter is, ook voor je lichaam.
0: Ja, dat ze zeggen dat het is zo warm, nu moet je thee drinken en geen water met ijsblokjes.
2: Nou, ik weet bijvoorbeeld wel dat, als je bijvoorbeeld zweet, dat je bijvoorbeeld ook zout verliest. Ik weet bijvoorbeeld dat je bijvoorbeeld dan wel bijvoorbeeld bouillon moet gaan drinken, want je dan je zoutgehalte weer aanvult. Dat denk ik bijvoorbeeld wel. Oh, als je bijvoorbeeld naar warme landen gaat, dan wordt ook vaak geadviseerd, neem ORS mee. Orale rehydratiezouten.
0: Oh, nooit gehoord. Kijk, pikken we ook maar even mee, hè? Nachtzuster, voor al je vragen, antwoorden en vakantietips. Ik zoek een antwoord, Gerrit, dankjewel. Ja.
2: En natuurlijk niet vergeten, je luisterplezier.
0: Wat zeg je?
2: Je luisterplezier.
0: Oh ja, veel luisterplezier.
2: Ja.
0: Doeg! Doei. Paul?
3: Hi, Astrid.
0: Hallo.
3: Ik wilde eigenlijk wel eens weten waarom ik niet op... als ik ga fietsen, dan val ik niet om. Maar zodra ik stil sta, val ik om. Hoe kan dat?
0: Ja, dat is gek, hè?
3: Ja, maar is dat gebaseerd op een of andere natuurkundige wet of zo?
0: Vast wel. Het heeft ermee te maken dat je beweegt. Nou ja? Dus, dit is een Cruyffiaanse uitdrukking bijna. Dat ik zeg van ja, dat je niet valt als je beweegt en wel als je stilstaat, heeft ermee te maken dat je beweegt. Ja, natuurlijk. Maar als je een vooruitgaande beweging maakt, dan kun je niet naar links of... Nee, je kan wel. Je kunt van je fiets vallen.
3: Ja, dat
0: maar je valt niet om met fiets en al. Ja.
3: Mijn fiets valt om. Is toch gek? Als ik rij...
0: Ja.
3: Dan val ik niet om. Als ik niet rij en ik bijna stilsta, dan val ik al bijna om, zeg maar.
0: Ja, precies. Ja, je moet precies genoeg snelheid hebben om niet te vallen. Dat is vast. De snelheid waarmee je valt moet dan, zeg maar, minder snel zijn. Of de snelheid moet dan korter zijn. De snelheid moet dan langzamer zijn dan de snelheid waarmee je vooruit beweegt. Ik weet niet. Niemand gaat mij dit ook begrijpelijk uitleggen, maar ik hoop dat iemand het probeert.
3: Ik hoop dat iemand dat kan doen, ja.
0: Ja, we gaan erop wachten, Paul. Dank je wel.
3: Okay. Ja, goed zo.
0: Doeg, doeg. 0800-1121, zeg ik maar weer eens. Toon?
4: Tony, kan dat ook?
0: Ja, dan mag jij kiezen.
4: Ja, ik zat in de sauna, dus het kraakte een beetje.
0: Oh, zit je in de sauna te bellen?
4: Ja, de infrarood. Die andere, dan wordt die echt wel oververhit.
0: Wacht, dus je zit in de sauna naar de radio te luisteren?
4: Ja, dat doe ik eigenlijk altijd. Want dan vind ik, anders is het 's nachts zo koud. Om kwart over drie.
0: Denk ik van, ik ga even radio luisteren in de sauna.
4: Ja, nou, maar daar gaat mijn vraag niet over.
0: Nee, ga je gang, Tony.
4: We hebben de laatste tijd problemen met buienradar. Ik denk dat iedereen dat wel kan zeggen. Dat de buienradar zegt, het is nu hoog en dat je gewoon in een plensbui zit.
0: Oh.
4: Niet bekend.
0: Nou, ik hoorde daar toevallig iets over op de radio. Dat buienradar vanuit Amerika wordt ingeschat en dat ze daar het Europese weer niet zo goed kunnen inschatten. Maar nou, ik weet niet of dat klopt.
4: Ze maken wel gebruik van de KNMI-data. Alleen ze moeten dat koppelen met locatiedata. Maar volgens mij is dat niet het probleem nu. Want vorig jaar waren die twee radars. Er eentje in Cabau zitten en eentje in De Bilt, geloof ik. En er was er eentje defect. En dat onderdeel moest dan 10 jaar lang de zorgtijd of zo. Dus dan hebben we gewoon maar één. Dus dat is de resolutie minder. Maar dat kan het ook niet zijn.
0: Oh, dat klinkt goed. Ja.
4: Ik dacht dus zelf, van je hebt wel een laaghangende bewolking en een hooghangende bewolking.
0: Mm-hmm.
4: En die laaghangende bewolking, die zou misschien wel eens gewoon überhaupt niet zichtbaar zijn op die wolking. En dat ze misschien vanwege klimaatverandering dat die lage wolken gewoon lager gaan hangen. Dichter bij de aarde. En dat die buien, dat die gewoon niet opgemerkt kunnen worden. Maar ik denk dat iemand verstand heeft van weer, dat misschien kan bevestigen of onderuit te halen.
0: Nou ja, we wachten nog op een antwoord over de witte en de zwarte wolken. Dus dan pakken we deze mee. Dus Tony, zeg ik het dan goed als ik zeg, is laaghangende bewolking wel zichtbaar voor buienradar?
4: Ja, en eigenlijk hoe komt het dat de laaghangende bewolking moeilijker te zien is voor de detectiesystemen.
0: Ja, maar dan ga je er dus wel vanuit dat het ook zo is.
4: Ja, maar ja, ik zou liefst hebben dat iemand tegen mij zegt... nee, het is gewoon allemaal weten het niet. Maar het zou wel mooi zijn als je een verklaring hebt... voor iets waar je niet zo blij mee bent.
0: Ja. Nou ja, ik ben benieuwd. Ja, we gaan op zoek naar een weerdeskundige.
4: Ja, en dan wat is het?
0: Een wolkendeskundige.
4: Ja.
0: Ja.
4: Ja.
0: Dankjewel.
4: Ja, ik had het eigenlijk zelf moeten weten... want ik heb een jaar bij het KNMI gewerkt.
0: Echt waar?
4: Ja.
0: En je weet het niet?
4: Nee.
0: Heb je niet opgelet?
4: Nee, ik was altijd met de meisjes bezig.
0: Nou, dan kan ik me voorstellen dat je dit niet hebt meegekregen. En dan hopen we dat hiaat nog eventjes te kunnen vullen vannacht.
4: Ja, nou dat gaat wel lukken. We hebben nog 2 uur, toch?
0: Ja.
4: Oké.
0: Okay. Goed, nou, dankjewel.
4: Voor de crypto is het opgelost.
0: Nou, laten we het hopen. Maar we weten het nooit helemaal zeker natuurlijk. Het hangt van de luisteraars af. Maar het moet toch lukken. Ik probeer het. Dankjewel, Tony.
4: Ik heb alle vertrouwen.
0: Gelukkig.

0: Zulke prachtige liedjes, hè? Een klein orkest in de wolken. 0800-1121 is het telefoonnummer. Als je Koos kunt vertellen wanneer wolken wit zijn en wanneer ze zwart zijn. Leon worstelt met twee uitdrukkingen. De ene is: gisteren waren de bonen aangebrand, vandaag eten we ze rauw. En het mes smeert aan twee kanten. Kan iemand deze uitdrukkingen uitleggen of duiden? Dan heel graag via 0800-1121. Ad vraagt zich af of een zorgorganisatie zomaar kan besluiten dat een deel van de zorg anders ingericht wordt, zonder overleg. En Kempe, die verkoopt kranen. En op de ene mengkraan staat mitigeur. En op de andere staat melangeur. En het zijn allebei mengkranen. Dus Kempe wil graag weten wat het verschil is. Gerrit, die weet dat je van warm water sneller afkoelt dan van koud water drinken als het warm is. En vraagt zich af waarom. Paul, die wil heel graag weten waarom je niet omvalt als je fietst, maar wel als je stilstaat en niet je voeten op de grond zet. En Tony, die vraagt zich af of laaghangende bewolking wel zichtbaar is door buienradar. 0800-1121. Of nieuwe vragen natuurlijk, dan kun je hetzelfde nummer gebruiken. Sjors.
1: Goeienacht, nachtzuster.
0: Dag Sjors.
1: Hi. Ik heb een antwoord op de vraag van de kranen.
0: Oh, vertel.
1: Ja, een mélangeur is een kraan met twee knoppen.
0: Ja.
1: En dan heb je zeg maar een beetje ouderwetse stijl, een beetje retro.
0: Ja.
1: En een mitigeur is zeg maar met één knop of met een hendel.
0: Ja, nou, dus dat was Gerrit die gokte dat en dat is gewoon waar.
1: Dat is gewoon helemaal waar.
0: En hoe weet jij dit, Sjors? Want je spreekt het ook in keurig Frans uit.
1: Ik heb in Frankrijk gewoond en er ook verbouwd.
0: Echt waar?
1: Ervaring.
0: Dus jij hebt ooit in een bouwmarkt gestaan in Frankrijk op zoek naar of een mélangeur of een mitigeur.
1: Exact.
0: Nou, wat leuk zeg. En hoe lang heb je dat gedaan?
1: Ik heb in Frankrijk gewoond een jaar of 5, 4. En ik heb maar wel in Frankrijk gewerkt een jaar of 30.
0: Oh jeetje, en waarom ben je nu weer in Nederland dan?
1: Omstandigheden, familie, dat soort dingen.
0: Oh ja, ja, ja. Ja. Nooit gedacht dat jouw mélangeurkennis nog zo van pas zou komen.
1: Exact.
0: Nou, hartstikke fijn dat je belde. Dankjewel, Sjors.
1: Oké, dankjewel.
0: Doeg, doeg. Bjorn.
2: Hey, goeiedag. Met Bjorn.
0: Oh, Bjorn, hi.
2: Ja, ik heb een antwoord op de wolken.
0: Oh, vertel.
2: Nou, witte wolken, die wolken zijn eigenlijk altijd wit.
0: Ja.
2: Maar als ze heel dicht zijn, dan komt er minder licht doorheen. En dan worden ze automatisch donkerder van kleur.
0: En als ze heel... Wat ben je aan het doen?
2: Oh, ik ben bezig met melk.
0: Je bent bezig met melk of met melken?
2: Nee, met melk gewoon. Ik ben melk aan het lossen bij... Bij een fabriek.
0: Maar wanneer komen ze uit de koe dan? Want ben je niet te vroeg?
2: Nee. Dat gaat 24 uur per dag door.
0: Oh jeetje. 7
2: dagen per week.
0: En hoe laat ben je dit bij de koeienwezen halen dan?
2: Ik begin om 6 uur 's avonds.
0: Oh, en dan ga je langs de koeien en dan uiteindelijk de melk wegbrengen?
2: Ja, ik ga langs de boeren en die hebben een grote melktank staan. Hè. Dan zuig ik de melk op en dan... Breng ik het naar de fabriek.
0: Zie je, dat zijn beroepen die ook gewoon bestaan.
2: Ja.
0: En de wolken. Dus als ze zwarter lijken doordat er minder licht doorheen komt, betekent dat dan zijn ze dichter. Dus betekent dat er meer water in zit? Dat daar eerder regen uitkomt?
2: Ja, dan zit er meer water in. En dan zijn ze zwaarder, dichter. En dan komt er weinig tot geen licht doorheen. En als je nou van die hele vrolijke witte wolk aan de lucht hebt...
0: Ja.
2: Ja, daar komt lekker veel licht doorheen. Dus zodoende.
0: Dankjewel.
2: En wolken zijn ook altijd plat aan de onderkant. Vlak aan de onderkant.
0: Oh.
2: Dat komt door de luchtlagen.
0: Oh. We dus kunnen het niet zien van onderen.
2: Ja, nou, een wolk is altijd plat aan de onderkant.
0: Oh.
2: Als je naar boven kijkt, je zal, ja. dan zie je altijd van die enorme wolkenpartijen.
0: Ja.
2: Zie je? En die zijn aan de onderkant, zijn ze altijd plat.
0: Nou, daar ga ik op letten.
2: Ja.
0: Ja, ik kan me niks bij voorstellen, maar dan moet ik beter kijken, denk ik. Nou, dankjewel, Björn.
2: Ja, ja, en nu, kijk ik de Beemster in.
0: Ja.
2: En nu zie ik licht onder nachtwolken.
0: Licht?
2: Licht onder nachtwolken, ja.
0: Hoe kan dat nou?
2: De wolken, de zon die schijnt nu eigenlijk een beetje over het randje heen. Die schijnt op de wolken en dat geeft in de zomer een bepaald effect. En dat heet licht onder nachtwolken.
0: Oh.
2: Dat kun je rond deze tijd zien altijd.
0: Maar niet hier waarschijnlijk, omdat hier op het Mediapark te veel lampjes branden.
2: Ja, hoe donkerder het is, hoe beter het is.
0: Oh, dus sta je dan. Ja.
2: Dus, ik sta eigenlijk altijd, sta ik op het boerenland, sta ik.
0: Ja.
2: Dus ik heb altijd zicht op de wolken.
0: Nou, en dan kan je het ook even uitleggen. Dank je wel daarvoor.
2: Ja, alsjeblieft.
0: En een goede dienst, wou ik zeggen.
2: Ja, het is bijna klaar, dus...
0: Ja, houd moed. Doeg.
2: Oké, doeg.
0: Doei. Rick.
3: Hallo, Astrid.
0: Dag, Rick.
3: Goedemorgen. De fiets...
0: Ja.
3: Je blijft rechtop als je rijdt door de gyrokrachten in het wiel.
0: Ja, oh, daar was ik al bang voor. Ja, de gyrokrachten.
3: Ja, de gyrokrachten, die kan ik die uitleggen? Nou, eigenlijk niet, maar je kunt het wel aantonen. Als je je wiel eruit haalt, zit er dan links en rechts zit er een afstapje waar de moer op zit. Waar die mee vast zit in de vork, zeg maar.
0: Oké.
3: Okay. Dat afstapje. Nou, is het zo dat je kan, als je dat wiel naast je voet zet... kun je met je duim en je wijsvinger dat wiel nooit optillen, want dat is veel te zwaar. Maar zijdelings met je arm. Stel dat je doet je arm zijdelings omhoog. En dan kun je dat wiel nooit optillen tussen je wijsvinger en je duim. Want dat is te zwaar voor je wijsvinger en je duim. Maar geef je dat wiel nou een sweeper in de lucht, dan kun je hem ineens wel optillen.
0: Oh.
3: Dus zodra dat wiel draait... Dan kun je ineens, hé, hey, dat gewicht gaat weg. En dat doet niet gyrokrachtig. En zo kun je dat aantonen, maar ik kan het niet uitleggen. Nee, dat ben ik er om voor.
0: Ja, nou, ik vind het al heel bijzonder. En...
3: Nou, ik wist dit, ja, dan hebben ze op televisie wel eens verteld.
0: Ja, maar je hebt het maar mooi onthouden.
3: Ja.
0: Ik ga dit nooit kunnen reproduceren.
3: Nou, ik had nog in het woordenboek gezocht wat mythiché nou was.
0: Oh.
3: En dat is, betekent iets van, oh, vergroot was. Gematigd, afgezwakt. Dat is dus het volle deelwoord mythiché met E met een streepje erop. En mythiché met ER op het eind.
0: Ja.
3: Dat is gezachten, matigen. En dan staat er nog mythicheur, menkeraar. Maar ik denk, misschien moet ik dat ook nog even doorgeven.
0: Ja. Nee, maar dat is grappig om te horen. Maar we weten inmiddels het verschil tussen de mythicheur en de mélangeur.
3: Ja.
0: Maar dat het een menkraan is, dat... zo heten ze dus allebei. Nee, fijn. Dank je wel, Rick.
3: Alsjeblieft.
0: En een goede nacht nog.
3: Ja, dank je wel.
0: Doeg.
3: Doeg, doeg.
0: Wim?
4: Ja, dat ben ik.
0: Hallo, Wim.
4: Je hebt mannen en vrouwen.
0: Ja, goed begin. Ja.
4: Waarom laat nou een directrices zich directeur noemen?
0: Wat zeg je?
4: Directrices zijn dus vrouwen.
0: Ja.
4: Waarom laat die vrouwen zich directrice noemen, mijn directeur?
0: Ja.
4: Dat is de vraag.
0: Wacht even, maar wat is nou de vraag? Vrouwen willen... Nou ja, vrouwen willen...
4: Vrouwen laten zich directeur noemen.
0: Vrouwen laten zich directeur noemen, ja, dat is waar, ja.
4: Waarom?
0: Je bedoelt waarom beroepen geen vrouwelijke vorm meer hebben?
4: Ja.
0: Ja.
4: Is dan een vrouwelijke directrice dan minderwaardig misschien?
0: Nou ja, dus niet. Daarom moet het eigenlijk gewoon allemaal directeur zijn. Ik weet ja, eigenlijk
4: directeur
0: niet.
4: Directeur is toch een man, dan, zou ik zeggen?
0: Nee, dat is dus niet meer zo.
4: Oh.
0: Daar moeten we nog wel even aan wennen. Maar een ja. directeur en een conducteur en een constructeur en een... een deur.
4: Conductrices.
0: Nee, die heb je niet meer. Nee, die heb je niet meer.
4: Ach.
0: Nee, we zijn gewoon allemaal hetzelfde geworden.
4: Ach.
0: Ja.
4: Ja, nee, dat begrijp ik ook wel, maar ik weet niet waarom.
0: Ja, waarom die vrouwelijke vorm is weggehaald.
4: Ja.
0: Ja, ik weet eigenlijk niet wat de aanleiding daarvan geweest is.
4: Ja, geen idee.
0: Nee. Maar,
4: misschien iemand die het wel weet.
0: Ja. Ja, dat is vast wel iemand die dat nog weet. Ik weet ook helemaal niet sinds wanneer dat is. Ik heb alleen gemerkt dat op een gegeven moment dat we dat allemaal volgens dezelfde uitgang gingen aangeven. Behalve bij acteur. Een acteur is altijd een man.
4: Ja.
0: En er is nog eentje. Misschien een schrijver? Nee. Vrouwen zijn tegenwoordig ook schrijvers.
4: Ja.
0: Nou, ik weet het niet. Als iemand het wel weet, dan zeg ik 0800-1121. Dat is het handigste om gewoon even te bellen en het te vertellen. En ook als je nieuwe vragen hebt. Dank je wel, Wim.
4: Oké.
0: Goeienacht nog. Dag. Eens even kijken of ik daar een leuk plaatje bij heb. Oh ja, en mensen vinden het fijn als ik het zeg als het rustig is in de telefooncentrale. Nou ja, ik ben nu dus opeens een plaatje aan het zoeken. Het is eigenlijk nog niet echt tijd om een liedje te draaien, maar het is rustig aan de telefoon. Ik moet ook zeggen, de meeste vragen zijn beantwoord. Dus mocht je nog een vraag hebben, dan is dit echt wel het moment om hem even toe te voegen. En als je nog een antwoord weet op een van de vragen, dan zou het ook fijn zijn als je belt. Zo hebben we dus nog die vragen van Leon, die twee uitdrukkingen heeft gehoord, waarvan ik en misschien hij nu allebei willen weten of die ook echt bestaan. De ene uitdrukking is: gisteren waren de bonen aangebrand, vandaag eten we ze rauw. En het mes smeert aan twee kanten. Als je die uitdrukkingen kent en je wil er even over vertellen... 0800-1121. Ad hadden we natuurlijk met zijn thuishulp... die minder gaat komen. Heeft hij een brief over gekregen. Zij gaat niet meer de was doen bij hem. En dan moet hij de was laten doen door een andere organisatie. Maar die heeft wel allemaal dingen die ze niet doen, die hij wel nodig heeft bij het wassen. Dus hij weet niet zo goed of dat zomaar mag. 0800-1121. Gerrit, die weet dat je van warm water drinken sneller afkoelt dan van koud water drinken. Maar het klinkt een beetje tegenstrijdig. Dus als je weet waar dat aan ligt, dan horen we het ook graag. Tony dan nog, die zich afvraagt of laaghangende bewolking wel zichtbaar is voor buienradar. En Wim had ik dus net aan de telefoon. En die vraagt waarom de directrices tegenwoordig directeur heten. 0800-1121. Peter?
5: Ja, goedemorgen allemaal. Als eerste bedankt, wat fijn dat je er weer bij mag zijn. ik heb een vraag, wat gelijk ook eigenlijk het antwoord van weet, maar we kunnen een raadsel van maken. Een vraag wat jullie al vaker gehoord hebben vroeger in het verleden. Hoe kan ik zien dat het licht uit is als de koelkast weer ook dicht is?
0: En dan, moet je dus in de koelkast gaan zitten.
5: Ja, dat zeiden we vroeger in de café.
0: Ja.
5: En je hebt nog meer oplossingen van, nou ja, je moet je alle stroom afschakelen, kun je kijken of de meter nog loopt en zo.
0: Oh ja. Dus je weet de antwoorden ook al.
5: Ja, maar vroeger was het moeilijk, 25 jaar geleden, om dat te kunnen zien. Tegenwoordig zou het makkelijker kunnen.
0: Oké.
5: Nou, ik laat me verrassen van jullie, hè.
0: Oh, hartstikke goed.
5: Dus denk maar eens na, tegenwoordig iedereen wel heeft, tegenover 25 jaar geleden.
0: Ja, of er betere oplossingen komen.
5: Ja.
0: Ja, oké.
5: Groetjes en fijne avond.
0: Dankjewel, Peter.
5: Groetjes, hoi.

0: Aretha Franklin, You Light Up My Life. Ja, dus als diegene in de buurt is, dan brandt blijkbaar het lichtje in de koelkast altijd. Die vraag had Peter. Hoe weet je of het licht uit is in de koelkast? Wim wil weten sinds wanneer we vrouwen ook directeur noemen in plaats van directrice. Is laaghangende bewolking zichtbaar voor buienradar? Waarom koel je meer af van warm water drinken dan van koud water drinken? Mag een zorgorganisatie een deel van de thuishulp wegnemen of veranderen zonder overleg? En wie kent de uitdrukkingen? Gisteren waren de bonen aangebrand, vandaag eten we ze rauw en het mes smeert aan twee kanten. 0800-1121 of stel een vraag. 0800-1121. Helen?
1: Daar is dit.
0: Hi.
1: Hoi. Ik heb een vraag over olijven. Een hele simpele vraag, denk ik.
0: Ja.
1: Ik ben dol op olijven en ik eet ze regelmatig. Zowel zwarte als groene. Ik heb dus in twee kleuren, zoals je weet. Maar heb ik een tijdje geleden een interview met iemand gehoord op de radio. Want olijven beginnen groen en nadat ze ouder worden, worden ze zwart.
0: Oh.
1: Ja, dat wist ik ook niet.
0: Nee.
1: Dat heb ik ook gehoord in het interview. Maar het duurt een aantal maanden dat proces voor zwart geworden zijn. Maar het voor commerciële doeleinden hoorde ik dus niet geschikt dat het zo lang duurt. Dus om de groene olijven heel snel zwart te krijgen, leggen ze ze in gootsteenontstopper. Ja, ik zat ook van mijn stoel toen ik dat hoorde. Dus als je groene olijven in gootsteenontstopper gooit, worden ze binnen een paar uur zwart. Ik kan me dit niet voorstellen dat dat gewoon mag. Want die dingen eet je gewoon.
0: Ja.
1: Ik wil dus weten of het echt waar is. Dat ze dus in gootsteen ontstopper worden.
0: Maar wie beweerde dat dan?
1: Ja, het was een man, die werd geïnterviewd op de radio een tijdje geleden. Ja, ik weet niet wie die was en hoe die heette. Maar ik hoorde het interview en ik dacht van, nou, ik geloof dat gewoon niet.
0: Nee, maar het was wel een olijvenkenner. Dit was niet een willekeurige...
1: Ik neem aan dat ik wel iets van olijven weet, ja. Want anders weet je... Kijk, ik wist niet dat groene olijven op den duur zwart worden. Nooit geweten.
0: Maar,
1: ik weet alleen maar dat je groene en zwarte olijven hebt.
0: En wat is gootsteenontstopper?
1: Nou, waarmee je gootsteen ontstopt.
0: Ja, maar wat zit daarin? Want dat is heftig spul.
1: Dat denk ik ook wel, ja. Dus dat kan ik niet geloven dat ze die olijvenconsumptieartikel... in dat spul gooien.
0: Nee, want dat was je er nooit meer uit.
1: Dat lijkt me niet, nee. En ja, wat voor chemische dingen erin zitten, moet je mij niet vragen. Want dat zou ik van God niet weten. Ik ben geen chemicus. Maar ik wil dus gewoon weten, want ik eet best wel vaak olijven. Ik vind die dingen erg lekker. Of ze inderdaad in gootsteen stoppen worden gedaan.
0: Ja, maar dan zou het ook nog zo zijn dat als je ze... zwarte olijven, als ze heel duur zijn... dan hebben ze waarschijnlijk maandenlang gerijpt... totdat ze zwart werden of zo. Denk ik.
1: Waarschijnlijk wel, ja.
0: Nou, ik hoop dat we dit wel duidelijk krijgen.
1: Ja, het normale proces volgens die man die dat dus zei... was dat het een aantal maanden duurt... voordat die groene olijven zwart geworden zijn... als je dat gewoon op zijn beloop laat.
0: Maar dan ook, want dan eet je dus eigenlijk... een soort van bedorven olijven...
1: Nou, dat lijkt me niet. Ik bedoel, want als je bijvoorbeeld paprika's hebt, die beginnen groen. En die worden ook geel, oranje en rood.
0: Ja, maar niet na een paar maanden.
1: Nee, dat is waar.
0: Dus. Okay. Nou, olijvenkennis hebben we nodig. Allemaal via 0800-1121. Ik hoop dat het goed komt.
1: Dat hoop ik ook, ja.
0: Goed, dankjewel Helen.
1: Oké.
0: Doeg. Max.
2: Hi, goeienacht.
0: Dag Max.
2: Hi. Alles goed?
0: Ja hoor.
2: Mooi.
0: Je mag het zeggen. Ja.
2: Ja, het ging over de discussie, of tenminste discussie, waarom een vrouwelijke vrouw in een directiefunctie een directeur heet.
0: Ja.
2: En toen zat ik te denken, dat komt denk ik, weet ik natuurlijk niet zeker, maar natuurlijk omdat tegenwoordig heel veel mensen zich niet man dan wel vrouw voelen. Dus iets daartussenin vaak.
0: Mm-hmm.
2: Dus daar ga je natuurlijk op zoek naar een titel die universeel is. En dat is volgens mij de reden dat iedereen nu een directeur is. En anders zijn we natuurlijk op zoek moeten gaan naar heel veel verschillende namen voor alle mensen die daartussenin zitten.
0: Hmm.
2: Als ik nog te volgen ben.
0: Ja. Ik vind het wel een mooie verklaring, maar ik heb het idee dat we in de taal al eerder alle functies mannelijk hebben gemaakt.
2: Ja.
0: We. En voordat we eindelijk ook rekening gingen houden met mensen die zich niet identificeerden met of een man of vrouw alleen.
2: Ah, dat zou zo kunnen zijn. Ja, als dat zo is, dan is dit niet. Dan klopt deze theorie niet.
0: Nee, ik weet het ook niet hoor. Maar ik heb nog wel de periode meegemaakt dat we alles. Dus dat het altijd lerares was en altijd conductrice, directrice.
2: Ja,
0: maar volgens mij heeft het. Het is eigenlijk wel grappig. Ja, we hebben toen. Kijk, het is natuurlijk nog niet zo

0: alles. Dus dat het altijd lerares was en altijd conductrice, directrice. Ja, maar volgens mij heeft het... Het is eigenlijk wel grappig. Ja, we hebben toen... kijk, het is natuurlijk nog niet zo lang dat we oprecht in de buurt komen van het gelijkwaardig zijn van mannen en vrouwen.
1: Mm-hmm.
0: Nog steeds is dat niet helemaal. En volgens mij is er op een gegeven moment een stap naar die gelijkwaardigheid gezet in taal.
1: Ja.
0: Dat kan ik me herinneren. En dan zou het natuurlijk raar zijn om alle functies vrouwelijk te maken.
1: Nou, maar dit is nu toch directeur, dus dat is een soort eigenlijk voor iedereen, op iedereen van toepassing. Dus of je dan man of vrouw,
0: ja,
1: of iets ertussenin, wat ik zeg, ja, je voelt.
0: Ja. Maar het was natuurlijk de mannelijke aanduiding.
1: Dat is wel waar, ja. Dus dan hadden we eigenlijk zou er een nieuw woord gevonden
0: worden. Eigenlijk wel.
1: Dat is ook leuk om te blikken welk woord dat dan is.
0: Directiemedewerker.
1: Ja, dat klinkt dan wel meteen wat minder
0: spannend. Ja, weer medewerker. Dat is iets anders dan directeur natuurlijk.
1: Dan ben je een soort baliemedewerker.
0: Ja.
1: Dan word je toch iets minder serieus genomen, denk ik.
0: Ja, het is misschien inderdaad wel makkelijker om gewoon de mannelijke... Want ik denk dat er meer ophef was gekomen als alle mannen zich directrice en conductrice moesten gaan noemen.
1: Ja.
0: Plus dat
1: is wel te gek eigenlijk dat dan wel voor ophef had gezorgd.
0: Ja. Nou ja, dit ook. Ik bedoel, er zijn nog steeds mensen die mopperen.
1: Ja.
0: Ze is een directeur. Ze is een directrice.
1: Ja, ik heb eigenlijk nog nooit deze mensen op dit moment na mensen hierover horen praten. Dus daarom dacht ik, ik ga eens kijken. Oh, ja. Nee. Misschien begeef ik me niet in die omgevingen.
0: Ik zit nou te denken, want ik noem mezelf ook presentator. Ik noem mezelf niet presentatrice. Maar ik weet niet hoe lang ik dat al doe.
1: Nee, het is eigenlijk precies hetzelfde, ja.
0: Ja, maar ik ben niet boos als iemand me presentatrice noemt. Als iemand denkt van het is onzin, dan mag dat ook.
1: Ja.
0: Ik vind het allemaal wel prima. Maar
1: ja, in mijn beroepen heb ik het... Minder. Ik ben DJ part-time.
0: Ja.
1: Nou, dat is lekker makkelijk voor beide
0: DJ...
1: mannen.
0: Ja, DJ is natuurlijk genderneutraal.
1: Precies. En ik ben editor en ik ben regisseur ook. Dus we doen ook allemaal...
0: Editrice, voor is iedereen. Het niet? Er is geen vrouwelijke vorm van editor?
1: Nee, redacteur natuurlijk wel. Redacteur, redactrice.
0: Redactrice werd ik vroeger genoemd, maar nu niet meer.
1: Nee.
0: Nee, dus het is...
1: Ja, cameraman, cameravrouw.
0: Ja, die is moeilijk. Vuilnisman is ook nog steeds moeilijk.
1: Cameramens.
0: Dat klinkt raar. Maar goed.
1: Dat is een leuke...
0: Ja.
1: Leuk om over te filosoferen.
0: Ja, en dan ben ik altijd benieuwd hoe het over 20 jaar is.
1: Ja.
0: Dan heet het misschien allemaal weer anders. Nou, dankjewel Max voor het meedenken.
1: Graag gedaan.
0: Goeienacht.
1: Fijne uitzending.
0: Doeg. Hoi. Jeroen.
2: Hoi, goeienacht.
0: Hallo, jij mag het zeggen, Jeroen.
2: Ja, ik moet eerlijk zeggen, ik ben net pas ingetuned en ik heb heel veel snel teruggeluisterd naar het stukje over de wolken en buienradar.
0: Sympathiek.
2: Ja. Volgens mij is het zo bij een wolk, gewoon als die wit is, is die nog niet zo heel erg verzadigd. En hoe donkerder, hoe meer verzadiging.
0: Ja.
2: En dus regent het nooit uit een witte wolk, maar wel uit een grijze wolk. En maar is het zo simpel? Het is de dichtheid van de wolk die hem grijzer en donkerder maakt, volgens mij.
0: Ja, ja, ja. Dat zei...
2: De schapenwolkjes, daar regent het nooit uit. En
0: wat...
2: nog eerder hoog uit de zon. En grijze wolken, daar kan het pensen. En hoe zwarter, of hoe grijzer, hoe... Ja, hoe meer regen.
0: Ja, hoe dichter. Ja, en Björn die zegt net, dan komt er ook geen licht meer doorheen.
2: Nee.
0: Als ze
2: bij wit al minder.
0: Denser zijn, ja.
2: Ja.
0: Ja.
2: En ik weet niet in hoeverre dat met klimaatverandering of wat dan ook. Het is, ja.
0: Nee, dat was een ander verhaal. Die klimaatverandering was... De Tony die zich afvroeg of laaghangende bewolking wel zichtbaar was voor...

0: buienradar.
1: Ja, en dat vind ik dus ook wel interessant. Want buienradar wordt, naar mijn bescheiden mening, een beetje overschat tegenwoordig. Volgens mij is buienradar echt ooit bedoeld. Dat zijn twee radars die horizontaal meten.
0: Mm-hmm.
1: En die, net als bij een radarcontrole van je auto of motor, zeg maar, gewoon horizontaal een bui aanzien komen. En dan de snelheid van die nadering, die toenadering kunnen inschatten, of kunnen meten.
0: Ja.
1: Die kunnen, voor mij, die radars kunnen dan de voorkant van de regenbui meten. En hoe dichter, of hoe zeg je, hoe de dichtheid van die bui, hoe intensiever die is, zeg maar, mm-hmm, die bui.
0: Ja.
1: Hoe moeilijker die radar daar doorheen komt. Dus hoe moeilijker het ook wordt om in te schatten hoe lang die bui gaat duren.
0: Mm.
1: Dus hoe harder het regent, hoe moeilijker het in te schatten is. En hoe onbetrouwbaar die dan ook weer wordt. Het is eigenlijk meer bedoeld van, over 10 minuten komt er een bui aan. En dat is het meest betrouwbare wat buienradar kan doen.
0: Hoe lang die gaat duren weten we niet zeker, maar
1: eigenlijk
0: we doen een schatting.
1: Dat, ja, bij een grotere bui, een dikke, een stevige regenbui, wordt dat steeds moeilijker. En wordt er volgens mij gewoon overgeschakeld ook op, ja, wat andere weer-apps ook doen. Dus echt weer op basis van satellietmodellen en dingen. En dan neemt de betrouwbaarheid weer af.
0: Maar buienradar ziet er wel uit als een satelliet.
1: Ja, precies. Dat is een vertaling die ze maken inderdaad van, uit die horizontale meting maken ze een vertaling voor ons om het van bovenaf te kunnen zien. Want ja, je woont ergens, dus wil je weten waar.
0: Ja.
1: Waar het vandaan komt. En op het moment dat het dan, zeg maar, ja, echt gaat om een 3-uursmeting of hoe lang gaat die bui duren, dan is het een combinatie op een gegeven moment van, ja, wat ook weer online doet en KNMI en dingen, echt puur op basis van satelliet en modellen en constant berekenen, constant bijstellen.
0: Maar waar staat die radar dan?
1: Volgens mij staan ze, ik weet niet precies, maar volgens mij staan ze ergens in de kop van Noord-Holland en in het zuidwesten, Zeeland, die kant.
0: Zuidwest. Dus hoe kunnen ze dan ooit een bui aanzien komen in Winterswijk?
1: Ja, rondom. Ja, ze staan daar, maar ze meten rondom.
0: Oh.
1: Het is gewoon, ja.
0: En dan maakt het niet uit hoe laag of hoe hoog een wolk hangt?
1: Ja, ze staan volgens mij wel op bepaalde hoogte. En dan kunnen ze natuurlijk 360 graden bijna. Hè? Dus dan,
0: oh,
1: ja, daar zullen ze wel een. Maar het is echt toenadering. Hoe noem je dat? Dat het, ja, op je afkomt.
0: Nadering,
1: zeg maar.
0: Ja. Een naderende bui, dat kan niet meten.
1: En daar is het ooit voor bedoeld.
0: Ja.
1: Van over 10 minuten gaat het regenen, of over een half uur gaat het regenen. Maar ja, naar mijn bescheiden mening is het een beetje uit de hand gelopen. En wordt het erg overschat, want ja,
0: het klopt vaak niet.
1: Nee, precies.
0: Nee.
1: En ik vind het wel leuk om dan ook met betrekking tot de tuin of tot ik gebruik daar eigenlijk het meeste voor. Van, ga ik wel of niet water geven of wat dan weer. En dan heb ik wel eens 3 van die van die verschillende apps openstaan en dan is het alle 3 wat anders. En in het laatste kwartier kloppen ze allemaal ineens wel.
0: Oké. Okay.
1: Maar daarvoor.
0: Ja.
1: Ja, het is wel grappig. Ja,
0: ja, het is, je maakt er weer je eigen systeem van, begrijp ik.
1: Nee, het is meer leuk om te zien welke er nou eigenlijk wel klopte.
0: Ja, oh, gewoon.
1: Dat is wel heel erg. Dus ja.
0: Met kennis achteraf. Okay.
1: Nou ja, steeds meer is het gewoon van, ik kijk wel naar de lucht.
0: Ja, dat is ook de beste manier, inderdaad.
1: Ja, ja.
0: Dankjewel. Hey,
1: mag ik nog wat zeggen over die discussie over man, vrouw en zo met functie?
0: Ja, mag.
1: Ik vind het wel grappig, want ook dat wordt vaak weer zo overtrokken. Ik kan me heel goed voorstellen dat je bijvoorbeeld, als je iemand zoekt voor je bedrijf, dat je in een advertentie of in een, of intern of wat dan ook, dat je dan zegt van, ik zoek een directeur of ik zoek een
0: mm-hmm.
1: Dat je de mannelijke term gebruikt, voor zover die dan mannelijk is. Maar goed, dat is dan nu mannelijk. En dat je dan het gewoon een directeur noemt of een buschauffeur of wat dan ook. Maar is er wat mis met het in de volksmond het gebruiken van? Hè? Als je zegt van, ik heb een heel aardige directrice, dan weet iedereen dat het een vrouw is. Daar is niet zoveel mis mee als ik weet dat het gewoon 100% een vrouw is. En ik zeg mijn directrice, dan weet iedereen tenminste wat ik bedoel.
0: Mm-hmm.
1: klinkt dat anders dan dat ik zeg mijn directeur. En dat is een vrouw. Ja.
0: Nou ja, misschien ja. Is het ook wel, heeft het wel te maken met die vacatures. Want je kunt natuurlijk niet een directeur of een directrice zoeken. Je moet gewoon die functie vervullen.
1: Ja, precies, ja. Dus er is niks mis mee als je als vrouw een directeur bent... of een presentator of een buschauffeur. Maar het is ook niet zo heel erg om te zeggen in de volksmond, denk ik, van... ja, ik zat vandaag bij een gezellige buschauffeuse in de bus of zo. Ja, is dat erg, ja. En het grappige is bijvoorbeeld...
0: als jij wilt vertellen wat het grappige is, dat halen we dus niet meer. Want we gaan nu naar het nieuws en dan naar de discoplaats. Maar als je wilt blijven hangen, dan wil ik graag horen wat er grappig is.
2: Samen Max. NPO Radio 1.
3: 4 uur, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald... die Iran had gelanceerd richting de straat van Hormuz... Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika 4 radarposten in Iran aangevallen... naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS in Iran een staakt het vuren... maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. En ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. De Russische president Poetin ziet een ontmoeting met de Oekraïnse president Zelensky voorlopig niet zitten. Dat gebeurt pas als er een deal is, zei Poetin bij de afsluiting van een economische conferentie in Sint-Petersburg. Zelensky had Poetin in een brief opgeroepen tot een gesprek. Poetin zegt dat hij daar het nut niet van inziet en vindt de toon van de brief onbeleefd. Volgens president Zelensky bevestigt dat nog maar eens dat Rusland blijft kiezen voor oorlog. In Rotterdam is een voetganger de afgelopen avond aangereden door een tram. Het slachtoffer is daarbij overleden. Het ongeluk gebeurde rond 11:30 in de wijk Middelland in het westen van de stad. Hoe het kon gebeuren is nog onduidelijk. De politie vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. Daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. Dan het weer, op veel plaatsen droog, bij 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster. Astrid de Jong.
0: En zo is het bijna 4:04, tijd voor de discoplaat. Maar nog even een overzicht van alle vragen die niet beantwoord zijn. Zijn er niet veel, dus nieuwe vragen kun je doorgeven via 0800-1121. En het zou fijn zijn ook. Gerrit wil weten waarom je van warm water afkoelt als het warm is. Van warm water drinken en niet van koud water drinken. En Peter wil weten hoe je zeker weet of het lichtje in de koelkast uit is. Ad vraagt zich af of een zorgenorganisatie de thuishulp mag veranderen zonder overleg. En Leon die hoorde 2 uitdrukkingen waarvan hij zich afvraagt of ze wel bestaan en wat ze betekenen dan. Gisteren waren de bonen aangebrand, vandaag eten we ze rauw. En het mes smeert aan 2 kanten. En Helen, die vertelde mij net dat olijven in gootsteenontstopper van groen naar zwart worden gekleurd. Is dat waar? Nou, we horen het graag via 0800-1121 of via nachtzusterapenstaartjeomroepmax.nl. Op X of op Facebook kun je me vinden onder Nachtzuster. En je kunt natuurlijk een appje sturen via de NPO Luister-app. Verder kun je komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. En dan even op de chat klikken. Je kunt meekijken via NPO 1 Extra. En volgens mij heb ik dan alles gehad. En dat is mooi, want het is nu 4 seconden over 4 minuten over 4. Traditioneel het moment dat ik een discoplaatje draai bij Nachtzuster van Omroep Max op NPO Radio 1 is dit Moskou van Genghis Khan.

0: Nou, mijn Duits is slechter dan mijn Russisch, anders had ik dit misschien niet gedraaid. Ik kon niet zo goed horen waar het nou precies over gaat. Maar het heet dus Moskou en het is van Genghis Khan. En het was een stukje disco om 4 over 4. Even voor 4 was ik in gesprek met Jeroen. En toen zei Jeroen, en wat ook leuk is, en toen, of zoiets zei je, Jeroen?
1: Ja, we hadden het over de man-vrouw
0: verhouding
1: met functies en zo.
0: Ja.
1: Toen moest ik denken aan wat ik ooit eens een jaar geleden ontdekte. Toen hadden we nog koningin Beatrix.
0: Ja.
1: En die was in functie koning.
0: Ja.
1: En dat zal Amalia dus ook zijn.
0: Ja.
1: En dat betekent dus dat je dus eigenlijk een koning hebt die vrouw is.
0: Mm-hmm.
1: Maar in de aanspreektitel dus toch gewoon koningin wordt genoemd. Om duidelijk te maken dat. Dat is eigenlijk wat ik ook bedoelde net met de buschauffeur en de buschauffeuse. Dus de functie kan zo heten. Maar in het dagelijkse benoemen van is het toch handig, denk ik, vaak wel normaal dat je het zo noemt. En dat verklaart denk ik ook waarom bijvoorbeeld koningin Maxima gewoon koningin genoemd kan worden. Omdat het in ons wet geen functie is, maar een aanspreektitel.
0: Nee. Ja, hier hebben we het natuurlijk in dit programma heel vaak over gehad.
1: De koning, maar zij is niet. Ja. Zij is in de functie geen koningin.
0: Maxima.
1: Ja.
0: Jawel.
1: Nou ja, dat heeft geen. Volgens mij is dat verder. Zij is in staatshoofdelijke zin geen functie.
0: Nee, maar dat komt omdat er een koning is.
1: Dat komt omdat er maar één functie koning is. Er is één functie koning en die vervult nu Willem-Alexander.
0: Ja.
1: En de volgende koning wordt Amalia.
0: Ja, maar wacht even. Dus de koning is het staatshoofd.
1: Ja.
0: Als er geen koning is, dan is de koningin het staatshoofd.
1: Nee.
0: Wel?
1: Nee.
0: Wel?
1: Want Beatrix was koning.
0: Ja, ook. Officieel.
1: Ja.
0: Maar ze wordt dan koningin genoemd. En wordt, maar dat is dan...
1: Om duidelijk te maken dat.
0: Wat?
1: Dat is om duidelijk te maken dat het een vrouw is.
0: Nee, dat is omdat als een koningin getrouwd is.
1: Ja, die snap ik wel.
0: Dan kan haar man geen koning worden.
1: Nee, dat klopt. Omdat die functie. Hoe zeg ik het nou? Er is maar één functie van de staatshoofd. In onze monarchie is het staatshoofd een koning.
0: Ja.
1: En dat maakt dus niet uit welk geslacht.
0: Nee. Dus maar dan noemen we het koningin als de koning een vrouw is.
1: We noemen het de koningin omdat we dat dan toch duidelijk willen maken dat het een vrouw is.
0: Ja.
1: En dan moet dus de man van de koningin mag dus geen koning heten, omdat we nog steeds blijkbaar een beetje ouderwets denken dat een koning meer is dan een koningin.
0: Ja. Ja.
1: En dus wordt de man van een koningin wordt dan prins genoemd.
0: Ja, want anders is hij belangrijker dan de vrouw die de koningin is.
1: Ja, in de volksmond.
0: Oh.
1: Maar de functie blijft koning. Ook als het vrouw is.
0: Oh, dus...
1: daarom kan ook een. Maxima kan gewoon koningin genoemd worden. Want het is geen functie.
0: Ja.
1: De vrouw van de koning. En op het moment dat Amalia straks staatshoofd wordt, is zij koning. Wordt koningin genoemd. En dus kan er geen man koning worden genoemd.
0: Nee.
1: Dus hij zit. Het is echt de functie zelf.
0: Wat hebben we daar een ingewikkelde constructie voor bedacht?
1: Ja, ik ben ook niet van de monarchie, maar dat is terzijde.
0: Nee, maar ik wel. Dus ik zou dit moeten weten. Ik ben echt toch de zwaar fan van het Koningshuis. Maar.
1: Ja. Je hebt maar één koning en dat is het staatshoofd. En dat maakt niet uit. Dondert niet of dat een man of een vrouw is.
0: Alleen. Ik zie Amalia er nog voor aan.
1: Mm-hmm.
0: Om straks gewoon te zeggen, joh, zullen we het gewoon koning noemen? Want
1: koning
0: dan ben
1: Amalia.
0: Ik. En dan. Maar dan zou zij zou eventueel ook een koningin kunnen krijgen.
1: Kan ook nog.
0: Dat zou leuk zijn.
1: Grappig, hè? Ja.
0: Goed, nou, ik zit er helemaal in. Het is me duidelijk. Dank je wel hiervoor.
1: Oké, fijne nacht.
0: Dag Jeroen. Hoi. Jan?
2: Ja, even over dat lichtje.
0: Ja.
2: In de koelkast. Ja. Ik heb een liebherr. Er zit een klein schakelaartje in. Vlak bij de thermostaat. Als ik dat indruk en ik doe de kast open, is hij donker.
0: Ja.
2: Doe ik het andersom, doe ik hem bijna dicht, dan zie ik licht. Het is gewoon een heel simpele schakelaar. Die deur zorgt.

0: daarvoor. Ja. En iedereen kan dat zien. Ik snap niet waarom dat anders zou zijn.
1: Nou, ja, kijk, je doet je deur dicht.
0: Ja, en als het uitstaat, gaat het niet aan.
1: Nou ja, maar tenzij het schakelaartje stuk is, dat weet je dus nooit zeker.
0: Ja, schakelaartje stuk is, maar dat is niet stuk natuurlijk, hè.
1: Nee, daar gaan we vanuit.
0: Ik vind het heel simpel. En over die chauffeur, dat zit toch gewoon in het mannelijke, vrouwelijke, onzijdig in onze taal helemaal verweven.
1: Ja.
0: Ja, en dat heeft ook te maken met de Franse taal, hè, van oorsprong. En dat, ik vind dat heel raar klinken, een heleboel dingen. Het is gewoon, het is geen discriminatie of zo. Het is gewoon een aanduiding dat het een vrouw is. Ik vind het heel moeilijk om dat allemaal te veranderen. Ik heb ook nog meegemaakt dat ik vroeger thuis zei ik groenteboer. En dan werd mijn vader boos, want ik moest groenteman zeggen. Nou, dat vond ik ook zo raar.
1: Nou ja, dat is ook wel logisch, want een groenteboer is opeens is geen boer natuurlijk.
0: Nee, dat weet ik wel. Maar ja. Dat zijn allemaal dingen, ja, dat is een Nederlandse taal. Maar goed, het zal zo zijn. Ik weet het verder niet.
1: Ja, nou ja, maar ik vind, het heeft iets heel moois dat we dus als land hebben besloten. Kijk, we doen natuurlijk sowieso al niet in duidelijk mannelijke en vrouwelijke vormen zoals de Franse taal dat doet. Dus dat we hebben besloten om gewoon één term te gebruiken in het kader van de gelijkwaardigheid van man en vrouw, vind ik wel mooi.
0: Nou, is dat een besluit? Wanneer is dat genomen?
1: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik weet. Kijk, ik werk natuurlijk in de journalistiek. En dan heb je op een gegeven moment goed en fout. Van schrijf je het nou goed of fout? Toevallig vandaag nog weer de hele discussie of je nog je kan. Of je al je kan mag schrijven.
0: Ja, dat klopt.
1: Het is je kunt.
0: Maar ja, dat is een werkwoord. Ik vind dat iets anders, hè?
1: Nou ja, nee. Dat is een. De taal is, zoals we altijd zeggen, levend. Dus het verandert.
0: Het verandert, maar we hebben het nu gewoon over een persoon.
1: Ja, maar.
0: Ja.
1: Maar je mag ook nog wel directrice zeggen, maar als het zeg maar een neutrale aanduiding is, dan gebruik je dus niet een mannelijke benaming, maar een voor iedereen geldende benaming.
0: Ja, ik vind het toch een vorm van elegantie tegenover een vrouw. Ja, dat zal mij liggen, maar. Hè, ik zeg toch liever een actrice, een acteur, actrice. Nou, dat is toch gewoon een. Ja. Maar ja, goed, zo is de taal en het zal wel zo zijn. Maar of dat nou een besluit is in de Nederlandse taal, dat weet ik niet.
1: Ja, volgens mij is het een besluit geweest ooit. Maar nou, dat kan aan mij liggen. Als iemand het nog weet. 0800-1121.
0: Kijk, als u dat zegt, dan neem ik dat natuurlijk aan. Maar
1: nee hoor, dat zou ik zeker niet doen. Ik zou van mij nooit iets aannemen. Nee.
0: Nee, oké. Ik hoor wel een keer neer wat dat officiële besluit is.
1: Heel verstandig. Bedankt, hè, Jan?
0: Ja, graag gedaan, hè.
1: Doeg.
0: Oké, doeg.
1: Hoi. Wil?
2: Goedenavond.
1: Hallo.
2: Astrid, ik heb een vraagje over wateren en wateren. Dat omschrijf ik even. Ik heb een seniorenwoning. En een mens moet af en toe wel eens even plassen, even wateren.
1: Mm-hmm.
2: En die seniorenwoning die ziet er als volgt uit. Dat is een lange kamer met een zijkamer. Een douchegelegenheid, een balkonnetje die zo groot is. Aan het einde van die lange kamer, daar is een gootsteen met een mengkraan. Nou, als ik nou redelijk vaak of af en toe naar die kraan loop en daar even wat doe, dan krijg ik aandrang om te plassen. En dat komt dan zo regelmatig voor dat ik dacht, hey, zou dat te maken hebben met leidingen die onderlopen en die dus invloed hebben op jouw plasmechanisme, zou ik maar zeggen.
1: Maar maken ze dan zo'n sijpelend geluid ook?
2: Nee, die kraan zet ik gewoon open en die loopt. En het feit dat ik daar sta, dus de plek, houdt in dat ik dan aandrang krijg om te plassen. Loop ik daar weg, is die aandrang weg.
1: Oh.
2: En ja, ik dacht bijvoorbeeld ook aan... Je hebt ziggoeroeden lopen bijvoorbeeld, hè?
1: Ja.
2: Waar je met een tak doen, en is een soort eivorm. Nou, dat werkt soms meestal heel goed. Je gaat op pad en op een gegeven moment begint het ding uit te slaan. En dan zit daar water. Ga maar graven en je hebt water.
1: Mm-hmm.
2: Maar in een huis lopen natuurlijk leidingen.
1: Ja.
2: Dus de vraag is, wat voor invloed hebben die leidingen die dan vlak bij die gootsteen daar lopen?
1: Op jouw waterhuishouding.
2: Hè?
1: Op jouw waterhuishouding.
2: Ja, mijn waterhuishouding. Maar hebben die invloed op jouw op je plasgedrag?
1: Ja.
2: Want ik drink wel eens een biertje, nou, dan hoef ik niet gelijk naar het toilet. Maar loop ik naar die kraan toe. En dan sta ik daar even iets te doen, of mijn handen te wassen, of wat dan ook. En ja hoor, dan krijg ik aandrang om te plassen.
1: Nou, op zich zou ik denken, het is gewoon conditionering. Dus je bent gewoon gewend dat als je daar staat, dat je dan moet plassen. Dat je die kant op gaat. Maar nu, denk ik, nu, als je zegt ik loop weg, dan verdwijnt ook de aandrang om te moeten plassen. Dat is gek.
2: Ja.
1: Ja. Nou.
2: De aandrang ontstaat alleen in de buurt van die gootsteen.
1: Kijk, gekkigheid. Nou, ik hoop dat iemand er iets zinnigs over kan zeggen.
2: En loop ik daar weg, dan neemt die aandrang af. En kijk, ik kan best begrijpen dat als ik achter elkaar biertjes zit te eisen, bijvoorbeeld, een stuk of 6, 7 achter elkaar, ja, dat ik ook achter elkaar naar het toilet moet. Nee, gewoon bij normaal drankgebruik, water of een kopje thee of een biertje. Nou, dan is er na x tijd dat ik even naar het toilet moet, x tijd, 1/2 uurtje, 3 kwartier. Maar zo gauw loop ik naar dat aanrecht, dat moet plassen. Na 10 minuten, na 5 minuten.
1: Ja. Ik denk toch dat het een soort van associatie is geworden in je systeem. Denk ik.
2: Welk systeem?
1: Nou, gewoon dat je denkt van, oh ja, bij de gootsteen moet ik altijd plassen. Oh, ik moet plassen.
2: Nee, dat denk ik juist niet.
1: Nee, ja, dat denk je dan niet, maar in je onderbewuste gebeurt dat dan toch?
2: Ja, ik probeer dat juist helemaal niet aan te denken. En mijn onderbewustzijn in te schakelen. het is heel sterk tegen mijn wil in. Ik wil helemaal niet daar.
1: Nou.
2: Ineens, want als ik daar dan ook sta,
1: ja,
2: dan is die aandrang wel zo groot dat ik wel gelijk even naar het toilet moet.
1: Ja, maar dan loop je naar het toilet en dan hoef je niet meer.
2: Ja, nee, maar dan een kwartiertje later loop ik weer naar dat aanrecht.
1: Ja, moet je weer plassen.
2: En dan zou ik normaal gesproken niet meer gewoon zo hoeven plassen. Maar ja hoor, dan heb ik weer aandrang.
1: Gaan we weer, ja. Nou, hoe kan dit? 0800-1121. Ik ga op zoek hoor.
2: Ja, de vraag toegespitst lijkt me een beetje. Heeft dat te maken met leidingen die daar natuurlijk ongetwijfeld onderdoor lopen?
1: Ik hoop het te horen van iemand.
2: Ik ben benieuwd.
1: 0800-1121. Dankjewel, Wil.
2: Dank je, Astrid.

0: Dit was Jan Tekstra. En dan zou je denken, met een liedje van Marco Borsato. Maar nee, soms was het Marco Borsato met een liedje van Jan Tekstra. Want Jan Tekstra deed zijn naam eer aan en schreef de tekst van Het Water. En dit was dus de uitvoering van Jan Tekstra zelf. 0800-1121, zeg ik maar weer eens. Als je de uitdrukkingen van Leon kent over de bonen die gisteren waren aangebrand en vandaag rauw worden gegeten. Maar daar heeft nog helemaal niemand iets over gezegd. Dus ik denk dat het gewoon een uitspraak is geweest van iemand. En het mes smeert aan twee kanten. Daar heeft ook nog niemand zich over gemeld. Dus ik denk dat dat gewoon een verspreking van het mes snijdt aan twee kanten is geweest. Ad, die heeft het hele verhaal verteld over dat zijn thuishulp wordt gekort. Dus hij krijgt minder thuishulp, maar die thuishulp doet dan niet meer de was. Hij mag de was dan wel voor, zeg maar, hoe zeg je dat? Ja, gratis, dus voor hetzelfde geld laten wassen, maar daar zijn dan wel weer voorwaarden aan verbonden. Het wordt niet heet gewassen, sommige vlekken worden niet aangepakt. Dus Ad denkt, ja, dat is natuurlijk gewoon een verandering waar ik niet op vooruit ga. Dus kan dat dan zomaar zonder overleg? 0800-1121. Gerrit vraagt zich af waarom warm water drinken je sneller afkoelt dan koud water drinken. En Peter die vraagt hoe je weet hoe het licht uit is in de koelkast. Daar werd over gemaild door iemand die De Bruin heette. Die zei, je moet even je telefoon op opnemen zetten, video opnemen en dan in de koelkast leggen, deur dicht doen en deur weer open. En dan kun je het filmpje terugkijken en dan weet je het. Maar dan denk ik, ja, hoe weet je dan of daarna weer het licht uit is? Helen had ontluisterend nieuws over zwarte olijven. Die worden van groen naar zwart gekleurd met gootsteenontstopper, heeft ze gehoord. Nu willen Helen en ik graag weten of dat waar is en of dat dan niet schadelijk is. En Wil vraagt zich af waarom die altijd aandrang krijgt om te plassen als die bij de gootsteen komt. En hij denkt dat dat misschien iets met de leidingen te maken heeft. Ruud die appt, bedankt, nu moet ik ook naar het toilet. 0800-1121. Katharina?
1: Ja?
0: Hallo?
1: Hallo?
0: Hi.
1: Ik moet mijn vraag stellen, denk ik. Hè?
0: Nou, je moet niks.
1: Ik vroeg me af hoe het is met de Giro in Italia. Hoe ze die fietsen wegen. Met een balansweegschaal of met een weegschaal die je eist en vergelijkt met een echte weegschaal. En dan als je dan een beetje hoger gaat wegen, weegt die fiets minder. Ik denk dat ze er wel de rekening mee houden.
0: Wat? Ik snap het niet. Ik heb er geen verstand van.
1: Je hebt de massa, dat is de hoeveelheid van de stof. En je hebt het gewicht. En het gewicht, dat is hoe de zwaartekracht erop werkt. En als je dus verder bij de aarde vandaan bent, dan word je steeds lichter.
0: Ja.
1: Als je dan een balansweegschaal hebt, dan geeft hij het nog goed aan. Want dan vergelijk je met het gewicht. Maar als je zo'n weegschaal met een veer of zoiets gebruikt, dan word je alsmaar lichter als je hoger bent.
0: Oh, dus als ze dan een berg oprijden?
1: Ja, dan weegt je fiets te weinig.
0: Oh.
1: Dus ik denk wel dat ze er rekening mee houden, maar ik vroeg het me af.
0: Oké, dus hoe dat gaat, dat wegen?
1: Ja. Van die fiets die 8 gram te weinig woog. Met disqualificatie.
0: Ja, daar hebben ze gewoon te hoog gewogen.
1: De verkeerde weegschaal gebruikt.
0: Ah, oh, dat zou helemaal sneu zijn.
1: Ja.
0: Nou, 0800-1121, hoe wegen ze een fiets?
1: Ja.
0: Nou, er is vast iemand die dat weet en ik verheug me al op het antwoord. Dankjewel, Katharina.
1: Ja, oké. Okay, ja.
0: Doeg. Doei. Annemiek.
2: Hallo.
0: Hallo.
2: Goedenavond. Hi. Ochtend onderop. Ik had een vraagje. En ik hoop dat die vrouw nog luistert van de vorige keer. Want toen had ik het over een hazelnoot. En zij zei toen van het is een hazelaar.
0: Ja.
2: En het gaat nu over een spar. En ik vraag me af of je die kan stekken. Want ik heb een tijd in Duitsland gewoond. En dan had je van die piepkleine beekjes. En er stonden ook allemaal van die toppen in. Dus ik vraag me af of daar, of dat kan.
0: Ja.
2: Want het is wel grappig, want ik heb, ik haal die dingen altijd van de straat, hè, met de kerst. En dan zet ik ze in de pot en dan geef ik ze weer weg en bla bla bla. Maar goed, ik heb er nou eentje staan waarvan de top is afgebroken tijdens het verpotten. En dus schiet hij aan alle kanten, aan de bovenkant, uit. Dus, en dan vraag ik me af of dat inderdaad, als je hem echt afknipt en in het water zet, ja, of je hem kan stekken.
0: Of een spar dan, of het dan een nieuw sparretje wordt.
2: Ja, precies.
0: Maar je haalt dennenbomen of kerstbomen van straat.
2: Ja. Ja, ze zeggen altijd oud dennenboom, maar het is een spar, hè?
0: Ja. Ja. En dan zet je hem. Wat doe je er dan mee? Je geeft ze dan weer weg, maar geef je mensen een kerstboom cadeau?
2: Als ik er te veel heb, dan geef ik ze weer cadeau aan iemand die een tuin heeft. Natuurlijk.
0: Je hebt toch altijd kerstbomen te veel?
2: Ik vind het geweldig om te doen.
0: Hoeveel kerstbomen heb je in je tuin staan dan?
2: Nee, ik heb er maar één.
0: Oh, oké. Okay.
2: Ik heb een giga conifeer. En ik heb van alles en nog wat in mijn tuin staan. En een heleboel wat ik al mezelf heb geplant.
0: Ja.
2: Uit nootjes en weet ik het, noem het maar op. Ja, ik ben er gek op. Ik ben gek op groen.
0: Nou ja, het is wel leuk om dat zelf allemaal een beetje te zien groeien, toch?
2: Ik vind het helemaal geweldig.
0: Oké. Maar nu wil je de spar stekken?
2: Ja, ik wil dus weten of je die dingen, die toppen, of je die in het water kan zetten.
0: Ja.
2: En
0: dat is stekken. Ja. Oké, 0800-1121. We wachten weer op een antwoord en dank je wel.
2: Dank je wel, Astrid.
0: Doeg, Annemiek. Oh, fijne avond. Jij ook fijne avond. Of fijne uitzending, wat je ook wou zeggen. Hans.
3: Hoi, Astrid, met Hans, ja.
0: Hi.
3: Luister, ik heb de laatste tijd heel vaak bij mijn spelletjes, dan heb je reclames ertussen.
0: Ja.
3: En dan staat er heel vaak, je hebt een virus en je moet opschonen. Of je, maar er wordt ook gezegd, je wordt gehackt. Momenteel word je gehackt en je moet dit en dat doen, weet je wel.
0: Ja.
3: En net had ik er nog een laatste waarschuwing. We hebben uw account uitgeschakeld. Uw Google Play account wordt vandaag opgeschort. Maar ja, dat is Google Play. Dat doe ik volgens mij al mijn spelletjes op.
0: Ja.
3: Dus als ik die kwijtraak. Dus nu wil ik weten. Moet ik dat serieus nemen? Of zitten ze mijn gezin te luizen? Want ik heb het ook aan een vriend van mij gevraagd. Die zegt, nee, daar moet je niks aan doen, weet je wel. Want dan willen ze dat je ergens op reageert.
0: Ja.
3: Weet je, dus, maar dat zijn allemaal jongere mensen die het wel allemaal weten wel, weet je. Maar het staat zo dringend, weet je. Laatste waarschuwingen, er wordt van alles opgeschort. Weet je, dus ik wil weten of dat serieus is. Of, ja. Of ik daar nou op moet reageren. Of dat ik dat gewoon moet laten gaan.
0: Ik denk dat je het gewoon kunt laten gaan.
3: Mhm.
0: Maar ik weet niet wat Google Play is.
3: Ja, ik denk dat ik daar mijn spelletjes op doe. En dat is wel iets officieels wat erop zit, weet je wel, op mijn telefoon.
0: Maar het is zo dat je hebt heel veel van die hysterische, inderdaad, de reclame dingen waarvan ze eigenlijk alleen maar willen dat je erop klikt.
3: Mm-hmm.
0: En dit klinkt, het zou echt heel onverstandig zijn van Google Play of wie dan ook, als ze dat eruit zouden laten zien als een oplichting.
3: Ja, oké, maar het ziet er voor mij ook nog wel echt uit, weet je wel. Maar, En ik word ook steeds daarvoor gewaarschuwd, weet je. Dat is om de vier reclames af en toe, en dan is het weer een paar dagen niet.
0: Ja.
3: Dus, maar ik wil weten, moet ik erop reageren of moet ik het gewoon eens links laten liggen?
0: Ik durf te gokken op dat je het links kan laten liggen.
3: Oké, maar ja, ik luister toch naar wat de mensen van zeggen.
0: Dat lijkt me heel verstandig.
3: Is goed.
0: Ja.
3: Nou, dankjewel, Astrid.
0: Oké, jij ook bedankt.
3: Is goed.
0: Doei. Doei.

0: Ik denk dus dat dat het SOS is in Morse, wat hij op de piano speelt. Dat. Het liedje heet SOS Warning. En het was Christon, heet hij gewoon. Het Christon van ooit het bandje Rigby, maar ook solo gewoon als Christen. En hij schrijft ook voor werkelijk iedereen in muziekland wel eens een liedje, geloof ik. 0800-1121. Als je Hans kunt vertellen wat hij moet doen met waarschuwingen op zijn telefoon dat Google Play wordt afgesloten. Annemiek wil weten of je een spar kunt stekken. En Catharina wil weten hoe ze een wielrenfiets wegen bij de Giro d'Italia. Wil krijgt altijd aandrang om te plassen bij de gootsteen. En hij vraagt zich af of dat ermee te maken heeft dat er leidingen lopen. Dus dat het water aantrekt of zo. En Helen, die heeft gehoord dat olijven zwart worden gekleurd, van groen naar zwart dus, in gootsteenontstopper. En ik krijg van heel veel mensen een berichtje dat de Keuringsdienst van Waarde daar aandacht aan heeft besteed. Maar ja, dat de televisieprogramma, maar dat kan ik natuurlijk nu niet gaan zitten terugkijken. Dus hoe zit dat dan? Hoe krijg je dan die gootsteenontstopper weer uit je olijf? Peter die wil weten hoe je weet hoe het licht, of het licht uit is in de koelkast. Nou, we hebben inmiddels in de chat zag ik de oplossing, namelijk een livestream. Dus je telefoon erin leggen met een livestream aan, waardoor je op de computer kunt zien of het licht uitgaat. Of een gat boren in je koelkast. Dat werkt ook. Gerrit die wil weten waarom warm water je eerder afkoelt als je dat drinkt dan koud water. Ad die vraagt zich af of een zorgorganisatie zomaar zijn thuishulp mag veranderen zonder overleg. En Leon die kwam met twee verschillende uitdrukkingen die volgens mij niet bestaan. Dus ga ik niet weer helemaal voorlezen. Harro.
1: Ja, nou laten we maar eerst beginnen met die uitdrukkingen dan.
0: Oké.
1: Dat van die bonen, dat is waarschijnlijk van het is niet goed of het deugt niet.
0: Mm-hmm.
1: Dat is ook een uitdrukking. En nou met die bonen is het dus zo van de ene keer zijn ze droog, de andere keer zijn ze te hard, de andere keer... Ze zijn nooit goed.
0: Oké.
1: En nou ja, met het mes... Ja, je hebt bijvoorbeeld een botermes, dat snijdt helemaal niet. Hm. Maar daarmee kan je de boter twee kanten op wrijven.
0: Ja, en toch denk ik dat iemand gewoon het spreekwoord het mes snijdt aan twee kanten heeft verhapseld.
1: Ja, maar als je een botermes hebt, dat snijdt helemaal niet. Maar dat wrijft wel de boter twee kanten op. Dus ja, het is waarschijnlijk ook geen officiële uitdrukking. Maar
0: nee.
1: Er zijn mensen die die uitdrukking dan vaak gebruiken. Nou, dan gaan we het hebben over takken.
0: Ja.
1: In principe is het zo van... Je zou in principe bijna alle takken van alle bomen en struiken... kunnen vermeerderen door zogenaamd wortel te trekken of te laten trekken. En dat lukt alleen in zeer in water met veel mineralen erin. Dan komen er worteltjes aan.
0: Nou.
1: En een boomkweker die kan bij wijze van spreken van bijna elke boom en bijna elke struik, als die er takjes van heeft, dan kan hij daar worteltjes aantrekken. Maar dat wil niet zeggen dat jij het ook kunt.
0: Oh, maar het schijnt toch, zie ik in de app wel, met een spar wel vrij makkelijk te gaan. Gewoon een takje afknippen.
1: In principe kan het met bijna alle takjes, als je maar weet hoe je het moet doen. En als je het maar doet in heel vruchtbaar water.
0: Oh.
1: Want als je het in
0: water... En waar water koop ik met... vruchtbaar water dan?
1: Nou, dan koop je bijvoorbeeld kunstmest.
0: Ja.
1: En dan doe je vrij veel kunstmest in dat water. En dan heb je veel meer kans dat er worteltjes aankomen.
0: Oh, oké.
1: En als je ze dus... in de grond stopt, dan kun je dus de kans dat er worteltjes aankomen, kun je vergroten door te zorgen dat het vruchtbare grond is.
0: Oké.
1: Oh ja, en dat plassen bij de wasbak, hè? Of ja. Nou, vroeger was er zindelijkheidstraining.
0: Ja.
1: En dan werden kinderen op een potje gezet. En dan werd de kraan aangedaan. En dan was de bedoeling dat je dan iets in een potje ging produceren.
0: Ja.
1: En dat is erin getraind toen kinderen klein waren. En als je dan de kraan aanzet, dan zit er dus nog in je systeem dat het geluid van het water, of wat ook werkte, was psss. En dan heb je dus kans dat mensen die naar de radio luisteren opeens, als je psss doet, dat ze dan denken, ik moet opeens een plas doen.
0: Ja, als je het erover hebt alleen al.
1: Ja, maar dat is zindelijkheidstraining. Dat ligt dus aan het geluid wat water, stromend water maakt. Dat werd gebruikt om te zorgen dat je het potje vol krijgt.
0: Ja. En ja, alleen dit is... Hij is dan wel bij de gootsteen, maar hij hoort geen stromend water.
1: Nee, maar had het ook over dat hij de handen ging wassen.
0: Ja.
1: En dan gaat de kraan aan.
0: Ja. Nou ja, en dan duurt het dan niet lang meer. Of je als je al in de richting loopt, dan...
1: Ik denk dat dat niet zoveel uitmaakt. Ik denk dat het vooral is het geluid van stromend water. Dat hij zich niet beseft dat hij vroeger zinnelijkheidstraining heeft meegemaakt.
0: Oh.
1: Want het is een wat oudere man, heb ik begrepen. En die heeft dus waarschijnlijk die zinnelijkheidstraining gehad. En omdat hij nu wat minder controle heeft over zijn prostaat, over zijn hele plassysteem, kan hij het minder goed tegenhouden. Dus dan krijgt hij eerder aandrang. En als hij dan geen handen meer wast en hij loopt naar het toilet toe, dan denkt hij opeens van, het hoeft niet meer.
0: Oké. Nou, het kan zijn. Dankjewel, haar.
1: Ja, ik heb mijn best gedaan.
0: Zeker, ja.
1: Goed, nou, dag hoor.
0: Dag. Ja, ik krijg namelijk nog een mailtje van Marcel de Bruin. Die hoorde ook dit verhaal over dat steeds moeten plassen. En de vraag die daarbij hoorde was dus ook, zou het te maken kunnen hebben dat Wil steeds daar in de buurt moet plassen, omdat er leidingen lopen met water. En dan stuurt Marcel dus een mailtje. Die zegt, ik woon op een schip. 30 centimeter onder mij is altijd water. Ik hoef niet de hele dag te plassen. Dat is wel handig. Het ligt dus waarschijnlijk niet aan de leiding, denk ik zo. Maar ik denk ook dat conditionering is, gewoon met de plek. Goed, dat is die vraag dus in ieder geval. Ik heb nog steeds geen antwoord op de vraag van Ad over die zorgorganisatie. Die dus de hulp minder tijd wil geven, niet meer de was wil laten doen. En dan de was wil laten doen door een andere organisatie. Die dat niet allemaal doet zoals de thuishulp dat nu doet voor Ad. Dus Ad vraagt zich af of dat zomaar mag, dat je dat zomaar mag veranderen. Dan Helen nog met de olijven in de gootsteen ontstoppen. Het zou echt fijn zijn als je daar iets vanaf weet als je even belt. Want daar maak ik me een beetje zorgen over. Dat ik een gootsteenontstopper eet met de olijven. Hoe wegen ze een fiets bij het wielrennen, wil Catharina graag weten. En het verhaal van Hans die steeds meldingen krijgt van Google Play dat het wordt afgesloten.

even in de gootsteen ontstoppen. Het zou echt fijn zijn als je daar iets vanaf weet als je even belt. Want daar maak ik me een beetje zorgen over. Dat ik een gootsteenontstopper eet met de olijven. Hoe wegen ze een fiets bij het wielrennen, wil Catharina graag weten. En het verhaal van Hans die steeds meldingen krijgt van Google Play dat het wordt afgesloten. Ja, en Gerrit nog met het afkoelen. En of dat je sneller afkoelt als je warm water drinkt dan wanneer je koud water drinkt. Nou, dan dat zijn de vragen die ik nog heb. We hebben nog een uurtje, dus ik kan nog wel vragen erbij gebruiken. Mocht je daar nog iets van hebben, dan kun je dat ook doorgeven. Maar ik ga nu even een plaatje draaien, want het is rustig. Het is zomer, hè? Wordt het rustiger en warmer.

0: En ik luister natuurlijk elke keer. Dan denk ik van, oh, leuke vragen.
1: Nou,
0: maar, nou weet ik een paar antwoorden.
1: Oh, dat is
0: dus
1: fijn.
0: Denk, weet je wat, kom aan, ik ga jou eens bellen.
1: Nou, dat is fijn, ja. Frans. Ga je gang.
0: Toen ik een jaar of 13, 14 was, we gingen vaak naar Zwitserland op vakantie. En toen waren we bij de Ivingenval, ergens bij een leuke bad. En toen ben ik naast het waterval, toen moesten we allemaal in het gras liggen. Van mijn vader, die was dan mee. En de jongens waren gerust hier even lekker uit. Die waterval op de achtergrond zorgde ervoor dat wij vielen op een gegeven moment in slaap. We waren best wel moe van een wandeling. En volgens mij hebben we allemaal in onze broek geplast.
1: Oh, echt?
0: Ja. Het is namelijk zo dat jouw sluitspier, die heeft een, ik zou niet zeggen een eigen leven. Het gaat natuurlijk wel via je hersenpannetje. Maar als je slaapt, dan, en je zit naast iemand die slaapt de kraan aan, dan komt het er even op aan hoe sterk zijn sluitspier is. Maar dan heb je dus dikke kans dat je gewoon in je bed plast.
1: Oh.
0: Het kan ook zijn dat je er gewoon aan bent en dat je op een gegeven moment dus niet meer in je bed was. Dat kan ook.
1: Ja. Maar dit is dus het geluid doet dat met je?
0: Het geluid doet dat met
1: je. Maar
0: het geluid van stromend water.
1: Oké, maar dat is...
0: En als er stromend water door die leidingen gaat,
1: ja,
0: is dat natuurlijk hetzelfde effect. Het is maar net eventjes of je het soort klotsen. He, je hebt ook tegenwoordig nieuwbouwhuizen waarbij de afvoer vrij vlot onder het toiletpot zit en dan hoor je dat water ook wegstromen.
1: Oké, nou ja, hij heeft niet gezegd dat hij het ook hoort, maar hij gaat er wel vanuit dat de leidingen liggen. Dus misschien dat hij het dan in zijn onderbewustzijn ook hoort.
0: Ja, dat zou heel goed kunnen.
1: Ja.
0: Maar het is maar eventjes de vraag hoe sterk je sluitspier is. En ik weet wel dat de sluitspier van vrouwen sterker is dan die van mannen. Dus bij mannen komt het vaker voor dat ze dan eigenlijk gewoon in
1: plassen.
0: Hun broek plassen.
1: God.
0: Simpel. Heel vervelend.
1: Daar hoor je nou nooit eens wat over.
0: Nee, dat zijn verhalen die je niet hoort. Nee.
1: Nee.
0: En het andere, dat is dat het mes smeert van twee kanten. Ik kom uit een familie met nogal wat Neerlandicussen. En dat doet mijn achternaam ook wel vermoeden, maar goed, het is een bijzaak. Het mes snijdt van twee kanten en dat houdt gewoon in. Een situatie kan twee kanten opvallen. Beide kanten hebben er profijt van. Ja, dus er is een situatie en het mes snijdt van twee kanten. Het heeft een dubbel effect.
1: Ja.
0: Voor de ene kant en voor de andere kant. Dat is eigenlijk het mes snijdt van twee kanten.
1: Ja, dus het mes smeert.
0: Iets is dubbelhandig.
1: Ja, maar het mes...
0: Maar het smeert van twee kanten heb ik nog nooit gehoord.
1: Nee, ik ook niet.
0: Ik vind hem wel mooi, maar ik vraag me af of dat in de dikke vandalen nog voorkomt.
1: Ik denk gewoon dat dit een... want het zit zo dicht tegen dat snijden aan, dat het gewoon een vergissing is.
0: Dat vermoed ik.
1: Dat denk ik ook, ja.
0: En dan was er nog een keer een vraag, maar die is misschien ook over antwoord, over dat je geen... dat je nog wel een actrice hebt en een acteur.
1: Ja.
0: Maar laten we het even over jou hebben.
1: Ja.
0: Jij bent voor mij geen presentator, maar gewoon een presentatrice. Alleen de vrouwelijke vormen van al die directrice en assistenten komt nog wel gewoon voor. Maar dat is gewoon een stukje luiheid in onze Nederlandse taal, waardoor er niet zo vaak gebruikt.
1: Nou, volgens mij gaat het echt heel bewust.
0: Ja, het is dichter aan wat je in sollicitaties ook ziet. Als iemand solliciteert, ja, en je zegt, ik heet wel... ik heet bijvoorbeeld als meisjesnaam Chris, bijvoorbeeld, hè, een twijfelnaam. Dan heb je twijfelnamen Chris, Pascal... Nou, noem het rijtje maar af.
1: René,
0: dan kun je degene die sollicitatie deed, die kun je dus duidelijk op het verkeerde been zetten. Doordat je zegt, ja, ik ben directeur geweest van een bedrijf. En dan heeft zo iemand het idee dat je een manspersoon bent, terwijl je een vrouw bent.
1: Ja, maar
0: dan
1: goed,
0: dan raak je duidelijk in de war.
1: Nou ja, maar dat maakt niet uit. Als hij denkt dat jouw brief goed is, dan nodigt hij je gewoon uit. Ik denk dat dat juist het goede aan dit verhaal is. Maar
0: en dan denkt hij, dus komt ineens een mevrouw binnen. Ik van, hé, hoe kan dat nou?
1: We gaan naar het nieuws, Frans. Dank je wel.
2: NPO Radio 1.
3: Het is 5:00. Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het 4 drones heeft neergehaald die Iran had gelanceerd richting de Straat van Hormuz. Volgens het leger waren de drones een gevaar voor de schepen in de zeestraat. Daarna heeft Amerika een aantal radarposten in Iran aangevallen, naar eigen zeggen om meer aanvallen van het land te voorkomen. In april sloten de VS en Iran een staakt het vuren, maar er is nog geen deal bereikt over een einde aan de oorlog. Ondertussen blijven de landen elkaar aanvallen. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen naar. Vorig jaar waren dat nog 166 miljoen mensen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege de deelname van Israël. Dan nog het weer, op veel plaatsen droog. Het is 10 tot 14 graden. Ook in de ochtend eerst nog droog, daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor schijnt ook de zon, het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: NPO Radio 1. Max.
4: Nachtzuster, Astrid de Jong.
1: 0800-1121. Bel als je weet hoe het zit met de olijven in de gootsteenontstopper. Het schijnt dus dat ze olijven die groen zijn zwart kunnen maken met gootsteenontstopper. Ja, en nu willen Helen en ik graag weten hoe dan kan dat je die nog wel kunt eten en er niet hartstikke ziek van wordt. 0800-1121. Mailen mag ook. nachtzuster@omroepmax.nl of via X of via Facebook een berichtje naar Nachtzuster. Je kunt appen, dat kost je niks. En je stuurt zo'n appje heel simpel via de NPO Luister-app. Je kunt kijken via NPO 1 Extra. En je kunt, als je wil, komen chatten op radio1.nl/nachtzuster. Volgens mij heb ik dan... Oh ja, mailen kan ook nog. Heb ik al gezegd. nachtzuster@omroepmax.nl. Wat mis ik nog? Nou, Hans die krijgt op zijn telefoon, als hij spelletjes doet, Google Play waarschuwingen. En daar schrikt hij van. Moet hij daar iets mee? Catharina wil graag weten hoe ze een fiets wegen bij de Giro d'Italia. Met wat voor weegschaal ook. En Gerrit die wil weten waarom je afkoelt als je warm water drinkt bij warm weer en niet als je koud water drinkt. Ad die vraagt zich af of de gemeente zomaar je zorg kan, het zorgaanbod kan veranderen zonder te overleggen. En dat zijn eigenlijk alle vragen die ik nog open heb staan. Dus mocht je nou zelf nog een vraag hebben, dan is dit een mooi moment om even te gaan bellen naar 0800-1121.
5: Let's go, girls.

0: Wat is dat? Oftewel, como estano, dat is hat, hat, hat. Buster Poindexter, 0800-1121 voor vragen en voor antwoorden. Frans?
1: Ja, hallo.
0: Hi Frans.
1: Hoi. Ja, ik reis 's nachts, hè, dus ja, ik heb alle tijd om naar je te luisteren.

0: I Feel Like a Woman. En eigenlijk is het liedje, heeft de titel Man, I Feel Like a Woman. Shania Twain. 0800-1121. Bel dat als je een antwoord weet. Of als je een vraag wil stellen. Michael.
1: Ja, hallo Astrid.
0: Nou, hallo.
1: Ja, ik vind het een beetje jammer dat nog steeds niemand gebeld heeft over die e-mailscam die die man steeds krijgt. Kijk, als je gewoon op een willekeurig e-mailadres kijkt, dan kan je bijvoorbeeld, er staat, ik noem maar wat, Jantje heeft jou een e-mailadres gestuurd. Nou, dan staat er de J van Jantje. Dan tik je op, of op de J van Jantje, of je tikt op het e-mailtje. En dan zie je gelijk al in één oogopslag van, hey, wacht eens eventjes. Aranjuez, apenstaartje, A, B, Q, P, Q, P, C, P, D.
0: Dan
1: weet je gelijk, dit is niet helemaal...
0: Die kun je wissen, ja.
1: Ja, die kun je wissen. Maar het is gewoon, je kunt dat in één oogopslag zien. Maar ik snap niet dat er nog niemand over gebeld heeft. Want dat gebeurt best wel vaak inderdaad. En zeker na die ellende met Odido.
0: Ja. Ja, de, met al die adressen die gelekt zijn. Maar is het niet... ik heb dan niet goed op zitten letten... want ik dacht dat hij die melding kreeg op zijn telefoon, niet in de mail.
1: Ja, maar ja, op je telefoon... De meeste mensen hebben op mijn telefoon natuurlijk ook allerlei e-mailpakketten staan... zoals, ik noem maar wat, K9 Mail of Google Mail heb ik zelf ook... of en dan heb je nog Aquamail, heb ik ook nog. Nou, en je krijgt dan altijd, als je dan allerlei mailtjes krijgt, dan kan je in één oogopslag eens direct op dicht op je mailtje zien gelijk al staan. Oh, nou, bijvoorbeeld spoedacties, Amnesty International, nou prima. En als je daar dan op tikt, op spoedacties, oh, nou, dan staat er AI, apenstaartje e.amnesty.nl. Dan weet je nou, dit is wel betrouwbaar. Maar, ze heb je ook wel eens, als je dan ook op die mailtjes tikt, dan staat er bijvoorbeeld huppelepup een of andere hele alfabet en dan, puntje AR of Argentinië of puntje CH, Chili, ik noem maar wat. En eigenlijk, het is eigenlijk heel simpel. Je ziet gelijk in één oogopslag al even tikken en dan zie je gelijk van, nou, dit is nep. Weet je, dit is helemaal geen bestaand e-mail domein. Gewoon, dit is gewoon iemand die de Mailinet of een ander bullshit adres gebruikt.
0: Ja, die probeert het gewoon.
1: Dat is gewoon een bot. Dat is maar... een bot, zoals dat, ja, of een no-bot wordt dat ook wel genoemd. En dat is gewoon, dat is niet eens een levende persoon geweest. Nee, dat is gewoon één halve garen geweest die denkt van, nou, ik ga even snel rijk worden. Ik stuur gewoon naar 100 miljoen mensen stuur ik van die nep-mailtjes. Allemaal met een verschil, met een verschillend domeinadres. De ene met ABC, de andere ACB en ik noem maar wat. En dan is er altijd wel eentje die erin tuint.
0: Ja.
1: Je gooit dus een heel groot bord spaghetti tegen de muur. En nog een bord en nog een bord. En eentje blijft plakken. En dat is waar die lui op kikken. Dat is waar ze op gokken, laat ik het zo zeggen. En ja, als ze daarin slagen, dan kikken ze er helemaal op. En nou ja, die misschien een halve procent of zo die erin trapt. Maar je kan dat heel makkelijk achterhalen. Je ziet altijd gelijk al aan dat e-mailadres in één oogopslag van, hé, hey, ik kijk even naar, dat, naar die domeinnaam. Nou, dat is niet helemaal fris.
0: Nou, hartstikke goede waarschuwing, Michael. Dank je wel.
1: Ik heb het zelf ook al te vaak meegemaakt om, om er nog in te kunnen tuinen. Maar ja, het is jammer dat er nog steeds niemand over gebeld heeft.
0: Nou, je hebt net gebeld, Michael. Anders hadden we het niet gehoord.
1: Ja, ik ben de eerste. En wat goed die olijfjes betreft, dat klopt. Zwarte olijven, als die zacht zijn, laat ze alsjeblieft staan. Zoals het merk Bled, het is rotzooi. Inderdaad, rotzooi is het. Echte zwarte olijven, die horen taai en ja, een beetje gerimpeld te zijn. En dan kan je dat, en die zijn heel erg zout, die kan je bij de Turk kopen. Want iemand vroeg dat ook over die olijfjes. En die moet je nemen, hè, die zitten dan in die zitten vacuüm verpakt. En die moet je even in water laten weken, dat dat zout eruit gaat. En dan heb je echt goede olijven, die zijn ook een beetje olieachtig. Maar die dingen die, nou ja, die uit elkaar vallen in je mond... laten staan.
0: Maar er mag zoveel niet in Europa. Maar ze mogen wel olijven verkopen die in gootsteenontstoppers zwart zijn gemaakt?
1: Ja, dat klopt. Dat is ook met mandarijntjes. Weet maar... je, bijvoorbeeld mandarijntjes uit blik. Dat is ook met gootsteen ontstoppen. Ik heb dat ooit nog eens op school gehad. Gootsteen ontstoppen, dat is een hele sterke base. Dat is, ik weet niet eens meer wat het ook weer precies was. Natronloog is dat. Ja, als je dat met een zuur meet, dan is het eigenlijk een heel onschuldig stofje geworden. Maar ja, dat is ook met die olijfjes, dat soort rotzooi. Want het is gewoon rotzooi, olijven die kunstmatig zwart gekleurd zijn.
0: Maar Michael, worden we niet hartstikke ziek dan van die olijven? Waarom valt er nooit iemand om omdat hij die olijf heeft gegeten?
1: Nou, dat is heel simpel. Die olijven die worden dan met gootsteen ontstoppen. Met natronloog worden die dus gewoon geverfd. Ja. En dan wordt er ook een zuurtje bij gegooid, waardoor dat reageert dan weer met die natronloog, oftewel natriumhydroxide. En dan blijft er alleen nog een zout over. Ik bedoel, om even een voorbeeld te noemen, keukenzout. Dat is natriumchloride. Nou, chloor is verschrikkelijk agressief. Als je dat inademt, dan ga je van binnen helemaal kapot. Dat slaat op je keel. Natrium, nou, als je een blokje natrium, als je dat beetpakt, dan branden je vingers eraf. Zo agressief is dat. Maar als je dat met elkaar laat reageren, dan krijg je natriumchloride. Natrium is geen natrium meer. Chloor is ook geen chloor meer. En dat is daar ook mee. Dus het kan eigenlijk geen kwaad, maar het blijft klerenzooi.
0: Oh, maar dit is tegenstrijdig. Dus het kan eigenlijk geen kwaad? Waarom is het dan klerenzooi? Dan is het toch prima?
1: Nou, nee, het is klerenzooi omdat het gewoon een inferieur product is. Ja. Als je een goed product hebt, heb je dat helemaal niet nodig. Een olijfje is of zwart, of geel, of groen. Maar als het van zijn eigen groen is, dan kun je het op die manier kunstmatig zwart kleuren. Dan weet je gewoon, dit is een rotzooi. Als je nou bijvoorbeeld olijven hebt, om even een voorbeeld te noemen, een heel bekend Turks merk, dat heet Bled. Als je die olijven, ik ben er zelf ook een keer in getrapt, ik had ze gekocht. Als je die dingen in je mond stopt, dan denk je gelijk al, hé, hier klopt iets niet. Dat smaakt een beetje, ja, je proeft gewoon, dit is nep. Dit is rotzooi, weet je. Als je echt een goede olijf hebt die echt van de eigen zwart zijn, dan zijn ze een beetje olieachtig, een beetje lekker vet zijn ze, weet je wel. En dan heb je echt goede olijven. Niet als ze in zonnebloemolie geweekt worden, want dat heb je ook met die goedkope troep. Oh. Maar echt goede olijven, zoals je bij de Turk koopt bijvoorbeeld, die zijn van de eigen, die bevatten van de eigen olie. Die zijn heel erg zout. Zo is dat niet te vreten. Dan moet je eerst in zout. Moet je
0: ja, dat had je al verteld. Maar dan gaan we hetzelfde rondje weer.
1: Precies,
0: maar
1: ja,
0: dank je wel, Michael, ja, voor deze olijven uitleg en natuurlijk de e-mail waarschuwing.
1: Ja, maar ik hoop dat hij er niet meer in trapt. Gewoon altijd eventjes op
0: ja,
1: die e-mailtjes tikken.
0: Ja, heb je al gezegd, Michael. Dank je wel.
1: Okay.
0: Doeg.
1: Goedjes,
0: dag. Hoi. Sylvia.
2: Hallo, Astrid.
0: Hi.
2: Het gaat over de bezuinigingen van de publieke omroep.
0: Ja.
2: Verdwijnt, ja, ik noem er nou even twee die ik dan wel erg leuk vond, is van Roosmaal en Groenteman en dan het consumentenprogramma. Zijn dat nou werkelijk zulke dure programma's? Want wat komt ervoor in de plaats? Dat moet toch ook betaald worden?
0: Ja, dat vraag ik me ook af. Ik denk dat gewoon dat er niks voor in de plaats komt.
2: Krijgen we testbeeld dan?
0: Nou, of een herhaling? Ja, ik weet het ook niet. Maar het is wel zo dat televisie is wel echt verschrikkelijk duur.
2: Ja, dat begrijp ik. Maar er moet toch iets voor in de plaats komen?
0: Ja, maar dan... Ja, dan
2: vraag ik me af, is dat dan goedkoper dan Marcel en Groenteman?
0: Nou, dat denk ik wel.
2: Ja?
0: Ik denk dat er een hoop goedkoper is. Nee, ja. Maar ik weet het niet. Ik vraag het me ook af wat er dan in de plek komt.
2: Maar ik denk dat ze dan gewoon van de buis gehaald worden, want dan hebben die weer geen kijkcijfers.
0: Ja, maar dat is dan... Kijk, ja, dat is natuurlijk nu onder het mom van bezuinigingen, is dat wel een goed excuus. Want je kunt zeggen van, ja, de kijkcijfers zijn niet zo goed. Maar ja, als we iets duurders maken, dan kost het te veel geld.
2: Ja.
0: Dus het is een vicieuze cirkel, want
2: ja,
0: als...
2: Maar wat wil je nou, kijkcijfers of niet?
0: Nee, ja, het liefst wil men natuurlijk kijkcijfers voor een goedkoop programma.
2: En bezuinigen, ja. Nou ja, goed, we gaan het beleven.
0: Ja, ik hoop dat iemand dat weet. Misschien heeft iemand het ergens gelezen of zo, wat er dan wordt uitgezonden. Ook op de plek van kassa.
2: Of misschien luistert er wel iemand van de NPO.
0: Er luistert sowieso iemand van de NPO, maar die weet het ook niet.
2: Ja, dat zie je. Misschien luistert iemand die het wel weet.
0: Ja, die mag dan bellen en eventjes alle geheimen van de NPO blootleggen op 0800-1121. Dankjewel, Sylvia.
2: Ja. Ik heb nog één vraag eigenlijk. Ja. Enige tijd geleden zette jij op de podcast je programma. En dat was in tweeën. En dat vond ik wel heerlijk, want dan kon je 2 uur luisteren en dan viel je in slaap. En nu staat het weer 4 uur en dan val ik halverwege in slaap. En dan denk ik, oh, waar ben ik nou in slaap gevallen? Moet ik weer helemaal terugluisteren? Dat vond ik zo handig dat je het in 2 uur zet. Hoe komt dat niet meer zo is?
0: Nou, dat kost veel tijd. Dan zit ik nog een uur audio te knippen.
2: Dat kost ook te veel geld.
0: Ja, dan moet ik het of gratis doen, of ik moet er weer geld voor krijgen. En dat krijg ik niet.
2: Oh, dus. Is dat zo? Want je doet dan toch stop en dan ga je toch weer opnieuw beginnen waar je gebleven bent.
0: Ja, maar dat moet dan losgeknipt en dan moet het 4 keer geüpload. En dan moet het allemaal eigen titeltje krijgen. En dat moet dan ook nog allemaal op volgorde staan. En dat precies knippen dat het nieuwste niet op staat, dat moet dan 4 keer. Dus dat is.
2: Oké.
0: En het neemt dan gewoon. Want er zijn ook mensen die willen het in 4 keer. Dus ik heb ook nog een tijdje dat ik en het geheel en 4 losse stukken. Maar ja, ik bedoel, ik heb ook nog een leven.
2: Is dat zo?
0: Ja, net is het.
2: Nee, sorry,
0: Sylvia.
2: En ik zoek wel. Waar ik in slaap gevallen ben.
0: Dat vind ik sympathiek. Ja, dankjewel.
2: En sommige dingen is misschien leuk om 2 keer te horen.
0: Ja, nou, dat sowieso. Kan best. Ja.
2: Ja. Nou, hey, ga lekker dus over een half, 3 kwartier stoppen.
0: Ja. en dan nog even 1 podcast erop zetten.
2: 1 podcast. Ja. Oké.
0: Goed, dankjewel. Dag Sylvia.
2: Ja.
0: Doeg. Ewout.
3: Ja, goedemorgen met Ewout. Zo heb je ook een leven.
0: Ja.
3: Ik had een vraag over waarom. Altijd de grenscontroles en als daar 5 minuten of 1 minuut file staat, waarom dat altijd gemeld wordt de hele dag op de radio. Dan denk je, er is wat ergens aan de hand, verkeersinformatie. Ja, er staat 5 minuten bij de A12, bij Zevenaar een grenscontrole. Maar op zich is dat natuurlijk logisch, dus als je de grens overgaat dat er controles zijn. Is dat nou om links, is dat van de linkse kant om te demotiveren dat er grenscontroles zijn om dat te laten blijken? Bij de Nederlandse bevolking, of is dat, dat de verkeersinformatie niks te doen heeft? Of waarom is dat? Want als je onze hefbrug omhoog staat, wordt het ook niet genoemd. En daar sta ik wel een kwartier op te wachten.
0: Oh, ik denk gewoon, als er een file staat, dan.
3: Ja, van 5 minuten. Dat wordt toch ook nooit. Ik sta in files die nooit genoemd worden. En de grenscontroles. Op een normale werkdag, elke keer om het uur wordt hij wel genoemd. Op 10 uur, 11 uur, 12 uur. Denk ik, waarom is dat? Dat weten we nou eenmaal, dat er grenscontroles zijn.
0: Oh ja.
3: Dat is al 3 jaar zo.
0: Oké.
3: Okay. Heel veel dingen worden ook niet genoemd.
0: Ja, ik weet het niet.
3: Andere dingen. Ik bel wel eens naar Rijkswaterstaat, ik sta hier in de file. Ja, we mogen zelf kiezen wat we doorgeven. Dat is ook onlogisch. Maar de grenscontroles worden altijd doorgegeven. Waarom is dat?
0: Ik heb geen idee. Nou ja, je hebt het nu gevraagd. Hopelijk heeft er iemand een antwoord.
3: Want 5 minuten, dat is toch niet lang? Of 10 minuten, dat als je nou 3 kwartier of 1 uur of 2 uur...
0: Nou, het is wel zo. Kijk, het is, ik lees ook wel eens files voor bij de regionale omroepen. En als er dan heel veel files zijn, dan lees ik die korte niet voor. Maar als er maar een paar zijn, dan lees ik die korte wel voor.
3: Ja, maar dat de 5 minuten, dat is toch niks? Dat is even 5 minuten, dat is toch. Het komt mij heel over omdat heel veel mensen tegen die grenscontroles zijn, om maar te laten merken aan de luisteraars van kijk, dit is nou de impact om de grenscontrole. Want één zoveelste gaat met de grens over van al die luisteraars. Dus lange na niet die daar luisteren. Ze doen dat zoveel Nederland de grens over gaat.
0: Nou, dat is natuurlijk onzin. Maar je meldt gewoon een file die je doorkrijgt. Maar ik vind.
3: Het gaat ook elke dag om.
0: Rustig, Ewout, anders kunnen we je niet meer verstaan.
3: Oké, maar de Brinoord wordt ook elke dag gaat hij om kwart over tien gaat hij kwartier dicht. Dat wordt toch ook goed genoemd? Of er zijn zoveel dingen die... Ik rijd bij een wegopsluiting, moet ik keren. Dat hoor ik ook wel allemaal niet. Het kost me een half uur omrijden. Dat is veel erger. Maar het lijkt alsof die linkse partijen dat willen om... Maar zo snel mogelijk die grenscontrole om de impact daar te laten voelen. En om proberen die grenscontrole eraf te halen.
0: Maar kunnen we dan, als jij denkt dat dit een links complot is. Kan dat, want dan doen ze het niet handig. Dan kunnen ze beter zeggen dat er een half uur vertraging staat.
3: Ja, maar dat is dan niet zo. Maar
0: dan pakken ze het onhandig aan door er 5 minuten van te maken. Het is toch ook niet zo slim allemaal.
3: Maar waarom doe je dat dan niet gewoon een half uur? Ik bedoel, als dat een half uur is, dan pas melden. Ik ga even luisteren. Ja, bij 7 uur, 5 minuten informeren. Grenscontroles, 5 minuten vertraging. Ja, wat is dat? Dan kan je alles wel gaan noemen. Maar dat doen ze niet. Maar wel die grenscontroles.
0: Ja, ik denk inderdaad dat het bedoeld is om... In de hoop dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat luistert en denkt, oh nee, vertraging.
3: Ja, maar het is toch logisch dat de grens, zo oud ben ik helemaal niet. Maar vroeger was het altijd, en dus altijd, als ik naar Zwitserland ga, is dat ook altijd in de andere. En bij Schiphol sta je ook in de rij te wachten. Dan hoor je toch ook niet op de radio dat daar vertraging is. Maar het is sowieso logisch dat er controles zijn bij de grenzen. Ze doen alsof dat allemaal heel nieuw is en allemaal heel bijzonder. Maar het is toch heel logisch.
0: Ik vind
3: dat... Over Schiphol hoor je nooit iemand van. Diezelfde mensen. Die gaan allemaal vliegen, die linkse mensen. Ja. En dan hoor je druk niet dat daar vertraagt. Dat vinden ze wel normaal dat je haar paspoort moet laten zien. En nu bij de grens, wat erg.
0: Goh, ik mis deze verkeersoverzichten met al deze informatie gewoon.
3: Ja, omdat je misschien veel s'nachts werkt en dan overdag dit hoort. Of wel, of luister je wel de radio?
0: Ja, ik luister wel eens, maar het is echt jammer dat ik dit hele complot mis.
3: Nee, maar dan denk ik van, en elke keer die radio, nou, zit lekker te luisteren, maar eens meer die gesten. Kom op, hé. Dus je noemt dat gewoon na het 3 kwartier, als het heel erg is. Als het bijna dat je dag staat te wachten... bij de Oekraïnse grens. En dan heb ik nog een vraag. Tijd voor.
0: Ja, nee. Ga maar.
3: Iets anders. Koninklijk Huis. Die heette Van Oranje.
0: Ja.
3: Dat doet mijn achternaam.
0: Ja.
3: Maar als ik wel eens ga collecteren of wat anders, en dan kijk ik wel eens op die namen, maar ik kom nooit nergens iemand tegen die ook Oranje heet.
0: Nee.
3: Hoe komt dat? Hoe komt dat alleen het Koninklijk Huis van Oranje heet? Maar dan zou je toch op een gegeven moment ook andere mensen die ook Oranje heten. Is dat als je Oranje heet dat je dat niet mag dragen? Of dat alleen het Koninklijk Huis dat zo mag heet dat ze zeggen van... doe je even je naam veranderen? Want we willen alleen maar dat Koninklijk Huis dat heet. Dus je hoort nooit iemand in de volksmond. Ik heet Jan van Oranje of zo. Dat hoor je nooit. Alleen maar de Koninklijk Huis. Mijn naam is ook heel... Heet ook andere mensen, ook andere hele, die helemaal geen familie zijn van mij. Die heten toch met dezelfde achternaam. En je hoort nooit van... Ik heet Van Oranje.
0: Mijn baas heet Oranje.
3: Ja, is dat zo?
0: Ja.
3: Hij heet Willem-Alexander of zo.
0: Nee. Joost.
3: Joost, oké. Ik heb nooit op een brievenbus zien staan, of nooit in een advertentie, of nooit in een rouwadvertentie of iets anders, waar familieleden allemaal staan. Ik denk, nou, is dat ik dat niet zie, of komt dat die familie niet zo groot is?
0: Nou, ik denk niet dat de familie heel groot is, maar het is wel, de baas hier van Radio 1 heet Oranje van zijn achternaam.
3: Oké, nou heel toevallig, want die jong bijvoorbeeld, zoals Astrid de Jong, die zie je overal. In elk telefoonboek staat die 1000 keer of minimaal.
0: Ja.
3: En Oranje komt nergens voor.
0: Ik denk dat het een links complot is om te bewijzen dat de koninklijke familie...
3: Dat zeg ik, Dat zeg ik ook niet. Ik denk niet alleen in complotten. Ik denk ook niet dat die grens... ik vind het niet gelijk complot, maar het is sinds dat die grenscontroles er zijn... Hoor je dat al? Hoe komt u op de radio?
0: Maar heel even, want, en dan ga ik lekker weer een liedje draaien... en die paar vragen nog beantwoorden. Maar Ewout, ik kan me voorstellen dat je denkt dat het een complot is, hè? Dat die grenscontroles op de radio worden genoemd. Maar waarom zou het dan een links complot zijn?
3: Omdat die mensen, de rechtse mensen, weet je niet, beter als ik... Die vinden juist goed dat er grenscontroles zijn. En de linkse vinden het juist niet goed.
0: Ja, maar hoe komen die linkse mensen dan... Wie zou dan bepalen dat onze filelezers... Zijn dat dan allemaal linkse mensen? De filelezers?
3: Nee, maar dat wordt doorgegeven. En er worden wel meer boodschappen. Zoals de demonstratie op A12 is. Dan wordt dat altijd gezegd. Er worden hele rapportages. Worden weer die ME's gezien. En als de boeren of wat anders is... Dan hoor je er bijna soms niks van.
0: Maar misschien ben je dan een beetje rechtsdoof. Want het is... Nou goed, maar nog heel even. Ewout, ik wilde heel graag begrijpen wat er in jouw hoofd gebeurt. Want jij denkt dus dat de filelezers van de ANWB in Den Haag... die krijgen dan van... een links iemand door dat ze dat voor moeten lezen?
3: Ja, waarschijnlijk is er van tevoren afgesproken al die file in voor dat...
0: Maar wie dan? Wie belt dan onze vrienden bij de AWB op om te zeggen dat ze dat moeten doen?
3: Ja, het ministerie of het NPO.
0: Het ministerie is niet links, hè?
3: Maar waarom wordt de grenscontroles wel voorgelezen?
0: Nee, geef me nou even antwoord. Ik wil graag weten hoe dat praktisch gaat.
3: Nou, omdat ik... Kijk, ik vind wel dat er ook over politiek... worden er veel meer linkse successen... en links wordt veel meer doorgegeven dan rechts.
0: Maar doorgegeven door wie?
3: Ja, door jullie, door de NPO en door degene die dat uitzendt.
0: Ja, dus jij denkt... Dat iemand dan de ANWB opbelt? Of bespreekt dat er een vergadering is waarin wordt gezegd... en vanaf nu gaan jullie de files bij de grenzen doorgeven?
3: Ja, zoiets, want daar bedoelen ze dat.
0: En dat doet dan de minister van Verkeer en Waterstaat?
3: Ja, of ik weet niet wie dat regelt, maar ik heb bij Rijkswaterstaat gebeld... want er stond ik in een file... En dan zeg ik, ik sta hier in de file. In Utrecht hebben ze zo'n file op desk met allemaal, schermen dat ze kunnen zien waar de file staat. En ze zegt ze, wij kiezen zelf uit welke we melden en welke niet.
0: Ja.
3: Ik zeg, dat is ook raar, want ik zeg, of je meldt alles of niks, want dan is het niet betrouwbaar, die filemeldingen.
0: Oké, want ik snap dat er van alles gebeurt in jouw hoofd, maar ik vraag me altijd af hoe jullie complotdenkers dan denken dat hoe dat praktisch gaat.
3: Ik ben geen complotdenker.
0: Ja. Dus, maar jij denkt dus dat het ministerie van Verkeer en Waterstaat... wat volgens mij op dit moment een minister van de BBB heeft... die bellen dan naar de filelezer om te zeggen dat ze iets links moeten doen.
3: Ja, ik weet niet wie dat afspreekt, maar waarom worden de grenscontroles... overal worden die gemeld als het maar 2 minuten vertraging is?
0: Oh, het worden er ook steeds minder.
3: Maar 5 minuten, let maar op.
0: Ik heb geen idee, maar ik denk niet dat het komt omdat een minister van Verkeer opbelt dat ze willen dat gemeld wordt vanuit linkse overwegingen. Ik denk niet dat de constructie is. Maar als iemand mij kan vertellen waarom wel de grenscontroles worden genoemd... in de verkeersinformatie, ook als ze maar 5 minuten zijn... 0800-1121.
4: Verkeersinformatie. Op de nu volgende wegen moet rekening worden gehouden... met filevorming en vertraging. Op de weg Groningen-Goes staat een file van 15 kilometer. Op de weg Maastricht-Den Helder staat een file van 23.

0: Het is zo makkelijk, hè. Feelings heet het oorspronkelijke liedje. En André van Duin maakte daar feelen van. Ja, je moet het maar bedenken. Een heerlijk liedje is het ook. 0800-1121. Heb je nog heel even om al die vragen te beantwoorden? Dat valt wel mee, hoor. Maar nou, het zijn er nog best veel. Ad wil weten of de gemeente zomaar kan besluiten dat zijn zorg verandert. Gerrit wil weten waarom je warm water moet drinken als je het warm hebt in de zomer en niet koud water. Catharina die wil graag weten hoe ze fietsen wegen bij het wielrennen, bij de Giro d'Italia. Die hebben we beantwoord gekregen. Sylvia die wil weten wat er op de plek komt van de televisieprogramma's die geschrapt worden vanwege de bezuinigingen. Ewout die wil graag weten waarom de korte files bij de grenscontroles steeds gemeld worden. En waarom er verder niemand Oranje heet behalve de koninklijke familie. En mijn baas. 0800-1121. Maurice.
1: Een hele goedemorgen, Astrid.
0: Goedemorgen.
1: Hi. Nou, ik rij op dit moment even niet in de file.
0: Oh, gelukkig. Oh, wacht even, Maurice. Ik moet even het cryptogram nog voordragen, want anders hebben we niet genoeg tijd voor mensen om het antwoord nog door te geven.
1: Oh, doe dat lekker.
0: Ja, maar je mag het niet oplossen, hè?
1: Ik doe niks,
0: nee,
1: ik zeg niks.
0: Ik doe niks. De opgave van de cryptogram of het cryptogram van vannacht is: dieren met een ijzersterk huis. Dieren met een ijzersterk huis. De oplossing moet bestaan uit 12 letters. Ja, je staat niet in de file, maar vertel.
1: Nee, ik ga de oplossing niet zeggen.
0: Goed zo.
1: Nee, ik bel eventjes over de vorige bellen, hè, over de grenscontroles.
0: Ja.
1: De enorme files voor de grenscontroles. Ja, ik zit best wel regelmatig op de weg. Maar eigenlijk worden altijd alle files opgenoemd van een vertraging vanaf een bepaald aantal minuten.
0: Ja.
1: En dan ligt het er maar net aan hoeveel files dat zijn. En op wat voor tijd je van de dag zit. Als ze alle files op het midden van de dag moeten melden, ook met 5 minuten, dan is er geen tijd meer voor radio, want dan ben je alleen nog maar files aan het opdoen.
0: Ja, klopt. Maar goed, het valt hem op dat andere files van 5 minuten niet genoemd worden en deze wel steeds.
1: Ik heb nog nooit eigenlijk een echte file van 5 minuten, die komen vaak niet op de radio. Jij zegt zelf ook, je leest zelf ook files voor.
0: Ja.
1: Als er echt geen files te melden zijn, ja, dan pakken ze die kleine. Maar het gaat niet alleen over files, het gaat om vertragingen. Ook bij een wegafsluiting zeggen ze ook, er is vertraging van ongeveer zoveel minuten.
0: Nou ja, we kunnen zelf zien dat er bijvoorbeeld, kijk, dan is er een ongeluk gebeurd en dan staat er nog niet eens een file, maar dan meld je dat wel.
1: Ja.
0: Want dan,
1: dan verwacht je
0: inderdaad een file.
1: Ja. Maar ja, en als het dan bij de Duitse grens is of richting de Duitse grens, dan wordt daar ook de reden bij verteld. Ja, het is geen ongeluk. Nee, het is door de grenscontroles.
0: Ja.
1: Ja, en of dat links is of dat rechts is. Ik ben zelf best wel redelijk rechts en ik kan af en toe ook heel leuk op plot denken. maar op een gegeven moment ga je zelf een beetje verder denken. En ik geloof niet dat ik hier een complot in zie. En want hij zegt dan, ja, maar waarom wordt Schiphol dan niet genoemd? Ja, daar kan ik de beste meneer mee uit de brand helpen. Want op Schiphol, als jij naar Duitsland vliegt of naar Oostenrijk, dan hoef ik ook mijn paspoort niet te laten zien. Dat hoef ik pas bij intercontinentale vluchten. Dus als ik buiten Europa ga.
0: Ja, maar er staat natuurlijk, ja, er staan wel eens files naar Schiphol toe, maar die worden genoemd. Ik moet trouwens even, want ik krijg zoveel appjes en dat begrijp ik heel goed. Ik zat gewoon nog met mijn hoofd in het vorige kabinet.
1: Ja.
0: Want ik zei, de minister van Verkeer is van BBB, maar dat kan natuurlijk helemaal niet meer.
1: Nee, dat gaat niet meer lukken.
0: Nee, dus dat is bedankt wel dat iedereen even met me meedenkt. En dat ik ook echt heel erg duidelijk, dat mij heel erg duidelijk wordt gemaakt dat ik echt heel lang achterloop. Nee, dat is het. Wat is het? D66 nu? Oh, dat heeft vast ook weer iemand wel gestuurd. Oh ja.
1: Dat zal ongetwijfeld.
0: Ja, hier, D66. Ja, oh, sorry. Ik probeer altijd alle ministers en staatssecretaris uit mijn hoofd te leren, maar ik heb het deze keer nog helemaal niet gedaan.
1: Oh, maar het is van D66 dus?
0: Tenminste, ja, dat dacht ik. En denk Nazar ook.
1: Oh, dan, ja, maar dan klopt het wel, hoor. Dan is het wel links.
0: Dan is het links. Oh, dan is het in opdracht van D66. Ja, nou, dan is dat antwoord ook gegeven. Dankjewel.
1: Nee,
0: het is VVD.
1: Ik moet
0: heel dringend al die ministers weer uit mijn hoofd gaan leren. Zal ik weer een kwartet maken?
1: Ja.
0: Jaren geleden heb ik een kabinetskwartet gemaakt om al die ministers uit mijn hoofd te leren.
1: Ja.
0: Ik moet het echt weer even gaan doen. Want als ik nog denk dat het BBB is, dan loop ik wel heel erg achter. Vincent Karremans van de VVD. Hè, dank jullie wel. Alle
1: dat
0: mensen die meedenken.
1: Nou ja.
0: Van verkeer. Dan dus hartstikke links.
1: Ja, heel. Nee, VVD is.
0: Ontzettend links.
1: Ja, ik vind de grenscontroles. Ik geloof niet dat dat gemeld moet worden om het maar te erg te laten lijken. Nee.
0: Nee.
1: Nee. En op Schiphol, als er drukke dagen zijn op Schiphol, wordt dat ook op de NPO gemeld.
0: Ja.
1: Zorg dat je op tijd bent.
0: Ja.
1: Want het zou wel eens druk kunnen zijn.
0: Nou, dankjewel Maurice.
1: Ja?
0: Ja.
1: Hey. Fijn. Goed.
0: Doeg.
1: Fijne dienst. Hoi.
0: Dankjewel. Hoi. Charles?
2: Nee, er is geen Charles.
0: Wat
2: is
0: het?
2: Frans.
0: Charles. Hoe zeg je het?
2: Ben je wel een Frans?
0: Dat is echt heel raar. Ja. Ik dacht dat je een Franse Charles was.
2: Nee hoor.
0: Nee, maar je bent een Nederlandse Frans. Ah, verwarrend. Nou, Frans.
2: Nee, ik had je eerder ook gewoon gebeld voor een paar vragen.
0: Oh.
2: Maar ik heb nog een paar antwoorden.
0: Nou,
2: die
0: kom maar doen.
2: Die mevrouw met die spaarkweken, had die al voldoende antwoord?
0: Ja, dat kan.
2: Een glas water, glas, kan er veel licht bij, in de vensterbank, theelepeltje potgrond, theelepeltje plantaarde erin. Gewoon een poos laten staan. Ik heb de meest excentrieke bomen in mijn tuin staan.
0: Nou, gaan we allemaal doen. Ja, ik krijg ook door dat je praktisch alles kunt stekken, hè? Wat leuk.
2: Ja, ja. Ik heb echt hele bijzondere bomen staan. Ook bomen die hier helemaal in Nederland niet voorkomen. Pruisische pers, waarvan men zegt dat die helemaal niet tegen veenkrolgrond gaat. Nou, hij staat in de veengrond naast het water. Hij doet het geweldig.
0: Goed zo.
2: Koreaanse sparren, maar het maakt wel uit of je ze eerst of je ze nog een keer verpoot. Want daarna gaan ze totaal verschillend eruit zien.
0: Oh, wat leuk.
2: Want dan krijgt een boom nogal op zijn duvel. En het spreekwoord oude bomen moet je niet verplanten. Dat heeft daar natuurlijk wel een beetje mee te maken. Een boom die kan heel erg veranderen van vorm. Als je nadat hij al een poos staat, besluit om hem op een andere plek neer te zetten, zou ik maar zeggen.
0: Ja.
2: In de herfst uiteraard, of in het vroeg voorjaar. En dan die man met die was, wat hij eigenlijk bedoelt. Als ik het uit handen geef en ik teken daarvoor en er wordt op 40 graden gewassen en ik heb twee keer stoma en misschien ontlasting in mijn was, dan wordt mijn was misschien niet goed genoeg schoon. Dat is zijn probleem.
0: Ja.
2: Denk ik.
0: Ja.
2: En als hij daar dan voor tekent, dan moet hij dat zelf gaan doen. Hij zou ermee gebaat zijn als hij de zekerheid heeft voor dat teken van jongens, was dat alsjeblieft tot 90 graden, want anders krijg ik mijn was niet goed genoeg schoon terug.
0: Ja. Maar dan is het probleem opgelost. Maar
2: dan
0: blijft
2: zou hij waarschijnlijk wel tekenen.
0: Ja, maar dan is zijn probleem opgelost. Maar zijn vraag is, mogen ze dit allemaal maar beslissen zonder mij daarvan in kennis te stellen?
2: Ja, die man heeft gewoon even een duwtje in de rug nodig van een verpleegkundige die hem daarin helpt met dat goed afgesproken wordt.
0: Ja.
2: Want ja. Hij is nu onzeker. En als hij tekent, dan heeft hij dikke kans van ja, dan wasserij. Die krijgt misschien een opdracht van ja, was het maar op 40 graden, dan is wel goed genoeg. Terwijl hij zelf weet van ja, dan is ik deed altijd op 90. Maar dan is het niet schoon genoeg als ik het terugkrijg. Ja. Dat is dan zijn angst waarschijnlijk.
0: Ja, natuurlijk. Ja.
2: En daarom twijfelt hij om te tekenen.
0: Ja.
2: Want dan hang je en dan kijk je niet meer onderuit.
0: Ja, nou ja, maar hij heeft ook geen andere mogelijkheid, zeg maar. Men moet dus of tekenen of het zelf gaan regelen.
2: Ja, dat is natuurlijk laf.
0: Ja.
2: Dat vind ik gewoon min als ze dat doen.
0: Ja.
2: Dan zetten ze zo'n man voor het blok.
0: Ja.
2: Nou, verplaats je even empathisch vermogen in zijn situatie, dat wil je toch ook niet.
0: Maar jij zegt de verpleegkundige, maar die heeft er niks mee te maken, want hij heeft thuishulp.
2: Nee. Jawel, maar een onafhankelijk iemand die daar gewoon zich eventjes over buigt.
0: Ja,
2: iemand
0: ja.
2: heeft gewoon even hulp nodig van iemand die dat op een correcte manier afstemt met degene die dat budgetteert.
0: Ja, dus hij moet inderdaad even aan de bel trekken bij de instantie en bij de gemeente.
2: Ja, feitelijk wel.
0: Ja. Oké.
2: Okay. Als het gewoon op 90 graden gewassen wordt en ik krijg zijn wasgoed gewoon terug, dan is hij aan de ene kant wel teleurgesteld dat hij minder contact heeft met die verpleegkundige die hij had.
0: Ja, en hij krijgt het dan op bepaalde dagen.
2: Maar hij heeft ondertussen wel zijn wasgoed schoon terug.
0: Ja, lijkt me ook belangrijk. Ja.
2: Dat is wel een punt.
0: Ja. Ja. Nou, dankjewel.
2: Oké, tot Frans. Zover weer.
0: Oké, doeg.
2: Geen Charles, hè? Geen
0: Charles. Ik zei het bijna weer.
2: Ja, pas op.
0: Oh, je vaar, Frans.
2: Jojo, met
0: doeg.
2: Die.
0: Hoi. Han.
3: Ja, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
3: Ik had de oplossing voor het crypto.
0: Oh, nu al?
3: Nou, nu al. Nou, valt wel mee. Sommige mensen zijn altijd nog sneller. Maar goed, ja. Blijkbaar was ik net snel genoeg.
0: Ja, even kijken hoor. Wacht even, dan lees ik hem eerst nog een keer voor de mensen die hem gemist hadden. Dieren met een ijzersterk huis. 12 letters moet de oplossing uitbestaan. En wat had je bedacht?
3: Staalslakken.
0: Nou, dat is helemaal goed, Han. En hoe kwam je erop?
3: Nou ja, eigenlijk had ik zoiets aan een huis. En in die met een huis dacht ik aan een slak. Ik heb ooit zelf een keer een slak als logo gemaakt.
0: Oh.
3: Dat was wel riskant, want ik denk, ja, sommige mensen zullen dat misschien net iets te traag vinden. Van, ik ben niet te traag. Maar goed, het was uiteindelijk toch, is het logo het wel geworden. Dus het was een gokje. Maar ja, dus ik had meteen al de associatie met slak. Maar ik denk, ja, sterk is natuurlijk ook iets van staal. Dus en overal vind je staalslak. En die zijn toch wel een beetje een opspraak dat ze toch best wel gevaarlijk kunnen zijn.
0: Ja, klopt.
3: Ja, en ja. Ja, Tata Steel was natuurlijk nog van de week natuurlijk in het nieuws met meneer Pols. Dus ja, dus
0: ja,
3: ik denk, nou,
0: dat.
3: Die 1-1 is misschien in dit geval ook 2.
0: Nou, dat klopt. Ja, het kabinet wil zelfs dat er een verbod komt op staalslak. Maar tenzij het dan weer keurig, netjes, veilig gebruik wordt. Ja, dat is natuurlijk. Het zijn twee dingen door elkaar. Maar goed, het antwoord is goed. Het was inderdaad de oplossing van het cryptogram. Wat betekent dat jij de prijs hebt gewonnen, Han. Hoe heet je achternaam?
3: Sinken.
0: En waar woont je huis? In welke regio?
3: Mijn huis woont in Amstelveen. En. Maar deze sokken die gaan niet naar mij toe, maar die gaan naar mijn buurvrouw toe.
0: Echt waar?
3: Ja, ik heb eerder een kip er gewonnen en ze vond die sokken zo leuk. Ja, ik zeg, ik ga daar nog een keer proberen om nog een keer de kip
0: te winnen. Voor de buurvrouw.
3: Maar het wil natuurlijk helemaal niet lukken. Maar ik denk, ik wil toch graag dat, natuurlijk die sokken, dat er ook sokken voor de buurvrouw zijn.
0: Nou,
3: natuurlijk.
0: Kijk eens aan, het is je gelukt. Ja, je hebt er hard voor moeten werken.
3: Maar dan ben ik te laat.
0: Nou, nu was je precies op tijd. Meer was er niet nodig. Dus dat betekent dat de sokken naar jou toe komen of naar je buurvrouw. We sturen ze naar jou, want dan kun jij ze aan de buurvrouw overhandigen.
3: Ja.
0: Oké. Nou, gefeliciteerd vast.
3: Ja, en dankjewel.
0: Bedankt voor het meedoen.
3: Ja, en de staatsvlakken zijn geen links complot.
0: Nou, je weet het niet, hè?
3: Oh nee, ik weet het niet.
0: Misschien Partij voor de Dieren.
3: Ja.
0: Nee, dat denk ik juist niet. Goed. Goeienacht nog, Han.
3: Ook goeiedag, hè. Dag.
0: Doeg. Hoi.

0: behalve de koninklijke familie dan niemand van Oranje-Nassau. 0800-1121. Ja, dat zeg ik nou wel, maar we hebben gewoon helemaal geen tijd meer. Ik ga naar Bagheera, oftewel Martin, die altijd tijdens dit programma de sociale media en de chat in de gaten houdt en die vaak nog wat antwoorden heeft die ik gemist heb. Bagheera, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wat heb je nog voor ons?
1: Popcornbuien.
0: Wat?
1: Popcornbuien.
0: Wat zijn dat dan? Dat klinkt goed.
1: Dat zijn buien die dus wel zo snel en spontaan ontstaan dat je ze pas op de radar ziet als ze er al zijn.
0: Oké.
1: Okay. Kijk, een bui die gewoon, het gaat een uur lang regenen, dat zie je wel op de buienradar.
0: Oh, oké. Okay. Maar een oppoppende bui niet.
1: Oppoppende bui niet. Dat okay. Lopen ze inderdaad tegenaan.
0: Ja.
1: Een fiets, die weet je, met een elektronische weegschaal met zo'n haak eraan. Misschien kan je dan, waar je ook zo'n baby mee in zo'n tas kan wegen. En dan wordt gewoon die fiets aan het frame gewogen.
0: En is die dan niet boven op de berg lichter dan beneden aan de berg?
1: Nee, maar het probleem was, waarom het nu actueel is, is dat er een fiets 100 gram lichter was bij aankomst dan bij vertrek.
0: En ja.
1: Wie dus gedisqualificeerd is.
0: Maar als je dan omhoog gaat, dan kan dat toch?
1: Ja, het zou. Nou ja,
0: ik denk
1: aan
0: het niet.
1: Bij de finish moet hij 6,8 wegen, minimaal.
0: Ja, en als dat niet zo is.
1: Dan heb je pech.
0: Ja, gekke regels allemaal. Maar goed, oké.
1: Okay. Waarom mag je, als je koud, heel koud drinken neemt, dan gaat je lichaam juist lichaamstemperatuur verhogen om dat koude drinken weer te compenseren?
0: Ja.
1: Dus om je lichaam af te koelen moet je ook niet heel heet water drinken of iets hete drank, maar lauw water.
0: Ja, want dan gaat je lichaam koelen. Dan gaat de binnenkant van je lichaam koelen en je buitenkant dus ook.
1: Even kijken, ja. Voor Ad nog het advies even om een herindicatie aan te vragen. Dat zo heet dat. Want in zijn geval kan ik me voorstellen dat wel gewoon 90 graden nodig is. Bij de Google Play kan hij gewoon het best gewoon even op Google Play zelf de app openen. En dan ziet hij vanzelf wel bij meldingen of er een update staat of niet.
0: Mm-hmm.
1: En voor de wegbezuinigde programma's worden vervangen door goedkopere producties en online platforms. Minder lineaire televisie en het wordt meer een etalage van de streamingsdienst van NPO Start.
0: Ja, dan vraag ik me toch nog steeds af wat er dan op televisie is op de tijd dat bijvoorbeeld Kassa werd uitgezonden.
1: Dan heb je kans op dus dat ze een programma gaan doen dat nu alleen op de NPO Start te zien is.
0: Oh ja, die heb je natuurlijk ook nog. Nou ja, oké. Okay. Nou, dan zijn we er, hè?
1: Ja.
0: Nou, hartstikke goed. Dank je wel, Bagheera, dat je er weer was. En jij thuis, bedankt voor je vragen, je antwoorden. Maar vooral natuurlijk voor het luisteren. En ik hoop van harte tot volgende week. Dag.

Zo, ik had de muziek weer een beetje zachter gezet voor Joosje. Die stuurt dan een berichtje dat iedere keer als ik de muziek aanzet... dat zij zich helemaal te pletter schrikt. Want muziek die is gelaagder dan alleen maar mijn stem. Dus dat komt dan veel harder binnen. Dus nu heb ik hem wat zachter gezet. Nou, dat vond hij helemaal niet erg. Paolo Nutini was dat Iron Sky. Ik mis nog eens eventjes kijken... wat komt er op de plek van wegbezuinigde programma's zoals Kassa? Hoe wegen ze een fiets bij het wielrennen? Waarom warm water drinken en niet koud water als je af wil koelen? Heter behandelen.

0: NPO Radio 1.
1: 6:00, Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landde rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde een paar uur geleden Iraanse drones neer die vlogen naar de straat van Hormuz. En daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen. Dat meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn. Ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Dat Oekraïne gisteren geen controle meer had over 4 zeedrones zou Roemenië pas vlak voor de explosie in een grote Roemeense haven hebben gehoord. Het land nam gisteren zelf contact op met Oekraïne na het ontdekken van een drone. Oekraïne zou toen hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en zouden ontploffen. Een kwartier later was de eerste explosie en daarna volgden er nog 3. De Oranjevrouwen hebben de afgelopen avond verloren van Ierland. Het werd 3-2. Daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen. En daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. Dan het weer. Vanochtend eerst nog droog. Daarna gaat het regenen. In de middag vooral in het oosten flinke buien. Tussendoor ook wat zon. Het wordt rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil de toren van Pisa, de ander een toren van Pita's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
3: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
2: Vakantie viert iedereen gewoon anders. De een wil naar Faro, de ander wil Faro's. Boek jouw favoriete bestemming op transavia.com.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Bij Transavia is ook deze zomer de prijs waarvoor je boekt, de prijs waarvoor je vliegt. Geen verrassingen achteraf, dat vinden wij niet normaal. Gewoon.
6: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
7: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
6: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
0: NPO Radio 1. VPRO.
10: Een uur cultuur. Teddy Tops.
11: Dit is een uur cultuur van zaterdag 6 juni. Een uur lang ga ik met een maker in gesprek over eigen werk en inspiratie. Want kunst is meer omdat er minder op het spel staat. De enige plek waar falen een optie is. De enige plek waar de doden niet vallen, maar herinnerd worden. Dat schreef de deze week overleden dichter, denker en wonder Lieke Marsman. Ik begin dit uur met een gedicht van haar. uit de gisteren postuum verschenen dichtbundel De Dichter en de Duivel. Mijn vriendin kriebelde me tot ik in slaap viel. De hond wilde haar dentasticks niet delen. Netanyahu ontliep elke vervolging. Het Europees Parlement besloot dat het woord vega-burger wel mag, maar het woord vega-kip niet. Tijd is een homeopathische verdunning die loopgraven en concentratiekampen scheidt van de single release van Viva Forever. En de single release van Viva Forever met de nieuwe Cavrio Principes, de nieuwe Paul van Hindenburgs. Eva Braun 2035 has entered the chat. De geschiedenis is geen herhaling, ze is een fuga. Legergeneraals zullen influencers zijn en vice versa. En ook van hen zal niet veel meer overblijven dan een remspoor op Google Street View. U leeft, ik zei het al net al even, in een zieke wereld. Een ongeneeslijk zieke wereld. Wilt u misschien een lezing komen geven over hoe het is om in een ongeneeslijk zieke wereld te leven? Op onze middag over mensen die leven in een ongeneeslijk zieke wereld. Naast mij aangeschoven is acteur, theatermaker Joppe Klein. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
11: Joppe studeerde in 2024 af aan de Artes Toneelschool in Arnhem. En tijdens die opleiding vormde hij zijn theatergezelschap Absoluut, waarmee hij sindsdien verschillende locatievoorstellingen maakte. Hij speelde daarnaast ook in de televisieserie Oogappels. En nu speelt hij Dixie, waarmee Absoluut de festivalzomer door het land mee toert. Joppe Klein werd in 1997 geboren in Arnhem. Ben je eigenlijk een beetje een festivalganger?
12: Nu wel. In principe, ik ben niet zo heel vaak op festivals geweest. Ik vind het wel een gekke plek. Het is altijd heel, meestal heel leuk. Maar nu, deze zomer, totaal geen tijd voor. Want we gaan zelf alle festivals af.
11: Nu sta je er sowieso al.
12: Ja.
11: En je staat er eigenlijk alleen maar bij de toiletten?
12: Ja, klopt. Ja.
11: Want jullie hebben dus een voorstelling gemaakt over Dixies.
12: Ja.
11: Je hebt 5 Dixies op toneel staan, of op toneel, op ja. De plek waar je op het festival staat.
12: Ja, klopt.
11: Hoe kom je aan die Dixies?
12: Hele praktische vraag. Die Dixies komen van Dixie, van het bedrijf. Ja, toen we is dan Bram en Tijn en Tom en Cato en ik. Wij vormen dus Absoluut. En toen we met dit idee kwamen, toen zijn we eigenlijk ook vrij snel gaan zoeken inderdaad van waar haal je van die wc's vandaan. En toen uiteindelijk zeiden we, ja, we gaan het gewoon wagen. Toen hebben Dixie gemaild, gewoon het bedrijf. En die wilde ons wel sponsoren, semi, als in we mochten tweedehands Dixies ophalen. Het is een verhaal voor de sterke maag. Maar dus we gingen naar het hoofdkantoor van Dixie. En daar hadden ze dus, het was echt een soort, nou ja, wij zaten al de hele tijd met dat idee in ons hoofd van die Dixies en dat rijtje en zo. En zo hoe dat decor eruit moest zien. Dus het was voor ons een soort Dixie heaven waar we uiteindelijk terecht kwamen. We kwamen daar, we mochten zo 2 hele Dixies en 3 voorkantjes ophalen. En we hadden eigenlijk nog 2 dakjes nodig. En toen zeiden we zo tegen die man daar van, ja, zouden we ons misschien nog heel even in de afvalbak mogen kijken? Want dan kunnen we misschien nog iets meenemen hier en daar. Ze hebben nog wat losse stukjes meegenomen. Ja, het is, we zijn natuurlijk een beginnend collectief. Dus we moeten het doen met wat we krijgen.
11: Met de afval van de Dixies.
12: Ja.
11: En die tweedehands Dixies, wat moet ik me daarbij voorstellen? Zijn dat dan, die worden wel gewoon gereinigd, neem ik aan van? Of
12: die worden gereinigd. We moesten dat zelf zeker ook nog doen. Maar er was 1 Dixie, die vinden we het allervetst. Die is halverwege een festival een keer in de fik gevlogen of zo. Dus daar was de deur soort van gesmolten. Maar dat zag er natuurlijk heel vet uit. Want eigenlijk eerlijk gezegd, als je het nieuw koopt, krijg je het niet zo goed gedressed als dit decor wat we nu hebben. Dus het is eigenlijk wel goed dat ze zo een beetje afgeracht zijn.
11: Toch dat je er zelf nog even had moeten afvragen.
12: Nee, dat hoeft helemaal niet. Het was al goed.
11: Dus je hebt inderdaad dan 5 Dixies, tenminste 2 hele Dixies, wat je zegt, en 3 voorkantjes.
12: Ja, heel specifiek verhaal wordt dit.
11: Die heb je dan. En vervolgens ga je daar een voorstelling mee maken.
12: Ja.
11: Ik wil wel even naar het verhaal ook.
12: Ja.
11: Want wat gebeurt er? We zien die Dixies, er is een vrouw die aan het schoonmaken. Eerst als we allemaal gaan zitten. En dan, wat gebeurt er?
12: Ja, we wilden eigenlijk, wat je eigenlijk net vroeg van, ben je wel eens op festivals? Ik zei van, ja, het is vaak natuurlijk wel leuk, maar soms ook niet. We wilden eigenlijk een beetje op zoek naar dat gevoel dat je op een festival bent en eigenlijk het heel leuk zou moeten hebben. Al je beste vrienden zijn er, de vetste muziek is daar, het is supergoed weer, maar je voelt je niet chill of zo. Je denkt gewoon, ik weet niet, ik wil liever eigenlijk gewoon thuis zijn. En om dat te doen wilden we eerst die festival setting helemaal bouwen. Dus de voorstelling begint eigenlijk met een festival. Dus er komen mensen op. We komen eigenlijk langs alle clichés die je op een festival tegen kan komen. Nadat die schoonmaker dus de hele wereld heeft klaargezet, soort van. En langzaam maar zeker gaan we het hoofdpersonage volgen. En komen we erachter dat zij zich eigenlijk helemaal niet zo lang voelt in die wereld. En eigenlijk een plek zoekt om je even terug te trekken. En daar zijn de Dixies natuurlijk eigenlijk geweldig voor. Want op zo'n festival word je de hele tijd overprikkeld. Behalve als je je opsluit op zo'n gore, maar toch broodnodige Dixie. Dus daar sluit ze zich op. En eigenlijk vanaf daar ontspoort het verhaal volledig. En balansen in een andere wereld.
11: Want het wordt opgeslokt door die Dixie.
12: Ja, klopt. Ja, en dan verdwijnt ze in een nieuw soort wereld. Een wereld waar ze zich eerst eigenlijk niet op haar gemak voelt. En dan eigenlijk misschien wel een soort aansluiting vindt. Maar uiteindelijk toch beseft, ja, ik moet toch naar huis. En dan begint de reis terug. En met alles wat ze daar onderweg tegenkomen.
11: Ja. Ja, en wat komen ze allemaal onderweg tegen? Wat zijn dat voor beelden?
12: Ja, grappig dat je beelden zegt. Want dat is inderdaad hoe we zo'n voorstelling maken eigenlijk. Vanuit werken heel erg vanuit beeld. Dus heel vaak ontstaan scènes eigenlijk vanuit het idee van, oh, dat zou leuk zijn om te zien of om te bouwen. Of om een soort, bijna een soort schilderijen te maken eigenlijk. En vanuit daar een scène te beginnen. Wat komen we dan tegen? We komen in een soort onderwereld. We kwamen vanuit het idee van, oké, stel je wordt doorgespoeld door een Dixie. Een Dixie is natuurlijk niet aangesloten op een riool. Maar je spoelt door. En er zit in zo'n Dixie zit altijd zo'n soort blauwige, rare vloeistof. En we dachten, wat als er een soort wereld is waar het allemaal gaat over die blauwe vloeistof. Dus een soort, dat moet ergens vandaan komen. Dat moet een soort mijnachtige wereld zijn. Een soort grot met met allemaal soort blauwe mos en allemaal blauwe substantie. En toen dachten we, dan wordt het dus een soort mijningang, een soort grot. En daar leven een soort mijnwerkers. Een soort vrolijke, beetje Sneeuwwitje en de Zeven Dwergen-achtige types. En daar komt zij dan terecht. En dan moeten ze op een reis met een mijncar om dan haar weer terug naar boven te brengen. En dan stranden ze op een soort verlaten plek waar blijkt dat er een soort monster leeft. En die moet ze dan verslaan. En uiteindelijk stort die hele wereld eigenlijk, spoiler alert. Uiteindelijk stort die hele wereld in. En komen die eigenlijk die festivalwereld en die onderwereld komen eigenlijk samen in één soort rare fantasieachtige sequentie. Waarin ons hoofdpersonage, Manon heet ze, wordt nooit genoemd in de voorstelling, maar voor ons heet ze zo. Waarin zij uiteindelijk toch weer terugkomt op die soort, op dat moment verlaten festival.
11: Want je zegt het wordt nooit genoemd, maar sowieso is het weinig tekst in de voorstelling.
12: Ja, we maken helemaal zonder tekst eigenlijk onze voorstellingen. Ook omdat het over dat beeld moet gaan. En we vinden het heel tof. Het is een soort beperking die we onszelf hebben opgelegd. Eigenlijk vanaf de eerste voorstelling ontstond dat. We werkten al heel erg vanuit beweging, meme, beeld en zo. En daarin was het eigenlijk, uiteindelijk zei de eindregisseur van die allereerste voorstelling van, eigenlijk moet gewoon alle tekst eruit, want dat gaat gewoon veel sterker zijn. En sindsdien is dat soort beperking die we onszelf opleggen, maar daar halen we heel veel inspiratie ook uit. Dus we werken wel met, we maken wel veel geluid, dus we jabberen wel veel. En we schreeuwen heel veel en zo, en heel veel soort rare oe's en a's en hoe, dat soort geluiden. En maar verder zit er inderdaad helemaal geen taal in, nee.
11: Nee, het is dus echt gefocust op dat beeld. En dat beeld is dus ook vrij sprookjesachtig.
12: Ja.
11: Ik dacht ook nog, heeft ze een pilletje genomen? Of?
12: Zou heel goed kunnen. Ja, het is eigenlijk wel, wat daar precies gebeurd is, dat vinden we juist eigenlijk heel tof om dat aan de kijker te laten. Onze vorige voorstelling Flits, daarin volgden we eigenlijk een veel meer, was die verhaallijn veel belangrijker in het maakproces. Dus werd het einde van de voorstelling ook echt een afwikkeling van dat verhaal. En,
11: want wat was daar belangrijk aan?
12: Ja, Flits ging was heel erg zo'n verhaal over ging over flitsbezorgers. En er was een grote baas en die nam eigenlijk alle flitsbezorgbedrijven over. Eigenlijk wat je dus ook in de wereld gewoon ziet. En daardoor moest alles veel sneller. En uiteindelijk was er een soort ongeluk. En er was een soort grote liefde. En het hoofdpersonage wilde eigenlijk opstaan tegen die baas. En wilde het hele systeem omverwerpen eigenlijk. Dus we wilden eigenlijk aan het einde dat helemaal zo ingelost werd. Heel mooi. En daarin merkten we toch dat het verhaal voor ons te gestructureerd werd of zo. En we dachten, we wilden in dit maakproces eigenlijk veel meer terug naar waar we ooit begonnen. Namelijk dat het veel associatiever is. Dus dat het wel begint op een concrete plek. Dus die festivalwereld. Maar dat je uiteindelijk ook als publiek heel erg je fantasie nodig hebt in die scènes. Om met ons mee te gaan. En dat er uiteindelijk niet zo heel eenduidig is van inderdaad, heeft zij een paniekaanval? Is dit een droom? Is zij daar echt geweest? Is dit een drugstrip geweest? Inderdaad, ja.
11: En wat ik ook wel herken en wat je nu vertelt over de vorige voorstelling, dat het ook gaat over die een soort van snelheid en alles. En het moet heel erg leuk zijn en en je moet erin meegaan. Ja. Is dat ook iets wat jullie ervaren? Jullie zijn natuurlijk jonge theatermakers.
12: Ja, dat is echt vanuit waar we theater maken. Ik was halverwege mijn zin aan het nadenken. Ik dacht, het is ingewikkeld. Want je maakt natuurlijk, we maken ook theater gewoon vanuit wat we gewoon het allerleukst vinden en wat wij graag willen zien. Dus dat is denk ik altijd de eerste ingang. Vanuit wat wij leuk vinden en grappig vinden en waar wij om moeten lachen en zo. Maar wat als collectief wel echt onze drijfveer is, is om dat gevoel wat wij als jonge generatie hebben. Soms denk ik, ben ik de jonge generatie?
11: Naast mij wel. Zeker, ja.
12: Dus we willen dat gevoel wat je als jonge generatie hebt van de wereld ligt aan je voeten. Er is alles is mogelijk. Met één druk op de knop heb je de hele wereld bij je thuis bezorgd. Je kan alles opzoeken. Alles gaat sneller dan ooit. We zijn in contact met iedereen. Maar we zijn soms zo overweldigd daardoor dat we eigenlijk bijna niet, dat we de potentie daarvan helemaal niet kunnen benutten of zo. En dat gevoel van zo een generatie in een spagaat eigenlijk, dat willen we in die voorstellingen voelbaar maken voor het publiek. Dus dat gevoel was eigenlijk heel belangrijk. Dat je voelt, dit gaat zo snel en er komt zoveel over me heen, ook als publiek, dat ik het eigenlijk bijna niet kan bijbenen.
11: En ook een beetje waar ik ook aan moest denken was hoe bizar het is dat we, eigenlijk elk weekend is er natuurlijk nu wel een festival.
12: Ja.
11: Dat er in no time zo'n heel dorp opgetuigd wordt. En we gaan er gewoon maar vanuit dat alles daar het werkt. Dat alles werkt en het doet.
12: Ja, inderdaad.
11: En daarna is het weer weg.
12: Ja,
11: het is een heel rare.
12: Het is eigenlijk dat is een heel vreemd iets, inderdaad.
11: Ja. En daar bouwen jullie binnen die gekke wereld bouwen jullie dan weer een soort extra.
12: Bouwen is sowieso voor ons heel erg een thema in onze zomer.
11: Hoe maken jullie. Er gebeurt fantastisch veel met deze paar dicties. Er wordt inderdaad echt een hele wereld gecreëerd.
12: Ja.
11: Op een paar vierkante meter met een paar afgedankte dicties. Hoe maken jullie dat? Hoe begint dat en hoe ontspoort dat?
12: Ja, dat is. We werken als we werken dus collectief. Dus en we zijn met z'n vijven, dus we vinden het ook echt heel belangrijk om alles zelf te doen. Omdat we met relatief veel zijn voor een collectief. Dus bijvoorbeeld, Tijn is altijd heel erg bezig met live muziek en met scènes maken. En Tom, die is doet heel veel met. Die weet heel veel van zo een lijn in een voorstelling, bijna dramaturgie, publiekservaring. Cato maakt kostuums. En Bram en ik zijn vooral van het decor. En dan doen we daarnaast ook nog allemaal soort productionele taakjes allemaal. Maar die eigenlijk ontstaat zo'n voorstelling bij een idee. En dan gaan we heel lang daarover brainstormen wat dat moet worden en zo. En eigenlijk vanaf het moment dat we gaan repeteren, zijn onze repetities voor een heel groot deel ook bouwtijd. Omdat dat decor gewoon heel groot is en ook belangrijk is voor de voorstelling inderdaad. Want er zitten inderdaad allerlei luikjes en touwtjes en dingetjes We hebben ook geen technicus trouwens, dus we doen dat ook allemaal zelf. Dus er liggen overal in het decor zijn knopjes verstopt en wat ik zei, touwtjes en luikjes, zodat je af kan rennen, heel snel snelverkleding kan doen, een volgende cue aan kan klikken, een touwtje kan trekken zodat er een luikje open gaat, zodat er in de volgende scène een pop doorheen kan, zo, dat soort dingen. Dus dat is, dat is hoe dat gaat. En tijdens het repeteren zijn inderdaad dat bouwen is heel belangrijk. Dus we beginnen eigenlijk meteen met 2 volle weken bouwen, waarin we ja inderdaad zelf alles ontwerpen, heel marktplaats afgeshopt wordt. We gaan heel vaak langs de bouwmarkt en dat soort dingen. Dus ja, dat bouwen we allemaal zelf. En daardoor ontstaat ook zo dat decor echt zo'n soort medespeler wordt van de voorstelling. Omdat we eigenlijk tijdens het repeteren denken, oh, maar als je daar iets uit kan halen, of als daar dan een soort, nou, ik zeg maar wat, gele worm uit kan beuken in deze voorstelling, dan zou dat heel goed werken voor deze scène.
11: Ja, ja, het is ook heel, het houdt iets heel speels daardoor. Maar jullie zijn als collectief ontstaan al tijdens de toneelopleiding. En staan als collectief ook in een traditie. Vanaf de jaren 60, 70 zijn er in Nederland veel, toen kwamen er veel collectieven, ook als een soort, ja, dat was wel uit een soort rebelsheid en als een soort verzet tegen, tegen wat er op dat moment gebeurde in het theater.
12: Ja, klopt.
11: Hoe ervaren jullie dat nu? Als wat voor rol ervaren jullie dat?
12: Ja, dat is heel bijzonder, want er zijn een soort 2 tradities waar we het gevoel hebben dat we instaan. Je hebt enerzijds zo, we komen dus van Artes in Arnhem. En dat is echt een collectieve school. Dus daar zijn bijvoorbeeld in de afgelopen jaren Blond en Cynisch en Collectief Blauwdruk vanaf gekomen. Dat zijn echt een soort van onze papa's en mama's, voelt het een beetje. En dus dat is een heel erg een traditie om inderdaad uit dat soort systeem van, je hebt een script en een regisseur en dan heb je de acteurs, dus eigenlijk uit de hiërarchie te stappen en eigenlijk helemaal zelf alles in handen te nemen. Dus dat is 1 ding. Maar we staan ook inderdaad in een traditie van locatietheater. Dat hadden we zelf eerst in eerste instantie nog niet zo door, maar daar werden we een beetje op gewezen toen we net begonnen waren van, wat jullie doen, dat heeft ooit al bestaan en dat bestaat ook nog wel in zekere vorm. Maar ja, waar je het nu denk ik het beste kan zien is wat wij doen lijkt een beetje op Vis-a-vis. Dat is natuurlijk gigantisch. Of nee, ik weet niet of je dat kent, maar dat is gigantisch. Maar dat soort groepen, Vis-a-vis is bijvoorbeeld ooit ook begonnen als een rondreizende groep. Dus ja, wat wij doen is best ingewikkeld in zekere zin, omdat het heel duur is eigenlijk. Omdat het bouwen gewoon heel duur is. Heel veel decor hebben is heel duur. Het kost heel veel geld en tijd om alles te verplaatsen en zo. Dus wat dat betreft is het heel, is het best wel een soort van, wat doe je jezelf aan?
11: Ja, met die reden zijn er, want ik ken er een paar gezelschappen die dit hebben gedaan.
12: Ja.
11: Maar met die reden ook niet meer bestaan. Dat is best een grote, het is een enorme uitdaging om al die spullen de hele tijd. En ontzettend lange opbouw. En dat duurt steeds langer, die opbouwtijd. Dat met je steeds groter. En steeds.
12: Ja, en daar lopen we nu ergens ook wel tegenaan. Hoor, omdat we ook alles dan zelf willen doen. En er zijn natuurlijk ook veel festivals die helemaal niet. Dus we staan nu op best veel festivals die een aantal dagen zijn. En dan is het fijn, dan kan je opbouwen en dan blijft het staan. Maar we gaan bijvoorbeeld volgend weekend gaan we naar Oerol. En ja, we hebben gewoon nog niet een groot genoeg naam, zeg maar, om dan helemaal onze vaste plek te krijgen. Dus we staan dan in de straattheaterprogrammering. Maar 's nachts moet die straat weer leeg. Dus wij gaan gewoon daarheen. 's Ochtends bouwen, 2 keer spelen, breken, slapen, weer bouwen, weer spelen. Dus dat wordt heel hard werken.
11: Ja.
12: Maar ja, dat is ook, ja, ik bedoel, we zijn ook al zo van, ja, we zijn jong.
11: We zijn dit nog is, jong, ja, dit hoort
12: dit
11: erbij.
12: Dit is geweldig en we vinden het leukste wat er is om dan die mensen te zien die dan denken, hé, hoezo hebben jullie dit helemaal opgebouwd? Want dat is ook, je ziet, ik denk dat een beetje is wat je bedoelde met dat het zo een beetje, welk woord gebruikt hier nou? Heel vaak zeggen mensen, houd je touwtje, maar het voelt een beetje zo, je voelt een beetje het ambacht wat in die voorstelling zit, zodat er zoveel moeite gedaan is voor 1 zo'n scène, dat je echt denkt, hé, maar waarom zou je dat doen? Maar ja, dat vinden mensen vaak wel leuk.
11: Dat is ook, en het is mooi om te zien, omdat je die speelsheid, die werkt
12: heel erg. Oh ja, dat zei je. Ja.
11: Je hebt deze toneelopleiding gedaan. Daar heb je je collectief samengesteld. Maar je was niet altijd, je zou niet altijd naar de toneelschool zijn gegaan. Want nee, je hebt daarvoor iets anders gestudeerd.
12: Ja, inderdaad. Ik heb Industrial Design Engineering gestudeerd op de Technische Universiteit in Enschede.
11: Wat misschien wel weer heel handig is voor al die technische...
12: Ja. Nou, serieus, ja. Ja, het was heel goed. We moesten laatst een doorberekening laten doen van het decor. En toen zei ik, wacht, dat kan ik. Dat was wel uit een heel ver verleden. Maar... dat is ook een. Ik ben daar eigenlijk vooral grafisch ontwerp in die richting, zeg maar, afgestudeerd. En dat is voor het collectief ook heel belangrijk. We zijn heel erg bezig met hoe eigenlijk de publiekservaring, wat ik zei, waar Tom heel veel mee bezig is, dat zo dat je ook een soort, dat je voorstellingen achter elkaar ook een soort oeuvre vormen. En dat het publiek inloopt met muziek. En dat ze dat we daarna merchandise hebben. En dat mensen nog even achter de schermen kunnen kijken. Dus die vormgeving van eigenlijk wat we doen is heel belangrijk. En ook in hoe we onszelf uiten. Dus hoe ons logo eruit ziet. Hoe dat de felle kleuren zo representeren wie we zijn in het op de speelvloer eigenlijk.
11: En wat voor luikje ging er voor jou open op de toneelacademie toen je toneel ging studeren?
12: Heel veel luikjes. Net zoals in ons decor. Het is heel bijzonder om op zo'n... om op zo'n plek te komen waar je ineens allemaal mensen herkent die hetzelfde willen. Dus dat is natuurlijk ook... Ja, natuurlijk, ik heb daar mijn collectief ontmoet. Maar ook mensen uit mijn... gewoon allerlei andere mensen uit mijn klas waarvan je ineens om je heen kijkt en denkt... Wow, jij bent anders dan ik, maar jij vindt cultuur ook heel belangrijk. En dat was zo... Ja, het was echt een soort... Ja, ik vond het echt een soort hemelse plek. Dat je gewoon 4 jaar lang bezig kan zijn met iets wat je zo leuk vindt. En ik heb mijn vriend daar ontmoet, dus dat is ook heel leuk.
11: Dat is ook geweldig. De liefde voor kunst, cultuur en de liefde.
12: En de liefde, ja, precies. Ja.
11: Allemaal op één plek gevonden. Wat mooi. We zijn op een half uur van ons uur cultuur.
10: Een uur cultuur. Teddy Tops.
11: Mocht je de radio net hebben aangezet of net inschakelen, je luistert naar Een Uur Cultuur. Naast mij zit acteur, theatermaker Joppe Klein. En het is tijd voor jouw cultuurtiplijst. Yes. En ik wil heel graag beginnen met muziek. Laten we beginnen met totale escalatie.
12: Ja, leuk, zo op de vroege ochtend.
11: Ja, waarom niet? Leid het even in. Waar gaan we naar luisteren?
12: We gaan luisteren naar een... Ja, ik vind dit geweldig. Wij zijn ook als collectief, we staan natuurlijk op al die festivals. En daar komen allemaal van die leuke, nieuwe, jonge bands. En op de een of andere manier komen we heel vaak ska-bands tegen. En dat is toch zo heerlijk. Bijna een soort, ja, ik ben niet zo oud, maar het voelt een soort nostalgische zo. Dat je de ska weer helemaal omarmt. En deze band heeft net een, volgens mij gisteren, hun nieuwe album release gehad. En... ja, het is zo te gek, want volgens mij is het ook hun eerste album. En ze zijn dus met z'n 12e, wat echt gestoord veel is. Vooral als je bedenkt dat zo de muziekwereld nog veel ingewikkelder volgens mij is om doorheen te komen. Daar hebben ze geen cao en dat soort dingen zo dan in de theaterwereld. Dus zij gaan dan met z'n 12e reizen gewoon het land door. En dan met al die blazers. En dan maak je je eigen muziek en dan breng je je eigen album uit. Ja, ik vind het alleen al daarom te gek om te luisteren naar gewoon jonge mensen die denken... We gaan dit doen. Dat vind ik zo te gek.
11: We gaan dit doen. Totale escalatie.
13: Hallo! Wij komen het woord van ska brengen. Heeft u even 2 minuutjes tijd?

0: Geweldig.
1: Dat is moeilijk stilzitten.
0: Ja, echt zo. Ik vind het zo heerlijk.
1: En is dat niet ook... Ik heb wel het idee dat er weer meer ruimte is... ook voor punk en voor ska in de Nederlandse muziek scene.
0: Ja.
1: Zie je dat ook terug?
0: Ja, volgens mij wel. Ik kom veel... Ja, ik heb natuurlijk een hele lijst met tips ingestuurd... maar we komen zoveel te gekke zo bandjes tegen. Ja, wat ik zei, die zo heel erg... Dat ze voelt het heel erg doen waar ze zin in hebben. Daar schuurt natuurlijk dit genre ook tegenaan. Zo bijna dat anarchistische van... we maken gewoon wat we vet vinden en je doet het er maar mee. En we gaan er samen een soort feest van bouwen. Dat vind ik echt geweldig.
1: En ik heb ook wel het idee dat die gezamenlijkheid of zo... dat ik dat meer terugzie. En dat die collectieven, het is zeker een traditie. Maar ik merk wel dat er meer dan ooit nu ook samengewerkt wordt. Of dat er samenwerkingen gezocht worden.
0: Ja.
1: Wat ook als een soort antwoord voelt op dat hele... individualistisch. Het is voor mij ook volgens.
0: Ja, is oké. Okay.
1: Wat ik me ook kan voorstellen dat het daar een antwoord op is.
0: Ja, dat denk ik ook wel. Het voelt ook als een antwoord op zo die tijd van dat hele hiërarchische en dat hele soort die hele machtsstructuren ook binnen de sector en binnen alle culturele organisaties, denk ik, waarin nu veel meer het gesprek leidend is en waarin het veel meer gaat over wat jij als persoon komt brengen en wat daar de waarde van is... en hoe je daar samen een soort waarde aan geeft ook.
1: Ja. Je hebt ook FC Bergman getipt.
0: Ja.
1: Dat vind ik ook een mooi voorbeeld daarvan. Toneel, Guernica staat vanaf september weer in de zalen. Dichter bij huis in elk geval.
0: Ja.
1: Wat zien we daar?
0: Ja, dat is de nieuwe van FC Bergman. Zo klinkt dat, zo voelt het ook echt de nieuwe van... Ik ben, toen ik op de toneelschool zat in het eerste jaar... toen ging ik echt 4 keer per week of zo... zat ik in de Schouwburg in Amsterdam of in Arnhem of in Utrecht... en ging het hele land door. En op één middag, ik was echt zo moe... en toen had ik een kaartje voor de Sheep Song van FC Bergman. En toen ik stapte in de trein en in de tram in Amsterdam... en toen zat ik in Ita en ik wilde eigenlijk helemaal niet... maar toen, ja, dat zijn natuurlijk de momenten dat je overvallen wordt. En dat is, vind ik de allermooiste voorstelling die ik ooit gezien heb. Het was echt waanzinnig. Zij werken ook heel erg van het beeld. Er zat volgens mij geen taal in op een soort vage Italiaans sprekende handpop na. Als ik het me goed herinner. En dat heeft me echt zo... ik vond het hartverscheurend prachtig. Hoe zo... Het gaat dus over een schaap eigenlijk... wat zich niet thuis voelt in zijn kudde en opstaat. Echt waanzinnig gespeeld in een prachtig kostuum... door een mimer die dat helemaal vormgeeft, dat schaap. En zich dan probeert te settelen in de mensenwereld... zich daarop aanpast, maar nog steeds niet erkend wordt... en dan terug wil keren naar zijn kudde en daar ook niet meer. Ja, echt waanzinnig mooi. Maar die wilde ik eigenlijk tippen, maar die speelde volgens mij... alleen laatst nog een keer echt heel ver weg aan de andere kant van de wereld. En we gaan binnenkort, ik heb voor mijn verjaardag van mijn collectief gekregen... dat we naar deze voorstelling gaan. Dus ik dacht, daar heb ik zo'n zin in. Ik heb meer van hun gezien. Het is echt, FC Bergman is waanzinnig. Ja.
1: Zij werken ook veel met grote groepen en met mensen die publiek spelen. Of die,
0: ja, veel figuranten en zo. Ook altijd gigantische decors. Ook wel, ze blijven vaak wel heel lang op één plek. Dat hebben ze echt heel goed voor elkaar.
1: Ja.
0: Maar ook
1: en allemaal... op een gegeven moment ook doen.
0: Ja, misschien wel.
1: Van een vaste plek waar Dixie's staan. Ja.
0: Alleen maar Dixie's altijd.
1: Maar zij hebben inderdaad... en maken ook zelf decors vaak. Zijn ook zelf bezig met...
0: zij zijn ook echt een collectief inderdaad. Ja. Dat is echt extreem leuk. En ik... dacht altijd dat zij zijn gesetteld en misschien al heel ervaren en zo. En toen ging ik een beetje op zoek van wie zijn dat eigenlijk voor mensen. Want dat heb je meestal niet echt door als je naar een voorstelling aan het kijken bent. En toen kwam ik erachter dat zij ook gewoon best wel een jonge club mensen zijn. En ook gewoon maar wat doen. Dat klinkt een beetje stom, maar gewoon zo ook gewoon aan het zoeken zijn en voorstellingen aan het maken zijn. En toen dat zo inspirerend om te zien van te gek, ik weet niet hoe je dat uitlegt, maar gewoon zo, jullie zijn ook aan het maken en wij doen dat ook. En ze hebben een beetje zo'nzelfde soort esthetiek. Misschien niet helemaal, maar wel zo dat beeldende. En dat is, ik vind heel, wat ik zo goed vind aan hun voorstellingen is dat het zo, het kan zo groot zijn, maar het kan je zo persoonlijk raken. En dat is iets waar we ook echt binnen onze eigen voorstellingen naar aan het zoeken zijn. Van hoe kan spektakel en grootsheid en grote effecten, hoe kan het ook zo je naar binnen gaan? Je toch ook een soort, ja, hoe kan groot spektakel ook ontroerend zijn en niet alleen maar lachwekkend bijvoorbeeld?
1: Ja, ik vond dat bij deze, want ik heb hem al wel mogen zien. Maar ook gebeuren, dat je wel eerst overdonderd raakt door de grootheid van het decor en van de mensen.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment was ik wel ook emotioneel geraakt. Omdat ik me ook gespiegeld zag of zo. Dat kunnen ze dan toch ook heel goed. Oké, FC Bergman staat op de lijst.
0: Leuk.
1: We gaan ook naar Steve de Jong, Tulip Town.
0: Ja.
1: Vanaf september in de Stad Schouwburg in Haarlem te zien. Wat zien we dan?
0: Ja, geweldig. Steve is echt waanzinnig. Werkt met hele leuke acteurs, waaronder ook mijn geweldige vriend Thor Bruin. dat is een hele leuke groep mensen. Zijn van origine vaak, laat ik bij het begin beginnen. Steve maakt operettes. Dus dat is, ik ga het natuurlijk helemaal verkeerd zeggen, maar dat is opera. Maar dan een soort Oh nee, dit gaat heel slecht.
1: Oh, je hebt hem al genoemd en je hebt hem op je tiplijst gezet. Ja, eigenlijk precies, kun je nu niet meer, je kunt het niet meer fout doen.
0: Nee, het is gewoon, operette is een soort, opera voelt altijd zo heel zwaar. Een operette is licht en gaat ook over drama, maar het is ook altijd een beetje, ja, kluchtig of zo. En wat Steve geweldig doet, is dat hij dus die decors ook helemaal zelf bouwt. Helemaal van karton en papier. En hij schildert dat. Het is ook, ja, het is eigenlijk beeldende kunst op een podium. En wat ik daar zo inspirerend aan vind, is wat wij met onze voorstellingen ook willen doen, is dat je heel erg laat zien hoe soort van de illusie gecreëerd wordt. Dus dat je eigenlijk een kijkje geeft in, oké, zo wordt deze scène opgebouwd. En dat je dan daarna toch nog geraakt kan worden, of toch nog overvallen, of toch nog in de lach schiet. Dat vind ik zoiets geweldigs aan theater. Omdat we allemaal weten, dit is nep. We spelen dit, we zijn hier naartoe gekomen, we hebben een kaartje gekocht. Maar dat je toch, ja, dat we dan toch zo geraakt kunnen worden, ik vind dat zoiets geweldigs. En dat weet Steve echt zo goed te doen.
1: En waar zit hem dat dan in? Wat is dat magische aan theater? Of aan deze vorm van theater die je zo fijn vindt, dat je dan toch kan raken?
0: Ja, ik denk dat het ergens zit in een soort, voor mij zit het in een soort gezamenlijkheid. Dus dat je er met z'n allen naar kijkt. En het heeft ook iets, heel menselijks of zo. Omdat je heel erg zo de poging ziet om iets moois te maken. En om, het is ergens heel eerlijk of zo. Omdat we doen wel alsof, maar je mag het wel weten. Dus het is zo, er zit zo geen, die hele laag van echt en nep is er een soort uit. Want het is gewoon echt wat daar dan gebeurt. Dat voel je dan ook. Ja, en dat het dan toch kan overvallen, ja. Dat vind ik echt magisch, ja.
1: Dat is toch iets wat je moet ervaren dan.
0: Ja, je moet erheen.
1: Je moet er heen. Nou, dat gaan we dan doen. We moeten ook naar Vis-à-vis. Je hebt het net al even genoemd. De nieuwe voorstelling Carousel. Theaterspectakel Carousel.
0: Ja, Vis-à-vis. Ja, ik zei het al, zij zijn dus ook rondreizend begonnen en nu hebben zij een eigen plek. Wat niet is wat wij binnen de kortste keren, denk ik, willen. Maar wel, ja, misschien ooit wel. Het is echt te gek. Ze hebben zo'n, in Almere is dat zo'n, een plek waar ze dus hun tribune hebben staan. Maar hun decor, wat ze daar bouwen, hoeft dus ook niet weg. Dus ze graven gewoon daar tunnels en ze bouwen gewoon hele gebouwen. En ja, wat ik geweldig vind aan Vis-à-vis. Kijk, op het moment dat je naar de toneelschool gaat, dan verlies je ook een soort manier van kijken die je daarvoor wel hebt. Namelijk dat je naar het theater gaat en dat je gewoon overdonderd wordt. Je zit toch, het is ook je werk, dus je gaat toch de hele tijd meestal zitten. Oh, grappig hoe ze dit hebben gedaan. Oh, interessant, bla bla bla. Terwijl bij Vis-à-vis kan ik echt nog hebben dat het gewoon zo bizar groot is. En dat er gewoon iets omvalt en in de fik vliegt. En dat je gewoon denkt, wat? Hoe verzin je dit? En hoe kan dit? En mag dit überhaupt? En zo. Dat vind ik zo vet aan wat zij maken. Dus dat is wel echt zo inspirerend. Dat het zo groots kan.
1: Is dat dan die kinderlijke verwondering die je dan daarbij toch nog. En dan ga je niet ernaar kijken hoe hebben ze dit gedaan?
0: Ja, ook wel. Maar dat doe ik dan. Het is wel leuk, want we hebben laatst een beetje contact met ze gekregen. En we mochten dan achter de schermen kijken hoe ze dat dan gedaan hadden. En dat is voor ons echt zo leuk. Dat ze zeiden van, ja, je kan dit gewoon, je kan gewoon zo'n gastank. En dan kan je gewoon, dan kan het gewoon in de fik. En toen dachten wij, oké, dit gaan we doen, vet.
1: Dus ooit komt er een absoluut plek op het strand.
0: Nou, wie weet. Naast wie weet Visavi. Wel. Misschien, nou ja, naast Visavi. Gewoon direct ernaast ja. Ook.
1: Dan kun je de tunnels doortrekken misschien dan. Maar voor nu kunnen we naar Carousel vanaf 21 mei tot 20 september te zien. Aan het Almeerderstrand dus. In dit geval gaat het over een kermisfamilie, hè? Deze specifieke voorstelling.
0: Ja, ik moet er nog heen. Dus we gaan binnenkort.
1: Dan gaan we jou daar zien.
0: Ja.
1: We gaan ook naar Duivelswerk, Schaft. Ja. Een sneltreintheater. Wat is dat? Daar kunnen we nog van 21 juni tot 28 juni in Bellevue. Dus dat is een kortere periode.
0: Ja, daar moet je ook heen. Dat is inderdaad, Bellevue heeft van die... volgens mij heet het Bellevue Backstage. En daar geeft ze jonge makers kans om een nieuwe voorstelling te maken. En ja, Mees en Koen, zij vormen samen Schaft. En ik vind dat het veelbelovende cabaret-duo... wat er nu is.
1: Want waarom zijn ze? Wat maakt ze grappig of goed?
0: Ze zijn. Het is extreem absurdistisch. Het is toch dat ze een beetje het lijntje in wat ik zeg volgens mij. Maar zo, je voelt dat ze precies maken wat ze zelf willen en dat vind ik zo leuk om naar te kijken. Ze zijn extreem muzikaal, dus het is. Ze zijn heel goed met muziek.
1: Er zit ineens een vlieg.
0: Er zit een vlieg die mij.
1: Die jou gezellig
0: heel aardig vindt. En. Wat zij heel goed doen, is dat ze van een hele absurdistische scène... kunnen ze ineens in een prachtig geschreven nummer met piano. En dan voel je helemaal zo... Het doet mij een beetje denken aan wat Droog Brood vroeger deed.
1: Ja.
0: Dus dat vond ik geweldig. Het heeft een beetje zo een soort mix tussen Droog Brood en Rundfunk. Dus het is heel weird, maar het is ook...
1: De vlieg is echt verliefd.
0: Ja, die vlieg is echt heel... Oh, nu zie je. Hij heeft een plekje gevonden.
1: Ja, gelukkig.
0: De dieren zijn een ding vandaag.
1: Ja, het is een soort absurdisme en cabaret en muziek in één.
0: En ze zijn ook allebei gewoon hele goede spelers. Dus ze hebben dan echt een goede scène bedacht. En dan wordt het ook nog heel goed gespeeld. En dan ook nog heel mooi gezongen. En dan zit het ook nog supergoed in elkaar.
1: Ja.
0: En eindregie Maaike Meijer, ook geweldig. Superleuk.
1: Dat is gaaf.
0: Ja.
1: Oké, Schaft. Duivelswerk.
0: Zeker.
1: En Bellevue Backstage gaan we ook opzoeken. Waar gaan we nog meer heen? We gaan, als we thuis willen blijven, kunnen we Wallace & Gromit aanzetten. Vengeance Most Foul. Op Netflix te streamen.
0: Streamen.
1: Waarom moeten we Wallace & Gromit aanzetten van jou?
0: Ja, dit is wel een klassieker voor mij. Dit is de nieuwste film van Wallace & Gromit. Ik keek dit vroeger ook toen ik heel jong nog was.
1: Ja.
0: Maar dat is zo'n geweldige film. Dat je daar zo het ambacht voelt van hoeveel tijd het kost om zo... Het is volgens mij wordt het nog steeds helemaal met stop motion gemaakt. Met klei en zo.
1: Ja.
0: En daar zit zoveel werk in. En wat ik er zo goed aan vind, is dat de fantasie en de fantasie in die film zo aanwezig is. Zo belangrijk daar. Je hebt bijvoorbeeld in die film is er dan de evil mastermind, is zeg maar een soort pinguïn. Gewoon een pinguïn. En die doet dan zo'n afwashandschoen op zijn hoofd. En dan gelooft iedereen dat het een kip is. Dat vind ik zo geweldig. Dat is ook wat we in onze voorstellingen doen. Zo, je doet een snor op, je bent iemand anders. Je doet een hoedje op, je bent iemand anders. En ja, dat werkt. En dat ze dat dan in zo'n film doen, dat vind ik zo geweldig.
1: Die afspraak die we elkaar hebben.
0: Ja, zo'n afspraak. Ja, dat is zo iets leuks.
1: Ja, het is daarnaast ook gewoon... Inderdaad, een hele goede film met een heel mooie lijn die ook voor... Nou, ik dacht deze week ga ik echt Wallace & Gromit aanzetten. Ja. Maar ik vond het heel leuk. Het was gewoon een goed gemaakte film.
0: Het is heel goed. Het is zo goed bedacht.
1: Ja.
0: En sowieso dat soort films met zo'n verhaal met een kop en een staart en zo. Maar wel heel erg die fantasie en dat weirde erin met die gekke personages. Dat is voor ons ook altijd super inspirerend als theatermakers. Gewoon van... voor scène ideeën, maar ook gewoon zo die hele kwaliteit van iets heel weirds bedenken en dat dan zo goed mogelijk proberen te vertellen.
1: Ja. We gaan ook, als we dan toch thuis voor die buis zitten, de making of de jeugd van tegenwoordig aanzetten.
0: Ja.
1: De soort pseudo-docu is dat, een mockumentary.
0: Ja, ik heb daar heel erg zin in. Ik heb hem nog niet gezien, maar ik zag het voorbij komen en toen dacht ik, dat kan eigenlijk alleen maar geweldig worden.
1: Het is goed gelukt. Laten we even luisteren naar een fragmentje.
2: Gaan we, doe dat eens. Zeg maar allemaal handen. Dit, en dan hoe beter jullie het met elkaar voelen, hoe hoger de handen ook zijn. Bam. En dit, en dan ook nog lachen erbij.
3: Maar wow, ik denk, waar slaat dit op?
2: Waar slaat
3: dit op? Is toch niet hoe het
2: gaat. We bestaan 20 jaar, bro. Dat moeten we toch vieren?
3: Ja, maar we gaan toch nu niet een soort geschiedsvervalsing doen?
4: Waarom
3: niet?
4: Het is een abstractie van de magie.
2: Waarom niet, Fred?
3: Ja, ik vind het raar. Het is niet hoe het gegaan is.
2: Weet jij dan nog wel hoe het gegaan is?
3: Nee, maar in mijn hoofd is het wel leuker gegaan.
4: Ja, maar dat heb jij wel vaker. Ja.
3: Het wordt nu een soort musical.
4: Dat je denkt dat je gezellig was.
2: Voor ons was het
3: zeker in die tijd.
1: Ja, het is ook het is heel leuk, gewoon een soort nagespeeld hoe het is begonnen. Maar ja, dat
0: ze jij hebt het al gezien, toch?
1: Ja, niet allemaal zeker meer weten hoe het dan precies gegaan is. Ja, het is een heel. Het is, ook zij spelen met absurdisme. Maar ik moest ook denken aan jullie collectief. Want zij zijn ook echt samen begonnen en samen gegroeid.
0: Ja, inderdaad.
1: Tot wie ze nu zijn.
0: Ja, echt al heel lang geleden eigenlijk ook al, hè?
1: Ja.
0: Dus dat is zo bijzonder inderdaad om te zien dat het ooit zou kunnen zijn. Zo.
1: Want hoe is dat voor jullie? Want je hebt elkaar ontmoet op de toneelschool. Je zit ook in een vrij cruciale tijd in je leven.
0: Ja.
1: Dus je groeit ook gezamenlijk. En dat kan betekenen dat je gezamenlijk naar elkaar toe groeit. Maar ook misschien eventjes van elkaar af. Of...
0: Ja, het is best... Zo'n collectief zijn is best iets bijzonders. Iemand zei toevallig laatst tegen mij van... Zijn dat eigenlijk je vrienden of je collega's? En toen zei ik zo, ja, ik weet het eigenlijk niet. Het is echt iets anders. Het is een collectief. Dat is een soort... Het zijn en mijn vrienden, want ik doe er de allerleukste dingen mee. Ze weten alles. We weten meer van elkaar dan de meeste mensen van ons weten. Maar het zijn ook mijn collega's. We moeten ook gewoon werken. Dus het is een soort... Je bent eigenlijk de hele tijd aan het balanceren tussen... We hebben het superleuk met elkaar, maar we moeten ook. Het is ook belangrijk dat het altijd goed blijft gaan. Want als er een soort spanning of zo is, dan moeten we het daarover hebben. Want dan dat is heel belangrijk. Want we moeten de hele zomer met elkaar werken. En dat gaan niet alleen maar geweldige momenten zijn, maar dat zijn ook momenten dat het zwaar is of dat er iets misgaat. Cato had laatst bijvoorbeeld haar enkel verzwikt tijdens een voorstelling. En toen was echt zo'n okay, wat gaan we nu doen moment. En dan merk je van, oh ja, het is goed dat we elkaar goed kennen. Dat ook als iedereen moe is en er gaat iets mis, dat we dan, okay, dit hebben we aan elkaar. Dit ga jij doen, dit ga jij doen. Dus dat is wel, ja, het is heel spannend. Het is wel echt, ik bedoel, een collectief. Het is waanzinnig dat we elkaar gevonden hebben, maar het is ook echt hard werken. Het voelt als een soort de tweede relatie in mijn leven.
1: Ja, ik kan me voorstellen. En hebben jullie ook een soort afspraken gemaakt of een soort contract ondertekend of zo? Je moet ook ergens wel ervan uit kunnen gaan dat je met elkaar.
0: Ja, we hebben niet een contract ondertekend, maar er is inderdaad, nou ja, alleen al heel praktisch van. Stel, je krijgt werk aangeboden voor volgend jaar, maar wij willen ook een voorstelling maken. Hoe gaat dat dan? Of dat is heel vaak voorgekomen van inderdaad, we hebben eigenlijk repetities gepland, maar ik heb een hele leuke klus gekregen. Wat moet ik doen? Of
1: gaat het collectief dan altijd voor? Of hoe?
0: Nou ja, dat is eigenlijk. Het is heel bijzonder, want we praten heel veel met elkaar. We zijn heel erg bezig met zo dat iedereen zich goed voelt. En dat ook gewoon dat iedereen zich gehoord voelt, bijvoorbeeld in een maakproces. Dat is ook niet per se vanzelfsprekend of zo. Dat, ik bedoel, de ene stem is wat harder dan de ander. Soms gewoon van nature. Maar het is natuurlijk belangrijk dat elk idee evenveel waard is. En dat we elkaar serieus nemen. En dat ook slechte ideeën er mogen zijn. Dus dat is, het is best wel... Ja, we zijn er eigenlijk, doordat we het doen, zijn we het aan het onderzoeken. We zeggen altijd, zo bij bedrijven en zo doen mensen altijd teambuilding. Wat wij doen is al een soort teambuilding. Ik bedoel, wij gaan niet nog vlotten bouwen, want we hebben al een heel decor gebouwd. Dus dat hoeft niet. Maar het is wel, zo voelt het wel. We gaan soms moeten we ook even niet werken. En dan gaan we gewoon met z'n vijf iets leuks doen. En dan voel je van, oh ja, dit is het ook. En het maken is het ook. Dus dat is, ja, dat is echt een heel... Het is een hele bijzondere zoektocht. Het voelt alsof het echt nog lang niet af is.
1: Mooi. Ja. Nou, dat voor ons ook een geluk. dat het nog lang niet af is. We gaan naar de overzichtstentoonstelling van Anish Kapoor. In Duisburg.
0: Ja.
1: Moeten we even in de...
0: In Duisburg, ja. We moeten even de trein in.
1: Even de trein in.
0: Maar dat is dat werk is zo geweldig.
1: Waarom raakt jou dat?
0: Omdat het heel... Het lijkt heel erg op wat ik zelf belangrijk vind in mijn werk. Dat het heel... Het is heel zintuigelijk. Dus het raakt je eigenlijk meteen... Het raakt je lijf een soort van. En daarna pas ga je zo denken van... Wat is het eigenlijk? Dus Anish Kapoor werkt heel erg... bijvoorbeeld met pigmenten. Dus bijvoorbeeld het allerzwartste pigment wat er is. En dat is iets magisch. Want dan kan je dus een object maken in die kleur, zeg maar. In dat allerdonkerste zwart. En daardoor vallen eigenlijk alle... silhouetten en schaduwen weg. Dus daardoor lijkt bijvoorbeeld een heel complex object... lijkt gewoon een zwart vierkant. En als je dan omheen loopt, dan zie je ineens zo wat het eigenlijk is. Of hij maakte... Ik zag ook in... waar was het ook weer? In Venetië, volgens mij. Had een soort groot kanon. En dat schoot dan hele grote soort blobs met rode... bagger, dat is de manier waarop ik het uit moet leggen, in een soort ruimte. En het was zo gewelddadig en groot, dat je voelde meteen wat dat betekende. Zo een soort gevecht, een soort oorlogssituatie. Het was echt heel, heel heftig. En dan daarna voel je eigenlijk pas van, oh, wat betekent het eigenlijk, wat bedoelt hij ermee? Overigens dachten we toen we bij die expositie waren dat het Anishka was. Dus we dachten altijd dat het een vrouw was. En toen kwamen we erna achter dat het Anish Kapoor was. Dus dat maakte de kunst heel anders.
1: Dat is ook absurdistisch.
0: Ja, ook absurdistisch. De naam ook al.
1: En ik moet natuurlijk ook heel erg denken aan het zwarte gat in de pont. In Tilburg. Ja. En ik was een tijd geleden een beetje verbolgen. Omdat er in de krant stond dat er een man in was gevallen. Waardoor ik ineens... Het gaat goed met de man.
0: Oh, fijn.
1: Maar waardoor ik erachter kwam dat het dus wel een gat... Want dat vind ik ook want je weet dus niet...
0: Je weet niet hoe diep het is.
1: Nee, en of het wel een gat is of dat het een zwarte
0: alleen
1: cirkel
0: dat zo,
1: is.
0: Ja, het is zo waanzinnig. Maar het is dus wel echt een gat.
1: Ja, dat weten we dan nu wel. Ja, helaas.
0: Dat verbreekt de illusie.
1: Ja, het spijt me dat ik dat dan nu ook... Dat had ik niet hoeven zeggen. Maar ik als kind vond ik dat al magisch. Gewoon een zwarte cirkel op de grond. En inderdaad dat... Het is kunst, omdat het je doet twijfelen en omdat je niet weet wat je ziet.
0: Ja.
1: En daar speelt hij in heel grote dingen mee en in een kleine...
0: Ja, het voelt ergens ook heel simpel soms.
1: Ja.
0: Maar dat vind ik er ook juist heel goed aan.

0: kunst. Omdat het je doet twijfelen en omdat je niet weet wat je ziet.
1: Ja.
0: En daar, ja, daar speelt hij in heel grote dingen mee en in een ja. kleine...
1: Ja, het voelt ergens ook heel simpel soms.
0: Ja.
1: Maar dat vind ik er ook juist heel goed aan. Omdat je daardoor ook weer zo overvallen kan worden. Daardoor.
0: Ook op het verkeerde been wordt gezet,
1: ja,
0: een
1: precies.
0: beetje. Ja, dat is toch ook wel iets wat jij...
1: Leuk vind.
0: begin ik een beetje te ontdekken. Je hebt een Hoogte 80 festival in Arnhem ook op je lijst gezet. Het is nu al net voorbij.
1: Ja, volgend jaar weer.
0: Maar dat komt volgend jaar weer terug. Toch een festival.
1: Dat is de plek waar we altijd als eerst onze voorstellingen spelen. En het Hoogte 80 festival is zo leuk. Omdat het is in een oude volksbuurt in Arnhem. Dus er komen heel veel verschillende mensen. Die hele wijk loopt uit, maar ook heel... Porsche Arnhem komt die kant op. Het is gratis toegankelijk. Dat vind ik echt te gek eraan. Dus je kan eigenlijk de 4 dagen lang gratis allerlei muziek. Maar er zijn ook gratis theatervoorstellingen en zo. En dan zijn er ook nog losse voorstellingen waar je kaartjes voor kan kopen. Maar eigenlijk gewoon daarheen gaan en die sfeer. Het is op een prachtige plek altijd. Het is bijna altijd super lekker weer. Dus ja, dat is echt, vind ik, een geweldig festival.
0: Hoogte 80 in Arnhem. We hebben ook een luisterverhaal op de lijst staan. Waarom is alles zo letterlijk? Van Joost de Vries. Laten we eerst even een fragmentje daarvan luisteren. Dan gaan we daarna nog even over praten.
2: Own. Dus je leven als bezit. Als een product waaruit je munt kunt slaan. Letterlijkheid kun je testen. Probeer maar eens een film, tv-serie of boek in 1 zin samen te vatten. En je voelt vanzelf of die zin klopt of niet. 1. Een detective gaat naar een afgelegen bergdorpje om te ontdekken wie Laura Palmer heeft vermoord. 2. Een reclameman in de jaren 60 kan zich niet verzoenen met zijn gezinsleven omdat hij ooit de identiteit van een ander heeft aangenomen. 3. Een maffiabaas krijgt paniekaanvallen en gaat in therapie.
1: Gaat in therapie.
0: Dit zijn voorbeelden.
1: In die zin, daar ging het mij om. Ja.
0: Dit zijn voorbeelden van hoe kun je in zo kort mogelijk samenvatten. En waarom moeten we dit verhaal luisteren van jou?
1: Ik vond dit een hele interessante analyse. Dit luisterverhaal gaat dus over dat alle series en films en alles wat er gemaakt wordt, dat het steeds letterlijker wordt. Ik zag laatst een fragment van een interview met Juriaan van Dongen, een van de schrijvers van Klokhuis. En die zei dat ze dat heel erg merkte. Dat er vroeger werd het door een heel klein groepje acteurs gespeeld. En dan speelde gewoon iemand die deed dan een hoedje op. En die speelde dan een kind. En iedereen snapte dat. En tegenwoordig moet er dan echt een kind zijn. Omdat ze anders niet snappen dat het over een kind gaat. Dus dat is... Het gaat er eigenlijk over dat al die entertainment en zo is een soort content geworden. Dat wordt in dit artikel heel goed uitgelegd of verteld. En ik vond het zoiets interessant, omdat wij in onze voorstellingen heel erg proberen juist af te sturen van die letterlijkheid. Zo de letterlijkheid in de clichématigheid wel gebruiken als een soort herkenningspunt voor het publiek. Maar ook gewoon de weirdheid opzoeken en de fantasie van het publiek helemaal nodig hebben om zo'n wereld in te gaan. En niet zo'n wereld helemaal bouwen, ook wel, dat begin wel. Maar als je dan uiteindelijk in zo'n mijncar zit en door allemaal grotten chased, ja, dat ontstaat echt alleen maar in het hoofd van het publiek. Dat is niet iets wat wij dan vormgeven. Wij spelen dat alleen maar. En toen dacht ik, dat is wel echt iets wat we ook als kunstenaars, wat echt een missie moet zijn van, we moeten niet alleen maar, zoals ze in dat artikel, in dat luisterverhaal zeggen, de mensen soort bevestigen in wat ze willen zien. Maar ook juist die uitstapjes durven maken en hopen dat mensen daarop mee blijven gaan.
0: Want dat ze mee moeten instappen in die mijncar.
1: Ja, mee instappen in de mijncar. Want dat is volgens mij waar die rijkdom zit, waar kunst je kan omverblazen en kan verwonderen.
0: Ja, dus dat is toch de uitdaging om die fantasie aan te zetten.
1: Ja.
0: Dat luikje open te zetten.
1: Ja, precies.
0: Dat is hem.
1: Ja.
0: Ik wil je heel erg danken voor je mooie tips. Op een klein een Dixie is nog te zien. We moeten mee in die mijncar stappen.
1: In die mijncar, kom kijken.
0: Jullie staan op 2 takt in Utrecht op Oerol, Terschelling. Hongerige Wolf Festival.
1: Ja.
0: Eigenlijk deze hele zomer. Op alle festivals.
1: Oktober, overal.
0: Tot en met de zomer. Overal. Ga dat zien. Ga naar de website om te kijken waar dat dan precies is. Morgen zit Eva Koreman hier op deze plek. Dit was een Uur Cultuur en ik was en ben...

0: NPO Radio 1.
1: Een drama bij de torenvalken, een primeur bij de tapuiten en de boomarter die de lepelaar het leven zuur maakt. Ook dit jaar veel spannends bij Beleefde Lente. Wat levert het de wetenschap op?
2: Kijk, daar gaat het schepnet.
1: Sander van Loopik heeft van het redden van koraalriffen zijn levenswerk gemaakt. En dat doet hij door visseieren te kweken. Met AI kun je nu nog makkelijker waterdiertjes op naam brengen. Geel band langs sprietmotten en klokjes bij op de Venolijn. En de column van Dolf Jansen.
3: Ik wens u een prettige zondag.
1: Morgenochtend van 7 tot 10, BNNVARA met Vroege Vogels.
0: NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer.
5: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert! Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
5: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
7: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
8: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
4: NPO Radio 1. 7 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
11: Goedemorgen, het is weekend. Beweegt Armenië zich van Rusland af of juist er naartoe? Dat is de inzet van de verkiezingen dit weekend. En opnieuw aanvallen van Iran op de Golfstaten. Het nieuws met Jan van der Putten.
12: Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Volgens Amerika had Iran die gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Teheran zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS zegt dat de militaire basis in Bahrein niet is geraakt. Het Amerikaanse leger haalde Iraanse drones neer. Die vlogen naar de straat van Hormuz en daarop viel Amerika Iraanse radarposten aan. Bij een Israëlische luchtaanval in het zuiden van Libanon zijn gisteren 5 mensen omgekomen, meldt het Libanese ministerie van Volksgezondheid. Onder hen zou een hulpverlener zijn en ook zouden 2 mensen gewond zijn geraakt. Israël en Libanon sloten deze week een bestand, maar Hezbollah heeft dat verworpen. Volgens de militante beweging blijft het onzeker of Israël zich terugtrekt uit het zuiden van Libanon. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. Ze waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer in een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram en overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 in het westen van de stad. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De politie in Rotterdam vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen, vorig jaar nog 166 miljoen. De directeur van het festival noemt de daling logisch, omdat een aantal landen niet meedeed. Nederland, IJsland, Spanje, Ierland en Slovenië trokken zich terug vanwege deelname van Israël. Ook zonden Spanje, Ierland en Slovenië het evenement niet uit op televisie. In 148 landen brachten mensen hun stem uit voor het Songfestival, en dat waren twee landen meer dan vorig jaar. De Oranjevrouwen hebben gisteravond verloren van Ierland. Het werd 3-2 en daarmee hebben ze een rechtstreekse kwalificatie voor het WK voetbal van volgend jaar niet meer in eigen hand. Frankrijk won eerder op de avond met 2-0 van Polen, en daardoor zakt Oranje van de eerste naar de derde plaats. De eerste nederlaag onder bondscoach Vuurink is hard aangekomen bij het Nederlands elftal. Volgens hem was de inzet goed, maar speelde het vrouwenteam heel erg slordig. En het weer, eerst droog, af en toe zon, later op steeds meer plaatsen regen. Het wordt rond 18 graden. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon, en dan wordt het 19 graden.
11: Armenië lijkt steeds verder op te schuiven richting de EU, en daar is Rusland niet blij mee. Zometeen onze correspondent over de verkiezingen.
3: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
13: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
14: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
15: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
16: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
17: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
18: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
4: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
11: 6 minuten over 7. Het zijn spannende verkiezingen morgen in Armenië. Zittende premier Pashinyan probeert afstand te nemen van Rusland, wat ze hem daar niet in dank afnemen. Verder heeft Armenië ook een deel van zijn grondgebied verloren aan buurland Azerbeidzjan. Toch is de zittende premier wel de favoriet voor de overwinning. Gisteravond hield hij nog een grote verkiezingsbijeenkomst in de hoofdstad Yerevan. Onze correspondent Geert Groot-Koerkamp is in Yerevan. Hoe staat Pashinyan ervoor?
19: Wat je al zei, hij is wel de verwachte overwinnaar. En de peilingen laten dat al heel lang zien. Met stip, zeg maar, bovenaan staat de partij van Pashinyan. Die kan volgens de peilingen rekenen op rond de 30% van de stemmen. Misschien iets meer, iets minder. En de nummers 2 en 3 die liggen daar ver, ver onder. De nummer 2 die kan rekenen op 7-8%. Dat is een partij die pro-Russisch wordt genoemd. Sterk Armenië van Samuel Karapetyan, een zakenman die nu huisarrest heeft overigens, omdat hij volgens de Armeense autoriteiten een staatsgreep zou willen beramen. Maar kort en goed, de overwinning die kan Pashinyan niet ontgaan. De grote vraag is hoeveel procent die zal krijgen en of die bijvoorbeeld een constitutionele meerderheid zou kunnen krijgen in het parlement. Want die heeft hij dan weer nodig om bijvoorbeeld een referendum te kunnen organiseren over wijzigingen van de grondwet en dat soort dingen.
20: Ja, als ik het een beetje goed begrijp, 2 thema's. Rusland of Europa, daar gaan we het zo meteen even over hebben. Maar eerst dat verlies van het grondgebied. Gaat dan natuurlijk over Nagorno-Karabakh. Wordt al heel lang over gevochten tussen Armenië en het buurland. Maar dat is dus in 2023 daadwerkelijk ingenomen door Azerbeidzjan. Wordt hem dat kwalijk genomen dat hij dat is kwijtgeraakt?
19: Voor een deel van de Armeniërs wel. Hè. Als je kijkt dus naar die peilingen en de perspectieven van Pashinyan in die verkiezingen, dan kun je ook concluderen dat in ieder geval een groot deel van de Armeniërs hem volgt in wat hij doet. En de insteek van Pashinyan is duidelijk van Azerbeidzjan en ook Turkije, waarbij de grenzen al meer dan 30 jaar dicht zijn. Dat zijn landen die gaan niet weg, dat zijn onze buren. We moeten hoe dan ook naar die vrede zien te komen. Er moet een vredesverdrag komen tussen Azerbeidzjan en Armenië. En daar moeten concessies voor worden gedaan. Want Armenië is niet fysiek en militair in staat om bijvoorbeeld Nagorno-Karabakh in te nemen. Hè, is niet in staat om het op te nemen tegen Azerbeidzjan militair gesproken. Dus er moet een oplossing komen. Veel Armeniërs steunen hem daarin. Maar juist in die oppositie, daar zijn heel veel mensen die hem dat heel erg kwalijk nemen. Ik heb ook van die mensen gesproken op een van de vele verkiezingsbijeenkomsten de afgelopen week in Yerevan. Mensen die ook zeggen van hij loopt aan de leiband van Aliyev, dat is de leider van Azerbeidzjan, en van Erdogan, de president van Turkije. Hij doet precies wat zij willen, maar verkwanselt daarmee de belangen van Armenië en de Armeniërs.
20: Ja. En dan dat andere thema, Europa of Rusland. Hij wil dus meer toenadering met Europa. Hoe kijkt Rusland daarnaar?
19: Rusland ziet het met ledenogen aan. En vooral de laatste weken zie je dat Rusland echt alles op alles zet, alles uit de kast haalt om te proberen. En om in ieder geval dat verkiezingsresultaat van Pashinyan, om dat wat te temperen. En dat doen ze door middel van traditioneel middel. Boycott van de import van Armeense groenten en fruit, van Armeens bronwater, van Armeense cognac. Er wordt ook gesproken over de mogelijkheid van misschien geweld. De president van Belarus, Lukashenko, is ook bijgehaald om te zeggen van wat Armenië nu doet. Zo begon het ook in Oekraïne in 2014, dat die toenadering zoeken tot Europa. Dus je weet maar nooit wat er mee kan gebeuren. Dus alles wordt gedaan om de Armeniërs onder druk te zetten, om te laten zien van kijk, als jullie voor Europa kiezen, voor Pashinyan kiezen, dan is dat een heilloze weg. En blijf maar liever bij Rusland, dat is een betrouwbare bondgenoot. En we zijn altijd samen geweest en zo moeten we ook voortgaan.
20: Er is wat te kiezen. En Geert Groot-Koerkamp die vertelde erover vanuit Yerevan. Goed dat je weer terug bent.
21: Het NOS Radio 1-journaal.
20: 7:10 is het. In Café Kokkelman was minister van Werk en Participatie Thierry Aartsen te gast. Hij vertelde waarom hij met een plan komt om statushouders sneller te laten werken.
22: De Eerste Kamer heeft gelukkig twee statusstelsel aangenomen. We hebben nu een EU-migratiepact, wat hier ook echt gewoon gaat zorgen dat eindelijk die instroom ook naar beneden toe gaat. En dan kun je een veel beter onderscheid maken tussen mensen die kansarm zijn, waarbij je de procedure kort houdt en die snel terug kunnen keren, bijvoorbeeld naar die terugkeerhubs. Ja. En je kunt dus ook zeggen, maar de mensen die hier dan zijn en die kansrijk zijn, laten we dan alsjeblieft zorgen dat die mensen niet jarenlang wegkwijnen in een uitkering, maar laat alsjeblieft die mensen deelnemen aan de samenleving.
20: Op dit moment wachten nog duizenden mensen op een beoordeling van de IND. Deze mensen moeten waarschijnlijk nog jaren wachten totdat er nieuwe asielzoekers voorrang krijgen via het Europees Migratiepact. Toch denkt de minister dat een deel van deze groep ook aan het werk kan.
22: De IND heeft een aantal categorieën. En dit zou dan om categorie 4 gaan, even heel technisch. Dat betekent dat dat zijn mensen waarvan de kans vrij groot is dat op het moment dat de IND-beoordeling er is, er is gewoon heel veel. Een hele grote groep mensen die op die beoordeling zitten wachten. Maar als het eenmaal is, dan zegt die nee, ja, dan weten we bij deze categorie vrijwel zeker dat ze mogen blijven.
20: In RTL Tonight ging het over de Noorse kroonprinses Mette Marit. Ze staat op een wachtlijst voor een longtransplantatie. 8 jaar geleden kreeg ze namelijk de diagnose longfibrose, waarbij littekenweefsel in de longen ontstaat. En die nemen daardoor moeilijke zuurstof op. Haar toestand is inmiddels verslechterd. Volgens royalty-deskundige Josine Drogendijk is de situatie ernstig.
0: Want je wordt pas op deze lijst geplaatst als je naar verwachting nog maar 1 jaar te leven hebt. Dus het is echt nu, als je ook ziet hoe snel het achteruit is gegaan. Want in eind 2025 gaf ze aan van nou in de toekomst zal ik misschien ooit een keer op die lijst geplaatst worden voor een longtransplantatie. En nu staat ze er al op.
20: Mette Marit kwam de laatste tijd al vaker in het nieuws vanwege haar banden met Epstein en haar zoon die terecht staat voor meerdere misdrijven, waaronder verkrachtingen. Het Noorse Koningshuis zit dan ook in slecht vaarwater, zegt Drogendijk.
0: De Noorse monarchie wordt echt van alle kanten bedreigd. Want we hebben natuurlijk Epstein gehad. Hè. We hebben het hier aan tafel ook meermaals over gehad. Dat zij bevriend is geweest met Epstein. En daar heeft ze de excuus voor aan moeten bieden. Maar eigenlijk is dat hele excuus ook niet heel lekker gevallen. Want was het nou wel echt een sorry? Of was het meer vervelend dat het bekend is geworden? Hè. Die vraag kwam naar voren.
1: Maar dan haar eigen
0: dan
1: zoon.
0: Heb je Marius, die in de gevangenis zit. 15 juni hoort hij de uitspraak over 10 dagen.
20: In Met het oog op morgen aandacht voor een afbeelding die gisteren de hele wereld overging. De Noorse voetballers die als vikingen poseren bij Noorse fjorden. Hoewel mensen dachten dat het AI was, was dat absoluut niet het geval, zegt fotograaf William Rutte.
2: Deze foto is gemaakt door David Yarrow. Een hele beroemde wildlife fotograaf is dat eigenlijk. Dus dat vind ik dan wel weer heel grappig, dat hij dan de wilde voetballers heeft moeten temmen. Maar daar is geen AI aan te pas gekomen. Ja, deze man is gewend om dit soort grootse dingen te maken. En dat heeft hij dan ook gedaan.
20: De Nooren bij de fjorden. Als u zich afvraagt hoe zouden wij dat met het Nederlandse team doen? Nou, die vraag stelde Met het oog op morgen zich ook. Rutte heeft wel een idee.
2: En ze noemen ons natuurlijk de leeuwen, de oranje leeuwen. Dus ik had dan misschien iets gedaan in een hele grote leeuwenkooi met dan die voetballers in gerafelde voetbalkleding, een beetje vuilig, een beetje vurig, een beetje strakke blik in de camera en dan een beetje stoere mannen in zo'n kooi zetten. Ik denk dat ze daar misschien nog wel voor te porren zijn.
20: Dat was het idee van Rutte en dat was gisteravond op Radio en TV. In Trouw een opmerkelijk verhaal over Pokémon.
23: Ja, spelers van de game Pokémon Go hebben onbewust meegewerkt aan de ontwikkeling van militaire drones en robots, meldt Trouw. De spelers kenden jarenlang met hun smartphone de omgeving, want dan krijg je extra punten in het spel. En dat leverde zo'n 30 miljard scans op. En die beelden die werden eigendom van het bedrijf Niantic Special. En dat bedrijf ontwikkelde daarmee een 3D-model waarbij je heel precies kunt navigeren, ook als je GPS-signaal wegvalt. En eind vorig jaar maakte dat bedrijf bekend dat het navigatiesysteem gaat worden ingezet voor drones en militaire robots. Allemaal dankzij Pokémon dus. Een hoge vergoeding voor de reiskosten van en naar het werk, dat is allemaal een wassen neus, volgens het AD. Anderhalve maand geleden kondigde het kabinet aan dat de reiskostenvergoeding met 2 cent wordt verhoogd naar 25 cent per kilometer. Maar werkgevers doen volgens de krant veel te weinig om hun personeel te compenseren voor de hoge brandstofprijzen. 1 op de 20 werknemers krijgt een hogere vergoeding. En vakbond CNV pleit daarom voor verlaging van de accijns. Want ze zeggen, we vinden het onacceptabel dat werkenden zo zwaar worden belast. Het aantal plofkraken loopt verder op, schrijft de Telegraaf. Vorig jaar kwam de teller in totaal op 4. Dit jaar zijn er al 19 gepleegd. De krant spreekt met een voormalig plofkraker die jarenlang onderdeel was van een bende. We waren ervan bezeten, vertelt hij tegen de krant. Het geld ging op aan dure vakanties, mooie sportauto's en horloges. En uiteindelijk moest hij dan wel 8 jaar de gevangenis in. En nu probeert hij andere jongeren op het juiste pad te houden. Als ik het kon terugdraaien, zegt hij, dan zou ik dat in 1 seconde doen. In NRC eren 9 vrienden en collega-dichters de deze week overleden schrijfster Lieke Marsman. Met persoonlijke krabbels, tekeningen, gedichten en columns. Marsman, die ook dichter des vaderlands was, leed al jaren aan een zeldzame vorm van kraakbeenkanker. En ze was ongeneeslijk ziek. In 2022 meldde ze dat vanwege haar ziekte een arm geamputeerd moest worden. En Mieke Marsman overleed afgelopen woensdag.
20: Een deceptie voor de Oranje Vrouwen was het gisteravond. Ze hebben directe plaatsing voor het WK van volgend jaar niet meer in eigen hand. Dat zag alles commentator Mark Kloostra.
1: Winnen van Ierland en Polen en Nederland plaatst zich voor het WK van volgend jaar in Brazilië. Maar zo makkelijk zou het niet gaan in het kletsnatte Cork. Want Oranje kwam na 18 minuten achter door een doelpunt van Caruso. Ondanks een aantal kansen vlak daarvoor en met name daarna. Want hij had er al een paar keer in gemoeten voor Oranje, maar dat ging hier niet. Zo gingen de Oranje Leeuwinnen rusten met een 1-0 achterstand. De 1-1 viel. Na een penalty benut door Jansen na 70 minuten. En toen gingen we er even voor zitten. Nog eentje erbij en de klus is geklaard. Maar die ene viel aan de andere kant vanaf de aftrap. Larkin. En toen moest Oranje opnieuw in de achtervolging. Dat lukte, want 10 minuten voor tijd viel de 2-2 door Pelova. En hetzelfde scenario lag op de planken. Eentje erbij en het is geklaard, de klus. Maar de klus werd geklaard door de Ieren. Want in de laatste minuut viel de bal nog één keer bij de tweede paal voor de voet van de 36-jarige Barrett. En zij tikte van dichtbij de 3-2 voor Ierland erin. Nederland moet nu winnen van Polen in de laatste groepswedstrijd. En alleen een gelijkspel bij Frankrijk tegen Ierland zorgt er dan voor dat Nederland nog direct naar het WK kan.
20: Dat wordt rekenen dus, maar eerst de teleurstelling van gisteravond verwerken. Rivka op het veld sprak met de aanvoerder, Dominique Jansen.
5: Ja, ik moet eerlijk zeggen dat ik niet heel veel woorden heb. Ja, super teleurgesteld. Het was niet goed genoeg.
6: Waar lag het aan, denk je?
5: Ik vind het lastig te zeggen. Ik denk dat we met momenten gewoon te slordig waren. Ik weet dat we gewoon veel beter kunnen spelen dan wat we vandaag hebben laten zien. Dus ja, we wisten dat Ierland op deze manier de wedstrijd ging aanvechten. En ja, tweede helft hebben we gevochten voor wat het waard was. Maar ja, uiteindelijk krijg je dan ook veel te snel weer een tegendoelpunt tegen. Dus dat helpt ook niet mee.
6: Ja, op een gegeven moment krijgen jullie die penalty mee. Dacht jij toen, misschien is dit het moment dat we toch nog om kunnen draaien?
5: Ja, zeker. Dat is een goed moment dat je dan weer op gelijke hoogte komt. Dat alles weer gelijk staat en dat er genoeg kansen zijn. Dan krijg je hem natuurlijk binnen 2 minuten weer om de oren. Ja, dat mag niet gebeuren.
6: Was die penalty eigenlijk ook het moment dat jij als aanvoerder dacht, ik neem mijn verantwoordelijkheid hierdoor om te nemen op zo'n spannend moment?
5: Ja, ik had ook even Romee gevraagd of zij zich goed voelde. En toen zei ik, ik voel me goed om hem te nemen. Ik heb daar ook genoeg ervaring in. Dus ja, ik neem die verantwoordelijkheid op me. Maar als Romee hem had genomen, dan was ik ook van overtuigd dat zij hem ook zou scoren.
6: Waren jullie gespannen vandaag?
5: Nou, ik zou niet zeggen dat het was. Gewoon een gezonde spanning natuurlijk. We hadden een goed plan. Ik zou niet zeggen dat de spanning ervoor heeft gezorgd dat we niet hebben gewonnen.
6: Ja, ik probeer een verklaring te vinden voor waarom het dan zo slordig is. En ja, toch een heel ander beeld dan we bijvoorbeeld in april tegen Frankrijk hebben gezien.
5: Ja, ik denk dat we allemaal gewoon naar ons eigen spel moeten gaan kijken. En gewoon kijken wat we beter kunnen doen. En ja, ik weet niet of het dan misschien een stukje focus is of iets. Maar ja, het is moeilijk om op dit moment het precies de vinger op te leggen waar het dan verkeerd is gegaan.
20: En de Ieren die schoten dus kort voor tijd het winnende doelpunt binnen. Een kopbal. Veerle Buurman in de verdediging zoekt naar een verklaring waarom het nou toch zo mis kon gaan.
7: Slordig. Ik denk dat een heel groot. Natuurlijk, de weersomstandigheden zijn niet top, maar we zijn veel te slordig. We krijgen makkelijk uiteindelijk de goals tegen. We maken ze ook niet met de kansen die we hebben. Maar we krijgen ze ook te makkelijk tegen wanneer wij wel gescoord hebben.
6: Ik begrijp dat de omstandigheden heel anders zijn dan 6 weken geleden. Maar ik probeer toch een verklaring te zoeken naar waarom het 2 keer tegen Frankrijk zo goed leek te gaan tegen zo'n topland. En het lijkt nu zo'n ander spel wat ik zag vandaag.
7: Ja, je weet natuurlijk dat Ierland ook gewoon wel een goede ploeg is. En de verdedigend gewoon heel erg goed op staat. In de eerste helft zag je gewoon dat het niet liep. We waren te slordig. We wilden misschien te snel, terwijl we gewoon verplaatsing moesten zoeken. Tweede helft ga je forceren. En dan komen er wat meer ruimtes, ook voor Ierland. Maar dan is het uiteindelijk gewoon niet goed genoeg.
20: Veerle Buurman, de analyse van de wedstrijd. En met die analyse kun je natuurlijk voorspellen wat er misschien binnenkort tegen Polen gaat gebeuren. Het zal ongetwijfeld op gegokt worden, maar dat gebeurt dan toch vooral op de wedstrijden van het aankomende WK. Het gaat donderdag van start. Wereldkampioenschap voetbal in Canada, Mexico en de VS. Bij veel bedrijven, sportclubs en vriendengroepen begint die WK-koorts met het voorspellen. Daar gaan we van de uitslagen. Maar met 48 deelnemende landen en maar liefst 104 wedstrijden is het invullen van die poeltjes nogal een klus. Ruben Eg van onze economieredactie ging eens kijken hoe we het ditmaal allemaal doen, die pools.
8: Tegen Egypte heb ik 2-1.
9: Dat is een goede ploeg, maar ze gaan nooit heel ver komen, maar tegen Egypte gaan ze winnen.
10: Ja, maar Salah die doet toch mee bij Egypte?
9: Ja, die wordt ook een dagje ouder, hè?
12: Oh, wat een goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt, zeg. Ja.
24: In Nijmegen bij Energy Office helpen ze mensen aan een baan, maar voor de deur wappert een grote oranje vlag. Robert Nuitink en Isabel van Dalsum, jullie werken hier en jullie zijn helemaal klaar voor het WK, toch?
8: Heel veel zin in.
9: Er zijn 104 wedstrijden te voorspellen, dus we moeten aan de bak. Maar ja, we zijn druk bezig om de pool helemaal in te vullen.
12: En het is een penalty in de eerste minuut! Ja! Jongens, jongens, jongens!
24: Nou, dan beginnen we dan maar, Isabel. Ja, wie wordt de wereldkampioen?
8: Ik zet in op Argentinië of Duitsland.
9: Ja, ik ga of voor Spanje of voor Frankrijk. Ik ben er nog niet helemaal over uit.
24: Wacht even, als er WK-koorts is, dan gaan we toch allemaal voor oranje?
9: Ja, we hebben een hele behoudende bondscoach. Dus ik ben bang dat we met de speelstijl niet tot het einde gaan komen.
12: Tegen de paal! Rens springt tegen de paal in de slotfase van deze wedstrijd.
24: 104 wedstrijden. Ja, dan moet je een echte specialist zijn om daar chocola van te maken.
9: Ja, zeker weten. Er doen heel veel landen mee. Daar heb je wel eens van gehoord, maar nooit gezien. Nooit zien voetballen. Dus dat blijft een beetje een gok.
24: Ben je ook zo'n voetbalspecialist? Of moet je een beetje hulp hebben om zo'n pool in te vullen?
8: Een beetje van alles. Ja, AI vooral.
24: AI?
8: Ja, ik heb het wel gebruikt om het in te vullen.
24: Heb je ook uitslagen gezien van zo'n chatbot waarvan je dacht, doe normaal, dat kan nooit.
8: Volgens mij had mijn AI wel aangegeven dat Nederland op een gegeven moment zou verliezen. Ik weet niet meer precies van wie. Die heb ik even veranderd.
25: En teruggekomen uit de spelpositie.
24: Even verderop in Arnhem. Daar is het voorspellen van voetbaluitslagen heuse wetenschap. Peter Neef, hoe doe jij dit allemaal?
26: Ja, ik kijk eigenlijk naar de wetkantoren. Dus die hebben allemaal alle wedstrijden en voorspeld wie er kampioen wordt. En die reken ik om naar welke uitslagen je in moet vullen in je WK-pool. Ik heb dat voor het eerst gedaan eigenlijk met het WK 4 jaar geleden. En toen deed ik het eigenlijk allemaal handmatig, rekende ik het om en won ik uiteindelijk de voetbalpool op werk. En nu heb ik eigenlijk een website van gemaakt.
24: In hoeverre is de data beter dan het onderbuikgevoel?
26: Ja, als je het over een paar wedstrijden kijkt, dan kan je nog best wel miszitten. Maar als je het hele WK eigenlijk die data volgt, heb je een steeds grotere kans dat je accurater bent dan dat je het gewoon maar invult.
24: Kunstmatige intelligentie, maak je er ook gebruik van?
26: Nou, ik maak er niet gebruik van om de voorspelling te doen. Dus dat is gewoon een wiskundig model. En zomaar eigenlijk vragen aan ChatGPT, Gemini of Claude. Dat laat hele verschillende resultaten zien. En ook niet in lijn met hoe ik het omreken.
24: Heb je dat wel eens getest? Wat jouw eigen berekening is en wat zo'n chatprogramma zegt?
26: Ja, ik heb ze naast elkaar gezet. En ik ga ook tijdens het WK in de gaten houden wie dan de meeste punten verzamelt. Dus ik ben heel erg benieuwd wat daaruit komt.
24: Nu zeggen ze wel eens, hè, over die AI-chats. Die hallucineren wel eens. Ja, als ik zeg dat Nederland gewoon het WK gaat winnen, hallucineer ik dan?
26: Nou, je hallucineert niet, maar de kans is gewoon klein. Dus tussen de 3% en 4%.
24: Is het overigens nog wel leuk zo'n pool invullen? Want ja, het hart zegt natuurlijk bij Nederland, Duitsland, die gaan we met 3, 4, 5-0 verslaan. Ja, en dan zeggen natuurlijk de cijfers.
12: We hebben dat toch ingetuigd.
26: Gelukkig is de bal altijd rond, dus kan het nog steeds 3-4-0 worden. Het is nog zeker mogelijk.
20: En volgens mij is het ook gewoon hoe je de prompt stelt. Je kunt toch een AI vragen wie wint dit WK en houdt bij uw antwoord rekening met een licht chauvinistische voorkeur voor Nederland. De reportage die u hoorde was van Ruben Eg. En ik heb weer een maand doorgebracht in Israël, Palestina en een van mijn favoriete tentjes, café, restaurantje. Ja, er wordt de muziek gedraaid van de eigenaar, van zijn stemming, en die is vaak melancholisch. Daar past heel veel Hebreeuwse muziek bij, daar past Arabische muziek bij. Maar er past ook een plaatje bij wat ik niet kende. Ik ging het shazammen. Het leek gewoon onze eigen Nederlandse Kovacs te zijn. My Love.

0: Alpha Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
1: Human neemt je mee in een late liefde. En die weer verliezen. Noraly Beijer was 5 jaar samen met Joost Prinsen. En waar hun verschillen groot waren, was hun liefde nog veel groter. Dus als hij overlijdt, raakt dat haar diep. Kijk vanavond naar Overleven. Over liefde en afscheid nemen. Human. Radicaal menselijk.
2: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here. Een vakantie even uniek als een meesterwerk. Met zorg gekozen. Feel the sunlight on my skin. I'm the best I've ever been. Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawasheer.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
3: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
4: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
3: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
5: NPO Radio 1.
6: 7:58, de hoofdpunten. Jan.
7: Over en weer aanvallen tussen Iran en de VS. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. En Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Bij Russische aanvallen op de Zuid-Oekraïnse regio Gerson zijn in totaal 5 mensen gedood, melden de regioautoriteiten. 2 mensen kwamen om bij een droneaanval en er werden toen ook nog eens 3 mensen gevonden die eerder waren gedood. In Rotterdam is gisteravond een voetganger overleden. Die werd aangereden door een tram. Het ongeluk was rond 11:30 in het westen van de stad. De politie doet onderzoek naar de oorzaak. En het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers. Minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen. Vorig jaar waren het er nog 166 miljoen.
8: Ja, maand in het Midden-Oosten gezeten. Dan heb je het als weerman heel saai. Blauwe lucht, graad of 30. Nee, Wouter van Bernebeek, een leukere baan volgens mij.
9: Ja, dat klopt.
8: Wat wordt het dit weekend? Blauwe lucht, een graad of 30?
9: Nee, zeker niet. Nee, zeker niet. Helaas. Ziet er wisselvallig uit. Nee. Vanochtend beginnen we op veel plaatsen nog wel droog. In de loop van de dag komt er vanuit het westen wel meer bewolking opzetten. En vooral vanavond gaat het op steeds meer plaatsen ook af en toe wat regenen. Ja. Nou, temperaturen daarbij vandaag niet veel hoger dan een graad of 18. En ja, op dit moment staat er nog niet zoveel wind. Maar die wind gaat wel toenemen uit het zuidwesten en kan langs de kust vanavond af en toe krachtig worden. Dat is een windkracht 6.
8: Tja, dus een regenachtig weekend lijkt dat te gaan worden. Is dat ook zo op zondag?
9: Ja, morgenochtend denk ik nog wel. Met name in de oostelijke helft valt af en toe nog wat regen. Nou, geleidelijk aan wordt het dan droog en morgenmiddag breekt dan wat vaker de zon door. Zitten we ook in iets warmere lucht, want de temperatuur komt uit rond 20 graden. En na het weekend blijft het toch in grote lijnen wel wisselvallig. Af en toe valt er een bui of wat regen. Er is ook wel zeker ruimte voor de zon. En met name vanaf dinsdag gaat de temperatuur wat verder naar beneden. En dan komen we echt niet van hoger meer uit dan een graad of 17 voorlopig.
8: Tja, mooier kun je het niet maken. Wouter, dankjewel. En we gaan zo meteen eens eventjes kijken hoe dat nou zit in Arnhem. Het veelbesproken concert natuurlijk van J. Wat staat de bezoekers daar te wachten? We horen het zo.
10: Ster. Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
11: Het hoeft niet in
12: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek.
11: Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
12: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
13: Ga op je dooie gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
15: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
16: Vanaf vanavond op NPO 2. Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, vanavond om 22:50 bij de NTR op NPO 2.
8: Het is 18:56 en ik ga eventjes kijken waar mijn tekst gebleven is. Die is hier. Debatten in de Tweede Kamer en een rechtszaak door het CD. Ze konden de optredens niet voorkomen. Vanavond staat rapper J in het Gelredome in Arnhem voor de eerste van twee concerten in Nederland. Omstreden concerten dus, want de rapper, die vroeger bekend stond als Kanye West, noemde slavernij in 2018 een keuze en vorig jaar bracht hij T-shirts op de markt waar het hakenkruis op afgebeeld was. Ahmed Markouche, de burgemeester van Arnhem, die zag geen reden om de concerten op voorhand te verbieden. Wel houdt hij in de gaten hoe de avonden gaan verlopen, vertelde hij gisteravond in Café Kokkelman.
17: Antisemitische uitingen zijn onacceptabel, dus hij is bekend om dat hij dat in het verleden heeft gedaan. Dat is verwerpelijk en ik snap heel goed dat er onrust is ook binnen de Joodse gemeenschap, want dat raakt en dat wil je niet in je land hebben. Het ziet er niet naar uit dat hij dat gaat doen. Maar mocht dat gebeuren, dan zullen we natuurlijk ook adequaat reageren. Maar
18: op dat moment ook?
17: Nee, dat is dus aan ons om te bepalen hoe en wanneer we dat doen.
8: Het dilemma van de burgemeester van Arnhem. Laten we het dilemma ook eens voorleggen aan Reinhard van Gent. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
8: DJ bij NPO Blend. Kun je als fan de artiest en zijn muziek en aan de ene kant en wat hij doet aan de andere kant en zegt, kun je dat uit elkaar houden?
19: Nou, dat is dus de vraag die we elke keer moeten stellen. We hebben het eerder over R. Kelly gehad. Toen zat ik bij De Wereld Draait Door. Dat is hetzelfde probleem eigenlijk. Er zijn gewoon een hoop artiesten die gekke dingen doen. En toch houden we van die liedjes.
8: Ja. Ja. Michael Jackson zou je er ook eigenlijk onder kunnen scharen.
19: Ja, Marco Borsato.
8: Ja, nee,
19: ja, Ali B. Het lijstje is lang. Ja.
8: Het lijstje is lang, ja. Wat het bij J interessant maakt is dat je hem zelf ontmoet hebt. Dus ook daar persoonlijk natuurlijk ideeën bij hebt. Hoe maak jij die afweging dan?
19: Ja, nu draaien we vooral de oude platen. En dan zeggen we dat ze de oude Kanye bij Blend. En toen heette hij dus Kanye West en geen J. Maar ja, het blijft een ding. In zijn geval biedt hij wel elke keer excuses aan. Hij heeft een pagina in een krant gezet voordat hij zijn tour begon. Maar dan denk je, dat zal dan ook die combinatie zijn. Van ik ga toeren, moet ik nog even mijn excuses aanbieden.
8: Ja.
19: En hij is bipolair. Dus soms heeft hij een soort van rant waar hij dan achteraf van zegt van ja, ik zat daar even in. Ik wist even niet wat klopte en wat niet klopt. En nu bied ik mijn excuses aan de Joodse gemeenschap. Mm. En is dat gemeend? Het is de tweede keer dat hij grote excuses heeft aangeboden. Dus je weet het niet.
8: Nee. En is er dan voor jou een omslagpunt? 2018 of zo bijvoorbeeld, dat je hebt een J daarvoor of een Kanye eigenlijk daarvoor en een J daarna. En daarvoor is niet wel kosher en daarna niet.
19: Ja, hij zegt wel meer gekke dingen. Ik denk dat een omslagpunt wel was dat hij zijn vrouw Kim Kardashian heeft verloren, in de zin van ze wilde niet meer met hem. En ze hebben 4 kinderen samen. Want toen ging hij ook op een ranch zitten in Wyoming. En toen gingen vrienden bij hem op bezoek. En sommige artiesten zeiden ook van hij zit er echt doorheen. We moeten echt voor hem zorgen, want anders gaat het mis. Dus dat was voor mij wel een kantelpunt. En een ander kantelpunt was toen zijn moeder overleed. Toen ging hij ook opeens gek doen. Want hij had altijd wel een beetje bravoer. Maar toen zat hij er echt doorheen en merkte hij dat ook.
18: Ja.
19: En Twitter is een probleem. Want je zegt dus alles wat in je opkomt. En vervolgens staat het er en hebben mensen het gekopieerd. Dus je kan het wel weghalen.
18: Ja.
19: Maar het leeft eeuwig door.
18: Ja, en op Twitter geen moderatie. Dus alles komt er ook op wat jij op dat moment in je hoofd hebt. Ja. Twee keer Gelredam vol spelen. Ja, dan heb je fans, zeg maar.
19: Die zijn er.
18: Malen die hierom?
19: Ik denk dat heel veel fans van de nieuwe generatie zijn. Hij heeft ook een schoenenmerk. Yeezy, dat had hij samen met Adidas. Toen deed hij gekke uitspraken. Toen stopte Adidas daarmee. En vervolgens wilde Adidas toch nog even die laatste schoenen verkopen. Dus toen hebben ze weer samengewerkt. En ik denk dat een hoop mensen hem in die tijd zijn gaan leren kennen. Hij is wel echt slim. Het is gewoon een genius.
18: Ja.
19: En dat merk je aan alles wat hij doet. De marketinggoeroe, weet je wel. Alles wat hij online zet, verkoopt. En daarom was het ook zo eng met zo'n shirt met een hakenkruis.
18: Ja.
19: Denk je van ja, dat gaan vet. Hij heeft ook alles weggehaald toen. Dus het was het enige wat in zijn shop stond.
18: Ja, maar goed, je zegt nu een aantal interessante dingen. Hij is slim, hij is bipolair.
19: Ja.
18: Maar marketing, ja, negatieve aandacht is ook aandacht. Geldt in de marketing, in de politiek, et cetera, et cetera. Doet hij dat dan niet heel bewust, stiekem toch, die controverse opzoeken?
19: Nou, er zijn allemaal geruchten. Bijvoorbeeld Pete Davidson ging met zijn vrouw nadat ze met Kanye getrouwd was. En die is deels Joods van zijn vaders kant. Dus dan ben je niet automatisch Joods. Dus dat het om die man ging. En dat hij daardoor er zo over ging denken. Er zijn dat soort filosofieën van, oh, misschien is dit wat het heeft ontstoken.
18: Ja. Maar ik bedoel, of is het gewoon slimme marketing van ik roep controverse op mijn t-shirt met hakenkruizen, maar intussen wordt er dus over me gesproken, verdien ik dus meer geld?
19: Ja, het zou kunnen. Weet je wel, vlak voor je concert even gekke dingen doen en dan je excuses aanbieden. Maar het lijkt er niet op.
18: Nou, hij verdient ook geld aan jou, want je gaat maandag naar zo'n concert.
19: Ja.
18: Wat verwacht je?
19: Ja, het is een verjaardag maandag.
18: Ja.
19: Dus ik verwacht dat hij extra groot uitpakt. En omdat het zo'n genie is, weten we al van de YouTube-beelden dat die concerten er fantastisch uitzien. Hij staat op een soort van halve wereldbol. En die verandert alsmaar van beeld. Hij heeft verrassingsartiesten. Ik heb nu gehoord dat A$AP Rocky meekomt. Want ze gaan daar een afterparty mee doen. Dus ik verwacht dat het fantastisch wordt. En zijn verjaardag, dat gaat hij ook een beetje vieren daar in Arnhem.
18: Ja.
19: Dus iedereen probeert te achterhalen naar welke club die wil gaan na het concert.
18: Ja, ik zie, je zit tegenover me. Het voor de, dus ik zie het enthousiasme ook in je ogen.
19: Ja.
18: Heb je getwijfeld? En zo, ja, ja. Hoe lang?
19: Daarom ga ik ook op maandag.
18: Ja.
19: Zolang dat de leuke kaarten al verkocht waren.
18: Ja.
19: Maar meer van, ik heb bedacht, ik ga er niks over posten. Want ik wil niet discussies met mensen met wie ik geen discussie wil hebben. Maar ik ga wel een beetje vertellen op de radio hoe het eruit ziet. Want ja, zolang we zijn platen draaien, ja, dan moet het verhaal er ook bij.
18: Ja, anders zou het hypocriet zijn. En zolang je zijn platen draait, zou je ook naar een concert kunnen gaan.
19: Ja.
18: Ja. Blijft ingewikkeld. Dank voor je uitleg. Reinhard van Gent.
19: Graag gedaan.
20: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
18: De gemeente Den Haag heeft plannen voor een nieuw AZC in het voormalige Juliana Kinderziekenhuis. 440 asielzoekers zouden daar een plek moeten krijgen, samen ook met een groep daklozen en kwetsbare jongeren. In totaal gaat het om zo'n 750 mensen. De plannen lokken protesten uit van tegenstanders, terwijl ook voorstanders van zich laten horen. De mensen die je er niet over hoort, de buurtbewoners die er misschien wel wat van vinden, maar er weinig of niks over zeggen. Ja, daarover gaat de voorstelling, want het is dus allemaal niet echt. We hebben het over een voorstelling, die heet Roomservice. Hij is van theatergezelschap Firma Mes. De optredens worden gegeven in het gebouw waar het AZC zou moeten komen. Verslaggever Bart Kamphuis ging er gisteravond naartoe.
21: Het ziekenhuis waar het AZC gevestigd zou gaan worden ligt op het snijpunt van de Vogelwijk, de Bloemenbuurt en de Bomenbuurt in Den Haag. En een van de bewoners van een van die buurten is Roos Eimers, een van de twee artistiek leiders van het toneelgezelschap dat straks de voorstelling gaat geven. Er is gedemonstreerd rond de komst van het AZC door tegenstanders in zwarte capuchons. Maar ook de voorstanders met Palestijnse vlaggen. Verwacht u hen ook in deze voorstelling?
22: Nee, niet echt. Ze komen voorbij als beeld eigenlijk. Want het is raar om ze misschien helemaal niet te noemen. Maar het is niet waar de voorstelling over gaat. Het gaat echt over de wijk en haar bewoners en hoe die met deze kwestie omgaan.
21: De middengroep, niet de flanken, de extreme flanken.
22: Nee, exact. En die grote middengroep, die zijn eigenlijk, dat is de grootste groep. Dus die zijn ook het interessantst om iets over te zeggen.
23: En, ja, dat ik daar mijn dochter niet meer over straat ga lopen. Zonder dat daar iets van gezegd wordt of...
24: Ja, want hier hoor ik allemaal, denk, oh, wat gaat er gebeuren? Nou ja,
0: Ik denk, ja, mensen moeten geholpen worden. En er zullen best slechte tussen zitten. Maar ik heb er tot nu toe geen problemen mee.
22: Ja, je kan hier heel veel over lezen, over horen, over zien. Maar dan voel je er nog niet zoveel bij. En theater is zo geschikt dat je echt eventjes met elkaar gaat zitten in een ruimte. En hele verschillende perspectieven en heel veel verschillende meningen echt invoelbaar kan maken.
1: Hoi.
2: Hallo.
1: Ik ben Bibi.
2: Welkom.
1: Hi. Ik had heel veel spullen over kleding, dus ik heb van alles meegenomen. Ah. Ik heb winterjassen, schoenen, broeken.
2: Okay.
1: Het is helaas niet in alle maten, maar ik dacht het is sowieso handig.
2: Super.
1: En ik heb ook nog een kinderfietsje. Zal ik dat aan de achterkant van het gebouw zetten?
2: Dat weet ik even.
1: En ik dacht, wat mij dus heel leuk lijkt, is cursus samen met z'n allen doen. Zo,
4: want de bevolking hier in de Vogelrijk is boos. En we zijn aan alle kanten gepasseerd.
1: Waarom niet op het platteland opvangen? Toch is beter, is meer ruimte. Waarom moet dat hier allemaal zo dicht op elkaar?
2: Nou ja, de stad moet. Hè? De spreidingswet. Den Haag zit nu op 2513 mensen.
1: En ongeveer 17% daarvan dan hier, in één gebouw, in één wijk.
2: Feit is dat we 440 mensen daarvan hier willen opvangen in dit gebouw. Hier, dat anders leeg staat.
1: Dus feit is dat 440 asielzoekers, zwaar zorgbehoevende traumatized people bij elkaar, samen in één gebouw, dat vragen om problemen is. Het feit is dat jullie van de gemeente seniorenwoningen beloofd hebben. Feit is dat er een wooncrisis is.
2: Ja, de woningcrisis, ja.
24: Wij willen u allemaal heel erg bedanken voor uw komst en voor uw aandacht ook. Maar voor u of echt daadwerkelijk vertrekt, bent u nog van harte welkom om hier nog even met elkaar te staan.
25: Bent u buurtbewoner hier?
26: Ja, klopt. Ja?
25: Wat vond u van de voorstelling?
26: Ja, fascinerend.
25: Ja. Waarom?
26: Verschillende perspectieven. Weet je, je leeft in je eigen bubbel. En hier word je wel weer met wat andere dingen geconfronteerd waar je normaal niet tegenaan loopt. Dus ja, heel goed.
27: Ik denk dat ik best wel door veel mensen word omgeven die ook een beetje hetzelfde denken. Dus ook wel weer heel interessant om ook weer de andere kant te horen. Maar dat is best lastig opzoeken, denk ik. Ja.
28: Zelfs op een avond zoals deze, want alle mensen die hier komen, als ik het zo inschat, zijn heel veel mensen misschien op dezelfde manier erover nadenken. Dus je zoekt het eigenlijk ook wel weer op. Dus tegelijkertijd is het ook heel moeilijk om juist in contact te komen met de mensen die misschien anders instaan.
25: Ja, dat je ze eigenlijk moet leren kennen via acteurs die hier voor het publiek staan.
27: Ja, en terwijl ik me ook wel... Ik denk dat zij ook een beetje in ons straatje passen, deze acteurs.
28: Maar dat is eigenlijk wel een hele trieste constatering als je erover nadenkt.
8: Tja, debat woedt nog naar aanleiding van de toneelvoorstelling De Buurtbewoners. Spraken met onze verslaggever Bart Kamphuis. Overigens, Haagse gemeenteraad heeft het nemen van een definitief besluit over het vestigen van de AZC daar uitgesteld tot september. Oranje Vrouwen, ze verloren gisteravond. Schrijven ook de kranten daarover, Jan?
7: Ja, 3-2, hè. En ja. De Oranje Vrouwen gaan voor schut in Ierland, schrijft het AD online. Flinke domper, noemt de krant het verlies in Cork. De directe plaatsing voor het WK in Brazilië hebben de vrouwen nu niet meer in eigen hand. De Volkskrant noemt het op de site een enorme knauw voor de ploeg van trainer Arjan Veurink. Nederland is de laatste jaren afgezakt op de internationale voetballadder. Het team wil onder trainer Veurink de weg omhoog weer vinden. Volgens de Volkskrant lag het niet aan de veerkracht. Vechten was het en voortmodderen. En Oranje trok steeds weer ten aanval, schrijft de Volkskrant. Het Algemeen Dagblad heeft een heuse WK-bijlage, inclusief bewaarposter van het Nederlands elftal. Een beetje traditionele voetbalposter is het geworden. De eerste training van Oranje in New York hebben ze bijgewoond, waarbij de spelers toch wel moeten wennen aan de hitte en de hoge luchtvochtigheid. In Noordwijk hebben ze zich wel wat voorbereid. Ze gingen extra vaak naar de sauna om aan de nieuwe omstandigheden te wennen, vertelt Dumfries in het AD. Frenkie de Jong, die bij Barcelona speelt, is in Spanje de warmte wel gewend, zegt hij zelf. Duitsland vreest voor een blessure bij toptalent Lennart Karl. 18-jarige aanvaller van Bayern München liep in de training een blessure op. En hij lijkt nu het WK te missen. Karl is voor onderzoek naar het ziekenhuis gebracht. Maar het ziet er toch niet goed uit, zegt de bondscoach Nagelsmann bij het Duitse Sportschau.
29: Leider hat sich Lenny verletzt heute im Training. Ja, da müssen wir jetzt mal abwarten, was rauskommt. Sah jetzt ehrlich gesagt nicht so gut aus.
7: We gaan het zien. 14 juni speelt Duitsland voor het eerst op het WK. En dan is de tegenstander Curaçao. Voormalig wereldkampioen veldrijden Fem van Empel wedde voorheen wel eens om een frikandel speciaal. Maar voor het WK veldrijden van 2023 ging de weddenschap om heel iets anders, verteld van Omroep Brabant. Haar vader beloofde haar een enorme muurschildering als zij goud zou pakken. Nou, deze en de muurschildering die is er gekomen. Met wat hulp van de gemeente, zodat vader Paul van Empel niet helemaal alleen met een emmertje en een kwast aan de slag hoefde. Het resultaat is een kleurrijke 25 meter lange muurschildering met het hoofd van Fem van Empel.
8: Ik had een frikadeel speciaal dan geschilderd op die muur van 25 meter. Maar goed, dat is
7: hij. Bijmaken, kan je stiekem erbij. Oh ja. Eind 2025 is ze trouwens gestopt, Fem van Empel. Maar een terugkeer sluit ze niet uit.
20: Dit is het NOS Radio 1-journaal.
3: Op NPO Radio 1.
20: Wie luistert, weet meer.

0: Tim Knol, Sam. Bij de NPO begint vanavond de zesdelige drama-serie Etty Hillesum. Het verhaal van deze Joodse Amsterdamse schrijfster, die werd vermoord in Auschwitz, is gebaseerd op haar dagboeken. Die dagboeken die werden pas in de jaren 80 uitgegeven. Israëlische filmmaker Haggai Levy plaatste deze verfilming in het hedendaagse Amsterdam. Die dagboeken destijds, op basis daarvan schreef Judith Koelemeijer in 2022 een biografie van Etty Hillesum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, en dan heb je de eeuwige discussie, wat is beter, het boek of de film? En dan heeft u een boek geschreven, maar de serie al kunnen zien. Wat vond u ervan?
1: Ik heb de serie al kunnen zien en ik vind hem echt geweldig. Voor een biograaf is het natuurlijk even vervreemdend om naar een verhaal te kijken wat duidelijk is gefictionaliseerd. Mm-hmm. En ook nog eens in deze tijd geplaatst. Dus af en toe denk je dan, hè? Ja. Haggai Levy, wat doe je nu? Dat klopt niet, of dat zat anders. Maar op het moment dat ik dat los kon laten en gewoon mee kon gaan in het verhaal dat hij vertelt over Etty, ja, was dat een bijzonder indrukwekkende ervaring.
0: Ja, nou ja, ik heb al verteld voor de mensen die Etty Hillesum het verhaal niet kennen, Joodse Amsterdamse schrijver, maar wat kunt u meer over haar vertellen?
1: Nou ja, wat heel bijzonder is aan het verhaal van Etty natuurlijk, is dat zij als jonge Joodse vrouw in Amsterdam natuurlijk steeds meer in de verdrukking kwam in de oorlog. Hè. De wereld om haar heen werd steeds kleiner. Maar innerlijk beleefde zij eigenlijk een hele bijzondere, ja, bijna spirituele reis, zou je kunnen zeggen. Waarin ze ervan overtuigd raakte dat wat er ook gebeurde, de nazi's belangrijkste haar niet konden afnemen, namelijk haar innerlijke vrijheid, haar innerlijke belevingswereld. En ja, dat ze dat in elk geval kon behouden en dat haat met haat vergelden geen oplossing was. Nee. Toen niet en misschien nu nog wel steeds niet.
0: Nou ja, en dat misschien nu nog wel steeds niet. U noemde het al, die filmmaker Levy, die plaatst het verhaal van toen in de tijd van nu. Werkt dat dan?
1: Ja, ik hield mijn hart even vast toen ik dat hoorde. Want het kan natuurlijk heel merkwaardig uitpakken. Maar ik moet zeggen, het is echt volstrekt overtuigend. En ook enorm moedig en goed dat hij dat gedaan heeft.
0: Maar noem eens een voorbeeld waar dat bevreemdend werkt.
1: Nou ja, kijk, er zijn een soort van nazi's. Mm-hmm. In een soort van nazi-uniformen. Je ziet veel ME-bussen rondrijden, megafoons gooien in de stad. Het is Amsterdam nu, maar ook niet helemaal nu, zonder McDonald's en mobiele telefoons en elektrische auto's. Het is een soort verstilde, eigenlijk ook wel heel mooie stad. Veel rivierenbuurt, grachten. En ja, wat je dan ziet, is precies wat Levy wilde. Hij zei, ja, Etty's wereld werd ook toen bedreigd. En voor haar was dat ook de stad nu. En dat ga je heel erg meevoelen. En dat komt natuurlijk ook omdat Levy zelf uit Israël komt. Ook uit een land wat bezet is. Bevolkingsgroepen in het nauw drijft. Rechten ontneemt. En hoe dat gaat. Hoe mensen in het nauw worden gedreven. Steeds meer. Dat voel je dan heel nabij. Als het in het Amsterdam van nu is eigenlijk.
0: Maar wil hij dan, door dat in het Amsterdam van nu te plaatsen, dat we gaan nadenken over Israël-Palestina, of wil die nadenken over of fascisme, antisemitisme ook nu weer zodanig de kop kan opsteken dat we iets gaan krijgen als toen?
1: Nou, ik denk niet dat je het zo politiek moet maken. Het is echt op puur menselijk niveau. Hè? Wat gebeurt er op het moment dat er een bezettende macht is, wie dan ook? Hij haalt het echt ver weg van welke politiek dan ook. En hoe verhoud je je daar dan toe? Wat is je antwoord daarop? Dezelfde vraag als die Etty in 1942 moest stellen. Ja, wat doe ik nu? Ja. En dat diep menselijke antwoord dat ze heeft gevonden, ja, wordt opnieuw heel inspirerend. En ja, in één zin de Holocaust proberen samen te vatten.

0: door Etty haar fiets te laten in, moeten inleveren op het fietsdepot in Amsterdam. Dat kent elke Amsterdammer. Er ligt een enorme berg fietsen en dan kun je daar jouw fiets terughalen als je dat al doet. En Etty moet dat ook doen. Die gaat met haar fiets naar dat fietsdepot. En dat is, ja, dat is werkelijk een iconische scène van een soort exodus van Joden op de fiets. Tja. Allemaal naar Amsterdam-West. En dan zie je die fiets waar ze daarvoor, ja, in alle vrijheid op de Amsterdam fietst, zie je op zo'n stapel gegooid worden door zo'n grote grijper. Nou ja, alle beelden van de Holocaust komen dan naar boven, maar wel met een totaal actuele, mooie scène.
1: Het verhaal van Etty Hillesum, beschreven in de biografie die te koop is natuurlijk van Judith Koelemeijer. En te zien vanavond in een zesdelige miniserie. En de eerste is op NPO 2 om 10:50.
2: NPO Radio 1. Nieuwsweekend, straks om 8:30. Wat is enthousiasme? Riep ik enthousiast. En kan je er ook in doorschieten?
3: Je hebt hoge energie, je bent positief. Je hebt een doel eigenlijk voor ogen dat je wilt bereiken.
2: Het WK is niet alleen maar sport en feest. Edwin Schoon richt zijn kritische pijlen op de baas van de voetbalbond.
4: Zij vinden dat Infantino is losgezongen van de werkelijkheid.
2: Een rouwviering midden in het leven. Voorstelling De Stoet trekt door de straten van Amsterdam. Liedewijde Paris is de boekenkoningin van dienst en politiek journalist Koen van de Ven over modern polderen. Max Nieuwsweekend, straks om 8:30.
5: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Ster.
6: Het land treurt. Sudan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
7: Human neemt je mee in een late liefde. En die weer verliezen. Noraly Beyer was 5 jaar samen met Joost Prinsen. En waar hun verschillen groot waren, was hun liefde nog veel groter. Dus als hij overlijdt, raakt dat haar diep. Kijk vanavond naar Overleven. Over liefde en afscheid nemen. Human. Radicaal menselijk.
6: Help de mensen in Sudan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
8: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
9: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan Huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
10: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
5: NPO Radio 1. 8 uur. Sander van Hoorn. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Goedemorgen. Iran lanceert weer raketten op de Golfstaten na Amerikaanse aanvallen. En Oekraïne lag opnieuw onder vuur. Het nieuws met Jan van der Putten.
11: Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. En volgens de gouverneur werden nog 3 andere doden gevonden die eerder deze week al om het leven waren gekomen bij Russische aanvallen. Roemenië hoorde gisteren pas na een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne geen controle meer had over 4 zeedrones. Dat zegt de Roemeense minister van Defensie. Roemenië zocht gisterochtend zelf contact met Oekraïne na het ontdekken van 1 van die drones. Oekraïne zou daarna hebben gezegd dat de drones uit koers waren geraakt en dat ze zouden ontploffen. De Roemeense president zegt dat de drones door de schuld van Rusland in Roemenië terechtkwamen. Rusland zou signalen hebben verstoord. Vorige week was er een inslag van een Russische drone in een Roemeense flat. Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. En Iran meldt dat die aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Officieel geldt er nog steeds een staakt het vuren tussen de VS en Iran. De Deense politie heeft een Nederlander van 28 gearresteerd die in Denemarken werd gezocht voor 2 zware mishandelingen in 2022.
12: Een van de slachtoffers overleed aan de gevolgen daarvan. De verdachte werd opgepakt toen zijn vlucht uit Ethiopië landde in Kopenhagen. Hij moet zeker 25 dagen in voorarrest blijven. 2 jaar geleden werd al een Bulgaar veroordeeld tot 9,5 jaar cel voor medeplichtigheid aan de mishandelingen. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn zo'n 150 knaagdieren gevangen voor dat onderzoek, maar er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. In Rotterdam is een voetganger aangereden door een tram en overleden. Het ongeluk gebeurde gisteravond rond 11:30 in het westen van de stad. Hoe het kon gebeuren is onduidelijk. De politie in Rotterdam vraagt op X of mensen die iets hebben gezien zich kunnen melden. Dan het weer nog. Eerst droog en af en toe zon. Later op steeds meer plaatsen regen en het wordt rond 18 graden. Morgenochtend vooral in het noorden buien, 's middags af en toe zon en dan wordt het 19 graden.
1: Er is een staakt het vuren tussen de VS en Iran, maar het wordt bijna dagelijks geschonden. Zometeen onze correspondent David Poort hierover.
13: Ster. Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
14: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 8:04. Wat is het staakt het vuren tussen de VS en Iran nog waard op het moment dat er een patroon zich aftekent? VS reageert op raketten vanuit Iran en Iran zegt die raketten juist weer als vergelding af te schieten voor eerdere aanvallen vanuit Amerika. We zagen het afgelopen nacht, we zagen het eerder deze week. Maar de schade blijft beperkt en de spanning die stijgt intussen wel. Midden-Oosten-correspondent David Poort. Ja, dus vergelding, vergelding, vergelding op vergelding. Is dat inderdaad een patroon wat we zien?
15: Nou, het patroon is dat er gewoon nog steeds stiekem door die straat van Hormuz gevaren wordt. Mm. En dat pikt Iran niet als dat niet gebeurt zonder de coördinatie waar ze nog steeds op staan. Dus ook vannacht weer waren er 4 van die tankers die volgens Iran dan met Amerikaanse begeleiding door die straat aan het varen waren. Iran weer een waarschuwing gegeven, die werd genegeerd. En vervolgens hebben ze op die machinekamer van een van die boten geschoten om dat ding tot stilstand te brengen. En ja, kort daarna heeft Amerika vervolgens weer aanvallen uitgevoerd op Kashim Island. Dat is dat langgerekte eiland, dat ligt in de straat van Hormuz. En vervolgens heeft Iran daar weer op gereageerd door Amerikaanse basis in Kuwait en in Bahrein. Dat ze het hoofdkwartier van de 5e vloot van Amerika aan te vallen. Mm-hmm. Dus het is inderdaad een kopie van wat we woensdag en maandag hebben gezien. En ja, het lijkt allemaal heel erg op elkaar, maar het is levensgevaarlijk natuurlijk.
1: Ja, want kijk, als en dat is natuurlijk de hele cynische eigenlijk van zo'n staakt het vuren en schendingen. Zolang dat maar voorspelbaar is en niet escaleert, dan is het ook niet per se erg. Maar ja, escaleert het niet intussen stiekem toch?
15: Nou, ze willen juist niet dat het verder is escaleert, lijkt het wel. Hè? Want als je kijkt naar welke doelen Iran dan onder vuur neemt, dan is het eigenlijk precies hetzelfde als eerder deze week. Dus ja, de basis in Kuwait en die vloot in Bahrein. Dus het is vergelding binnen de lijntjes. En daarvan kan je opmaken dat ze willen dat het gewoon binnen de perken blijft, zonder ja, gezichtsverlies aan één kant en met behoud van afschrikkende werking, vooral voor Iran.
1: Ja, maar goed, als je dat maar vaak genoeg doet en je hebt het over echte wapens die gebruikt worden, het risico dat je een keer buiten die lijntjes komt, ja, is dan wel groot.
15: Ja, zeker. Het is natuurlijk heel groot risico dat een van de partijen plotseling te ver gaat. Iran die zegt bijvoorbeeld nu al dat die volgende aanval die er komt niet met een beperkte vergelding wordt beantwoord. Die zeggen dan, als dit opnieuw gebeurt, dan gaan we die Straat van Hormuz volledig afsluiten van export van olie en gas. Mm. Nou, Trump die krijgt dan een enorm probleem met China en Pakistan, want die ontvangen onder een eerdere deal nog steeds olie en gas uit de Persische Golf. En China die krijgt gewoon olie uit Iran nog steeds. Ja. En Amerika die staat er toe. En Pakistan krijgt nog steeds gas uit Qatar. En dat is allemaal onderdeel dus van een eerder staakt het vuren. En dat doet Iran dus heel handig. Die weten dat. En die zetten natuurlijk hier met Trump onder druk.
1: Maar die vergeldingen die Iran uitvoert, dat is dan vooral Bahrein, dat is vooral Kuwait. Maar er liggen natuurlijk meer landen die zich roeren in dat conflict. Wat proberen zij te doen om te voorkomen dat zij keer op keer worden aangevallen?
15: Nou ja, Qatar is natuurlijk nog steeds samen met Pakistan heel druk bezig om te proberen om er hier een einde aan te maken op een diplomatiek vlak. En het is natuurlijk iedere keer weer die golfstaten inderdaad die een klap krijgen. Ja. Kuwait, dat vliegveld van Kuwait, dat ze dus afgelopen woensdag onder vuur hebben genomen. Dat was net helemaal gerenoveerd. En dat was, er is een dode bij gevallen bij die aanval van Iran. Dus het is. De economische schade is natuurlijk nog veel erger ook. Het is. Ik denk dat wat heel belangrijk is dat Iran. Als bijvoorbeeld de Emiraten weer mee gaat doen, of Iran op een of andere manier de Emiraten hierbij gaat betrekken, dan kunnen we weer echt van begin af aan beginnen. Ja. Want dan gaat het weer los waarschijnlijk. Die zullen waarschijnlijk niet meer wachten en ook zelf Iran weer gaan aanvallen.
1: Want dat zou dan buiten de lijntjes zijn waar je het eerder over had. David Poort vanuit Doha. De ebola-uitbraak in Congo zou wel eens de grootste ooit kunnen worden. Daarvoor waarschuwt de Amerikaanse gezondheidsdienst CDC. Tot nu toe zijn er 60 mensen aan het virus overleden, maar in werkelijkheid is dat aantal waarschijnlijk hoger. Er is geen vaccin tegen, omdat het de zeldzame Bundibuyo-variant betreft, vernoemd naar een stadje in het buurland Oeganda. Bijna 20 jaar geleden was daar de eerste uitbraak van deze variant van ebola. Correspondent Alice van Gelder was de afgelopen dagen in dat stadje in Oeganda. Wat trof je daaraan?
16: Eigenlijk is het best wel een idyllisch stadje. Het ligt op een mooie locatie, omgeven door bergen en bossen. Zo'n 10 uur rijden van de hoofdstad van Oeganda. En bij de grens met de Democratische Republiek Congo. Maar ik vond ook wel een stadje met een trauma. Omdat er dus inderdaad 19 jaar geleden een uitbraak was van deze variant van ebola. Mm-hmm. En er tientallen doden zijn gevallen. En ja, we zijn onder meer daar naar een ziekenhuis gegaan, naar het streekziekenhuis. En daar ontmoeten we een arts die nu het ziekenhuis leidt, maar die toen een jonge arts in opleiding was en ja, aan die frontlinie stond.
17: There are many people died here. The 2007 Ebola was so dangerous because people were not aware about it. Ebola Bundibugyo has no vaccine. The only medicine is prevention.
16: Ja, hij zegt dus, er gingen heel veel mensen dood. En net zo eigenlijk als wat we nu horen in de Democratische Republiek Congo, wisten ze eerst niet om wat voor een ziekte het was. Er kwamen zieken zijn ziekenhuis binnen. Ze dachten aan malaria, ze dachten aan tyfus. Want het waren dezelfde symptomen. En ja, het duurde dus even voordat ze het ontdekten. En dat bleek dus een variant die nog niet bekend was. En daarom is er toen gezegd door de Wereldgezondheidsorganisatie, dit type noemen we nu naar die plek Bundibugyo.
1: Ja, de overeenkomsten tussen toen en nu heb je het over. Wat je nu ziet is dat er eigenlijk al, terwijl die uitbraak zich nog aan het ontwikkelen is, gekeken wordt van wat er allemaal is misgegaan. En dat is best veel. Was dat toen ook zo?
16: Ja, toen was het ook niet makkelijk om het aan te pakken. En wat je ook een beetje hetzelfde zag, zei de arts, is dat er ook heel veel wantrouwen was naar de verplegers en de artsen toe. Omdat als je het dan laat ontdekt, ga je naar het ziekenhuis. En dan kunnen ze ook heel erg weinig mensen redden, omdat die al zo ziek zijn. Mm-hmm. Dus hij begrijpt ook eigenlijk wel wat hij nu aan die andere kant van de grens ziet. Dat heeft hij ook meegemaakt, dat er ook patiënten bijvoorbeeld wegrenden. Zij zijn daar nooit aangevallen in dat streekziekenhuis, dat niet. Maar nee. Ja, hij heeft daar wel begrip voor.
1: En destijds dus de eerste uitbraak in dat dorpje. Wordt dat dorpje ook nu weer geraakt of blijft het over de grens in Congo?
16: Er zijn daar nog geen besmettingen gemeld. Ze hadden wel één verdacht geval. Hebben ze meteen geïsoleerd. Maar hij denkt eigenlijk wel dat het gaat komen. Want die grote uitbraak met Congo is niet ver weg. Dat gaat echt over tientallen kilometers tussen Bundibugyo en tussen waar er in Congo besmettingen gemeld zijn. Er zijn ook al wel wat besmettingen in de rest van Oeganda. Maar deze arts zegt wel, ja, ik heb de kennis en ik ben er klaar voor. Want ik heb dus al met dit type ebola gedeeld. Eder. Ik moet wel zeggen, hij heeft me rondleiding gegeven in zijn ziekenhuis. Hij heeft gezegd hoe alles klaar stond. Maar ze hebben daar bijvoorbeeld maar 50 van dat soort beschermende marsmanpakken liggen. Daar zijn ze doorheen als dat echt misgaat daar.
1: Ja. Hoe vinden ze trouwens dat je om deze reden naar dat stadje toe komt? Want ik kan me ook voorstellen dat ze denken van ja, vind het al erg genoeg dat die variant naar ons vernoemd is en dan kom jij ook nog eens een keer.
16: Ja, klopt. Dat zeiden ze ook wel van ja, we weten wel waarom jij nu hier bent. Terwijl ze ook wel juist erover wilden praten. En de mensen die er vooral heel erg over wilden praten zijn de mensen die het hebben overleefd. Want je kan dus ook heel veel mensen redden. Dus er is een vereniging daar van ebola-overlevenden. Die komen nog iedere week samen. En daar merk je dus aan ook dat het trauma daar ook diep zit. Dat ze elkaar echt nodig hebben. We ontmoeten onder meer een onderwijzer. Daar zijn we ook mee naar zijn school gegaan. En daar hoorden we ook hoe hij dan voorlichting gaf aan zijn studenten van pas op. En tijdens de pauze zei hij wel dat hij het toch ook wel moeilijk vindt dat het nu de hele tijd weer over Ebola Bundibugyo gaat.
18: That I heard the president of America, Trump, talking about Ebola Bundibugyo, Ebola Bundibugyo, Ebola Bundibugyo. It is so absurd. Because now you can't say Ebola Bundibugyo all the time. Even this Ebola, it has started in Congo. But why are they calling it Ebola Bundibugyo? That's what we don't want. So that name should be erased.
16: Ja, hij zegt het is echt wel een stigma. Waarom noemen ze het nu weer Ebola Bundibugyo? Het is in Congo, het is absurd. Ja, het maakt dat we ons eigenlijk klein voelen. En hij wil dus echt dat die naam weggaat.
1: Tja, nou ja, de enige manier lijkt wel als deze variant uiteindelijk doodbloedt. Maar het zou de grootste kunnen worden, zegt dus die Amerikaanse gezondheidsdienst. Heb je laatste cijfers?
16: Het staat nu op 380 besmettingen en 60 doden in Congo. 19 besmettingen en 2 doden in Oeganda. En daar dus ook weer even. Vindt Oeganda het wel belangrijk dat er benadrukt blijft worden dat het daar een heel stuk kleiner is dan bij de buren.
1: Correspondent Alice van Gelder. Zorgen over het onderwijs bij nu.nl.
12: Het gaat over leerlingen uit groep 8 die bij twijfel maar een hoger middelbare schoolniveau mogen. Maar later krijgen ze daar weer problemen mee. Dat zeggen VMBO en praktijkscholen tegen nu.nl. Vaak moeten de leerlingen later alsnog weer afstromen, heet dat dan, maar een lager niveau. Gevolg: teleurgestelde kinderen, schoolwisselingen, scholen die er niet op zijn berekend. En het kansrijke adviseren, net iets hoger reiken, dat schiet daarmee volgens de koepels van scholen zijn doel voorbij. NRC duikt na het ontslag van Donald Pols bij Tata Steel in eerder verzwegen verledens. Pols, dat weten we, zat als 19-jarige bij een extreemrechtse Zuid-Afrikaanse studentenorganisatie. Maar die zei daar nooit iets over en dat kostte hem eerder deze week zijn baan. En Pols zei later, ja, dat is een jeugdzonde. Ik kijk er met walging op terug. Hij is niet de eerste publieke figuur die door zulke zaken in problemen komt, schrijft NRC. Van Wim Aantjes tot Mabel Wisse-Smit. Van oorlogsverleden tot verzwegen contact met een crimineel. De waarheid vertellen, dat blijkt in de praktijk toch maar zelden makkelijk. De meeste jeugdzondaars houden hun verleden voor zich, zegt NRC. Tot ze worden betrapt, er is altijd schaamte die openheid in de weg staat. Vlaardingen is opnieuw opgeschrikt door een explosie. Ditmaal door een plofkraak, meldt de regionale omroep Rijnmond. Vanwege explosiegevaar hebben bewoners van omliggende panden hun huis moeten verlaten. En een robot is nu aan het onderzoeken of er soms nog explosieven aanwezig zijn. De politie in Vlaardingen heeft kort na de plofkraak een verdachte aangehouden. Er zijn ook waarschuwingsschoten gelost. En een tweede verdachte wist op een scooter te ontkomen. En tot slot de Gelderlander. Daarin waarschuwde gepensioneerde hoogleraar en arts Chris Mulder voor een vloedgolf aan spotgoedkope afslankmedicijnen. En hij is bang voor een stuurloze situatie waarin patiënten massaal gaan experimenteren met medicatie die ze dan vooral in Azië bestellen. Mulder verwacht een prijsdaling van die afslankmedicijnen van nu 200 tot 300 euro naar 30 euro per maand. En daarmee worden die afslankpillen toegankelijk voor veel meer mensen. En daar is de gezondheidszorg volgens hem niet op voorbereid. Hij wil dat Nederland het gebruik van die afslankmedicatie gaat reguleren. Bijvoorbeeld door de huisarts erbij te betrekken.
1: Van Wyoming in de Verenigde Staten ging hij naar Bokstol. In het Oertijdmuseum zijn ze de afgelopen jaren druk bezig geweest met het opknappen van een schedel van een triceratops. De resten van deze dino werden in 2024 in Amerika gevonden en vervolgens naar Nederland gebracht. Verslaggever Roel Pauw is in het museum waar die schedel vanaf vandaag te zien is. Ja, voor de mensen, Roel, die vroeger niet als kind een dino-fetish hadden. Ja. Wat is een triceratops en hoe ziet een schedel daarvan eruit?
19: Nou ja, ik zou zelf een poging kunnen doen om dat allemaal uit te leggen. Maar gelukkig staat naast mij senior conservator van het Oertijdmuseum, Jonathan Wallaert. De vraag is van, wat is een triceratops ook alweer? Misschien kunt u het even uitleggen.
20: Ja, een triceratops is een hele grote planteter uit het late krijt. Leefde ongeveer 67 miljoen jaar geleden. En is vooral bekend van zijn hele grote nekschild en drie horens op zijn kop waar hij zijn naam van gekregen heeft.
19: En hij was ongeveer zo groot als een olifant, maar had meer het postuur van een neushoorn, hè? Wat laag op de poten en zo.
20: Ja, ja en natuurlijk gewoon een heel aantal grote horens op zijn kop.
19: Ja, precies. En wat we hier zien in een glazen vitrine, dat is alleen de schedel. Maar die is al behoorlijk imponerend. 1,90 meter lang.
20: Ja, ja, het is echt een gigantische schedel. Eigenlijk het grootste zo'n beetje wat we in dino-rijk aantreffen.
19: En nou worden er wel eens vaker triceratops, schedels of hele skeletten gevonden. Wat maakt deze nou zo bijzonder?
20: Nou, enerzijds zijn compleetheid. Hij is uitzonderlijk goed bewaard gebleven. En
19: compleet is hoeveel
20: is
19: procent?
20: Ongeveer 90-95% compleet.
19: En dat kom je niet zo vaak tegen?
20: Nee, nee, meestal vind je 40-50% of 60%.
19: En dan moet je de rest bij elkaar puzzelen met 3D-modellen en zo?
20: Ja, ja en ook eraan modelleren met behulp van een speciale soort gips bijvoorbeeld.
19: Ja. Maar deze is dus 90% compleet?
20: Ja. En ja, omdat hij zo uitzonderlijk goed bewaard is gebleven, zo compleet is, maar ook helemaal niet platgedrukt is, ja, is dit een waanzinnig mooi exemplaar en de mooiste van Europa.
19: Ja, en goed bewaard, dat kun je hier bijvoorbeeld zien op dat nekschild. Hè? Daar zie je de kanaaltjes in dat bot, versteende bot, waar bloedvaatjes doorheen hebben gelopen.
20: Ja, ja heel die bloedvatenstructuur is bewaard gebleven. Daarnaast zien we bijvoorbeeld ook vechtsporen erop zitten. En heel veel kleine details rondom zijn oogkassen bijvoorbeeld. En dat is echt ja, waanzinnig mooi.
19: Ja, u zegt het al eventjes, vechtsporen. Deze triceratops is vernoemd naar Veronica. Naar de gullegever Veronica van der Sluis, die de expeditie mogelijk heeft gemaakt, deels. Een meisjesnaam, maar er zijn aanwijzingen dat het eigenlijk een jongetje was.
20: Ja, ja, eigenlijk is dat heel grappig. Hè? Als je zo'n dier vindt, dan ga je graven en dan krijgt hij een nickname. En dat hebben we dus Veronica genoemd. En toen we met de preparatie, het schoonmaken van de botten begonnen, toen kwamen we erachter dat op zijn wangen een heel aantal vechtsporen te zien zijn.
19: Ja, waar zitten die?
20: Die zitten bijvoorbeeld hier, zien we een hele grote knobbels op zitten. Echt van die botvergroeiingen. Dat hoort een glad oppervlakte te zijn.
19: Okay. En, heeft dat hier een tik gehad?
20: Heeft hij een fikse tik gehad.
19: Van wie?
20: Van waarschijnlijk een andere triceratops. En dat is eigenlijk gedrag wat we vooral tussen mannetjes zien. Daarnaast is de schedel relatief klein. Hij is 1,90 meter, nog steeds heel groot. Maar voor een triceratops kan die echt nog wel 10 of 15% groter zijn. Ja. Zien we ook vaker bij de mannetjes dat die net ietsje kleiner zijn. En om die reden denken we dus dat het zeer waarschijnlijk om een mannetje gaat.
19: Een mannetje dat heeft zitten knokken met een ander mannetje? Hè? Net als herten dat doen?
20: Ja, precies. Om territorium of om bijvoorbeeld de vrouwtjes, dominantie. Dus eigenlijk typisch gedrag wat we nu ook in het dierenrijk bij heel veel mannetjes zien. Ja, heeft deze dus ook gedaan.
19: Ja. Waar is de rest van Veronica?
20: Nou, Veronica heeft in een rivier gelegen en is eigenlijk helemaal weggespoeld. Het hele skelet. Ah. En dat komt, die rivier die stroomde daar heel lang en heeft heel veel tijd gehad om hem enerzijds op te vullen met klei en anderzijds de rest weg te spoelen. En omdat hij zo opgevuld was met klei, is toen hij begraven werd onder een laag zand, is die 3D bewaard gebleven. Maar dat heeft er wel toe geleid dat de rest van het skelet weg is.
19: Ja. Nou, Veronica staat vanaf vandaag te pronken in het Oertijdmuseum in Bokstol. En vind je het nou spannend of interessant om zelf ook een fossiel te hebben dat jouw naam draagt? Over 2 weken gaan de mannen en vrouw uit Bokstol weer naar Wyoming om te zoeken naar nieuwe fossielen. En wie weet, als je een beetje over de brug komt met dat geld, draagt hij dan vervolgens jouw naam.
1: Dat zou...
19: Hint, hint.
1: Hint, hint, ja. Ik zeg het, de Triceratops Roel is de volgende stap. Roel maakte de reportage. In de Tunesische stad Gabes gaan inwoners vandaag de straat op om te protesteren tegen de industriële vervuiling die de stad al jaren treft. Er worden namelijk al tientallen jaren fosfaat verwerkt tot kunstmest. En veel inwoners van Gabes hebben inmiddels gezondheidsproblemen. Maat is vol en dus gaan ze de straat op. Correspondent Samir Zedio vanuit Rabat. Kun je die situatie daarom omschrijven? Ik bedoel, is dat een keurig industriegebiedje ver buiten de stad in Gabes?
0: Nou, de fabrieken liggen aan de rand van Gabes, aan zee, op een groot industrieterrein inderdaad. Ze staan niet midden in de stad, maar wel vlakbij woonwijken. Het gaat om grote chemische fabrieken waar fosfaat wordt verwerkt tot kunstmest, maar ook andere producten voor de export. En daarnaast wordt er ook jarenlang industrieel afval in zee geloodst. Dus volgens vissers en milieuorganisaties heeft dat de visserij zwaar getroffen. En de inwoners klagen ook over de uitstoot en luchtvervuiling.
1: Ja,
0: ze ruiken bijvoorbeeld regelmatig. Ja, sorry, mijn excuses.
1: Nee, ja. Jij was aan het praten. Maar ik krijg inderdaad dan Tata Steel-achtige visioenen van IJmuiden onder de rook van zo'n grote industrie. Is dat inderdaad wat ik me erbij voor moet stellen?
0: Ja, je kan het daarmee vergelijken. Ze ruiken bijvoorbeeld regelmatig ook chemische geuren. En ze maken zich zorgen over de gevolgen voor hun gezondheid.
1: Ja, wat zijn die bijvoorbeeld?
0: Nou, inwoners klagen al jaren over gezondheidsproblemen zoals astma en andere luchtwegklachten. Ook zijn er zorgen over het hoge aantal kankergevallen. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan die een link kunnen aantonen. Nou, eentje is bijvoorbeeld uit 2024 door het Universitair Ziekenhuis van Gabes. En vorig jaar oktober werden 200 mensen met benauwdheidsklachten opgenomen in het ziekenhuis. Onder wie veel schoolkinderen. Nou, voor veel inwoners was dat toen de druppel en gingen ze de straat op om te protesteren.
1: Ja. En is het toen iets veranderd? Heeft de overheid wat gedaan?
0: Nou, de overheid erkent al jaren dat er een milieuprobleem is. En beloofde zelfs in 2017 dat de vervuilende fabrieken zouden sluiten. De Tunesische president heeft het zelfs over een milieumoord. Dus er is wel erkenning. Maar veel inwoners vinden dat er sindsdien te weinig is gebeurd. Hmm. De regering zegt van ja, we willen de fabrieken vooral schoner maken. Maar de bewoners zeggen nee, wij willen dat ze gewoon verdwijnen. Dus daardoor is het vertrouwen in de overheid sterk afgenomen en is er een brede volksbeweging eigenlijk ontstaan die gesteund wordt door vakbonden en milieuorganisaties.
1: En hier in Nederland heb je dan in dat vergelijkbare geval waar we het al over hadden het argument werkgelegenheid. Is dat dan een argument wat het bedrijf zelf of de bedrijven en de regering hanteren?
0: Ja, voor de Tunesische regering zijn die economische belangen heel erg belangrijk. Het is ook zo dat sommige inwoners in die fabrieken ook werken. Maar zij zeggen van eigenlijk die economische belangen zijn minder belangrijk dan ons gezondheid. Wij willen gewoon een gezondere leefomgeving hebben. Een van de slogans is ook van wij willen blijven ademen. Dus voor de bewoners die hebben zoiets van ja, die economische belangen zijn leuk en aardig, maar wij willen gewoon blijven leven.
1: Ja, en om dat te bereiken gaan ze vanmiddag de straat op. Samira Jadir, dankjewel.
21: 3 voor het weekend.
1: De kwartfinales van het WK 3x3 basketbal worden gespeeld. De vrouwen spelen tegen Hongarije en de mannen die gaan het opnemen tegen aartsrivaal Servië. Curaçao die speelt vandaag zijn uitzwaaiwedstrijd voordat de spelers naar Amerika reizen voor het WK voetbal. De Blue Wave heet het team. En in Willemstad gaan ze het opnemen tegen Aruba.
22: Voor Curaçao draait het vannacht tegen Aruba niet zozeer om de uitslag, maar om het vertrouwen richting het WK. Iedereen weet dat Duitsland, Ecuador en Ivoorkust van een andere orde zijn. Curaçao is de underdog, maar wel een underdog die volgens advocaat kan verrassen. Daarvoor moet dan wel alles kloppen. Iedereen moet er staan 90 minuten lang. Tegen Aruba krijgt Curaçao de kans om aan het eigen publiek te laten zien dat die WK-droom niet alleen op enthousiasme is gebouwd, maar ook op kwaliteit. Zoals advocaat deze week zei, het wordt tijd dat we een keer winnen. We zijn er klaar voor.
1: Dat zei onze correspondent Dick Draaier. Curaçao speelt volgende week zondag, 14 juni, is het dan tegen Duitsland. We hoorden er al eerder over deze wedstrijd. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat zit verder nog in de pool met Ecuador en Ivoorkust. In de Indiase hoofdstad New Delhi is de oprichter van de Kakkerlakkenpartij vanmorgen aangekomen. De Kakkerlakkenpartij, denk ik in elk geval, dus u zult dat misschien ook hebben. Nou, dat is een nieuwe protestbeweging van jongeren. Die grijpen zijn terugkeer aan van de kakkerlak voor een grote demonstratie. Zuid-Azië-correspondent Davy Boerema. De Kakkerlakkenpartij, vertel, wie zijn daarvoor? Wat is die partij en wat gaat er gebeuren?
2: Het is nog geen partij, het is vooral een satirische beweging die vooral online plaatsvond. Maar de vraag vandaag was dus, kan die online beweging ook zichzelf echt stand houden als beweging op straat? Komen mensen echt op die demonstratie af? De vraag was eerst, wordt Dipke bij zijn aankomst in Delhi, wordt hij meteen gearresteerd en is het allemaal voorbij? Krijgen ze überhaupt wel toestemming om te protesteren? En inmiddels is bekend dat Dipke dus niet gearresteerd is en dat ze tot 5:00 vanmiddag in Delhi op een bepaalde plek, aangewezen plek, mogen demonstreren. Dus het was eerst vooral media en beveiliging die daarop af was gekomen. En nu zie je langzaam dat er ook steeds meer mensen naar die plek toekomen, omdat het dus nu vrijgegeven is.
1: Ja, en wat willen ze met dit protest bereiken?
2: Ze willen vooral laten zien dat ze een beweging zijn. Ze hebben ook eisen. Ze willen dat de minister opstapt van onderwijs. Maar wat ze vooral willen laten zien is dat ze een geldige beweging zijn die druk kan zetten op de Indiase regering.
1: En dan eens kijken hoe groot dat wordt en dan kijken of het een partij gaat worden, als ik jou goed begrijp. Maar ze heet alvast de Kakkerlakkenpartij. Davy Boerma, dank je wel. Dit was Radio 1 Journaal voor dit weekend. Zometeen het nieuwsweekend natuurlijk. Daarvoor het nieuws met Jan van der Putten. Fijn weekend.
3: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
4: Kun je design voelen? Kun je voorsprong zien? Ontdek tijdens de Audi ID's al onze elektrische modellen. Met een bereik tot wel 772 kilometer. En nu tijdelijk met aantrekkelijke e-premies. Ervaar hoe voorsprong eruit ziet en voelt. Plan een proefrit op Audi.nl.
23: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
4: Ervaar de nieuwe Audi Q4 e-tron tijdens de Audi e-days. Met een netto bijtelling vanaf €268 per maand. Plan een proefrit op Audi.nl.
24: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
5: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
12: Iran en de VS hebben vannacht over en weer aanvallen uitgevoerd. Het Amerikaanse leger zegt dat het Iraanse drones en ballistische raketten heeft neergehaald. En Iran meldt dat de aanval een vergelding was voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Roemeense autoriteiten hoorden pas een kwartier voor de explosie in een grote haven dat Oekraïne de controle was kwijtgeraakt over 4 zeedrones. Dat meldt de Roemeense minister van Defensie. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad, waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten. Het Eurovisie Songfestival trok dit jaar tientallen miljoenen kijkers minder dan vorig jaar. In totaal keken er 131 miljoen mensen, vorig jaar nog 166 miljoen. Vooraf was er veel discussie over de deelname van Israël. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19.
3: Ster. Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
24: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
7: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
10: Vanaf vanavond op NPO 2. Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, vanavond om 22:30 bij de NTR op NPO 2.
5: NPO Radio 1. Max.
21: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij. Pieter van der Wielen.
25: Goedemorgen, het is 8:58. Om 9:00 gaan we het over de politiek hebben met Koen van de Ven. En daarna komt Bram Vermeulen. Die maakte een aflevering van Frontlinie in Libanon, waar het gevaar nu wel echt heel dichtbij komt, want daar hebben ze het gemunt op journalisten. En kleur verdwijnt uit de publieke ruimte. Wat voor kleur heeft jouw auto, Pieter?
26: Een zwarte auto.
25: Ja, Edwin Schoon, wat voor kleur heeft jouw...
27: Rode.
25: Rood!
26: Ja. Kijk, dat is kleur.
25: Ja, jij bent nog een van de bakens in een grijze massa. Maar het is waar, kleur verdwijnt uit de publieke ruimte, ook met kleren. En daarna de futuristische fantasieën van de Tech Bros. Om 10:00 gaan we met een rouwstoet door Amsterdam-West. En dan de vraag, wat is enthousiasme eigenlijk? Ja. Interessante vraag. In ieder geval zit het woord theos, God zit er in dat woord. Een goddelijke inblazing misschien. Nou, iemand is erop gepromoveerd en die komt er van alles over vertellen. En dan de vraag waarom we maar geen genoeg kunnen krijgen van de Tweede Wereldoorlog. En natuurlijk ook de boekenrubriek. Straks waarom je na seksueel geweld eigenlijk altijd hulp moet zoeken. Maar eerst gaan we het hebben over dat geweldige voetbal.
26: Ja, het WK gaat beginnen in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En zoals altijd hooggespannen verwachtingen. FIFA-baas Infantino noemt het nu al het grootste, beste en meest inclusieve WK ooit. Of die beloftes kan waarmaken, dat gaan we maar eens voorleggen aan journalist en schrijver Edwin Schoon, want hij volgt alles van het WK altijd op de voet. Goedemorgen.
27: Goedemorgen.
26: Je was ook al bij de uitzwaaiwedstrijd van Nederland-Algerije.
27: Ja, heerlijk woord, hè? Zo'n uitzwaaiwedstrijd en juichshirts en gruwel jij van, denk Mieke, of niet?
25: Nou, juichjek vind ik wel een dieptepunt, ja, maar goed.
27: Taalkundig is het niet geweldig, maar ik vond die wedstrijd eigenlijk super.
26: Om
27: meerdere redenen.
26: Ja, vertel.
27: Ja, als liefhebber ben je sowieso, is het sowieso haatliefde nu. Dit toernooi is natuurlijk megalomaan. En het wordt natuurlijk een soort gek promotiefeestje van Trump met Infantino in zijn kielzog. Dus ja, heb je daar echt zin in? Het is sportswashing 3.0. En tegelijkertijd als liefhebber, ja, kijk je dan stiekem toch weer naar uit. Dat is schizofrene in deze tijd. Omdat dat sport is zo gekaapt, zeker dit evenement, door mannen die daar eigenlijk te meerdere eer en glorie van zichzelf de ogen van de wereld op zich weten gericht weten. En daar ook politiek gewin uithalen, ieder op zijn eigen manier. Maar ja, het zijn ook 48 landen die daar naartoe leven. Spelers die 4 jaar lang trainen om daar op het allerhoogste podium te mogen staan.
26: Het zijn er zelfs 74, toch, dit keer, landen?
27: Nee, dat nog niet.
25: Van 74 naar 104 wedstrijden.
26: Ja, dat is het. Van 32 naar 48 landen en 104 wedstrijden.
27: Dus het grootste, dat klopt. Het beste, nou, dat moeten we afwachten. Maar het meest inclusieve, dat is natuurlijk totale onzin.
26: Maar het is natuurlijk wel leuk dat allerlei landen die normaal niet meedoen, nu meedoen. En al het enthousiasme van die landen zelf is natuurlijk heel, heel leuk.
27: Ja, ik kijk ook uit naar Kaapverdi en Curaçao en dat soort landen.
26: Haiti.
27: Alleen, ja, de Haitianen mogen niet naar het stadion. Dus dan kom je alweer gelijk aan dat inclusieve. Hoe inclusief is het?
25: Nou ja, Trump heeft al laten weten dat de immigratiedienst ICE bij die wedstrijden aanwezig zal zijn. En wat is er dan? Is er een soort verboden landenlijst?
27: Ja, die is er.
25: Die is er.
27: Inderdaad. Er zijn 19 landen. Daarvan mogen mensen niet inreizen. 4 van die landen spelen ook mee op het WK. Dus Iran. Nou, dat is een verhaal op zichzelf. Maar Ivoorkust, Senegal en Haiti, die mogen geen supporters meenemen.
26: Dus dan is zo'n wedstrijd eigenlijk het stukje kaas in de muizenval.
27: Als het over ijs gaat, ja. dat is natuurlijk bizar. Want je kunt zeggen, voetbal leent zich voor het promoten van foute regimes. Als we dat even kunnen samenvatten, wat Trump allemaal heeft afgebroken de afgelopen 1,5 jaar, democratische instituties. Maar dit gaat verder. Nu wordt voetbal een instrument om mensenrechten te schenden. Als je ICE daadwerkelijk om wedstrijden heen mensen laat oppakken omdat zij naar hun land willen kijken, als immigrant of als bezoeker.
25: In een café bijvoorbeeld.
27: Of in een café.
25: Ja.
27: Of in een sporthal.
25: Ja.
27: En daar valt ICE misschien minder op. Ze zullen de beelden dat ICE op de tribunes gaat ingrijpen liever niet de wereld oversturen, denk ik. Maar goed, je zag ook recent weer bij de Champions League finale, op het moment dat er iets gebeurt wat de FIFA of de UEFA liever niet in beeld heeft, dan gaan de camera's heel subtiel even de andere kant op. Dus dat gaan we nu ook zien, denk ik.
26: Iran, dat is natuurlijk ook een rare situatie. Die doet wel mee. En Amerika is in oorlog met het land Iran.
27: Ja, het is nog nooit gebeurd. Het is een interessant verhaal om heel veel redenen. Als je het team van Iran bekijkt, dat is al jaren een speelbal van zowel het Iraanse regime als van het Iraanse volk. Dat de straat op is gegaan in januari, een stuk bloedig neergeslagen. Zij zien in dat team Melli, vaak zeg maar een hoopgevend instituut om ook te laten zien van het volk, voetbal is van het volk, voetbal is van de mensen. Laat zien dat we niet met het regime eens zijn. Zo in Qatar kun je misschien nog herinneren, hebben ze het volkslied niet meegezongen, de eerste wedstrijd. Dat ging de wereld over. Dus het regime werd in zijn hemd gezet. Maar nu zijn er een paar voorbeelden van spelers die hun stem hebben laten horen de afgelopen maanden. Eentje is een keeper van het nationale team. En die is, ja, die heeft, je kunt je nog herinneren, in februari, maart was de sfeer echt van, goh, zou er regime change kunnen komen? Dus vanuit die hoop, naar die demonstraties in januari en februari, ontstond er ook iets onder de bevolking van, goh, met die Amerikaanse aanvallen, zou het dan misschien toch? Ja. En Khamenei, die natuurlijk werd gedood. Dus in dat, noem het maar enthousiasme, heeft een van de spelers toen op Instagram een plaatje van Khamenei in het woord Satan geplaatst en daarbij gezegd, Khamenei, jouw dagen zijn geteld. 25 februari was dit. Een dag later is hij opgepakt, verdwenen. Niemand wist waar hij was. Een keeper.
25: Ja.
27: En hij is op 25 mei kwam er een bericht. Dus echt maar, dus, wat is het? Maart, april, mei. Dook hij weer op, is hij bij de grens gearresteerd in een poging het land te verlaten. Dat is de officiële lezing. En hij is nu opgesloten en wacht mogelijk de doodstraf.
25: Dus was hij keeper van het nationale elftal?
27: Niet op dit moment.
25: Nee.
27: Hij is het geweest.
25: Ja.
27: Dus het is niet zeg maar de Edwin van der Sar van Iran. Maar hij is een oud international en een bekende voetballer.
26: Maar dat betekent eigenlijk dat we naar een Iraans team gaan kijken dat misschien niet het werkelijke Iraanse team is, maar gewoon een Iraans team dat door een politieke selectie van het regime heen komt.
27: Ja, steeds meer eigenlijk. Want ook de belangrijkste spits is buiten de selectie gelaten. Die heeft een ja, een hand gegeven aan iemand in de Emiraten. Dat ligt dan heel gevoelig in Iran. En die is ineens buitengesloten. Dat is de man die 60 keer heeft gescoord, waar de mensen ook gek op zijn. Die gaat ook niet mee. En ik sprak met mensen in L.A. Want de wedstrijden van Iran zijn in L.A. En een klein zuidlijn. En daar wonen 200.000 Iraniërs in Los Angeles. De grootste diaspora community van Iraniërs buiten Iran. En die gaan allemaal naar die wedstrijden. En daar zitten 70.000 mensen straks tegen Nieuw-Zeeland. Nou, hoeveel Nieuw-Zeelanders zullen er zijn? Dat valt tegen. Dus dat stadion zit vol Iranier die tegen het regime zijn. Ja. Dus wat gaan we daar zien?
25: Trump wilde niet dat ze mee zouden doen, ja, toch? En Infantino wel.
27: Ja.
25: Daar zijn deze vriendinnen dus helemaal niet over eens.
27: Nee, maar het was voor het eerst dat ze het niet eens waren. Dus dan vraag je je af, hoe komt dat?
26: Ja, hoe komt dat? Is dat Infantino op late leeftijd ineens principes krijgt? Of speelt daar toch ook weer een soort agenda mee?
27: Ja, er speelt zeker een agenda mee. Want hij heeft ook op schoot gezeten bij Trump al anderhalf jaar of zo, niet langer. Wat daar waarschijnlijk achter zit, dat hebben we gehoord uit de mond van Miguel Maduro. Dat is een rechter uit Portugal die ooit de ethische commissie leidde van de FIFA. En daardoor Infantino weer uit is gegooid. Toen Infantino de Russische sportminister ineens in het bestuur wilde. Maar ja, die had een hele dopingzaak achter de rug. Dus Maduro zei, dat gaan we niet doen. En in plaats van dat Mutko toen niet die positie kreeg, heeft Infantino Maduro eruit gegooid.
25: Okay.
27: En die is nu dus kritisch. En die zegt, ja, als ik nu kijk naar het gedrag van Infantino, waarom gaat hij zo achter Iran staan? Dat Iran moet deelnemen. Hij heeft ook goede relaties in Rusland en China, Infantino. En ook die relaties zijn voor hem heel belangrijk. Ook gezien de toekomst en ook gezien de financiën. Dus Iran moet meedoen, ja, en daar moet hij voor Iran gaan staan. Dus dat gaat deze keer even tegen meneer Trump in.
25: Ja. Nou heeft Koeman gezegd, ik ga niet op de foto met Trump en Infantino.
26: We hebben een quoteje, dan hoor je het hem zelf zeggen.
25: Oh ja?
11: Ik denk niet dat ik met de groep op de foto ga, omdat Trump Infantino wil dat we voor een kerk of aan het water een foto moeten maken. Nee, dat gaat niet gebeuren. Nee, maar dat, volgens mij is dat ook niet aan de hand.
13: Misschien, ik heb daar niet zo voor. Dus ja, nee, ik begrijp dat er. Ik kan alleen maar zeggen wat ik nu weet. En, ja. En dus ja, nee, we gaan niet voor de goede wereld dingen doen. Ja, wel voor de goede wereld. Maar in ieder geval niet voor die beel.
26: Hij werd zo te horen geïnterviewd in een zwembad of een andere galme situatie.
27: Maar ik aan mijn eigen mobiele telefoon.
26: Maar kan hij dit volhouden?
27: Nou ja, dat is de vraag. Ik wilde graag die vraag aan hem stellen. Ook omdat ik denk dat hij zich niet realiseert waar hij zich in begeeft. En ze proberen het voetbal weg te houden, hè, bij het team. En
25: het voetbal, de politiek proberen ze weg te houden.
27: De politiek proberen ze weg te houden bij de voetballers. Maar dat is lastig. En er staat gewoon in de FIFA-reglementen voor het toernooi dat elk deelnemend land zich beschikbaar moet houden voor fotomomenten. De geplande fotomomenten, maar ook de spontaan door de president bedachte fotomoment. Dat staat er gewoon in. Dus Koeman kan zomaar onderdeel worden van dat propaganda-circus. Daar heeft hij geen weet van. En als hij weigert, ben ik benieuwd.
26: Maar je kan toch even naar de wc gaan en heel lang wegblijven?
27: Zeker, dat kan.
25: Straks zijn wij wereldkampioen en dan zal het wel moeten.
27: Ja, ik weet niet of dat gaat gebeuren.
25: Nou, ik hoor heel veel mensen die daar vast van overtuigd zijn.
27: Okay.
25: Misschien is het enthousiasme iets minder geworden na die verloren wedstrijd tegen Algerije.
26: Het eigenlijk zo dat als het eenmaal begint dat al dit soort bezwaren, want dat zagen we eigenlijk de vorige keren ook, hè, dan is van tevoren heel veel bezwaar en heel veel lange artikelen en heel veel aandacht.
27: Ja.
26: En dan begint het en dan neemt de oranje koorts en de voetbalkoorts het over en dan hoor je helemaal niemand er meer over.
27: Ja, nou, dat risico is wel aanwezig. Hoe je het wel kan blijven zien in dit geval. Dus mensen maken zich wel veel meer zorgen nu over waar gaat het heen met de wereld en vanuit de ontwikkeling in de Verenigde Staten. Het is het grootste podium in de wereld. En dat podium wil iedereen benutten. Dus de voetballers, maar ook Trump voor zijn eigen meerdere eer en glorie. Maar ook mensen die er iets van vinden, zullen dat podium grijpen. Ik had een kleine enquête gehouden onder de FIFA-journalisten waar ik mee in een appgroep zit uit allerlei landen. En die denken er toch wel overtuigd van te zijn dat er ook een speler of een coach dit probleem gaat adresseren van het schenden van mensenrechten. En als er iets gebeurt, zal ongetwijfeld een incident een keer plaatsvinden. En dan is de vraag, hoe wordt daarop gereageerd? Stel, er wordt een oranje fan vanwege zijn kleur of zijn geaardheid een keer verkeerd behandeld. Of wordt iemand het land uitgezet of een verdwaalde kogel belandt in een Noorse fan. Of je weet het niet. Er kan altijd iets gebeuren. Dan is zeer de vraag, hoe wordt er dan op gereageerd? En dan heb je zo de pop aan het dansen met een paar onvoorspelbare mensen.
25: Je gaat er wel heen, hè?
27: Nou, dat is nog onduidelijk. Oh, maar dat heeft meer te maken met de gezondheid van mijn vader. Oh. Dat ik niet zomaar af kan reizen.
25: Maar je denkt dat je het land wel inkomt na al deze kritische verhalen.
27: Dat zullen we zien. En anders is dat weer een verhaal.
25: Ja, dat is ook zo. Nou,
26: dankjewel, Edwin Schoon. Hoogte, ja. Journalist en schrijver over het WK-voetbal. En dat begint aanstaande donderdag.
25: De politie heeft 4 mannen opgepakt die in verband worden gebracht met een internationaal misbruiknetwerk. Online deelden de mannen beelden van vrouwen die gedrogeerd zijn en seksueel worden misbruikt. Het politieonderzoek is nog volop gaande, veel is nog onduidelijk. Het nieuws over seksueel geweld kan oude wonden openhalen. En mensen die nu te maken hebben met seksueel geweld van slag maken. Toch zoeken veel slachtoffers geen hulp. Iva Bikanic is directeur van het kenniscentrum Seksueel Geweld. En zij zegt, je moet juist wel hulp zoeken. Goedemorgen. Ja. Bent u daar?
0: Ja, daar ben ik.
25: Ja, fijn. Jullie werken nu samen met de politie, vangen slachtoffers op. Maar dit nieuws, ik zei het al, zal ook andere slachtoffers raken. Zijn jullie daar al door gebeld of benaderd?
0: Ja, zeker. We hebben de afgelopen 2 dagen is er een toename van 45% op onze telefoonlijn, vergeleken met wat we normaal op donderdag en vrijdag aanmeldingen seksueel geweld ontvangen via die lijn. En dat betekent, en dat merken we wel vaker, het Centrum Seksueel Geweld bestaat natuurlijk al vanaf 2012. En die samenwerking met de politie die was er al vanaf het begin. Maar dat nieuws roept heel veel op. Dus eigen herinneringen, maar ook emoties. Niet alleen bij vrouwen overigens, ook bij mannen en transpersonen. En eigenlijk is dat ook niet zo gek. Ik bedoel, 1 op de 6 mensen in Nederland heeft seksueel misbruik meegemaakt, inclusief penetratie. Meestal als kind. Dat zijn omgerekend bijna 2 miljoen mensen. En als dit soort dingen in het nieuws komen, en er is op een gegeven moment ook geen ontkomen meer aan, want het is overal op elke zender en het gaat gepaard met ja toch wel heftige details ook. Het gaat over mensen die echt gebruik en misbruik maken van mensen die helemaal geen consent kunnen geven, omdat ze bewusteloos zijn. En dat roept heel veel op. Ja, ook eigen herinneringen. Maar dit soms is ook herinneringen die goed weggestopt waren. Ja.
26: Dit is natuurlijk het ultieme verraad. We kennen allemaal het verhaal van Gisèle Pelicot. Dat leek toen 1 heel bijzonder geval. Maar nu blijkt het heel wijdverbreid. Mm-hmm. Maar je leven staat denk ik volledig op de kop als je erachter komt dat je zo verraden bent door je eigen partner.
0: Zeker, zeker. Als dat gebeurt in je eigen slaapkamer, in je eigen bed, door je eigen partner die je vertrouwt en je komt hierachter, dan zeker. Daar hoef je geen psycholoog voor te zijn om te bedenken dat je leven dan echt op zijn kop staat. En tegelijkertijd is de slaapkamer is wel de plek waar het meestal gebeurt als er sprake is van seksueel misbruik. In die zin is je eigen slaapkamer gevaarlijker dan de straat, waar we de laatste tijd ook wel veel over spreken. En ik denk dat we daar ook over moeten hebben met elkaar. Dat de meeste dingen gebeuren achter de voordeur. Onveiligheid, juist bij kinderen. Die vaak denken, nou, dat is mijn eigen schuld. Ik heb, er is iets mis met mij en er is heel veel schuld en schaamte. Waardoor mensen zich opsluiten met dat geheim en met die ervaringen als een soort kokon en hun leven daaromheen bouwen. En dan duurt het heel lang voordat ze daarover gaan spreken. Als ze daar überhaupt over gaan spreken. En even om jullie te corrigeren. Ik ben de laatste. Echt, ik ben de laatste die zegt, je moet erover praten. Nee, dat moet niet. Je mag erover praten aan iemand die je vertrouwt. En die kan jou helpen dat het stopt. Of die kan jou misschien helpen dat je je beter gaat voelen. Maar voor heel veel mensen die ermee naar buiten komen, die stuiten soms ook wel op echt negatieve en beschuldigende reacties vanuit de omgeving. Dus vertellen en ermee naar buiten komen en hulp vragen is geen makkelijke weg.
26: In dit geval denk ik dat veel slachtoffers niet eens weten of hebben geweten dat ze slachtoffer waren. Mm-hmm, het kan natuurlijk nu ook nog steeds zo zijn dat er heel veel mensen misschien wel een vermoeden hebben dat er iets raars aan de hand is geweest, maar nog helemaal niet weten hoe het zit. Hoe moeten mensen daarmee omgaan?
0: Het kan zijn dat je helemaal niks merkt. Hè? Ja, dat klinkt heel bizar, maar het lichaam kan op aanrakingen, dus aanrakingen van de geslachtsdelen, automatisch reageren met een zogenaamde genitale respons. Bij vrouwen lubricatie, bij mannen een erectie. En dat kan ook tijdens de slaap gebeuren. Dus dan zou je wakker worden zonder fysieke schade. Maar door bijvoorbeeld langdurige drogering kan er wel. Dat kan wel uitwerken in bijvoorbeeld problemen met concentratie of met het geheugen. En je kan op termijn natuurlijk wel vage lichamelijke klachten krijgen. Alleen, mensen denken natuurlijk niet aan hun eigen partner als bron van die klachten. Dat is ook heel logisch. Dus ja, wij merken dat er meer telefoontjes binnenkomen, 45% meer. Dat zijn mensen die zich zorgen maken, dat zijn mensen die verontwaardigd zijn, dat zijn naasten, maar vooral ook mensen die al eerder in hun leven misbruik hebben meegemaakt. En zich een object hebben gevoeld of het gevoel hebben gehad van ik kon helemaal niks doen. En die willen zich nu bijvoorbeeld in ieder geval laten horen. Dus er zit veel diversiteit in de telefoon. Ja.
25: En is het zo dat dit soort zaken die dan weer in het nieuws komen, dat die harder aankomen bij mensen die misschien in het verleden misbruikt zijn en die daar nooit hulp voor hebben gezocht?
0: Ja, dat zou kunnen. Kijk, van alle mensen die seksueel misbruik of seksueel geweld meemaakt, gaat de helft daarvan heeft echt dusdanig moeite dat het echt moeilijk is om een prettig leven te leiden. Een deel van die mensen zoekt hulp, maar een deel van de mensen die houdt het gewoon voor zichzelf. En ik wil daarmee zeggen dat als je namelijk daarover gaat praten, dan moet je daar ook eerst woorden voor hebben. Je moet het eerst aan jezelf vertellen, voordat je het aan iemand anders kunt vertellen. En dan op het moment dat je het aan iemand vertelt, dan verlies je ook het alleen.

0: voor zichzelf. En ik wil daarmee zeggen dat als je namelijk daarover gaat praten, dan moet je daar ook eerst woorden voor hebben. Je moet het eerst aan jezelf vertellen voordat je het aan iemand anders kunt vertellen. En dan op het moment dat je het aan iemand vertelt, dan verlies je ook het alleenrecht op jouw ervaringen en op jouw herinneringen. En dan gebeurt er ook wat. Het zou zo moeten zijn dat je dan kunt rekenen op begrip en geloof en erkenning. Maar dat is niet altijd zo. Dus het is best moeilijk hoor voor mensen om daar gewoon over te praten.
1: En hoe bieden jullie dan hulp? Als jullie worden gebeld of gemaild?
0: Als we worden gebeld, dan gaan we samen uitzoeken waar iemand mee zit. Dat kan stemming zijn, angst en somberheid of problemen met intimiteit en seksualiteit. Het kan zijn dat die ervaringen doorwerken in het ouderschap, gezondheid, dat mensen lichamelijke klachten, bekkenbodem, klachten of pijn. Maar het kan ook zijn dat mensen vragen hebben over zingeving en betekenisgeving zoeken. Ook door het nieuws nu van wat is dit? Wat is er in de wereld gaande? Waarom doen mensen dit? Waarom doen mensen dit een ander aan? Dus mensen zoeken gelukkig verbinding. En voor de mensen die dat niet kunnen nog, want nogmaals, dat is een heel proces, die kunnen bijvoorbeeld ook chatten anoniem. Maar we hebben ook een online zelfhulpomgeving. En daar kunnen mensen ook houvast zoeken in hun verwerkingsproces. Want dat verwerkingsproces, ja, daar is misschien een soort beeld van ja, je maakt dat dan mee en dan vertel je dat en dan, ja, dan is het klaar. Maar dat is niet eigenlijk hoe verwerken gaat na seksueel geweld en seksueel misbruik. Dat is meer een soort iteratief proces. Want er komt steeds informatie bij. Bijvoorbeeld nu hoor je dingen of lees je dingen in de krant. Of je maakt zelf weer nieuwe dingen mee. Waardoor je weer anders terugkijkt op die ervaring en die waardering van die herinneringen, die evaluatie zeg maar van die herinneringen, die verandert met de tijd. Zeker met het ouder worden. En in die zin is het eigenlijk meer een hobbelige lijn dan een rechte lijn verwerken.
2: Is vertrouwen ook moeilijk om weer terug te winnen?
0: Ja, vertrouwen is beschadigd en autonomie. Maar vertrouwen in anderen, maar vertrouwen ook in jezelf. Mensen nemen zichzelf zoveel kwalijk bij seksueel misbruik. Mensen veroordelen zichzelf of veroordelen hun eigen reactie. Dus de zelfveroordeling en de zelfhaat, die is denk ik, dat zeg ik ook als klinisch psycholoog, eigenlijk wel wat het meeste het leven zo moeilijk maakt. Ja.
2: Als ik dit soort verhalen lees en ik denk dat veel mensen die reactie hebben, dan raakt het ook aan je mensbeeld. Dat je denkt, hoe kunnen mensen zo gemeen zijn? Ja, u zit de hele dag tussen verhalen van misbruik en grensoverschrijding. Hoe gaat u daarmee om?
0: Nou, toen ik in het werk kwam, 30 jaar geleden, ik kwam dus uit een gezin, heel beschermd en ik werd Iva na Iva genoemd op de middelbare school. Ik had echt het idee dat mensen gewoon altijd lief en aardig zijn. En toen begon ik met dit werk en ik was echt geschokt. Ik dacht, hè, hoe kan het nou dat mensen dit doen? En waarom zeggen de mensen die het hebben meegemaakt, waarom zeggen die niks? En hoe kan het dat het zo'n uitwerking heeft? Nou, gelukkig weet ik ook wel dat het om een minderheid gaat. Maar ja, dit bestaat. En de mensen die het doen, zijn de mensen die heel dichtbij ons staan. Uit onze vriendenkring en uit onze familie.
1: Ja. Hartelijk dank, Iva Bikanic, directeur kennisontwikkelingscentrum Seksueel Geweld. We gaan na 9 uur verder en dan gaan we eerst eens eventjes in de politiek duiken.
2: Tot en het zo. Nummer van het centrum is 0800 0188. 0800 0188.
3: Op NPO.
4: Vanmiddag de vrouwenfinale van Roland Garros. Morgenmiddag de finale bij de mannen. Morgen in NOS Langs de Lijn ook
3: wielrennen.
4: De slotetappe van de Giro Italia vrouwen.
3: Handbal.
4: Om het landskampioenschap mannen Aalsmeer Volendam.
3: Formule 1.
4: De Grand Prix van Monaco.
3: Basketbal.
4: Het derde duel om de landstitel mannen tussen Leiden en Zwolle.
3: Luistert, weet meer. Ster.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf.

0: Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
1: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
2: Het hoeft niet in de...
3: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
4: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
3: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
5: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
6: Human neemt je mee in een late liefde. En die weer verliezen. Noralie Beijer was 5 jaar samen met Joost Prinsen. En waar hun verschillen groot waren, was hun liefde nog veel groter. Dus als hij overlijdt, raakt dat haar diep. Kijk vanavond naar Overleven. Over liefde en afscheid nemen. Human. Radicaal menselijk.
7: NPO Radio 1.
8: 9 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Argentinië gaat het onderzoek naar het Hanta-virus uitbreiden. De gezondheidsautoriteiten gaan vanaf volgende week ook knaagdieren vangen en onderzoeken in gebieden buiten de stad waar passagiers van het cruiseschip Hondius vermoedelijk besmet raakten met het Hanta-virus. Tot nu toe zijn zo'n 150 knaagdieren gevangen voor het onderzoek. Er zijn nog geen resultaten bekend. Op de Hondius raakten 13 mensen besmet, 3 mensen, onder wie 2 Nederlanders, overleden. Het Amerikaanse leger zegt dat het meerdere Iraanse ballistische raketten en drones heeft neergehaald. Die zou Iran hebben gelanceerd richting de straat van Hormuz en landen rond de Persische Golf. Volgens Teheran is de aanval een vergelding voor Amerikaanse aanvallen op Iraanse doelen. Het land zegt dat er Amerikaanse bases in Bahrein en Kuwait zijn getroffen. De VS ontkent dat die in Bahrein is geraakt. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 2 mensen gedood. De aanvallen waren in de zuidelijke regio Gerson, onder meer op een tankstation. 7 mensen raakten gewond. Volgens de gouverneur werden nog 3 andere mensen gevonden die eerder deze week al waren gedood bij Russische aanvallen. De Britse acteur Anthony Head is overleden. Bij het grote publiek werd hij bekend door de serie Buffy the Vampire Slayer eind jaren 90. Daarin speelde hij de mentor en vaderfiguur van het hoofdpersonage Buffy Summers. Head speelde verder nog rollen in Ted Lasso en Little Britain. Hij overleed aan de gevolgen van een longontsteking. Anthony Head was 72 jaar. Dan het weer nog. Eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was het NOS Journaal.
9: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroomverbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
10: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
15: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
14: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
15: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
16: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
7: NPO Radio 1. Max.
17: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
18: Welkom terug bij Nieuwsweekend. Zometeen Bram Vermeulen over het Israëlische leger. Hij maakte een reportage over hoe dat leger tegen alle internationale regels in stelselmatig journalisten vermoord en aanvalt in Libanon. Daarna Anne van der Zwaag, die laat zien hoe kleur verdwijnt uit de omgeving om ons heen en uit de mode. En hoe alles steeds grijzer, zwarter, witter en bruiner wordt.
19: Beige ook.
18: Ja, saaier, kortom. En om 9:45 een verontrustende blik in de wereld van de techbazen in de VS. De tech bros, wat zijn eigenlijk hun ideeën? Wat is hun visie? En waar dromen zij van? Het blijkt toch een enge wereld. We beginnen met de politiek.
19: Ja, Koen van de Ven zit hier, journalist van de Groene Amsterdammer. Hartelijk welkom, Koen. Je wil beginnen met een bijeenkomst in een zaaltje van de Tweede Kamer. Wat was daar aan de hand?
20: Ja, dat was woensdagochtend 8:30. Nou, dan is er doorgaans niet zo heel veel aan de hand in de Tweede Kamer. Ze gaan vaak tot laat door, maar we beginnen meestal niet zo vroeg. Er was een zaal gereserveerd waar met name heel veel ambtenaren zaten. Ik heb 3 Kamerleden geteld, een van D66, BBB en FVD. En er waren vooral heel veel wetenschappers, politicologen uit heel het land.
19: Want?
20: Want die kwamen Nationaal Kiezersonderzoek presenteren. En dat is een best, wel klinkt niet zo spannend, maar het is een vrij uniek ding wat in Nederland gebeurt. Dat gebeurt al sinds 1971. En dan werken politicologen uit heel het land samen om, zoals ze het zelf zeggen, te begrijpen wat er precies is gebeurd bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dus dat duurt ook altijd een half jaar. En dat kwamen ze presenteren.
19: En wat was de belangrijkste conclusie?
20: Het is een document van 150 pagina's. Ik ga niet alle conclusies delen, maar ik dacht... Ja, is waar, maar er staat heel veel in. Dus ze zijn bondig. Het zijn wel, het zijn geen saaie schrijvers.
19: De belangrijkste conclusie.
20: Ja, we doen er een paar. Nou, ja. Even in heel hoog tempo. Nou, eentje die denk ik toch heel belangrijk is. Ze schrijven heel veel over vertrouwen. En hoe het vertrouwen in democratie erodeert. Maar dat is een heel belangrijke opmerking die ze die ochtend ook toevoegden. Dat de spelregels zelf steeds vaker ter discussie staan. En wat ze daar ook wel bij opmerkt is, kijk, dat vertrouwen in Nederland, dat hobbelt altijd een beetje. Dat gaat heen en weer. Tijdens corona is het hoger. Begin van schoof hebben we heel kort een piekje gezien. Maar nu zien ze eigenlijk dat het toch jaar op jaar bij elke verkiezing zich verdiept en afkalft. Met als, volgens mij stond dit niet in het rapport, maar dat vertelden ze wel die ochtend, dat Nederland eigenlijk altijd bij de Scandinavische landen zat. En inmiddels qua vertrouwen in democratie, instituties bij België en Italië zit. Nou zijn dat nog altijd gewoon wel democratieën, maar niet de democratie waarmee we ons altijd trots aan het meten waren. En even heel kort een cijfer. 5 jaar geleden was het vertrouwen in de Tweede Kamer nog 50%. 2023 was dat 30%. En inmiddels is dat gedaald tot een schamele 19%. En dan zie je wel hele grote verschillen tussen de kiezersgroepen. Dus je kan deze politicologen zijn eigenlijk sinds 5 jaar geleden zijn ze gaan zeggen, we moeten het Nederlandse landschap indelen in 3 groepen. Links, centrum, rechts, radicaal rechts. En binnen die blokken zien we hele grote verschillen in hoe die democratie wordt gewaardeerd. En daarvan zeggen ze de democratie zelf politiseert. Dus het is ook steeds vaker een onderwerp waarover gesproken wordt. Waarbij je ziet dat inmiddels al 1/4 van de kiezers zich zorgen maakt over politiek geweld. Er is 1/4 dat echt zegt dat politieke partijen, andere politieke partijen, erop uit zijn Nederland bewust kapot te maken. En dat heeft dus heel veel te maken met een derde ontwikkeling. Dat is de laatste even die ik noem uit het rapport. En dat is dat uiterst rechts zelf, dat rechterblok, het radicaal rechtse blok, aan het radicaliseren is. En daar zie je dat de steun voor het negeren van de rechter of van de oppositie veel hoger is dan bij andere partijen. Bijna de helft van de PVV-kiezers vertrouwt niet dat de verkiezingen eerlijk zijn verlopen. Ook bij de FVD-kiezers is dat getal heel slecht. En een kwart van de FVD-kiezers vindt zelfs dat je de democratie met geweld omver mag werpen.
19: Okay.
20: Dus dat was, ja, ik moet zeggen, toch best een spannend rapport van iets wat je... Nou ja, de uitslag hadden we een half jaar geleden al, maar hier zit eigenlijk alle duiding, alle gedachten, alle beweegredenen.
18: Dus de boel radicaliseert, kan je kort samenvatten.
20: Ja, en dat is denk ik ook iets wat we de afgelopen weken hebben gezien. In verschillende debatten in het land. En wat ik er ook, waarom ik het heel nuttig vond, het is allemaal toeval wat samenvalt in zo'n week. Maar zat het ook een hele mooie spiegel is om te begrijpen hoe moeilijk heeft dit kabinet het. Je ziet dat we daar natuurlijk een minderheidscoalitie hebben die op een heel wankel randje staan.
18: Ja, voor het eerst een minderheidskabinet en dan ook nog in zo'n radicaliserend klimaat. Met eigenlijk heel smalle riggeltjes voor samenwerking. En dan wordt er ook nog gevraagd om allerlei mensen uit te sluiten vanwege hun radicale uitspraken de hele tijd.
20: Ja, en daar is... dat is denk ik een van de belangrijkste of interessantste gebeurtenissen van deze week is dat eigenlijk is gebeurd. Dus we zien op dinsdag is er gestemd over een motie van Jesse Klaver van Progressief Nederland. Waarin die oproept, ik heb de motie maar gewoon even meegenomen. Ik ga het niet helemaal doen, hoor. Maar het eindigt met verzoek de regering geen akkoorden te sluiten met politici die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de omvolkingstheorie verspreiden.
19: Ja.
20: En die is eigenlijk heel breed gesteund. En heel opvallend door de hele coalitie. Dus wel D60, VVD en CDA hebben die motie gesteund. En nou ja, laat ik zeggen van D60... CDA was ik er niet helemaal door verrast. Bij de VVD ben ik toch even gaan vragen deze week.
19: Ja.
20: Toen waren ze eerst heel beledigd. Ze zei, je denkt toch niet dat wij voor omvolkingstheorie zijn? Ze zei, nee, natuurlijk niet. Maar ik weet wel dat jullie altijd erg veel zorgen maken om al die rechtsradicale partijen die daar ter rechterzijde van jullie zitten. En toen zei ze, ja, nee, dat is wel inderdaad een overweging. Van als je voor die motie stemt, sluit je eigenlijk, terwijl je al minderheidscoalitie bent, een heel pad af over rechts waar je meerderheden had kunnen vinden.
18: Tegelijk ja. Is het ook wel zo dat je deze partijen of mensen die dit soort dingen roepen legitimiteit verschaft als je samenwerkingen aangaat.
20: Nou, dat is precies ook het dilemma. Dus je ziet eigenlijk dat die keuze is dus nu vrij hard gemaakt. Dus ik denk heel concreet, als resultaat van die motie, boek PVV, FVD, Gidi Markers, zou ik er allemaal geen deal nu meer mee sluiten de komende tijd.
19: Laten we gaan naar die deal over de... ik ben nog steeds GroenLinks PvdA.
20: Ja, nou, dat is ook nieuws van deze week. Ze mogen echt Progressief Nederland heten. Dus ik geloof dat ik nu ook omga.
19: Het zit er nog niet lekker in. Maar
20: nee,
19: dat
20: bij
19: zal,
20: mij ook
19: dat,
20: niet.
19: Dat dus, komt wel.
20: Ja, nee, dat gaat
19: je
20: wel.
19: Hebt een fragment van fractievoorzitter Brekelmans, hè?
20: Oh ja, dat gaat over de vakbonden, is dat volgens mij? Ja.
19: Waar wil je het eerst? Wat?
20: Nou, laten we...
19: Ik wil een beetje vaart maken. Maar...
20: Snap ik. Zullen we beginnen met Sjoerdsma? Ja.
19: Is goed.
20: Nou... Eigenlijk, dus als we zien wat er deze week is gebeurd, de grote vraag van de afgelopen week is denk ik gewoon, hoe gaat iedereen, kranten, rubriek had het over, waarom bereikt dit kabinet zo weinig? En ik denk de spannendere vraag is, hoe gaan ze dingen bereiken? En daarvan zien we eigenlijk deze week een aantal voorbeelden. Eén is Sjoerdsma, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Waarbij je ziet dat hij eigenlijk is gered door een deal met Klaver. We hebben die motie gehad waar we het net over hebben gehad. Waarbij is gezegd, we maken geen deals meer met rechts. En dan komen we bij de vakbonden, waarbij je ziet dat... Dat was een debat op donderdag, waar de hele dag is gesproken over hoe gaan we om met de aangekondigde stakingen. En de door dit kabinet, noem het toch maar, beloofde bezuinigingen van 6,5 miljard op sociale zekerheid. En daar zie je dat de VVD gedwongen wordt om te schuiven. En dan kunnen we naar Brekelmans.
19: Oké.
20: Ja.
0: Het gaat erom dat die 6,5 miljard, die hervormingsopgave en ook die financiële opgave, die blijft ook staan. En dat is niet zomaar dat we het hebben gezegd. Precies vanwege de reden die ik net zei. We willen ervoor zorgen dat ook in de toekomst voor volgende generaties dat dit betaalbaar blijft. En er valt altijd te praten over alternatieven binnen de sociale zekerheid. Om te kijken of je het op een andere manier kunt invullen. Maar we gaan niet zomaar die opgave zomaar aan de kant schuiven.
18: Ja, dat was Brekelmans. Die zat in het clubhuis van BNL op zondag.
20: Ja.
18: En daar zei hij, wat er ook gebeurt, we gaan bezuinigen.
20: Ja.
18: Maak je geen illusies dat die bezuinigingen van tafel gaan.
20: Ja, dat was afgelopen zondag. Dus dat is helemaal aan het begin van deze week. Zie je die enorme stelligheid.
19: Ja.
20: En waarmee eigenlijk wordt gezegd, kijk, er staan heel veel, in de korte tijd zijn heel veel dingen op de helling gegaan. Dus de stijging van de AOW-leeftijd. De WW, de WIA's, al gezegd, nou, dat gaat niet in die vorm gebeuren. En je ziet eigenlijk dat al, en dat begint op zondag, dat de VVD begint te zeggen, nou, allemaal goed en wel, dan gebeurt het allemaal anders. Maar één ding blijft staan, er gaat gewoon 6,5 miljard van sociale zaken af. En dat is de oude VVD-logica, die komt nog van Gerrit Salm. Als je een tegenvaller hebt op je begroting, los je het daarop?
18: Houden ze dat vol?
20: Nee. Dat is eigenlijk gewoon het resultaat van deze week. Je ziet dat ze dat absoluut niet kunnen volhouden. En daar hebben we ook gewoon wel wat fragmenten van die dat heel mooi illustreren hoe er afgelopen donderdag daar ook langzaam op is ingebeukt.
1: En de VVD is eraan gewend geraakt dat samenwerken betekent dat anderen moeten doen wat de VVD wil.
21: Het begin van de VVD en van mevrouw Michon Derksen, om gewoon een beetje af te komen van die gedachte die blijkbaar ingebakken is bij de VVD van we rule this country. Dat is gelukkig niet meer zo.
18: Ja, je hoorde Jesse Klaver van Pro en Stefan van Baarden van Denk. Ja, dus ze kregen op een donder.
20: Ja, nogal. En wat zij daar eigenlijk zeggen, dat zijn natuurlijk twee oppositiepartijen. Maar ongeveer die uitspraak hoorde ik deze week ook binnen D60 en de VVD. Iemand bij D60 zei, ja, we moeten af van het idee dat de VVD alles bepaalt. En ik denk dat we daar ook deze week naar hebben gekeken. Je ziet eigenlijk dat een partij die sinds 1994 eigenlijk maar 3 jaar niet in de regering heeft gezeten. En in al die decennia heel vaak of een premier leefde of een minister van Financiën. Eigenlijk merkt dat al hun financiële dogma's niet meer zomaar gelden.
19: Nee, maar denk je dat ze binnen de VVD zich voldoende van doordrongen zijn dat ze in een minderheidscoalitie zitten?
20: Nou, volgens mij na deze week heb ik voor het eerst dat besef zien indalen.
19: Ja, ja.
20: Dat je ziet langzaam dat dat omgaat. Dus je ziet ook dat de hele toon is aan het veranderen. We hebben Michon Derksen, dat is een VVD-Kamerlid, dat het woord voerde tijdens die debatten over de vakbonden. Begon ineens, hè, Brekelmans had begin van de week nog over die 6,5 miljard staat. Wat er ook gebeurt, dat moet altijd gebeuren. En zijn partijgenoot op donderdag begon eigenlijk al te zeggen wat van belang is dat we over de inhoud spreken, dat er vooraf geen taboes zijn. En dat we met iedereen praten over die veranderingen. Dus hij zie eigenlijk al de opening ontstaan om het gewoon te gaan hebben over andere oplossingen om die 6,5 miljard te vinden.
18: Het ging deze week over 100 dagen. De eerste 100 dagen van het kabinet Jetten. Jouw conclusie zou zijn, ze beginnen het langzaamaan te leren hoe het eigenlijk moet. Ja, regeren met een minderheid.
20: Ja, een paar weken geleden hoorde ik al de eerste verhalen dat er soms mensen van de coalitie bij de oppositie komen. En dan in het gesprek blijkt dat de coalitie zelf niet eens weet of ze de 66 zetels kunnen leveren. En nu, dus je ziet dat die coalitie stilletjes aan meer samen aan het opereren. En het wordt dus veel duidelijker waar hun pad ligt voor meerderheden. Dus, en dat pad is eigenlijk het enige pad dat zich bijvoorbeeld rondom zo'n vakbondsdebat aftekent, is over links, langs progressief Nederland.
18: Ja, daar waren de recensies van Jetten over die 100 dagen tamelijk lauw, viel me op bij de meeste commentatoren. En dat is natuurlijk moeilijk als je zo steeds compromissen moet zoeken om dan je eigen profiel te bewaken.
20: Ja.
18: Om dan te zorgen dat de kiezer ook nog ziet dat je ergens voor staat.
20: Ja, en ik denk dat wat ik daar ook moeilijk aan vindt, die analyse is, er is bijna geen kabinet dat in de eerste 100 dagen heel veel bereikt of heel veel doet.
18: Want Rutte bakte er in het begin ook niks van.
20: Nee, dat geldt eigenlijk voor heel veel van die kabinetten. Maar het bevreemdendste, denk ik, aan deze 100 dagen was dat we eigenlijk na die 100 dagen nog niet eens wisten hoe ze iets gingen bereiken.
19: En dat weten we nu wel.
20: Ja, dat is denk ik het resultaat van deze
19: week. De almacht van de VVD lijkt doorbroken en ze moeten toch naar links kijken en naar de vakbonden om dingen voor elkaar te krijgen.
20: Ja, ik denk dat wordt echt hetgeen wat we de komende maanden gaan zien. Dat kan nog wel even duren, want er moet richting Prinsjesdag een begroting liggen. Dus we gaan nog de hele maand juni krijgen, dan gaan we de zomer krijgen.
19: Ja.
20: En dan is dat eigenlijk wel het pad dat zich aftekent voor dit kabinet.
19: Oké, dankjewel Koen van de Ven voor je politieke duiding. Tot gauw weer. En als u nog eens rustig in uw eigen tijd wilt luisteren naar Koen, of ook naar andere onderwerpen natuurlijk, dat kan altijd via de Nieuwsweekend podcast.
18: Het aanvallen van journalisten is een misdaad en een schending van het internationaal recht. Toch worden journalisten die verslag doen van het conflict tussen Israël en Hezbollah in Libanon steeds vaker zelf ook doelwit. Sinds oktober 2023 zijn 260 journalisten vermoord door het Israëlische leger. Bram Vermeulen ging naar Libanon en maakte een reportage voor Frontlinie. Goedemorgen.
22: Goedemorgen. Ja, die 260 is natuurlijk inclusief Gaza, dus in het Midden-Oosten. En daarvan 16 in Libanon. En de reden eigenlijk waarom we inderdaad naar Libanon gingen was omdat in de afgelopen 3 jaar het voor ons onmogelijk was om naar Gaza te reizen en eens een van die zaken uit te pluizen. Het kan gewoon niet. Maar in Libanon kan het wel. En daarom zijn we er eigenlijk op afgegaan.
19: Je zei, het is het heftigste verhaal dat ik ooit gemaakt heb.
22: Ja, dat voel ik nog steeds. Ik voel het nog steeds heel erg in mijn lijf. Het heeft me.
19: Terwijl je toch al aardig wat heftige fronten gemaakt hebt, Bram.
22: Ja, nee, dat klopt. Dat zegt ook al wat. Maar het is heel aangrijpend, omdat het. Over... Het gaat over ons vak, het gaat over ons, zoals we hier met z'n vieren ook aan tafel zitten. Over de journalistiek en wat daarmee gebeurt. De angsten die daarmee gepaard gaan om gewoon te laten zien wat er gebeurt. En dan kun je natuurlijk zeggen, ja, maar dan moet je maar niet naar een oorlog gaan, of moet je maar niet zo'n frontlinie van dichtbij te laten zoeken. Maar het is toch ook wel de essentie van ons vak om te laten zien wat er eigenlijk gebeurt als er ergens een raket valt of als er ergens een dorp wordt ontruimd, om er dan heen te gaan. En dat is nu zo gevaarlijk geworden. Maar het tweede is natuurlijk ook gewoon de gevoeligheid van dit onderwerp. En dat is iets wat ook ons allemaal op redactie aangaat. Dat ik ook vaak, steeds vaker voel. Ja, we zijn of heel murgebeuk door die oorlog, of we zijn gewoon een beetje bang om erover te praten. Want er zijn altijd zulke heftige reacties. Maar we moeten dit verhaal echt vertellen, want het is echt heel belangrijk.
18: Ik zag het ook aan je, want ik heb denk ik al jouw reportages gezien van de laatste jaren. En ik wil niet zeggen dat je anders altijd onvervroren was, maar dit keer raakte het jou ook persoonlijk.
22: Ja.
18: En het kwam ook fysiek heel dichtbij, die explosies zijn hoorbaar. Maar het raakt ook aan jouw motivatie waarom je dit werk doet.
22: Ja. Ja, en ik denk dat een van de mensen die mij het meest geraakt heeft was een 20-jarige fotografe. Dat is eigenlijk de aanleiding waarom dit verhaal we gingen maken, was omdat er eind april twee Libanese journalisten in het diepe zuiden van Libanon op pad waren. Een raket de auto voor hun raakt. Zij die hun eigen auto uitvluchten. Dan vervolgens hun eigen auto in brand gaat. Ze vluchten hun huis in. En nou ja, dan is er een moment waarop dat meisje zich niks meer herinnert, maar dan komt er gewoon een straaljager over dat gebouw in en wordt dat gebouw met drie verdiepingen gebombardeerd. En wat ik het meest schokkend vond, deze fotograaf heeft dat overleefd, haar collega Amal niet. Dat zij vertelt dat op het moment dat zij aan het schuilen zijn in de badkamer van dat gebouw, er dus een Israëlische drone komt binnengevlogen. En die heeft bijna een uur lang, bijna 20 centimeter, ze deed een vuist voor haar hoofd om die drone weg te houden. Die heeft naar die twee meisjes gekeken. Twee doodsbange vrouwen die ze op elkaar vasthouden in die badkamer. En dan is er dus ergens iemand geweest in een control room die op het knopje heeft geduwd. En die heeft besloten dat dit gebouw waar deze mensen aan het schuilen zijn dood moesten. En dat heeft me heel erg aangegrepen. Ook omdat die journalisten die daarbij om het leven komen, ja, dat is echt een beroemdheid in het zuiden van Libanon, van heel Libanon. En dat meisje beschrijft op het moment dat zij wakker wordt en maar steeds vraagt, waar is Amal, is er niet meer.
19: Ja, jij gaat ook naar de familie van Amal. Ja. We hebben nog even een fragment. Pieter zei net een dreigende situatie voor jezelf. Dat horen we hier.
2: And look at this. This is the SMG. The SMG.
3: That's the car. Yes, that's for the Ili, connection.
2: Ili, our colleague from Al Jadid was there.
3: That's a little bit close, guys. What's that? Is that leaving?
2: No, it's
3: MK?
2: No, they shot a air defense missile.
19: Wat gebeurt hier, Bram?
22: Ja, dus ik ben een journalist van een groot netwerk aan het interviewen. En die beschrijft eigenlijk hoe hij met 10 collega's in 2024 verslag deed. En dat is midden in de nacht een van de bungalows van hun collega's ook met zo'n Israëlische raket is bestookt. En terwijl hij dat vertelt en laat zien, hoor je deze knal heel dichtbij. Dat is luchtafweer. Dus dat is Hezbollah in die zin. Dus dat is gewoon heel dichtbij. Ik schrik daarvan omdat ik denk, nou, als de luchtafweer zo dichtbij staat, dan kan die heel snel ook onze kant op komen. Maar wat je ook hoort, is dat gezoem van die Israëlische drone. De MK, zeg ik ook, zo heet die. Die hangt dus bij voortduring boven je hoofd, of je nou naar Beirut gaat of dat je naar het verre zuiden van Libanon gaat. Libanezen worden 24 uur per dag in de gaten gehouden. En er wordt dus ook 24 uur per dag besloten over leven en dood. Dus je rijdt over de snelweg en je ziet een auto die wordt uitgeschakeld. De ene dag is er één, de andere dag dat we daar reden waren er 8. Dus een stad als Tyrus, dat is een 5000 jaar oude stad in het zuiden van Libanon, die echt tot puin wordt gemaakt.
19: Komt
22: nu
19: ook in de Bijbel voor.
4: Ja, het is, nou ja, goed, ik kan daar heel lang over praten. De oude pilaren van de Fenicië staan er nog. Maar dat is dus ook een stad met een enorm verleden, prachtige stad.
19: En dan, gaan mensen gewoon naar het strand.
4: En dan gaan mensen gewoon naar het strand om eigenlijk dat leven op te eisen. Ja. Waar ik ook heel erg van opkeek natuurlijk. Want in zo'n baai, die mensen gaan gewoon tussen de raketten doorzwemmen.
18: Dit is in iedere oorlog die we kennen, is dit gebeurd. Hè? Dat het leven gaat door, ja. Gebouwen sneuvelen, er vallen doden. Maar voorheen was het wel zo, dat zie je ook in het begin van je reportage. Als je duidelijk kenbaar maakt op je auto, press, TV,
4: ja.
18: Ook op je lichaam, duidelijke fluoriserende letters, press.
4: Ja.
18: Dan werd je over het algemeen buitenschot gehouden.
4: Ja.
18: Dus sneuvelen journalisten, maar dat is dan een ongeval.
4: Ja.
18: In dit geval wordt er gericht geschoten op journalisten. Ja. En dat is volgens mij iets dat niet eerder in de recente geschiedenis is voorgekomen.
4: Nee, dat klopt. En wat Israël dan vaak zegt is, ja, maar dat waren geen journalisten. Ze werkten in het geval van Gaza voor Hamas. En in Libanon, ze werkten voor media van Hezbollah.
18: Maar het gaat ook om mensen die echt werken voor de LA Times bijvoorbeeld. Of voor Al Jazeera. Voor andere tamelijk beroemde media. Alom erkende media.
4: Ja, dus ik heb ook een voorbeeld eruit gehaald juist daarom. Waarbij de 7 journalisten van internationale media, AFP, Reuters, Al Jazeera, op een heuveltop staan. In een gebied waar niet direct wordt geschoten en waar gewoon een raket op hun wordt afgestuurd, waardoor een fotograaf van AFP meteen haar been verliest. Dat is een heel akelig fragment. En dan binnen 30 seconden komt de zogenaamde double tap, waarbij dus, dat zie je nu heel vaak, dus een tweede raket wordt afgeschoten op het moment dat eigenlijk reddingswerkers toesnellen, dan wordt er nog één. En dit is ongelooflijk om daarnaar te kijken, omdat die collega's hebben gewoon een persvesten aan, een pershelmen aan. En een van die cameramensen waarmee we spreken, van Al Jazeera in dit geval, die zegt, ik heb dit 30 jaar lang gedaan, Afghanistan, Syrië, Oekraïne, maar nu kan ik het niet meer. En dat is dus het echte gevolg van deze operatie. Deze keuze, die het beleid dat Israël heeft gemaakt.
19: Wat zegt dit over Israël?
18: Is de vraag niet gewoon van, als jij iets doet dat het licht niet kan verdragen, dan wil je geen pottenkijkers?
4: Ja, het gaat dus echt over dat journalisten die echt in detail willen uitvinden wat daar in die gebieden gebeurt, het niet meer doen omdat ze het niet meer durven. Of omdat de verzekeringen te hoog zijn geworden voor internationale journalisten, waardoor we er ook vaak gewoon niet meer heen gaan. En dat is het echte gevolg. En die journalist van de LA Times die je noemde, die maakt een hele interessante vergelijking met de Vietnamoorlog, waarbij de Amerikanen op een gegeven moment besluiten om niet alleen maar Vietcong-strijders aan te vallen, maar ook de bakkers, de vissers, de reddingswerkers en ook de journalisten om hen heen, als een soort het supportnetwerk. Dat wordt helemaal van de kaart geveegd. Dus iedereen moet uit de. Het is alles vernietigend, inclusief de journalistiek.
19: Wat zegt het over Israël, Bram?
4: Ja, maar dat mag je. Die vraag mag je ook zelf beantwoorden. Ja. Het zegt in elk geval dat, kijk, toen het in 2023 gebeurde, kon bijna niemand het geloven. Reuters heeft er 3 maanden over gedaan voordat ze durfden te rapporteren dat de raket die hun eigen collega heeft gedood van het Israëlische leger kwam. Zo bang, zo gevoelig is dit onderwerp. Inmiddels, honderden journalisten doden later, durven te zeggen, dit is inderdaad het beleid wat ze uitvoeren. En dat zegt iets over Israël. En het zegt ook iets over ons, dat we dat gewoon wel moeten durven blijven benoemen. Dat dit gewoon ons allemaal aangaat. En dat we daar ons ontzettend boos over, of verdrietig in mijn geval, verdrietig over moeten maken. Want het moet gewoon stoppen.
18: Want jij wordt dus ook geremd door de reacties hier in Nederland.
4: Nou, het zit hem dan vaak in van, zullen we zo'n onderwerp doen of zullen we eens wat anders doen? Weet je wel, mensen hebben hier geen zin in, of mensen denken dat je, weet je, het klimaat is natuurlijk ook gewoon zo naar geworden hierover. Maar dit is hier, kijk hier gewoon naar, dit is wat er gebeurt.
18: Maar ik vind dat je Vietnam aanhaalde interessant, want alles wat Amerika deed in Vietnam, inclusief het napalm gooien op dorpen vol onschuldige burgers, werd door hun eigen journalisten live op televisie verslagen.
4: Daar zijn ze groot mee geworden, die journalisten.
18: En dat is ook het einde geworden van die Vietnamoorlog, omdat de publieke opinie kantelde. Want die dachten, doet mijn land dit? Ik denk dat Israël dat ook wil voorkomen.
4: Ja. Denk, maar dat weet Koen beter dan ik, dat die publieke opinie over Israël ook aan het kantelen is.
19: Koen zit hier nog, dus die kan daar misschien antwoord op geven.
5: Hey.
20: Ja, dat zien we zeker. Dat zien we ook gewoon in al die peilingen, onderzoek, dat eigenlijk het heel impopulair is om dat nog te verdedigen. Tegelijkertijd, ja, Mieke stelde net de vraag, wat zegt het over Israël? Ja. Ik begon meteen te denken, wat zegt het over de bondgenoten van Israël? Want aan de ene kant krijg ik echt vaak mee wat jij beschrijft, maar jij denkt dat helemaal film vat het bij elkaar. En je denkt eigenlijk, waar is, misschien weet jij daar wel een antwoord op. Wat is eigenlijk, wordt Israël nog aangesproken? Wordt het op enige manier gevaarlijk?
4: Wat ik heel opvallend vond, over politiek gesproken, is dat op het moment dat het die activisten betrof, dat daar wel alle regeringen van Europa bijna zich over uitspraken. Hè? Die flotilla, die mensen die met veel geweld ook daar zijn behandeld. Ja. En op het moment dat het dus Arabieren betreft, ligt dat anders. De correspondent van LA Times is zelf een Arabier, komt uit Jordanië en zegt, ik ga niet meer op pad zonder een witte collega, omdat ik me dan beter beschermd voel. Als een soort menselijk schild neem ik dan bij me, omdat ik gewoon een tasty target ben als een Arabisch uitziende man.
19: Ja, dat is een hele belangrijke
4: opmerking.
19: Vond u zelf ook heel erg.
4: Ja, maar dat is ook een hele belangrijke opmerking, omdat dus de dubbele standaard hierover, we worden wel jetten zelfs, wordt wel boos op het moment dat er Nederlandse activisten worden aangepakt. Maar als we zien dat al 2 jaar lang in Israëlische gevangenen, in gevangenissen Palestijnen worden mishandeld, worden verkracht, zelfs door getrainde honden, dan houdt iedereen zijn mond dicht. Hoezo?
18: Dus eigenlijk ook onze regering vindt geweld tegen witte mensen erger dan geweld tegen Arabische mensen.
4: Ja, en daarom denk ik dat het mijn plicht of onze plicht is om dus wel ook naar Libanon te gaan. Ook om onze collega's ook in die zin te steunen. En dit wel te laten zien. En dit niet als zomaar weer een nieuwtje uit het Midden-Oosten te laten zijn.
18: Dankjewel, Bram Vermeulen. Over de reportage De Schaduwoorlog en de moord op journalisten te zien bij Frontlinie komende donderdagavond bij de VPRO op NPO 2. Dankjewel.

0: Christina Aguilera was dat. Het nummer heet Beautiful.
1: Ja, we gaan het over kleuren hebben. Beige kinderkamers, zwarte en witte auto's en heel lichtgeel als spannendste kleur van dit modeseizoen. Langzaam verdwijnt de kleur uit ons straatbeeld en uit onze interieurs. En dat moeten we misschien niet willen, zegt cultureel ondernemer en kleurexpert Anne van der Zwaag. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, heel kleurig aangekleed.
2: Altijd. Ja, gewoon tegen de stroom in.
1: Heel goed, terwijl we hier zitten met zwart en wit en zo. Mm-hmm. Ja, maar als je er inderdaad op gaat letten, auto's ook. Ja. Als je een wagenpark bekijkt, waar zie je het allemaal in terug?
2: Eigenlijk in alle aspecten, denk ik, van de samenleving. Auto's is een heel goed voorbeeld, want 20, 30 jaar geleden was de rode auto heel erg favoriet.
1: Edwin Schoon heeft nog een rode auto.
2: Oh, nou. maar nu is het met name wit, grijs hè, en zwart natuurlijk. En dat heeft, ik denk, ook te maken met dat mensen voorzichtig zijn, behoudend. Dat soort non-kleuren eigenlijk verkopen makkelijker door. Hè. Dus het is minder een statement. En dat zie je ook als je in de winkels kijkt. Ga naar de Zara of de Hennis & Mauritz. Hè. Het is heel veel wit, beige, bruin tinten. Zwart natuurlijk sowieso. Het witte t-shirt komt weer helemaal terug deze zomer.
1: Onze gast van straks die heeft een wit t-shirt aan.
2: Ja. Ja, maar het is wel wat ook bijzonder is. Ik zag dat Pantone is altijd echt de trend en kleur. Voorspeller, hè? Iedereen kijkt
1: naar Pantone, heet het zo?
2: Ja, iedereen kijkt naar wat wordt nou de kleur van dit jaar? Jij noemde heel lichtgeel. Pantone is soort van de basis van de kleurentrends. Ja. En daar is heel opvallend dat dus de kleur van 2026 dat is een soort wit. En dat heet dan Cloud Dancer. En wit is natuurlijk eigenlijk geen kleur. Dus dat zegt al heel veel over waar we nu staan.
1: Wat zegt dat over de tijdgeest?
2: Nou, ik denk dat mensen heel toch behoudend zijn en zich niet uitspreken. Dat zie je in kleding, maar ook in de publieke ruimte. Kijk naar architectuur. Hè. Daar heb je natuurlijk in het verleden periodes gehad waarin kleur in architectuur heel erg
1: beeld en geluid is hier op het Mediapark. Dat is
2: maar hoe lang is dat geleden? Ja, toch?
1: Ja.
2: En als je kijkt naar grote. Ja, dat zijn echt uitzonderingen. En nu wordt ook architectuur heel erg bepaald. Bijvoorbeeld door materiaal. Het feit dat duurzaamheid heel belangrijk is, bepaalt ook deels de materiaalkeuze. Maar ook nieuwe technologie bepaalt natuurlijk hoe gebouwen eruit zien.
0: Maar die tendens dat mensen zich niet willen laten zien en denken, ik houd maar bescheiden, dan val ik niet op. Die staat toch haaks op het beeld dat je verder van de samenleving hebt, waarin iedereen schreeuwend over straat polariseert. Ja. En op online alles uitvindt en kijkt hoeveel volgers je hebt en probeert boven het gekrakeel uit te stijgen.
2: Ja, aan de ene kant wel. En aan de andere kant is iedereen natuurlijk ook heel voorzichtig geworden. Juist door die social media. Dus je wil je laten gelden, maar tegelijkertijd merk je dat die uniformiteit heel erg de overhand neemt. Dus juist denk ik in de persoonlijke keuzes, de persoonlijke expressie, durven mensen veel minder. En dat zie je eigenlijk op alle gebieden. Make-up is ook zoiets. Hè, de neutrale look, dus dat je helemaal toch heel veel make-up gebruikt om eruit te zien alsof je geen make-up op hebt. Ja, dat is ook denk ik een voorbeeld daarvan.
0: Ja, want vroeger had je groepen, dan was je alternatief of je was bekakt of je was dit, je had allemaal subculturen. Ja. Dat lijkt ook te verdwijnen, je hebt gewoon één grote middenmoot.
2: Ja, maar ook dat heeft natuurlijk uiteindelijk heel erg te maken, denk ik, met commercie. Hè? Dus ook de merken, iedereen maakt ook wat verkoopt. En op het moment dat je dat allemaal gaat dragen, krijg je ook steeds minder mensen die daarin een statement durven te maken.
1: Wat voor invloed heeft dat op ons als er steeds meer kleur uit het leven verdwijnt?
2: Nou, ik denk dat mensen voorbij gaan. En dan heb ik het bijvoorbeeld ook over de regelgeving in de publieke ruimte. Als je het hebt over advertising op straat. Denk bijvoorbeeld de Damrak vroeger. Dat was echt een soort van gekte van allerlei soorten reclame.
0: Dat mag niet meer, dat zijn banden gelegd.
2: Dat heeft ook weer met de regelgeving te maken. In die zin is de wereld ook wel echt veranderd. Hè. Je kunt niet meer zomaar.
1: En dat valt op als je dan opeens foto's ziet van 25 jaar geleden.
2: Dat mocht allemaal gewoon. En nu zijn er allemaal buren die er wat van vinden. En er wordt protest aangetekend. En de gemeente die durft zich er ook niet meer aan te branden. Dus wat dat betreft is de maatschappij ook wel natuurlijk veel minder tolerant geworden, ook op dat gebied. En ik denk, je noemde net social media. Kijk, Mensen zoeken natuurlijk ook naar een soort prikkelarme manier om nog een beetje door het leven te kunnen. En dan is kleur is ook wel een enorm expressiemiddel.
1: Een goed voorbeeld is natuurlijk de beige kinderkamer. Hè?
2: Ja.
1: Je steeds meer ziet. Ja. Er wordt inderdaad gezegd prikkelarme omgeving. Misschien voor die baby's. Maar ja, misschien moeten ze juist prikkels hebben.
2: Ja, maar ik denk dat ze voorbij gaan aan ook het effect van kleur. Elke kleur heeft natuurlijk een bepaalde uitwerking ook op je emotie, op de mens. En daar kun je ook op een positieve manier gebruik van maken.
1: Doe eens even, groen brengt rust.
2: Ja, het is harmonieus, toch? En dat zie je ook in ziekenhuizen. Wordt het natuurlijk vaker toegepast. Geldt bijvoorbeeld ook voor oranje. Dat is toch een soort van uplifting kleur. Maar het wordt ook misbruikt. Ik bedoel dat McDonald's zegt, we gaan van een rood-geel logo naar een groen logo. Ja, dat impliceert toch dat ze een soort van
0: ecologisch verantwoord zijn.
2: Exact.
1: Maar dus doen ze dat? Ook, zijn ze naar een groen logo gegaan?
2: Ja, dat is echt al een tijd geleden.
1: Oh, maar dat was me nog niet opgevallen.
2: Nou ja, als je er eenmaal op kleur gaat letten, dat is niet overal.
1: Ja, tuurlijk. Nee, dat begrijp ik. Nou, blauw. Ja. Wat doet blauw?
2: Ja, blauw is eigenlijk het is een zakelijke kleur. Dus denk aan betrouwbaar. Denk aan Maria is natuurlijk een heel goed voorbeeld van
1: wit en lichtblauw, ja.
2: Ja, maar ook bijvoorbeeld KLM. Dat soort merken kiezen vaak voor blauw. En we hadden het net even over jouw boek waar we zo op komen. Rood is natuurlijk echt een signaalkleur die heel erg aanzet tot actie, maar ook wel stress, energie.
0: Een alarmerend boek.
2: Alarmerend boek. Ja. We hadden het toevallig net over de cover.
1: Ja, precies. Ja. We gaan het zo meteen hebben over het boek The Tech Bros. En dat is inderdaad een alarmerend boek. Ja. En dat is rood. Dat is heel bewust, denk ik, toch van alarm.
3: Ja, daar hebben we voor gekozen. We hadden het er al even over. We begonnen met een eerste schets wit. Ja. Wat wel chic is, vind ik altijd. Een beetje Harari-achtig. Maar uiteindelijk de vormgever die zei, nee, we moeten gewoon vlammen en rood en alarmerend.
2: Ja. Daarom zijn creatieven zo belangrijk. Precies. Die gaan er gewoon doorheen.
1: Ja, dit was de stem van Laurens Vragen. Gaan we zo meteen dus verder over praten. Maar dat zijn allemaal natuurlijk hele bewuste keuzes. Ja. Zou je kunnen zeggen dat ook van boekcovers minder kleur hebben dan? Nou ja, deze dan wel, maar in het algemeen.
2: Ik denk het algemeen wel.
1: Want die willen toch juist opvallen van pak mij.
2: Ja, maar het is natuurlijk maar net naar welke boodschap je op zoek bent. En in die zin wat interessant is als je kijkt ook terug naar het verleden. Dan zijn het natuurlijk ook golfbewegingen. Hè? Nu zit je in een periode waarin kleur veel minder wordt gebruikt. Maar na het modernisme kwam ook weer het postmodernisme in de architectuur. En had je juist weer voorbeelden van extreme kleurgebruik. En nu zie je dat het weer allemaal richting het neutrale gaat, maar dat gaat over tijd natuurlijk weer veranderen.
0: Er komt een reactie de andere kant op. Ja. Dit is wel een westers perspectief, want het valt me op dat in Afrikaanse culturen, Caribische culturen, de kleur nog altijd gevierd wordt.
2: Maar dat heeft me daar aan te kijken. Kleur is eigenlijk niet kleur. Kleur is eigenlijk licht. En in die zuidelijke landen is er veel meer zonlicht. En dat betekent bijvoorbeeld ook heel praktisch gezien, licht absorbeert kleur. Dus kleuren verbleken daar ook veel sneller. Dus een van de redenen waarom daar kleur veel meer wordt gebruikt in bijvoorbeeld de architectuur of in de kleding, heeft ook daarmee te maken. En als er veel licht is, vernauwen ook je pupillen, waardoor je veel meer contrast nodig hebt. Dus daar zit weer van alles achter.
1: Krijg jij veel opdrachten van bedrijven om een soort kleurstelling te doen?
2: Ja, ik ben wel vaak, als je het hebt bijvoorbeeld over architectuur, maar dus ook wel over mode, over merken, met ze bezig. Over van, hoe kun je ook weer onderscheiden? Hè? Dus hoe zorg je nou voor dat je daarin toch weer een andere positie inneemt? En dan noem ik ook vaak voorbeelden, zoals het Groninger Museum. Wat natuurlijk, toen was iedereen daarop tegen. En er is heel veel controverse over dat gebouw geweest.
1: Ja.
2: Hetzelfde trouwens Theater Agora van de UN-studio in Lelystad. En uiteindelijk wordt dat natuurlijk op termijn omarmd en is het nu een icoon van de stad geworden. Dus
1: omdat er juist heel veel kleuren in zit. Het was natuurlijk ook qua vormgeving was het echt wel heel erg verrassend en origineel.
2: Ja, maar het geeft wel aan dat op het moment dat je dat dus wel aandurft, als je langer termijn denkt, dat het ook weer heel veel op kan leveren.
0: Dus die trend doorbreken kan juist weer een voordeel opleveren.
2: Ja, echt. Maar goed, daar heb je natuurlijk wel pioniers voor nodig die dat ook weer aandurven. Want in eerste instantie is hier in Hilversum ook een gebouw opgeleverd afgelopen najaar, volgens mij, Volante. En dat is van de Monadnock. Dat zijn de architectenbureau. Dat heeft dus kleur, wat eigenlijk nu best bijzonder is. Ze hebben in Nijmegen een paar jaar geleden ook het roze steegje ontworpen. Nou, daar was ook zoveel aversie tegen. En nu is dat echt, is het roze steegje in Nijmegen. Dat is het bekendste steegje van de stad, zo'n beetje. Dus het is ook misschien een soort lange termijn denken. Hè? Dus dat je toch.
1: Ja, het zijn golfbewegingen dus.
2: Ja.
1: Maar zouden bijvoorbeeld zo'n wagenpark, inderdaad, als je oude foto's ziet, dan denk je, gele auto's, groene auto's, alles zat erbij. En nu, maar heel af en toe nog eens een rood autootje ertussen. Zou dat dan weer terugkomen?
2: Ja, dat denk ik wel. Kijk, die ook even wat interessant is in historisch perspectief. Die controverse tussen bijvoorbeeld kleur, wat dan staat voor emotie. En ik noem maar wat lijnen. Je hebt het dan over wit, minimalisme. Dat staat dan vaak voor intellect. Als je terug naar de Renaissance, dan had je al Titiaan. En dan had je al Da Vinci. Dat was toen eigenlijk al emotie versus, intellect, verlichting. En Titiaan zat in Venetië en Da Vinci in Florence. En dat was toen al colore en disegno. En dat waren gewoon totaal verschillende scholen. Als je kijkt, periode van de beeldenstorm, natuurlijk eigenlijk hetzelfde. Hè? Afrekenen met het verleden. Al die versiering, al die kleuren, al die overdaad. De gotische ramen, zeg maar, hè? Glas en lood. Moet er allemaal uit, moet allemaal wit. En dan kijk je verder weer in de geschiedenis van kunst en architectuur. En dan zie je dat uiteindelijk toch weer, bijvoorbeeld met Art Nouveau, al die overdaad en al die decoratie en al die emotie komt gewoon weer terug.
0: Dus dit is best een angstige tijd. Misschien is dat het.
2: Heeft er zeker mee.
0: Een soort vertutteling, omdat mensen toch bang zijn om op te vallen. Denken, houd maar sober. Want...
2: Ja, en minder positief, minder behoefte aan expressie.
0: Minder uitbundig.
2: Meer jezelf gekeerd.
1: Zou je ook zeggen dat als er heel veel kleur gebruikt wordt, dat dat dan ook samengaat met meer vormexperimenten? Of niet?
2: Wat bedoel je?
1: Nou ja, bijvoorbeeld, je had het over Art Nouveau, denk ik. Ja, dat is ook heel veel vorm.
2: Ja, maar dat heeft
1: met veel meer kleur.
2: Ja, en naar buiten durven treden. En ik denk dat mensen nu natuurlijk, kijk, je kan zeggen, iedereen is met elkaar bezig, maar tegelijkertijd is de maatschappij veel individualistischer geworden. En keren mensen juist steeds meer naar binnen toe. En dan, daar komt vaak wel weer een tegenreactie op. Dat is natuurlijk, ik noem dat modernisme, postmodernisme, de beeldenstorm. Daarna zijn er toch weer allerlei ornamenten, decoraties teruggekomen. Dus gelukkig
1: gaan de kleur wel weer terugzien.
2: Oh, dat geloof ik zeker.
1: Okay. Ja. Dankjewel, kleurexpert Anne van der Zwaag, over hoe kleur uit ons straatbeeld verdwijnt, maar hoe het waarschijnlijk ook wel weer terugkomt.
0: De tech bros, het gaat er vaak over. Elon Musk, Peter Thiel, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg. Ze zitten op de eerste rij bij de inauguratie van Donald Trump en JD Vance. En er zijn vele berichten over hoe hun geld steeds meer invloed krijgt en wat voor dromen ze hebben over de toekomst. Wilde visioenen. Journalisten George van Hal en Laurens Verhagen die schreven een boek erover. Tech bros, hoe de futuristische fantasieën van enkele miljardairs de wereld veranderen in een nachtmerrie. En dat is meteen ook een soort conclusie van het boek. Laurens Verhagen, die is hier
1: lekkere
0: aanwezig.
1: Lekkere titel, lekker alarmerende.
3: Vrolijk, hè?
0: Ja. Wat was het moment dat jullie dachten van, dit zijn niet gewoon een paar wilde ondernemers met jongensdromen, maar dit wordt een wereldwijde nachtmerrie?
3: Dat vermoeden had ik al een tijdje. Ik schrijf veel over technologie en kunstmatige intelligentie. Maar het kwam een beetje samen door mijn collega George, die heel diep in de science fiction zit. Waar ik zelf als filosoof veel minder mee heb. Maar hij zei van, weet je wel wat al deze mensen ook lezen? Want ze zijn beïnvloed door filosofie, maar ook door science fiction boeken. Allemaal dezelfde science fiction boeken.
0: Verruimd. En films en strips.
3: En dat heeft echt hun denken gevormd. En daar hebben we op een gegeven moment een artikel over geschreven. Maar toen we voor de krant. Maar toen we schreven dachten, dit moet gewoon een boek worden.
1: Ja, precies. Want veel dus boeken en die films, die zij dus allemaal dan kennelijk gelezen hebben toen ze jong waren. Ja. Al jong is dat dan erin gedruppeld. Ja. Al die fantasie. Ik vond het eigenlijk heel verrassend. En die gaan vaak over destructieve krachten van de mens.
3: Zeker.
1: En die worden dan allemaal weer opgelapt. Hè, als mensen dan vernietigd zijn door middel van technologie. Of iets buitenaards.
3: Ja, dat is een obsessie natuurlijk. Van we moeten planeten veroveren. We moeten ons verbeteren met technologie. Dat zit ook in deze mensen. Dat zit ook heel erg in Silicon Valley. Een grenzeloos geloof in technologie. Technologie is een oplossing voor alles. Als je een probleem hebt, moet je dat met technologie oplossen. Dus dat zit er ook in. En het verrassende vond ik ook wel dat er zijn natuurlijk heel veel soorten science fiction. En ook veel science fiction van het dystopische soort. Die echt geschreven is als waarschuwing. Alleen deze mannen die nemen dat als handleiding dan. Dus dat vond ik ook zo verrassend.
0: Die gaan de dystopie naleven. Want
3: ja, die denken wel een goed idee.
0: Op zich dacht ik, Jules Verne die schreef over allerlei dingen die later uitkwamen. Ja. En dat vinden we eigenlijk heel mooi. Hè? Dat je dan, nu kunnen we echt vliegen, kunnen we echt naar de ruimte.
3: Ja.
0: Maar in dit geval gaat het over het falen van de mensheid moet worden opgelost met technologie. Zij willen een wereld waarin de felbare mens buitenspel is gezet.
3: Ja, en ik vroeg me ook af, hoe komt het nou eigenlijk? Het heeft natuurlijk ook wel met de persoonlijkheid van deze mannen te maken. En ik ben geen psycholoog, maar ze scoren wel hoog in het spectrum vaak.
0: Welk autisme, narcisme?
3: Ja, Musk heeft dat van zichzelf gezegd. Die combinatie van die dingen. En van Zuckerberg is het ook zonneklaar. En Zuckerberg, ja, die heeft gewoon niet zoveel met mensen. En ze hebben er allemaal niet zoveel mee.
1: Nou ja, er zijn natuurlijk grote verschillen tussen deze mannen. Hè? Ja. Ze hebben misschien ook wel iets gemeenschappelijks, maar de verschillen zijn ook enorm. De een zoekt de oplossing in de ruimte. De andere met breins, hè, die door AI worden gestuurd. En weer een ander in het geloof.
3: Ja.
1: Hè? Dus misschien voorkomt dat dan ook wel dat ze echte handen ineen slaan.
3: Nee, zeker. Er zijn grote verschillen. Maar ze delen ook wel veel. En veel van die ideologieën hebben we ook wel met elkaar samen. Want wat ze allemaal delen is dat wat ik zei, het geloof in technologie. En ook dat we naar de ruimte moeten. En kunstmatige intelligentie. Of jezelf verbeteren met technologie. Transhumanisme. Dat delen ze wel. Maar er zijn heel veel smaakverschillen. De ene is wat meer religieus van aard. Zoals Pieter Thiel bijvoorbeeld. En de ander weer wat minder.
1: Ja. Je schrijft, het is een wereldbeeld waarin technologie geen hulpmiddel is, maar een soort godheid die ons zal bevrijden van onze biologische beperkingen en aardse problemen die wij zelf hebben gecreëerd.
3: Ja, mooi hè?
1: Ja, prachtig, dat staat in jullie laatste.
3: Oké. Okay. Ja. De kern van mensheid is ook onze sterfelijkheid bijvoorbeeld.
1: En dan zegt hij ook nog een zinnetje. Hun ideologie van het lange termijnisme verschaft ze het ultieme morele alibi. Namelijk, elk offer in het heden, elke democratische inperking en elk leed van de huidige bevolking wordt gerechtvaardigd door de belofte van glorieuze toekomst voor ontelbare wezens in een gekoloniseerd heelal.
3: Ja, nou ja, dat is ongeveer wel de kern. Want dat lange termijnisme, wat een heel lelijk woord is, maar long-termism is de Engelse term ervoor. En dat is precies dat alibi. Want ze gaan heel erg vanuit van een soort optimalisatie van de totale hoeveelheid geluk. En dan rekenen ze al het geluk van alle toekomstige mensen ook mee. Nou ja, dat is een heel raar rekensommetje. Want er zijn veel meer mensen in de toekomst dan in het nu. Dus dan kan je dat inderdaad tegen elkaar wegstrepen. Nou ja, en dat je dan nu de aarde volplemt met datacenters. Ja, dat is niet zo erg, want we zijn met een heel groot toekomstplan bezig.
0: Je zegt, ze hebben gewoon niet zoveel met mensen. Ze hebben nog iets minder met losers. Want het is wel een samenleving waarin de winnaar het bepaalt.
3: Absoluut.
0: Het gaat om het netto geluk van de toekomst. En als dat bij een paar winnaars ligt die heel gelukkig zijn en heel veel nageslacht creëren, is dat, nou ja, verantwoord dat het lijden.
3: Ja.
0: Elon Musk, daar is veel over te doen. Ik las toch heel veel nieuwe dingen over de man. Is hij racist?
3: Ja, ik denk wel dat we dat kunnen zeggen. Dat weet ik wel zeker. En hij is daar ook wel redelijk uitgesproken in. Hij heeft echt alle subtiliteit laten varen op dat punt. Dus op X er zijn heel veel voorbeelden van diep racistische uitspraken. Want als het gaat over zoveel mogelijk mensen, het zijn allemaal voorstanders ervan. Musk natuurlijk al geeft zelf het goede voorbeeld met hoeveel? 12, 13 kinderen, ik weet het niet precies.
0: Je kan de tel niet bijhouden.
3: Ja, maar het gaat om witte.
0: Tijdens dit gesprek is er vast een bijgekomen.
3: Ja, maar het gaat om witte kinderen.
0: Ja, want hij heeft een soort eugenetische kijk op de wereld. Hij komt uit Zuid-Afrika, opgegroeid onder apartheid.
3: Ja.
0: Zijn vader was een groot voorstander daarvan.
3: Ja.
0: En hij heeft een soort eugenetische visie op de toekomst.
3: Ja, toekomst moet worden bevolkt inderdaad door heel veel mensen, maar wel door heel veel extreem slimme witte mensen.
1: Maar goed, en wat doen ze om te zorgen dat ze daar zelf dan nog bij zijn bij die toekomst?
3: Nou ja, bijvoorbeeld door als de aarde echt helemaal verloren is, dat zij een plekje op de planeet hebben.
1: Ja, hoe gaan ze dat doen?
3: Met raketten, daarom bouwen ze ook raketten. Ja, daar geloven ze heel erg in.
0: Gaat hij dat halen eigenlijk? Want hij is in de 50, hij leeft niet super gezond en hij slaapt niet. Daar is hij altijd heel trots op. En de techniek gaat toch minder snel dan die hoopt. Dus is die op tijd op die planeet?
3: Dat zou ik niet durven te zeggen. Nou ja, ze zijn allemaal ook obsessief bezig natuurlijk met hun eigen gezondheid. Alhoewel bij Musk je kan afvragen of dat helemaal goed uitpakt. Maar ja, ze hebben ook een obsessie met verjonging. En eigenlijk onsterfelijk worden. Want de mens is maar het is toch één grote bug in hun idee. We hebben onze hersencapaciteit is beperkt. We hebben een lichaam. Nou ja, dat willen ze maar oplossen. Het liefst willen ze helemaal geen lichaam. Want hun ideaal is het bewustzijn.
1: Het brein kan toch opgeüpload geüpload worden.
3: Ja, het brein kan nog geüpload worden in de cloud. En dan zwerven we oneindig lang rond.
1: Nee, het is wonderbaarlijk. Even over Trump, want daar wordt het gevaarlijk natuurlijk. Ja. Hè? Ja. Waar de politieke invloed is dus langzamerhand.
3: Ja, nou ja, kijk, want je kan allemaal zeggen, fantasietjes over de toekomst. Maar het gebeurt hier en nu. Dat maakt het zo eng. En ook de afgelopen pakweg 2 jaar zie je dat ook gebeuren. Gesymboliseerd door de eerste rij waar ze stonden allemaal. Maar er zijn meer bijeenkomsten geweest. En die lijntjes zijn enorm kort. De invloed van deze mannen op Trump, die is heel groot. De vice-president Vance is door Peter Thiel daar neergezet. Met een enorme campagne. Er wordt veel geld heen en weer geschoven. Trump gebruikt die technologie. Dus
0: Maar Europa is tegen. En Europa die probeert ze tegen te houden met...

0: PM-president Vance is door Pieter Thiel daar neergezet. Met een enorme campagne. Er wordt veel geld heen en weer geschoven. Trump gebruikt die technologie. Dus ja,
1: maar Europa is tegen. En Europa die probeert ze tegen te houden met boetes. En die probeert regulering. Maar intussen nemen ze gewoon in heel veel opzichten de rol van de overheid over. Zetten de overheid gewoon buitenspel.
0: Ja.
1: Als jij iets koopt, dan betaal je hoogstwaarschijnlijk met je telefoon, terwijl je voorheen nog met je pasje betaalde. Ja. En dan staat er in het schermpje Apple Pay.
0: Ja.
1: Dat wil niet zeggen dat de bank is of dat je in Apple-munten betaalt, maar het gaat wel langzaam die kant op dat de functie van de bank wordt overgenomen door...
0: En van de overheid. Ja,
1: en van de overheid. Ja. En dit is maar één voorbeeld.
0: Ja. Ja, ze hebben ook. Er zit ook iets dubbels in. Want als je kijkt naar Musk, die heeft zijn hele imperium ook gebouwd met enorm veel overheidssteun. Maar ze hebben allemaal eigenlijk een hekel aan de overheid. En een beetje het standaard riedeltje: overheid is te log en te groot. En dat gaat zijn wel oplossen. Eigenlijk zoals je ook een bedrijf runt. Door gewoon veel mensen te ontslaan en het heel efficiënt te maken. En AI inzet als technologie. En zo moet ook de overheid worden gerund. En het liefst doen ze dat zelf ook.
1: Is dat nog te winnen?
0: Ik ben er wel somber over. Maar in Europa misschien nog wel. Daar heb ik nog best wel hoop, ja.
2: Nou ja, jullie hebben je een jaar lang nu verdiept in deze mannen. Heel optimistisch stemt het niet, hè? Maar toch heb je aan het eind wel...
0: Ja.
2: Proberen, jullie hebben waarschijnlijk gedacht... we moeten niet totaal in mineur eindigen. Mensen die dat boek hebben gelezen... die moeten toch een klein beetje hoop.
0: We willen ze niet helemaal gedesillusioneerd naar huis sturen. Ja. Dus we doen een poging. Ja, ik weet niet hoe het bij jullie is overgekomen. Het is wel, je moet
2: een
0: echt...
2: dappere poging.
0: Dapper.
2: Zo is het bij mij overgekomen.
0: Nou ja, je moet moeite doen. En ik weet natuurlijk ook de oplossing niet. Want je hebt vanuit de politiek, zijn er wetten... we eindigen ook wel licht filosofisch. Met een soort pleidooi van... Ja, het gaat om het hier en nu. En niet om hele verre toekomsten en planeten. En het gaat om empathie en menselijkheid. Van Musk is ook bekend, die heeft gezegd... ja, empathie is het groot gevaar voor de westerse beschaving. Maar ja, wat zet je daar tegenover tegen deze mannen? Ja, menselijke waarden. Ja, je kijkt erbij van, is dat genoeg?
2: Ik hoop het.
0: We zijn met heel veel. Ja, het zijn er weinig. Ze hebben extreem veel macht. Maar over de mensheid ben ik verder wel positief. Want de meeste mensen zijn leuk en die...
1: En lief en
0: lief aardig. En die willen elkaar aankijken. En die hebben geen bril nodig die ertussen staat.
1: Maar ze zijn ook gemakzuchtig. En Silicon Valley levert gadgets die het leven toch altijd maar weer makkelijker maken.
0: Zeker, die frictieloze gadgets houden we van. Maar er is natuurlijk wel wat gebeurd de afgelopen 2 jaar. We zijn wel een beetje wakker geworden in Europa. Wat dat betreft ben ik ook positief. In één keer is het van, er gebeurt iets. Er is...
2: Is nu dan gezegd dat DigiD, dat moeten we in eigen handen houden.
0: Ja, dat is een symbool ervan.
2: Dat is eigenlijk al iets dan, ja.
0: Ja. Maar deze mannen gaan wel verder dan dat. En hoe het in Amerika gaat, daar ben ik wel wat somberder over. De democratie is wel wankel, vind ik.
1: Een dystopische toekomst. Welk science fiction stripboek moet ik lezen om die toekomst alvast onder ogen te zien?
0: Oh, dat weet ik echt niet. Dat moet je echt aan mijn collega George van Hol. Ik ben meer van de filosofie. Nou ja, ik heb wel mijn favorieten, zoals Her. Dat vind ik echt een fantastische film. En heel voorspellend. Dat gaat over een man die een relatie krijgt met een besturingssysteem.
1: Met de stem van Scarlett Johansson. Ja. En het wordt een echte relatie. Alleen ze gaat vreemd met 70.000 mannen tegelijkertijd. Want dat kan een algoritme.
0: Zij kan dat, ja. Het is ook heel tragisch. Maar ook heel prachtige film vind ik dat.
1: Ah, een geweldige film. Ja. Nooit gedacht dat het waarheid zou worden en we zijn er nu ineens heel dichtbij. Dat is ook wel grappig. Het is 10 jaar oud.
0: Nou ja, we zitten erin. Heel veel mensen hebben nu relaties met hun chatbot. Ja.
1: Nou ja, en gaan dan in therapie met hun chatbot.
0: Ook. Ja.
2: Dankjewel. Laurens Verhagen, samen met George van Hals schreef hij het boek De Tech Bros. Hoe de futuristische fantasieën van enkele miljardairs veranderen in een nachtmerrie. Vanaf 9 juni is het boek te krijgen. Tot zometeen.
3: NPO Radio 1.
4: Elk woord heeft naast een prijs een schaduw. In die schaduw herkennen we elkaar. Dat schrijft dichter der Nederlanden Nisreen Mebarki Ben Ayad. Zij komt als taalschat Gebrr van Ted van Lieshout. Zijn prachtige boek verschijnt in een speciale jubileumeditie. Ook te gast James Worthy. In Nooit Alleen schrijft hij over de liefde voor zijn zoon en de voetbalclub Liverpool. En René Appel bespreekt de TNA van SGP-fractievoorzitter Chris Stoffer.
3: NPO Radio 1.
4: Zometeen vanaf 11 uur.
3: Wie luistert, weet meer.
5: Buiten wacht het echte

0: Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
1: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
2: Spinoza. De Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Spinoza, de Malcolm Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
3: NPO Radio 1.
4: 10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving, en dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Bij een plofkraak op een pinautomaat in het noorden van Vlaardingen is vanmorgen vroeg veel schade ontstaan. De politie trof twee verdachten aan, van wie er één werd gearresteerd. Daarbij werden waarschuwingsschoten gelost. De andere ging er op een scooter vandoor. Mensen uit de buurt moesten hun huis uit vanwege mogelijk explosiegevaar. Of er bij de plofkraak in Vlaardingen iets is buitgemaakt, is nog niet duidelijk. In de Utrechtse binnenstad wordt vandaag de Utrecht Pride gehouden. In de grachten is een botenparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Het thema is dit jaar United by You. De U is de U van Utrecht, uitgesproken op zijn Engels. Australië kampt met een konijnenplaag. Die bedreigt onder meer de landbouwsector en inheemse dier- en plantensoorten. Naar schatting lopen er zo'n 250 miljoen konijnen rond en het worden er snel meer, want die planten zich snel voort. Ze eten veel gewassen van boeren. De schade in Australië kan oplopen tot ruim 1 miljard per jaar als de populatie niet wordt ingedampt. En het weer, eerst nog zon, later bewolkt en van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 19. Dit was
5: ANWB Verkeersinformatie. Dus er beginnen al wat files te ontstaan, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo staat er file op de A2 Maastricht-Eindhoven bij knooppunt Batadorp. De vertraging is 10 minuten. Door grenscontrole file op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar een kwartier extra reistijd. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum sta je ook alweer 5 minuten in de file bij knooppunt Everdingen. En op de N348 Doesburg-Zutphen voor de aansluiting met de N314 ook bijna een kwartier op onthoud.
6: Misschien vind je het handig om je boodschappen te laten bezorgen. Maar auto's en bezorgers kosten veel geld. En dat geld moet ergens vandaan komen. Daar beginnen we dus niet aan met Dirk. Want zelf halen is geld besparen. Op Dirk kun je rekenen.
7: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
6: Nu bij Dirk, Almof Hoekje, 79 cent. Dat is goedkoper dan goedkoop.
7: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
8: Je hebt deals en je hebt TUI deals. Deze week 8 dagen Turkije voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij TUI.
3: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
9: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
9: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
11: NPO Radio 1. Max.
12: Nieuwsweekend. Mieke van der Wij en Pieter van der Wielen.
13: Welkom terug voor het laatste uur van Nieuwsweekend. Over een half uur is Liedewijde Paris de boekenmevrouw van dienst. Liedewijde, goedemorgen.
14: Ja, dankjewel. Ik ga het straks hebben natuurlijk over het overlijden van Lieke Marsman. Vaak hier in de uitzending geweest.
15: Met haar laatste boek.
14: Met haar laatste boek, maar ook het boek daarvoor.
15: Ja.
14: En dat is dan zo iemand van je denkt, nou ja, als er één iemand de dood kan overwinnen, dan is het Lieke. Althans, iedereen heeft het haar gegund. Ze was op Roland Garros om het tennis te volgen. Ja. En toen dacht ik, nou ja, als er één iemand can out, go out with a bang, dan is het Lieke. Want ik geloof 9 juni, dus na het weekend, verschijnt haar nieuwste boek, bundel, pamflet, ik weet niet precies hoe je het noemt, De Duivel en de Dichter. Nou ja, dat ga ik het dus straks over hebben. Ik kan alleen maar zeggen, ik word er helemaal naar van dat ze er niet meer is. Maar ik wil alleen maar zeggen, dank voor alles. En voor wat je hebt laten zien wat kan met taal. Ik zou het eigenlijk over 3 andere boeken hebben, maar ik dacht Lieke moet eerst. Ik ga het hebben over 2 familieromans. Nou, romans, boeken. Eén is een roman, de andere is non-fictie. Juliet Nicholson, Een huis vol dochters. Autobiografisch over haar beroemde familie. Kleindochter van Vita Sackville-West. En Nelio Biederman, Lazar. Iedereen schreef erover en toen dacht ik, nou, zal het wel zo zijn. En toen dacht ik, dan moet ik het zelf lezen. En ja, het is heel goed.
13: Dat gaan we allemaal rond 10:30 horen. En verder gaan we het hebben over een onderzoek naar enthousiasme. Wat is enthousiasme eigenlijk? Is dat een aparte emotie? Hoe moet je dat definiëren? Daar is een promotieonderzoek naar gedaan. We gaan het hebben over de nieuwe serie die Tom Hanks heeft gemaakt. Of hij doet de voice-over over de Tweede Wereldoorlog. Wat is er toch aan de hand? Waarom zijn mensen ineens verlekkerd bij de Tweede Wereldoorlog? En krijgen ze er geen genoeg van? Maar eerst gaan we het hebben over een begrafenisstoet die terug is in het straatbeeld.
15: Tenminste. Dat is wat regisseur Katrien van Beurden en hoofdrolspeler Sascha Muller op touw hebben gezet. Met hun voorstelling De Stoet trekken zij in een parade met tientallen acteurs en een grafkist door Amsterdam Nieuw-West. Slingerend langs de vele vormen die rouw kan hebben voor mensen afkomstig uit Nederland, Palestina, Afghanistan, Suriname en Turkije. Allemaal voor het afscheid van de ongeneeslijk zieke Sascha Muller. Goedemorgen allebei.
16: Goedemorgen.
15: Ja, de publieke rouw weer terug in het straatbeeld. Ja, hoe kwamen jullie erop?
17: Adelheid Roos van Fimo Economy, die had haar vriend, haar theatervriend George Groot verloren. En die hadden daar ook een theatraal verlies mee gedaan. En toen was haar wens eigenlijk om de dood terug naar de straten te brengen. Dus toen vroeg ze mij of ik dat wilde doen. En toen was mijn reactie eigenlijk van, nou, volgens mij ligt hij al behoorlijk op straat momenteel, qua alles wat we van het nieuws binnenkrijgen in de afgelopen 2 jaar. Dus toen vroeg ik van, als ik het dan doe, dan zou ik graag vooral willen kijken naar hoe we juist dat samen kunnen dragen.
15: Ja, en wat mensen die daar naartoe gaan, ja, ik ben gisteren geweest, dus ik heb het wel gezien, maar de luisteraars natuurlijk nog niet. Wat gebeurt er?
17: Nou, eigenlijk wat er gebeurt is dat je een theatertroep, een theaterfamilie ziet van mensen van over de hele wereld. Die samen eigenlijk in een soort muzikale tocht. En je hebt een koptelefoon op waarin je eigenlijk al die verschillende portretten hoort. Van hoe zij de dood ervaren hebben, maar ook hoe ze ermee omgaan. En ondertussen gaan we allemaal langs beelden en volgen we eigenlijk Sascha, die we naar zijn eindplek brengen.
15: Ja, en die al vrij snel aan het begin, nog voordat die stoet vertrokken is, hoor je dan op je koptelefoon, hoor je jouw stem, Sascha. Mm-hmm. Ja. En dan zeg je, nou ja, ik ben Sascha Müller en ik ben ongeneeslijk ziek. Het is wel even heel erg, ja, heftig.
16: Ja, en in your face.
15: Ja.
16: Maar het is wel ook de realiteit. Voor mij in elk geval.
15: Ja.
16: Een realiteit die ik, waarvan ik nu geleerd heb en ontdekt heb, dat wanneer je die realiteit deelt met anderen, dat anderen eigenlijk klaarstaan om je te dragen of om hun harten te openen.
15: Ja, ook je letterlijk ook te dragen, hè, in een kist. Was jij meteen enthousiast? Want het is toch wel, denk ik, voor jou heel confronterend. Want het is jouw rouwstoet.
16: Ja, het is een rouwstoet van iemand die dus nog niet gaat.
15: Nee.
16: Dus dat is het. Gelukkig is het niet mijn echte rouwstoet. Ja. Maar het is confronterend in de zin van dat ik erachter kwam dat ik het niet alleen hoef te doen. De confrontatie van een diagnose is, die gaat over mij. Ik heb een diagnose, ik moet hiermee dealen. Maar vervolgens om je heen kijkend en erachter komen, ik heb een theaterfamilie, ik heb een theater best friend met wie ik al 16 jaar werk, waarvan wij zeggen, wij kunnen dit samen dragen. En dan kom je er ook achter dat andere mensen eigenlijk ook rouw, verlies en het leven vieren met je willen delen.
13: Ja, want dus je bent niet alleen. Maar doodgaan is bij uitstek iets wat je altijd alleen doet.
16: Ja.
13: Maar wat is precies jouw diagnose, als ik het mag vragen?
16: Ik heb, het heet folliculair lymfoom. Dat is een vorm van lymfeklierkanker die niet weg te krijgen is. Ik kan ermee oud worden. En ik kan er misschien ook niet mee oud worden. We weten het niet. De kans dat ik weer, ik ben in 2020 behandeld voor die kanker. Die is lekker onder de duim gekregen. Ik ben nu helemaal oké. Maar hij zou weer terug kunnen komen. Ja. En dan mag ik weer een behandeling.
13: Hij zal niet echt weggaan. Je moet daarmee leren leven. Maar Katrien, jij hebt ook kanker gehad. En bij jou, jij bent genezen verklaard. Klopt dat?
17: Ja. Ja, dus dat is toevallig. Ja. En in dezelfde tijd.
13: Maar jullie zijn heel goed bevriend, theatermaatjes. En dan krijg je allebei een verschrikkelijke diagnose. En bij de een pakt het beter uit dan bij de ander. Want aan de ene kant steunen jullie elkaar. Maar is er dan ook een gevoel misschien van jaloezie? Dat je denkt, nou, jij redt het wel. Of hoe gaat dat?
17: Nou, ik heb wel één ding van kanker geleerd. En dat is dat het zich natuurlijk, het trekt altijd zijn eigen weg. Dus voor hetzelfde geld komt hij bij mij morgen terug en leeft Sascha 80. Omdat we natuurlijk ook in een tijd van wetenschap leven. Dat de een is ineens miraculeus te genezen. En daar wij zijn alle twee ook een beetje af van het naïeve als het om kanker gaat. Dus dat hele, ik ben genezen, maar hij niet. Ja, dat sprookje, daar zitten wij niet zo in.
13: Kanker doet wat hij wil.
17: Ja, toch uiteindelijk, ze kunnen gigantisch veel. Ja. Maar ja, dat is wel
15: een
17: beetje het ding.
15: Nou lijkt het net alsof het allemaal somberheid is wat de klok slaat. Maar dat is helemaal niet zo. Want het is juist een enorme, vrolijke optocht.
17: Ja, absoluut.
15: Met hele goede muzici van Kalefax.
17: Ja. En Capella Amsterdam,
15: In Capella Amsterdam, dat is een fantastisch koor. Die aan het eind van die tocht komen jullie uit in de kerk. En daar wordt heel mooi gezongen. Dus het is absoluut niet een soort treurige rouwstoet.
17: Nee, dat is denk ik ook wel een kern over dat. Kijk, wij hebben natuurlijk met ons theatergezelschap heel veel in landen gewerkt. Hè. We hebben jaren in Palestina gewerkt, in Iran en op heel veel plekken waar de wereld al 16 keer vergaan is. En wat we eigenlijk heel erg van die mensen hebben geleerd, dat we leven nu natuurlijk in een tijd, ook hier in het Westen, dat we allemaal roepen, oh, de wereld gaat eraan. Maar dan riepen zij altijd niet. Die is bij ons al 16 keer eraan gegaan. En eigenlijk daar, op die plekken, hebben wij ontzettend gezien hoe mensen met spelen, dus altijd blijven spelen, letterlijk dat er dan op één dag een bom viel en renden daarna clowns de straat op en mensen gingen zingen, omdat dat een soort overlevingstechniek was om die spirit hoog te houden. En natuurlijk, hier hebben we vaak heel veel ruimte om in therapie te gaan, erover na te denken, in de verstilling. Maar op heel veel plekken is dat niet. Dus die pakken dan heel erg spelen, muziek en rituelen om iedereen zo snel mogelijk weer in die up te krijgen. En daar is bij mij een enorme fascinatie ontstaan over hoe viering en die kracht enorm genezend kan zijn. Zeker in de vorm van een community. Dus dat is ook wel echt wat ervoor. En dat verbaast mensen ook. Die denken, sta ik nou ineens te dansen hier in de stoet?
13: Maar iedereen kent toch dat je na een begrafenis soms enorm onbedaarlijk kan lachen, of dat je met een bijna euforisch gevoel er vandaan kunt komen, dat dat heel dicht bij elkaar ligt. Ook al ben je verslagen door het verlies, dat die enorme ontlading van vrolijkheid er ook bij hoort.
17: Ja, zeker. Alleen je hebt natuurlijk dat op het moment dat je er een theatervoorstelling over maakt, mensen even denken, hè?
13: Wat
17: gaat
13: is dit
17: dan,
13: nou?
17: Gaat het dan ook vrolijk zijn? Dus je merkt ook aan mensen dat ze dat kennen. Dat ze dat heel goed kennen.
13: Ja. Hoe is dat voor jou, Sascha? Want het gaat toch ook een beetje over jouw lot op dit moment.
16: Ja, maar ik heb ook in onze voorgesprekken en in het repetitieproces gezegd van, als ik dan ooit echt mag gaan, laten we alsjeblieft gaan met een feest. Koffie en cake, leuk. Maar ook couscous, ook rotti, ook noem het maar op. Laten we alsjeblieft, als mijn kist naar beneden gaat en mijn nabestaanden lopen terug de aula in, laten alsjeblieft een DJ klaarstaan om nog heel eventjes te dansen. En spreekwoordelijk bijna dans op mijn graf in de schoonheid ervan.
15: Maar hoe was het eigenlijk om in zo'n kist alvast te liggen?
16: Dat was...
15: Dat lijkt me... Ja. Dat is heel letterlijk, maar goed.
16: Het was heel letterlijk. We hebben dat vooral voor het posterbeeld gedaan. In de voorstelling zelf komt niet een kist.
15: Nee.
16: Want die is te hard op het beeld.
15: Ja, in het begin word je even uit een kist
16: Ik lig op een hele grote plank.
15: Oh ja, op een soort brancard.
16: Op een baar, zeg maar.
15: Op een baar. En daar glij je dan zo vanaf.
16: Ja,
15: daar glij je dan weer vanaf.
17: Ja,
15: en
17: ik denk wel dat het belangrijk is. Kijk, hij heeft daar een clownsneus op. En wij maken natuurlijk in mijn gezelschap, we vertrekken heel erg vanuit de Commedia dell'arte. En het is wel belangrijk, de mix tussen een clown en de dood is natuurlijk ook altijd de functie van humor geweest. Dus dat heb je natuurlijk ook in de geschiedenis, dat je ziet hoe donkerder een plek, dan vliegen de clowns als paddenstoelen uit de grond. Bijvoorbeeld ook de eerste keer dat Trump president was, zijn er nog nooit zoveel stand-up comedians in één klap zichtbaar geworden. Omdat die soms vanuit de lach beter de realiteit kunnen weergeven dan andersom. Dus het heeft ook wel echt een dramaturgische functie om die twee beelden de hele tijd naast elkaar te zetten.
13: Ja, maar zo'n kist is toch heel confronterend. En zeker als ziekte een deel is in je leven. Dan lijkt me dat heel heftig, toch?
16: Nou, het is niet zozeer. Ik ervoer het niet als heel heftig. Confronterend is het zeker. En de confrontatie zit er dan dus ook in. Wacht, het leven is eindig. Dat is die van ons allemaal. Ik heb alleen een eindtekening gekregen, nog zonder datum. Maar ik heb hem wel alvast gekregen op een blaadje.
13: Maar we zijn allemaal sterfelijk.
15: We hebben allemaal een eindtekening zonder datum. Dus in die zin maakt het ook weer niet zo heel veel uit.
16: Nee.
17: Maar we hebben ook wel heel veel gehuild tijdens de rit.
16: Ja, zeker ook.
17: Volgens mij, we hebben ons afgejankt.
16: Nee, ik heb me helemaal kapot gejankt.
15: Ja. En op welk moment was dat dan?
16: Nou, ik heb brieven voorgedragen aan mijn moeder bijvoorbeeld, die al op mijn 18e overleden is. Van, als ik dan ga, wil je mij alsjeblieft komen halen? Nou, spreekwoordelijk.
17: De spelers,
16: waarvan iemand zegt van, ja, ik zou gewoon heel graag voor jou willen bidden om je te dragen. En ik ben zelf niet gelovig opgevoed. Ik ben het niet gelovig, maar dat iemand de tijd wil nemen voor mij om stil te staan en voor mij te bidden, terwijl ik niet in dezelfde liege zit. Ik vond dat raakte me zo diep.
15: Ja. Wat ook heel mooi is in die stoet. Hè, mensen lopen dus 2,5 uur. Af en toe zijn er wel plekken waar dan gestopt wordt, omdat iets gebeurt. Op die koptelefoon hoor je dus verhalen van mensen uit allerlei culturen over rouw. En dat is heel mooi. En dan is er zo'n hele mooie grote reuzenpop, die dan soms ook in een bootje over het water gaat. Die beelden zijn fantastisch mooi.
17: Ja.
13: Ik las in de krant van de week dat iemand, en dat schijnt vaker te gebeuren, dat is een voorzichtige trend, dat mensen al bij leven hun begrafenis organiseren als ze weten dat het moment eraan komt.
15: Prematie heet dat.
13: De prematie. En dan ben je dus aan. Dan zit je op de eerste rij van je eigen uitvaart. En ik vond het wel interessant, want het is natuurlijk een soort ijdel verlangen dat mensen kunnen hebben van wie zou er op mijn begrafenis het hardste
15: ze willen
13: huilen.
15: Al die loftuitingen willen ze graag nog horen in plaats van dat het...
13: Maar ik vroeg me ook af, kan het? Kun je rouwen als iemand er nog wel is? En kun je eigenlijk afscheid nemen terwijl je er nog bent? Is dit eigenlijk een levensvatbaar ritueel?
17: Nou ja, wat heel ontroerend was, is dat ook al kennen we onze troep Courage spelers al heel lang, dat we op een gegeven moment erachter kwamen, bijna niemand van jullie heeft afscheid kunnen nemen. Door de situatie in hun landen Die hebben helemaal geen begrafenis gehad. Er is helemaal geen ritueel geweest. Die hebben er helemaal niet over na kunnen denken. En dat er ineens een soort raar verschil ontstond tussen de tijd hebben, geld hebben.
13: Dat is een luxe eigenlijk.
17: Ja, dat wij dachten, oh, dit is gewoon een luxe. Want eigenlijk bijna niemand van de spelers zei, ja nee, ik kon helemaal door het prikkeldraad niet heen. Ik kon helemaal niet.
13: Wat doet dat als je geen afscheid kunt nemen?
17: Nou ja, op een gegeven moment zegt de Palestijnse speler zegt ook in een tekst aan het einde in de kerk, dank je wel Sascha dat je ons de kans hebt gegeven om een afscheid mee te maken. En dat raakte ons heel diep, omdat we dachten, oh ja, dat had ik me nooit gerealiseerd.
15: Waarom hebben jullie eigenlijk voor gekozen om in een kerk te eindigen?
17: Nou, dat komt eigenlijk voort omdat ik heel veel projecten in Amsterdam-West heb gedaan. Met de buurt,
15: dit is ook in Amsterdam-West, ja?
17: En dit is ook West. En dat de dominee van de kerk, weet ik, die wilde ook heel graag daaraan meedoen. En toen dacht ik, ja, dat is toch maf om dan in een kerk te eindigen. Ook omdat eigenlijk. En ik vind het dan, ik ben dan ook iemand die het fantastisch vindt dat iemand dan heel graag wilt of zo. En dan wil ik het ook, I want to make it happen of zo.
15: Nou ja, je hebt wel een mooie akoestiek. Dat kwam goed uit, want dat Capelle Amsterdam is natuurlijk geweldig. En dat hoor je dan ook heel mooi.
17: Ja, die zingen natuurlijk fantastisch. Ja. En die überhaupt alle muzikanten zijn geweldig. En ook hoe ze dit gedaan hebben. Want het is natuurlijk toch 2 uur op straat.
15: Kale Fax kan dat wel.
17: Ja, zeker. Maar Capella ook. En ze hebben natuurlijk die drumjongens erbij.
13: Ja. Het is een vrolijke boel met een melancholieke ondertoon, als ik het zo begrijp.
17: Ja, en af en toe een slap in your face.
16: Ja.
15: Ja. Dank jullie wel, Sascha Müller en Katrien van Beurden. De voorstelling heet dus De Stoet, van iedere dag vanaf vandaag.
17: Woensdag tot en met zondag. De aankomende week en de week erop tot 21 juni. Maar die kaartverkoop gaat wel knijtersnel.
15: Ja, maar je kunnen toch net zoveel mensen komen als
17: er nee, we hebben een max van 150.
15: Oh.
17: Ja, per stoet. We zitten natuurlijk aan veiligheids.
15: Oké, dat had ik niet begrepen.
17: Ja.
15: Oké, nou ja, fijn toch alleen maar.
17: Ja, maar ik smokkel je wel naar binnen hoor, als je heel graag.
15: Nou ja, ik heb het grootste deel al gezien. Ja, heel goed. Alleen het laatste stukje niet.
17: Ja, maar ook voor de luisteraar.
15: Je zei het tegen de luisteraar. Oké, goed. Nou, knoop het in uw oren. Dankjewel.
13: Ja, een nieuwe 20-delige documentaire serie over de Tweede Wereldoorlog. Ik heb er weer een abonnement op een streamer voor moeten nemen. Mijn honorarium gaat geheel op aan abonnementen aan streamers. Tom Hanks als voice-over, dus het is de moeite waard. En de Tweede Wereldoorlog podcasts, films en andere dingen, boeken natuurlijk.
15: Etty Hillesum komt er nu weer aan, een serie over Etty Hillesum.
13: Die in hedendaags Amsterdam speelt, vind ik dan wel weer heel benieuwend. Wat is er aan de hand? Waarom zijn we toch nooit uitgekeken op de Tweede Wereldoorlog? En lijkt die zelfs een soort wederopleving te hebben? Kees Ribbens, onderzoeker van het NIOD, hartelijk welkom.
15: Bert Natte, dat boek, ja.
13: Dit is een Amerikaanse serie met aanswellende, heroïsche muziek. Tom Hanks, die eigenlijk ook de moed van de Amerikaanse soldaten heel erg centraal stelt. In die zin leek het ook een klein beetje op Leni Riefenstahl met al die heroïke muziek. Sorry voor de vergelijking.
18: Ik begrijp dat er een soort parallel in zit in het heroïserende karakter, om het zomaar even neutraal samen te vatten.
13: Nou, dat was wat mij aan die eerste afleveringen meteen al opviel. De nazi's zijn natuurlijk het ultieme kwaad. Daar is iedereen het denk ik ook hopelijk wel over eens.
18: Dus zijn de Amerikanen de ultieme good guys?
13: Juist.
18: Precies. Ja.
13: Dat is dat. En je krijgt heel veel historici te zien. Podcastmakers, generaal Clark, die we kennen. Die is wat ouder geworden, heeft voor elke veldslag een wal onder zijn ogen erbij gekregen. En die vertellen allemaal over hoe heldhaftig en bijzonder deze strijd was. Is het een soort nieuwe nationale mythe van Amerika?
18: Het is zeker nationale mythe van Amerika. Ik zou hem niet meteen als nieuw willen aanduiden. Er wordt natuurlijk al decennia lang gesproken over The Greatest Generation. Vergeet niet, dat is een generatie van 80 jaar geleden. We zijn eigenlijk al 3 generaties verder. Nog steeds is dat de laatste generatie die we zo graag inderdaad op dat voetstuk willen plaatsen. Althans, dat is wat er gebeurt in Amerika. En daar niet alleen. Blijkbaar zijn allerlei andere conflicten waar de Amerikanen na die tijd bij betrokken zijn geraakt, toch
15: minder voor de hand. Minder
18: heroïsch, ook minder positief afgelopen.
15: Precies, als je naar Vietnam en zo kijkt. Dus zit er eigenlijk een ontwikkeling in hoe die series over de Tweede Wereldoorlog gemaakt worden?
18: Ja en nee. Kijk, elke serie wil natuurlijk claimen dat ze iets nieuws brengen. Dat ze de blik verbreden. Dat ze onbekend materiaal hebben gevonden. Het zij archiefmateriaal op papier. Het zij inderdaad, zoals in dit geval, vooral filmmateriaal. Of ze kleuren het in. Tegelijkertijd, ja, de onderliggende schabloon is toch eigenlijk heel vergelijkbaar. Zoals die net werd geschetst door Pieter inderdaad. Van zijn de good guys versus de bad guys. Nou, de good guys, dat zijn de geallieerden. Maar op de eerste plaats toch de Amerikanen. Tegenover inderdaad de naties als belichaming van...
15: Maar is dat echt een verschil tussen een Amerikaanse serie en bijvoorbeeld een Europese serie?
18: Ja, dat denk ik wel. Niet dat we niet vertrouwd zijn met dat schabloon hier, maar ik geloof dat we er inmiddels, ik zei al, we zijn al ruim 80 jaar verder, toch ook iets genuanceerder in zijn komen te staan. Dus ja, het absolute kwaad, laten we zeggen, inderdaad van de naties, maar als we naar Nederland kijken van de Nationaal Socialisten, de NSB, ja, daar wordt toch wel met iets meer nuance naar gekeken inderdaad. Van ja, er waren inderdaad diehard, ideoloos overtuigde NSB'ers. Maar er waren ook brood NSB'ers, zal ik
15: nou
18: maar
15: ja,
18: zeggen.
15: Auke Kok heeft natuurlijk met die nieuwe biografie van Mussert dat die hele discussie weer opgeleid.
18: Zeker.
15: Het is natuurlijk wel opvallend. We blijven maar bezig met die Tweede Wereldoorlog, hè? Het gaat maar door. Bijvoorbeeld, nu net heeft Bert Natte de Librisprijs gewonnen met een boek dat erover gaat. We hebben nu dan deze serie weer. Nou ja, waarom juist deze oorlog? Denk ik, ja, wat maakt die nou zo immens populair?
18: Nou ja, op de eerste plaats, althans vanuit Nederlands perspectief gezien, het is gewoon de meest ingrijpende historische gebeurtenis geweest uit het recente verleden. Kijk, de historische belangstelling in Nederland gaat vaak niet veel verder terug inderdaad dan de 20e eeuw. Dus nou, dan is de focus al beperkt. Daarbinnen is de Tweede Wereldoorlog de enige wereldoorlog waar Nederland actief aan heeft deelgenomen. En het aantal slachtoffers. Hoe bedoel je eventjes?
15: Nou, ze hebben zich toch vrij snel overgegeven.
18: Ja, dat wel. Maar we hebben natuurlijk wel een bezetting van 5 jaar. Inderdaad.
15: Dat, ja.
18: Dus houden ze kwijt natuurlijk die weinig aandacht voor onze nederlaag.
15: Dat kan je ook deelname noemen.
13: Maar het is natuurlijk een heel overzichtelijke oorlog, zoals je zei. Bij Vietnam kan je niet heel duidelijk zeggen dat de Amerikanen nou goed waren. Mm-hmm. Maar hier is het lekker zwart-wit. Je hebt de bad guys en je hebt de good guys.
18: Ja, maar dat speelt natuurlijk ook mee dat wij de oorlog overzichtelijk hebben gemaakt. Kijk, elke oorlog is natuurlijk vreselijk complex. Zeker oorlogen inderdaad die nagenoeg de hele wereld ontspannen inderdaad, waar complete samenlevingen gemobiliseerd werden. Dat roept allerlei vragen op. Je kunt daarin allerlei posities innemen en gedurende een periode van 5 jaar kunnen die posities ook nog eens een keer opschuiven. Dat heeft een enorme dynamiek inderdaad. Dus uiteindelijk, ja, zo heel overzichtelijk is zo'n oorlog niet alleen het verhaal waarmee we die oorlog in herinnering brengen. Op de eerste plaats natuurlijk door herdenkingen. Die hadden we meteen al in de tweede helft van 1945. Door het oprichten van monumenten, door het schrijven van romans, door het maken van films, door geschiedschrijving als zodanig. Er ontstaat, niet per se doelbewust, maar er ontstaat een soort van mal van een verhaal dat ook acceptabel is voor de mensen die dat inderdaad bijwonen, die dat lezen, inderdaad, die daarnaar kijken. En ja, dan was het bijvoorbeeld in de eerste jaren na de oorlog toch een prettige gedachte, dat het accent vooral op het verzet werd gelegd van kijk eens, daarin hebben we ons kracht getoond, daarin waren wij, althans dat was de hoop van de schrijvers destijds, daarin hebben wij ons eensgezind getoond. Terwijl ja, latere generaties romanschrijvers, latere generaties historici en ook filmmakers, ja, die zijn daar toch met recht allerlei kanttekeningen bij gaan plaatsen van waren wij wel zo heldhaftig. En vervolgens...
15: Chris van der Heijden is daar destijds mee begonnen, toch?
18: Nou ja, Chris van der Heijden heeft dat voortgezet, denk ik, inderdaad. Hij heeft inderdaad wel heel duidelijk gemaakt.
15: Hij heeft een boek geschreven.
18: Ja, precies. Grijs is natuurlijk inderdaad het label dat hij gehanteerd heeft. En er valt denk ik ook veel voor te zeggen. Met je ook daarbij inderdaad weer die nuance in het oog houdt.
13: Bij deze serie, hè, wat mij wel opvalt, is dat het tekortschieten van de Amerikanen. Want ze waren dan wel goed, maar dat wil niet zeggen dat ze er goed in waren. Want ze hebben natuurlijk enorm gebloeperd. In die hele oorlog zijn er ontzettend veel geallieerde bloopers geweest. Mm-hmm. De slag om Arnhem, die noemen ze dan wel, want dat is een Brit, Montgomery. Maar verder, dat er onderlinge gekift waren en dat ze elkaar de helft van de tijd aan het beschieten waren, of dat er geen munitie was omdat niemand de memo had doorgegeven. Dat komt er allemaal bekaaid vanaf. Het is een zegetocht. Ook in deze serie weer.
18: Ja, ook wat dat betreft is deze serie natuurlijk selectief geweest.
15: Heb je hem al helemaal gezien?
18: Nee, ik heb zelf tot nu toe alleen maar een aantal fragmenten gezien inderdaad. Okay. Maar ik denk ook dat als je überhaupt de Amerikaanse positie in de oorlog in gedachten neemt inderdaad, ja, dan is het niet vreemd dat daarin selectief wordt omgegaan inderdaad met deze hoorse feiten. Ik bedoel, Amerika nam natuurlijk pas vanaf december 1941 deel, omdat ze door Japan werden aangevallen. Ik bedoel, daarvoor was er een hele sterke America First beweging. Niet die van vandaag, maar die van de jaren 30 en 40. Waardoor men gewoon inderdaad zich niet wou branden aan een conflict wat men toch bovenal als een Europees iets zag. Dus ja, dat maakt dat elke Amerikaanse film- en documentairemaker zich daartoe moet verhouden. Zich moet afvragen van ja, hoe ga ik dat belichten? Hoeveel nadruk zal ik daar opleggen inderdaad? Maakt dat een serie al dan niet populairder bij mijn beoordeling?
15: Maar ga je wel weer likkebarend voor de televisie zitten of voor het scherm zitten om deze serie te bekijken?
18: Nee, eerlijk gezegd niet. Maar dat heeft ook te maken met het feit van het zijn 20 afleveringen. Dat doet nogal een slag op je tijd. En ja, veel van wat daarin te zien is, is natuurlijk niet heel erg nieuw. Er zit
15: nee, nieuw. Dat weet je wel. Maar de manier waarop het gebracht wordt, is toch interessant voor iemand die bij het NIOD werkt?
18: Zeker, zeker inderdaad. En ik zal het niet ontkennen dat ik ook wel charmeerd ben van de manier waarop Tom Hanks dat allemaal
15: hoort. Wat doet hij dan zo
18: presenteert.
15: Goed? Wat doet
18: hij? Nou ja, dit is toch een soort oom die als het ware bij de arm neemt en zegt van kijk, dit hebben wij, de Amerikanen, de westerse samenleving, hoe je dat ook wil definiëren, allemaal samen doorstaan en meegemaakt. Hier hebben wij een rol in vervuld inderdaad. Dat idee van je identificeren met die periode, met die mensen.
15: Is dat ook niet heel irritant? Dat hij voortdurend maar roept van ja, wij hebben het allemaal zo goed gedaan. Wij
18: een paar afleveringen wordt dat buitengewoon irritant.
13: Maar wat Tom Hanks heeft, is natuurlijk Saving Private Ryan was een bekende film. En daarna die series die erop volgden. Ja. Het verschil is wel, de oude films gaan over de generaals. Met de sigaar in de mondhoek die zeggen let's go, de grote mannen. En hier komt dan echt de gewone soldaat aan bod. En het lijden van de gewone mensen die lager in rang waren. Ik denk dat dat wel iets is geweest dat Tom Hanks naar Hollywood heeft gebracht.
18: Ja, ik denk dat inderdaad een recente ontwikkeling is. Dus het gaat inderdaad niet meer inderdaad over de leidende figuren inderdaad, de politieke en militaire elite. Het gaat veel meer inderdaad over de man in the street. En ik denk inderdaad dat je dat heel goed inderdaad in de films en in de series van Tom Hanks duidelijk terug ziet. Dat heeft ook veel te maken natuurlijk met het idee dat we gezien sowieso steeds meer als een persoonlijke individuele ervaring willen zien inderdaad. Ja, we zijn enorm toegespitst inderdaad op persoonlijke verhalen. Dat is natuurlijk niet helemaal nieuw. Het dagboek van Anne Frank werd in 1947 inderdaad gepubliceerd, is een vrij vroeg voorbeeld daarvan. Maar zeker vanaf de jaren 70, 80 zie je geleidelijk aan dat er steeds meer aandacht is inderdaad voor de gewone verhalen, of liever gezegd de verhalen van de gewone mensen in uitzonderlijke tijden. En ja, daar sluit het eigenlijk naadloos bij aan.
13: Nou, daar was ik een paar jaar geleden toen de 80-jarige herdenking was in Normandië. En toen heb ik de hele D-Day-tour nog een keer gedaan. Toen viel me iets op. Er waren heel veel Amerikanen. En eentje zei tegen mij, goh, wat was ik daar graag bij geweest. En ik zei, je bent gek. Het is helemaal niet leuk om een strand op te rennen en doodgeschoten te worden. Maar er zat een soort verlekkerdheid in.
18: Ja.
13: Ik heb gewoon gezonde historische belangstelling, maar die verlekkerdheid, die snap ik echt totaal niet.
18: Ja, dat neigt wellicht ook naar iets ongezonds. Ik denk tegelijkertijd dat het misschien ook wel een teken destijds is. Je ziet dit bijvoorbeeld terug inderdaad in allerlei computergames, videogames inderdaad. Die worden natuurlijk in grote aantallen gespeeld inderdaad. En daar word je als het ware ondergedompeld. Het idee van immersiveness, het heet ook first.
15: Wat is dat?
18: Nou ja, het idee dat je letterlijk het idee hebt dat je op het slagveld bent, dat je daarin handelend en actief kunt optreden, dat je onderdeel bent van de geschiedenis. Mm-hmm. Zoiets kun je natuurlijk niet helemaal recreëren inderdaad op het strand in Normandië. Dat zal ook vast niet de bedoeling zijn van de organisatoren van de herdenkingen daar. Maar wat je wel bijvoorbeeld ziet is dat er ook steeds meer reenactors al overal optreden. Dus mensen die veldslagen naspelen of onderdelen daarvan. Wat je vaak ook ziet is dat reenactment als het ware overloopt in de herdenkingen. Als er veteranen deze kant worden opgehaald, voor zover die mensen nog te vinden zijn als ze in leven zijn, die worden dan inderdaad ontvangen in jeeps van verzamelaars. En die dossen zich dan helemaal uit inderdaad in de uniformen van die tijd. Dus ja, dan weet je als toeschouwer niet helemaal van oké, wie is nou de ooggetuige?
14: Is er nog een soort theater? Is er nog een link met dat het nu Amerika uit de NAVO wil? Dat ze juist nu dan zo'n serie maken?
18: Dat zou ik er niet meteen in zien. Maar dat is misschien ook inderdaad omdat Tom Hanks volgens mij een wat andere politieke positie inneemt dan Trump en de zijnen.
15: Oké, dankjewel. Kees Ribbens hoorde u, NIOD-onderzoeker. Ging dus over de constante stroom aan producties over de Tweede Wereldoorlog.

0: The Whitest Boy Alive was dat. En het liedje heet Burning. Ja, het is tijd voor de boekenrubriek met Liedewijde Paris. Liedewijde,
1: ja,
0: take it away.
1: Dankjewel. Nou, we gaan eigenlijk moeiteloos door van de onderwerpen van voor. The Whitest Boy heette dat liedje zo?
0: Nee, ze heette de band.
1: Oh, ze heette de band. Zie je wel, ik weet er ook geen bal van. Nou, dat is wel grappig, omdat een van de hoofdpersonen is ook helemaal wit en doorzichtig als kind. Maar ik ga natuurlijk beginnen met Lieke Marsman. Die is overleden woensdag. Ze is hier een paar keer in de uitzending geweest. Ze heeft filosofie gestudeerd en eigenlijk is ze meteen gaan dichten. En de eerste bundel, daar werden meer dan 3000 van verkocht. En ja, toen werden ze niet meer herdrukt bij de ene uitgeverij. En toen heeft ze een verzamelbundel gemaakt. Man met hoed bij Atlas Contact. En ze is later natuurlijk meegegaan met Mitzi naar Pluim. En ja, ook die bundel, ik keek even hiervoor in. Ik dacht dat ik altijd redelijk snel was met mijn aanschaf, maar dat valt ook weer mee. Eerste druk 2017 en de derde in 2020. En het gekke is, we weten wat ze had. Ze had een bijzondere vorm van kraakbeenkanker. Daar heeft ze over geschreven, over verteld. Uiteindelijk is haar schouder en haar arm afgegaan dat ze daar pijn aan had. En dat was een opluchting. En dan lees je, dat is dus heel raar. Je gaat door de gedichten waar je van hield en dan kom je opeens op een ander gedicht. En dan is een gedicht uit de bundel die in 2014 verscheen, de eerste letter. En dat gaat als volgt. Omdat ik een held was. Ze kwamen met loeiende sirenes, de kazerne uitgereden, hun gelaatstrekken verfijnd als linoleumsneden en stroopten ons de mouwen op door hier en daar een arm af te hakken. Een moment lang meende ik van sommigen de kapsels te herkennen. Daarna zag ik hoe ik ze één voor één door de borst schoot. Jullie droegen me op de schouders, stompjes, terug naar het kampement, waar ik een toast uit mocht brengen omdat ik een held was. In andere dromen daarentegen zie ik alleen maar mensen die ik niet ken, die me aan niemand doen denken. En ik ben bang dat ik in deze dromen zelf gestorven ben. Aan het begin, nog voordat het verhaal begonnen is. En dan denk je, mijn hemel, dit heb je dus 12 jaar geleden gedicht. En hoe angstig lijkt het dan een voorspelling te zijn. Dat gezegd hebbende, het geeft een indruk van hoe ze dicht. Met haar verbeelding, met persoonlijk, met dingen waar je over na kan denken. En dat nieuwe boek, ik zei curieuzerwijs dat het heet De Duivel en de Dichter, maar het heet natuurlijk De Dichter en de Duivel. Dat is, ja, wat is het? Dat is eigenlijk, het is niet zo dik, maar het is wel, ik zei het al, it's going out with a bang. Het is een kaakslag. Het is ook hilarisch. Het is cynisch. Het is een parodie, het is satirisch. Ja, wat is het? Laat ik dat eens even vertellen. Het begint net zo als de goddelijke komedie van Dante komt in de hel, wordt aan de hand genomen bij Virgilius en dan gaan ze al die ringen af. En Lieke doet dat hetzelfde, maar die komt in een onderwereld. En dan moet ik het even goed zeggen, want het is best wel in het begin moet je het even.
2: Ze heeft een huis gekocht, las ik.
1: Nee. Oh. Hier zijn hij opgewekt, de eerste binnenring van wat wij noemen onder Nederland. De plek waar onze alter ego's moeten boeten voor alles wat het daglicht niet verdragen kan, maar wat toch bovengronds passeert. Ooit hield ik hier kantoor. Nou, degene die hier spreekt is Dick Schoof. Dus Dick Schoof is aanvankelijk haar Virgilius. En later wordt dat, hou je vast, Gerrit Salm. Nou, zo komen er nog wel meer bekende Nederlanders langs. Dus dat is op zich al hilarisch, dan denk ik. Hè, en net zoals Brigitte Kaandorp zegt, ik hoop dat ik het nooit met knevel hoef te doen. Ik denk, nou, als ik dan dood ben, hoop ik ook niet dat Lieke, Dick Schoof tegenkomt. Maar goed, hij leeft nog, dus dat zal wel niet. Maar dat is wat ze doet. Ze maakt een parallel wereld en dan, ja, we moeten eigenlijk rekenschap afgeven wat we hier allemaal doen aan idiotie, alle sociale media, de lafheid over Gaza. Het is natuurlijk ook politiek, want dat is ze. De oorlog in Oekraïne. Dus het gaat van hot naar haar. Het gaat ook over de absurde gesprekken die mensen voeren over hun eigen leven, hun eigen gevoelens, hun eigen ervaringen. Achterin staan keurig de noten. En dan denk je, nou, dit zal ze van zonnen hebben. Maar nee, dan komt er een noodcijfer. En dan denk je, nee, verdomd, dat heeft nog iemand echt gezegd ook. Dus dat maakt het hilarisch. Het houdt je een genadeloze spiegel voor. Het zet je aan het denken. En ja, wat uit alles spreekt, is ook wel een woede over dat we het leven hebben en dat we niet het leven genieten, maar dat we eigenlijk ons eigen leven kapot maken. En waarmee? Voor een like, voor vriendschap, voor macht. En dat zit er voor mij heel erg achter. Dat heeft ze natuurlijk altijd gedaan. Maar hier is het samengebald. Het is woede. Eruit spreekt ook haar wil om te leven. En het eindigt met dat ze aan ChatGPT vraagt... Maak nou eens namens al die artificiële intelligentieachtige toestanden... maak nou eens je excuses voor wat je hebt gedaan. En dat je dit gejat hebt en dat je dat gedaan hebt. En dan zegt ze, ja, maar dan wil ik er graag dat en dat en dat in. En wat ga je er dan tegen doen? Hup, en dan komt er een nieuwe versie. En zegt ze, ja, dat is allemaal wel prima. Maar nu moet ik ook nog dat het op na... Hup, en dan komt er een nieuwe versie. En dan zegt ze, nou ja, het werkt als een dolle. Dus het is een samenballing van eigenlijk levensdrift, woede... over dat we het leven moeten genieten. Nou, en... samen met wat we dan net gehoord hebben, denk ik, laten we dat ook doen. Laten we ophouden met anderen het leven na te staan, niet te gunnen. We hebben het hier zo goed. Nou ja, goed, deze moraal moet even kunnen op de zaterdagochtend. En ja, hulde aan het dichterschap en aan de filosofie van Lieke Marsman. Laten we er een voorbeeld aan nemen en dankbaar zijn voor elke dag dat we leven. Goed. Dat gezegd hebben, dan ga ik naar twee familieromans... waar eigenlijk dezelfde conclusie is dat je denkt... ja, we hebben het beter dan de mensen voor ons. Nelio Biederman, Zwitserse jonge schrijver. Lazar, nou, je ziet dat ik krijg een exclusief vooruit... exemplaar van 2 april 2026. Ik dacht, nou, dat ga ik lezen. Ging iedereen eroverheen. En toen dacht ik, nou, dat heeft toch genoeg aandacht gehad. Laat maar zitten. Maar ja, gaat toch jeuken natuurlijk ergens, dus dan ga ik het lezen. Wat is het? Het is een familiegeschiedenis. Het is zeg maar wat Thomas Mann doet met de Boedenbroeks. Die familie staat voor het neergaan van het ondergaan van het Duitse oude rijk... en de samenstelling, de samenleving. En dat doet hij voor Hongarije, want zijn familie komt uit Hongarije. En dat volgt hij vertellend met een soort verbeelding. Het begint al met de geboorte van een soort wittig kind wat doorschijnend is. Krijgen we natuurlijk genadeloos snel te horen... dat het kind helemaal niet van zijn vader is. Althans, zijn biologische vader is een stalknecht... waar die moeder veel meer lol mee had dan met de heer van het kasteel. Dus we zitten in een rijke adel en je voelt het natuurlijk wel aan. Die adel die gaat eerst zijn privileges kwijt... en dan hebben we de Eerste Wereldoorlog en dan de Tweede Wereldoorlog. Maar die stamboom wordt gevolgd met verbeelding, met humor... met ontzettend veel liefde en ontroering. Met een oom die gek is, maar die dan toch erbij wordt gehouden... als een liefdevol, murmelend iemand op een kamer... De keuzes die je moet maken in oorlogstijd. Dat je denkt, ja, ik heb een ondergedoken kapelaan. Want die wordt eigenlijk bedreigd met de dood. Die wordt afgevoerd naar een kamp. Omdat hij communist is en gestreden heeft. Laat ik die dan in. Maar ja, ik geef wel leiding aan soldaten die Joden moeten afvoeren. Dus die dubbelheid van alles zit erin. En dat wordt ontzettend goed gedaan. En daartussendoor loopt die redelijk absurde, maar ook steeds meer liefdevolle familiegeschiedenis. En dan staat hij ook, en dat vind ik ook wel heel knap... je treedt uit je verhaal en dan schrijft hij... de schrijver heeft nergens grotere angst voor dan voor het geluk. Wat volkomen begrijpelijk is, want schrijven betekent... conserveren, vasthouden, ordenen, maar het geluk gaat taal uit de weg. Weet te ontkomen aan de woorden, verschuilt zich in de onbestendigheid... en gaat in rook op als je het probeert te verklaren. Nou, prachtig.
2: Toch goed.
1: Toch goed. Nou, ja. Niet toch goed, hartstikke goed.
2: Hartstikke
1: mijn goed. Fout dat ik dan denk, nou, laat maar zitten.
2: Nou ja, het is inderdaad niet door iedereen bejubeld. Oké, okay, laatste boek.
1: Wel door mij. Kijk, je moet ook goed, de kunst van het genieten, daar gaat het om. Juliet Nicholson, Een huis vol dochters. Dat is uit het Engels vertaald door Meta Gemert... en het andere is uit het Duits vertaald door Chris Lauwerijs en Isabelle Schoepen. Misschien wel Schoepen als je het met een umlaut wil uitspreken. Juliet Nicholson. Nicholson zouden mensen misschien nog wel wat kunnen zeggen... van Harold Nicholson en Nigel Nicholson. Harold Nicholson schreef dagboeken. Nigel Nicholson was een politicus. En Harold Nicholson was natuurlijk de echtgenoot van Vita Sackville-West. En dat is de familiegeschiedenis waar we vooral induiken. En dat begint met Lionel Sackville-West. Vrijgezel die niet trouwt, maar wel bij een Spaanse danseres... een hele serie kinderen verwekt. Die worden gevolgd, hun ongelukkige situatie. Want als een arme Spaanse danseres wordt ze ergens gestald... in het zuiden van Frankrijk met haar kinderen... wordt met de nek aangekeken en dat soort dingen. Ook al is ze van adel of is ze niet getrouwd. Nou goed, dat volgt het. En zij, Juliet Nicholson, beziet al die generaties... vertelt erover wat haar vader en haar grootvader en haar moeder... en grootmoeder niet hebben kunnen vertellen. De ellende, wat de keerzijde is van zo'n bestaan... er niet bij horen, er wel bij horen, het wel maken... vrouwenemancipatie en dat soort dingen. Maar aan het eind, als ze bij het sterfbed van haar vader zit... en de vader overlijdt, dan zegt ze... ik ben gezegend want ik weet dat ik nooit dezelfde spijt zal hebben als mijn vader. En dat het eindigt met een berusting, terwijl zij zelf ook wel de minnodige hobbels op de weg heeft. Maar ze heeft inmiddels zelf 2 kinderen, ze is in een tweede huwelijk, ze is gelukkig, ze krijgt een kleinkind. Maar het is een analyse van een familie en hoe je een achterstand, een sociale en economische, maar ook een zelfbeeldachterstand inhaalt via de vrouwen van 1 familiegeschiedenis.
2: Geslaagd?
1: Zeer geslaagd. Je moet er even inkomen. Want sommige dingen in het begin legt ze veel uit. En denk ik, nou, ik ben niet helemaal van gisteren. Maar dat houdt na het eerste hoofdstuk godsdank op.
0: Dankjewel, Liedewijn de Paris. En we zetten alle titels als altijd op het wereldwijde web. En dan gaan we het hebben over het laatste onderwerp alweer. En dat is enthousiasme.
2: Nou ja, je zou kunnen zeggen dat Liedewijn wel enthousiaste boeken bespreekt, hè?
3: Absoluut, ja. Ik heb ademloos het luisteren.
2: We kennen misschien het verhaal van Archimedes, die naakt zijn bad uitsprong en Eureka riep, niet uit inspiratie, maar uit enthousiasme. Die onweerstaanbare drang om een idee te delen, om in actie te komen, is een van de meest krachtige emoties die wij kennen. Psycholoog Rijn Vogelaar onderzocht deze emotie en hij beschrijft in zijn proefschrift dat enthousiasme de motor is achter creativiteit, verbondenheid en zelfs mentale gezondheid. Maar ja, waarom raken we het zo vaak kwijt en kunnen we het herontdekken? Goedemorgen, meneer Vogelaar.
3: Goedemorgen.
2: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
2: Met de promotie. Ja, Archimedes, was dat werd dat in zijn tijd ook gezien als enthousiasme? Bestond dat begrip toen al?
3: Oh ja, nou ja, eigenlijk komt het, werd het pas een beetje bekend door Socrates, die het eigenlijk beschreef als de dichter die namens God sprak. Hè. Antheos was.
2: Theos is God, dus God
3: was in hem. Dus Apollo sprak door het lichaam van de dichter.
1: Fantastisch, hè?
2: Wist je niet, hè?
1: Nee, dat wist ik. Waar zou het woord eigenlijk vandaan komen?
3: Ja, dus de
2: ik vond het ook
3: kracht.
2: Een eye-opener. Ja, ja.
0: Wat was uw Eureka-moment eigenlijk? Dat u dacht van, goh, enthousiasme, daar zit een soort gat in onze kennis, dat moet opgevuld worden.
3: Ja, ik werkte zelf voor een marktonderzoekbureau en wij deden klanttevredenheidsonderzoek, maar het was eigenlijk klantontevredenheidsonderzoek. En op een gegeven moment zat ik tegenover een klant, die was zo enthousiast dat ik geen verbeterpunten kon vinden. En ik raakte een beetje in paniek, omdat ik bij mijn klant dan geen, ik dacht, ik werd daar goed voor betaald en ik heb geen verbeterpunten. Dus ik ben mij door gaan vragen over enthousiasme uit paniek. En er kwam een prachtig verhaal van iemand die bijna met tranen in zijn ogen vertelde dat hij anders zijn bedrijf was kwijtgeraakt. Als het advocatenkantoor niet gedaan had wat ze gedaan hadden. En toen dacht ik, ja, er zit eigenlijk een heel verhaal achter het enthousiasme wat wij als onderzoekers nooit optekenen. Ja,
0: maar je hebt al een bestseller geschreven, dat gaat al over enthousiasme. Ja. En nu pas komt de wetenschappelijke basis.
3: Precies, ja. Ik ben eigenlijk al 20 jaar hierover aan het presenteren. En eigenlijk was ik continu op zoek naar wetenschap over enthousiasme. En dat kon ik niet vinden.
2: Maar ik wil even terug naar het verleden.
3: Ja.
2: Ik zei, bestond dat begrip toen al? En toen zei je, enthousiasme, dat woord theos zit erin. Ja. Wat had dat met Apollo dan te maken? Ik heb het nog niet helemaal goed.
3: Nou, eigenlijk Socrates was natuurlijk een filosoof. En dat was natuurlijk ratio. En dat je gewoon met redeneren verder kwam.
2: Ja.
3: Terwijl de dichter, die had ook in één keer, die sprak ook heel veel mensen aan, maar eigenlijk zonder ratio. Het leek een soort van waanzinnige. En de verklaring was, maar ook was er ook wel eerbied, want er kwam natuurlijk wel iets moois uit zijn lippen. Dus uiteindelijk werd dan Socrates dacht, jij bent gewoon door God bevangen. Hè? God schrijft eigenlijk door jou heen. Jij bent een doorgever van die goddelijke berichten die we misschien niet eens half begrijpen. Dus Socrates, aan de ene kant vond hij het dus waanzinnig en aan de andere kant had hij er eerbied voor. En die houding ten opzichte van enthousiasme, die zien we eigenlijk door de eeuwen heen.
0: Dus het is een soort goddelijke maar hoe zie jij het? Is het een emotie, enthousiasme? Is dat je zegt van pijn, verdriet, chagrijn, emotie, enthousiasme?
3: Dat is eigenlijk wat ik heb proberen te bewijzen bij mijn promotie ook. Dat moest ik ook bewijzen om het een aparte plek te geven in de emotiewetenschappen. Dus ik heb het onder andere vergeleken met hoop en vreugde. Dat zijn twee emoties die er dicht tegenaan liggen. Vreugde heeft ook dat positieve en hoop heeft ook dat toekomstgerichte. En het onderscheid van enthousiasme is dat het echt een hele activerende. Er zit hoog in je energie. En je ziet iets waar je onderdeel van uit wil maken. Wat je wil hebben, wat je wil krijgen.
0: Maar definieer het eens. Wat is enthousiasme? Wanneer spreek je van enthousiasme?
3: Ja, dus het is een positieve, hoge energie-emotie die doelgericht is en die ook anderen aansteekt. Of je hebt de behoefte om het te delen.
2: Zijn mensen die enthousiast zijn, houden wij van enthousiaste mensen?
3: Ja, aan de ene kant wel. Alleen het moet ook weer niet te gek zijn. Hè? Dat, zeker in een land als Nederland kan je ook echt daar. Wordt ook met argwaan gekeken. Dan zie je toch weer die argwaan ten opzichte van het enthousiasme wat het al vanaf.
0: Bijvoorbeeld de autoverkoper die zegt: dit is de beste wagen die Citroën ooit heeft gemaakt.
3: Absoluut. En dan komen we ook op het mooie onderscheid tussen authentiek enthousiasme of niet authentiek enthousiasme.
1: Ja. En authentiek in die geval ben je mooi gelopen. Ja.
3: Ja, authentiek enthousiasme is namelijk iets wat ons heel erg beïnvloedt en waar we heel erg in meegaan. Kinderen hebben dat echt tot een jaar of 7, wat echt een puur enthousiasme is waar je echt in meegetrokken wordt. Alleen in de loop van ons leven, ja, dan leren we daar een soort van soms om zelfs op te peppen om inderdaad iets te verkopen of onszelf te verkopen. En soms is het ook nodig als je voor de klas staat en je bent met je verkeerde been uit bed gestapt, is het best goed om jezelf even op te peppen om een klein beetje positief.
0: Maar je hebt het nu over wat het doet met anderen. Je luistert liever naar iemand die enthousiast is of je hecht er meer waarde aan. Heeft het ook gezondheidseffecten voor de enthousiasteling zelf? Want het gaat heel vaak over mensen die oud worden, die een beetje verschrompelen, die de lust tot leven verliezen, die niet meer uit bed kunnen komen.
3: Jazeker. Nou, ik denk zelfs dat enthousiasme misschien wel het tegenovergestelde is van lethargie of lusteloosheid, misschien zelfs wel depressie. Dan ga je die kant op. Dus levenslust hangt daar heel erg mee samen. Alleen je ziet in de onderzoeken ook wel weer terugkomen, dan hangt het weer wel met dat authentieke enthousiasme samen. Hè? Op het moment dat je jezelf continu maar op moet peppen om weer enthousiast naar je werk te gaan, maar je voelt het niet echt, ja, dan is het uitputtend.
2: Maar is het zo dat je het van nature hebt? Kan je van nature een enthousiast persoon zijn?
3: Ja,
2: kan je het aanleren?
3: Beide is dat denk ik wel waar. Ik bedoel, we zien in de psychologie 40-50% is gewoon aangeleerd van alle eigenschappen. En zeker
2: en is het dan per definitie ook gewoon nep enthousiasme als je het aanleert?
3: Nou, dat denk ik. Nou, dat zijn twee vragen eigenlijk. Mensen die het niet van nature hebben, ja. die kunnen misschien wel soms één onderwerp hebben, treintjes of vliegtuigspotten waar ze in één keer van aangaan. En dan zie je de vonk in de ogen. En dan is het. Dus wat dat betreft. Je kan natuurlijk leren om wat meer naar die momenten terug te gaan. Want ons brein gaat van nature eerder terug naar de negatieve momenten die we
0: maar
3: meemaken.
0: Het kan natuurlijk je ook op dwaalsporen brengen. Je kan het heel positief zien, maar ik heb wel eens heel enthousiast een sapcentrifuge gekocht en die staat nog steeds in de doos.
3: Absoluut, ja, zeker. Dat is ook eigenlijk wat enthousiasme doet. Het vernauwt eigenlijk je bewustzijn een beetje. Je bent met dat doel bezig. Je denkt niet meer na over de gevolgen. Je neemt risico's. En daar, ja, soms ga je daar ook de mis mee in.
2: Nou was ik nog niet benieuwd hoe dat in andere culturen zit.
3: Ja.
2: Kijk, is dit een hele westerse kijk op het fenomeen enthousiasme? Want daar hebt u ook naar gekeken.
3: Zeker, ja. Ik heb in 51 landen gekeken van hoeveel ervaren mensen enthousiasme en ook hoe gepast vinden ze het om te tonen op het werk en in privé situaties. En dan zie je grote verschillen. Ik bedoel, in Amerika is het bijna een beleefdheidsvorm, hè, om amazing te noemen en dat soort zaken.
2: Enthousiasme, dat komt dan ook wel vaak pas nepperig over, toch?
3: Voor ons wel, denk ik. Maar ik denk dat het toch een onderdeel van de cultuur is.
2: Can I help you please? Weet je wel zo.
3: Maar dat is vanuit onze bril. Ik denk dat het vanuit de Amerikaanse bril anders is. Het is wel zo dat als een Nederlander enthousiast is, dat er echt wat anders aan de hand is dan wanneer een Amerikaan enthousiast is.
2: En andere culturen?
3: Ja, nou bijvoorbeeld Duitsers zijn weer minder enthousiast, zie ik in mijn onderzoek. Japanners zijn, nou goed, in dat soort landen uiten ze sowieso minder emoties.
2: Heeft met cultuur te maken?
3: Dus dat heeft met cultuur te maken.
4: Dus misschien zijn ze wel enthousiast, maar ze uiten het fysiek.
3: Precies. Ik denk,
4: fysiek protocol van hoe het geuit moet worden. Maar van binnen ontploffen ze misschien maar die sapcentrifuge.
3: Absoluut. Ja, als ik in het buitenland presenteer, bijvoorbeeld in China, laat ik inderdaad kinderen zien van jaren 5, 6, 7. En dan geef ik aan, op dit moment zijn we allemaal nog gelijk. Hè? Dus daarna gaat pas cultuur gaat mede bepalen of we het laten zien of niet laten zien.
0: Ik vind het zo grappig dat je zelf zo enthousiast bent voor het onderwerp. Het heeft je helemaal gepakt van, goh, ik heb iets beet en ik ga hiermee verder en ik ga promoveren.
3: Absoluut, ja.
0: En wat gebeurt er dan als je zo enthousiast bent voor je onderwerp en je komt tegenover een examinator of promotor en die ziet het eigenlijk niet zitten? Want dat gaat gebeuren.
3: Ja, zeker. En gelukkig had ik 2 enthousiaste promotoren. Maar
0: er is vast wel iemand geweest onderweg.
3: Van journals en zo, die zijn zeker niet altijd enthousiast. Ik bedoel, je wordt heel erg bekritiseerd. En soms ook op punten dat ik denk van, ja, weet je, is dat nou echt het meest relevante? Dus ja, gedurende het traject ben ik soms wel even mijn enthousiasme kwijtgeraakt.
0: Raak je het dan kwijt? Is het dan zo dat je enthousiasme verdampt geconfronteerd met iemand die er niet enthousiast over is?
3: Dat is ook zo, ja, zeker. En kritiek op zich kan je daardoor ook. Je moet je dan wel even herpakken en dan vind je het alweer. En soms is het ook goed, hè, want dan wordt het ook beter van.
2: Maar bijvoorbeeld, als je naar een voorstelling gaat of zo en je zit naast iemand die heel enthousiast is, dan slaat het ook op jou over. En als naast je iemand zit die zegt, nou, vind je niet zoveel aan, dan denk je, ja, ik was wel enthousiast, maar dan durf je het bijna niet meer te zeggen.
3: Absoluut.
2: Het heeft ook een wisselwerking. Nog één ding. Of het nou goed of slecht is, dan kan je eigenlijk niet zo zeggen. Want in de nazi's, hè, nou had het net over de Tweede Wereldoorlog, gebruikte enthousiasme ook om mensen aan te zetten tot haat. Daar schrijft u ook over.
3: Absoluut.
2: Dus het is niet altijd een positieve emotie.
3: Nee, nou goed, dan moet je misschien dan ook dieper kijken. Kijk, de Duitsers zaten natuurlijk ook in een situatie van armoede en vernedering. Hè. Dus er was iemand die een verlosser was. Hè. Misschien was het niet alleen haat, het was ook een soort van een toekomstbeeld wat voor hun op dat moment een goed perspectief was. Hè. Als we er nu naar terugkijken, was het natuurlijk aanzetten tot haat. Maar op dat moment was het misschien wel een uitkomst naar een betere wereld. En dat was denk ik ook in het vorige gesprek, het wordt heel erg zwart-wit gezien. Maar ik denk niet alle Duitsers waren jodenhaters, denk ik. Het was gewoon ook... Ze waren in een slechte situatie en wilden ergens anders naartoe. Maar het is wel zo dat doordat natuurlijk de nationaalsocialisten enthousiasme heel erg hebben gebruikt, omdat met propaganda en alles om het volk op te hitsen, dat het daarna enthousiasme een slechte naam heeft gekregen.
0: Het kan ook

0: betere wereld. En dat was denk ik ook in het vorige gesprek. Het wordt heel erg zwart-wit gezien. Maar ik denk niet alle Duitsers waren jodenhaters, denk ik. Het was gewoon ook, ze waren in een slechte situatie en wilden ergens anders naartoe. Maar het is wel zo dat doordat natuurlijk de nationaalsocialisten enthousiasme heel erg hebben gebruikt, omdat met propaganda en alles om het volk op te hitsen, dat het daarna enthousiasme een slechte naam heeft gekregen. En
1: het kan ook gevaarlijk zijn.
0: Het kan ook gevaarlijk zijn. Kijk, enthousiasme heeft op zich geen moraliteit. En je kan enthousiast worden over goede en over slechte dingen. En over zinloze dingen als het kopen van een apparaat wat je niet nodig hebt. En daarom heb je ook moraliteit nodig. Van wat is nou het goede? Waar help ik andere mensen mee? In combinatie met enthousiasme waar we een betere wereld mee creëren. Niet alleen enthousiasme aan zich.
1: En dat is een van de conclusies van het proefschrift. Het kan je heel ver brengen. Het kan gezond zijn. Het kan anderen ook vooruit helpen. Maar het moet altijd moreel ingetoomd zijn.
0: Nou ja, moraliteit is een belangrijke. Zover ga ik dat in mijn proefschrift niet in. Dat is echt een ander onderwerp. Alleen ik denk ook bijvoorbeeld authenticiteit. Hè, van, we krijgen nu tegenwoordig zoveel enthousiasme opgedrongen. Ook door social media, door influencers, door algoritmes die ons vertellen waar wij enthousiast over moeten zijn. Ik denk dat we wat meer terug moeten naar, weet je, waar ben ik nou echt zelf enthousiast over? En daar heb je soms wat contemplatie voor nodig, wat tijd voor nodig om erover na te denken. En niet alleen maar continu dat opgedrongen krijgen.
2: Heeft het nog geheimen voor u nu?
0: Zeker, nee. Ik denk dat ik elke vraag roep weer nieuwe vragen op. Oh. En ik ben nu aan het kijken met een onderzoeker welke rol het kan spelen in de vredesproces bijvoorbeeld.
2: Oh, dus u gaat er wel mee door?
0: Ik wil er zeker mee door, ja. Authenticiteit, de rol van inderdaad de digitalisering en op ons enthousiasme. Dus goed, tot ver van mijn pensioen kan ik erover onderzoeken.
2: Oké, nou, dat is een fijne, enthousiaste afsluiting van deze uitzending. Dankjewel, Rijn Vogelaar, psycholoog en nu dus gepromoveerd aan de Universiteit Leiden. Iedereen hartelijk dank. We gaan zometeen op deze zender verder met De Taalstaat.
3: Nieuwsweekend. Samen Max. NPO Radio 1.
4: Een drama bij de torenvalken, een primeur bij de tapuiten en de boomarter die de lepelaar het leven zuur maakt. Ook dit jaar veel spannends bij Beleefde Lente. Wat levert het de wetenschap op?
5: Kijk, daar gaat het schepnet.
4: Sander van Lopik heeft van het redden van koraalriffen zijn levenswerk gemaakt. En dat doet hij door vissen eieren te kweken. Met AI kun je nu nog makkelijker waterdiertjes op naam brengen. Geel band langs sprietmotten en klokjes bij je op de venolijn. En de column van Dolf Jansen.
6: Ik wens u een prettige zondag.
4: Morgenochtend van 7 tot 10, BNN VARA met Vroege Vogels.
3: NPO Radio 1.
7: Wie luistert, weet meer. Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
9: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
10: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
11: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
12: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
11: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Het land treurt. Soedan, Congo, Nigeria. Extreem geweld tegen burgers. Miljoenen mensen op de vlucht. Geen veilige plek, geen eten. Als hoop ver weg lijkt, blijft Zoa mensen helpen. Met voedsel, water en onderdak. Blijf bewogen. Geef op zoa.nl.
6: Cijfers vertellen veel.

0: maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
1: Help de mensen in Soedan, Congo en Nigeria. Geef op zoa.nl.
0: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: NPO Radio 1.
3: 11 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De ander ging er op een scooter vandoor. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren, maar strijdgroep Hezbollah houdt zich daar niet aan. Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer ligt stil en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. Dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is daarvan de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreeks onderhandelingen voor met president Poetin, maar Poetin wijst dat af. Basketbalfans in de stad New York zijn kwaad op Elmo uit Sesamstraat. Op sociale media wenst Elmo de basketballers van de New York Knicks succes bij de NBA Finals. Maar de San Antonio Spurs ook. En dat is verraad, vinden supporters van de Knicks. Omdat Sesamstraat van oorsprong een New Yorkse show is. Het weer nog. In het oosten nog wat zon, maar van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog buien, later af en toe zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
4: ANWB Verkeersinformatie. Er staan vooral files aan de Duitse grens door grenscontroles, zoals op de A1 van Hengelo naar de Duitse grens vanaf Oldenzaal, 10 minuten extra reistijd. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk is de verdraging ook een kwartier. En op de A76 van Geleen naar Aken sta je ook een kwartier in de file voor de Duitse grens. Verder nog een file bij Eindhoven op de A2 van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Hou daar rekening met 10 minuten extra reistijd door een auto met pech.
5: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
6: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
7: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
12: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
13: Hoppa!
12: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
13: Drie sterren slot.
12: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
14: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld. Waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
15: Het hoeft niet in
2: NPO Radio 1. KRO NCRV. Ik kan

0: Ronald Giphart.
1: Goedemorgen en welkom in de Taalstaat. Afgelopen woensdagochtend overleed Lieke Marsman, die meerdere malen bij ons te gast was. We beginnen de uitzending met haar gedicht Enquête uit haar debuutbundel Wat ik mezelf graag voorhoud. De jongen op straat vraagt: wat is het mooiste woord dat u ooit zei? Ik zeg: heb je even, en denk aan alles wat ik ooit heb gezegd, maar dan in fragmenten. Stroboscoop, nachtegaal, nanoseconde, ei, die kleur paars waarvan ik de naam steeds vergeet, badschuim, trotseren, petroleumlamp. Een moment waarop ik niets kan verzinnen, mag ik even op je blaadje kijken? De vocabulaire hoogtepunten van onze medemens. Ik hou van jou. Dat zijn vier woorden. Die streept hij straks weg. En verder: gezondheid, baby, salaris, liefde, weekend, seks, parterre trap.

0: Dit was Time Flies van zangeres Danique Jansen. Zij stuurde onze redactie een mail. Omdat poëzie op muziek nogal een dure hobby is, schreef ze. En een plugger er voorlopig niet vanaf kan, benader ik jullie rechtstreeks. Nou, dat heeft geholpen. Op de dag dat Time Flies verschijnt, draaiden wij het als eerste bij De Taalstaat.
1: Dit is de gastenlijst van De Taalstaat van vandaag.
0: René Appel over spannende boeken voor laaggeletterden. Dichter der Nederlanden Nisrin Mebarki Ben Ayad over Lieke Marsman en de staat van de poëzie. Ted van Lieshout over onze taalschat Gebrr. Marien ten Hout is inwoner van de Digitaalstaat. Ton den Boom van de Dikke Vandalen en het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Ton Koenen uit Oudenbos over zijn vergeetwoord. James Wurtie over zijn nieuwe boek Nooit Alleen. René Appel wederom bespreekt de TNA van Christoffer. Maar eerst maken bekend het nieuwe boek van onze boekenclub Boek Nu.
1: Boek Nu, de boekenclub van De Taalstaat.
2: Iedere eerste zaterdag van de maand maken we een boek bekend. Onze vraag aan u?
1: Leest u het samen met ons? De laatste zaterdag van de maand nodigen we 3 leesteraars uit om in onze uitzending met de schrijver in gesprek te gaan.
2: Taalstaat@kro-ncrv.nl.
1: Boek Nu.
0: Vorige week bespraken we in Boek Nu met Rob van Essen zijn roman De Grote Schoonmaak. Dat was een fijn samenzijn. En vandaag gaan we bekendmaken welk boek we in juni gaan lezen. En daarvoor hebben we een schrijver aan de telefoon, de schrijver van dat boek. Goedemorgen, met wie spreek ik?
3: Adriaan van Dis.
0: Met Adriaan van Dis. Dat betekent dat we alles voor de reis gaan bespreken. Het boek dat begin dit jaar verscheen. Dat is een belangrijk en persoonlijk boek voor jou, toch Adriaan?
3: Ja, zeker. Ja. Ik heb geprobeerd een roman over de liefde te schrijven. Over iemand die niet meer leeft. Over de laatste weken in een hospice. Maar waar we eigenlijk ook wegvluchten en reizen hebben gemaakt in ons hoofd.
0: Wat mooi. Dan gaan we daar met lezers over praten. Vind je dat aangenaam om in leesclubs te gast te zijn?
3: Ik zit zelf in een heleboel leesclubs, maar dan laten we de schrijver, vaak zijn ze trouwens al lekker dood, buiten beschouwing. Maar wel, wat heeft hij bedoeld? Kijk, het boek is in zekere zin niet meer van mij. Maar wat ik de mensen aanraad, het is een roman. Pulk het niet kapot door de werkelijkheid erbij te halen, maar stap in de werkelijkheid van het verhaal. En dan kan je van alles ontdekken.
0: Nou, hartstikke mooi gezegd. Adriaan van Dis, wij hopen jou de laatste zaterdag van deze maand, dat is 27 juni, te ontvangen hier in de studio. Waarin jij in gesprek zal gaan met 3 luisteraars. Zit u nou thuis te luisteren en denkt hij, goh, daar zou ik wel bij willen zijn. Lees dan dat boek. Heeft u het al gelezen? Wellicht, laat het even weten via een mail naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Adriaan, dankjewel.
2: Vooropgesteld.
1: Het opmerkelijkste nieuws in de wereld van de Nederlandse taal.
0: Het is niet voor iedereen vanzelfsprekend om in een spannend boek te verdwijnen. Ongeveer 1 op de 5 Nederlanders is laaggeletterd en heeft moeite met lezen. Maar er wordt steeds meer gedaan om hen op weg te helpen. Nu is er een nieuwe serie met korte thrillers verschenen. Het zijn boekjes waarin 3 keer hetzelfde verhaal staat. Ieder verhaal is een stapje moeilijker. De lezer groeit als het ware mee met de taal. Inmiddels zijn er 2 boeken verschenen in deze zogenaamde Level Up-serie van Esther Verhoef en van onze eigen René Appel, die naast thrillerschrijver ook taalwetenschapper is en mede aan de basis staat van dit project. Goedemorgen, René.
4: Goedemorgen, Ronald.
0: Het gaat dus specifiek om spannende verhalen. Dat bestond nog niet?
4: Niet in deze vorm in ieder geval. Er zijn wel eerder spannende verhalen in versies verschenen, zogenaamde makkelijk lezen versies. Ja. Die mensen die wat problemen hebben met lezen. Maar dat zijn dan aparte boekjes. En dit is dus een bijzonder project, dat het verhaal eigenlijk in 3 stappen komt.
0: Ja, wat goed. Maar waarom is het goed dat deze serie er komt?
4: Er zijn nog veel mensen die niet kunnen lezen in Nederland, of heel slecht kunnen lezen, die dat vaak verbergen. Je kent het bekende verschijnsel dat mensen zeggen, ik heb mijn bril niet bij me, wil je dat even voor me voorlezen? En dan is dat omdat ze zelf niet kunnen lezen. En er zijn nog heel veel, die zitten vaak op cursussen en dergelijke, maar er is niet onvoldoende geschikt materiaal. En dit is juist zo bijzonder, omdat ze zo'n verhaal in eerste instantie kunnen lezen in een heel, je zou bijna kunnen zeggen, rudimentaire vorm. Daarna wordt het al wat ingewikkelder. En tenslotte het eigenlijke voldragend verhaal, het complete verhaal, met alle bijzonderheden, eventuele ingewikkeldheden erbij. Ja. Maar zo leren ze dus kunnen ze dus leren hoe je zo'n verhaal kunt lezen.
0: Ja, maar jouw eigen korte verhaal Joyride is op deze manier bewerkt. Heb je dat dan zelf gedaan?
4: Nee, dat wordt gedaan door iemand die daar in geprofessionaliseerd is, zou je kunnen zeggen. Ex-studenten van mij, dat wel.
0: Hoe heet ze?
4: Marian Hoefnagel. Ja. Die heeft zelf ook makkelijk lezen boekjes geschreven. En die doet dat op een hele kundige manier. Zodanig dat je denkt, ja, op deze manier kan een lezer die heel moeilijk kan lezen er ook iets van zo'n verhaal.
0: En wat nou het maf is, ik heb een roman geschreven, Ik omhels je met 1000 armen. Daar is ook zo'n editie van gemaakt. En ik lees dat wel eens voor. Ik lees er wel eens een hoofdstuk uit voor. Zeker als het dan met groepen laaggeletterden. En als ik dan mijn eigen hoofdstuk voorlees, nou, dan komt dat soms best aan. Maar dan lees ik dat hoofdstuk voor die leeslichten. En dat werkt echt ontzettend goed. En dan denk ik, potverdorie.
4: Heel direct.
0: Och.
4: Heel direct. En let wel, normaal gaat voorlezen langzamer dan zelf lezen.
0: Ja. Hè?
4: Dus voorlezen, zo'n compleet verhaal, dat duurt nogal een tijdje. En als je dat in wat makkelijke taal doet, dan kun je dat sneller doen.
0: Ja. Is het nou een bewezen effect dat het werkt? Zie je dus dat de taal meegroeit met de lezers die deze methode gebruiken?
4: Er zijn wel positieve reacties van mensen die cursussen voor volwassenen leiden. Mm-hmm. Maar het is niet als zodanig onderzocht met een keurige experimentele groep en een controlegroep en dergelijke. Dat zou wel eens een keer moeten gebeuren, dat is waar.
0: Nou, misschien moet jij zo wat touwtjes gaan trekken.
4: Nou, ik weet niet of dat nou juist, of ik daartoe voorbestemd ben, dat geloof ik niet echt, maar goed.
0: Hey, wat is nou de essentie van het terugbrengen van een verhaal naar een versie die beter leest? Is dat minder woorden met meer lettergrepen? Of?
4: Dat in ieder geval, het zijn sowieso minder woorden. Mm-hmm. In deze serie worden ook, zelfs in de makkelijk versie worden bepaalde woorden nog uitgelegd. Ik slijt erop. Hier staat, ze keek hem aan met een speciale blik. En staat er onder op de pagina, de blik. Een manier van kijken.
0: Okay.
4: Ja, je kunt blik ook denken. Een blikje en dergelijke. Hè? Misschien dat mensen dat nog moeten leren.
0: Okay.
4: Dus het gaat om moeilijke woorden. De tekst is veel korter gemaakt. Grammatica is veel eenvoudiger. Mag ik iets voorlezen?
0: Graag.
4: Het origineel is, als hij volgend jaar slaagt voor zijn eindexamen, zal hij van zijn ouders rijlessen plus het rijexamen cadeau krijgen, hebben ze beloofd. Let wel, het is een heel stuk als, en dan komt eindelijk hebben ze beloofd. Ja. En dat is een tussenversie, hij krijgt rijlessen van zijn ouders, als hij slaagt voor zijn eindexamen. En in de hele makkelijke versie staat er niets over in, niets over zijn rijbewijs en dergelijke, omdat je het verhaal ook zonder dat detail kunt lezen.
0: Heel goed. Nou, je hebt ons even laten kennismaken met hoe deze methode werkt. Joyride van René Appel en De Perfecte Partner van Esther Verhoef zijn de eerste twee level-up boeken. Ze zijn verschenen bij uitgeverij Eenvoudig Communiceren. Bedankt René, aan het eind van de uitzending kom je weer terug hier aan tafel zitten en bespreek jij de TNA van fractievoorzitter Chris Stoffer.
1: De taal in de zaterdagkranten.
0: Je kunt op vele manieren naar de stapel dikke zaterdagkranten kijken. Als een opgave, als een belofte voor ontspanning of als een weerslag van het wereldleed. Maar je kijkt er nooit zo naar als Jeroen van Kan. Kom erop met jouw kijk, Jeroen.
5: Goedemorgen, Ronald.
0: Goedemorgen.
5: Toen Wakker Dier een campagne begon waarin het woord sloopmelk werd gebruikt, dacht ik dat het gebruik van het woord sloop in die betekenis geen lang leven beschoren zou zijn. Maar ja, mijn voorspellende gaven blijken aanmerkelijk minder goed ontwikkeld dan die van de astroloog van de Telegraaf. Die voorspelt me weliswaar een mooie week, maar begint met de vermaning aan het adres van mensen met mijn sterrenbeeld. Namelijk, wees duidelijk, bondig en exact als u een boodschap moet overbrengen. Hoe weet de astroloog van de Telegraaf dat ik een stukje voor de radio schrijf vandaag?
0: Ongeluk.
5: Het woord sloop duikt op in NRC in een artikel over konijnen die een plaag vormen in Australië. Sloopkonijnen worden die genoemd, wegens een bedreiging voor inheemse diersoorten. Soms nemen ze niet eens de moeite een eigen hol te graven, zegt een sloopkonijnenkenner tegen de krant. Dan moet je natuurlijk eerst om lachen om zo'n opmerking, maar dan besef je dat konijnen in een hol zitten, omdat ze natuurlijke vijanden hebben. En die hebben ze in Australië niet, dus ze hadden ook liever boven grond gezeten. Mijn konijnbeeld zal nooit meer hetzelfde zijn. Mijn favoriete konijn is overigens Het Liegend Konijn, het onvolprezen poëzietijdschrift van Jozef de Leu, dat onlangs ophield te bestaan. De naam is ontleend aan een tekst van Paul van Ostaaien. En het is ook het tijdschrift dat Lieke Marsman in 2011 de debuutprijs gaf voor haar bundel Wat ik mezelf graag voorhoud, en waarin ze vaak zou blijven publiceren in het tijdschrift. In de Volkskrant schrijft Gustav Bessems over haar. Citeert ze uit haar boek Op een andere planeet kunnen ze me redden. Dat over haar slopende ziekte gaat. Mijn palliatieve traject was nog maar een paar minuten oud toen mijn hoofdbehandelaar de woorden kwaliteit van leven in de mond nam. Gevolgd door het advies dat ik er goed over moest nadenken of ik überhaupt nog wel behandelingen wilde ondergaan. Iets verderop schrijft ze, het enige wat mijn kwaliteit van leven op dat moment bedreigde was het feit dat mijn behandelend arts ogenblikkelijk de handdoek in de ring wilde gooien. Wie gaat er eigenlijk over wat kwaliteit van leven is? Ja. Is dat de patiënt, de dokter, de verzekeraar, wij met z'n allen? Ze schrijft, het maakt me woedend dat dit me overkomt en daardoor krijg ik toch weer een beetje energie. In diezelfde periode noemt ze levenslust een iets wat gedegenereerd, maar zeker volbloed zusje van blijdschap. Kijk, dat is mooi gezegd.
0: Mooi.
5: NRC zet Marsman op de voorpagina. De krant brengt een ode aan haar, vier vrienden en collega's. Onder andere Ellen Dekwits, Kirsten Bonifacia, Babs Gons, Maarten van der Gaaf en Nisrin Menbarki, met wie je zo gaat praten, Ronald, schreven een gedicht voor haar wat de krant afdrukt. Die gedichten die moet u zelf even allemaal lezen. Dat doet ze tekort om ze te citeren. Claudia de Breij schrijft over haar. Liekes levenslust was aanstekelijk en ging waar mogelijk gepaard met de neiging tot liederlijkheid. Dat lijkt me een ideale combinatie. In de poëzierubriek in Trouw schrijft Maud van Houwaard over een gedicht van Hans Faverie. Sommige gedichten grijpen me aan, ook al begrijp ik ze niet helemaal. Of beter, sommige gedichten grijpen me aan, omdat ik ze niet helemaal begrijp. Ze wordt vooral geraakt door de laatste regel van een gedicht dat staat afgedrukt in Trouw, van Hans Faverie dus. Schoonheid echter is de zekerheid der dingen die men niet ziet. Die zin wil je toch op je lichaam tatoeëren, op een plek die niemand ziet, zegt Van Houwaard. Dus je begrijpt wat ik ga doen, Ronald. Ik ga naar een tattoo shop. Wel nog even het juiste gedicht van Lieke Marsman uitzoeken om daar op te laten zetten. Iets met een konijn lijkt me wel wat. Bij voorkeur van Australische origine. Dat mag dan een slopertje zijn. Levenslustig is hij.
0: Mooi.
1: Dit is de Taalstaat. Wij vertellen hoe het met de taal gaat.
0: Ze is dichter, schrijver, vertaler, programmamaker en sinds februari dit jaar dichter der Nederlanden. Nisrin Menbarki Ben Ayad. Ze groeide op tussen Nederland en Marokko, spreekt 6 talen en geldt als een van de meest opvallende stemmen in de hedendaagse poëzie. Haar debuutbundel Oeverloos werd genomineerd voor zowel de Buddingprijs als de Grote Poëzieprijs. Gisteravond opende zij Poetry International met haar reden De Staat van de Poëzie. Daarin onderzoekt ze onder andere wat poëzie vandaag kan betekenen. In haar werk staan meer taligheid, verbeelding en de vraag wie er gehoord wordt centraal. Want poëzie is een manier om het onzegbare toch vorm te geven en om verschillende werelden naast elkaar te laten bestaan. Vanuit Rotterdam spreken we met Nisrin Menbarki Ben Ayad. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
0: Jij zit in een lobby, dus vandaar wat achtergrondgeluid. Jij bent nu dichter
6: der Nederlanden. Ja, in de lobby van Poetry International.
0: Ah, heel goed. Waar jij gisteren je speech hebt voorgedragen, daar kom ik zo nog op terug. Jij bent nou dichter der Nederlanden. Een van jouw voorgangers was Lieke Marsman. Je hebt haar goed gekend. Wat heeft zij nou, en ik weet dat het onmogelijke vraag is, maar wat heeft zij voor de poëzie betekend?
6: Oh, wauw, dat is een mooie vraag. Ik denk dat Lieke een soort bevlogenheid, een soort kracht, hele jonge vrouwelijke kracht, scherpte, kwetsbaarheid, speelsheid, relativiteit in de poëzie heeft gebracht in zo'n korte tijd op een geconcentreerde manier. Ja, dat is onvergetelijk.
0: Ja. Wat heeft zij voor jou persoonlijk betekend?
6: Wij waren vooral buurtgenoten van elkaar. Ja. Dus we kwamen elkaar vaak tegen in het park, terwijl zij met haar hondje wandelde en ik met mijn kind. En we kennen elkaar natuurlijk van onze uitgeverij. Dus voor mij was ze vooral een collega.
0: Mm-hmm. Ja. En in hoeverre heeft zij de paden geëffend waar jij nou op kunt lopen?
6: Ik weet niet of ik dat zo zou kunnen zeggen als ik heel eerlijk ben. Mm-hmm. Ik denk dat het meer is. Ja, dat we als collega's en als vrouwen heel dicht bij elkaar stonden en misschien wel een soort frontje vormden of zo. Dat heeft mij heel veel kracht gegeven.
0: Oké. Okay. Gisteren hield jij jouw speech bij Poetry International, De Staat van de Poëzie. De titel van jouw speech was Some Bright Day, naar een dichtregel van jou. Ik ga even citeren. Some Bright Day zullen er brede lanen vernoemd worden naar vrouwen zoals ik. Waarom koos je voor deze titel?
6: Ja, omdat mijn staat van de poëzie gaat heel erg over het begrip fugitivity. En eigenlijk poëzie als een soort staat van vlucht. Dus poëzie als een ruimte waar je jezelf volledig kan zijn. Waar meer duidigheid, meer taligheid, waar weigering een grote rol spelen. En die regel is ontstaan naar aanleiding van een actie van de Dolomina's in Amersfoort.
0: Ja.
6: Die hebben allerlei straatnamen van klassieke Nederlandse schrijvers veranderd in straatnamen van vrouwelijke dichters.
0: Ja.
6: Dus ik kreeg een hele mooie foto van Babs Gons toegestuurd van de Dolomina's. En in plaats van de Vondellaan stond daar een Barkie Benayetlaan.
0: Ach.
6: En ik was daar zo ontzettend door geraakt.
0: Waarom?
6: Ja, daar is die... Ja, omdat ik dacht, misschien wordt het ooit waar. Misschien gaat het ooit gebeuren dat straatnamen naar vrouwelijke dichters zoals ik vernoemd worden.
0: Ja.
6: En dat leek ineens heel dichtbij door die actie van de Dolomina's. En ook dat zij dat hebben gedaan. Ja, dat raakte me echt ontzettend.
0: Mooi. Kun je eens voor onze luisteraars dat begrip fugitive poetics, poetry, kunnen uitleggen? Wat versta je daar precies onder? Wat is dat voor jou?
6: Ja, fugitive poetics heb ik een soort van gisteren in het leven geroepen. Fugitivity bestaat, maar fugitive poetics in die zin nog niet. En voor mij is dat een plek die ik zie ontstaan, waar ik zelf ook aan bijdraag.
0: Mm-hmm.
6: Een ruimte binnen het literaire landschap, en om specifiek te zijn binnen de poëzie, waarin dichters zoals ik heel bewust ontsnappen aan de macht van onderdrukkende systemen, vaste categorieën en genres, dominante structuren en narratieven, maar ook de dwang om een soort van volledig zichtbaar te zijn, volledig gekend te zijn. En ja, je zou het ook kunnen beschrijven als een soort staat van vlucht waarin je constant bevindt, maar waarin je wel berusting hebt gevonden. En in die staat is ja multipliciteit of meerduidigheid en meertaligheid en een soort weigering om ook in één taal te spreken, zijn daar gewoon, zijn normaal. Je hoeft je niet meer te rechtvaardigen voor wie je bent of wat je bent.
0: Nou, dat vind ik een mooie boodschap. Zou je een fragment kunnen voorlezen? En dan het eerste gedicht uit jouw bundel, want dat raakte me meteen.
6: Het titelgedicht, hè?
0: Het titelgedicht, ja.
6: Oeverloos. Mijn moeder treedt regelmatig buiten haar oevers, zoals jij ook doet. Wanneer de weg van waterloop tussen hart en geest wordt verduisterd door nevel of kortsluiting. Niet alleen het regenseizoen, ook de zomers en de lente kennen hun abrupte wolkbreuken, razende moessons zelfs. Mijn broers graven diepe geulen om haar op te vangen, en apathisch bewerkt mijn zus boomstammen met een scherpe bijl en bouwt de dammen. Schoonzussen rapen hun kinderen bij elkaar en gillen stilletjes. Daarna tillen zij hun jurken tot kniehoogte op. Haar zussen sussen door de telefoon, 7 tegelijk in moedertaal. Haar moeder gromt zacht en likt de waanzinnige wonden die niemand ziet. De kleinkinderen proberen haar voor hun verjaardag uit te nodigen, maar oeverloos water kent geen kleinkinderen. Regen wordt verbannen. Artsen verbieden het wateroppervlak te spiegelen. Alle onheilspellende woorden die ze niet verstaan, gooien ze overboord. Schaduw en droom worden uit het woordenboek geschrapt, over de grens gezet, en met morfine worden magische wezens verdoofd. De kracht van mijn moeder is ongekend en overstroomt spectaculair het land, sleurt alles mee, ondanks het leger maatregels van liefde. Oevers zijn niet voor dromers. Het verstand zal zwijgplicht krijgen, in stilte verzuipen. Wezens zullen vrij zwemmen. Wij zijn water, wij vrezen onszelf.
0: Wat een prachtig gedicht en wat een prachtig begin van die bundel ook. Je gebruikt in je speech het woord opacity. Ik heb dat even opgezocht in het woordenboek. Dus dat is letterlijk de ondoorzichtigheid of de ondoorlaatbaarheid van licht. In welke betekenis gebruik jij opacity?
6: Opacity gebruik ik in een literaire poëtische context, maar ook in een decoloniale context. En het is eigenlijk een soort recht om niet volledig leesbaar, begrijpelijk te zijn, zichtbaar te zijn. Dus het recht hebben om jezelf te zijn, ook al is dat niet volledig transparant voor de ander.
0: Mm-hmm.
6: Dus de ontransparantie daarvan op een positieve manier is relevant. En dat uit zich bijvoorbeeld in het schrijven in meer talen.
0: Ja.
6: Zonder die talen te vertalen.
0: En
6: ze ook zo te laten.
0: Ja, want ik kan me nog van mijn bezoeken ooit aan Poetry International herinneren dat er dan dichters in hun eigen taal gedichten voorlazen die dan af en toe vertaald werden en soms ook niet. Dus dan had je alleen te luisteren naar een fragment Farsi. Nou, het is hartstikke mooi, dat klinkt ook goed. Maar jij gooit 6 talen door elkaar heen. Daar zitten talen bij die ik niet spreek. Dus, ja.
6: Ja, je mist niks.
0: Of mist niks.
6: En, nou ja, nee, dat is een grap. Maar ja, daarin zit ook de aanname dat 1, poëzie volledig begrijpelijk moet zijn.
0: Ja.
6: Voor iedereen altijd. Ik bedoel, dat is denk ik een illusie. Je begrijpt ook niet per se alles wat er in het Nederlands wordt geschreven.
0: Zeker niet.
6: 2, voor mij zijn het mijn talen.
0: Ja.
6: Ik kan niet anders dan in die talen schrijven, want dat ze bij mij horen.
0: Mm-hmm.
6: Ik ben geen eentalig mens. Ten derde, spreken wij nu eenmaal veel meer talen in dit land dan alleen maar het Nederlands. Dus dat zijn levende talen die wat mij betreft ook in de poëzie horen. En 4, gebruik translation tools als je het echt wil weten. Maar heel vaak vraag ik het publiek wel om overgave. Geef je over en geniet anders van de klank. Of van het feit dat je het niet weet.
0: Ja.
6: En dat je daarin mag berusten.
0: Dus niet weten is eigenlijk ook een pre bij het lezen van een gedicht.
6: Oh, het is heerlijk.
0: Kijk, in je reden noemde je poëzie ook een plek waar je kunt verdwijnen en tegelijkertijd volledig waarachtig kunt zijn. Kun je eens uitleggen wat je daarmee bedoelt?
6: Ja, poëzie zie ik heel erg als ruimte, zoals ik al zei. En voor mij is het de meest bevrijdende ruimte waar ik kan zijn. Omdat dat de enige plek is, ik noem het ook wel eens het enige thuis dat ik ken.
0: Mm-hmm.
6: Waar ik werkelijk waarachtig vooral naar mezelf kan zijn. Dus ik hoef daar niet te verstoppen. Ik hoef geen dingen achter te houden. Ik kan er in al mijn complexiteit, in al mijn talen, in al mijn achtergronden, in al mijn levens, kan ik daar zijn. In alle vormen, in alles wat er kan binnen de poëzie. En dat is wat mij betreft alles.
0: Mm-hmm.
6: En dat is het voor mij. Het is voornamelijk de ruimte die alle vrijheid biedt. En ik denk dat ik dat eigenlijk alleen maar in de poëzie ervaar.
0: Ja, ik las ook ergens dat je zei dat als mensen transparantie gaan eisen, je schreef, daar is poëzie niet voor bedoeld.
6: Nee, sinds wanneer hebben we transparantie of objectiviteit of in de poëzie geïntroduceerd? Dat is nooit zo geweest.
0: Nee.
6: Maar het lijkt dus ook niet in de literatuur. Ik bedoel, het is er voor de verbeelding. En om de werelden aan te raken die je misschien in het dagelijkse leven niet bereikt of niet aanraakt. Dus waarom zouden we dingen als helderheid of objectiviteit of transparantie willen toepassen op poëzie?
0: Ja.
6: Voor mij, doesn't make sense.
0: Doesn't make sense.
6: Totaal niet.
0: Is poëzie, en dat is mijn slotvraag, is dat ook een daad van verzet?
6: Voor mij wel, absoluut. De ultieme daad van verzet. En daarom, daar komt die vrijheid ook vandaan. Daar hoef ik niet na te denken. Ik hoef me niet te rechtvaardigen. Ik hoef niet helder te zijn. De poëzie is een kunst aan zich en die spreekt voor zich. En heeft geen ander doel voor mij dan de totale vrijheid op een humaan menselijk niveau als kunstenaar.
0: Nou, dat heb je prachtig verwoord. Nisrine Mebarki, je bent dichter der Nederlanden en schrijver van de debuutbundel Oeverloos. Dank je wel en nog veel plezier daar bij Poetry International. Morgen kom ik ook.
6: Heel graag gedaan, tot morgen.
0: Oké.
6: Fijne dag.

0: Ja, dit was Berlaan, de artiestennaam van de Vlaamse singer-songwriter Wouter Berlaan uit Zulte. Die maakt al 15 jaar liedjes in zijn sappige Oost-Vlaamse dialect met nummers als Oe verest nog en Brengt u ouw zuster mee. En Altijd blijven gaan, dat u net hoorde, wist hij een publiek ver buiten zijn eigen streek te bereiken. En nu ook bij ons.
1: De taalschatten van de taalstaat.
0: De roman Gebrr van Ted van Lieshout.
2: De taalschatten van de taalstaat.
0: Toen de roman Gebrr in 1996 verscheen, was het meteen duidelijk dat dit een bijzonder boek was. Het verhaal draait om Luc, die zijn jongere broer Marius verliest aan een ongeneeslijke ziekte. Wanneer zijn moeder besluit alle spullen van Marius te verbranden, redt Luc diens dagboek. Door er zelf in te schrijven ontstaat er een ontroerend gesprek tussen een levende en een overleden broer. Tegelijkertijd is Gebrr een roman over rouw, liefde, homoseksualiteit, familie en de vraag, even kijken, die als een refrein door het boek loopt, ben je nog een broer als je broer er niet meer is? Ted van Lieshout verwerkte in het boek elementen uit zijn eigen leven, maar maakte er een volwaardige roman van. Het resultaat is een verhaal dat zwaar had kunnen worden, maar juist opvalt door lichtheid, humor en een spel met de taal. Ted van Lieshout, welkom.
3: Dankjewel, wat heb je dat mooi gezegd.
0: Ja, nou, ik vond het ook een prachtig boek.
3: Nou,
0: ik ken
3: wat fijn
0: het
3: om
0: niet
3: te horen.
0: Ja, ik kende het niet. Ik heb het deze week gelezen en al bij de bladzijde 20 zat ik te snotteren. En,
3: ja, dat hoor ik graag.
0: Ja, het bleef mij maar raken. Wat was nou de concrete aanleiding om dit boek te gaan schrijven destijds? Weet je dat nog?
3: Ik merkte dat ik eenmaal schrijver geworden was en dat ik dacht, als je schrijver bent, dan moet je ook schrijven over wat je echt belangrijk vindt. Ja. Er zijn een paar dingen in mijn leven gebeurd die echt heel belangrijk waren. En één daarvan was het overlijden van mijn broer. En ik dacht, daar wil ik toch wel graag een boek over schrijven. En dat heeft best lang geduurd, want je merkt dan dat je niet per se na één of twee boeken al zo ver bent dat je persoonlijk leed als het ware zo kunt opschrijven dat het ook interessant is voor andere mensen, hè, die niet hetzelfde leed hebben meegemaakt, of in ieder geval dat het niet te persoonlijk is. In die zin dat je er geen verhaal van maakt voor anderen. Dus dat heeft nog best lang geduurd. En toen het klaar was uiteindelijk, was ik heel tevreden.
0: Ja, dat snap ik.
3: Inmiddels is het 30 jaar al in druk. En daar ben ik dan wel heel erg blij mee. Zeker. Dat het nog steeds gelezen wordt.
0: En er is een nieuwe druk verschenen. Ja. Daar gaan we het zo nog over hebben. De truc die je in dit boek uithaalt is natuurlijk dat de hoofdpersoon het dagboek van zijn broer vindt en dan dat dagboek gaat afmaken. Ja. Is dat een autobiografische aanleiding? Of?
3: Mijn broer heeft wel een dagboek gehad, maar hij schreef er eigenlijk niet in. En dit is wel een mooie gelegenheid om te vertellen wat een beetje het verschil is, voor mij dan in ieder geval, tussen een jeugdroman en een roman voor volwassenen. Als je voor de jeugd schrijft, dan wil je als het ware omarmend schrijven. En daar bedoel ik mee dat je de lezer een beetje in bescherming wilt nemen. Als ik het voor volwassenen had geschreven, dan had ik die broer dood laten gaan. Ja. En met het effect dat daarbij komt. Maar bij jongeren heb je het idee van, ja, maar als zo'n jongen of meisje van 12 aan dat boek begint en hoort dat er iemand heel erg ziek is, dan hoop je dat aan het einde die toch nog beter wordt. Ja. Dat kon in dit geval niet, want het gaat over een overleden broer. En daarom dacht ik, ik moet eigenlijk zorgen dat het een beetje milder overkomt. En dat heb ik gedaan door die broer al dood te laten zijn op het moment dat het verhaal begint.
0: Juist.
3: En daardoor kon ik een dagboek introduceren. En in dat dagboek leeft die jongen nog.
0: Ja.
3: Hè?
0: En dan kan
3: als
0: je
3: oudere broer dan daarin schrijft, dan ontstaat er een gesprek tussen een dode en een levende broer. En het voordeel daarvan is dat de lezer niet denkt, misschien gaat hij toch nog niet dood, want je weet al dat hij dood is.
0: Ja, ik vond het een fantastische truc, ook wel jaloersmakend. Van potverdorie, wat goed bedacht. Zou je zo'n fragment kunnen voorlezen?
3: Ja. Dit is dus wat de oudere broer schrijft in het dagboek van de jongere broer. Ik liep langs de zerken in jouw laantje, las nieuwsgierig de jaartallen en merkte dat er bijna alleen bejaarden liggen. Ik voelde een steek van binnen. Tussen al die bejaarden in ligt één jongen van 14. Wat doet die jongen daar tussen de ouwetjes? Ik heb alle leeftijden opgeteld en gedeeld door het aantal doden. En Maus, een meevaller, je bent gemiddeld toch nog 69 jaar geworden. Vind je dat een gemene opmerking van me? Dat is dan de schuld van je moeder. Die heeft ons van jongs af aan voorgehouden dat alles maar betrekkelijk is. Als ik mijn knie weer eens had opengehaald en huilend bij kwam, was haar antwoord steeds, ja, Luc, het is erg, maar een been af is erger. En toen jij tegen je zin een bril oppoest, tegen je migraine, zei ze: een oog uit is erg.
0: Ja, nou ja,
3: dat is hartstikke autobiografisch.
0: Dat is biografisch, ja.
3: Ja, als ik gevallen was en ik kwam bij mijn moeder, zei ze altijd: ja, een oog uit is erger. En ik dacht, ja, dat is waar. En ja, dan hield ik wel weer op met huilen.
0: Ja, nou ja, dat is ook een vorm van humor en van verwerking. Want de humor is wel iets wat echt opvalt in het boek. Hoe zwaar het ook is om een 14-jarige jongen die ziek wordt te moeten beschrijven. Je loodst die lezers er wel doorheen met een mooie humor. Die figuur van de moeder is hilarisch. Wat vond zij er zelf van toen het boek verscheen?
3: Nou, zij heeft ooit tegen mij gezegd: je mag alles over me schrijven als ik er maar een voorkwam. Als ik maar een voorkom, moet ik het dan zeggen.
0: Ja, want
3: dus
0: ze leeft nog, hè?
3: Als ik mijn moeder beschrijf, ik moet het anders zeggen. Als ik een moeder in een boek beschrijf, dan is ze heel vaak gebaseerd op mijn eigen moeder. En er waren vriendinnen van haar die na het lezen van dit boek zeiden: vind je niet erg dat jouw zoon zo over jou schrijft? En dat vond ik dan wel heel erg grappig, want nergens staat dat het mijn moeder is, maar al die vriendinnen herkenden haar erin.
0: Ja, ik vind haar humor echt geweldig, want op een gegeven moment willen jullie jongens weten waar jullie nou eigenlijk vandaan komen. En dan zegt ze: nou, jou, zegt ze tegen jou dan als de hoofdpersoon, jou heb ik uit het bos gehaald en jou heb ik uit een wieg gestolen.
3: Ja, ja, precies. Ja. We wisten wel dat ze dat niet meende, maar er zat ook wel een element in van misschien is er toch wel iets van waar.
0: Lees nog eens een stukje.
3: Eens even kijken. Oh ja, dit is het moment dat Luc tegen zijn moeder heeft verteld dat hij homo is.
0: Juist.
3: Maar één ding werd me langzaam ook duidelijk. Hoe ik er verder ook over dacht, ik besefte plotseling dat mam zonder verdere condities of consequenties accepteerde dat ik ben zoals ik ben. En dat is ook wel weer bijzonder van haar. Ze probeerde me niet om te praten. Ze huilde niet om mij te laten zien hoe ongelukkig ik haar maakte. Ze dreigde ook niet om te stoppen met van mij te houden. Ze schopte me niet het huis uit, sloot me niet op in de kelder, maar bleef gewoon mijn moeder, mijn eigen moeder. Ze accepteerde het gewoon en ging over tot de orde van de dag. Eigenlijk kun je wel zeggen dat ze me volkomen in mijn waarde liet. En volgens mij is dat voor het eerst, voor het allereerst in mijn leven.
0: Wat een ongelooflijk mooi stukje.
3: Ja, hè?
0: Ja. Wat me ook opvalt in het boek, niet alleen de humor, maar ook het taalplezier. Het gaat soms ook concreet over taal. Bijvoorbeeld de vraag hoe je iemand noemt die geen broer of zus meer heeft. Of daar ook een. Kijk, iemand die een man of een vrouw, dat is een weduwe, ja, of een weduwnaar. Maar iemand die zijn broer of zus kwijtraakt, daar is geen woord voor. Er worden ook woordgrappen gemaakt. We gaan op vakantie naar Koket. Daar begint iedereen dan zich heel erg vrolijk over te maken. Op het eind, als de broer wat minder goed kan praten door zijn ziekte. En worden als vraagsteken, zegt hij dan, in plaats van vraagteken. Hoe belangrijk was de rol van taal in jouw boek?
3: Ja, natuurlijk is het heel belangrijk. Het is net als een schilder, die heeft verf nodig om mee een schilderij te maken. En ik heb taal nodig,
0: ja,
3: om een verhaal te maken. En ik hou heel erg van taal. En ook van het boetseren met taal, als het ware. En dus voor mij is het heel belangrijk om enigszins poëtisch,
0: ja,
3: taal te gebruiken.
0: Ja. Nou, je boek heeft heel veel losgemaakt bij lezers. Hoe ga je ermee om als mensen zich herkennen in wat jij hebt verwoord?
3: Ja, dat vind ik natuurlijk heel fijn.
0: Ja.
3: Ja, wat zou ik daar eigenlijk anders over moeten zeggen?
0: Maar ja, komen er jongens naar je toe of meisjes naar je toe?
3: De meeste reacties kwamen wel van meisjes.
0: Ja.
3: Maar ook wel van jongens. En ja, wat ik dan toch wel fijn vind, is ze allemaal wel moesten huilen.
0: Oh, kijk.
3: Ja. Dus lachen en huilen tegelijk, dat vind ik dan toch wel belangrijk. Dat een boek dat over iets verdrietigs gaat ook voldoende humor heeft. En andersom ook, dat als ik een luchtig boek schrijf, dat er ook iets valt te huilen. Of in ieder geval dat je een traan moet wegpinken.
0: Nou, wat goed. Boek verscheen in 1996. Gebrr. We zijn nu 30 jaar verder. Er is een nieuwe druk.
3: Ja, verschijnt over 4 dagen.
0: Over 4 dagen met een mooie hardcover. Het is ook echt heel prettig om te lezen. Ik vond het ongelooflijk leuk dat je er was, Ted.
3: Nou, ik vond het heel leuk om hier te zijn. Dank je wel.
0: Ja. En succes met de volgende 30 jaar, zou ik zeggen.
3: Ik ga van start.
0: Oké, dank je wel.
3: Dag.

0: Blij.
1: Dit is de tweede single van Gens Amsterdamse fenomeen Frans Kalver. Draaide in de Taalstraat al zijn debuutsingle Terwijl je voor me stond. Die door de pers heel goed werd ontvangen. Frans Kalver laveert moeiteloos tussen chanson en laidback indie pop. Ieder nieuwsweekend kent zijn eigen dynamiek en dat heeft zijn weerslag op social media. Soms wordt de ophef gecreëerd en soms creëert de ophef zichzelf. Het nieuws over het snelle ontslag van Donald Pols bij Tata Steel leek wel gemaakt voor social media. Het ging dan ook behoorlijk los. Ook de inwoner van de Digitaalstaat van deze week deed een duit in het zakje. Dat is internetondernemer Marien ten Houten, tegenwoordig uitgever bij Media 52. Marien, welkom.
2: Goedemorgen.
1: Jij schreef, Milieudefensie had dit toch ook een beetje moeten weten. Ik gniffel een beetje. Boontje komt om zijn loontje. Dat was jouw reactie op het nieuws over Donald Pols. Achteraf werd natuurlijk nog meer bekend. Ging je daardoor iets anders kijken naar je eerste reactie?
2: Ja, want Milieudefensie wist het dus.
1: Ja.
2: Maar Pols was heel dom door dit niet mee te delen aan zijn nieuwe werkgever. En het bootje komt om zijn loontje is meer dat ik niet geloof in de verandering van binnenuit. Ik geloof meer dat Tata heel slim een tegenstander heeft uitgeschakeld.
1: Oké. En daar kwam dus dat gniffelen vandaan ook?
2: Ja.
1: Kijk, heel goed. Maar wat vind je van zijn opstelling, hoe hij ervoor gekozen heeft om deze...
2: Ja, ik snap dat hij dit niet continu publiekelijk verkondigt, zijn verleden. Maar omdat hij ermee gechanteerd is, had hij dat moeten zeggen bij zijn nieuwe werkgever. Want het is een zwakheid van hem. En ja, daar is het dus ook misgegaan.
1: Al die partijen die extreme rechtsgedachtegoed normaliseren zullen nu een koor geen geweld roepen. Dat schreef je bij het nieuws over de brandstichting bij een restaurant in Weidemeren, waarbij racistische leuzen op de muren werden gekalkt. Wat bedoel je daarmee?
2: Nou, er is heel veel geroepen van we moeten ons verzetten en zo en niet alles accepteren en ik herken mijn eigen land niet meer. En de mensen die dat roepen, die zeggen daar dan ook steeds bij, ja, maar we zijn tegen geweld. Maar je weet dat als je dat soort dingen roept, dat er mensen zijn die verder gaan en dan krijg je dit soort zaken. En ik vind dat echt heel pijnlijk. En dus roepen die eens geen geweld, ze houden hun mond. Ik bedoel, het is heel erg dat dit gewoon gebeurt.
1: Geen Wilders, geen drama. Dat schreef je bij een verslag uit het Eindhovens Dagblad over een informatieavond in Waalgem rond de noodopvang van asielzoekers. En die verliep opvallend rustig.
2: Ja, dat was gewoon normaal zoals het hoort te gaan. Dus de gemeente informeert de omwonenden die stellen vragen. En alles komt goed. En dan zie je hoe gemaakt al die ophef is. Je zei het in je inleiding ook al heel goed. Maar die ophef en die protesten, het wordt georganiseerd. En het is om gewoon de sfeer in Nederland te verzieken. Maar het kan dus ook goed gaan.
1: Laat en slap. Een club met één openlijke fascist is een fascistische club. De omroepen die niet uit de NPO zijn gestapt steunen ongehoord Nederland en hun boodschap. Dat was stevige taal. Jouw reactie op het nieuws dat de omroepen samen een brief aan de minister hebben geschreven omdat passende maatregelen er moeten worden genomen tegen ongehoord Nederland. Te laat en te slap, zei je.
2: Ja, al 5 jaar gewoon openlijk racisme hier op de publieke omroep. En al die andere omroepen die staan erbij, die kijken daarnaar en die schrijven dan een brief waarin ze ook nog zeggen dat het geluid dat onvertegenwoordigd wel gehoord moet worden. Dus eigenlijk zeggen ze dat racisme, dat moet wel kunnen, maar niet zo openlijk. Ik vind het echt, een serieuze omroep zou zeggen van zij eruit of wij eruit en zou gewoon over een paar maanden de NPO verlaten.
1: En zou dat je oplossing zijn dat de KRO-NCV zegt willen verlaten het publiek bestel?
2: Ja, je kan niet in één club zitten met een stel fascisten.
1: Misschien ben ik gewoon een boomer, dus ik check hier eventjes. 1. Bellen mensen nog? 2. Willen die mensen dat AI met elk gesprek meeluistert? Wat?
2: Ja, er is een telecomprovider die een product heeft waarbij elk gesprek dan wordt opgenomen wat je aan de telefoon hebt. En dan krijg je een samenvatting teruggestuurd. En dat klinkt heel aantrekkelijk, maar als ik dan naar mezelf kijk, ik bel niet zo vaak. Veel gesprekken die ik doe zijn persoonlijk en over koetjes en kalfjes. Daar wil ik niet de samenvatting van. En de andere gesprekken zijn vaak over personeel. En dan zijn dat juist dingen die je even niet op papier wil zetten.
1: Oké. Jij bent AI-ondernemer, toch?
2: Ja, nee, ik ben heel erg voor AI. En ik kan dit soort samenvattingen zie ik nut in. Maar op elk gesprek dat direct gewoon op jouw telefoonabonnement zit, dat lijkt mij heel onhandig. Het is iets dat ik aan en uit zou willen zetten.
1: En zou het er ook kunnen dat als ik in een gesprek met jou, wij bellen elkaar en ik zeg ik heb een paraplu nodig, dat ik dan vervolgens allemaal advertenties voor paraplu krijg?
2: Ik weet niet hoe zij die data verwerken, maar als dat ergens naartoe lekt, dan zou dat kunnen.
1: Wie krijgt er een opgewonden gevoel als Angela de Jong over de geboortecijfers begint?

0: Zou het er ook kunnen dat als ik in een gesprek met jou, wij bellen elkaar en ik zeg ik heb een paraplu nodig, dat ik dan vervolgens allemaal advertenties voor parapluën krijg?
1: Ik weet niet hoe zij die data verwerken, maar als dat ergens naartoe lekt, dan zou dat kunnen.
0: Wie krijgt er een opgewonden gevoel als Angela de Jong over de geboortecijfers begint? Dat hoorde ook bij de ophef van deze week, schreef je. Leg eens uit. Wat...
1: Angela de Jong zei dat de helft van de jongeren niet eens kinderen wil baren. Ik heb nieuws voor haar, de helft van de jongeren kan geen kinderen baren. Maar ik vind, onze moeders hebben zeg maar gevochten voor eigen beheer over hun baarmoeder. En dat vind ik heel dapper en daar ben ik heel trots op. En dan komt er zo'n oude vrouw zeuren over wat jonge vrouwen met hun baarmoeder moeten doen. Ik vind dat echt verschrikkelijk.
0: Goed, nog eentje. Is er nog steeds geen vaccin tegen oranjekoorts? Vraag je jezelf af. Het gaat namelijk bijna beginnen, het WK.
1: Ja, ik zie het in sommige straten. Gelukkig woon ik niet in zo'n buurt. Maar ik word niet getroffen door oranjekoorts. En ik vind het er af en toe heel raar uitzien.
0: Ja, we gaan weer die hele stroom aan allemaal oranje producten krijgen. Dan komen de tompjes weer en de gekke gadgets.
1: De juichshirts en zo. Juichshirts. Ik ga ze allemaal vermijden.
0: Oranje condooms, dat heb ik ook al aangekondigd.
1: Ja, dan krijgt Angela haar zin niet.
0: Heel goed. Marien ten Houten, inwoner van de Digitaal Staat van deze week. Dankjewel. Wij gaan naar de actualiteiten, naar het weer en het verkeer. En even de commerciële boodschappen beluisteren. En daar gaan we ons opmaken voor het tweede uur van De Taalstaat hier op NPO Radio 1.
2: NPO Radio 1.
3: Dokter Keldrenko.
4: Je kunt gewoon lekker manipuleren. Heerlijk, joh. Spelen voor God, waarom niet?
3: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Je kan op school eigenlijk je niet meer vertonen als je niet tenminste een gluten- of lactoseallergie hebt. Mm-hmm. Mensen zijn zelfs allergisch voor witte kleur. Je kunt het zo gek niet verzinnen.
4: Voor wit?
5: En daar, alleen wit.
3: Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
6: Levi, als hij niet lulde, dan schreef hij. Dat goed. Daar heb ik de onderzoek naar
4: gedaan. Het motto is reeds daar voor jouw proefschrift.
7: Ja. Avro Tros.
3: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder & Co. Zometeen van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
8: Ster.
9: 52 min 40.
10: 12 natuurlijk.
9: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
9: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: In 12 weken leren rekenen?
10: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
12: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
12: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
14: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
15: Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
16: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
17: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
16: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
2: NPO Radio 1. 12 uur.
3: Ronald Giphart.
0: En straks praat ik met James Worthy over Nooit Alleen. Een boek over vaderschap en de liefde voor een voetbalclub. En René Appel bespreekt de TNA van Chris Stoffer. Maar nu is het NOS Radio 1 Journaal met Jan van de Putten.

0: Israëlische militairen hebben een Palestijnse baby gedood. Ze namen de auto van zijn ouders onder vuur op de bezette westelijke Jordaanoever. Dat melden de Palestijnse autoriteiten. Correspondent Lennart Zwolfs, wat is daar gebeurd?
1: Ja, een familie, een vader, een moeder en dus inderdaad een 7 maanden oude baby, Sam. Die reden vanuit Bethlehem naar het zuiden van de westelijke Jordaanoever in de auto. Ze zouden daar familie gaan bezoeken. Op een gegeven moment zijn ze op een militair checkpoint van het Israëlische leger afgereden. En er hebben militairen schoten gelost. De oma van de familie zegt nu dat de vader en moeder dachten dat het in eerste instantie ging om waarschuwingsschoten. Maar wat we nu weten is dat een van die kogels door die auto is heen gegaan, door het hoofdje van de 7 maanden oude baby die daarbij dus is gestorven. De ouders die zouden licht gewond zijn geraakt, die zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe het met hun op dit moment gaat, dat weten we nog niet.
0: Ja, wat heeft het Israëlische leger over dat incident gezegd?
1: Nou, het Israëlische leger die zegt inderdaad dat er een auto op een militair checkpoint is afgereden en dat militairen toen inderdaad het vuur hebben geopend. Heel veel meer details geven ze op dit moment nog niet. Het Israëlische leger zegt wel dat ze een onderzoek gaan starten. En dat gebeurt vaker in dit soort gevallen bij aanvallen, bij schietpartijen, ook als er doden vallen, dat er een onderzoek gestart wordt om te kijken wat er nou is gebeurd. Maar heel vaak komt er uit die onderzoeken eigenlijk niets meer. Dus ze zeggen dat het wordt gestart en dan hoor je er vervolgens niets meer over. Ja, en als het wel tot een straf leidt, zijn die straffen vaak ook heel laag, weten we.
0: Ja, is zo'n incident op de Westoever uniek?
1: Nee, dit gebeurt vaker. Eigenlijk op de hele bezette westelijke Jordaan-oever komen dit soort aanvallen en schietpartijen voor. Waar dit nu is gebeurd is het zuiden van de westelijke Jordaan-oever in de buurt van Hebron. Een stad die in het centrum wordt bezet door het Israëlische leger. Nou ja, er zijn ook heel veel militaire checkpoints. Veel aanwezigheid van het Israëlische leger daar. En ja, dit is niet ongebruikelijk dat dit voorkomt, nee.
0: Dankjewel, correspondent Lennart Zwolfs. Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden en 2 gewonden. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren. Israël zegt Hezbollah onder vuur te nemen. Die strijdgroep wil niets van het staakt het vuren weten. De Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouche heeft rapper Jay uitgenodigd om morgen tussen zijn concerten in Nederland door een bezoek te brengen aan het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam. Dat schrijft de Volkskrant. Vlak voor het optreden van vanavond in het Gelredome worden demonstraties verwacht tegen Jay. Van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël vanwege antisemitische uitspraken van de rapper. Marcouche snapt de protesten en blijft waakzaam dit weekend, zei hij gisteravond.
2: Antisemitische uitingen zijn onacceptabel, dus hij is er bekend om dat hij dat in het verleden heeft gedaan. Dat is verwerpelijk en ik snap heel goed dat er onrust is ook binnen de Joodse gemeenschap, want dat raakt en dat wil je niet in je land hebben. Het ziet er niet naar uit dat hij dat gaat doen. Maar mocht dat gebeuren, dan zullen we natuurlijk ook adequaat reageren. Dat is dus aan ons om te bepalen hoe en wanneer we dat doen.
0: Na 14 jaar treedt J weer op in Nederland. En vanavond is het eerste concert, maandag is het tweede. Ook in andere landen zou Kanye West concerten geven, maar daar is een streep doorgezet vanwege commotie rondom antisemitische en pro-nazistische uitspraken van de artiest. Toch hebben 70.000 mensen een kaartje gekocht. En dat is niet verwonderlijk, zegt DJ Reinhard van Gent.
3: Omdat het zo'n genie is, weten we al van de YouTube-beelden dat die concerten er fantastisch uitzien. Hij staat op een soort van halve wereldbol en die verandert alsmaar van beeld. Hij heeft verrassingsartiesten. Ik heb nu gehoord dat A$AP Rocky meekomt. Dus ik verwacht dat het fantastisch wordt. En zijn verjaardag, dat gaat hij ook een beetje vieren daar in Arnhem. Dus iedereen probeert te achterhalen naar welke club die wil gaan na het concert.
0: En burgemeester Marcouche hoopt in elk geval dus dat tussen al dat feesten door J de tijd wil nemen om naar Amsterdam te gaan en met een opperrabbijn een krans te leggen bij het Namenmonument. De politie in Vlaardingen heeft twee verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie in het noorden van de stad. De politie loste waarschuwingsschoten en kon één verdachte arresteren. De anderen gingen vandoor op een scooter. De EOD heeft een tweede explosief weggehaald en laten ontploffen. Oekraïne heeft opnieuw een groot aantal drones afgeschoten richting Sint-Petersburg. In die Russische stad is de slotdag van de internationale economische conferentie, die woensdag ook doelwit was van de Oekraïners. Vandaag zou een Russische militaire basis zijn getroffen. In de Utrechtse binnenstad is later vanmiddag de Utrecht Pride. In de grachten is een boterparade en verspreid over de stad zijn straatfeesten. Volgens de organisatie draait alles om verbinding, zichtbaarheid en de kracht van ieder individu. Thema is dit jaar United by You, met de U van Utrecht.
4: Het NOS-journaal.
0: Een tegenvaller voor Zeeuwse kustgemeenten als Schouwen-Duiveland, Veren, Vlissingen en Sluis. Want ondanks een bezwaarbrief stemde de provincie voor een strenger toeristenbeleid. Zeeland wil graag grip krijgen op de groeiende recreatie, want minicampings, vakantiehuisjes en B&B's schieten als paddenstoelen uit de grond. En daarom is een strenger beleid noodzakelijk, zeggen deze statenleden tegen Omroep Zeeland.
5: Ger van Unen, fractievoorzitter van de SP in Provinciale Staten van Zeeland. Wat ik eigenlijk belangrijk vind, is dat we het nu gaan regelen voor heel de provincie. Ja, iedere gemeente heeft zo zijn eigen belang. En als je daar dan iets wil regelen, dan heb je dus een partij nodig die daarboven kan hangen en die de belangen van iedereen afweegt.
6: De kustgemeentes die denken daar wel anders over. Dat heeft u vast en zeker meegekregen.
5: Ja, maar kustgemeentes zijn niet heel Zeeland. En wat er nodig is, gaat verder dan de horizon van één wethouder.
7: Hey, ik ben Marco de Tijen. Ik ben statenlid namens BB hier in de provincie Zeeland. Ja, heel jammer dat ze zo'n houding aanslaan. Dit is iets dat kunnen we juist met z'n allen oppakken om te zorgen dat we met z'n allen het beter kunnen maken. Als we goed input geven, kunnen we juist een plan maken dat goed aansluit binnen alle verschillende regio's die we in Zeeland hebben. Ja, daar moet je wel mee werken.
0: De statenleden waren ook niet blij met de planning van de bezwaarbrief van de kustgemeenten.
7: Ja, echt bezwaarbrieven kan ik niet per se noemen. Het eerste was van een dag van tevoren. Jongens, we zijn het er niet mee eens en we zeggen later wat het is. En vervolgens komen ze nog geen week van tevoren met, we zijn het er niet mee eens. Maar waar precies het wringt, geven ze heel slecht aan. Dus eigenlijk kunnen we er niks mee. En dat is zo jammer. Zeg dan ook waar het wringt, waarom en onderbouw dat.
8: Ernst Jonker, statenlid voor PvdA GroenLinks. Ik vond het een beetje jammer dat het op deze manier ging. Ik had liever dan gehad dat, dat ze wat eerder waren gekomen en hun punt hadden ingebracht in gewoon het overleg wat toch al een heel tijdje loopt. De meeste van die gemeentes die nu ook een brief geschreven hebben, hebben gewoon aan tafel gezeten. Dus dan vind ik het toch al een beetje vreemd dat er op het laatste moment toch nog een kink in de kabel zou zijn. En daarom hebben we ook gezegd van nee, hier gaan wij niet mee en wij zullen gewoon voor dit voorstel stemmen.
0: En door die nieuwe regels komt er nu bijvoorbeeld een stop op minicampings. Tegelijkertijd wil Zeeland meer toerisme naar het achterland halen. En daarom mogen die campings in gemeenten zonder kust nog wel, maar met maximaal 15 plekken. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stukje grond aan de Hillendijk. Dat stukje van 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. De gemeente wil de grond hebben voor woningbouw, maar weet niet wie de huidige eigenaar is. Volgens Omroep Rijnmond is de zoektocht nog niet klaar, omdat ook bij het kadaster nog heel veel onduidelijk is. Dan krijgt u het weer nog. In het oosten nog wat zon, maar van het zuidwesten uit regen. Het wordt 17 tot 20 graden. Morgen in het noorden nog wat buien, later af en toe zon. En dan wordt het een graad of 20.
9: Files, wegafzettingen, grenscontroles. Hoe is de situatie op de Nederlandse wegen? We vragen het aan Helene de Geest.
10: Ja, je hebt het al aardig samengevat inderdaad. 100 kilometer file door wegwerkzaamheden, grenscontroles, en er is nu ook nog een ongeluk gebeurd. Op de A4 is dat van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer. Daar is één rijstrook dicht. Vanaf Schiphol is de vertraging 25 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf Zevenaar tot de grens 20 minuten extra reistijd door grenscontrole. Dat is ook de oorzaak van een file op de A76 van Geleen naar Aken bij de Duitse grens. Daar ook een kwartier extra reistijd. En door de wegafsluiting van de A27 staat er file van Utrecht naar Gorkum op die A27. Voor knooppunt Everdingen ook 10 minuten vertraging.
4: jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
11: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
12: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Bewonder het Rozenfestijn van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
13: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
14: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
15: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
16: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
15: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
16: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
17: NPO Radio 1. KRO NCRV.

0: Ronald Giphart.
1: Afgelopen woensdag werd bekendgemaakt dat rapper Zef, vriend van onze show, de Lennart Nijg Euvenprijs heeft gewonnen. Tekstschrijvers als Boudewijn de Groot, Thomas Agda, Henny Vrienden en Pepijn Lane gingen hem voor. In het Radio 1-journaal werd Zef geïnterviewd door Astrid Kersenboom, die hem vroeg naar zijn nummer Porselein van het album Lieve Monsters. Welk gevoel wilde je met dit nummer neerzetten, vroeg Kersenboom. Ik ben niet bezig met een gevoel vangen in een nummer, maar er ontstaat iets, antwoordde Zef. Ik wil niet per se bouwen, maar meer graven. Bij mij begint het met het woord porselein. Dat leeft een tijdje in de notitie-app van mijn telefoon. Het is een beeld dat iets oproept dat heel hard is, maar ook heel kwetsbaar. Dat zijn wij mensen ook, individueel, maar ook als mensheid. Wij lijken sterk en hard, maar we zijn enorm kwetsbaar. En zo kun je dus vanuit één woord, in dit geval porselein, op zoek naar onze diepste intenties en gevoelens. Wat voor mij overblijft is Zef's stelling: scheppen is niet bouwen, maar graven. Welkom in het tweede uur van de Graafstaat.

0: Iris Penning maakt al jaren haar eigen soort Nederlandstalige pop. Het is poëtisch, eigenzinnig en onmiskenbaar Brabants. Inmiddels bracht ze 4 albums uit. Ze was stadsdichter van Eindhoven en kiest stevast haar eigen koers. De nieuwe single Steeds een beetje mij is een lichte, dansbare zomerplaat, maar met een boodschap die goed bij Iris Penning past. Durf jezelf te zijn, zonder filter en zonder al te veel aanpassingen aan de verwachtingen van anderen. Ik ben nou 60 jaar en ik durf dat nog steeds niet.
1: Zij staan nog op de gastenlijst van de Taalstaat van vandaag.
0: Tom den Boom van de Dikke van Dalen en het woord van de week. Rutger Kiezenbrink van Onze Taal zit achter het taalloket. Ton Koenen uit Oudenbosch over zijn vergeetwoord. James Wurtie over zijn nieuwe boek Nooit Alleen. En René Appel bespreekt de thema van Chris Stoffer.
2: Het woord van de week.
0: In de taalkunde is de etymologie de tak die zich bezighoudt met de herkomst van woorden. Sommige woorden zijn eeuwen oud en hebben het Nederlands bereikt via grote omwegen. Sommige woorden schieten als paddenstoelen uit de grond. In de taal worden deze nieuwkomers vaak met open armen ontvangen. Daar kan Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, over meepraten. Wekelijks stelt hij een woord aan ons voor dat hij zelf ook nog maar net heeft leren kennen. Goedemiddag Ton, welk woord heb jij net leren kennen?
3: Dat was van de week het woord vertrouwensfaillissement. En dat stond afgelopen dinsdag in een opiniestuk in de Volkskrant. Ja. Dat ging eigenlijk over dat in de politiek links wat meer zich zou moeten profileren. En in ieder geval niet voor, zoals de auteur schreef, voor losers zou moeten zijn. Mm-hmm. En op een bepaald moment ging het dan eventjes in het stuk over het vertrouwen dat mensen nog in de politiek, de landelijke politiek hebben. En dan schrijft hij, dat is, laten we eerlijk zijn, zo laag dat het geen vertrouwenscrisis meer is, maar een vertrouwensfaillissement.
0: En werd dat voor het eerst zo gebruikt in die combinatie?
3: Ja, inderdaad. Het is een nieuwe samenstelling die ik nog niet eerder aangetroffen heb. Maar ik vind hem ook interessant, want faillissement heeft eigenlijk helemaal geen figuurlijke betekenis. Failliet wel. Hè. Je hebt het wel eens over het failliet van het communisme of van het integratiebeleid of van het neoliberalisme. Maar je zegt nooit het faillissement van het communisme. In zo'n samenstelling blijkt dan toch dat we failliet weer automatisch vervangen door faillissement.
0: En denk je misschien dat de auteur van dat stuk, Twan Donk, dat hij misschien een foutje heeft gemaakt? Zou dat kunnen?
3: Dat zou natuurlijk kunnen. Maar kijk, woordboekmakers die kijken nooit naar, ja, die kijken natuurlijk wel naar fouten. Maar op het moment dat een nieuw woord geïntroduceerd wordt, dan zit er vaak iets achter. Mensen doen dat niet zomaar. En ik denk dat op de een of andere manier vertrouwensfailliet niet goed klinkt. En dat het daarom dus vertrouwensfaillissement is geworden. En dat zou dus kunnen betekenen dat faillissement eigenlijk een synoniem wordt van failliet in die figuurlijke betekenis. Teloorgang of mislukking of ondergang.
0: En dat heeft Twan Donk dan in werking gezet. Wat is je definitie hier?
3: Ja, de definitie van vertrouwensfaillissement, dat is een volledige teloorgang van het vertrouwen, en dan met name in de overheid.
0: Goed, Ton den Boom, hoofdredacteur van de Dikke van Dalen, dankjewel voor je woord van de week.
2: De quote van de week.
0: Milieuactivist Donald Pols, laten we het daar eens over hebben. Toen hij na 1 dag werd ontslagen bij Tata Steel omdat hij als 19-jarige lid was geweest van een rechtsradicale beweging in Zuid-Afrika, raakten we er maar niet over uitgepraat. Bij de talkshow Pauw en de Wit legden NRC-journalisten uit hoe ze tot hun scoop waren gekomen. Sylvana Simons zat ook aan tafel en vertelde dat ze Pols gelooft als hij zegt dat zijn denkbeelden zijn veranderd. Maar ze vindt het jammer dat hij niet eerder mee naar buiten is gekomen. En dat verwoordde ze zo.
4: Maar ik vind het fascinerend dat de schaamte blijkbaar zo groot is geweest dat hij heeft besloten om 35 jaar met 2 handen een ballon onder water te houden.
0: Ja, en dat is dus een beeld dat je meteen voor je ziet en ook heel erg raak is. Want iedereen die wel eens heeft geprobeerd om een ballon onder water te houden, weet dat dat ding altijd een keertje boven komt. Het is domweg niet vol te houden. Een gemiste kans, volgens Simons, om het verleden van Pols en zijn inkeer niet met ons te delen. Donald Pols had zo'n goed voorbeeld kunnen stellen en laten zien dat je juist naar zo'n verleden, dat je dat ook kunt inzetten. Voor iets goeds, stelde Sylvana. Hij had die ballon gewoon moeten loslaten, want die is nu helaas onvermijdelijk toch naar boven gekomen.
1: De Taalstaat, het loket voor al uw taalkwesties.
2: Ons adres: taalstaat@kro-ncrv.nl.
0: Dirk Oudshoorn mailde ons met een vraag van zijn dochter. Waarom is het verkleinwoord van laden laatje? met een T en niet laat je met een D. Ik kon haar daar als alwetende vader geen antwoord op geven. Zo schrijft Derk. Mijn hoop is nu gevestigd op de alwetendheid van de taalstaat. En wij vestigen dan weer onze hoop op Rutger Kiezenbrink van de taaladviesdienst van Onze Taal. Goedemiddag Rutger.
5: Goedemiddag.
0: Waarom is laden met een D en laatje met een T?
5: Ja, nou, ik ga mijn best doen om de hoop waar te maken, zeg maar. De verantwoordelijkheid. Ja, nee, het is wel een kwestie inderdaad waar we veel vragen over krijgen. Waar ook spellingdeskundigen het eigenlijk een tijd lang niet over eens zijn geweest. Oh. Van moet je nou uitgaan van laden met een D of van la met een A op het eind. En het is dat laatste geworden. Dus okay. bij dat verkleinwoord ga je eigenlijk uit van de korte vorm van het woord. Dus la. En dus het is eigenlijk. Ja, la met tje erachter en niet laad of laden met je erachter.
0: Ja, maar we hebben dus twee woorden, la en lade. Is dan die lange vorm niet de oudste vorm? En la een afkorting van lade of hoe werkt dat?
5: Ja, dat is inderdaad wel zo. Je hebt eigenlijk best wel veel woorden, tientallen woorden in het Nederlands die zo'n lange vorm hebben als oorspronkelijke vorm. Dus inderdaad laden, maar bijvoorbeeld ook chocolade, heel bekend. Sleden, bladzijden, treden van een trap. En die hebben allemaal ook een verkorte vorm. Of tenminste, een heleboel van die woorden hebben ook een verkorte vorm. Dus chocola en slee en bladzij en tree. En allemaal hebben ze dus ook een verkleinvorm waarbij je dus die D is eigenlijk al weggevallen in die verkorte vorm. En vervolgens is van die verkorte vorm dan een verkleinvorm gemaakt met tje erachter. Dus net als laatje komt van la, komt chocolade ook van chocola. En vandaar dat je chocolaatje ook met een T schrijft. Dus het is een beetje vergelijkbaar met woorden als cameraatje of papaatje om die vader tegemoet te komen.
0: Dus je zet er geen je achter, maar tje.
5: Ja, inderdaad. Ja, dus je hebt inderdaad, omdat die verkorte vorm op een klinker eindigt, volg je het patroon van woorden die op een klinker eindigen. Dus bijvoorbeeld ook, je hebt ook ei en eitje en video en videootje, waar je ook die T krijgt. En ook nog wel weer andere woorden, zoals bij de N en de L en de R krijg je ook nog wel eens een T. Dus vogeltje en emmertje en baantje. Dat zit dus ook allemaal in die, omdat het op een klinker eindigt, op laadje, sleetje, chocolaatje en zo.
0: En waarom zeg je dan niet laadutje of zo chocoladutje?
5: Ja, dat zou inderdaad ook kunnen. Maar om de een of andere reden zijn toch die verkorte vormen, die hebben zich blijkbaar door de eeuw heen veel meer geleend voor die verkleinvorm. En bijvoorbeeld sledetje en bladzijdetje, die heb ik dan nog wel in de woordenboeken gevonden. Maar volgens mij worden die in de praktijk ook eigenlijk nooit gebruikt. Dus die kortere vormen die zijn veel gebruikelijker. En die hebben dus de woordenboeken gehaald met die T erin.
0: Ja, nou zei je in het begin van het gesprek even iets heel erg interessants. Dat er ook wel eens oneenigheid was onder spellingsdeskundigen. Hoe het nou moest worden opgelost.
5: Nou ja, dat klopt. Er was eigenlijk die hele discussie van moet je nou uitgaan van de lange of de korte vorm. Die bestond in de 19e eeuw al. En toen kwam er voor het eerst zo'n woordenlijst voor de Nederlandse taal uit. Een beetje wat we nu het groene boekje noemen. Maar dan dus in 1866, 160 jaar geleden. Mm-hmm. En daarin was besloten om al die verkleinvormen met een D te schrijven.
0: Laadje.
5: Precies. Laadje, slaatje, bedsteetje. En toen kwam opeens 6 jaar later kwam er een tweede druk uit van die lijst. En daar stond opeens soms allemaal met een T in. Want de samenstellers hadden besloten dat die eerdere keuze op geen allerlei wijze te rechtvaardigen was. Dus ze waren echt met elkaar in conclave gegaan. En hadden toch besloten dat het die verkorte vorm moest zijn waar je vanuit moest gaan. Het is best rechtvaardig om met een D te schrijven. Want je ziet die lange vorm toch ook nog steeds een beetje voor je. Maar uiteindelijk is dit de keuze geworden, of de beslissing geworden van we doen het met een. We gaan uit van de verkorte vorm. En dus krijg je een T aan het eind.
0: Helder, dankjewel Rutger. Dit was het laatste taalloket voor de zomerstop. Van volgende week spelen we het Groot Dicté Zomerquiz. Waarmee luisteraars deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal kunnen verdienen. Mail ons daarvoor naar taalstaat@kro-ncrv.nl. Maar voor prangende taalvragen organiseert Onze Taal op zaterdag 20 juni in Bibliotheek Neude in Utrecht een taalloket live. Dat is een middag waar mensen gratis naar binnen mogen lopen om live hun taalvragen te stellen. Zit jij daar ook, Rutger, om een taalvraag te bestellen?
5: Ja, daar ben ik ook. Ja. Dus als mensen mij live en in volle glorie willen zien en horen antwoorden op taalvragen, dan kan dat in Utrecht over 2 weken.
0: Ik zou zeggen, ga daar amas heen, bestook Rutger en zijn collega's met alle mogelijke taalvragen. 20 juni is dat. Dankjewel, Rutger.
1: Het vergeetwoord.
2: Een woord dat we moeten blijven koesteren.
0: Je hebt vergeten woorden, die leven alleen nog in woordenboeken. En je hebt vergeetwoorden, die leven nog wel, maar gezond is anders. Elke week vertelt een luisteraar over zijn of haar vergeetwoord in de hoop dat het behouden blijft. En vandaag is dat er eentje van de 82-jarige Ton Koenen uit het Brabantse Oudenbosch. Goedemiddag, meneer Koenen. Welk woord heeft u voor ons meegenomen?
6: De kluts.
0: De kluts. Leg eens uit. We kennen de kluts kwijt zijn. Bent u de kluts kwijt?
6: Gelukkig niet. Maar de betekenis van dit woord is heel anders dan ik op internet kan vinden.
0: Oké, vertel eens.
6: Het is namelijk het vliegwieltje wat aan een spintel zit.
0: Nog één keer. Wat zit er aan wat? Nog één keer.
6: Het vliegwieltje wat aan een spintel zit.
0: Oké.
6: En ik heb 40 jaar geleden spintollen gemaakt.
0: Ja.
6: En haaknaalden, breinaalden voor een jaarmarkt in IJsendijken, waar mijn schoonfamilie alles met schapenbol deed. Wat moet ik meer van zeggen?
0: Ja.
6: Het was daar in ieder geval heel gezellig. Oude ambachten werden daar gedaan. Ringsteken, volkdans. Ik denk dat het nog steeds aan de gang is.
0: Ja.
6: Maar daar om een beetje aandacht te trekken, zat ik daar met een spintels schapel te spinnen.
0: En daar gebruikt u dus een kluts voor. En als je dan de kluts kwijt bent, dan ben je dus de draad kwijt. Begrijp ik dat goed?
6: Dat is wat u denkt en wat ik weet. Maar toen de tijd wist ik al dat het de kluts was. Die ik misschien kwijt zou kunnen zijn. Maar ik maakte ze van hout. En dat is een stuk rond hout.
0: Ja.
6: En waar een gat van 12 mm in zat. En dan stak ik een stokje, een breinaald van 12 mm doorheen. En dat lijmde ik vast. En als je daar een touwtje achter de kluts, achter dat vliegwieltje wat je hebt gemaakt, maakte, dan had je een lont om alvast een aanzet te geven tot het maken van een draad met een pluk schapenwol.
0: Het klinkt fascinerend. En ik vind het ook mooi dat u het woord heeft ingestuurd. U krijgt een mooi document opgestuurd waarin staat dat u dit vergeetwoord aan de vergetelheid wil ontrukken. Dank daarvoor. Ton Koenen uit Oudenbosch, wie ook een vergeetwoord wil adopteren, kan dat kenbaar maken via een mail naar nporadio1.nl/vergeetwoord. Wij sturen uw woord dan door naar Nelleke Noordervliet. Zij is de beschermvrouw van het gezelschap van geadopteerde vergeetwoorden. Zij heeft ook het woord kluts uitgekozen. En zij zal vervolgens beoordelen of het in aanmerking komt voor adoptie of niet.

0: Luister naar een lied met een geschiedenis. Amsterdam werd al in 1975 opgenomen door de Vlaamse singer-songwriter Christe Bruyne. Een van de grote namen van de Vlaamse kleinkunst. In 1998 nam hij het opnieuw op. Dit keer samen met het Helmonder Strijkkwartet voor het album 30 jaar zwervend bestaan. Amsterdam behoort tot zijn bekendste nummers. Een liefdesverklaring aan de stad, maar ook een lied over verlangen, herinnering en thuiskomen. En ik draai het speciaal voor mijn gast van nu.
1: De Groot Dicté Zomerquiz. Oh. Met vragen over spelling.
2: Doe mee en win deelname aan het Groot Dicté der Nederlandse taal in het najaar.
1: De Groot Dicté Zomerquiz.
2: In samenwerking met Onze Taal.
1: Vanaf 13 juni. taalstaat@kro-ncrv.nl.
0: Ja, ik kondigde onze gast al even aan. Hij is het Amsterdamse schrijver James Worthy. Hij bracht... Worthy, zeg ik dat goed? Worthy?
3: Ja, het is een lastige naam.
0: Lastige naam. Brak in 2011 door met een roman die simpelweg James Worthy heette. Schreef daarna romans, columns en sportboeken. Won met Liverpool de Nico Scheepmaker beker voor het beste sportboek van het jaar. Zijn nieuwe boek heet Nooit Alleen. Ik hou het even omhoog, dat mensen die meekijken het kunnen zien. Daarin schrijft hij een lange brief aan zijn zoon over vaderschap, over de liefde voor Liverpool FC, die al van generatie op generatie wordt doorgegeven, over de invloed van ouders op kinderen, over het soms lastige kunst van het loslaten. Het resultaat is een mooi persoonlijk verhaal vol humor, zelfspot en ontroering. James, welkom.
3: Dank u zeer. Hoe gaat het?
0: Ja, het gaat heel goed. Hoe gaat het met jou?
3: Blij.
0: Blij.
3: Gelukkig.
0: Goed.
3: Gezond.
0: Ik belde jou van de week en toen moest je even het telefoontje uitstellen, want je ploegendienst zat er nog niet op, of is het dagelijks?
3: Sinds 4 maanden werk ik als zij-instromer in de thuiszorg.
0: Wat ontzettend goed.
3: Ja, 3 dagen per week, dus steunkousen aantrekken, een lunchje maken, mensen douchen.
0: Ja.
3: Het is zeer waardevol en zeer nederig.
0: Wat ontzettend goed dat je dat doet.
3: Ja.
0: En schrijven.
3: Heel leuk ook gewoon. Echte prachtbaan, Ronald.
0: Ja.

0: Jouw eerdere boek Liverpool draaide sterk om jouw vader. Dit boek draait om jouw zoon. Wanneer besef je dat daar een logische vervolg in zat?
1: Dat was wel een beetje... Kijk, mijn vader was James de Vijfde. En ik ben James de Zesde. En mijn zoon is James de Zevende. En toen hij een jaar of 9 of 10 was... toen keek hij naar een voetbalwedstrijd. En toen zag ik de woede die ik vaak ook zag bij mijn vader. En die ik ook zelf soms laat zien.
0: Ja.
1: Tijdens het kijken van een voetbalwedstrijd. En toen dacht ik wel van, oh shit, hij heeft het overgenomen. Hij heeft het van ons allebei overgenomen. En toen dacht ik, hier moet ik iets over gaan schrijven. En dan is de cirkel hopelijk rond.
0: Ja, en is die woede dan op wat er op het veld gebeurt? Ja. Of is dat een soort...
1: Trainers, scheidsrechters, grensrechters. Spelers die £300.000 per week krijgen, maar er niks van bakken. Ja. Dan denk je wel van, hey,
0: gaan ze in de thuiszorg werken?
1: Ja.
0: Hey, dit boek was ooit bedoeld als een brief aan je zoon. Ontstond dat nou tijdens het schrijven? Of had je van tevoren bedacht, ik ga er een briefvorm van maken?
1: Dat begon een beetje toen ik denk ik op 3/4 was. Dus toen kon ik weer helemaal overnieuw beginnen.
0: Ja.
1: Maar het vreemde is, dat is dat mijn zoon helemaal geen boeken leest. Nee. Dus ik zei laatst tegen hem, dit boek is voor jou. Toen zei hij, ja, veel te lang.
0: Want hoe oud is hij nu?
1: Mijn zoon is 12.
0: 12.
1: 12, okay, ja.
0: Heel goed. Heb je nou, omdat je zoon 12 is, heb je dan je taal ook een beetje aangepast in deze brief?
1: Ik denk het niet, want mijn zoon is natuurlijk wel pas 12, maar hij is bijzonder wijs en slim. Hij is net zijn moeder. Moeilijke woorden, zoals de kluts.
0: Ja, heel goed.
1: Die staan erin, ja.
0: Hey, in het boek zitten ook veel mythische en literaire vaders. Kronos, Daedalus, Vito Corleone. Hoe kom je op het idee om bekende mythische figuren te nemen als...
1: Dat kwam ook weer via mijn zoon. Sinds een half jaar zit hij op de middelbare school.
0: Ja.
1: En hij doet gymnasium. Dus ook Latijn. Dus toen probeerde ik hem te helpen met huiswerk. En dat is best lastig. Voor een man die gewoon 7 jaar over zijn HAVO heeft gedaan. En toen kwam ik zoveel namen tegen en prachtige verhalen. En toen dacht ik, hey, dit kan ik leasen.
0: Ja.
1: En dan ging ze mythe leasen.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Hey, zou je eens een klein stukje willen voorlezen? Dan weten we thuis.
1: Nou, Ronald, voorlezen dat doe ik vrijwel nooit. Want de zinnen die ik schrijf zijn veel te mooi voor mijn stem. Maar jij zou het zeker mogen voorlezen, ja.
0: Heeft dat te maken met het feit dat je...
1: Stottert, ja. Zeker, ja.
0: En dus lees je ook bij voorleesavonden niet voor...
1: Voorlezen doe ik vrijwel nooit. Tenzij ze 3 miljoen bieden. Dan lees ik de hele nacht voor. 2 zinnen en waarschijnlijk, maar dan lees ik voor, zeker.
0: Oké. Je staat op een kade en je wilt springen. Het water ligt zo'n 3 meter onder je glimmende zonnebrandlichaam. Je bent 1 jaar of 7. Ik kijk naar je en let op mijn ademhaling. Ik wil niet dat je springt. Niet in Amsterdam. Ik had ooit een vriend die op een zomerse dag van een kade sprong en op een winkelwagentje landde. Die vriend heeft daarna nooit meer kunnen springen. Als je niet springt, krijg je €10 van me, zeg ik, terwijl ik naast je ga staan. Maar van mama krijg ik €20 als ik wel spring, lach je. Ik twijfel, maar ik ben bang dat mijn gierigheid het dit keer van mijn voorzichtigheid wint. Ik wil hier geen €30 aan besteden. Uiteindelijk.
2: Waar gebeurt
0: het? Uiteindelijk ontspint zich dan een heel gesprek tussen over kreeften en andere kinderen en angsten. Mm. Maar hij springt toch, en dat noemt hij dan het coolste dat hij ooit heeft gedaan.
1: Ja. Ja, ik ben trots op hem.
0: Ja, kijk, jouw boek, hoe ik het gelezen heb... Ik ben ook vader van 3 kinderen. Het is toch voortdurend die spanning tussen het beschermen
1: en
0: het loslaten. Mm. Is dat voor jou de kern van het vaderschap?
1: Dat is denk ik wel de dans die wij moeten dansen, ja. Pas op en, oh ja, vlieg.
0: Vlieg.
1: Stort neer,
0: ja.
1: Maar dan vang ik je wel op. Ja.
0: Nou komt er natuurlijk een moment dat de ene James de andere James moet gaan loslaten. Hoe ga jij daarmee om en hoe ging jouw vader daarmee om?
1: Met het loslaten? Jeetje, dat vind ik een lastige vraag.
0: Je zoon meemaakt, heeft jouw vader natuurlijk met jou meegemaakt.
1: Ja, maar ik denk wel een stukje minder wel. Mijn vader, dat was een stoere man en een echte... echt een lasser. Ja. Dus met staalsplinters. Gek woord.
0: Ook wel een moeilijk woord.
1: Staalsplinters. Staalsplinters, Chabot. En ik ben veel zachter en rete gevoelig. Ja. Ja. Dus ik denk wel dat het mij meer moeite zal gaan kosten dan mijn vader. Ja.
0: Je schrijft ook prachtig over Liverpool in je boek. Ik had een fragment voor je uitgekozen. ik raad mensen aan dat zelf te gaan lezen. Want je schrijft dat je al Liverpool supporter was voordat je werd geboren.
1: Wie?
0: Je zoon, sorry.
1: Oh, ja. Nee, kijk er dan. Mijn vrouw was, denk ik, 6 maanden zwanger.
0: Ja.
1: En ik heb toen sjaaltjes gekocht en shirtjes en boeken. Ja. Dus mijn zoon had weinig keuze.
0: Ja.
1: En ik heb daar nu misschien een beetje spijt van.
0: Waarom? Wel,
1: dat ik denk, weet je, waar is zijn vrijheid? Zijn vrijheid om zelf een keuze te maken, om fouten te maken.
0: Mm-hmm.
1: Weet je, word gewoon voor Bayern München of Cambuur Leeuwarden.
0: Hij is 12, misschien gaat dat nog gebeuren. Al kan ik wel uit eigen ervaring zeggen, als je eenmaal bent geïndoctrineerd door je ouders, voor mij was dat Feyenoord.
1: Ik denk dat hij niet meer switcht.
0: En mijn oma ging ook naar het stadion, die had een seizoenkaart. Dus dat is onmogelijk als kleinzoon om dat niet te doen.
1: Ja.
0: Want hoe zat dat met jou? Ben jij altijd Liverpoolien, of hoe heet dat, geweest?
1: We kijken dan. Mijn vader, die heeft mij meegenomen toen ik 3 was.
0: Ja.
1: En de eerste keer dat ik mijn zoon heb meegenomen, zat er nog gewoon in de draagzak. een bizarre keuze, maar een heerlijk moment.
0: En nou eventjes als schrijvers onder elkaar. Want jij was dus al toen een Liverpool-fan op jonge leeftijd. Was je ook schrijver?
1: Schrijven, dat begon denk ik toen ik 13 was. En dat begon met de schoolkrant. En toen kreeg ik opeens zoveel complimentjes van, wauw James, jij schrijft echt... Veel beter dan de leraar Nederlands.
0: Heel goed.
1: Ja.
0: Heeft nou, en als ik te ver ga in mijn vraag, moet je het zeggen, maar heeft nou het schrijven ook met het stotteren te maken?
1: Zeker weten, ja. Kijk, stotteraars die zoeken gewoon dagelijks naar een stabiele stem.
0: Ja.
1: En ik heb denk ik wel met schrijven heb ik gebruikt helemaal schietstoel van vrijheid en vliegen. En steeds, weet je, die spatiebalk, dat is mijn schietstoel.
0: Ja.
1: En dan heb ik gewoon vreugde en een stem en overal confetti.
0: Overal confetti.
1: Taal is mooi. Zo mooi. Het,
0: zijn we toch weer bij Splinter Chabot ook een beetje.
1: Hey,
0: heeft nou, mijn slotvraag, heeft het vaderschap je ook als schrijver veranderd?
1: Het heeft mij denk ik wel wat minder... provocerend gemaakt wel. Oh. En wat minder rancuneus wel. Want ik schreef vroeger wel vrij provocerend. En toen kwam ik een keertje na een lezing thuis. En toen stond er... voor mijn voordeur stond een... dus stond gewoon zo van... niet zo een grote mond, James. Wij weten waar je woont. En toen dacht ik wel van, oké. Okay, mijn vrouw en kind die wonen hier ook. Dus misschien moet ik mijn stem wat gaan dempen. En ook daar heb ik spijt van. Want waarom zou ik mijn stem dempen voor schorrimorrie?
0: Ja.
1: Ook een mooi woord, schorrimorrie.
0: Je zit vandaag goed in je S-klanken, moet ik zeggen.
1: Staalsplitters en schorrimorrie. Ja, ja.
0: Hey, wij hebben een klein cadeau voor jou. Want wij dachten, we moeten een toepasselijk nummer voor jou dragen. Nou, You Never Walk Alone is het nummer.
1: Dat is mijn volkslied.
0: Jouw volkslied. Ja. En trouwens ook van Feyenoorders. Maar goed, wij zijn een Nederlandstalig programma. Mm. Dus we hebben een versie gevonden van Jan Rot. In 2012 verschenen. Het heet Loop Door. We gaan het speciaal voor jou draaien. James Worthy. Nooit Alleen heet je nieuwe boek. Ik hou het nu even omhoog. Ik vond het ontzettend leuk. En ik zou het ontzettend leuk vinden als je weer een keer terugkomt.
1: Super bedankt voor het mooie gesprek.
2: Leven loopt soms door stormen.

0: Ja, dit was speciaal voor James Beurty. Jan Rot met Loop Door, een Nederlandse beweging van You Never Walk Alone.
1: DNA van een BN'er.
2: René Appel.
0: De coalitie van D66, VVD en CDA gaat geen zaken meer doen met partijen die oproepen tot geweld tegen vluchtelingen of de omvolgingstheorie verspreiden, bleek dinsdag na een Kamerdebat. Dat perkt het speelveld van het minderheidskabinet nog verder in, want met welke rechtse partijen kunnen ze nu nog wel akkoorden sluiten? Nou, in ieder geval met JA21 en de SGP. Met die partijen erbij hebben ze 78 zetels. De SGP straalde op een partijbijeenkomst afgelopen week dan ook het zelfvertrouwen uit. Vandaar dat schrijver en taalwetenschapper René Appel, u hoorde hem al eerder in de uitzending, vandaag de taal van SGP-leider Christoffer aan een nadere analyse gaat onderwerpen. Goedemiddag, René.
3: Goedemiddag, Ronald.
4: De hamvraag is: hebben D66, VVD en CDA wel door dat ze niet tot 76 kunnen tellen? Realiseren ze zich wel voldoende dat ze vleugellam zijn? Waarom stuur je een wetsvoorstel naar de Kamer om het eigen risico te verhogen, terwijl een blind paard kan zien dat daar geen meerderheid voor is? We zijn alle van dezelfde lap gescheurd en allemaal geschapen naar het beeld van God. Liever haalbare stappen dan met zevenmijlslaarzen. De SGP gelooft niet in D66-sprookjes.
0: Ja, hij sprak hier zijn partijleden toe. Wat viel jou op?
3: Hij gebruikt veel woorden of woordcombinaties met een niet-letterlijke betekenis, hè? Oftewel idiomatisch taalgebruik. Hij heeft het onder andere over de hamvraag, een blind paard, zevenmijlslaarzen en D66-sprookjes. Meer partijen geloven natuurlijk in sprookjes. SGP is zeker niet uitgezonderd. Maar goed, hij noemt dat toch in het algemeen zo.
0: Ja.
3: Wat de ene een sprookje noemt, noemt de andere een visie.
0: Ja.
3: Een idee, een overtuiging of een geloof. Maar ook nog eventjes anders. We zijn allen van dezelfde lap gescheurd.
0: Wat dat nou weer op zich?
3: Ik ken dat eerlijk gezegd niet.
0: Nee.
3: En dat betekent zoiets als: we zijn allen gelijk. Een uitdrukking komt vooral voort in gereformeerde kringen.
0: Jo.
3: En het staat zelfs niet in Van Dalen idioomwoordenboek.
0: Oké, staat het misschien wel in de Bijbel?
3: Nee, niet dat ik weet.
0: Oké. Okay.
5: Deze campagne gaat heel expliciet over de bewustwording van zoveel abortussen, 40.000. Uh-huh. En laten we met elkaar in Nederland het gesprek aangaan. En mijn ideaal is dat we met elkaar het gesprek aangaan over die 40.000 abortussen die er gepleegd worden. 40.000 jongens en meisjes die in de knop worden gebroken. En dat is waar wij voor staan. Wat wij willen met deze campagne is, en dat geef ik nogmaals aan, het gesprek aangaan over die 40.000 abortussen.
0: En dit was uit Eva, oktober vorig jaar. Ik wil hier graag het gesprek met jou over aangaan.
3: Ja, een gesprek aangaan. Net zoals Christoffer dat zo heel graag wil.
0: Juist.
3: Dan kun je het heel algemeen laten. Dan is je inzet niet moeilijk. Je houdt je lekker op de vlakte, want je wilt alleen maar het gesprek aangaan.
0: Ja, wel makkelijk, toch?
3: Ja, tamelijk.
5: Hoe komen we met elkaar tot oplossingen dat er weer rust in dit land komt en waar aan echte problemen gaan werken? Dit was echt een schetsvertoning. Waar het ons om gaat is dat we met elkaar eens kijken van: kun je dat nu niet terugbrengen? Ik wil dat gesprek aan,
6: ja,
5: om te zorgen dat we met elkaar hebben over van: hoe kunnen we die grote aantallen nu niet door laten stijgen? Wij zijn ontzettend geschokt van dat we nu in de laatste 2 jaar zien dat de abortuscijfers oplopen van 30 naar bijna 40.000. En willen we elkaar kijken, kunnen we hier nu niet iets aan gaan doen met elkaar?
0: Ja, dit kwam uit het SGP-weekjournaal van vorige week. Die wij trouw volgen.
3: Ja.
0: En dit is de week van oktober vorig jaar. Waar ging het hier om?
3: Ja, het sluit aan bij het vorige onderwerp dat ik aanroerde. Namelijk het gebruik van met elkaar.
0: Ja.
3: Dat klinkt altijd heel vriendelijk en aardig. Maar het gaat natuurlijk wel altijd om standpunten. Hè? Bij met elkaar gaat het om samen, wij samen. En vooral sterk in het fragmentje: dan willen we met elkaar kijken, kunnen we hier iets aan gaan doen met elkaar.
5: Volgens mij moet het volgende zijn. Want wat moet gebeuren is volgens mij dat je zegt: we gaan eens met die sociale partners op tafel.
3: Ja. Mm-hmm.
5: Ik hoop dat die ook gewoon aanschuiven. Volgens mij kun je gewoon met elkaar op tafel kijken, waar kom je op uit?
0: Café Kokkelman, begin vorig jaar. Ik hoorde niet echt iets bijzonders.
3: Hij spreekt af en toe tamelijk snel.
0: Oh.
3: En daardoor
0: heb ik zo'n hekel aan.
3: Dus weet ik van. En daardoor slikt hij voor zijn half in. Hij heeft het bijvoorbeeld niet over de sociale partners. Sociale partners zijn dat. En hij maakt zelfs zijn zin niet af, hè. Dan zegt hij. En dan kijken wij op uit. En dan
0: moet je dus
3: dooft hij zelf uit.
0: Ja.
7: Uiteindelijk in het leven moet je de dingen zo een beetje uitknobbelen zelf. En daar kom je nu ook wel van pas. Als politicus van een klein partijtje moet je het af en toe ook maar zelf uitknobbelen. En misschien heb ik dat toen al wel een klein beetje geleerd. Ik was persoonlijk een beetje bezig met van: ik ga straks studeren. En dan maak ik zelf wel uit hoe ik mijn leven in ga richten. En dan kan ik nog een paar dingen die misschien een beetje knellen van me afwerpen.
2: Ik heb tegenwoordig een kookboek met Oosterse gerechten. Ja, dat, daar smullen ze van.
0: Vegetarisch?
2: Ook. Dus het is een beetje half-half.
0: Dit komt uit de podcast Dick en Daniel geloven het wel van het Nederlands Dagblad van begin vorig jaar en uit een video van het Reformatorisch Dagblad begin 2021. Ik hoorde denk ik wel een woord...
3: Een beetje, ja. Dat is, laatst had ik ook met Freek en Suzanne, hadden dat ook, die gebruikten dat ook heel veel. En hij ook, het is een beetje een modewoord. Ik zeg hem ook een beetje bewust,
0: ja,
3: hè.
0: Ja.
3: Het lijkt soms of dingen verzacht of genuanceerd moeten worden door een beetje, maar het kan vaak net zo goed weggelaten worden. Hier zegt Christoffer bijvoorbeeld, ik was persoonlijk een beetje bezig met iets en een paar dingen die een beetje knellen. Het lijkt erop dat op een gegeven moment dat een beetje in het proces van taalproductie is naar boven is gekomen en naar boven blijft liggen en dat ze dat dus een beetje blijven gebruiken.
0: Oké, heel goed.
5: Uiteraard zijn we altijd heel helder. Wij willen abortus naar nul. Mm-hmm. Ons ideaal is helder. Mm-hmm. Dat is inderdaad dat we het liefst abortus zouden zien verdwijnen uit de maatschappij. Maar laten we ook helder maken, dat is een heel klein aantal. Dit soort voorbeelden komt elke keer terug. En dat is vreselijk dat iemand verkracht wordt. Laat het heel helder zijn. Dat geef ik ook altijd aan.
0: Uit de talkshow Eva. Abortus had de SGP gekozen als een van de belangrijkste thema's bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Dus vandaar dat het zo vaak terugkomt. Maar het ging jou niet om hun standpunten, maar om...
3: Het woord helder blijkt hij ontzettend vaak. Hij vindt het heel helder. Zoals we zijn altijd heel helder. Ons ideaal is helder. Het is vreemd natuurlijk om het te benadrukken, want geen enkele politicus zal zeggen dat hij of zij een troebel of onduidelijk standpunt heeft. Het is een standpunt. Ja, en helder. Ja, het zal wel.
0: En wat probeert hij hiermee te communiceren, zoals dat tegenwoordig heet?
3: Hij probeert... helder te zeggen. Nee, hij probeert zijn standpunt verder af te bakenen natuurlijk. Daar gaat het hem om. Hij heeft een bepaald standpunt en anderen confronteert hij daarmee en dan moeten ze samen tot een vergelijk zien te komen of een discussie op zijn minst.
0: Ik herinner me dat Ajax op een gegeven moment in een finale stond en dat de toenmalige SGP-leider, van wie ik naam even kwijt ben, voor het Feyenoordstadion stond, vlak voor die wedstrijd en zei, ja, dit is niet de club die jullie nou willen zien, maar ik hoor ook niet bij de club die, waar jullie misschien op gaan stemmen. En dat vond ik wel echt ongelooflijk helder dat hij dat zo even...
3: Ja, Kees van der Staaij was
0: Kees van der Staaij was dat, ja.
5: Als ik even terugkijk naar bijvoorbeeld waar het nog toegepast werd, was na de Tweede Wereldoorlog. Er zijn in Nederland ook ongeveer 40 mensen wat dat betreft veroordeeld. Het moet ook echt wel vreselijk zijn. Dus wat dat betreft...
6: Dus dan heeft het bijvoorbeeld over een moord of een terroristische misdrijf bijvoorbeeld.
5: Dat zou ik me voor kunnen stellen. Kijk, laat ik zo zeggen, het is wat mij betreft een situatie, het staat erin. Je zou met elkaar dus de hele discussie aan moeten gaan.
0: Uit een livestream van de NOS eind 2023. Het ging om de doodstraf. De SGP is daar in bepaalde gevallen voor. Wat haalde jij eruit?
3: Wat dat betreft, of het laatste stukje nog wat mij betreft, het is vaak overbodig. Het maakt het taalgebruik nogal complex, formeel. Wat dat betreft kan het er van mij uit.
2: En daar word ik best een beetje wanhopig. Ik denk, en ik krijg het niet voor elkaar. Ik hou best enorm van gezang en dergelijke.
0: Ja, opnieuw een stukje uit de podcast Dick en Daniel geloven het wel. Waarom wil je het horen?
3: Het best, dat is een populair woord aan het worden, een populair bijwoord. Hij zegt bijvoorbeeld, word ik best een beetje wanhopig.
0: Mm-hmm.
3: Best, dat dient ter versterking, maar dat wordt weer afgezwakt door een beetje.
0: Ja.
3: Dan word ik wanhopig.
0: Wat kan je afronden in één zin vertellen over het taalgebruik van Christoffer?

0: Wat, waarom wil je het horen?
1: Best, dat is een populair woord aan het worden, een populair bijwoord. Hij zegt bijvoorbeeld, word ik best een beetje wanhopig.
0: Mm-hmm.
1: Best, dat dient ter versterking, maar dat wordt weer afgezwakt door een beetje.
0: Ja.
1: Dan word ik wanhopig.
0: Wat kan je afronden in één zin vertellen over het taalgebruik van Christoffer?
1: Christoffer? Ja, een typische SGP-politicus.
0: Heel goed.
1: Laat ik het zo zeggen.
0: Hey, we hebben een boekenclub, Boeken Nu. Ja. We gaan daar eind deze maand met Adriaan van Dis over zijn boek praten. Alles voor de reis. Dat is een goede vriend van jou, toch?
1: Zeker, zeker. Al jaren.
0: Ja. Heb je het boek gelezen ook?
1: Uiteraard, ja.
0: Is het een aanrader?
1: Het is een absolute aanrader.
0: Okay.
1: En dat zeg ik niet alleen. Mijn naasten zeggen dat ook.
0: Goed. Dankjewel, René Appel. Zometeen Jort Kelder met Kelder & Co. Dit was De Taalstaat. Tot volgende week. Fijn blijven.
2: Dit was een programma van KRO NCRV.
3: NPO Radio 1.
4: Het heeft even geduurd, maar de Europese Unie is het eens geworden over een nieuw asiel- en migratiepact.
5: Komende week is het zover. Dan wordt het Europese migratiepact ingevoerd.
4: Het plan gaat gelden voor alle landen van de EU.
5: Het moet de asielprocedures in alle EU-landen gaan versnellen.
4: Ben je onder de 18 en kom je zonder je ouders, dan word je niet vastgezet en ga je de normale procedure in.
5: Maar kom je met je ouders, dan zou je zomaar opgesloten kunnen worden in een detentiecentrum. En daar maakt de kinderombudsman zich grote zorgen over. Human en VPRO met Argos. Vanmiddag om 2:00.
2: NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
6: De zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Pianist Hayato Sumino blaast je omver met zijn techniek en virtuose spel. Hij speelt op 15 juli Chopin en Bach, Hans Zimmer en Ravel en eigen composities. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
7: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
8: Een heel boek? En de kinderen dan?
9: Die zijn veel te druk met spelen.
8: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat
7: het... Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
8: Oh, wauw. Mag ik daar dan ook een mocktail bij?
7: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu je vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
8: Proost.
7: Op sunweb.nl.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
10: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
11: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat... hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen... springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: NPO Radio 1, 1 uur.
13: Zeker. Aanstond Dr. Kelder & Co. Zelensky die schreef een pesterig briefje aan Poetin. Hé joh, stop nou met die oorlog. Maar betekent ook dat de sterke man van Moskou echt zijn laatste rondje ingaat? Dus wat is de machtspositie van Poetin? Dan, hoe gaan we met onze eigen radicalen in de politiek om? Kunnen we bijvoorbeeld deugdzame mensen maken van FVD-stemmers of bijeenstemmers? Nou, ik ben heel benieuwd. Ik ga het allemaal vragen straks aan mijn gasten. Eerst de nieuwstellingen bezorgd door Jan van der Putten.
14: Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde toen een militair op een auto schoot met daarin een vader, een moeder en de 7 maanden oude baby, vertelt correspondent Lennart Zwolfs.
15: Op een gegeven moment zijn ze op een militair checkpoint van het Israëlische leger afgereden En daar hebben militairen schoten gelost. De oma van de familie zegt nu dat de vader en moeder dachten dat het in eerste instantie ging om waarschuwingsschoten. Maar wat we nu weten is dat een van die kogels, ja, door die auto is heen gegaan, door het hoofdje van de 7 maanden oude baby. Die

0: daarbij dus is gestorven. De ouders die zouden licht gewond zijn geraakt. Die zouden naar het ziekenhuis zijn gebracht. Hoe het met hun op dit moment gaat, dat weten we nog niet.
1: En dit soort incidenten gebeuren vaker.
0: Eigenlijk op de hele bezette westelijke Jordaan-oever komen dit soort aanvallen en schietpartijen voor. Waar dit nu is gebeurd is het zuiden van de westelijke Jordaan-oever in de buurt van Hebron. Een stad die in het centrum wordt bezet door het Israëlische leger. Nou ja, er zijn ook heel veel militaire checkpoints. Veel aanwezigheid van het Israëlische leger daar. En ja, dit is niet ongebruikelijk dat dit voorkomt, nee.
1: Het Israëlische leger zegt dat er inderdaad het vuur werd geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. De oprichter van de Indiase onlinebeweging Cockroach Janta Party is in New Delhi aangekomen om een protest tegen de regering van premier Modi te leiden. Hiermee trekt de grootste online jongerenbeweging van het land voor het eerst de straat op. Het was nog even de vraag of het allemaal wel door kon gaan vandaag, want de leider, Dipki, zou bij aankomst in India gearresteerd kunnen worden, zegt correspondent Davy Boerema.
2: Inmiddels is bekend dat Dipke dus niet gearresteerd is en dat ze tot 5:00 vanmiddag in Delhi op een bepaalde plek, aangewezen plek, mogen demonstreren. Dus het was eerst vooral media en beveiliging die daarop af was gekomen en nu zie je langzaam dat er ook steeds meer mensen naar die plek toekomen omdat het dus nu vrijgegeven is.
1: En die kakkerlakkenpartij wil in India vooral laten zien dat ze een beweging zijn die ertoe doet, zegt de leider. De politie in Vlaardingen heeft 2 verdachten van een plofkraak op heterdaad betrapt. Vanmorgen vroeg was er een explosie. De politie loste waarschuwingsschoten en kon 1 verdachte arresteren. Het was een Amsterdammer van 24. De ander ging er vandoor. De EOD heeft een 2e explosief daar in Vlaardingen weggehaald en laten ontploffen. Ondanks bezwaren van enkele Zeeuwse kustplaatsen heeft het provinciebestuur van Zeeland voor een strenger toeristenbeleid gestemd. Statenleden willen meer grip krijgen op het snel groeiend aantal vakantiehuisjes en B&B's. Vooral aan de kust wordt het beleid strenger. Zo mogen er alleen nog nieuwe minicampings komen in gemeenten die niet aan het strand liggen. Met een advertentie in het Parool heeft zanger Harry Styles Amsterdam bedankt voor de concerten die hij in de stad heeft gegeven. Amsterdam, je vergeet nooit je eerste optredens. Dank je, ik hou van jou, schrijft Styles in de advertentie. Hij trapte zijn wereldtournee af in Nederland met 10 concerten.
3: Het NOS-journaal.
1: Oekraïne voert met drones opnieuw zware aanvallen uit op Sint-Petersburg, de tweede stad van Rusland. De bevolking heeft de oproep gekregen binnen te blijven. Het vliegverkeer werd stilgelegd en de luchtafweer is actief. Volgens de gouverneur zijn zeker 141 drones neergehaald. Woensdag was er ook een aanval op Sint-Petersburg en omgeving. En dat was aan het begin van een internationale economische conferentie in de stad. Vandaag is de slotdag. Donderdag stelde president Zelensky rechtstreekse onderhandelingen voor met president Poetin. Maar Poetin wijst dat af. Een oproep van de gemeente Rotterdam over een vergeten erfenis heeft veel reacties opgeleverd. 110 erfgenamen hebben zich gemeld voor een stuk grond aan de Hillendijk. De 144 vierkante meter was eigendom van een vrouw die in 1955 overleed. En de grond was dus niet van de gemeente, terwijl Rotterdam er nieuwbouw wil neerzetten. Vandaar die oproep. Erfgenamen wisten niet dat dit stuk grond er was. En het zijn er nogal wat, zegt deze gynaecoloog.
4: Nou, we hebben te maken met een echtpaar, mevrouw Meppelde en Arie Schaar in dit geval. En we weten dat zij meer dan 10 kinderen hebben gekregen. De kinderen erven van de ouders, dus we komen dan in de volgende generatie. En in het geval dat zij overleden zijn, die erfgenamen of nakomelingen erven, dan hebben we met nog een laag erbij. Zo ontstaat er een grote puzzel.
1: Een genealoog. Volgens Omroep Rijnmond wil de gemeente een bod doen om alle erfgenamen uit te kopen. Elmo, de rode muppet uit de Amerikaanse versie van Sesamstraat, ligt onder vuur in New York. Op sociale media wenst hij de basketballers van de New York Knicks en de San Antonio Spurs succes bij de finale reeks van de NBA. Veel New Yorkers vinden dat verraad, omdat Sesamstraat zich afspeelt in de stad. Elmo zou dus voor de Knicks moeten zijn, die voor het eerst sinds 73 weer kampioen kunnen worden. Veel mensen leveren commentaar op zijn bericht. Je moet een kant kiezen, Elmo, schrijft iemand. De New Yorkse transportdienst dreigt zelfs het Sesamstraatbord in het centrum te verwijderen. Het is 1:05, het weer nog. Van het zuidwesten uit regen of motregen, een stevige zuidwestenwind en het wordt een graad of 18. Morgen eerst grijs in een bui, later meer zon en 20 graden.
3: Ja, en dan vervoegen wij ons bij de Algemene Nederlandse Wielrennersbond, al waar Helene de Geest het verkeer gaat voordragen. Zeg.
5: Ja. Dat is heel wat om voor te dragen, want het is heel druk op de weg. 140 kilometer file staat er. Onder andere op de A2 een lange file van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 3 kwartier. De oorzaak een bus met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is. Op de A8 Zaanstad Amsterdam tussen Zaanstad Assendelft en knooppunt Koenplein 25 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. De linker rijstrook is daar dicht. Op de A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt Nieuwemeer op de ring Zuid is dat ook een kwartier op onthoud richting Den Haag. Op de A13 Rotterdam-Den Haag tussen Rotterdam-Overschie en Delft 10 minuten extra reistijd. En ook op de A27 Breda-Gorkum tussen Werkendam en knooppunt Gorkum 10 minuten verdraging.
3: Dankjewel, Helene. Ik heb het altijd over de Algemene Nederlandse Wielrijdersbond. Mensen weten niet dat de ANWB is, maar het is toch zo? Ik zeg het toch goed?
5: Nou, niet helemaal eigenlijk. Oh. Want dat, Nee, het is eigenlijk Koninklijke Toeristenbond ANWB. ANWB stond vroeger voor Wielrijdersbond, maar al sinds 1905 niet meer.
3: Ik vind het zo geestig dat de Wielrijdersbond dan het Journaal voor de Auto's doet. Maar goed, dan moet ik dat allemaal gaan voorlezen. Zoveel te zendtijd hebben we niet.
5: Nee,
3: ik ga kijken wat ik volgende week doe alleen. Dankjewel en sorry voor mijn pesterijtjes, ja?
5: Dag. Ja, dag.
3: Straks naar Dr. Kelderenko, jongens. De Russische elite heeft zich samen met influencers Andrew Tate en Candace Owens bij de economische top in Sint-Petersburg verzameld. Het is u niet ontgaan waarschijnlijk. Daar ga ik over praten met professor Dr. Hans van Koningsbrugge. Hij neemt de marsorders van Poetin met ons door. Want ja, gaat hij nou stoppen met die oorlog? Gaat hij gewoon eindeloos door? Professor Dr. Rick Pils is hier. En hij gaat hebben over de klassieke deugden in de politiek. Die schijnen enigszins op drift te zijn. Over radicalisering gaan we het dan ook hebben. We hebben een jonge dokter die verkent die zwarte gaten. Ja, dat is echt freaky interessant. Moet u echt horen. En we hebben een linkskamerlid die wil gaan ruzie maken met het meest groene land van Europa. Hoe kan het nou? Dat alles omveld naar de mededeling van de middenstand. Ster.
6: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
7: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
11: Ga op je dode gemak of met een ongelofelijke gang naar witte steriele museumzalen, groene tuinen, hoge muren en houten vloeren, naar het topje van een kasteeltoren of naar de krochten van een archief. Naar bloeddorstige dieren met spierwitte tanden, naar onzichtbaar krioelende microben ergens op een stuk giraf, of, eens voor de verandering, naar iets dat eens een keer niet leeft. Iets van bijvoorbeeld vreselijk koud marmer. Iets dat geen mening heeft. Iets totaal abstracts. Of naar schilderkunst, Rembrandt en ogen. Ogen zo echt dat je het niet kan geloven. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
12: NPO Radio 1. Avro Tros.
13: Dr. Keldrenko.
12: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
13: Jort Kelder.
3: Ja, luisteraars, hoi. Ik ben dat u aan de transistor bent gekluisterd. We blijven naar het Allard Pierson vandaag, zoals altijd. Kom een keertje kijken in dit museum. Is die Poetin binnenkort blut? Hij gaat veel te veel uit aan die oorlog. Gaat hij dat wel volhouden? Ga ik over praten met professor Dr. Hans van Koningsbrugge. Hij is gespecialiseerd in de geschiedenis en de politiek van Rusland. Moet deugdzaamheid de boventoon voeren in het politieke debat? Daar praat ik over met filosoof en theoloog professor Dr. Rick Peels. En ja, wat zie je in het heelal als er niet twee, maar drie zwarte gaten zijn? Kan je een zwart gat überhaupt zien? Kan je het horen? Kan je het zien? Hoe werkt dat? Ik ga het allemaal vragen aan onze jonge dokter Kai Hendricks. Hans van Koningsbrugge, begin even met jou. Ja, we hadden dus het briefje van Zelensky aan Poetin. Van joh, Vladimir, laten we gewoon gaan onderhandelen. Hij waarschuwt Poetin ook voor zijn eigen ondergang. Ik citeer even uit die brief. Ook u zult veel harder moeten vechten voor uw eigen voortbestaan. Dit is geen dreigement van mij of van Oekraïne. Het is een feit uit de Russische geschiedenis die u goed kent. Wanneer Rusland moe wordt, komt er verandering. U kunt uw oorlog stoppen. Nou, het antwoord van Poetin was, ik ga niet onderhandelen, ik ga niet op die brief in.
13: Nou, het antwoord was zelf een onbeschaafde brief.
3: Ja.
13: Dat was het antwoord.
3: Ja. Zegt de man die iedere nacht raketten schiet.
13: Zeker. Nou, het is natuurlijk een pesterig briefje, maar het past in de psychologische strijd tussen de twee. En het past ook in het, hoe moet ik het zeggen, in het credo langzamerhand dat het beter gaat met Oekraïne.
3: Ja, een soort zelfvertrouwen blijkt eruit.
13: Zeker, want natuurlijk
3: het is bluf natuurlijk.
13: Nee, dat niet. Daar kunnen we het straks over hebben. Maar het is, in principe is dit natuurlijk, ik bied wat aan.
3: Ja.
13: De buitenwereld zal zeggen, nou, een mooi aanbod. En die vervelende Poetin wijst dat weer af.
3: Ja.
13: Dat wil je toch?
3: Nee, maar hij zit het er wel in te wrijven in die brief. Hij wijst erop dat het natuurlijk Rusland, dat uiteindelijk Poetin ten onder zal gaan met deze oorlog. En dat het in de Russische traditie past.
13: Dat doet het toch ook?
3: In feite dat hij afgezet zal gaan worden op
13: dat
3: moment.
13: Rusland pretendeert altijd onoverwinnelijk te zijn.
3: Ja.
13: Nou, Rusland heeft heel wat oorlogen verloren.
3: Ja.
13: En daarmee is de zittende elite altijd de pineut geweest.
3: Ja, ja. Toch ben jij daar kort even voor aankeidertje op wat we straks gaan bespreken. Jij denkt toch niet dat het zo snel klaar is met Poetin?
13: Dat denk ik ook niet.
3: Nee, nou, klopt. Gaan we het zo even hebben. Rick Peels, professor. En dit is een week van veel begane zonden die eigenlijk wel of niet vergeven werden. We hebben, die meneer J. West heet hij tegenwoordig. Die staat in de Gelderdoom. Het is hem toch gelukt. Donald Pols, die affaire, ik weet niet of we moeten hebben, maar Tata Steel wel niet. Niet dus, want hij was stout geweest als 19-20-jarige met een zwart verleden, zeg maar even. En dan de influencer Anna Dobber, die is tegenwoordig influencer, maar die had 2 jaar in de bak gezeten omdat ze iemand had afgetuigd. Deze mensen zijn niet helemaal op de hoogte van de klassieke deugden, geloof ik, hè?
14: Nee, en ook niet van de moderne deugden. Dus bijvoorbeeld als je wat donker verleden hebt, dan kun je er transparant over zijn. Dat helpt bij een sollicitatie.
3: Ja, ja. Is dat zo? Want
14: dan heb je kans
3: ook in een tijd dat iedereen gecanceld wordt, hè?
14: Ja, dat kan. Maar altijd beter dan erdoor komen en dan 2 dagen later er weer uitvliegen.
3: Ja, dat is misschien ook wel zo. Ik vraag het dus even aan het publiek, want u heeft natuurlijk allemaal die Donald Pols-affaire gevolgd. Ja, natuurlijk een racistisch verleden als witte activist in zijn studententijd. Maar hij is eigenlijk opgeschoven een groene activist. En had het wel de Raad van Toezicht gezegd. Wie zegt eigenlijk, jongens, alles gezegd hebben, het was een jonge vent, student toen. Ja, we moeten die man gewoon vergeven. Hij kan gewoon met Tata blijven. Wie zegt ja? En toen bleef het stil. Toch één jaartje? Ja, 2 jaar. Maar u heeft geen microfoon, ik kan niet in discussie. En wie zegt luidkeels nee, weg met die vent? Ja, dus ze roepen toch ook niet. Genuanceerd publiek hebben we hier. Want je wilt toch ook niet dat die man de vernieling ingaat. Hoe keek jij naar deze affaire, professor?
14: Nou, dus die van moet spreken. Die interesseerde me met name omdat het ging over geradicaliseerde antisemitische uitspraken. En dan komt de rechter aan.
3: De zwarte meneer die aanhanger van Hitler werd. Ja, dat kun je toch onmogelijk serieus nemen.
14: Nou, maar het gebeurt wel. En t-shirtjes met hakenkruisen erop en teksten over Joden en zo. Ja. En dan zegt de rechter natuurlijk van, is hier een gevaar voor de publieke orde? En dan is het antwoord nee, en dan gaat het door.
3: Mm-hmm.
14: Maar dan begint het eigenlijk pas van, en nu willen wij een podium, een platform geven aan zo iemand. En dat is eigenlijk de interessante, zou ik zeggen, morele discussie.
3: Ja.
14: Ja.
3: En waar sta je dan zelf?
14: Dat zou ik absoluut niet doen. Nee, zeker niet, in deze tijd van opkomend antisemitisme.
3: Oh,
14: nee.
3: Ik heb daar moeite mee met deze opvatting. Ik ben vergevingsgezind. Misschien ben ik christelijker dan jij.
14: Nou, dus als iemand zegt van ik heb het helemaal verkeerd gedaan.
3: Hij moet wel toegeven dat hij fout zat, bedoel je?
14: Nou, kijk, we maken allemaal fouten.
3: Ja.
14: En als er berouw is en zegt, ik ga het anders doen. Dat heeft ook met vergeving. Dat is de aard van vergeving ook een beetje.
3: Maar die J. West is toch gewoon een psychiatrisch patiënt. Hij had toch gewoon, dat concert moet hij meteen met een busje opgehaald worden, opgenomen worden.
14: Dat laten we aan de psychiater. Dus wij zien alleen die uitspraken. En,
3: Ja. Oké, nou, dank voor nu. Jongens, we gaan de Haagse kwestie aankaarten. Wij gaan bellen met Sjoukje van Oosterhout. Zij is Tweede Kamerlid namens PRO. En zie die motie in onder nummer 2150133. Het gaat over het boren in het Arktisch gebied. De Europese Unie hanteert sinds 2021 een moratorium. Ten noorden van de Poolcirkel mag niet geboord worden. Punt. Maar ja, dat willen de Noorden even anders gaan aanpakken. Want die zeggen, ja, die Poolcirkel schuift niet op. Maar dat ijs schuift natuurlijk wel op. Dat water wordt warmer. We gaan lekker boren. Dag Sjoukje, ben je daar?
15: Ja, zeker. Hallo.
3: En je bent nu een beetje boos op Noorwegen. Dan denk je, Noorwegen is het land waar het meeste elektrische auto's rijden. Nou, dat moet toch de vriend van PRO zijn?
15: Nou ja, wat zij natuurlijk volle bak doen is zelf in hun eigen land volop verduurzamen, maar nog volop nieuwe gasvelden aanboren en dat vooral exporteren naar Europa.
3: Ja.
15: Natuurlijk hebben we nog even gas nodig, maar onder de Noordpool moeten we zeker niet gaan boren.
3: Maar jij hebt liever dat we het uit Amerika en Qatar halen?
15: Nee, wat ik liever heb is dat we die afhankelijkheid van gas zo snel mogelijk afbouwen.
3: Tuurlijk. Ja.
15: Er zijn bijvoorbeeld volop onderzoeken die laten zien dat je in 5 jaar tijd, als je volop inzet op energieefficiëntie, een derde van je gasverbruik kan afschalen. Mm-hmm. Dat is veel zinniger dan nu nog nieuwe gasvelden aanboren. Want het duurt echt heel lang voordat je die in gebruik kan nemen.
3: Ja.
15: Dus voor de korte termijn is dat echt geen oplossing.
3: Nou zeggen die Noorden dat die definitie van het Arktisch gebied schuift eigenlijk op. Dat komt, ja, treurig genoeg door die klimaatopwarming en door die fossiele industrie mede. Maar ja, dat ijs schuift op, dus we kunnen daar gewoon, net als in de normale Noordzee, gewoon boren.
15: Ja, als je even kijkt naar dat gebied waar zij het over hebben, dat is echt een enorm groot gebied.
3: Ja.
15: En voor dat gebied geldt eigenlijk precies hetzelfde als voor de rest van het Noordpoolgebied. Namelijk dat er nog helemaal geen infrastructuur is. Dat er, als er eventuele lekken zijn, dat het heel moeilijk is om op te ruimen. Want het is heel ver weg van de bewoonde wereld.
3: Mm-hmm.
15: En we zien eigenlijk precies daar ook dezelfde schadelijke milieueffecten. Dus op al die unieke diersoorten die alleen daar voorkomen.
3: Ja.
15: En bovendien, en dat vind ik dat eigenlijk in deze discussie nog veel te weinig wordt aangestipt. Als je even kijkt naar waar dat ligt, ligt dat natuurlijk enorm vlakbij Rusland. Dus als je daar allerlei infrastructuur gaat opbouwen, is de kans op Russische inmenging daar enorm groot. Dus moeten we echt van onze ene afhankelijkheid naar de andere afhankelijkheid gaan? Lijkt me geen goed idee in deze tijd.
3: Nou, lijkt het me dat als een boorplatform een paar duizend kilometer verderop in Noordzee zit, dat de Russen er ook wel bij kunnen met een onzeebootje of zo, toch? Maar goed, oké, dat terzijde. Toch opvallend dat je tegen de Noorden zo hard in moet gaan. Dat ze doen zich inderdaad officieel binnen het land Noorwegen voor als heel groen en helemaal duurzaam en elektrisch.
15: Ja.
3: En dan zetten ze dit toch ook hard in. Dan kun je ook zeggen, geopolitiek is dit gewoon nu even nodig. Kijk, wij hebben de gasbel ook afgesloten. En we importeren het nu bij Donald Trump, die we rijk aan het maken zijn. Dat is toch wel jouw beleid al nu. En ik weet dat je er niet voor bent. Alleen op korte termijn is dit gewoon de realiteit, hè?
15: Nou ja, het is dus absoluut niks voor de korte termijn. Want het gaat 10, waarschijnlijk wel 15 jaar duren...
3: Ja.
15: Dat we gas daadwerkelijk kunnen gebruiken. Dus het gaat niets doen voor onze energierekening nu.
3: Mm-hmm.
15: Het is ook ontzettend duur. En het gaat om een heel klein gedeelte van onze huidige gasimport. Dus we hoeven echt niet de Noordpool kapot te maken om in Nederland het licht te laten branden.
3: Ja.
15: Maar wat je daar ziet, is ook iets wat je in Nederland ziet. Dus ook hier in Nederland met onze D66 klimaatminister zien we dat de gaskraan eigenlijk steeds verder open gaat onder het mom van die leveringszekerheid. Dus in Friesland worden volop nieuwe gasvelden aangeboord. In Utrecht gebeurt dat.
3: In Utrecht?
15: En ook, ja, ook in Utrecht.
3: Zuigen ze de bodem onder hun eigen bestaan weg? Dat is wel mooi natuurlijk. Want daar, nou, daar zitten we natuurlijk in het college mensen, ja.
15: Nou, maar het is dus eigenlijk bizar dat je ook daar weet, dat gaat echt jaren duren voordat je dat gas kan gebruiken, gaat niets doen aan de energiecrisis nu, maar zorgt er wel voor dat je natuurlijk schade hebt aan huizen, schade hebt aan de natuur. Dus dat zijn echt complete verkeerde stappen die we ook in Nederland daarop aan
3: hebben. Maar jouw enige antwoord is eigenlijk op korte termijn, we moeten gewoon voorzichtiger met dat gas omspringen wat we dan nog hebben. Dus dan heb je 30% besparing. Nou, oké, dat zal zeker iets helpen.
15: Dat is een stukje van de oplossing.
3: Noorwegen zit bij mijn weten niet helemaal in de EU, toch?
15: Klopt.
3: En dus wat, stel nou die Noorden zeggen, nou, gehoord hebben de bezwaren van Brussel, dank u wel, dank u zeer, we gaan boren. Wat dan?
15: Nou ja, het is dus wel, het technische antwoord is dat de EU in een soort van raad zit, die wel gaat over dat Noordpoolgebied, maar belangrijker nog is dat Noorwegen dat gas natuurlijk wil gaan verkopen aan Europa.
3: Ja.
15: Die gaan natuurlijk een pijpleiding leggen en die willen eigenlijk nu al Europese afnemers hebben.
3: Mm-hmm.
15: Dus Europa zegt, het gaat niet gebeuren, dan wordt het voor die Noren heel moeilijk om een markt te hebben voor dat gas.
3: Ja,
15: dus het is echt heel belangrijk dat we nu als Nederland en als Europa ons recht houden.
3: Ja. Die Noorse pijpleiding komt volgens mij bij ons in de Eemshaven binnen. Daar importeren we dus heel veel Noors gas op dit moment. Ook omdat we die eigen gaskraan dus hebben dichtgeruimd, dus zullen we wel moeten. Zeg je dan, als die Noren nou stout blijven en toch in het Arktisch gebied gaan boren, dan gaan we dat pijpleidingje in Eemshaven ook even dichtdraaien. Kom op, Sjoukje.
15: Dan ben je weer 6 stappen vooruit. Volgens mij hebben we nu echt een unieke kans om ervoor te zorgen dat dit niet gaat gebeuren. En dat zou ook eigenlijk best een no-brainer moeten zijn. Volgens mij hebben we een klimaatminister die veel de natuur geeft. Dus ik hoop echt heel erg dat het gaat lukken om in ieder geval dit tegen te kunnen houden. En dit niet te laten gebeuren.
3: Ik zeg amen, Sjoukje van Oosthout van Pro. Dank je zeer. We praten met professor Dr. Hans van Koningsbrug, hoogleraar geschiedenis en politiek van Rusland, Rijksuniversiteit Groningen. Je bent gespecialiseerd in Russisch-Nederlandse betrekkingen, voor zover die nog zijn. Het is een beetje een armoedig vakgebied op het moment, denk ik.
14: Ja.
3: Directeur van het Groningen Instituut voor Midden- en Oost-Europese Studies, vervaardigd politiek en economisch. Blablabla. Je hebt eigenlijk van alles gedaan.
14: Dat klopt.
3: Ja, is het nog leuk om Rusland te bestuderen? Is dat leuker dan ooit?
13: Het is never a dull moment.
3: Die Russen. Wat is dat toch met die Russen? We hebben altijd gelazer mensen, Hans.
13: Ja, kijk, ik wil nou niet meteen Marx aanhalen. Maar wat heeft Marx hierover gezegd? Waar een Rus verschijnt, breekt de hel los. Moet ik nog meer zeggen?
3: Ja. Nou, ik ben niet altijd, er gaat niet altijd vanuit dat Marx sowieso de waarheid spreekt. Maar in dit geval, ja. Wat zit er in die Russische geest dat ze zo trans zijn?
13: Nou, laten we het eens omdraaien. Als je nou het grootste land van de wereld bent, en dat ben je natuurlijk geworden. En dat heeft natuurlijk is niet altijd zachtzinnig gegaan.
3: Nee, dat is...
13: Met
3: dat
13: alle gevolgen van die.
3: Die tsaren, die is in begin 17e eeuw... Ik zit net dat boek van Sebek Montefiore te lezen over de tsaren. Het is op twee na, het is één groot bloedbad. En ook binnen de familie iedereen vermoord. Het gaat maar door. Maar ik vind ook, het is ook wel filmisch wat ze doen.
13: Zeker.
3: Ja.
13: En fascinerend dus.
3: Ja, precies. Hey, het Kremlin geeft dit jaar denk ik zo'n 238 miljard uit aan defensie en tussen aanhalingstekens veiligheid. 40% van de begroting. Dat begrotingstekort is nu al zo'n 80 miljard dollar. Toch hadden we nu deze dagen die SPIEF, hè, dus die economische top in Sint-Petersburg. Ze noemen het dan het Davos van de Russen. Hij presenteert Poetin nog alsof het economisch best wel lekker gaat. Hij heeft op papier nog 0,4% economische groei. Ik denk, hoe krijg je het voor elkaar?
13: Dat is op papier, dat is geduldig. En we verzinnen soms maar wat.
3: Ja?
13: Kijk, die Russische economie die neemt natuurlijk in grootte af. Wat daar gebeurt is inderdaad, traditioneel was dat eigenlijk best een kritisch forum. Dat is deze keer helemaal niet gebeurd. Er is alleen maar gezegd hoe fantastisch het ging. En ze hebben zelfs meneer Dugin opgevoerd. Dus
3: wie was dat ook alweer?
13: De filosoof, waarvan we niet precies weten wat zijn invloed is op het Kremlin. Maar goed, hij heeft in ieder geval banden met Poetin.
3: Mm-hmm.
13: En hij heeft gezegd een ideaal beeld geschetst van het geheel in 2060. Namelijk Rusland als dominante factor in de Eurasiatische regio, inclusief West-Europa, want de EU is dan uit elkaar gevallen.
3: Ja, dat laatste zou natuurlijk kunnen gebeuren. Maar om nou te zeggen, dan gaat Rusland voor instellen. Ik denk dat de Chinezen er ook nog zijn. Dat gaat niet gebeuren.
13: Dat is heel interessant wat je nu zegt. Want het laatste bezoek van Poetin aan Xi...
3: Ja?
13: Was natuurlijk gewoon een totale deceptie.
3: Ja.
13: Hij ging erheen om even te horen wat Trump had gezegd. Maar wat gebeurt daar? Je komt daarna toe naar Beijing en je wilt graag de Power of Siberia 2...
3: Ja.
13: Die pijplijn, er is al één. Overigens, vanaf 1955, alle pijpleidingen voor gas gingen naar West-Europa. Mm. Behalve deze ene. Je komt daar aan en er gebeurt niks. Er wordt niet gezegd wanneer we beginnen. Er wordt niet gezegd wanneer we betalen. En je krijgt nog wat anders. Je zit aan een diner en je krijgt het Zwanenmeer te horen. De begrafenismuziek voor Sovjetleiders.
3: Oh, dat heeft Xi gedraaid voor even een geintje.
13: Ja, en je moet een schilderij bewonderen waarbij Xi naast Poetin staat. Xi is duidelijk groter. Hm. En Poetin kijkt bewonderend naar Xi.
3: Ja. Oh,
13: en vervolgens krijg je te verstaan, vriend, er zijn twee mogelijkheden. Of je stopt die oorlog, of je wordt een soort Noord-Korea.
3: Ja, ja.
13: Dan word je autarkisch, want wij zijn er klaar mee.
3: Maar geraffineerd, pak slaag legt hij daar dus. In Peking.
13: Daar zijn Chinezen goed in, denk ik.
3: Ja, ja. En in feite is Poetin nu natuurlijk gewoon de vazal geworden van de Chinezen, toch?
13: De hele Russische automarkt is bijvoorbeeld vergeven met Chinese modellen. Er werden bij het SPIEF twee nieuwe autotypen gepresenteerd.
3: Jo.
13: Dat bleken kopieën van Chinese auto's te zijn.
3: Oh,
13: met een Russisch merkje erop.
3: Ja, precies. Er is één stabiele economische factor in Rusland. En dat is de voorzitter van de centrale bank. Elvira Nabiullina.
13: Elvira Nabiullina is een professional, is een technocraat.
3: Mm-hmm.
13: Heeft de eerste dag van de invasie haar ontslag aangeboden, want ze wist al wat er ging komen.
3: Ja.
13: Dat is geweigerd. Zij is degene, de enige die ik ken uit de Russische elite, die altijd kritisch is geweest en gebleven. En ook gezegd heeft, ik ben uitgepokerd. Mijn kaarten zijn
3: ja, maar de enige die kritisch was en niet uit een raam is gevallen, precies, bedoel je eigenlijk. Ja.
13: Dat klopt.
3: Ja, die factor is er ook altijd.
13: Ja, dat klopt. Ja. Daar telde ik even niet mee. Verdronken of gevallen, daar tel ik even niet mee.
3: Ja.
13: Zij is niet geweest op dat spief, wat heel ongewoon is. Ze zou ook een lezing houden. Maar zij, waarschijnlijk heeft ze gedacht, ja, in de atmosfeer van algeheel optimisme past mijn beeld niet.
3: Wat is zo briljant aan haar dan? Want ik lees ook gewoon in de westerse financiële pers dat zij dat heel goed doet. Ik bedoel, lees ook, ze hebben heel veel inflatie. Natuurlijk gaat het met die overheidsbegroting helemaal niet goed. Maar wat kan zij daar aan erger voorkomen?
13: Wat zij gedaan heeft, is het bankdisconto op een hoog pijl.
3: De rente dus, ja.
13: Dat dus 14,5 op dit ogenblik. Dus je betaalt voor een hypotheek 21,22. Ja. Voor een lening zonder onderpand 25.
3: Ja.
13: Dat lijkt negatief, maar dat is positief. Want anders was de inflatie omhoog geschoten.
3: Mm-hmm.
13: De CEO van Rostec, Chemisov, die is voor het laten persen maar draaien, et cetera. Een apprenoele deluge.
3: Ja.
13: Dus zij, maar natuurlijk, de consequentie is hiervan dat het midden- en kleinbedrijf wel totaal
3: aan
13: gorten gaat.
3: Ja, ja, ja. Ja,
13: alles wat niet met defensie gaat.
3: Ja.
13: Maar ook, en dat vergeten mensen, even twee cijfers. Russian Rail, Russische spoorwegen. Toch fundamenteel voor een land in oorlog en een land met heel slecht wegenstelsel.
3: Mm-hmm.
13: 50 miljard schuld.
3: 50 miljard?
13: Moet het hoofdkantoor in Moskou verkopen en iconische stations overal.
3: Ja, ja.
13: Twee, Gazprom. Ja. Het 155ste bedrijf van de wereld. 2024, 24 miljard schuld. Tekort.
3: Ja?
13: Tekort. Maar dus verlies.
3: Pompt nog steeds olie en gas op.
13: Natuurlijk, ja, maar
3: daar kan je er niet op verliezen. Maar ze hebben nu volgens mij vorige maand zijn de inkomsten uit olie en gas met 1,3 miljard gestegen, omdat natuurlijk die prijs is gestegen. Dus die blokkade van Hormuz is natuurlijk een lichtpuntje voor hem.
13: Dat is een lichtpuntje, maar 40% van de Russische raffinagecapaciteit die gaat verloren.
3: Ja.
13: Door de dronestrijks van de Oekraïners. Ze hebben 24 van de 33 raffinaderijen aangevallen. De meeste meerdere malen.
3: Ja.
13: Vanmorgen was het in de Sint-Petersburg Raad. In
3: er staan rijen voor de tankstations, hè?
13: Ja, dat is natuurlijk fantastisch.
3: Ja.
13: Dus de Krim. Want dat is, als ik Oekraïns strateeg was, dan zou ik zeggen, de Krim is de sleutel tot overwinning. Want als je die afsnijdt en je daar breekt de pleuris uit, zal ik oneerbiedig gesproken, dat kan het Kremlin niet overdrijven, niet overleven. En er komt iets anders bij.
3: En daar zijn ze wel mee bezig, de aanvoerlijn naar
13: zeker,
3: de Krim.
13: Zeker.
3: Ze hebben alweer een plaats volgens mij veroverd daar in de buurt. Ja. Een strategische plek.
13: Ja, en mensen vergeten één ding. Krim heeft water nodig.
3: Ja?
13: De randen van de Krim...
3: Dat hoewel ze in de Zwarte Zee liggen, maar... Ja,
13: ja dat is de Riviera, maar de 90% is steppen.
3: Ja, ja, ja.
13: Dus er is een watertekort. Dus het gaat niet alleen over benzine, inderdaad.
3: Ja.
13: Er staan lange wachtrijen. Maar niet alleen in de Krim, ook in de zon. En het gaat
3: maar ik neem aan dat Zelensky dit ook... Nou, er vallen aan de Russische kant schatten ze zo'n 1000 doden. Overigens, ik denk dat er ook veel doden bij de Oekraïners vallen. Maar dat hoor je dan nooit, daar willen we het dan niet over hebben. Maar goed, die vallen aan de Russische kant. Waarom komt er geen opstand onder de oligarchen, onder de Russische elite?
13: Nou, omdat de oligarchen heel goed weten, als je protesteert, val je uit een raam, we hebben het erover gezegd.
3: Ja.
13: Of verzuip je in een zwembad, of je krijgt een hartverlamming, ook al liep je marathons, bij wijze van spreken.
3: Ja.
13: Dus dat kan niet. Bovendien is de repressie heel groot.
3: Hoe doet hij dat?
13: Nou, herinner je eens de bijeenkomst voor de invasie. Met al die leiders van die inlichting.
3: Gast in een kringetje, ja.
13: Ja, en iedereen was bang daar.
3: Ja.
13: Je zag dat.
3: Maar hij heeft een lijfgarde.
13: Ja, de Roskwaard, ja.
3: Zoals Hitler had een lijfgarde. Hij heeft een lijfgarde. Hoeveel kerels zitten daarin?
13: 300.000 naar verluid.
3: Hè?
13: Ja, er zullen ook wel eenheden wat anders doen.
3: Ja.
13: Maar dat is niet het lijfwacht van iedere dag natuurlijk.
3: Ja, want ik begrijp dat hij voornamelijk in zijn datsja buiten Moskou zit. Dat hij weinig in het Kremlin is. Dat hij daar dus, ja, wordt zwaar bewaakt. Die neemt aan dat er ook luchtafweer geschud omheen staat. Hij leeft in een paranoïde situatie.
13: Ja, ja. Nou ja, hij gebruikt ook geen internet, want dat is een CIA-uitvinding. Vroeger, ik weet niet of hij dat nog doet, zwom hij een uur per dag.
3: Ja.
13: Kon je tenminste nog zeggen dat het chloor misschien iets deed met zijn verstand, maar ik weet het niet. Hij is in ieder geval langzamerhand van de werkelijkheid weg.
3: Mm-hmm.
13: Hij heeft dus beweerd dat Rusland 2,5 miljoen vierkante kilometer Oekraïns gebied veroverd heeft.
3: Mm-hmm.
13: Dat is heel bewonderlijk, want Oekraïne is maar 600.000 voor vierkante kilometer groot. Dus dat is vier keer zoveel.
3: Ja.
13: Ja, dat is een Trumpiaanse verspreking.
3: Hans, maak je hem nu niet een beetje te klein? Want voorlopig houdt hij de wereld al 4-5 jaar bezig met die oorlog. De economie is niet 100% ingestort. Ik zie geen opstand in Moskou. Denk, nou, vanuit dictators oogpunt doet hij het eigenlijk best wel knap.
13: Nou, laten we het zo zeggen. Hij kan niet stoppen nu.
3: Nee.
13: Hij kan niet meer stoppen. En waarom kan hij niet stoppen? Gewoon een heel klein feit. Maar dat is wel eigenlijk cruciaal voor de situatie. Hij heeft 4 Oekraïnse oblasten in de grondwet opgenomen als zijnde Russisch gebied. Hij is verplicht om dat te heroveren.
3: Dat heeft hij vlak voor de invasie gedaan.
13: Bovendien, factor die je niet mag onderschatten, de patriarch heeft gezegd, het is een heilige oorlog.
3: Ja.
13: Een heilige oorlog kan je alleen met een overwinning afsluiten.
3: We hebben een theoloog tegen ons, gaan we toch even over. Ja, een heilige oorlog. Die patriarch, hè?
16: Kirill, ja.
3: Ja, typje is dat.
16: Ja, dus die levert een religieuze rechtvaardiging voor wat er gebeurt.
3: Ja.
16: Je krijgt ook een ticket naar de hemel als je daar sterft.
3: Ja, nou, best wel een handig geloof.
13: Kerk en staat altijd samen in Rusland.
3: Ja. Oké, we gaan even een fragmentje van Rutte. Rutte was in Kiev en hij zei op zijn geheel eigenwijs het volgende.
17: Ukraine is now so successful that Putin is only able to organize a 9th of May parade with an official presidential decree by this president. So this is basically how far you got. And I think for 2 hours you allowed him to do it. And to then end it in 1 hour 55 minutes. So he didn't take a risk.
3: Ja, Mark zit ze natuurlijk een beetje te plagen. Maar dat is natuurlijk ook wel bluffpoker. Hè? Want hij heeft ook al met die parade op 8 mei... heeft hij ook al gezegd van, joh, je mag even een parade doen... mag 2 uur duren. Ja, deze. Dus dat, het is eigenlijk een soort... je voelt dat Oekraïne een beetje de bovenliggende partij wordt... maar aan de andere kant ook niet kan winnen, volgens mij.
13: Nee, maar dat gaat heel langzaam. Die sparen hun manschappen.
3: Ja?
13: Die zetten drones in, die zetten robots in. Weet ik
3: ze dan. Liggen met die drones-technologie 2 weken voor op de Russen.
13: Maar nog even... Nou, veel beter, hoor.
3: Ja, nou, dat hoorde ik van de SG. Van de NATO,
13: maar
3: ik wel weet.
13: Die 9 mei,
3: ja?
13: Die parade, stel je nu eens voor, dat is jouw grote dag. De overwinning, niet van de Sovjet-Unie op Nazi-Duitsland, maar de overwinning van, het wordt nu een Russische overwinning geclaimd op Duitsland en lees nu dus het Westen. En jij hebt daar grote schermen en daar kunnen we tanks en vliegtuigen zien.
3: Ja.
13: Nou, armoediger kan het toch niet? En vervolgens vlucht jij dus in een busje. Als je het Rode Plein kent, dan weet je, hij staat bij het mausoleum van Lenin. De hoek om, daar is de vlam van de eeuwige soldaat.
3: Mm.
13: Dan ga jij nog in een gepantserd busje, omdat jij bang bent als een wezel.
3: Ja.
13: Dat wordt best wel begrepen in Rusland.
3: Het is een bang man. Ja.
13: Natuurlijk.
3: Ja. Maar je denkt toch dat de kring om hem heen... Kijk, heel vaak worden dictators komen ten val... omdat hun eigen bewakers ze neerschieten. Met Gandhi en misschien met allerlei leiders heb je dat natuurlijk gezien... Die kans acht jij toch klein?
13: Ja, men is doodsbang. En voor een belangrijk deel. Maar er is ook een deel van die elite. Die is nog veel radicaler dan hij. Neem Patrushev, de huidige chef van de Veiligheidsraad. De ex-directeur van de FSB. Als je leest wat die uitkraamt.
3: Die wil gewoon nucleair.
13: Nou, in principe wel. Maar dat is natuurlijk ook wat er op Rossiya 1 door Salavjov, de opperpropagandist, gezegd wordt. Nu was het bijvoorbeeld Petersburg wordt aangevallen. Nou, waarom vallen we Rotterdam niet aan? Die terminal.
3: Oh, dat werd even gezegd.
13: Ik zat er even naar te kijken. Ik dacht, goh, gezellig dat we genoemd worden.
3: Maar iemand zegt dat omdat hij de vrijheid kennen krijgt om dat te zeggen. Toch aan de andere kant op is er dus ook kritiek. Ik begrijp dat er in de Duma al gebrom is tegen Poetin.
13: Ja.
3: Er zijn ook wel influencers in Rusland die toch wel ook op die oorlog kritiek hebben. Kan iets meer nu dan een tijdje geleden.
13: Het worden er steeds meer. Ik vond het klapstuk iemand... Ik ben even zijn naam kwijt. Hij is een top-econoom bij het Moskouse Economisch World Forum. En die zei, je hebt allerlei criteria om welvaart te meten. En van de 54 welvarende landen van de wereld zijn wij beland op plaats 53. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Toen Poetin aan de macht kwam, zei hij, mijn grote doel is het welvaartsniveau van Portugal. Nou, daar is niets van terechtgekomen.
3: Nee. Want hij heeft natuurlijk in het begin heeft Poetin dat wel goed gedaan. En daarom was hij ook populair.
13: Nou, er was een sociaal contract.
3: Ja.
13: Jij, Iwan, jij, Tanja, je krijgt meer in je loonzak... maar je bemoeit je niet met de politiek.
3: Ja, Ja, en wij aan de top vullen onze zakken, maar daar moet je niet over zeuren. Ja, want de oligarchen kregen natuurlijk eigenlijk de deal om de zaak te plunderen.
13: Nou ja, ja. Nou, er was natuurlijk geplunderd in de jaren 90
3: zeker.
13: Op Yeltsin.
3: Ja.
13: Dat was helemaal een groot feest. Ja. En de Russische staat heeft gezegd, alles goed en wel.
3: Ja.
13: Maar de kroonjuwelen, de centrale elementen van de economie, die pakken wij terug.
3: Ja, ja.
13: En daar betalen wij soms wat voor als jij daarmee instemt. En anders beland je in de cel.
3: Maar toch, Hans, wat ik niet begrijp. Ik lees dat er zo'n 300 miljard zeg maar terug is gehaald bij de elite, bij die oligarchen, dus om een soort belasting te betalen voor die oorlog. Dus dat ze toch aan het rippen zijn met bedrijven, met bijdragers. Ik ken niet zoveel oligarchen persoonlijk, maar dat zijn vaak mensen, en zeker de bewakers, mensen ruw in de omgang. Die vinden het niet lachen om miljarden in te leveren.
13: Nou,
3: dan gaat Poetin toch ook een keer uit de raam.
13: Een kleine correctie, 300 miljard, dat klopt, maar roebel.
3: Oh, sorry, 300 miljard roebel, vond al veel, ja. Ja, hoeveel is dat?
13: Nou, dat is een miljard of 4 à 5.
3: Nou, geld. Dat is dus weinig relatief.
13: Ja, natuurlijk.
3: Ja.
13: Dat is een druppel op de gloeiende plaat. Ja.
3: Dus er wordt ook gezegd, of gespeculeerd, dat er dienstplicht ingevoerd gaat worden. Wat is dat? Want dat is een belangrijke stap.
13: Nou, er is dienstplicht, maar wat er gaat gebeuren waarschijnlijk is, dat verwacht ik zelf ook, komen verkiezingen voor de Duma in september. Voordien durft men niks, want wil men het toch rustig houden. En daarna gaat er dan wel een partiële, dan wel een gehele mobilisatie afgekondigd worden.
3: Dat is nog wat.
13: Want de oorlog gaat gewoon door. Eén voorbeeld. Als je bedenkt dat de nieuwe jeugdbeweging.
3: Ja.
13: Dat heet dan het jeugdleger. Dat is eigenlijk de rode pioniers van vroeger. Dat is 1,8 miljoen leden die krijgen militaire trainingen.
3: Ja, ja, ja.
13: Op universiteiten, idem dito. Op middelbare scholen, idem dito. Dat land bereidt zich gewoon voor op een lange oorlog.
3: Nou, Hans, dankjewel. Leuk dat je even uit Groningen bent komen vertellen dat de vrede nog heel ver weg is.
13: Je wil een eerlijke mening.
3: Verlang je om weer eens naar Moskou te gaan? Of word je dan onmiddellijk vast in de boeien geslagen?
13: Nou, kijk, het zit zo. Ik mag niet van mijn werkgever. Dat kan me niet zoveel schelen. Maar ik mag niet van mijn echtgenoten en mijn twee zonen. Dat kan me wel degelijk wat schelen.
3: Oh, dat zo zijn de verhoudingen bij de Van Koningsbruggetjes.
13: Zeker.
3: Sterkte ermee. Jongens, dankjewel Hans van Koningsbrugge. We gaan door, jongens. Vers wetenschappelijk talent. Daar gaat hij staan.
18: De jonge dokter.
3: Jazeker. Kai Hendricks. Dokter Kai Hendricks, mag ik nu zeggen. Proefschrift Probing Binary Black Hole Formation. Promotie 13 maart aan het Niels Bohr Instituut in Kopenhagen. Je bent helemaal naar ons toegekomen vanuit Denemarken. Vakgebied natuurlijk astrofysica. We gaan het hebben over zwarte gaten. Eerst even. Laten we gewoon beginnen. Wat heb je ontdekt?
19: Nou, ik heb onderzoek gedaan naar zwarte gaten, naar dubbelzwarte gaten, die zogeheten zwaartekrachtsgolven uitzenden. En ik heb berekend hoe die zwaartekrachtsgolven veranderen als er een derde zwart gat in de buurt is. En ik heb aangetoond dat die invloed van het derde zwart gat meetbaar is met de Einstein-telescoop, die over een jaar of 10 hopelijk in Nederland komt.
3: Ja, maar even een basisvraag. Wat is een zwart gat?
19: Een zwart gat is Een dode ster eigenlijk, een hele zware ster die opgebrand is. En zo zwaar is, zo de zwaartekracht die zo sterk is, dat die helemaal geen licht uitzendt. Dus alles wat erin valt, komt er niet meer uit.
3: Ja.
19: En er zijn zoveel zwarte gaten in het heelal dat ze soms elkaar tegenkomen, twee zwarte gaten. En als ze elkaar tegenkomen, als ze dicht bij elkaar in de buurt komen, dan gaan ze in een baan om elkaar heen draaien.
3: Ja, het klinkt gezellig, maar het is eigenlijk helemaal niet zo gezellig.
19: Het is hartstikke interessant. Het is heel erg gewelddadig vooral, omdat de zwaartekracht zo sterk is dat er allerlei rare dingen gebeuren.
3: Ja.
19: En als je twee zwarte gaten hebt die zo om elkaar heen gaan draaien, dan zenden ze zwaartekrachtsgolven uit. En dat zijn trillingen van de ruimte die wij kunnen meten hier op aarde.
3: Hele kleine trillingjes, maar de telescopen zijn nu al goed, maar die worden nog 10 tot 100 keer beter. Die nieuwe Einstein-telescoop, daar kunnen we het helemaal horen.
19: Ja.
3: Wat is eigenlijk de relevantie om iets over zwarte gaten te weten? Dus je wilt gewoon weten.
19: Nou ja, er zijn meerdere redenen, maar voor mij vind ik het gewoon heel interessant om te weten wat er zich in het universum bevindt.
3: Tuurlijk.
19: Van het begin tot nu eigenlijk. Maar ook om meer te leren over de zwaartekracht zelf bijvoorbeeld. Want de zwaartekracht zelf, daar weten we wel wat vanaf. Alleen als je echt er iets vanaf wil weten, dan moet je naar hele extreme situaties gaan. Zoals zwarte gaten, waar de zwaartekracht zo sterk is dat al die rare dingen gebeuren. En daarom zijn zwarte gaten dus perfecte laboratoria om meer te weten te komen.
3: En het stapje dat jij nu met je onderzoek hebt gezet, is dat een quantum leap? Is een grote stap? Of zeg je, ik doe eigenlijk een heel klein pitje in een veel groter onderzoeksteam in de wereld, zou je bijna kunnen zeggen.
19: Ja? Dus het is eigenlijk de grotere vraag die wij proberen te beantwoorden is... hoe komen die twee zwarte gaten überhaupt bij elkaar?
3: Ja.
19: En er zijn meerdere manieren waarop dat dan kan gebeuren. En er zijn heel veel mensen over de hele wereld die daar onderzoek in doen. Ja. En wij hebben dan inderdaad een heel specifiek idee genomen van... Oké, hoe kan een derde zwart gat ervoor zorgen dat die twee zwarte gaten dichter bij elkaar komen?
3: Ja, nu, ik heb een hele slimme eindredacteur. Die schreeuwt, oh, roept nu, fluistert in mijn oor. Ja. Vraag even of er ook nog een vierde zwart gat bij kan. Ze is erg inclusief.
19: Ja, die kan in de buurt zijn, maar dat is geen stabiele configuratie. Dus dat gebeurt helaas niet.
3: Oh, dat gebeurt dan weer niet. Hey, je bent gepromoveerd in Denemarken.
19: Ja.
3: Dan zou ik denken, nou, mooie jongen, je ziet eruit als een van de apostelen. Waarom mocht je niet in Nederland promoveren?
19: Nou, ik denk dat het ding is dat dit soort onderzoek zo gespecialiseerd is... dat dit specifieke onderzoek, wat ik interessant vind... dat je dat in Nederland nog helemaal niet kon doen. Eigenlijk.
3: Nee, dus er was gewoon geen geld nog voor.
19: Geen aandacht.
3: Terwijl we een grote traditie in natuurkunde, sterrenkunde in Nederland hebben. Ja. In Leiden, in Amsterdam zeker.
19: Er zijn...
3: Ja.
16: Hein of Fokker, hè? Met de eerste foto van een zwart gat, toch?
19: Ja, ja klopt. Klopt. Ja. Ja.
3: Kan je nagaan. Dus Nederland laat hier gewoon iets vallen.
19: Nou ja, dat weet ik niet. Maar het is sowieso een grote internationale samenwerking allemaal.
3: Zou je niet een paar mensen van de Nederlandse Universiteit in een zwart gat willen laten verdwijnen? Daar als je een vraag kan nemen?
19: Misschien.
3: Hey, komt die telescoop in Nederlands belang? De Nederlandse belastingbetaler gaat er bijna een miljard voor neerleggen. Nee, rond zoveel miljoen. Ja. Dan moet die in Limburg, grensgebied Limburg, België, Duitsland komen. Zou het lukken? Want het is echt belangrijk voor jullie.
19: Ja, nou ja, voor mijn onderzoek is het vooral belangrijk... dat de beste versie van een telescoop er komt. Ja. Voor Nederland zou ik het natuurlijk fantastisch vinden als hij in Limburg komt.
3: Ja.
19: Ik weet het niet. Ik ga er niet over. Het is nu uiteindelijk een politieke beslissing wie het meeste geld binnenhaalt. Nederland of Italië of Duitsland heb ik ook gehoord.
3: Ja, er was weer 30 miljoen extra bijgehoord recent. Hey Kai, wat ga je nu doen verder? Want je blijft gewoon wetenschapper. Dit is geen bedrijf die jou kan aannemen omdat je iets praktisch kan, of wel?
19: Ik werk nu in Zweden, in Lund. Waar ik bezig ben met een andere toekomstige zwaartekrachtsgolvendetector. LISA heet die. Die is van de European Space Agency.
3: Ja.
19: Die wordt zo nauwkeurig dat hij zoveel bronnen tegelijkertijd gaat meten.
3: Ja.
19: Dat we niet weten welk signaal van welke bron afkomt. Dus het is een enorme data challenge. En ik probeer dat op te lossen.
3: Oké, dank je zeer, Kai Hendricks. En dan zeggen we altijd pour est. Dankjewel. Ik ga doorpraten met professor Dr. Riek Peels, hoogleraar filosofie en theologie van radicalisering aan de Vrije Universiteit, al hier in Amsterdam. We gaan het hebben over deugden, want die onderzoek jij. Er is een nationaal kiezersonderzoek deze week uitgekomen. Wantrouwen in de politiek is toegenomen. Vertrouwen in de Tweede Kamer was zo'n 50% in het eerste coronajaar. Zakte naar 30% in 2023. En dat zou dan nu vorig jaar 19% zijn geweest. En voor jou heeft dat iets met deugden van doen, toch?
16: Ja, want als je die cijfers bekijkt, kun je nog zeggen, ja, ze vertrouwen in de Tweede Kamer. En we hebben niet zo'n fijne 2 jaar achter de rug. En met het kabinet Schoof ging allemaal niet zo lekker. Niet veel bereikt. Maar er zijn nog andere cijfers in datzelfde document, in dat rapport. En die gaan over bijvoorbeeld vertrouwen in de democratie, in het electorale proces. En ook daar zie je al dat vertrouwen afnemen.
3: Mm-hmm.
16: En ook meer in het algemeen weten we dat sympathie voor meer autocratische structuren, zeker onder jongeren, toeneemt.
3: Ja.
16: En dat is een zorgelijke ontwikkeling.
3: Ja.
16: En dus ik ben met de deugden bezig, dat klopt.
3: Ja, en we hebben dus de 4 klassieken uit de oudheid.
16: Ja.
3: Je mag ze even voordragen.
16: Ja, dat is temperance. Ik doe het even in Latijn. Daar heb ik een reden voor. Ja. Temperance, dus gematigdheid. Dan is er fortitudo, moed. Justitia, rechtvaardigheid. En dan is er nog prudentia, verstandigheid. Dat zijn de aristotelische of kardinale deugden.
3: Ja.
16: Cardo is een scharnier. Dus het goede leven draait om deze 4 deugden. En de vroege christelijke kerk voegde daar nog 3 aan toe. Geloof, fides, hoop, spes en caritas, liefde. Uit 1 Korinthe 13.
3: Je zou eigenlijk bijna zeggen, dit is het cement van onze beschaving.
16: Ja, of de fundering, hoe je het wil noemen. Maar echt onze beschaving, onze democratie, de instituties zijn op deze 7 gebouwd. En dat is ook heel concreet. Je ziet ze overal. Dus kijk naar de Paleis op de Dam. Er staan een aantal van op het dak in beelden. Loop naar het Rijks. Daar zie je ze in het museum op allerlei schilderijen van Rembrandt onder meer. Het wapen van Haarlem. Vicit Vim Virtus. De deugd overwint het geweld.
3: Ja.
16: Het zit overal in onze samenleving. Mm-hmm. Maar op de een of andere manier zijn we dat helemaal kwijtgeraakt.
3: Ja.
16: Dus ik ben er nu mee bezig, samen met Beatrice de Graaf overigens. Dus we hebben aan een stuk in NRC geschreven, nu maken we een boek. Dus wij geloven in die deugden. En We proberen die te propageren en daar iets mee te doen.
3: En het is niet, want je bent ook theoloog en je noemt Beatrice. Het is niet een kersteringsproject dat we nu allemaal in de Heer moeten komen.
16: Voel je vrij, hoor, maar dat is niet het idee. Nee, toch?
3: Het is vrij, denk je. Oké. Want daar zijn we van het programma een beetje van. We gaan even luisteren naar een insertje in de Tweede Kamer. Even kijken of de politiek een beetje op het goede spoor zit. Dit is een aanvaring tussen Henry Bontebal en Lidewij de Vos.
18: Zodat hij zich niet hoeft te verantwoorden voor die verkrachtingen en die moorden die ik net heb opgezomd.
20: Ik laat me niet verkrachten.
21: Meneer Bontebal.
22: Ja, voorzitter, op z'n Rotterdams, hoe goor wil je het hebben? Hoe goor wil je het hebben dat je dit soort dingen tegen Kamerleden zegt? Ik begrijp echt niet dat u niet een moreel kompas heeft dat dit soort dingen voor u te ver gaat.
3: Ja, dit ging natuurlijk over de asielcrisis. Lidewij de Vos was aan het woord en die schoof eigenlijk alle verkrachtingen enzovoort in de schoenen bij de bezittende politici. Waarom moeten we naar dit fragment luisteren? Is dit een voorbeeld van een verwording?
16: Ik vind het een verwoording. Dus het is inderdaad de suggestie dat Bontebal schuldig is aan misdaden zoals verkrachtingen. Bontebal wordt natuurlijk heel boos daarover. Zij zegt, nee, maar ik bedoel niet dat u dat zelf doet, maar dat u verantwoordelijk bent voor het beleid dat hierin heeft geresulteerd. Mm. En zo is het, buitelt men over elkaar van de boosheid, de verontwaardiging. En blijft men aan de oppervlakte van die emoties. Ik denk dus dat we vooruit kunnen komen als we terugkeren naar de deugd. Dus temperantia is er eigenlijk wel een mooi voorbeeld van.
3: Mm-hmm.
16: Dus dat is gematigdheid. En ik denk dat we die deugd niet zo goed begrijpen. Dus als ik dat woord noem, denken veel mensen, oh, dat is een beetje middelmatig, zeg maar. Mm-hmm. Niet extreem naar links, niet extreem naar rechts. Een beetje grijs, een beetje saai, altijd in het midden. En dat kan natuurlijk geen deugd zijn. Soms hebben we een opvatting of een beleid aan een van de flanken nodig. Iets extreems.
3: Oh, dat is
16: nodig soms.
3: Ja.
16: En dus ik denk dat die deugd daar helemaal niet over gaat. Dus waar gaat die deugd wel over? Nou, die deugd zegt eigenlijk, als je iets voelt of vindt of ervaart, gooi dat er niet meteen in.
3: Mm-hmm.
16: Maar doe eerst eens een stapje terug en vraag jezelf af bijvoorbeeld, waarom voel ik dit? Wat gebeurt er in die ander waar ik op reageer? Wat zijn mijn grotere doelen?
3: Ja, goed, zet niet alles meteen op sociale media.
16: Bijvoorbeeld.
3: Denk altijd een nachtje na over een scheldkanonade per e-mail. Dat doe ik zelf wel eens. Dat is gewoon inderdaad even twee keer nadenken voordat je meteen alles maar uitkraamt. Dat is trouwens niet mijn sterkste punt, moet toegeven.
16: Nou ja, we zijn geen van alle volmaakte deugdzaam.
3: Het is voor mij een verdienmodel om onredelijk te zijn.
16: Precies, en dus sociale media verdienen daar aan. Er zijn hele mooie voorbeelden ook. Dus Abraham Lincoln is daar een prachtig voorbeeld van. Hij heeft hem in de burgeroorlog op een gegeven moment een moment dat een generaal verslagen wordt en dan doet zijn eigen generaal eigenlijk niks. Terwijl dat het moment is om door te pakken en dan de burgeroorlog te winnen.
3: Ja, om eigenlijk de tegenstander echt af te maken.
16: Om in ieder geval gevangen te nemen. Ja. En dan zou het klaar geweest zijn. En hij is woedend en hij schrijft een brief aan die generaal van, hoe heb je dit kunnen doen? En dan komt het, hij stuurt die brief nooit. Die hebben we nog wel. En dat heeft hij dus heel vaak gedaan. Brieven geschreven die hij niet heeft
3: gestuurd. In zijn eerste opwelling even wegleggen.
16: Even wegleggen van, is dit handig? En dan denkt hij, oké, nee, hij heeft net een overwinning behaald. Dan worden we uit elkaar gespeeld. Dat is voor de grote zaak niet goed.
3: Ja.
16: En dat is een prachtig.
3: Maar daardoor duurde de oorlog wel langer, professor.
16: Zeker. Dus het eerste was beter geweest. Maar als hij naar zijn woede had gehandeld, had het bijvoorbeeld dat leger uit elkaar kunnen. Dan krijg je een nog veel groter probleem.
3: Ja.
16: Temperantia.
3: Maar ja, goed, we leven in tijden van sociale media waarin politici vooral stoere dingen voor die microfoon gaan zeggen om er een klein clipje van te kunnen maken. Ja. En dat kunnen ze dan op Twitter of op TikTok of wat dan ook zetten. Ik zei het net al een beetje pestig over mezelf, maar extremisme is een verdienmodel. En FVD, als voorbeeld, Forum voor Democratie, heeft natuurlijk niet heel veel belang bij temperantia.
16: Nee, maar wij als samenleving als geheel wel. Dus de Duitse.
3: Ja, dan moet je Lidewij de Vos gaan vertellen dan.
16: Nou, maar goed.
3: Mevrouw de Vos, by the way, dat is niet in ons belang, ja.
16: Nee, maar dan gaan we meteen weer naar de ander die het allemaal fout doet. Maar ik stel voor dat wij collectief als Nederlanders eerst even naar onszelf terug.
3: Oké.
16: Boven het orakel in Delphi stond knotische auto, ken u zelf. Dus eerst even terug naar onszelf. En de Duitse rechtsgeleerde Buckenförder die zegt dat de democratie bestaat bij de gratie van voorwaarden die het zelf niet kan garanderen.
3: Mm-hmm.
16: Dus wij kunnen in een democratie bijvoorbeeld op een partij stemmen die de democratie om zeep helpt.
3: Ja.
16: Dat kan. En in Amerika zien we dat nu geleidelijk gebeuren.
3: Mm-hmm.
16: En dus is het zaak dat wij met die voorwaarden bezig gaan. En onder die voorwaarden zitten die 7 deugden.
3: Ja.
16: En daar kunnen wij allemaal, jij en ik, en zoals we hier zitten, maar ook in de instituties waar we werken, of bij de politie, of ook in de politiek, inderdaad, daar kunnen wij mee aan de slag.
3: Ja, maar goed, Forum voor Democratie is dan een extreem. Je hebt ook ter linkerzijde best wel extreem gedachtegoed waar alles bijvoorbeeld even genationaliseerd moet worden. En
16: natuurlijk,
3: zo. Dat vind ik ook best wel ver gaan.
16: Zeker.
3: Maar de vraag is natuurlijk, kijk, zij zijn. Forum is volgens mij de enige die echt tegen het systeem is. Dat zie je ook corona-enquêtes en eigenlijk tegen alles. Dus PVV is kritisch, linkse partij is heel kritisch, maar helemaal tegen het systeem zoals we dat nu kennen, waarvan vaak ook wordt gezegd, ik weet niet of ze dat officieel zeggen, dat ze tegen parlementaire democratie zijn zoals die er nu is. Overigens zijn daar wel enquêtes onder de Nederlandse bevolking en een, nou niet een heel groot percentage, maar wel een serieus percentage is gewoon tegen de democratie zoals we die nu kennen. Ja. Dat werkt niet, we moeten wat anders doen.
16: Ja, bij FVD zit dat toch op 25% en ook de mogelijkheid van
3: geweld. Ja, maar die zijn ook om het omverwerpen.
16: Omverwerpen te werpen,
3: actief het vernietigen van de parlementaire
16: democratie. Ja, dus dat is rechtsextremistische ideologie. Ja. En daarin verschilt van bijvoorbeeld PVV, wat veel meer one issue.
3: Maar toch even op gevaarlijk pad, maar dus ik kan me ook voorstellen dat mensen zijn die zeggen, nou ja, kijk, die Chinezen hebben eigenlijk de laatste 30 jaar het veel beter dan wij gedaan. Dus kennelijk werkt die dictatuur beter. Laten we dat eens een keer proberen, want wij zijn vastgelopen. Want dat kunnen we in onze politiek een klein beetje constateren, toch?
16: Ja, het gaat niet goed.
3: En, dat bedoel, mag je dat nog vinden of is dat dan ook al een verboden opvatting? Mag je het bediscussiëren?
16: Je kan het in ieder geval nu op de radio zeggen. Dus dat, die vrijheid heb je nog.
3: Ja, maar ik zeg niet dat ik het vind, maar je kan natuurlijk wel zeggen, die Chinezen hebben het echt op langere termijn op bijna alle punten gewoon slimmer aangepakt.
16: Nou, economisch bijvoorbeeld.
3: Alleen de vrijheden staan onder.
16: Ja, dat is geen klein ding natuurlijk.
3: Ja, maar ik wil wel eens verkiezingen overhouden als ik moet kiezen.
16: Nou, dus volgens mij moet je wel zeggen, je moet je afvragen, waar komt die onvrede vandaan? Dat is een terechte vraag.
3: Ja.
16: En is de democratie wel in staat gebleken om dingen echt aan te pakken? En je ziet
3: de indicatoren, we zijn een stuk welvarender geworden. Het is schoner op alle punten. De kinderen zijn gelukkig. Het is gewoon gelul dat iedereen boos is. Dat is gewoon aangepraat en kletspraat. Ik zeg het maar gewoon.
16: Nou,
3: en iedereen maakt dat elkaar wijs. En op een gegeven moment ga je geloven dat het waar is.
16: Ja, dus dat moeten we niet.
3: Nu zeggen ze, kijk, dat is arrogant grachtengordel. Maar sorry, alle cijfers van het CBS, Centraal Cultureel Planbureau, die wijzen erop dat eigenlijk die tevredenheid wel groot is. Maar het is geaccepteerd om alles wat de politiek doet kut te vinden.
16: Nou, maar we meten dus ook wantrouwen onder de bevolking. Ja. En dat is dus toegenomen. En onder jongeren is het nog meer toegenomen.
3: Ja, maar ik denk dat het mode is, dat iedereen elkaar napraat.
16: Dat kan. Dus ik denk ook, we hebben het heel goed in Europa. We hadden het net uitgebreid over Rusland. En ook hoe het economisch daar gaat. Je kunt ook naar Amerika kijken, waar eigenlijk in alle opzichten, dus verdeling van de welvaart, zorg, onderwijs,
0: en China,
16: al die opzichten.
0: 30% jeugdwerkloosheid.
3: Is dat zo in China?
16: Dus,
3: ja.
16: Jazeker. Dus die autocratische alternatieven werken helemaal niet beter.
3: Nee. Op lange termijn
16: van de morele kwestie.
3: Ja. Nou ja, ik noem dan altijd Singapore als geleide democratie als voorbeeld. Maar goed, dat is een klein landje.
16: Ja.
3: Maar toch?
16: Ja. Dus ik geloof in die democratie, maar we moeten niet denken, en dat zien we nu ook empirisch, we moeten niet denken dat die wel voort blijven staan.
3: Ja,
16: We moeten eraan werken met elkaar. En,
3: Je zou eigenlijk die 150 Kamerleden les moeten gaan geven. Wat zou je ze dan over alle partijen heen willen meegeven? Want sommige daarvan blazen natuurlijk een systeem op wat enorme schade gaat voor generaties gedaan.
16: En los daarvan zijn veel mensen primair met het partijbelang bezig in plaats van landsbelang problemen oplossen.
3: Ja.
16: En die deugden kunnen daarbij helpen, denk ik.
3: Ja.
16: En daar hebben we ook een goede traditie in. Maar dan moet je, dus het begint al bij, waar gaan die deugden überhaupt over?
3: Mm-hmm.
16: En dat hele taalveld en die voorbeelden en die vooronderstelling, dat zijn we allemaal kwijtgeraakt. En wat is daarvoor in de plaats gekomen? Nou, je zag het in de coronatijd. Statistiek, cijfers, efficiëntie en een moreel debat. Kijk, je mag in dit land ongeveer alles vinden wat je wil, maar de grote doodzonde is dat je een ander vertelt wat hij zou moeten vinden.
3: Ja, ja.
16: Dus dat morele domein, dat vinden we heel ingewikkeld om daar. En dat doen we dan dus ook niet.
3: Mm.
16: Dus ook bijvoorbeeld de sluiting van scholen, wat er met jongeren doet, of triage. Daar blijven we liever bij weg. En ik vind dat we dat met elkaar weer moeten durven. Want die democratie bestaat bij de gratie van die morele grondslag.
3: Moeilijke gesprekken voeren ook weer.
16: Ja, ik zit hier als filosoof.
3: Dus je pleit niet voor, we gaan lekker naar het midden en we gaan even lekker
16: Want
3: we deken overal over. Nee,
16: heel saai en
3: moeilijke discussies wil je aangaan.
16: Ja.
3: Jij vond, las ik ergens, de actie van D66 met de verkiezing om bijvoorbeeld die vlag, die Nederlandse vlag te claimen.
16: Fantastisch,
3: Vond je heel slim, waarom?
16: Prudentia, dus dat is slimheid, bijna sluwheid.
3: Ja, maar het beeld van D66 was een partij die ons eigenlijk wil uitleveren aan Brussel, weg met de vlag.
16: Ja.
3: Stonden zij te wapperen met dat ding.
16: Ja, en het beeld was ook een beetje van, als je met een vlag staat te wapperen, nou, dan ben je rechts, radicaal rechts, extreem. Rechts. En zij ontmantelden dat eigenlijk en zeggen terecht, die jongens, die vlag is van ons allemaal.
3: Ja.
16: Dat is de Nederlandse vlag. Alle Nederlanders mogen die. En dat was gewoon een geweldige move.
3: Ja.
16: Slim?
3: Wat denk je dat we hebben nu een minderheidskabinet.
16: Ja.
3: Dat is absoluut tegen radicalisering, tegen extremiteiten. Maar op de een of andere manier zit dat nu al na 100 dagen in een situatie van, ze krijgen niks voor elkaar. Want het is eigenlijk allemaal, ze praten naar alle kanten toe, maar per saldo, als je geen meerderheid hebt, krijg je. Wat zou je ze adviseren?
16: Ja, terug naar de deugden.
3: Toch?
16: Laten we het gewoon doen in de politiek. In de publieke domein. Laten we het over die deugden hebben.
3: Je wil echt een soort test daarmee. Ja, nou, met welke deugd beginnen we dan als eerste? Pas hem even op iemand toe.
16: Op iemand zelfs. Nou, dat is ook wel voorbij de persoon. Want anders gaan we weer point in the finger.
3: Wat zou je Rob Jetten voor je verdeugen? Want die jongen die gedraagt zich toch voorbeeldig. Maar misschien is dat het probleem.
16: Dat het er netjes is.
3: Dat hij er wat
16: ja, want die deugden die zijn spannend.
3: Ja.
16: Die zitten niet per se in het midden.
3: Nee.
16: Die zitten wel in het midden tussen twee uitersten. Maar waar dat in resulteert, kan er wel eens een heel radicaal standpunt zijn.
3: Ja.
16: Dus ja. Nou, laten we eens beginnen met temperantia, wat ik net noemde. Dat vind ik een mooie.
3: Hou je een beetje in?
16: Hou je in en overweeg alles en kom dan met iets radicaals naar buiten, dat kan. Of Fidesz, dus geloof in die democratie of in die rechtsstaat.
3: Mm-hmm.
16: In een tijd waarin bijvoorbeeld de rechters geïntimideerd worden.
3: En daar echt voor gaan staan.
16: En daar echt keihard voor gaan staan.
1: En dan dat gekoppeld, dat moet dus.
16: Oh, en ja. Dat moet, voor dit toe.
3: En die christelijke waarde wil je er ook nog even bij halen?
16: Ja, want dat is er eentje van Fidesz.
3: Die
16: hebben een christelijke oorsprong. En dan wordt iedereen een beetje nerveus. Maar niemand wordt nerveus van die antiek-Griekse oorsprong van die andere vier. Dat is allemaal geen probleem.
3: Zo lang geleden.
16: We moeten nou eenmaal verdragen. Die dingen komen ergens vandaan. Die komen niet uit de lucht vallen. Maar we kunnen ze natuurlijk vruchtbaar maken voor heel de samenleving. Alles even.
3: Professor Dr. Rieke Pils, ik dank u zeer. En dan nog even dit. Het 100-euro-biljet, dat zal eraan komen. En dat gaat in omloop nu. Een beetje nietszeggend rommelig groen flapje wordt het. Vergeleken met de snip. Weet u nog, de snip, dat vogeltje. Strak vormgeven 100-gulden biljet. Het zou aanvankelijk de mus worden. En dat is een heel mooi verhaal, moet je maar even luisteren. Robert Oxnard, de ontwerper, wordt geïnterviewd door de VPRO over de mus en waarom die het niet werd in 1989.
2: Toen er weer nieuwe biljetten moesten komen, toen heeft de bank mij gevraagd om onderwerpen te verzinnen. Zoals zo'n 100 gulden. Daar staat dan zo'n snip op. En daar is een heleboel aan vooraf gegaan. Bijvoorbeeld een mus. Maar die mus die was een beetje erg dik en rond. Die nam te veel plaats in.
3: Nou, die Oxnard die kan het ook wel vergeten. Die gaat gecanceld worden, postuum. De algemene ontruimt nu de

0: Er is een heleboel aan vooraf gegaan. Bijvoorbeeld een mus. Maar die mus die was een beetje erg dik en rond. Die nam te veel plaats in.
1: Nou, die Oxenaar die kan het ook wel vergeten. Die gaat gecanceld worden, postuum. De algemene ontruimt nu de eten voor verenigde vrijzinnig protestanten. En nu minister voor tegenlichters van Argos, jongens. De Jordkast dinsdag, donderdag, vrijdag. Morgen ook op YouTube. Voor nu, dank jullie allemaal wel. Blijven denken, blijven luisteren.
2: Afrotros, de omroep voor ons.
3: NPO Radio 1. Human.
4: Wanneer moet je als ambtenaar opstaan en nee zeggen? En hoeveel ruimte is daarvoor? Of moet je als ambtenaar gewoon vertrekken als je het niet eens bent met het beleid dat je moet uitvoeren? Door de toeslagenaffaire, Gaza en het strengere asielbeleid worstelt een toenemend aantal ambtenaren met die vragen. In de publieke tribune praat ik met ambtenaren over loyaliteit en het eigen geweten.
3: Zometeen om 3 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
5: Ster. Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
6: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
7: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
8: Vanaf vanavond op NPO 2.
9: Hoe laat is het?
8: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, vanavond om 22:50 bij de NTR op NPO 2.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
12: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
3: NPO Radio 1. 2 uur.
13: Lisbeth Staats.
14: Straks in Argos. Komende week gaat na veel discussie en veel debat het migratiepact in. Een pakket Europese regels dat het asiel- en migratiebeleid van alle EU-lidstaten op één lijn moet brengen. Wat gaat er praktisch dan precies veranderen? We praten er zo over in Argos, na het nieuws met Dorald Megens.
15: Bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon zijn meerdere Libanese militairen gedood. Het Libanese leger spreekt van een barbaarse aanval. Volgens media werd de auto van een generaal en zijn chauffeur onder vuur genomen, zo'n 50 kilometer ten zuiden van Beirut. Gisteren vielen bij een Israëlische aanval in Zuid-Libanon volgens de Libanese overheid 5 doden, raakten 2 mensen gewond. Officieel is er tussen de twee landen een staakt het vuren. Israël zegt Hezbollah onder vuur te nemen. Die strijdgroep wil niets van het staakt het vuren weten. Het Israëlische leger heeft een baby gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat gebeurde bij een checkpoint in Hebron. Daar schoot een militair op een auto met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger zegt dat inderdaad het vuur is geopend op een auto bij het checkpoint en start een onderzoek. De Arnhemse burgemeester Marcouch heeft rapper J uitgenodigd om morgen het Nationaal Holocaust Museum in Amsterdam te bezoeken. Met zo'n bezoek zou de rapper een statement maken tegen antisemitisme, zegt de burgemeester tegen de Volkskrant. J treedt vanavond en maandag op in het Gelredome in Arnhem. Er worden vanwege zijn antisemitische uitspraken demonstraties verwacht van onder meer het Centrum Informatie en Documentatie Israël. De rapper heeft nog niet gereageerd op de uitnodiging van Marcouch.

0: Diede de Groot heeft de rolstoelfinale bij de vrouwen op Roland Garros gewonnen. Ze was in 2 sets te sterk voor de ongeplaatste Française Xenia Chastot. De Groot was als 4de geplaatst voor het toernooi. Het is niet de eerste zege voor de Groot in Parijs. Ze won eerder al 5 titels. In totaal heeft ze nu 24 Grand Slam titels op zak. Het weer: langs de oostgrens nog wat zon. Verder neemt de bewolking snel toe en op steeds meer plaatsen gaat het regenen. Ongeveer 19 graden is het, in de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later wat vaker de zon en dan wordt het opnieuw zo'n 20 graden.
1: En voor het verkeer gaan we naar de ANWB, naar Helene de Geest. Helene, hoe is het op de weg?
2: Het is heel druk op de weg. Er staat 200 kilometer file. Wordt voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Zo is het extra druk op de A2 van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. De vertraging is daar 25 minuten. Heeft te maken met de afgesloten A27. Bij Amsterdam een lange file op de A5. Hoofddorp Amsterdam tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10 een kwartier vertraging. Op de A8 Zaanstad Amsterdam bij knooppunt Koenplein 20 minuten vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn vrij. Door de afsluiting van de A9 is het ook extra druk op de A10 Zuid tussen de knooppunten Watergraafsmeer en de Nieuwe Meer 10 minuten vertraging. En door de afsluiting van de A4 is het extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Daar sta je tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord ook een kwartier in de file.
3: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
7: NPO Radio 1. Onderzoeksjournalistiek. Human VPRO. Argos.
1: Lisbeth Staats. Welkom, het is tijd voor onderzoeksjournalistiek, tijd voor Argos. We gaan vandaag uitgebreid praten over het Europese Migratiepact dat komende week op 12 juni ingaat. Een pakket regels dat het asiel- en migratiebeleid van alle EU-landen op één lijn moet brengen. En wat gaat er praktisch dan precies veranderen? Dat ga ik vragen aan mijn gasten. Kinderombudsman Margriete Kalverboer, aan Julia Verheul van mensenrechtenorganisatie Save the Children, aan asieladvocaat Bart Toemen en aan migratiedeskundige Tabassum Westra. Welkom allemaal.
8: Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Goed dat jullie er zijn. Tabassum Westra, ja, 12 juni, dan gaat dat Europese migratiepact werken, dan gaat dat in. Hoeveel speelruimte laat dat eigenlijk aan de deelnemende landen? Zit daar nog ruimte? Kun je nog een beetje keuzes maken als land?
8: Ja, de lidstaten hebben natuurlijk net hun eigen implementatierondes achter de rug gehad om daar nog een klap op te geven. In Nederland hebben we ook net onze eigen ronde gehad. Daar is een Tweede Kamer en een Eerste Kamer heeft daar zijn zegje over gedaan. Dus er zijn inderdaad wel, er is wel wat ruimte.
1: Ja.
8: Alleen, ja, we weten dat asielrecht Europees bepaald wordt. Dus het voorstellen van nationale koppen of nationale maatregelen is niet heel effectief.
1: Nee, maar je hebt dus wel als land nog enigszins ruimte voor de implementatie van die Europese regels.
8: Ja, je hebt wel, zoals ik net uitlegde, wel wat ruimte. Ja. Maar het is niet bijzonder veel.
1: Nee. Nee. En hoe stelt Nederland zich dan op?
8: Oh, dat is een goede vraag. Hoe stelt Nederland zich dan op? Ja, welwillend. Je ziet allerlei bewegingen binnen Europa om ook met andere landen nu eigenlijk al te kijken naar terugkeerhubs. Om allerlei voorstellen te doen. Om verdragen te moderniseren en allerlei andere zaken. Dus in die zin, in de geest van het migratiepact zoals het nu voor ligt en is opgetuigd, zou je kunnen zeggen dat Nederland daarin meebeweegt.
1: In meebeweegt, ja. Ja. Oké, okay, nou, we gaan er nog verder over praten en nog dieper op in. Laten we beginnen met de situatie van kinderen in de huidige situatie en in de nieuwe situatie straks. Margriet Kalverboer, ja, als we praten over wat er gaat veranderen, laten we dan even naar de situatie in het heden kijken. U krijgt als kinderombudsman natuurlijk vaak met kinderen in de asielketen te maken. Kinderen in een AZC, wat is hun dagelijkse werkelijkheid?
9: Als je het hebt over kinderen nu in het hele systeem, dan zie je dat kinderen in hele verschillende situaties zitten. Hè? En kinderen in een AZC, ja, dat kan een vrij ontspannen situatie, hè? Relatief ontspannen situatie voor kinderen zijn. Dat ze naar school gaan, dat ze niet al te slechte huisvesting hebben, dat ze niet met meerdere gezinnen in één
1: vloer of ruimte,
9: ja, zitten. Maar het kan ook heel anders. En we hebben allemaal verschillende opvangmodaliteiten. En als jij in een noodopvang zit, dan kan het maar zo zijn dat jij in een soort halve blijft. Dat er geen plafonds zijn of geen muren of wanden die jouw gedeelte scheiden van dat van andere kinderen.
1: Ja.
9: En wat je heel vaak hoort is over dat mensen zeggen van ja, de voorzieningen moeten op orde zijn. Daar ben ik het helemaal mee eens hoor. Er moet onderwijs zijn, er moet adequate opvang zijn. Maar wat ik zo heel weinig hoor is dat hoe kinderen zich voelen en hoe veilig zij zich voelen heel erg samenhangt met hoe ouders zich voelen.
1: Ja.
9: En je kan kinderen onder hele goede omstandigheden hebben die kapot gaan van de stress, omdat hun ouders niet in staat zijn om het dagelijks leven vorm te geven.
1: Ja.
9: Terwijl andersom ook kan. He? En dan als je het dan hebt over ja, wat ik. Kijk, ik ben nu sinds 10 jaar kinderombudsman, maar daarvoor en nog steeds ben ik ook hoogleraar op het gebied van vreemdelingenrecht, kinderrechten. Mm. En ik heb vanaf 2000 ongeveer, denk ik. Ik heb heel veel plekken gezien, heel veel AZC's gezien, heel veel kinderen gezien. En wat steeds buiten beeld blijft, is dus die invloed van hoeveel veiligheid kunnen ouders hun kinderen geven. Ja. En dan nog moet alles aanwezig zijn.
1: Ja.
9: En we schieten enorm tekort.
1: En is dat dan de afgelopen jaren erger geworden in uw ogen? Wat heeft u dat zien veranderen?
9: Nou, waar ik wel heel somber over ben, is dat ik inderdaad zie dat het niet verbeterd is voor kinderen. En als ik nou een voorbeeld noem, ik heb zelf ooit wetenschappelijk bijgedragen aan de regeling die er was, dat kinderen, gewortelde kinderen, na 5 jaar een verblijfsrecht zouden krijgen.
1: Mm-hmm.
9: Die regeling is afgeschaft met de belofte dat er geen kinderen zouden zijn meer die langer dan 5 jaar in Nederland blijven. Nou, waar gaan we naartoe en waar zitten we in? Het is gewoon niet waar.
1: En het is niet verbeterd.
9: En wat ik werkelijk het ergste vind in dat hele vreemdelingen, en we gaan het er uitgebreid over hebben, over wat er allemaal verandert. Maar nergens staan kinderen voorop.
1: Mm-hmm.
9: Want als je dit systeem zou inrichten vanuit belangen van kinderen, vanuit een kinderrechtenverdrag, dan kijk je heel anders. Dan kijk je niet naar hoe ziet een regeling eruit en hoe past een kind erin, maar wat heeft een kind nodig om zich te ontwikkelen en hoe passen we de regels daarop aan.
1: Maar dan zeggen de architecten van dat Europa-brede migratiepact, nou, de bedoeling is dat alle procedures nu sneller gaan. En dat is ook gunstig voor kinderen, want die zitten dan minder lang te wachten.
9: Ben ik het volkomen mee eens. En als je kijkt naar parallellen, hè, we hebben het civielrecht, hè, het personenfamilierecht. Daar is het zo, als een kind in een pleeggezin geplaatst wordt, dan beslist een rechter na een jaar of het nog goed is een kind terug te plaatsen of niet.
10: Ja.
9: Want, zeggen we, een kind is gehecht na een jaar. En dat heeft te maken met wat er met kinderen gebeurt in hun leven en hoe ze zich ontwikkelen. In het vreemdelingenrecht laten we kinderen moeiteloos jaren en jaren en jaren zitten. Mm-hmm. En zetten we ook nu kinderen uit die bijvoorbeeld 8 jaar in Nederland zijn, 10 jaar in Nederland zijn.
10: En dat is nu, ik wil ook nog even naar de situatie dan straks, na 12 juni, als dat immigratiepact ingaat. Wat zijn uw verwachtingen? Bent u dan hoopvol dat die procedures sneller gaan en dat ook ten gunste komt van kinderen?
9: Ik hoop inderdaad dat de procedure sneller gaat. Maar ondertussen zie je, en dan weer even terug naar de huidige situatie, de kinderen die nu hier in Nederland zijn, daar gaat het nog jaren duren voordat daarover beslist wordt. Mm-hmm. Dus ik denk dat het goed is dat het sneller gaat voor kinderen.
10: Ja.
9: En je ziet ook, hè, als je het hebt over belangen van kinderen en belangen van ouders, als je binnenkomt, dan is dat belang van die ouder en het belang van die kinderen is nog ongeveer gelijk. En als je goed terug zou kunnen,
10: ja,
9: dan maakt het, dan zou dat mogelijk moeten zijn. Maar die belangen gaan uit elkaar, omdat kinderen groter worden,
10: en hier wortelen, zegt u.
9: Ja. Wortelen ouders vaak niet.
10: Ja, ik wil ook nog even naar een ander punt, want onderdeel van het migratiepact is ook dat er aan de buitengrenzen van Europa dan detentiecentra komen.
9: Ja.
10: U bent daar ingedoken. Wat betekent dat voor gezinnen met kinderen?
9: Nou, sowieso detentie voor gezinnen met kinderen is nooit goed. Detentie is sowieso niet goed. Ook niet hier, of het nu aan de binnengrenzen is of aan de buitengrenzen. En dat heeft niet alleen te maken met het feit dat je dus in een afgesloten ruimte zit. Het heeft vooral ook te maken weer met de spanning, met geen controle hebben, met stress ervaren, met zien wat het voor je ouders doet.
10: Dus dat dus extra stress.
9: Ja,
10: want Julia Verheul, jij bent in zo'n detentiecentrum geweest.
11: Tot.
10: In Griekenland?
11: Ja, meermaals. Ja.
10: Ja, want dat is natuurlijk een land dat heel veel vluchtelingen en asielzoekers als eerste binnen Europa ontvangt.
11: Ja.
10: Wat heb je daar gezien?
11: Echt mensonterende, kindonterende omstandigheden. Misschien om te beginnen, als Save the Children werken we in zo'n 12 EU-landen binnen het migratie- en asielsysteem. Ook hier in Nederland werken we op zo'n 80 AZC's, geven daar psychosociale steun aan kinderen.
10: Mm-hmm.
11: En daardoor zien we denk ik ook wat de verschillende manieren eigenlijk zijn om met dat migratiepact om te gaan. De casus van Griekenland is daar denk ik een hele gevaarlijke voorbode van situaties die kunnen ontstaan op het moment dat je dus die grensprocedures, dus het versneld is het idee.
10: Ja, of je mag blijven of niet.
11: Exact, maar daarbij dus ook mensen opsluiten. En niet voldoende capaciteit organiseren om dus ook daadwerkelijk dat asielsysteem functionerend te maken. We zien wat voor situaties daardoor ontstaan.
10: Want wat zag jij dan als je daar was in Griekenland?
11: Nou, misschien ook om even te beschrijven hoe die detentiecentra eruit zien. Ik overdrijf niet om te zeggen dat we het hier echt hebben over stalen constructies die gewoon doen denken aan een gevangenis. Daarbij moeten we dus ons ook bedenken dat dit vaak mensen zijn, ook getraumatiseerde kinderen die daar aankomen, die heel veel heftige dingen hebben meegemaakt, die daarin worden geplaatst. In een situatie waar zij geen toegang hebben tot advocaten, geen toegang hebben tot medische zorg. En hulporganisaties als de onze worden daar geweigerd. We hebben daar ook geen vrije toegang toe. Dus mensen komen eigenlijk in een soort limbo terecht.
10: Mm.
11: Weten niet waarom ze daar verblijven, want er wordt hen ook niet uitgelegd wat hun rechten eigenlijk zijn. Hoe lang ze daar mogelijk moeten verblijven.
10: En wanneer, stel dat ik met mijn gezin in Griekenland aankom, wanneer beland ik in zo'n detentiecentrum met mijn kinderen als mijn aanvraag afgewezen wordt?
11: In veel gevallen automatisch in Griekenland. Kijk, het migratiepact, je vroeg net naar wat is nu de ruimte daarbinnen eigenlijk, hè, om dit in te zetten.
10: Ja.
11: En ik denk dat daar dus ook nog een hele duidelijke keuze voor ligt voor Europese landen. Want je kan daarin echt verschillende keuzes maken. Wat ons betreft, kinderen mogen in de regel, en dat staat ook in het migratiepact opgenomen, niet gedetineerd worden. Dat mag alleen als uiterst redmiddel worden ingezet. Mm-hmm. Dus in die zin zouden wij natuurlijk hopen dat gezinnen en families niet in die detentiecentra terechtkomen. Maar wat zien we in de praktijk gebeuren? Er zijn ook een aantal bepalingen opgenomen die heel erg open zijn voor misbruik. Bijvoorbeeld op het moment dat mensen een veiligheidsrisico zouden zijn, waarbij niet is gedefinieerd wat een veiligheidsrisico is, mogen ze direct in detentie worden geplaatst.
10: Ook met hun kinderen dus?
11: Ook met hun kinderen. Ja. Maar zelfs ook, het gaat niet alleen om families met kinderen, maar ook om kinderen die alleen reizen. En daar zien we, met name in Griekenland, een enorm risico. We zien dat kinderen vaak op de boot eigenlijk waar ze aankomen ook zelf worden ingezet door mensensmokkelaren om die boten te besturen. Ja. En op het moment van de aankomst worden zij eigenlijk direct opgepakt, aangeklaagd en zelf gecriminaliseerd.
8: Ja. Ik vind dat, mag ik daarop reageren? Ja? Ik vind dat was inderdaad een vraag die ik ook aan je had. Omdat het migratiepact zelf ook eigenlijk zegt van ja, maar dat doen we niet met minderjarige alleenstaande kinderen. En toen dacht ik, ja, dat staat op papier. Alleen, of minderjarige, alleen reizende minderjarige vreemdelingen. Ja. Alleen jij zegt nu van nee, dat gebeurt wel. Dat gebeurt op deze manier. De praktijk, dus de praktijk, dat is een heel ander beeld.
11: Ja, en het gaat zelfs zo. Ja, absoluut. En het gaat dus zelfs zo ver. Als we het hebben over inhumane omstandigheden, waar moeten we aan denken? Dan hebben we het over groepen kinderen, alleenreizende kinderen, zonder ouders, zonder voogden, die daar worden opgesloten. Wij hebben situaties gezien waarin kinderen hun eigen huid openkrapten vanwege de schurft die ze hadden opgelopen in die centra. Dit zijn kinderen die daar 4 tot 10 maanden moesten verblijven.
10: En hoe oud zijn die dan?
11: Dan hebben we het over de leeftijdscategorie eigenlijk tussen de 10 en 18 jaar. Ja. Alles daartussen. En het Europees Hof van de Rechten van de Mens heeft uiteindelijk dwangmaatregelen opgelegd afgelopen jaar. Om die kinderen uit die omstandigheden te
10: halen. Mariet Kalverboer nog even. De asielminister van de Brink, die heeft in maart gezegd, ja, die detentie, dat ga ik niet doen in Nederland. Ja. Ja. Dus maar daar hoeven wij dan in Nederland niet bang voor te zijn.
12: Nou, niet helemaal. Want ook hier hebben ze een tenzij. En hebben ze het over openbare orde. En ze hebben het over mogelijke mensenhandel. En ze hebben het over dat je misschien niet behoort tot het gezin waar je bij hoort. Maar los even daarvan. Hè. Dit alles is al in strijd met wat het kinderrechtenverdrag hierover zegt. Want je, detentie doe je alleen maar. In deze gevallen als het in het belang is van het kind. En ik zie hier nergens een kindbelang hoor bij detentie.
8: Ik wil dat nog wel even op reageren, want je gaat ervan uit dat de minister heeft gezegd, en dat is
10: dat heeft hij gezegd.
8: Hij heeft de toezegging gedaan. Alleen dat is een reactie geweest op amendementen die zijn ingediend tijdens de bespreking van de implementatiewetgeving. En eigenlijk hadden de partijen even kracht bij moeten zetten om ook dat amendement gestand te laten
10: zijn. Dus in de wet te laten vastleggen?
8: Om het
10: dat er geen detentie voor kinderen
8: komt. Dus er is nu voorgestemd voor deze wetgeving. Nou, in de Eerste Kamer waren de partijen die daar toch om deze reden, om moverende redenen, tegen hebben gestemd, omdat dat ook onze waarden niet zijn en ook niet zouden moeten zijn. Hmm. Dat is een ondergrens. En toch gaan we daarin mee. Dus je ziet daar een soort hellend vlak, wat nu al aan de voorkant bij de politieke overwegingen in wordt gezet. En dan denk ik, als je het gaat checken in de praktijk, als dit nu al, voordat het migratiepact is ingegaan, eigenlijk al de praktijk gaat worden, waar gaan we dan uit? Waar gaan we dan uitkomen? Want een toezegging is een toezegging, maar het staat niet vast. En dat hoort in een wet vast verankerd te zijn.
10: Julia Verheul, de voorstanders van deze nieuwe wetten, die zeggen, kijk, als er snelle procedures zijn en aan die buitengrenzen detentiecentra, dan schrikt dat mensensmokkelaars af en mensen die in een boot stappen ook. En in die zin zou dat kinderen beschermen. Want dan lopen ze minder kans om in zo'n detentiecentrum gevangenis terecht te komen.
11: En tegelijkertijd hebben we de afgelopen 10 jaar eigenlijk gezien dat detentie in steeds grotere mate is ingezet. Dat eigenlijk die grensprocedures, in die zin, die grensprocedures zijn niet helemaal nieuw. Griekenland is een soort proeftuin geweest in feite van hoe dat migratiepact eruit zou moeten zien. Welke situaties hebben we in Griekenland zien ontstaan? Geen snellere procedures, meer vertraging. Overvolle centra, inhumane omstandigheden. En daarbij, als we het juist ook hebben over mensensmokkelaren. Mensensmokkelaren moeten worden aangepakt. Ik bedoel, er zijn verschrikkelijke situaties die we ook met kinderen en mensensmokkelaren zien ontstaan. Als het gaat over afpersing, seksuele uitbuiting. Verschrikkelijke dingen. Maar wat die kinderen nu eigenlijk zien, is dat de autoriteiten niet een veilige plek voor hen zijn om daar naartoe te gaan. Maar dat die juist meer gevaar opleveren. Want nogmaals, ze worden gevangen gezet, et cetera, met dwangmaatregelen.
10: Wat zou er dan gebeuren?
11: Dat maakt eigenlijk dat die kinderen de autoriteiten niet meer vertrouwen en alleen nog maar afhankelijker worden van de mensensmokkelaren waar ze mee reizen. Die hebben vaak al een heel pad voor hen uitgestippeld. Op het moment dat jij in Griekenland aankomt, die autoriteiten moet je niet hebben, ga eigenlijk ondergronds reizen. Mm-hmm. Dat is eigenlijk de impact die we zien. En misschien om nog een ander, wat positiever voorbeeld te schetsen, want die zijn er ook gelukkig. waarbij ook geen detentie wordt ingezet. Wij werken als Save the Children in Italië samen met de Italiaanse autoriteiten en met het Rode Kruis, ook op Lampedusa, waar veel aankomsten zijn. Daar zetten we geen detentie in, zeker niet bij kinderen. En we kunnen er daar gewoon voor zorgen dat kinderen en hun families en volwassenen binnen 24 uur, maximaal 48 uur op het moment dat er echt veel aankomsten zijn, zijn overgebracht naar het vasteland. Ondertussen zijn geregistreerd. Er een kwetsbaarheidscheck is uitgevoerd. We ervoor zorgen dat we eigenlijk op een zo vroeg mogelijk moment ook kijken welke alleenreizende kinderen er dus bijvoorbeeld tussen zitten, die extra steun misschien nodig hebben.
10: Maar in Italië gebeurt dat dus wel.
11: In Italië gebeurt het en dat systeem functioneert. En ik wil niet zeggen dat dat ook een perfect systeem is, maar ik denk ook dat in Italië uiteindelijk de keuze is gemaakt. Willen wij van Lampedusa dus een soort openluchtgevangenis maken? Hè? Om het maar echt zo te zeggen. Mm-hmm. En de beelden die we van Griekenland kennen, willen we dat laten ontstaan? Dat willen we niet. We gaan dus juist in plaats van dat we ook hulporganisaties als de onze buitensluiten, gaan we de samenwerking opzoeken. En eigenlijk Tabas niet dat
10: Westra,
11: positieve.
10: Ik wil nog even naar dat Europese migratiepact. Want zoals Italië dit heeft geregeld, dus wij Italianen zeggen wij plaatsen geen kinderen in detentie. Die ruimte laat het migratiepact dus. Dat kun je dus als land zelf bepalen nog.
8: Of je een detentiecentrum inricht zoals je het zelf zou willen. Nou, dan overvraag je een beetje welke. Dat is misschien meer een vraag voor jou. Wat ik wel zie, waar ik meteen aan moet denken, is dat Italië zelf natuurlijk ook in Albanië al een soort outsourcing heeft geplaatst voor zijn eigen asielzoekers.
10: Maar even naar Nederland. Zou Nederland dat gewoon kunnen bepalen?
11: Nederland heeft absolute keuze. En dat eigenlijk terugkomend ook op wat de minister dus heeft gezegd. Er is een toezegging in de eerste plaats gedaan. Nee, de intentie is niet om kinderen in detentie te plaatsen. Ik ben het er helemaal mee eens. Neem dat dan op in wetgeving. Dan hebben we gewoon een hele duidelijke basis. Want uiteindelijk hebben we verschillende politieke coalities die zich kunnen vormen. En het migratiepact laat inderdaad de ruimte om kinderen en families onder bepaalde omstandigheden in detentie te plaatsen. Maar dat is absoluut geen verplichting. Nee. Dus in onze gesprekken ook met de minister hebben we keer op keer gezegd, dit is niet iets wat Nederland moet doen.
10: Margriet,
11: geen Europese
10: Kovenboer, wat zegt dit over de houding van Nederland? Dat er dus ruimte is om dat migratiepact zo uit te voeren naar je eigen normen en waarden. Maar dat die detentie voor kinderen niet uit de wet wordt gehaald.
9: Nou, voor mij zegt dat ze in ieder geval, kijk, ik toets aan het kinderrechtenverdrag. En dat we dat verdrag niet serieus nemen. Ja. Dat wij niet uitgangspunten nemen zoals je dat zou moeten doen als je belangen van kinderen voorop stelt. En dat zie je op meerdere plekken. En daar heeft ook de adviescommissie voor migratie heeft er ook over geadviseerd. Dan heb je het over het belang van het kind. De opvang, belang van het kind. Zou voorop moeten staan bij de opvang onder andere. We hebben nergens in de wet vastgelegd hoe we dat belang van het kind operationaliseren. En wat je dan vervolgens hoort, als je met verschillende ketenpartners spreekt, of het nu DTNV is of de IND, dan kan je heel makkelijk zeggen, oh, het belang van het kind, dat doen wij wel. Maar ondertussen gebeurt het natuurlijk helemaal niet.
10: Is Nederland dan een beetje het strengste jongetje van de Europese klas in de uitvoer van dat migratiepact?
9: Ik weet niet of het zo is, maar ik weet wel dat als je kijkt vanuit dat kinderrechtenperspectief, dat je het verdrag, het kinderrechtenverdrag niet implementeert zoals dat zou moeten, als dat de basis is.
10: Maar waarom doen we dat dan niet?
9: Nou, omdat we toch wel, denk ik, in een sfeer zitten in Nederland waarin we vooral willen uitdragen dat het streng is, dat we het strengst zijn, dat wij nu grip gaan krijgen en al die dingen. En wat ik eerlijk gezegd in dit hele, daarom heb ik ook weinig, echt weinig hoop, ook bij dit nieuwe migratiepact. Ja. Het is veel groter. He, we kunnen wel een pact hebben. Maar als wij niet voorkomen dat al die kinderen die ook alleen komen, Europa ingaan, je moet daar al beginnen. Je zou willen dat ouders hun kinderen niet meer wegsturen. En daar doen we niks aan. We zetten er een slot op. Maar je zou het kinderen gunnen dat ze niet eens weg naar Europa leggen.
10: Nogmaals, de voorstanders die geloven dus dat dit migratiepact ervoor zorgt dat ouders hun kinderen minder gaan sturen.
9: Ik vraag het me af. Ik hoor verhalen over kinderen die naast dure auto's gaan staan, selfies maken en die opsturen naar hun ouders om te laten zien van kijk eens hoe goed is het hier.
11: Er zijn natuurlijk wel mogelijkheden als het ook gaat over samenwerking met derde landen om daar ook iets aan te doen.
9: Maar dat zou je moeten doen.
11: Nou ja, allereerst, ik bedoel, we hebben natuurlijk kabinetten gehad, de afgelopen kabinetten, die juist miljarden wilden bezuinigen op bijvoorbeeld ontwikkelingssamenwerking.
9: Ja, precies.
11: Precies die middelen, hè, als het dus gaat over het creëren van kansen voor jongeren in bepaalde landen, zoals bijvoorbeeld Egypte, hebben we heel erg hard nodig. Als Save the Children kijken wij bijvoorbeeld nu ook juist in Egypte, als het dus gaat over minderjarigen daar die naar Europa willen reizen. Wat zijn nou eigenlijk de redenen daar?
10: Dat ze gaan.
11: Dat ze gaan, inderdaad. Probeer eigenlijk.
10: Maar kunnen wij dat vanuit hier met ontwikkelingshulp oplossen?
11: Absoluut. Ik bedoel, oplossen. Kijk, dat is. Ik wil niet zeggen dat we de hele wereld in één keer kunnen redden. Hè? Maar ik denk wel dat het begint bij. Kijk naar de verhalen van die kinderen voordat ze aankomen in Europa. Ja. We hebben het afgelopen jaar 60 interviews afgenomen met alleenreizende kinderen.
10: Mm-hmm.
11: Die eigenlijk vanaf Soedan via Egypte, Libië. Via Griekenland weer Europa bereikte. Om dus ook te kijken van wat zijn die ervaringen die ze hebben meegemaakt en wat zijn nou eigenlijk hun noden.
10: En wat zeiden ze dan?
11: Nou, ik denk dat onze interview die te zien, we hebben zowel Egyptische kinderen geïnterviewd, maar ook kinderen die in Soedan een genocide ontvluchten. Kijk, niet alle kinderen vluchten natuurlijk omdat hun ouders dat zeggen. We hebben een jongen geïnterviewd, die kwam uit El Fasher. Dat kennen we helaas nu allemaal vanwege de verschrikkelijke beelden van massamoorden die we daar hebben gezien. Die jongen die was zelf gerekruteerd door een paramilitaire groep.
10: Mm-hmm.
11: Die heeft geprobeerd te ontsnappen. En op zijn vlucht richting Europa kwam hij dus in Griekenland aan. En werd hij dus in detentie gestopt, kreeg hij geen hulp. Ja, dat is zo'n traumatische ervaring voor een kind. Daar moeten we bescherming aan bieden. De andere kant is, als we dus inderdaad bijvoorbeeld naar Egyptische kinderen kijken. We weten dat die over het algemeen naar Europa komen met de intentie om te werken.
10: Ja.
11: Er moeten andere gesprekken worden gevoerd met die families bijvoorbeeld in Egypte. Wij kunnen best wel goed lokaliseren. Welke dorpen, welke gemeenschappen zijn waar die vandaan komen? Ja, dat is zo. Alleen er moet dus ook wel worden geïnvesteerd eigenlijk in het beter inzicht daarop krijgen en er beter op inspelen.
10: En wat bedoel je daar dan mee? Beter erop inspelen? Betere voorlichting van hoe het is als je hier in Europa aankomt? Of
11: dat kan voorlichting zijn.
10: Of
11: maar,
10: zeg, doe een opleiding in Egypte.
11: Nou, dat kan voorlichting zijn, maar dat kan ook zijn. Andere legale routes eigenlijk naar Europa creëren. President Meloni van Italië heeft vorige week nog aangekondigd dat zij 500.000 arbeidsmigranten op een gereguleerde manier naar Italië wil laten komen.
10: Ja.
11: Op een moment dat jongeren in Egypte weten, hey, als ik een bepaalde opleiding volg en ik heb een bepaald perspectief daarin en ik kan dat zonder gevaarlijke reis doen, creëer een heel ander perspectief.
10: Ja.
9: Dat is precies wat ik bedoel. Dat je dus echt moet kijken, want het klopt natuurlijk, kinderen komen met verschillende motieven en maar als het motief is een beter leven vinden, wat een heel legitiem motief is op zich, maar dan moet je daar heel anders mee om.
10: Ja, ja.
8: En dat is eigenlijk ook meteen een antwoord op de vraag die je net stelde. Het is een asiel- en migratiepact. Alleen, het is eigenlijk alleen een asiel. Nou ja, een beperkt asielpact en migratie.
10: Waarom? Omdat migratie.
8: Migratie kent heel veel verschillende.
10: Ja, arbeidsmigratie.
8: Je hebt arbeidsmigratie, je hebt studenten, studiemigratie. Ja.
9: Klimaat wordt ook een groot.
8: Klimaat wordt genoemd. Dus er zijn verschillende groepen die eigenlijk veel substantiëler zijn. Een veel grotere groep en veel grotere bewegingen van nature als een gegeven. Met zich meebrengen. Dus mijn vraag is ook, als je het hebt over het asiel- en migratiepact, waarom zijn die andere onderdelen van migratie niet meegenomen? En waarom hameren we met z'n allen op iets heel kleins?
10: Ja, want de asielzoekers is een kleiner percentage
8: is
10: dan
8: veel kleiner percentage.
10: De arbeidsmigranten.
8: En we hebben met z'n allen, we zijn een Europese rechtsstaat. We hebben waarden en normen, die zijn vervat in de verdragen en daar houden we ons aan. Dus het asielrecht is een recht. Het is niet een voorrecht, het is een recht wat we met z'n allen hebben afgesproken. En dat moet gehandhaafd worden. En wat je nu zou kunnen zien, hoe ziet het er over een paar jaar uit, is dat dat op de tocht gaat staan. Dat is een vermoeden, dat het asielrecht steeds verder wordt uitgehold. En de motieven van het migratie, van migratie, zoals jij ook al aanstipte, zijn veelvuldig. En zolang conflicten blijven ontstaan,
10: zullen mensen
8: migreren. Op de vlucht zijn.
10: Ja.
8: En 85% wordt in de regio opgevangen. Dus een heel klein deel is bij machten om überhaupt naar een andere.
10: Ik wil ook nog even naar een ander aspect van dit migratiepact. We praten vandaag in Argos over de praktische gevolgen van het Europese migratiepact. En nu specifiek over een onderdeel dat weinig aandacht krijgt. Het grotendeels verdwijnen van de onafhankelijke juridische bijstand aan asielzoekers. Tot nu toe staat je advocaatje bij vanaf het moment dat je asielzoeker wordt. Straks neemt de IND de voorlichting in die eerste fase over. Dezelfde IND dus die ook over je uiteindelijke aanvraag beslist. Nou, dat vonden wij opmerkelijk. Bart Toeme, asieladvocaat. Ja, Vond u dat ook opmerkelijk eigenlijk?
13: Ja, dit is wel een bijzondere keuze die gemaakt is.
10: Ja.
13: Om als organisatie die gaat over de toelating, of je wil of niet mag blijven, dat die organisatie
10: ook voorlichting
13: gaat voorlichten.
10: Want hoe is het nu, de situatie?
13: Nou, op dit moment is het zo dat als mensen Nederland binnenkomen, laat ik even de grensprocedure die we nu ook hebben, die laat ik heel even buiten beschouwing, anders wordt het ingewikkeld. Maar mensen komen Nederland binnen en moeten inmiddels een behoorlijke tijd wachten voordat ze aan de beurt zijn. In de tussentijd kregen zij, want ook dat is weer veranderd omdat vluchtelingenwerk bij veel centra verdwenen is. Maar kregen zij een voorlichting door vluchtelingenwerk.
10: Mm-hmm.
13: Na een aantal maanden wordt er dan een advocaat toegewezen. Nou, de bedoeling is dan dat die advocaat de cliënt meteen uitnodigt. En dan ga je het gesprek aan. Wie ben je? Waarom ben je hier? En wat heb je allemaal bij je om te kunnen onderbouwen dat je inderdaad niet terug kan naar het land van herkomst? Mm-hmm. Daar hebben we nu een aantal weken, maanden de tijd voor in de huidige situatie. In de theoretische situatie zouden we daar een week voor hebben. Maar de praktijk is op dit moment dat langer. Dus,
10: omdat de procedure zo lang duurt.
13: Omdat de wachttijden zo lang zijn. Ja, dat onderscheid wil ik wel even maken. Want dat hoor je zo vaak. Ja, maar de procedures zijn nu zo lang. En onder het migratiepact gaan de procedures korter worden. De asielprocedure in Nederland duurt 6 dagen.
10: Ja.
13: Van het moment van het interview dat je hebt met de IND tot de beslissing, 6 dagen.
10: 6 dagen?
13: 6 dagen.
10: Maar waarom duurt het dan zo lang?
13: Omdat mensen aan het wachten zijn. Staat in de wachtstand en er is
10: weinig personeel.
13: Er is geen capaciteit om die aanvragen eerder af te wikkelen. Als je even puur kijkt naar de procedure zoals we hem nu hebben en met het migratiepact, gaan we zelfs een langere procedure krijgen onder het migratie.
10: Daar komen we zo op, want ik wilde eerst nog even van u horen, wat voor gesprekken zijn dat dan uit uw praktijk?
13: Ja.
10: Wat voert u met bijvoorbeeld een man of een vrouw die u als advocaat krijgt?
13: Dat zijn lange gesprekken. Dus een eerste gesprek duurt bij mij in de regel 2 tot 2,5 uur. En dan wil ik alles weten. Ik wil echt weten, wat is je achtergrond? Om een beetje het referentiekader helder te krijgen.
10: Ja.
13: Te maken met
10: heeft iemand. U een voorbeeld?
13: Ja, ik kan wel een voorbeeld geven. Zonder te zeer dat het herkenbaar wordt. Maar ik heb in de voorbereiding een aantal gesprekken gehad met een hoogopgeleide man. Die bij mij op kantoor kwam en die wilde heel graag over zijn opleiding praten. Ja, fantastisch. Had een hele lading documenten bij zich, waarin hij de meeste prachtige publicaties kon laten zien. Diploma's, ontzettend slimme man. Maar voor mij was ook duidelijk, interessant, maar hiermee ga je niet bescherming krijgen.
10: Mm-hmm.
13: Dus dan ga je wel eens verder kijken. Nou, in dit geval, aan de hand van het land waar hij vandaan komt, zijn leeftijd, vond ik het opvallend dat hij niet getrouwd was. En dat benoem ik. Van hoe zit dat? En, nou, daar komt dan een vaag ontwijkend antwoord op. Maar laten we het vooral even over mijn diploma's hebben, want dat is echt heel belangrijk. Mm-hmm. Anderhalf uur had ik door. Hier, er zit iets. En daar gaat hij me vandaag helemaal niks over vertellen. Wat ik ook niet raar vind, want dit was de eerste keer dat ik met hem in gesprek zat. Dus ik heb tegen hem gezegd, zullen we een nieuwe afspraak plannen? Ja, gaan we doen. Vond hij zelf ook wel prettig. Tweede gesprek merkte ik dat het vertrouwen was. En kreeg ik een ontzettend schrijnend verhaal te horen van een man van middelbare leeftijd met misbruik vanaf de lagere schoolperiode.
10: Hmm.
13: Wat door is gegaan eigenlijk tot en met zijn afstuderen op de universiteit. En hij was homoseksueel. En wat ook de reden was voor het misbruik, want dat had de directeur, die wel een goede school voor hem wist waar hij terecht kon, die had dat ook door.
10: Mm.
13: Maar hij kon dit vertellen in het tweede en in detail in het derde gesprek dat ik met hem had.
10: Omdat hij er eerst vertrouwen moest zijn.
13: Zijn hele kopingsmechanisme was, ik moet het hier vooral niet over hebben. Als ik dit vertel, dan mijn collega's nemen me niet serieus. In het land van herkomst zou dat onmiddellijk leiden tot enorme problemen voor hem. Dus zijn hele kopingsmechanisme was, dit begraaf je. Hier heb je het nooit met iemand over. Ja, en dan vind ik het niet vreemd dat in een eerste gesprek met mij dat is waar hij op terugvalt.
10: Terwijl dat toch waarschijnlijk de reden is geweest dat hij is gevlucht.
13: Ja, Dat was de reden waarom hij gevlucht was. Ja. Ja.
10: En hoe gaat het? Dus dat is nogal een cruciaal gesprek.
13: Ja.
10: Want hij moet dan bij de IND verdedigen waarom hij hier wil blijven. Ja. En hier wil zijn. In die nieuwe situatie, wat gaat er dan gebeuren? Wie geeft dan die voorlichting en dat gesprek?
13: Nou, in de nieuwe situatie is het zo dat op het moment dat je binnenkomt en door de screening bent, dan heb je recht op juridische counseling. Dat is dat deel wat de IND gaat doen. Juridische counseling houdt in dat iemand van de IND jou gaat vertellen. Je hebt nu asiel aangevraagd, je krijgt een interview en op het interview komt een beslissing. That's it. Meer wordt er niet verteld. Het is puur procedureel, puur praktisch. Er wordt dus niet inhoudelijk bevraagd, hè, van waarom ben je hier? En zoals kijken hoe we jouw verhaal bijvoorbeeld wat meer body kunnen geven en kunnen onderbouwen.
10: Dus uw cliënt zou dan met al die diploma's op tafel komen?
13: Die gaat, nou, zelfs dat niet. Tegen die cliënt wordt verteld, je hebt nu asiel aangevraagd. En er komt een interview en een beslissing.
10: Ja, ja.
13: En meer niet. En dan zal hij misschien inderdaad al zijn diploma's hebben afgegeven. Hè, van dit is mijn onderbouwing. Maak er maar kopieën van. Waarbij de IND-ambtenaar die het gehoor moet gaan doen. In de veronderstelling is. Oké, dit is een man die asiel komt aanvragen. Omdat hij
10: graag wil werken. Ja.
13: Bijvoorbeeld. Ja. Ja.
10: Maar en u zegt dus eigenlijk. Ja, asielzoekers kunnen dat in veel gevallen niet zelf bedenken. Dat ze meteen moeten vertellen waarom ze hier echt zijn. En niet eerst over die diploma's moeten
13: praten. Ja, nou, in de huidige, of in de pactsituatie is het zo dat binnen 48 uur na aankomst dat ze voor een tablet worden gezet waarop ze moeten invullen waarom ze vertrokken zijn uit het land van herkomst. Dus heel kort zelf intypen. Waarom je vertrokken bent. En dat wordt dan de basis voor het interview.
10: Ja.
13: Het punt is dat er situaties zijn dat mensen inderdaad kunnen vertellen waarom ze vertrokken zijn. Maar dat is niet voldoende. En dat er iets onder ligt wat veel belangrijker en wezenlijker is. En daar heb je iemand voor nodig die verstand van zaken heeft. En die dat ook op een zorgvuldige manier uitvraagt.
10: Ja. Margriete Kalfboer, u bent ook jurist.
9: Ja.
10: Niet alleen kinderombudsman. Ja, is dit een rolzuivere voorziening, zoals dat dan in jargon heet? De IND vindt van wel.
9: Luisterend net naar het betoog. Ik moet zeggen, ik herken dit ook heel erg uit de huidige situatie. He, vanuit de Universiteit Groningen hebben wij heel lang rapportages gemaakt voor juist ter voorbereiding van zittingen.
10: Mm-hmm.
9: Wat wij merkten bij kinderen was dat het echte verhaal er helemaal niet uitkwam. Ook niet na twee keer en ook niet na drie keer. Carla van Os, die is gepromoveerd onder andere op disclosure. Wat heeft een kind nu nodig om het werkelijke echte verhaal te vertellen? Dat is soms 2, 3, 4 keer langskomen. Dat is je beste vriendin meenemen. Ja. Dat is, als je hier al een beetje geworteld bent, je hond of je weet ik veel meenemen. En je vertelt niet zomaar. Dat is nu ook niet zo. Dat is in de nieuwe situatie ook niet zo. En voor wat betreft de voorlichting, als je het echt heel goed zou doen, want ik weet, vluchtelingenwerk deed de voorlichting, daar zaten ook wel weer grote kwalitatieve verschillen. En je hebt gewoon echt een advocaat nodig die de tijd en de ruimte heeft.
10: En die snapt om dit hoe deze hele procedure in elkaar zit. En wat de consequentie is van het ene verhaal
9: van
10: het andere.
9: Maar die dus ook de ruimte heeft om een ouder, een kind, het ware verhaal te laten vertellen. Ja. Want heel veel kinderen zijn die komen hier met het idee, de enige die ik ooit heb kunnen vertrouwen, en dan heb ik het over alleenstaande kinderen, dat is de mensenhandelaar.
10: Ja.
9: Want die heeft gedaan wat hij gezegd heeft. Die heeft mij op deze plek gebracht.
10: Ja.
9: En alles wat ik verder tegenkom, heeft nooit iets voor mij kunnen betekenen.
10: Ja. Bartoume, de IND zou ook kunnen zeggen, wij willen, laat ik niet de IND noemen, maar voorstanders van dit pact, die zouden ook kunnen zeggen, een advocaat kan een asielzoeker enorm beïnvloeden. Dat vinden we onwenselijk.
13: Ja, dat is ook het frame wat al jaren en jaren lang geldt. Hè? Dat asieladvocaten verhalen zouden verzinnen. Verhalen zouden aandikken. Nou ja, we hebben hele goede gedragsregels waar we aan gebonden zijn. En waar ook in staat dat wij dat absoluut niet mogen doen. En als daarover geklaagd wordt, dan ga je gewoon hartstikke nat als advocaat. Wat wij wel doen, is een schifting maken. Ik doe dit werk al een behoorlijke tijd. Toen ik net begon, had ik te maken met nogal wat oudere vrouwen uit Armenië. Als ik daarmee ging praten, dan hebben we het ergens over 1999, 2000. Nou, vertel eens, waarom bent u hier? Nou, dan beginnen we in 1980. En dan denk ik, stop, dit gaan we niet doen. Je bent in 99, ja. heb je dat vliegtuig gepakt. We gaan nu even van 99 gaan we terugwerken. En dan zeg ik wel, oké, hou hier maar op. Dit is belangrijk omdat het de procedure efficiënt maakt. Dat is wat wij doen. Wij verzinnen die verhalen niet. Wij zorgen ervoor dat iemand goed voorbereid bij het interview verschijnt. En ook daar vertelt wat relevant is.
10: En de IND zelf, lazen wij, dat er al 50.000 openstaande aanvragen staan nu. Ja. En opvallend genoeg heeft minister Van der Brink, toen hij nog Kamerlid was, wel 3 keer in debatten gevraagd of de IND dit wel aankon, die nieuwe situatie. Mm-hmm. Ja. Want zij krijgen daar een extra taak bij, namelijk die van counseling of voorlichting, of hoe je het ook wil noemen. Kunnen ze dat er überhaupt bij hebben?
13: Ja, er zijn mensen aangenomen die dat moeten gaan doen. En of dat in de praktijk ook gaat werken, we gaan het zien. Maar dat geldt voor het merendeel van alles rondom dit migratiepact. Ja, we gaan het zien of het...
10: Maar willen ze het wel zelf, die IND?
13: Ik betwijfel dat. Wij als advocatuur en vluchtelingenwerk doen het al jaren, al tientallen jaren. En
10: dus u spreekt ze ook wel eens, de IND-medewerkers?
13: Ik spreek de IND-medewerkers.
10: En wat zeggen ze dan hierover?
13: Nou, dit is een punt. Ze noemen het dat ze... Oh, dan ben ik het vreselijk Engelse woord weer even kwijt. Maar in ieder geval dat ze handelen... dat het volledig in lijn is met het pact. He, wat net al aan de vraag die u eerder stelde van waar zit Nederland als het gaat om het pact? Nederland is naar de bodem gegaan. Ja. Dat is een keuze, echt een doelbewuste keuze die gemaakt is. We hebben de verordeningen, daar zijn we volledig aan verbonden. Mm-hmm. Zo gaat dat met verordeningen. Maar we gaan echt de bodem opzoeken.
10: Ja. En dus het minimale doen bedoelt u?
13: Minimale doen. En de reden daarvoor is, wij willen vooral niet het beste jongetje van de klas zijn. Want er komt iedereen... Komt dan naar Nederland toe. Is volkomen idioot, die gedachte. Maar dat is wel de opdracht.
10: Maar is het niet, want er zijn heel veel onderzoeken... Hè, die uitwijzen, als je ergens in één land streng bent... betekent dat niet dat doordruppelt in Somalië... of Ethiopië voor een individuele vluchteling. Die gaat dan niet denken, nou dan ga ik naar Noorwegen... of dan ga ik naar België. Maar misschien wil binnen dit migratiepact... wil Nederland dat we strenger zijn dan Duitsland. En dat mensen dan eenmaal in Europa kiezen voor Duitsland... en niet voor Nederland.
13: Ja.
10: Zou dat die afschrikwekkende werking kunnen zijn?
13: Ja, dat zou kunnen. Maar het gevolg daarvan is, dan toch maar dat vreselijke Engelse woord... is een race to the bottom. Dus je gaat met de landen om je heen... ga je steeds verder de grenzen opzoeken van wat nog net mag. Ja. En ik vind dat volledig in strijd met wat asielrecht is... namelijk het beschermingsrecht.
10: Wij hebben de IND ook om een reactie gevraagd... op dat punt van die... counseling die zij dan zelf gaan organiseren. Het is even alinea, maar voor de volledigheid... juridische counseling is een nieuwe taak onder het pact... en wordt onder de regels nadrukkelijk gescheiden van juridisch advies. Juridisch advies is aan de advocaat... en gaat over de inhoud van de individuele zaak. De juridische counseling, voorlichting, is bedoeld... om mensen uit te leggen hoe de asielprocedure werkt... welke rechten en plichten ze hebben... en welke stappen ze kunnen verwachten. Het gaat dus om algemene informatie... En medewerkers die deze voorlichting geven... hebben geen rol bij het horen of beoordelen van asielaanvragen. Ze hebben ook geen toegang tot het dossier van de aanvrager. Nou, de rest van de uitgebreidere reactie is te lezen op onze website. Maar ze zeggen dus, nee, dat is heel gescheiden.
13: Ja, dat kan. Dat is het zeker. Maar nogmaals, we gaan het zien over een paar maanden of dat zo is. Kijk... In het pact is opgenomen in de considerans bij de procedureverordening... wat het belang is van juridische counseling. En dat is iemand in een zo vroeg mogelijk stadium... voorlichten over zijn rechten en zijn plichten. Waarom wil je dat? Omdat je een efficiënte procedure wil. Die begrijp ik heel goed. Maar de invulling die er nu aangegeven wordt... gaat niet leiden tot een efficiëntere procedure.
10: Woensdag bracht Trouw, de krant, het nieuws... dat het overleg tussen de rechterlijke macht en de IND geklapt is... eerder dit jaar. Mm-hmm. De IND voorzag dat de nieuwe asielwet zou gaan zorgen... voor veel meer rechtszaken. En om het voor henzelf behapbaar te maken... zouden ze zeggen, nou dan willen we bij veel rechtszaken... gewoon niet meer zelf verschijnen.
13: Ja, dat is echt dat afschuwelijk. Bizar. Ik heb cijfers gelezen van dat het soms om een kwart van de zaken zou gaan. En dan niet alleen niet verschijnen, maar ook geen verweerschrift indienen. Dus dat er ook niet gereageerd wordt op wat namens de asielzoeker naar voren is gebracht in de beroepsprocedure. Kijk, zo'n zitting is heel belangrijk. Ook voor, met name voor die asielzoeker. Dit is voor mijn cliënt is dat mm-hmm. het moment dat een onafhankelijke rechter gaat bekijken, klopt het besluit van de IND of niet. En het allerminste wat je op dat moment kan verwachten is dat de organisatie die verantwoordelijk is voor dat besluit daar ook zit en uitleg geeft. Ja. En op het moment dat daar een keuze in wordt gemaakt van nou, dat vinden wij niet nodig. Ja, ik vind dat een bizarre keuze.
10: Dus de rechterlijke macht zelf ook? Want die hebben het overleg laten klappen?
13: Ja, ik weet niet of het geklapt is op dit punt. We kennen wel al uitspraken van 1-2 jaar geleden. Toen er ook een situatie was dat het, de IND niet lukte om op zitting te verschijnen. Dat rechters hebben gezegd, ja, de IND is er niet. Op zitting is dit besproken. Namens de vreemdeling is dit naar voren gebracht. Daar is op zitting geen weerwoord op gekomen. Nee, nou, dus dan nemen wij dit aan en dan verklaren wij het beroep gegrond.
12: Ja, dat vroeg ik me dus ook af. Of het niet juist de rechtspositie van de asielzoeker versterkt. Want er is geen rechtsvertegenwoordiger van de IND meer. Als de IND niet komt en je hebt een goede advocaat, ja, dan kan de rechter daar ook in meegaan, lijkt me.
13: Klopt, maar de ervaring leerde ook dat de rechtspraak daar wisselend mee omgaan. Dit was een voorbeeld van een rechter die het op deze manier oplost. Er zijn ook rechters die zeggen, ja, dit is onbesproken. Wij geven de IND de kans nog om schriftelijk te reageren.
12: Ja, en dat, nou ja, we gaan zien hoe het uitpakt. Ja. Maar ik dacht eerlijk gezegd, van nou, dit versterkt de rechtspositie van...
10: Ja, want de tegenstander is er niet om zijn standpunt
12: is
10: te verdedigen.
12: Niet. Je hebt een goede advocaat en je hebt geen weerwoord en je hebt een rechter die erop... Maar we gaan het zien.
8: Maar zie je het ook zo dat er sprake is van een verschuiving van papieren? Hè? Dus de hele inzet is om de asielprocedure kort en efficiënt en effectiever te maken. Alleen, het voelt ook als het over de schutting gooien van het momentum. Dat het naar de rechter gaat. Dat daar de rechtszaken toenemen. Dat daar de capaciteit nodig is. En dat het lijkt alsof IND op deze manier zijn eigen toko georganiseerd heeft. Maar dat lijkt me niet.
13: Nou kijk, als het gaat om cijfers. Hè, als de IND zegt, wij willen binnen 2 jaar een beslissing nemen. Wij willen binnen 4 weken een beslissing nemen. Gaat het altijd om de eerste beslissing. En dat kun je doen. Maar als dat een hele slechte beslissing is, dan komt hij na inmiddels 3-4 jaar... komt hij weer terug bij jou als IND. Dus je moet daar eerlijk over zijn als IND... Om aan te geven wat is nu daadwerkelijk het tijdsverloop... ook op dit moment, maar straks ook zeker onder het pact... vanaf het moment aanvraag tot de eindbeslissing. En waar wij bang voor zijn, dat geldt niet alleen voor mij... maar dat is beroepsgroep breed... is dat door de snellere procedure die ze nu willen... dat gaat leiden tot meer zorgvuldigheidsgebreken in besluiten. Ja. Besluiten die minder die gewoon niet goed zijn. Die worden, en dat is wat de rechter de rechtspraak ook benoemde... eigenlijk over de schutting gegooid naar de rechtbank. Van nou, lossen jullie het nu maar op.
10: Klinkt niet als minder werk. Of minder bureaucratie.
13: Er zijn een hele hoop regels aangenomen. Even buiten het pact. Hè, want we hebben die Faber-wetten nog gehad. En daar zitten punten in. Die gaan leiden tot extreem veel procedures zelfs. Eén voorbeeld wil ik er graag uit halen. Omdat dat voor mij... dat vind ik echt een van de schrijnende zaken. Ik moest eraan denken. Omdat ik vorige week sprak met een Syrische jongen. Minderjarig. Asielaanvraag dateert van december 2023. Dat is nog steeds geen gehoor. Gepland. Dus die is al 2,5 jaar...
10: Die heeft nog niemand gesproken?
13: Nog geen gehoor gehad met de IND. Wel een advocaat gesproken, gelukkig. Maar nog geen gehoor met de IND. 2,5 jaar aan het wachten. Nou, die gaat geen beslissing meer krijgen voor 12 juni. Die komt na 12 juni. Stel, 1 augustus heeft hij zijn gehoor. En dat gaat hartstikke goed. 3 augustus krijgt hij een beslissing. Op dit moment is het zo dat zijn verblijfsvergunning zou ingaan in 2023. Datum aanvraag. Dat verandert. En dat is een keuze die is door de Tweede Kamer... door de regering is gemaakt, door de Tweede Kamer is geaccordeerd. Zijn verblijfsvergunning zal dan ingaan in augustus 2026. Ja. Nou, met een beetje pech krijgt die jongen ook nog eens een wachttijd... voor zijn gezinshereniging. Dan kan hij in 2028 beginnen met zijn aanvraagprocedure... om zijn familie naar Nederland te halen, waar vervolgens ook weer een...
10: Dat is niet alleen schrijnend, maar ook geen snelheid wordt er dan gemaakt.
13: Nee, daar gaat over geprocedeerd worden. Ja. Er zijn 54.000 zaken die nu op de plank liggen...
10: Ja.
13: Waarvoor dit gaat gelden. En een groot gedeelte daarvan gaat ingewilligd worden. En als er niks gaat gebeuren met de ingangsdatum, gaan in al die zaken procedures komen.
10: We praten over de praktische gevolgen van het Europese Migratiepact. Ik wil er nog één uithalen. Gevolgen, de consequenties voor de gemeentes. Tobias van Westraai, bent niet alleen migratiedeskundige, ook gemeenteraadslid voor de ChristenUnie in Utrecht. In de gemeente.
8: Ja, commissielid woordvoerder asiel en integratie. Ja.
10: Ja. Ja. Wat gaan gemeentes hiervan merken? Denkt u?
8: Nou, wat wij. Ik zie dat er heel goede verhalen met hele concrete voorbeelden worden gegeven. Daar sluit ik graag bij aan. Wat wij nu al merken is natuurlijk een enorme toename aan onrust. Hè? Dus onrust in het AZC. U gaf net al heel goed aan wat het doet met kinderen. Dus met onderwijs, met het verhuizen van alle kinderen van noodopvang naar gewone AZC's. In Utrecht willen wij geen noodopvang meer, onder meer deze redenen. Omdat wij het niet humaan achten hoe wij met onze medebewoners omgaan. Maar ook wat u schetst over de procedure. Wij vinden het heel zorgelijk dat vluchtelingenwerk als organisatie niet meer langs zij kan komen. Om mensen.
10: Waarom kan dat niet?
8: Nou, dat is net geschetst. Hè. Dat is in die procedure is dat gaat dat veranderen. Dat,
10: de advocaten bedoelt u?
13: Nou, dat
8: de juridische begeleiding.
13: Er heeft een enorme korting op de subsidie van vluchtelingenwerk plaatsgevonden. Ja. Waardoor de keuzes moeten worden gemaakt. En daar waar zij nu in vrijwel iedere opvang aanwezig zijn, is dat niet meer haalbaar. Nee, en kunnen zij daar dus ook die voorlichting niet meer doen.
8: Ja, en die gesprekken lopen nog. Dus laten we hopen dat daar goede vooruitzichten zijn. Alleen de rechtszekerheid wordt helemaal uitgekleed. En dat geeft natuurlijk ook spanning en enorme wachttijden. Ik begreep ook dat het kan oplopen tot 8 tot 10 jaar. Nou, we weten hoe de woonsituatie is voor iedereen. Hè, in heel Nederland, niet alleen in Utrecht of grote steden. Dat er geen mogelijkheid is voor staatshouders die wel een vergunning hebben om huisvesting te vinden.
10: Dus dan die keten die loopt nog meer vast?
8: Ja, dus in plaats van dat je het wil versnellen, vertraag je het eigenlijk. Waardoor de spanningen ook in AZC zelf merkbaar gaan zijn. En dat ook weer beïnvloedt dat mensen, zoals u net al schetste, nog ongelukkiger worden, minder makkelijk integreren.
10: Ook meer mensen op straat.
8: Ja. Dat is het tweede punt. Als je het hebt over ongedocumenteerden. Wij zijn een centrumgemeente waar ook een landelijke vreemdelingenvoorziening is. Dat is een bed, bad, broodregeling. Dat wil zeggen dat mensen zonder papieren om allerlei redenen, bijvoorbeeld omdat ze staatloos zijn of anderszins, dat zij niet aan hun lot worden overgelaten, maar dat zij in een voorziening terecht kunnen komen. De LVV, waar zij bed, bad, brood en begeleiding krijgen. En die begeleiding kan eruit bestaan dat mensen doormigreren, bijvoorbeeld naar Spanje, om daar als kapper te gaan werken. Als zij terug willen keren naar land van herkomst, vrijwillig daar ook begeleiding in krijgen, bijvoorbeeld door een organisatie als Meldpunt voor Perspectief, die dat heel op maat doet. En ook legalisering. En wat wij zien, en dan heb je het dus over de zorgvuldigheid waar net over gesproken werd, dat onze LVV-keten echt nog een hele grote filter is in de zorgvuldigheid van de juridische procedures, waardoor mensen die dus eerst, eigenlijk een soort paria-status krijgen en geen document hebben. Dus eigenlijk, we hebben net een strafbaarstelling gehad, bijna gecriminaliseerd werden op 1 stem na. Dat zij nu wel de vergunning mogen krijgen. En wat we willen is dat die LVV-keten, die eigenlijk ook gekort is, we hadden het net over de Faberwetten. Nou, er is ook een knip gemaakt in de LVV-keten.
10: Maar u schetst eigenlijk veel meer druk op de gemeentes.
8: Druk op de gemeenten met een enorme toename van dakloosheid. Want omdat wij dus geen LVV-keten met het Rijk in samenwerking met het Rijk kunnen faciliteren, behalve als ze het zelf doen. Waar gaan die mensen heen? Door ze weg te denken, gaan ze niet weg. Ze zijn er gewoon.
10: We hebben heel veel gesproken over alle praktische gevolgen die jullie hier aan tafel verwachten. Margriet Kalverboer, tot slot. Wat zou uw oproep heel kort aan de minister zijn, de asielminister?
12: Nou, mijn oproep is werk vanuit een kinderrechtenperspectief, werk vanuit een mensenrechtenperspectief, omdat je daarmee heel veel problemen voorkomt. Het lijkt een luxe, maar als we dat werkelijk zouden doen, dan kom je op een humaner beleid. En mensen die goed behandeld worden, die blijven makkelijker, maar gaan ook makkelijker terug.
10: Dank, hartelijk dank. En ik dank jullie allemaal hier aan tafel.
8: Dank je wel.
10: Kinderombudsman Margriet Kalverboer, Julia Verheul van mensenrechtenorganisatie Save the Children, asieladvocaat Bart Toema hoorde u ook, en migratiedeskundige Tabazoen Westra. Wij maakten deze uitzending samen met onderzoekscollectief Lost in Europe, met medewerking van Monica Lam. Kijk vooral ook even op onze site argosonderzoekt.nl, waar u meer kunt lezen over de positie van kinderen in dit nieuwe Europese migratiepact. Volgende week dan zijn hier de collega's van Pointer weer aan de beurt. En zij pluizen het huishoudboekje van daklozen uit. Want wat blijkt, sommige gemeenten laten hun dakloze inwoners huur betalen. Ja, hoe zit dat? Dat dus volgende week. En zo meteen op deze zender hoort u de publieke tribune met Koen Verbraak. En wij van Argos, wij spitten verder. Fijne dag.

0: Deze week in de perstribune van Max.
1: Ik heb een boek geschreven en hij is er net.
0: Journaalpresentator Afke Boven. Ze groeide op Ameland en heeft nu een boek geschreven over de Wadden.
1: Er zijn ook heel veel dingen waar je niet over nadenkt als je er bent. Hoe gaat zo'n gemeenschap met elkaar om als je nergens naartoe kunt?
0: En tophockeyster Xan de Waard.
2: Ik heb alles gedaan wat je met hockey kan doen.
0: Ze nam afscheid van het clubhockey, maar wil deze zomer nog één keer vlammen. Met oranje op het WK.
2: Maar ik heb ook wel gewoon heel veel zin in andere dingen.
0: Margreet Rijntjes, in gesprek met Afke Boven en Xan de Waard. Morgen, vanaf 12 uur, op de perstribune van Max.
3: NPO Radio 1. Wie luistert?

0: keer vlammen. Met Oranje op het WK.
1: Maar ik heb ook wel gewoon heel veel zin in andere dingen.
0: Margreet Rijntjes. In gesprek met Afke Boven en Sander Waard. Morgen vanaf 12 uur op de perstribune van Max.
2: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
3: Oh, heerlijk hier, hè?
4: Ja, eindelijk even niks.
5: Het is echt nice.
6: Hola, le pongo dos cervezas.
4: Hola, señor. Sí, twee bier.
5: Voor mij?
3: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
6: Por favor.
4: Proost. Proost. Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
7: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
8: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: De jackpot van 10 juni staat op 8,1 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro. De tiende kan het gebeuren. Koop nu snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
11: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
0: NPO Radio 1, 3 uur.
2: Koen Verbraak.
12: 1 op de 2 Nederlandse ambtenaren worstelt met morele dilemma's op het werk. Veel van hen zet vraagtekens bij het beleid dat ze moeten uitvoeren. Sommigen trekken dan intern aan de bel of voeren acties op de stoep van een ministerie. Is dat wat de goede ambtenaar hoort te doen of juist niet? Daar heb ik het vanmiddag over in de publieke tribune. Maar eerst het nieuws van 3 uur, gelezen door Dorald Megens.
13: Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens, blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Een motie om de steun in te trekken voor het afschaffen van dwangsommen voor de IND werd verworpen. Dat was ook een achterhaalde motie, omdat de fractie er afgelopen donderdag mee instemde. Het peloton is een uur onderweg in de voorlaatste rit van de Giro Women. Een zware bergetappe naar Sestriere. Anna van der Breggen die gaat aan de leiding in het algemeen klassement, maar ze viel gisteren. Commentator Sebastian Timmermans. Sebas, hoe is het met haar?
14: Het gaat redelijk met haar. Zit natuurlijk onder de schaafwonden, bont en blauw. Maar na omstandigheden ging het dus goed, liet ze weten. Ruim een uur geleden voordat ze van start ging. Had redelijk goed geslapen en zei uiteindelijk met een knipoog: ik weet dat uiteindelijk, ondanks het stijve en pijnlijke lichaam, meeste pijn zal komen van straks in de benen als ze de Colle della Finestre moeten gaan beklimmen. 18,5 kilometer lang. En dat is de klim die in het parcours ligt voordat geklommen moet worden naar Sestriere. Maar die Finestre, ja, dat is er eentje. 8 kilometer van die 18,5 zijn onverhard. Echt een beroemde beklimming in Italië en in Europa. En daar gaan dus de vrouwen strakjes overheen.
13: Ja, dat betekent kans voor Demi Vollering.
14: Dat is de nummer 2 in het algemeen klassement. En zij verloor afgelopen week verrassend tijd in de tijdrit op Van der Breggen. Staat een

0: minuut achter op de koploopster. Maar met dit parcours, ja, daar moet Vollering, zeker ook met de vorm waarin zij verkeert en de klimmerscapaciteiten die zij heeft, zeker die minuut kunnen dichtrijden. Dus wat mij betreft is Vollering de favoriete voor de rit.
1: Wij horen het straks van jou. Dankjewel. Sebastian Timmerman was dat. De weersverwachting nog langs de oostgrens. Nog wat zon. Verder neemt de bewolking vanmiddag snel toe en op steeds meer plaatsen valt wat regen. Ongeveer 19 graden is het, in de regen wat koeler. Morgen begint met buien, later is er ook wat zon. Dan wordt het ongeveer 20 graden.
2: Verkeersinformatie, Helene de Geest.
3: Door wegafsluitingen is het vooral heel erg druk op de omliggende wegen. Op de A2 van Den Bosch naar Utrecht tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen bijvoorbeeld 12 kilometer file en 20 minuten vertraging. De andere kant op ook een kwartier vertraging tussen Culemborg en Zaltbommel. Het heeft te maken met de afgesloten A27. Door de afgesloten A9 is het extra druk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt de Nieuwe Meer. Daar sta je ook een kwartier in de file. De afsluiting van de A4 veroorzaakt file op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft-Noord een kwartier vertraging. En het is erg druk op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen tussen de aansluiting met de A50 en Deventer. Daar is het tijdverlies een half uur.
4: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
2: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van twee echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
3: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmit.nl.
4: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
5: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
6: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
4: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
7: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
8: NPO Radio 1. Human.
9: Ramiro, jij bent rijksambtenaar. Je bent het zeer oneens met het Gaza-beleid van de Nederlandse regering. Kun je die mening binnen jouw ministerie luid en duidelijk laten horen?
10: Binnen mijn ministerie niet helemaal, maar wel binnen de organisatie waar ik werk. En daar krijg ik gelukkig de kans om dat te uiten.
9: We gaan er het komende uur verder over praten. Welkom bij de publieke tribune.
11: De publieke tribune.
9: Wanneer moet je als ambtenaar opstaan en nee zeggen? En hoeveel ruimte is daarvoor? Door de toeslagenaffaire, de Gaza-oorlog, het klimaat en het strengere asielbeleid worstelen veel ambtenaren met deze vragen. Moet je gewoon je mond houden en gewoon het beleid uitvoeren? Want daarvoor ben je per slotverrekening ambtenaar. Of dien je de samenleving juist door soms in verzet te komen? Bij mij aan tafel Erik Pohl. Hij is praktisch filosoof en was lang topambtenaar. Hij werkte tot voor kort als directeur voor het programma Dialoog en Ethiek van de Rijksoverheid. Ook aan tafel Laurie Kos, ambtenaar bij de gemeente Amsterdam en klimaatactivist. Ze spreekt overigens op persoonlijke titel vanmiddag. Marleen de Wil is er ook, oud-ambtenaar bij de Justitiële Informatiedienst, waar ze op een grote misstand stuiten. En Ramiro Gomez Montero, rijksambtenaar, doet mee aan de wekelijkse sit-ins van ambtenaren vanwege het Nederlandse Gaza-beleid. We hebben overigens afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Ramiro, jij werd in 2019 ambtenaar. Wat had je toen voor beeld van hoe een ambtenaar eruit ziet en wat hij doet?
10: Dat is best wel een grappig verhaal, want ik had mezelf nooit gezien als dat ik een ambtenaar zou worden eigenlijk. Dus ik heb ook 3 keer nee gezegd tegen de uitnodiging om een ambtenaar, rijksambtenaar te worden. Mijn beeld ervan was dat ambtenaren best wel in een strak stramien moesten lopen. Omdat ik ook een internationale baan heb binnen de Rijksoverheid, dacht ik van, wat moet ik doen als ze vragen dat ik of ik mijn haar wil afknippen, bijvoorbeeld. Voordat ik ging solliciteren.
9: Je dacht, dat is ook allemaal een beetje grijs en stoffig. En
10: dat dacht ik. Zeker. En ik werk ook nog eens binnen een team dat zich bezighoudt met private sectorontwikkeling. Dus ik dacht, oké, dat zullen allemaal mensen zijn die niet misschien dezelfde normen en waarden of de progressieve waarden hebben als ik.
9: Maar je haar zit er nog aan, hè?
10: Mijn haar zit er nog aan, zeker. En ik ben blij dat ik dezelfde persoon kan zijn en ben gebleven binnen de organisatie.
9: En het is je bevallen de afgelopen 7 jaar?
10: Het is me ontzettend bevallen. Ik heb echt een ongelooflijk toffe baan met hele, hele toffe collega's. En we maken echt op een hele mooie manier impact in meer dan 20 landen.
9: Wat zie je als jouw opdracht als ambtenaar?
10: Ik ben ook ambtenaar geworden, om net als denk ik de meeste ambtenaren, omdat we een soort van een moreel besef hebben om niet alleen voor onszelf, maar ook voor anderen de wereld een fijnere en mooiere plek te maken. En dat heb ik eigenlijk zeg maar meegenomen in mijn werk. Dus dat probeer ik eigenlijk gewoon nog steeds te doen in mijn werk. Ja.
9: Laurie, jij bent ambtenaar geworden om de stad Amsterdam duurzamer te maken.
12: Ja.
9: Kon je daar ook direct mee aan de slag?
12: Ik heb daar wel meer voor moeten uitspreken om daar meer mee aan de slag te gaan.
9: Want dat kon niet in één keer.
12: Nou, ik merkte toen ik aan de slag ging bij de gemeente Amsterdam, dat startte in gebiedsontwikkeling, werkte aan nieuwbouwwijken, dat ik dat toch nog wel een beetje miste. Om echt duurzamere gebouwen, openbare ruimte daarop te sturen.
9: Dat zat niet in jouw portefeuille?
12: Nog niet, nee. Ik vond het
9: en wat heb je toen gedaan?
12: Ik heb me daarover uitgesproken samen met een paar andere collega's die dat ook deelden. En destijds aan de directeur hebben wij aangegeven, wij willen hier in elk geval onszelf meer op scholen. We willen hier meer op kunnen sturen.
9: Stond hij ervoor open? Starten.
12: Ja, hij stond ervoor open. Ja.
9: En ook je collega's begrepen het?
12: Ja.
9: Dus toen ben je eigenlijk je op die duurzaamheid gaan storten?
12: Ja, zeker. Ja. Dat was voor mij wel randvoorwaardelijk ook om te blijven werken.
9: Daar. Ja, want daarom was je het geworden, ambtenaar.
12: Ja.
9: En als dat niet erin had gezeten?
12: Nou, dan had ik wel uitleg gewild waarom dat niet mogelijk was. Ja. En als dat echt niet had gekund, had ik misschien een baan elders gezocht. Ja.
9: Marleen, jij was het grootste deel van je carrière geen ambtenaar.
13: Klopt.
9: Je werkte in de private sector. In 2020 kwam je bij de Justitiële Informatiedienst. Een onderdeel van het ministerie van Justitie. Wat doet die dienst?
13: Die beheert de data in de strafrechtketens.
9: De data in de strafrechtketens. Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen?
13: Het is een leverancier van diensten die data die in de justitiële ketens zijn, beheert. Dus die kijkt of het goed is, het wordt uitgegeven en meer.
9: Waar moest je aan wennen?
13: Ik moest aan heel veel wennen. Ik heb een bewuste keuze gemaakt om een overstap te maken van de private naar de publieke sector. En om meer de samenleving te dienen. En wat ik daarbij gemist heb, is, en wat ik ook in het verhaal van Romero opmerkte, is dat als je in dienst steekt van de publieke zaak, dan treed je op voor de samenleving, maar je tekent ook je ambtseed. Mm. En die ambtseed die geeft heel duidelijk weer waar je voor aan de lat staat. Die is in januari 2025 weer aangepast. Mm-hmm. Dus je staat ten dienste van de samenleving. En daarin wordt ook veel meer aangegeven wat je als ambtenaar moet doen. Die geeft richting, vind ik.
9: Mm-hmm. En want ik vroeg eigenlijk waar je aan moest wennen. Dat heb ik nog niet helemaal gehoord.
13: Ik moest wennen eigenlijk aan de cultuur. Want de cultuur bij de private sector is heel anders dan bij de publieke sector.
9: Ja.
13: Bij de private sector, daar moet je ook geld verdienen. En daar word je op afgerekend. En de publieke sector sta je voor beleid. Wat je moet uitvoeren, wat je na moet komen.
9: Ja.
13: En wat je voor de samenleving kunt doen.
9: Want dat voelde je echt als verschil. Nu doe ik iets voor de samenleving.
13: Enorm.
9: Ja?
13: Ja.
9: En dat brengt natuurlijk ook een verantwoordelijkheid met zich
13: Absoluut.
9: Mee. Absoluut. Was dat nieuw op die manier?
13: Ik moest best wel aan die cultuur denken, wennen. En ook hoe je daarmee omgaat. En het is heel anders. Werken voor de publieke
9: sector. Want ambtenaren zijn een heel andere bloedgroep dan mensen die geen ambtenaren zijn.
13: Ja, toen ik binnenkwam, ik ben ook binnengehaald omdat ik anders van kleur was, zei mijn plaatsvervangend directeur.
9: Wat bedoelde die daarmee?
13: Ja, dat ik toch anders ben dan de ambtenaar. Wat kritischer en me wat meer uitsprak. En ook mijn mening gaf.
9: Want de ambtenaar voegt zich wat meer naar wat er van hem verwacht wordt.
13: Absoluut.
9: Oh ja?
13: Ja.
9: Nou, daar komen we straks nog wel over te spreken, denk ik.
13: Fijn.
9: Erik, jij bent oud-topambtenaar. Wat voor soort ambtenaar was jij?
14: Ik was verantwoordelijk voor... was dat je vraag waar ik verantwoordelijk voor was of het soort ambtenaar?
9: Nee, wat voor soort ambtenaar?
14: Ja. Ik was eigenlijk een ondernemende ambtenaar. Misschien is dat wel wat ik misschien gemeen heb met Marleen. Is dat ik ook niet per se de klassieke ambtenaar was of ben, maar altijd vanuit een soort van autonoom denken heb geopereerd. En als het nodig was om dingen te veranderen, dat aan de orde stelde in verschillende banen en verschillende plekken. Dus zo was ik mijn soort ambtenaar. Ja. Er zijn gelukkig velen die dat op die manier doen.
9: Ja. Nou is het wel een voordeel als je topambtenaar bent. En dan heb je wat meer speling, denk ik.
14: Ja, misschien. Die speling kun je gebruiken. Je kunt je bevoegdheid gebruiken. Maar de tegendruk kan ook groter zijn. Je zit ook gelijk weer met andere topambtenaren en met bewindspersonen of andere bestuurders in hetzelfde circuit, zou je kunnen zeggen. En tegelijkertijd kun je als medewerker ook heel veel ruimte pakken, omdat je voor een deel wat onzichtbaarder bent, bijvoorbeeld. Dus ja, je kunt als topambtenaar ruimte pakken, wat ook moet. Wat ook gebeurt trouwens, maar als medewerker kan dat ook, wat ook moet en ook gebeurt.
9: Moet een ambtenaar neutraal zijn?
14: Ik vind van niet.
9: Nee?
14: Nee, ik vind dat een ambtenaar niet neutraal is. Dat vind ik een van de gevaarlijke vergissingen.
9: Oh ja.
14: Dat we denken in Nederland dat ambtenaren neutraal moeten zijn. Ambtenaren moeten niet neutraal zijn. Moeten namelijk staan voor de grondwet en de normen en waarden van onze democratie. En dat is geen neutrale positie.
9: Ja. Maar mag je ook inhoudelijk positie kiezen?
14: Dat moet.
9: Ja?
14: Dat brengt de ambtseed, waar je net aan werd gerefereerd, al met zich mee. Brengt ook met zich mee de wet waar je onderdeel van uitmaakt. Je moet de ambtenarenwet volgen.
9: Ja.
14: En je wordt geacht dat verantwoordelijk te doen. En dat betekent dat je dus inhoudelijke opinies moet hebben.
9: Maar ik dacht altijd dat een ambtenaar er was om het beleid uit te voeren, niet om het te maken.
14: Ja, dat is een andere gevaarlijke vergissing.
9: Ja?
14: Ja, ambtenaren zijn er niet voor bedoeld om beleid uit te voeren.
9: Nee?
14: Ze zijn er voor bedoeld om het beleid met politici samen te ontwikkelen. En dan ook samen voor een goede uitvoering te zorgen. En ik noem het ook een van de gevaarlijke vergissingen, omdat onmiddellijk de gedachte is dat een ambtenaar een opdracht krijgt en die moet hij gewoon gehoorzamen.
9: Zonder te zeuren.
14: Zonder te zeuren en zonder na te denken.
9: En hier dat gaat is
14: het
9: niet zo.
14: Nee, dat is echt niet zo. Hier gaat het echt mis. Ja.
9: Ramiro, hoe denk jij daarover?
10: Nou, ik wil nog een grappige constatering maken. We komen alle drie uit de private sector volgens mij. Dus misschien is het ondernemerschap ook nog iets wat ons misschien net iets anders maakt. Kun je je vraag nog even?
9: Nou, of jij dat ook vindt. Erik zegt, een ambtenaar moet inhoudelijk positie kiezen. Is niet neutraal. Is er niet om het beleid uit te voeren.
10: Zeker.
9: Maar mag het ook maken.
10: Zeker. Nou, ik denk vooral als je ziet dat er paradoxen in ons beleid of zitten, bijvoorbeeld. En dat geldt misschien voor jou, omdat je bent met...
9: Kijk naar Laurie nu, hè?
10: Ja, nou, ja, inderdaad, als je met Extinction Rebellion of zo bezig bent. Dat heb ik zelf ook. Als ik duidelijk zie van, we gaan hier tegen onze eigen normen en waarden in. Waar Nederland voor staat. Artikel 90 van de internationale... om het internationaal recht te beschermen, bijvoorbeeld. Of tegen je klimaatafspraken in. Als ik daar paradoxen in zie, dan denk ik dat het de morele plicht is van ambtenaren om je organisatie of je politieke leiders daarop te wijzen.
9: En wat voor paradox doel je dan op?
10: Ik heb bijvoorbeeld over de, jij zei Gaza-oorlog, maar ja. Ik wil even duidelijk zeggen dat het niet, in mijn mening niet een oorlog is. Dus bijvoorbeeld Israël en Palestina, wat daar gebeurt.
9: Mm-hmm.
10: Als je zegt van joh, we staan als Den Haag voor, als internationale stad van de recht en vrede. Voor het internationaal recht, het internationaal strafhof is hier, Court of Justice is hier. Als we dan als Nederland zo duidelijk de kant kiezen van wat volgens alle internationale organisaties wel echt een kant is die telkens internationaal recht overtreedt en telkens zich niet houdt aan de staakt het vuren bijvoorbeeld, daar zie ik iets misgaan. En dan vind ik dat je je stem moet laten horen.
9: Laurie, Ramiro zei het al, jij voert actie voor Extinction Rebellion. Hè? Beschouw je ook als een activistisch ambtenaar?
12: Beschouw me eerder als een hele betrokken ambtenaar.
9: Ja?
12: Ja.
9: Wat is het verschil?
12: Ja, dat is een goede vraag. Ik denk dat het woord activisme voor heel veel mensen een hele verschillende lading heeft. En ik zie daar eigenlijk een hele belangrijke, mooie lading in. Maar soms dan heb je een gesprek met iemand die daar een lading in ziet, die alleen maar acties voert op illegale wijze.
9: Wat voor lading zie jij erin?
12: Ik zie erin dat je je hart laat spreken, dat je voor rechtvaardigheid staat, dat je je passie laat spreken, maar ook dat je duidelijk signaleert op beleid wat tekort komt.
9: Ja. Ga je ook op de snelweg zitten als dat zo uitkomt?
12: Ja.
9: Ja. En sta je dan ook op als de politie je daartoe sommeert?
12: Ja.
9: Ja. Ja, want anders kom je uit op de situatie dat de ene ambtenaar, de agent, de andere ambtenaar moet wegslepen.
12: Ja, dat kan.
9: Toch?
12: Ja, dat kan zeker. Ja. Dat
9: maar
12: gebeurt
9: je
12: ook.
9: Maar dat doe je niet. Dat, zover laat je het niet komen.
12: Als in, ik loop mee met de politie.
9: Ah, ja, ja.
12: Maar ik ben bestuurlijk verplicht.
14: Ik denk bovendien, als ik dat mag zeggen, dat Laurie niet op de snelweg zit als ambtenaar. Maar als Laurie. Dus dat dan er komt de functie van de politieman voorbij, die dan in functie Laurie als burger van de snelweg haalt.
12: Ja,
9: dat is toch een verschil.
12: Ja.
13: Vind ik maar dat is wel een belangrijk verschil.
12: Ja, je zit er niet namens je werkgever. Dat is een belangrijke.
14: En ook in functie.
13: Ja.
9: Maar maakt het dan uit hoe je actie voert en waar ook?
12: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat je...
13: En wanneer?
12: Ja.
9: Ja?
13: Nou, ik denk voor of na 5 uur?
12: Ja.
9: Nou ja, na 5 uur is het nou, effectief natuurlijk.
12: Ik denk wat precies wel heel belangrijk is om te zeggen, dat je als ambtenaar heb je ook...
9: Dan gaan al die ambtenaren naar huis ook.
13: Ja, nou ja, dan
14: vroeger.
13: Wat is je rol?
9: Ah, sorry, ik onderbrak je, Laurie.
12: Ja, nee, ik denk dat het wel belangrijk is dat om te zeggen dat ambtenaren vallen ook onder vrijheid van meningsuiting. En demonstratierecht geldt voor ambtenaren. Dat is gewoon heel belangrijk. En wat je mee kan nemen in een overweging voor een actie is bijvoorbeeld of het je inhoudelijk werk raakt, is waar de locatie is.
9: Wat als het je inhoudelijke werk raakt dan?
12: Nou, dan kan je inderdaad een discussie aangaan van zit daar eventueel een belangenstrenging in.
9: Ja, ja. Ja. Hoe reageren je collega's erop?
12: Begrijpen ze wat je doet? Over het algemeen positief. Ja. Ja, best wel veel collega's die ook op verschillende vormen actie voeren. Maar ik heb ook wel eens gesprekken gehad met collega's die vinden dat minder passend. Ja.
9: Ja. En mag je ook de sociale media ook je uitspreken voor XR bijvoorbeeld?
12: Ja, daar heb ik geen probleem mee.
9: Nee, dan zegt niemand van ho, daar ben je niet voor.
12: Nee, klopt. Ik heb daar geen probleem mee gehad. Maar ik ken ook ambtenaren bij andere overheidsorganen die er wel problemen mee hebben gehad. Dus
14: die zelf ontslagen zijn daarvoor bijvoorbeeld. Ja. Gemeente Den Haag.
12: Je ziet het er verschillend
14: Den Haag, ook rondom klimaat volgens mij. Een collega die werd ontslagen omdat ze deelnam aan acties. Dat valt onder inderdaad de vrijheid van meningsuiting. Ja. Die is grondwettelijk geregeld. Daar gaat geen bestuurder, geen college van BMW, geen minister, geen parlement overheen. Het is een grondwettelijk recht. Mm-hmm. Dus die heeft ook daarna uiteindelijk in een procedure gelijk gekregen. Dus de vraag, mag je zeggen wat je wil? Kun je juridisch beantwoorden? Het antwoord is dan ja. Maar in de praktijk kan heel anders uitpakken. En daar zit wat mij betreft ook de grootste kwestie als het over de ruimte voor ambtenaren gaat.
9: Ja. Marleen, jij ontdekte een misstand bij de justitiële informatiedienst, hè, waar jij werkt. Strafrechtelijke vonnissen belanden soms op de verkeerde naam met grote gevolgen voor diegene. Wat betekende dat in de praktijk?
13: Dat ik die melding deed of dat ik dat zag.
9: Nou, wat het betekende, wat gebeurde er precies?
13: Met mij?
9: Nee. Welke misstand was het? Waar kan die misstand op neer?
13: Nou, dit is een misstand die eigenlijk al speelde vanaf 2014.
9: Ja.
13: Ik ben in 2020 begonnen. Ja. Mijn functie was kijken naar de positionering van Justit binnen de strafrechtketen. Mm-hmm. Dus kijken hoe verhoudt of hoe werkt Justit samen met politie, OM en rechtspraak. Daar is op een gegeven moment een parlementaire verkenning opgekomen naar het functioneren van die strafrechtketen. En tijdens die parlementaire verkenning kwam ik erachter dat de datakwaliteit in die strafrechtketen niet op orde was. Ik ben dat uit gaan zoeken. En wat bleek, dat eigenlijk, en dat is het antwoord op jouw vraag, dat er namen worden veranderd die reeds staan op vonnissen van de rechter.
9: Dus maak het dus iets concreet?
13: Ik maak het heel concreet. Piet komt bij de rechter.
9: Ja.
13: En de rechter vraagt, hoe heet je? Piet zegt, ik ben Jan. En de naam van Jan komt op het vonnis.
9: Ja.
13: Het vonnis gaat in het archief. Justit heeft dat gezien en die denkt, nee, dat moet niet Jan zijn, dat moet Piet zijn. En die wijzigt de naam. Even groot gezegd. Nou, je peutert dus aan een naam op een vonnis van een rechter.
9: En dat mag je eigenlijk niet doen?
13: Nee, dat is aan de rechter.
9: Ja, ja, ja. En dat ontdekte jij?
13: Ja, daar kwam ik achter uiteindelijk.
9: En heb je nog erover nagedacht van moet ik dat wel aankaarten?
13: Nee, daar heb ik niet over nagedacht. Want ik denk altijd, ik ga eerst het gesprek aan. Dus ik bracht het onder de aandacht van mijn directie. En vervolgens zag ik uit de reactie van, hey, hier klopt iets niet.
9: Waren er ook andere collega's die dat al gezien hadden?
13: Ja, in 2014 zijn ze daarmee bezig geweest, uitgebreid. En dat is altijd weer onder tafel gestopt.
9: En niemand had er echt iets mee gedaan?
13: Nee.
9: Nee.
13: Nee. Het is niet op de plek gekomen waardoor het boven tafel kwam en er echt iets aan veranderd is.
9: En jij dacht, dit kan niet zo, ik maak er werk van.
13: Ja.
9: Waren ze blij dat je het aankaartte?
13: De directie niet.
9: Nee?
13: Nee. Want kijk, als ze er blij mee waren geweest, dan hadden ze gezegd, Marleen, kom bij ons. We gaan het gesprek erover voeren. Wat is er aan de hand? En we gaan kijken naar een oplossing.
9: En wat goed dat je het ontdekt hebt ook.
13: Precies. Mm-hmm. Dan had ik een compliment verwacht.
9: Ja.
13: Maar het tegenovergestelde werd bewaarheid. De misstand werd gemaskeerd. En ik werd geprobeerd op weg gewerkt te worden. Ja, samen met mijn collega.
9: Jij zei zelfs, van er volgt een verschrikkelijke fysieke reactie op de werkvloer.
13: Ja, dat gebeurde bij een collega van mij.
9: Hm?
14: Die werd er onpasselijk van, of wat?
13: Ja, nou, die werd daarover over aangesproken door iemand die daar not amused over was.
9: Ja, ja.
13: En mijn twee collega's met wie ik dit samen opgepakt heb, de een is weggegaan en de ander is daar ziek van geworden.
9: Ja, ja. Dus de gevolgen waren groot. En hoe werd er iets gedaan uiteindelijk met je kritiek?
13: Nou, dat speelt nog steeds.
9: Ah.
13: Het is 3 jaar geleden natuurlijk begonnen.
9: Ja.
13: Ik heb dat heel netjes gedaan, binnen de lijnen. He, dus je kaart het aan bij de directie, je vraagt de feitenonderzoek. En het gaat langzaam door. Vervolgens kwam er een directiewisseling. Het was nog steeds niet opgelost. Ik kreeg wel een excuus van de vorige directie.
9: Ja.
13: Die zeiden van, nou, excuses. Vervolgens is het naar de volgende directie gedaan. We hebben een dossier opgebouwd. En dat dossier, ja, dat heb ik toch doorgestuurd. Ook naar de PSG, die eigenaar is van Justit.
9: Wie is PSG?
13: Dat was de PSG, dat was de vorige PSG, dat was Rick de Rooij toen.
9: Ja, maar waar staat dat voor?
13: Plaatsvervangend secretaris-generaal.
9: Oh ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. En nu wordt het nog steeds onderzocht, zei je?
13: Ja, ja, maar jij werkte nog steeds in de Tweede Kamer.
9: Jij werkte niet meer, toch?
13: Nee.
9: Heeft dat hiermee te maken?
13: Nee, want ik ben op 8 maart 6-7 geworden. Om maar zo te zeggen. Ja. En dan houdt het van rechtswegen op, helaas.
14: Ja. Het is wel het patroon ook, Koen, dit.
9: Wat?
14: Nou, het patroon is dat collega's in hun werk dingen gewoon zien. Hè? Ernstiger of minder ernstig dan dit voorbeeld. En daar wat mee willen doen. En dat kan ook gaan over onderlinge samenwerking bijvoorbeeld. Of tussen diensten iets. En dat wordt dan wel op dat moment serieus ontvangen in een gesprek. Maar echt aan werken om het op te lossen, dat blijft te vaak hangen. Dit is niet mijn persoonlijke reflectie. Dit is wat we hebben laten onderzoeken. En dat komt uit dat onderzoek.
9: Ja, en Erik, is dat dan onwil of speelt er iets anders?
14: Nee, er spelen volgens mij heel veel verschillende factoren die we ook wel voor een deel zelf kunnen begrijpen. Namelijk als je dingen echt fundamenteel wil veranderen en vaak heeft te maken met iets wat fundamenteel vastzit, dan moet er van alles gebeuren en je weet niet helemaal zeker hoe het afloopt. Je weet niet zeker hoe je politieke baas erover denkt. Je weet niet zeker of je volgend jaar de begroting rondkrijgt. Je weet heel veel dingen niet zeker.
9: En je kan weggewerkt worden, hoorden we net, hè?
14: Ja, zeker. Maar dat is een...
13: Letterlijk?
14: Dat kan letterlijk, en die verhalen zijn er ook, maar dat is niet het patroon. Dus dat is wel relevant, hoor, maar dit verhaal van...
9: Dat is een uitzondering.
14: Dat zijn per saldo uitzonderingen. Ja, want de meeste tegenwerkingen van collega's die iets aan de orde stellen zijn veel genuanceerder en veel onzichtbaarder.
13: Dat huis van klokkenluiders maakt overuren en heeft een enorme stijging aan meldingen.
14: Zeker.
13: En ik benoem dit onder de angstcultuur.
14: Ja. Ja, maar ik wou maar vooral zeggen dat we hebben 500.000 ambtenaren in Nederland. En het patroon is wat je beschrijft, is veel groter dan de groep die zich als klokkenluider extern manifesteert. Dat is een heel specifieke route. Die wordt steeds beter en ook steeds beter gevonden. Maar laat niet de kern zien, wat mij betreft, van het ambtelijk functioneren, wat daar nog in kan worden verbeterd.
13: Ja.
9: Ramiro, je noemde net al Gaza. Hè? In hoeverre hebben die ontwikkelingen in Gaza jouw werk als ambtenaar beïnvloed?
10: Best wel. En niet alleen Gaza, maar ook gewoon heel Palestina. Dus de westelijke Jordaan-oever en Gaza. Ik denk dat altijd, ook tijdens mijn studie, een soort van exemplarisch voorbeeld is geweest van een hele asymmetrische conflict. Mm-hmm. Waarbij iedereen vindt er wat van. Het is misschien het meest controversiële, emoties oproepende conflict wat er is. Heel symbolisch. Volgens mij ook altijd heel zwart-wit. Maar toen na 7 oktober en alle acties tegen die er naartoe leidden al, dat was al natuurlijk verschrikkelijk. Maar na 7 oktober, toen we met z'n allen gewoon live gestreamd een genocide aan het bekijken waren. En voor sommige mensen is dat iets dichterbij. Want ik heb heel veel netwerken in de landen. Bijvoorbeeld in Palestina, maar ook de landen eromheen. Dus voor mij volg ik heel veel ondernemers uit die regio die direct gruwelijke beelden, zeg maar, op Instagram zetten. Dus ik zag dagelijks kinderen gewoon in de meest, gewoon in stukken, zeg maar, langskomen. Om het even zo te zeggen. Het is echt heftig om te horen. Maar ja, dat heeft mij echt soort van echt getraumatiseerd. En met mij
9: en
10: heel
9: veel andere collega's van je ook vermoord, toch?
10: Er zijn mensen die meedoen aan ons programma. Die echt lichtende voorbeelden waren in die regio. Zijn vermoord en ook hun families. En dat heeft onze teams, onze collega's ook heel erg geraakt. En dan is het extra pijnlijk als je ziet dat er niks gedaan wordt wat we kunnen doen, ook als Nederland, los van een Europees verband.
9: En vervolgens besloot je om mee te doen aan de wekelijkse sit-ins, hè, van ambtenaren.
10: Ja.
9: Twijfelde je nog of je dat zou doen?
10: Nee, geen seconde.
9: Nee?
10: Het is, zeg maar, voor heel veel collega's en heel veel mensen, denk ik, geeft het een goed gevoel als je iets kan doen, want anders word je gek, zeg maar. En dit was ook al, was maar een klein symbolische daad. Deze deelname aan de sit-ins liet aan ons weten dat wij niet degene die gek zijn, zeg maar. Want dat er nog meerdere mensen zijn die hetzelfde denken.
9: Heb je ook nog over gedacht om dat gewoon intern aan te kaarten bij je,
10: zeker,
9: je bazen?
10: Heb ik ook gedaan. Dus we hebben samen met een team van collega's hebben we een goede gespreksbegeleider gehad met de Socratische methode. Zijn we in gesprek gegaan over hoe dit ons raakt en ons werk ook persoonlijk. En met die bevindingen zijn we steeds een stapje hoger gegaan. Totdat we gesprekken hadden met mensen op het hoogste niveau van de RVO, maar ook met BZ. Ja,
9: maar dat was niet genoeg voor jou?
10: Het is nooit genoeg.
9: Daarom dacht je, er moeten ook sit-ins komen.
10: Ik denk dat we alle acties moeten ondernemen om voor rechtvaardigheid en voor vrede, zeg maar, in de wereld.
9: Hoe reageren je collega's? Begrijpen die dat?
10: In het begin was het anders. Dus zeg maar 2023, 2024. Collega's zeiden ook van, joh, ik denk dat het niet helpt als je daar gaat zitten. Ik denk dat het alleen maar verder polariseert. Ik denk dat het je alleen maar erger maakt als je je uitspreekt. Andere mensen dachten van, joh, maar ik vind het heel lastig. Mogen dat wel, weet je wel? Dus daar is Erik ook heeft een belangrijke rol daarin, denk ik. En andere mensen om duidelijk te maken wat onze ruimte is en waarom je juist wel iets moet doen als ambtenaar. En inmiddels is dat anders. We zijn van een groepje van 30 naar soms 500, 600 of 1000 gegroeid.
9: Maar de overgrote meerderheid doet natuurlijk niet mee.
10: Nee.
9: Leidt dat ook tot spanningen intern? Want het is natuurlijk een nogal een hete aardappel, zullen we maar zeggen,
10: ja,
9: dit onderwerp.
10: Ja. Het kan tot spanningen leiden, denk ik, omdat sommige mensen nog steeds niet. Ja, heel veel mensen hebben mening geswitcht, zeg maar, over bijvoorbeeld het imago van Israël en de acties. En dat liet de rode lijn ook zien met 250.000 mensen die daar liepen. Mm. Maar het kan tot spanningen leiden.
9: En dat gebeurt ook?
10: Dat gebeurt soms. Dus in het begin postte ik wel eens in een grote groep van, hey, zullen we met z'n allen die kant op gaan? En later kreeg ik te horen van dat niet iedereen dat fijn vindt. En dat is ook oké. En ik snap dat, hoor. En die spanningen moeten er zijn. Want je hebt eerst wrijving en spanning nodig voordat mensen hun mening en hun perspectieven kunnen veranderen. En dus op een andere manier kunnen handelen.
9: We gaan er zo meteen over verder praten. Maar het is 4:01 en Dorald Megens zit hier voor het nieuws.
8: NPO Radio 1.
15: De Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door die dumpingen is de grond in de regio tussen Balen-Nassau en het Belgische Turnhout op een aantal plaatsen zwaar vervuild. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010... In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Morgen draagt de paus onder meer een mis op in Madrid. Dan sport. Het peloton in de Giro Women maakt zich op voor de beklimming van de Col del Finestre, de zwaarste berg uit deze editie. Sebastian Timmerman, al begonnen aan die beklimming?
16: Een paar minuten geleden is peloton inderdaad begonnen. We hebben een kopgroep van 8 vrouwen. Daar zitten 3 Nederlandse dames bij. Eva van Acht, Lucinda Brandt en Rosita Reinhout. Zij hebben een voorsprong van 48 seconden in de eerste kilometers van die loodzware Finestre. In totaal is die Finestre 18,5 kilometer lang. Een voorsprong van 48 seconden op het peloton, waar Demi Vollering goed wordt omringd. Dat is de nummer 2 in het klassement. 1 minuut moet ze goed maken op Anna van der Breggen. Die rijdt in de roze trui, maar kwam gisteren ten val en rijdt op dit moment bont en blauw rond over de Italiaanse wegen. Maar zit er nog bij in dat peloton 44 seconden achter de kopgroep.
15: Dan naar Parijs. Daar staat de finale voor de vrouwen op punt van beginnen. Tennisfinale Roland Garros hebben we het dan over. Ja, tussen wie, Mark Brasser?
17: Ja, hij is net begonnen. We zitten in de eerste game. Meteen een heel erg lange game. Het is een finale tussen een Russin, een 19-jarige Russin, Mira Andrieva, en een Poolse, de 24-jarige Maja Gwalinska. Toch wel het verhaal van deze Roland Garros. Uit het kwalificatietoernooi, de nummer 114 van de wereld. Zonder sponsor, helemaal platzak kwam ze in Parijs aan. Door de kwalificatie heen en nu zomaar op deze zaterdag in de finale op het grote centercourt van Roland Garros. We zitten dus in de openingsgame. Gwalinska is, die begint met serveren. En zoals gezegd, die eerste game is nog altijd niet gespeeld. En die loopt toch al zo'n minuut of 7, denk ik ongeveer.
15: Mark, dankjewel. Om 4:00 weer meer nieuws.
11: De publieke tribune. Koen Verbraak.
9: Vanmiddag praat ik in de publieke tribune over ambtelijk activisme. Wanneer moet je als ambtenaar opstaan en nee zeggen? En hoeveel ruimte is daarvoor? Of moet je als ambtenaar gewoon je mond houden, beleid uitvoeren en anders gewoon vertrekken? Bij mij aan tafel Erik Pohl. Hij is praktisch filosoof en was jarenlang topambtenaar. Hij werkte tot voor kort als directeur voor het programma Dialoog en Ethiek van de Rijksoverheid. Laurie Kos is er ook, ambtenaar bij de gemeente Amsterdam en klimaatactivist. Ze spreekt overigens op eigen titel. Marleen de Wilde, oud-ambtenaar bij de Justitiële Informatiedienst, waar ze een grote misstand aankaartte. En Ramiro Gomez Montero, rijksambtenaar en aangesloten bij de wekelijkse sit-ins van ambtenaren voor het ministerie van Buitenlandse Zaken vanwege het Nederlandse Gaza-beleid. Erik, het aantal ambtenaren dat in actie komt lijkt te stijgen. Sit-ins bij Buitenlandse Zaken, ambtenaren die zich aansluiten bij Extinction Rebellion. Was voorzichtig protest toen Marjolein Faber lintjes weigerde. Is dat een goede ontwikkeling?
14: Moeilijk te zeggen. Kijk, die ontwikkeling heeft voor een deel te maken ook met de toenemende spanningen in de samenleving. Dus daar is het ook voor een deel een afspiegeling van. Het is wel goed dat ambtenaren laten zien dat ze zelf verantwoordelijkheid willen nemen voor wat ze doen. De vraag is een beetje of al die voorbeelden die je noemt, of dat allemaal ambtenaren zijn die in functie dan protesteren, of daar als particulier, als burger iets van vinden en zich dan manifesteren en uiten. Want in principe doe je in functie de dingen intern. En dat zou ook mijn eerste advies zijn om dat volop te gebruiken.
9: Ja. Het onderscheid is misschien niet zo duidelijk, hè? Want ik bedoel, een militair trekt zijn uniform uit en een politieagent ook. Maar wanneer ben jij nou opeens privépersoon en geen ambtenaar meer? Als je op straat loopt, ben je dan nog ambtenaar?
14: Nou, in principe ben je op straat geen ambtenaar. Tenzij je als in een functie functioneert waarin je op straat zichtbaar moet zijn als functionaris. Ja. En dan draag je inderdaad een uniform. Dus dat is eigenlijk vrij duidelijk.
9: Maar als Ramiro protesteert bij een sit-in voor de deur van het ministerie, is hij dan geen ambtenaar?
14: Ik denk, dat zou je aan mezelf moeten vragen wat hij ervan vindt, maar ik zie dan niet een ambtenaar daar zitten.
9: Oh, ik zou denken, daar zitten ambtenaren te protesteren.
14: Ja,
13: nou,
14: ja.
13: Maar wat is de rol van Ramiro? Hè? Want ik wil ook toch wel even de aandacht vestigen op je verantwoordelijkheden.
9: Aha.
13: Op de rol die je hebt. Je krijgt er ook een salaris voor. Je krijgt de ambtseed. Ik vind het trouwens heel erg jammer dat die ambtseed niet veel beter wordt toegelicht.
9: Aha,
13: en veel beter wordt uitgelegd. Want dat geeft veel meer duidelijkheid aan alle oud-collega's, aan alle ambtenaren. Dus ik vind ook, we hebben allemaal gevoel. En mijn vader zei altijd vroeger van, kan dat nou ook anders? Dus je zou wereldvreemden willen en je zou gewoon goede gesprekken willen.
9: Elke dag mooi weer ook.
13: Elke dag mooi weer, maar misschien niet elke dag mooi weer, want we willen ook regen hebben voor de tuinen. Maar goed, ik ben veel meer van de samenwerking, de verbindingen. Want ik vind ook dat deze sit-ins hebben ongelooflijk veel weerstand opgeroepen. Er komen partijen tegenover elkaar te staan. En je wil juist dat je met elkaar het gesprek aangaat.
9: Dus je vindt het niet constructief?
13: Nee, ik vind het niet constructief.
9: Ramiro?
13: Nee.
10: Ja. Nou ja, ik vind het mooi wat je eerst zegt over dat veel meer mensen moeten weten wat die nieuwe ambtseed is, zeg maar. Daarom organiseer ik binnenkort ook, en ik ben heel dankbaar dat ik daarvoor de ruimte voor krijg binnen mijn werk, een sessie daarover. Overigens protesteren we met de sit-ins tussen 12:30 en 12:30 tijdens de lunchpauze. In dit geval, wat jij zegt, weerspiegelt
9: even. Ben jij dan ambtenaar? Ja.
10: Tijdens mijn lunchpauze? Dat is een goede vraag. Wij hebben eigenlijk zelf gezegd, dan zijn we niet aan het werk, zeg maar. Dus we zijn niet
9: maar
10: actief.
9: Voor de buitenwereld zitten daar ambtenaren.
10: Nee, dat klopt. En het is ook ik denk dat in dit protest het een soort van net een ander doel heeft ook. Want er zitten echt letterlijk gewoon heel veel ambtenaren daar op de grond voor de ministerie van Buitenlandse Zaken.
14: Achter een spandoek, hè? Ambtenaren
10: zeker. Dus
14: dan zijn ze duidelijk wel in functie, bij wijze van spreken.
10: Maar we worden daar niet betaald, zeg maar. Dus heel veel mensen zeggen, ja, ga aan het werk en zo. Dat doen we allemaal. Maar we zitten daar tijdens de lunch. Wat ik interessant vind wat jij zegt, en daar ben ik het grondig mee oneens, is dat...
9: Marleen, hè, bedoel je?
10: Ja, Marleen, sorry. Je hebt altijd een soort van moment nodig van frictie en van discomfort om het gesprek aan te gaan. Als we er allemaal niet zaten en er zou er nog minder gebeuren bijvoorbeeld. Dan lijkt het misschien voor de buitenwereld alsof iedereen het eens is met het beleid wat onze overheid uitvoert. En juist die gesprekken en die demonstraties, die maken wat los. Want ze zouden er niet zijn geweest als ambtenaren zich genoeg gehoord voelden, of als we genoeg zagen dat we volgens onze eigen regels, wetten en normen en waarden
13: als
10: Nederland
13: er
10: genoeg
13: aan zouden doen. Maar als je nu in de maatschappij gaat kijken, dan heb je heel veel partijen, en zeker twee, enorm tegenover elkaar gezet. Er is veel meer ruzie gekomen. Ik ben veel meer van het onderlinge gesprek gaan voeren. Kijken waar je de verbinding kan vinden. En als iedereen de fricties voelt die hij of zij heeft, dan krijgen we de hele dag sit-ins en stakingen en uitlatingen over onvrede. Want Congo, Soedan, al die verschrikkelijke oorlogen, Oekraïne, Rusland, wat moeten we daar dan mee? Want ik zou de hele dag wel willen zitten voor wereldvrede overal.
10: Met alle respect hoor, Marleen. Maar we hebben als Nederlandse overheid een hele andere rol in het conflict waar we het over hebben in
13: Palestina.
10: Want wij hebben als Nederland dragen we actief bij, zeg maar, aan wat er aan de oorlogsmisdaden die daar gebeuren. Zeg maar.
13: Nou, dat vind ik wel heel ver gaan, Romero. Nou,
10: we steunen zeg maar een land dat plausibel genocide pleegt.
13: Dat is nog niet.
18: Maar wacht even, die discussie wil ik nu niet aangaan.
13: Precies.
18: Ja. Ik ben ook benieuwd wat Laurie ervan vindt. Ja.
12: Nou, ik denk dat je die maatschappelijke spanning die Erik net benoemde, dat is hier zeker gaande. En ik denk dat je dat ongemak niet moet schuwen. Ik denk ook dat heel veel bijeenkomsten ook op Palestina, die lijken misschien gepolariseerd, ook in de media, maar die zoeken heel erg verbinding. Ik ben een keer ook op mijn vrije dag naar Den Haag afgereisd en daar ook met rijksambtenaren gezeten. En het zijn hele mooie, respectabele bijeenkomsten. Dus ik zou je ook uitnodigen om een keer samen met ons.
13: Ja, maar waarom gaat het alleen over Palestina?
12: Nee, dat gaat het niet alleen.
13: Er zijn over de hele wereld.
14: Ja, maar
13: zijn
14: dan kom je in een discussie, discussie die West zou willen voeren, maar niet nu doen. Over de vraag wanneer je het wel of wanneer je doet niet. Ik wou nog een opmerking maken over de protesten op het de stoep van het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar je ook aan deelneemt. Dat gaat in essentie niet om de vraag of je het eens of oneens bent met het beleid. Die formulering wordt snel gebruikt, ook jij hebt hem gebruikt, Ramiro. Maar dat gaat er niet over. Het gaat hier echt over de vraag: voeren wij zelf onze eigen wetten voldoende uit, ja of nee? En dat leidt tot, vind ik, een niet persoonlijke, maar een professionele beroepsvraag. Mag je als ambtenaar meedoen in het niet volgen van een wet? Want daar heb je je vingers voor opgestoken toen je ambtenaar werd.
18: De vraag is dan, moet je dat op de stoep doen?
14: Nee, dat is pas een vraag die aan de orde komt nadat jarenlang dit probleem onvoldoende intern is getackeld binnen de Rijksoverheid. Klopt. Dus mind you, het is nogal een verhaal dat er ambtenaren op die stoep zitten. Dat doen ze niet zomaar, dat kunnen we ook uit de voorbeelden halen. En hoe komt dat? Dat heeft alles te maken met het wel of niet voldoende intern met elkaar. Niet alleen maar praten en luisteren, maar ook werkelijk opvolging geven aan goede, beargumenteerde standpunten die laten zien dat bepaalde aspecten van het beleid strijdig zijn met internationaal recht.
18: En hoe ver mogen die protesten gaan?
14: Moeilijk te zeggen. Je kunt zeggen dat de wet in feite de grens daarvoor aangeeft. En die is trouwens heel ruim. Hè? Dus als je geen geweld gebruikt, en let op, als je niet schadelijk bent in jouw protesteren voor jouw eigen functioneren. Dat is namelijk ook in de ambtenarenwet een begrenzing die aan jouw vrijheid van meningsuiting wordt gesteld. Dus gewoon een wettelijke grens. Die moet je respecteren. Maar dan kan er dus gewoon heel veel in dit land. Kan gelukkig heel veel. En dat heeft Laurie al gezegd. Dat geldt ook voor ambtenaren.
18: Ja. En Laurie, denk jij dat ambtenaren vaak voorzichtiger zijn dan ze eigenlijk zouden hoeven zijn?
12: Ja. Ja? Ja, ik hoop dat we het daar allemaal wel mee eens zijn. Ik zie, denk zeker met ambtenaren, dat er nog wat meer ongemak is in je uitspreken en wat kan. En dat dat ook is inderdaad, hoe leg je die ambtseed uit? Wat mag je wel of niet? Dat daar veel onduidelijkheid in is.
18: Ja, want het gaat in die ambtseed ook om het algemeen belang voor de samenleving. Wat is dat eigenlijk voor belang?
12: Ja, dat is denk ik ook multi-interpretabel. Maar in principe moet dat inderdaad wel rechtsstatelijk zijn. En moeten er geen onrechtvaardigheden uit beleid voortvloeien. En dat zie je op allerlei manieren nu gebeuren.
18: Maar je zegt, ambtenaren zouden best wat vaker hun gezicht mogen laten zien.
12: Wat mij betreft zeker, ja.
18: Want kun jij bijvoorbeeld bij jouw eigen gemeente Amsterdam ook allerlei misstanden aankaarten? Wordt dat op waarde geschat en gewaardeerd?
12: Ja, ik denk in eerste instantie wel. Maar ik praat wel vanuit mijn eigen ervaring. En ik weet ook dat er collega's zijn die onderwerpen hebben aangekaart bij ons die niet goed zijn gevallen. En wat je vooral veel ziet, is dat het ook veel verschilt per afdeling, per teamleider, hoe iets wordt ervaren.
18: Wat voor onderwerpen waren dat die niet goed vielen?
12: Die gingen onder andere over Palestina en over racisme binnen de organisatie. En
14: wel de Amsterdamse, de Amsterdamse ambtseed, die heb ik in mijn boek ook aangehaald, boek Erewoord, heel specifiek zegt: ik zal als ambtenaar ook zelf een moreel oordeel vellen. dat zeg je in de Amstel. Mm-hmm. Dus de Amsterdamse cultuur is natuurlijk een beetje de recalcitrante wereld, zou je kunnen zeggen. En van de autonomie, ja. Dat zit ook in die Amstel. Dus dat geeft juist Laurie en collega's in Amsterdam heel veel platform, heel veel ruimte.
18: Maar dat zou betekenen, he, omdat ambtenaren dat toch weinig doen, dat ze eigenlijk helemaal geen goed idee hebben van wat hun taak is.
14: Maar ik denk dat dat ook wel het punt is wat al gemaakt is. Dat op het moment dat je ambtenaar wordt, dan heb je misschien een workshop of een goede voorlichtingsbijeenkomst, of Ramiro komt langs met nog weer een initiatief. Ja. Of ik schrijf er een leuk boek over. Maar dat is werkelijk een kwestie. Als je arts wordt, dan heb je jarenlang een opleiding en dan grijp je in de levens van mensen. Mm-hmm. Als je ambtenaar wordt, word je dat gewoon door lekkere sollicitatieprocedure te draaien, word je aangenomen en dan ben je plotseling. Daar zit een wereld achter en die wereld bespreken we nu in een uurtje, maar daar valt veel over te zeggen en daar moet, naar mijn idee,
13: en in op te leiden.
14: Tuurlijk, en het moet ook doorgaan, hè? Dat is niet eenmalig. Ja. Dat moet je onderhouden en er horen ook dit soort vragen bij.
18: Want je hebt ook wel eens gezegd dat de huidige politiek klimaat eigenlijk een ander soort ambtenaar nodig heeft dan we nu hebben.
14: Ja, omdat het huidige politiek klimaat de eigen normen en waarden van onze rechtsstaat, dus niet wat je ervan vindt, maar gewoon wat we hebben vastgelegd, onvoldoende volgt. Als dat voldoende zou zijn, kun je als ambtenaar bij wijze van spreken toch neutraal en een beetje gedwee doen wat er van je gevraagd wordt. Maar er worden dingen gevraagd, er worden dingen gezegd over ambtenaren die werkelijk strijdig zijn met hoe het ooit bedoeld is.
18: Waar denk je dan aan?
14: Nou, bijvoorbeeld dat je, onze koning heeft het zelfs gezegd. Als je het ermee oneens bent, ja, dan heb je altijd de optie om weg te gaan. Dat is echt een flauwe kulttekst.
13: Ja, nou, dan ben ik het helemaal niet mee eens.
14: Ja, en dus ik zal uitleggen waarom het een flauwe kulttekst is.
18: Ik wil eerst Erik horen, dan hoor ik van jou waarom je het niet mee eens bent.
14: Het is een flauwe kulttekst, omdat deze optie altijd beschikbaar is. Je wordt namelijk helemaal niet gedwongen om te blijven. Dus het is gratis praat. Maar door dit te zeggen, zeg je dat dat de kwestie is. Maar de kwestie is niet, als je het ergens mee oneens bent, dat je dan voor je geweten weg moet gaan. De kwestie is, als jij vindt als beroepskracht dat strijdig is met de grondwaarden en normen van jouw vak, dan moet je daarvoor blijven. De koning had moeten zeggen, ik hoop dat alle ambtenaren die een gewetensprobleem hebben, blijven dat uitspreken en het land beter maken.
18: Ja. En jij bent daar niet mee eens, Marleen?
13: Nee, ik kijk er toch meer als jurist dan ook naar. Ik vind het heel belangrijk om te kijken, wat is nou je rol en wat is je verantwoordelijkheid? En het kabinet heeft een rol, de Tweede Kamer heeft een rol en de ambtenaar heeft ook een rol. En die is zeker afgebakend. Ik ga ook iets minder ver dan jij, Erik, in het feit dat de ambtenaar zelf ook beleid gaat maken. Ik vind de ambtenaar voert ook uit, maar kijkt zeker heel duidelijk mee. Hè. Je hebt ook verschillende ambtenaren die maken wet en regelgeving, maken beleid. We zijn bij uitvoeringsorganisaties. Maar je moet heel scherp je rol in de gaten houden. Waar sta je nou voor aan de lat?
14: Nou, voor bijvoorbeeld.
13: Wat moet je doen?
16: Geven?
13: Nou, ik wil het heel eventjes. Ja. Nou,
10: bijvoorbeeld met de EU en Nederland die opereren in de Palestijnse gebieden, in de bezette Palestijnse gebieden.
13: Ja, maar ik wil nou niet weer naar Gaza, alsjeblieft. Zullen we een ander onderwerp pakken?
10: Daar gaat mijn voorbeeld wel even over. Ja. We zeggen daar, we willen bijdragen aan een goed economisch klimaat, zodat alle mensen kunnen bijdragen aan een meer welvarende, veilige en inclusieve samenleving. Als we dat doen, tegelijkertijd ook een partij steunen die eigenlijk de Palestijnse gebieden aan het vernietigen is, aan het uitroeien is, dan is er wat mij betreft een grote paradox. En die zie ik persoonlijk, maar die zien we ook professioneel. En daarom zijn we nu aan het verzamelen van, we bouwen allemaal met ontwikkelingsgeld projecten op. Die worden vernietigd door het Israëlische leger. 80 miljoen schade.
13: Ja, maar
10: dan gaan
13: we weer de inhoud in, Romero. Wat is jouw rol? Wat is jouw functie waar jij voor aan de lat staat en waar jij ook geld voor krijgt?
10: Ja, bijdragen aan een betere situatie voor de Palestijnen die levensvatbaar is.
13: Is dat jouw rol bij de?
18: Ben je daarvoor Nederlands ambtenaar?
10: Je bedoelt als Nederlands ambtenaar?
13: Ja, ja, precies.
10: Nou ja, binnen ons werk is dat wel, bijvoorbeeld in onze programma's kan dat een verantwoordelijkheid zijn.
13: Maar waar heb jij op gesolliciteerd?
10: Wat ik net zeg, de economische stabiliteit in landen versterken. En ook levensvatbaarheid geven aan de mogelijkheden die mensen hebben in hun landen om bij te dragen aan een betere maatschappij daar.
18: Maar wel om het Nederlandse beleid uit te voeren.
10: Zeker, dat is het Nederlandse beleid. Maar als we dan, dat is ons beleid, dus om dat te doen. En als we dat, in sommige landen gaat het supergoed. Uh-huh. Maar dit is dan bijvoorbeeld één situatie waarbij ik een heel duidelijke paradox zie.
18: Ja. Mag je als ambtenaar in principe tegen alles protesteren en demonstreren?
14: Ja, antwoord is simpel ja.
18: Mag een ambtenaar ook demonstreren tegen de komst van de AZC?
14: Ja.
18: Ja?
14: Ja.
18: Als burger, kun je gewoon aansluiten?
14: Als burger, ja zeker.
18: Ja? Dat gaat wel ver, vind ik, hoor, wat je zegt.
13: Vind ik ook.
14: Nee, dat is gewoon een grondrecht. Iedereen mag een mening hebben, ook over de regels.
18: Maar bijvoorbeeld die spreidingswet, dat is gewoon, daar hoeven we nu niet helemaal uit te werken. Dat is gewoon een aangenomen wet.
13: Ja,
18: en dat heb je gewoon uit te voeren.
14: Maar dat is iets anders. Ja. Hè? Dus als je zegt, als ambtenaar moet je die wet uitvoeren. Sterker nog, dus dan moet ik even naar mijn buurvrouw met de vraag, wat doe je dan als in jouw college, in jouw stad, het college geen asielzoekerscentrum wil verwelkomen, maar wel een taak heeft, hè, moet je dan ook precies je functie volgen en doen wat dan volgens je functie moet, namelijk tegen je bestuur ingaan. Want hier word je dus veel spannender. Dus nee, natuurlijk als ambtenaar moet je gewoon de wet uitvoeren, maar als burger mag je protesteren tegen alles
18: dus
14: wat je
18: overdag voer je de wet uit en 's avonds protesteer je daartegen.
14: Ja, ik heb na als politicus, was ik ambtenaar bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Ik deed water als waterbeleid, was mijn taak, zeg maar. En tegelijkertijd
18: dronk je anders.
14: En tegelijkertijd had ik 's avonds als woordvoerder een protesterende houding tegen mijn eigen minister.
18: Oh, echt?
14: En het wordt gewoon geaccepteerd. Zo hebben we dat met elkaar prima geregeld. Ja.
18: Het klinkt wel als iets heel wonderlijks.
14: Ja, je bent er bijna verbaasd over, Koen, maar zo zit de wereld.
18: Ik ben heel erg verbaasd.
14: Heel erg, maar dit is hoe het gaat, omdat alle raadsleden en statenleden hebben ook een tweede functie, geldt trouwens ook voor Eerste Kamerleden. En die moeten dus expliciet duidelijk maken waar ze voor staan, die functie scheiden. Maar dat kan zonder problemen.
18: Ja. Maar voor wie werk je? Als ambtenaar.
14: Voor de koning, en dat zeg je in de ambtseed. En de koning is dan het woord wat gebruikt wordt voor het hele wettelijke stelsel. Zo is de toelichting op de ambtseed keurig uitgewerkt.
18: En werk je ook voor de minister?
14: Nee, je werkt niet voor de minister. Je werkt voor het ambt van die minister. Dus wat mij betreft is dat de derde laag. De eerste waar je voor werkt is grondwet en wetgeving.
13: Voor de
14: tweede, de tweede is de samenleving. En de derde is het orgaan waar jij bij werkt. En niet nieuwe, de minister, maar het orgaan waar je werkt.
10: En in de nieuwe ambtseed is dat ook iets verduidelijkt. Hè? In de nieuwe ambtseed wordt ook duidelijk gezegd, los van de publieke figuren volgens mij. Dus voor het algemeen belang en los van bepaalde publieke figuren. Want die zijn tijdelijk en de grondwet is als het goed is iets stabieler.
14: Ja, in de nieuwe ambtseed is de tekst dat je netjes je taak moet uitvoeren.
13: Ja.
14: Ingeruild voor de opdracht om in het algemeen belang voor de samenleving te werken.
13: Ja, maar je moet wel je taak uitvoeren.
14: Ja, maar er is niks gebeurd, Marleen.
13: En daar moet je wel heel duidelijk naar kijken. Ik zit er toch iets strakker in over wat de ambtenaar wel en niet mag.
18: Want ik denk ook dat best veel, dat ministers daar ook best wel verbaasd over zijn.
14: Ja, dat hangt er vanaf. Ministers van de oude stiel minder, hè? Die houden bijvoorbeeld van goede tegenspraak en laten we maar op scherp zetten.
18: Maar wel intern natuurlijk, hè?
14: Ja, oké, maar daar praat ik ook vooral over. Over dat je moet doen wat je denkt dat je moet doen vanuit je functie. Overigens is er een tijd geweest, ik heb nog daar een keer over gesproken met een oud secretaris-generaal van het ministerie van Financiën, of was toen DG, die zelf in de jaren 90 een soort van alternatieve begroting presenteerde. En zei van ja, we moeten die kant op en niet deze kant op. Jaren 90, hè, niet eens zo heel lang geleden. Dus de tijd is ook aan het veranderen. Dus het is niet een principale fout, maar we moeten daar denk ik met elkaar vooral het gesprek over voeren.
18: Laurie, denk jij er ook zo over?
12: Ja, kijk, er zijn ook best wel veel ambtenaren die politiek actief zijn. Dus ik denk er is misschien ook een beetje illusie over neutraliteit die je kan uitoefenen. Kijk, belangrijk is dat je een professionele en een belangenafweging maakt. Dat je integer bent. Daarop kan je ook worden aangesproken. Daar gaan wij ook graag het gesprek aan als ambtenaren. Maar als je ambtenaar bent, kan je niet je mensheid uitzetten. We zijn geen robots. Dus je neemt altijd je achtergrond mee. Onbewust misschien aannames, je gender, je waarden en je normen. En ik denk dat dat ook alleen maar goed is. Want we moeten ook een diverse afspiegeling zijn van de samenleving. Dus die moet je ook in je overheidsorgaan hebben.
18: Marleen?
13: Nou, als dat strookt dus met beleid, dan vind ik wat de koning heeft gezegd heel terecht. Hè? Als je daar uiteindelijk niet mee kunt verenigen, ja, ga dan een andere baan zoeken. Want kijk, wat ik vind, als iedereen zich gaat bemoeien met elkaars rollen, hè, en dat zie je nu allemaal dwars door elkaar lopen, ik vind het chaos. En wat we nou werkelijk voor elkaar krijgen, hè, vereenvoudiging van wetten, een aantal, hè, er zijn heel veel professionals met heel veel kennis en kunde. Weet je, laat die het kabinet en de Tweede Kamer consulteren opdat er concreet goede dingen voor de samenleving worden gebeurd.
18: Want de vraag is natuurlijk ook wel, Erik, bedoel, kan een politieambtenaar, een politieagent dan ook zeggen, hier treed ik niet tegen op, want ik vind dit helemaal niet erg.
14: Nou, ik weet dat politiemensen problemen hebben gehad met het feit dat boeren konden protesteren zonder dat ze optraden, terwijl ze om 6:00 ochtends klimaatactivisten van bed moesten lichten. Mm-hmm. Daar hebben ze dus professioneel gezegd van, goh, we worden hier met 2 maten weggestuurd. Ja. Dan is dus niet meer de vraag, gehoorzaam je, maar de vraag, wie Welke opdracht gehoorzaam je? En dan moet je dus als professionals met elkaar eigenlijk vaststellen, wat is nu de goede route om te volgen? Heb je nou je vraag beantwoord?
18: Ik vind van niet.
14: Oké, okay. Haal hem nog eens.
18: Nou, ik zei, kan ik, want in jouw redenering kan een politieambtenaar dus zeggen, nee, hier treed ik niet tegenop.
14: Nou, niet zomaar. Niet dus het belangrijk punt is wat mij betreft dat je bij dit soort zware keuzes nooit in je uppie moet denken, ik doe iets nu.
18: Nee,
14: wel,
18: maar dat vinden
14: niet.
18: Wij alle vijf. Deze vijf ambtenaren.
14: Als dat in functie is in de afdeling, ja. Heb je als afdeling een positie gekozen. En dat is een heel sterk punt. Ja. Dat gebeurt onvoldoende. Dus daarom krijgen we allemaal individuele verhalen. Maar het is juist met de directie optrekken, daar samen over eens worden, wat dan nu een goede koers is. En dat maakt je veel sterker. En dat voorkomt ook dat je persoonlijke privé-ideeën of beleidsopvattingen dominant maakt.
18: Ja. Dat is niet de bedoeling.
14: Dat is niet de bedoeling.
18: Ramiro, blijf jij nog lang aan die sit-ins meedoen, denk je?
10: Zolang als nodig is. Ja.
18: Kom maar wel even duren. Hè?
10: Kan, waarschijnlijk duurt het de rest van mijn leven als ik de rest van mijn leven bij de overheid blijf werken.
18: Ja, maar dan ga je toch elke week daar naartoe.
10: Zeker, zeker. En
18: of ga je op een gegeven moment zeggen, nou, nu moet er meer uit de kast
10: getrokken worden? Oh nee, maar dat gebeurt ook. Maar de sit-ins is een zichtbaar gedeelte van wat we doen. We hebben allemaal focusgroepen die bezig zijn bijvoorbeeld met het beïnvloeden van ABP bijvoorbeeld. Het pensioenfonds wat nog best wel veel investeert in illegaal bezette gebieden bijvoorbeeld. We hebben groepen die bezig zijn met het onderzoeken van moreel trauma.
18: Of allemaal op Gaza gericht?
10: Nou, binnen de ambtenaren en de grondwet. Mm-hmm. Dit is ontstaan omdat we hier echt een grote paradox zagen in wat we zeggen, wat we moeten doen en wat we echt deden als Nederland.
18: Laurie, wat is jouw gevoel dat de ambtenaren de komende jaren nog meer actie zullen voeren dan nu?
12: Ja, dat denk ik wel. En dat is omdat de samenleving steeds complexer wordt.
18: Ja.
12: En de vormen van actie zijn gewoon heel gelaagd, denk ik. Tussen je tegenspraak oefenen, uitoefenen. Tussen een zichtbare actie doen. Of in je privé-tijd actie voeren.
18: De wereld polariseert en de ambtenarij polariseert mee.
19: Ja, slechte zaak.
12: Door te zeggen te polariseren, denk ik dat we het alleen maar groter maken. Ik denk echt dat we het ook het ongemak niet moeten schuwen. We moeten elkaar ook opzoeken in dat het steeds complexer is in bepaalde opgaves. En als ambtenaar ook om tegenstellend beleid uit te voeren.
10: Ja, ik denk dat die polarisatie juist gaat leiden, hopelijk, tot meer harmonie en gewoon één rechte lijn. Want ook de polarisatie, wat net gezegd werd in de ambtenarij. Ja. Ik weet niet of er echt heel erg sprake van is in die zin. Maar die komt omdat er dus paradoxen zijn.
18: Ja. We gaan het er zeker nog een keer over hebben, maar we zijn nu aan het einde van de uitzending. Ramiro Gomez Montero, Marleen de Wilde, Laurie Kos en Erik Pol. Ik dank jullie alle vier hartelijk voor dit innoverende gesprek.
10: Graag gedaan. Dank jullie wel.
18: Dit was de publieke tribune voor deze week. Volgende week zaterdag zijn we er weer. En dan hebben we het over burgers die zich verenigen om te doen wat de overheid nalaat. Wilt u iets kwijt over ons programma of heeft u een vraag voor volgende week? Mail ons dan via depubliekentribune@human.nl. Na 4 uur op deze zender goed ingelichte kring met Patrick Lodiers. Voor nu nog een mooie dag en tot volgende week.
20: NPO Radio 1.
21: Zometeen strijkt WNL in de kantine neer in Breda. De stad van NAC.
22: Verschrikkelijk, het is degraderen. Wat moet je ermee?
21: En de Militaire Academie.
23: Links, 2, 3, 4.
21: Waar koningin Maxima vorige week haar baret kreeg. Fidan Ekes en Wieger Hemmer zijn te gast in de kantine van de hockeyvereniging in Prinsenbeek. De plaats waar Bolle Jos opgroeide.
24: De meest gezochte drugscrimineel van Nederland.
25: Zover we weten is dit de allergrootste.
24: Is nog steeds op de vlucht.
21: WNL in de kantine. Zometeen om 5 uur op NPO Radio 1.
20: Wie luistert, weet meer.
26: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
27: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
28: Cijfers vertellen veel, maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis en kan je sturen op wat echt telt. BDO, een andere kijk op waarde.
29: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater
0: en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren.

0: schuine streep nalaten.
1: BDO, jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
2: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
3: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
4: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
2: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
5: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
6: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of her symphony. Kijk nu op orkest.nl.
5: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
7: NPO Radio 1. 4 uur.
8: Patrick Lodiers.
9: Een bijzondere goedemiddag. Straks in Goed Ingelicht Kring een onderwerp naar mijn hart. Een Vlaming die ons de pracht van cafés gaat uitleggen. Maar natuurlijk nog veel meer dat na het NOS Journaal met Dorald Megens.
10: Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van de conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. De denkbeelden van Musk staan volgens de medewerkers haaks op de kernwaarden van ASML. Musk zal te horen zijn tijdens een besloten technologieconferentie voor ASML-medewerkers donderdag in Den Bosch. Paus Leo is in Madrid aangekomen voor een bezoek van bijna een week aan Spanje. Het is het eerste bezoek van een paus aan Spanje sinds 2010. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus de Spaanse regering, die zeer kritisch is over de oorlogen in Gaza en Oekraïne en Iran. Ook de Amerikaanse paus Leo wordt vaak bekritiseerd door president Donald Trump om zijn uitspraken over de oorlogen. Morgen draagt de paus onder meer de mis op in Madrid. Volgende week reist hij naar de Canarische eilanden. In de Giro Women in Italië is het peloton bezig aan de Col del Finestre. Sebastian Timmerman, de aanval op Anna van der Breggen die aan de leiding ging, is die al geopend?
11: Nee, nog niet. Er wordt wel hard tempo gemaakt door de ploegenoten van Demi Vollering. Dat is de enige vrouw in de eerste groep die nog twee ploegenoten bij zich heeft. Lauren Dixon, de Britse, en de Française Celia Gerry. Gisteren trouwens etappenwinnares, cijfert zich nu helemaal weg voor de kopvrouw Demi Vollering. Die moet een minuut voor goedmaken op de vrouw die in haar wiel zit. Dat is Anna van der Breggen. Gisteren gevallen, veel schaafwonden. Maar ze houdt het op dit moment nog altijd prima vol. En we zitten halverwege de Colle delle Finestre. Er zijn nog 9 kilometer te klimmen. Betekent dat over 1 kilometer het onverharde gedeelte begint van deze beroemde en beruchte klim in Italië. Ook Femke de Vries, de nummer 8 uit het algemeen klassement, zit er nog prima bij in dat eerste pelotonnetje. 9 kilometer tot de top. En hopelijk kunnen de vrouwen tot de top en over de top. Want de finishlijn ligt in principe in Sestriere. Maar de berichten uit de koers zijn dat er een sneeuwmuur is omgevallen net voor de top van de Finestre. De organisatie op dit moment druk bezig om de sneeuw van de weg te halen. Geen officiële berichten daar nog verder over. Dit zijn berichten van ooggetuigen. In ieder geval heeft de eerste groep nog 9 kilometer te klimmen.
10: En als we die top hebben gehad, Sebastian, is het dan alleen om afdalen?
11: Dalen en dan nog weer klimmen naar Sestriere, het wintersporthoord. Okay. Maar die is minder stijl dan de Finestre.
10: Okay. Dan Roland Garros in Parijs. De tennisfinale tussen Maya Chwalinska, ik hoop dat ik het goed zeg, en Mira Andreeva. Zeg ik het zo goed, Mark?
12: Ja, Chwalinska. Okay. Niemand zal het je kwalijk nemen, Donald. ja, 7 games zijn er gespeeld. 4-3 in het voordeel van Mira Andreeva. We zitten dus zo'n beetje half

0: Overwege de eerste set. Andrieva in 2023, de nummer 1 van de wereld bij de junioren, werd toen al gezien als een enorm talent. Nou, nu dus 3 jaar later staat ze in haar eerste Grand Slam finale. En het is ook de eerste Grand Slam finale van Maja Gwalinska, de Poolse, de nummer 114 van de wereld. Het is een beetje een wisselvallige wedstrijd. Er gaan aardig wat dingen goed. Er gaan ook wel een heleboel dingen fout. Maar dat zal ongetwijfeld ook met de omstandigheden te maken hebben op het centercourt hier in Parijs. Want het waait nogal hard. En daardoor is ook serveren bijvoorbeeld geen voordeel voor de speelsters. We hebben al heel wat breaks gezien. 7 games gespeeld dus in de eerste set. Mira Andrieva de Rusin leidt met 4-3.
1: Tegen Gwalinska. Het weer nog. Langs de oostgrens misschien nog wat zon, maar wel verder veel bewolking en op steeds meer plaatsen regen. 19 graden is het, al is het in de regen een paar graden koeler. Morgen eerst wat buien, later ook wat zon in de middag en dan wordt het zo'n 20 graden.
2: En er is verkeersinformatie. Goedemiddag, Leen de Geest.
3: Goedemiddag. Ja, het is heel druk op de weg de hele dag al. Nu nog steeds meer dan 100 kilometer file. En dat is voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Zo is het extra druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Rotterdam-Overschie en Delft-Noord. Daar is het oponthoud een kwartier. Dat komt door de afsluiting van de A4. De andere route tussen Rotterdam en Den Haag. Op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens. Nu 25 minuten oponthoud. En het is heel erg druk in de buurt van Buslo. In beide richtingen. Hele lange files op de N345 Apeldoorn-Zutphen. In beide richtingen moet je rekening houden met ruim een uur oponthoud door bezoekers aan een evenement.
4: Ster. Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
5: Het hoeft niet in.
6: In het voetbal zijn er momenten.
7: Bergkamp 2-1!
6: Die impact maken.
8: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
8: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
9: Nog steeds drempelvrees om over te stappen op een elektrische bedrijfswagen van Peugeot? Je bent dan wel van je BPM-vrees, je angst voor zero-emissiezones en je brandstofprijzenpaniek af. Snel naar Peugeot.nl dus, want daar profiteer je van 5 jaar 0% rente op de financiering en van korting tot 12.000 euro. Ben je ook meteen van die FOMO af?
10: Peugeot.
11: Voordat ik hier manager

0: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
1: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
0: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
2: Spinoza, de Malke Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
3: Human neemt je mee in een late liefde. En die weer verliezen. Noralie Beijer was 5 jaar samen met Joost Prinsen. En waar hun verschillen groot waren, was hun liefde nog veel groter. Dus als hij overlijdt, raakt dat haar diep. Kijk vanavond naar Overleven, over liefde en afscheid nemen. Human, radicaal menselijk.
2: Spinoza, de Malke Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
4: NPO Radio 1. Poont.
5: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
6: Een bijzonder goedemiddag. Elke zaterdag zoeken wij de scherpe randjes van het nieuws op. Ik spreek na 4:30 met een activistische dokter die de jeugd voor de tabakslobby wil beschermen. En met een gepassioneerde Vlaming die de kroeg wil behouden.
7: Ik heb mijn beste momenten van mijn leven quasi meegemaakt op café. Ik heb daar mijn maten leren kennen. Ik heb daar werkcontacten gelegd. Ik heb mijn lief daar gevonden. Allee, alles wat je maar kunt indenken. En ik wil dat dat bewaard blijft.
6: Ik krijg er nu al dorst van. Dat allemaal dus na 4:30. Nu eerst de kring die goed ingelicht is. En in die kring zit vandaag de culinair en politiek journalist Tom Staal. En waar moet je daarover om lachen?
8: Ook dat culinair journalist, dat is een beetje een hobbytje uit de hand gelopen. Maar ik vind dat een eretitel, als je het zo noemt.
6: Zeker, zeker, zeker. En schrijver en columnist Lale Gül, hartelijk welkom.
9: Dankjewel.
6: Lale, jouw column in de Telegraaf gaat vandaag hierover.
9: Ja, ja. Maar tegen alle jongeren die twijfelen of denken van mijn leven is prima zo.
10: Ga ervoor.
9: Je wordt een beter mens, je wordt een leuker mens en je wordt een sociale mens van kinderen.
10: Want?
9: Omdat je gewoon niet meer de belangrijkste in je eigen leven bent. Je weet meteen dat je één plek bent opgeschoven en dat er altijd één is waar je net iets meer voor over hebt dan voor jezelf. En daar knapt ieder mens echt van op.
6: Dit is Angela de Jong die in haar AD-column jonge mensen oproept kinderen op de wereld te zetten. Want het hebben van kinderen is goed voor je. En ook goed voor je karakter en ook goed voor de maatschappij. En jij maakte je daar druk om, Lale, in je column.
11: Ja, kijk, ze is ergens wel gelijk hoor. Er is een demografische crisis. Pieter Omtzigt heeft zich daar trouwens al eerder over uitgesproken. Wij krijgen nu 1,4 kind per vrouw. En om de bevolking op peil te houden heb je er 2,1 nodig, hè? Dus dat moeten we dan op een gegeven moment, hebben we wel grote problemen. Dus dan moet je dan aanvullen met immigratie. Maar ja, dat willen we ook niet. Want dan gaan we weer klagen over dat hun cultuur niet bij de onze past. Alleen, Angela de Jong had een heel slecht optreden voor haar doen, vond ik. Want ze zat tegenover Antoinette Schulderman, die is kinderloos, bij RTL Tonight. En het was echt slecht argument na slecht argument. Ze begon met, anders hebben we niemand die de billen wassen en de AOW betaalt. Mm-hmm. Alsof het een soort, naast belastingplicht, ook een soort plicht voor de natie is om kinderen te baren. Dus ik kreeg er een licht totalitair gevoel van als liberaal. En het is ook niet echt een heel overtuigend argument. Hè. Als je een twijfelende twintiger bent, denk je, nou, mijn kind moet beschikbaar zijn later om de bedpan te legen van verpleeghuis De Zonnebloem. Laat ik eens even kinderen maken. Dus dat vond ik al niet zo overtuigend. Nou, later kwam ze met, mensen kiezen liever voor een flat white dan voor een saai pak luiers. Nou, dat vond ik ook een beetje een pijnlijk argument. Dat zijn meer van die analyses die je leest op Facebook van boze ooms die op hun profielfoto een Nederlandse vlag hebben. Ik bedoel, kijk, mensen wonen langer thuis. Ze komen niet aan een woning. Ze hebben structurele economische onzekerheid, maar ook onzekerheid over hun relaties. De woonlasten zijn veel hoger dan dat ze ooit geweest waren vroeger. En om over die mensen te zeggen, ze verdiepen zich liever in een koffiespecialiteit dan dat ze kinderen
6: maar
11: krijgen.
6: Ze kwam ook vooral met het feit van, het maakt je een beter mens.
11: Dat vond ik nog het pijnlijkste.
6: Oh, dat vond je het pijnlijkste?
11: Ja, dat is echt. gezegd alsof kinderloze mensen een lesje nederigheid nodig hebben. En ook alsof het kinderen krijgen een remedie is tegen narcisme. Dat is het helemaal niet trouwens. Er zijn genoeg mensen die ook na kinderen denken dat de wereld om hun draait. Dus ja. Je hoeft echt geen genetische kopie van jezelf op de wereld te zetten om te beseffen dat er andere mensen bestaan dan jij. Dat vind ik ook een heel aanmatigend argument.
6: Ja. Oké, maar voelde je je ook aangesproken ergens? Van, verdorie, ik ben
11: kinderloos. Ja, ik zeg net tegen Tom, ja, wij hebben allebei geen kinderwens.
8: Wij zijn verschrikkelijke narcisten, wij zijn verschrikkelijke mensen. We hebben compleet sociale contactstoornis, als het aan mevrouw de Jong ligt in ieder geval.
6: En maar flat white drinken.
8: Oh, dat drink ik nooit. Ik vind melk in je koffie
11: maar, echt Ja, maar Schilderman zei het ook, hè?
6: Inderdaad, jouw column gaat erover. En als je het op de app leest, dan zie je ook daarnaast direct het hoofdredactioneel commentaar in de Telegraaf. En die spreken wel van een demografische crisis.
11: Ja, ik heb het niet gelezen. Wat zeggen zij precies?
6: Nou, zij zeggen gewoon van ja, er worden te weinig kinderen geboren. En dan in 2050 zijn er gewoon te veel ouderen om Nederland draaiende te houden.
11: Ja, maar ze houden geen rekening
6: met 2024 is er een staatscommissie geweest. En die hebben gezegd, dan moet in Den Haag nagedacht worden over een langer termijnvisie. Nou, Tom, jij loopt natuurlijk elke dag in Den Haag. Maken ze zich zorgen over de demografie van Nederland?
8: Hier hoor je bijna niemand over. Ik heb ooit wel eens op zo'n beroemde kamerbarbecue, weet je, aan het eind van het jaar, en die is nou niet meer, maar dan had je ook altijd de veganistische barbecue van de Partij voor de Dieren. En daar liepen er een paar heilig van overtuigd die juist zeiden, nee, je moet helemaal niet meer kinderen krijgen. Het moet eenkindspolitiek. En ergens hebben ze namelijk ook nog wel een punt. We zijn namelijk op deze wereld gewoon met veel te veel mensen om dat aan
11: niet
8: te kunnen.
11: Niet in Nederland. Nee.
8: En als je erover door gaat vragen, dan krijg je natuurlijk wel te horen, ja, we zijn toch heel erg bezig om gratis kinderopvang en dat soort dingen door het wel aantrekkelijk te maken om kinderen te krijgen, zodat jij gewoon kan blijven werken.
6: Maar wat ik dan niet begrijp, er wordt een staatscommissie ingesteld, die komen met een rapport in 2024 en vervolgens doet Den Haag daar zelf niks mee?
8: Ja, stimuleren. Als in zorgen dat de kinderopvang gratis is. We krijgen woningen. In dit land woningen bouwen. Dat moeten ze alleen nog iets sneller gaan doen. We krijgen in dit land gewoon geld, hè, als je een kind krijgt. Hè. We krijgen gewoon kinderbijslag.
11: Subsidie.
8: Ja, dus men probeert zo in die zin te sturen, het wel aantrekkelijk te maken van, nou ja, dat jij, als jij een kind nu op die aarde wil zetten en je twijfelt en dus terecht van waarom zijn er geen woningen en kan mijn kind naar de kinderopvang en dergelijke, door aan die knoppen te gaan draaien en te zeggen van, nou ja, als jij nu een kind op je wereld zet, over 18 jaar zouden wij toch wel een keer dat woningprobleem opgelost moeten hebben. Dus ze proberen dat wat rooskleuriger in beeld te brengen. Om nou te zeggen dat er echt een actieplan ligt, dat gevoel heb ik dan weer niet.
6: Over actieplannen gesproken, komende vrijdag lijkt het echt te gaan gebeuren.
10: The pact on migration and asylum is now EU law. And we are very much focused on the implementation. We are ready, if necessary, to accelerate the implementation of the pact for migration and asylum.
6: Dit was von der Leyen over het Europese migratiepact. En het nieuwe pact moet ervoor zorgen dat asielaanvragen gezamenlijk door Europese landen moet worden gaan gedragen. Dat betekent snellere controles aan de buitengrenzen. Ja. En ook snellere uitspraken over asielaanvragen. Ja, Tom, is dit nou de silver bullet?
8: Nee, joh.
6: Die alle problemen rondom migratie gaan oplossen?
8: Nee, dat is het zeker niet op korte termijn. Eigenlijk zijn het maatregelen die wij hier in dit land ook nemen, nu al nemen. Wij willen ook mensen sneller terug kunnen sturen en dergelijke. Nou, daar
11: de
8: is
11: landen
8: die
11: accepteren ze helemaal niet.
8: Nou, dat is het punt waar ik zo kom. En dit zie je nu, dit willen ze aan die buitengrens. Het idee dat je zegt van, we gaan het van de buitenkant van Europa tegenhouden en daar gelijk een beoordeling geven, dat moet dan binnen 12 weken gebeuren en anders ga je terug, is op zich, die gedachte is niet verkeerd. En de mensen die je wel moet opnemen, dat je die gaat verdelen over de Europese landen, net als de spreidingswet die wij hier in Nederland natuurlijk doorheen aan het drukken zijn. Die gedachte is natuurlijk, klinkt allemaal hartstikke goed. Dat je kunt het niet op Lampedusa en op Lesbos aan laten komen.
6: Maar
8: dat
6: voelt toch ergens de maar aan komen.
8: Nou, de maar is dat dit systeem heeft een paar dingen die nog helemaal niet klaarstaan. De IT-structuur, zowel in Nederland, wordt al gezegd, ja, dit gaat zeker 2-3 jaar tijd nodig hebben voordat dit een beetje, als een geoliede machine loopt, dit heeft echt wel tijd nodig. Waar ze nu mensen willen gaan vastzetten aan de buitenkant van Europa, die tentcentra, daar kun je ook van afvragen of die er allemaal wel zijn. Kunnen die dat allemaal aan? Dat hele registratiesysteem, heel Europees, daar zegt men ook allemaal van, ja, dit heeft echt een implementatieperiode. Dat gaat echt zeker minimaal een jaar duren voordat dat staat. En mevrouw van der Leyen zegt, we kunnen dit accelereren. Dat moeten we nog zien gebeuren. Maar jij stipt het net al heel eventjes aan, Lale. Dat is eigenlijk de grootste valkuil. Ja, fijn dat we straks in Nederland willen wij die strafherstelling illegaliteit. In Europa willen ze mensen sneller terug kunnen sturen die hier niks te zoeken hebben. Dat klinkt heel goed, maar die landen moeten ze ook weer aannemen. En landen als Marokko, of ze moeten ze weer terug willen nemen. En Afrikaanse landen, die staan er helemaal niet op te springen. Die zitten helemaal niet te wachten om daar mee te werken. Er zijn losjes wat losse afspraken met Spanje. Dan gaan er eens af en toe 5000 Marokkaanse asielzoekers terug. Dat zie ik nog niet gebeuren.
6: Dus je kan ze wel terugsturen, maar...
8: Je hebt wel, daar wel de hulp van nodig.
6: Van die landen die ze weer moeten opnemen dus.
8: Ja, dat is allemaal wel heel even makkelijk gezegd. Dus wat zou je dan even heel zwart-wit en cynisch gekeken... Wat zou er gebeuren? Mensen vang je op in die detentiecentra. Dan moeten ze 12 weken blijven. Zeg je, ga maar terug. Je kunt ze niet 1-2-3 op een vlucht terugzetten. Zo werkt het ook weer niet. Ze moeten terugnemen. Die blijven nog langer in die detentiecentra. Die detentiecentra die raken vol. Wat komt er aan de poorten staan, nog weer mensen, nog meer tankjes. Je krijgt Ter Apel in het groot. Misschien dat ik het iets was chargeer, maar ik vrees wel dat het die kant opgegaan, mits je niet heel snel gewoon heel die administratie alles op orde gaat krijgen.
6: Lale, zie jij dat ook als groot probleem, dat je ze wel terug wilt sturen, maar niet terug kan sturen?
11: Ja, ze worden natuurlijk niet geaccepteerd. En wij zitten nu overal vol. Hè? Jij hebt het over Ter Apel. Het is al lang niet meer Ter Apel. Het is Van der Valk, het is cruiseschepen. En weet je wel hoeveel dat kost per dag per asielzoeker?
8: Ja, heel veel.
11: Dus daar maak ik me vooral zorgen om. Van in de praktijk gaat het waarschijnlijk niet heel veel verschil maken, deze wet. En al die mensen daar, en er is groeiend verzet. Gisteren las ik dat die burgemeester nu politiebescherming heeft, omdat hij zich aan de wet van Den Haag wil houden en dus wel asielzoekers welkom wil heten. Waar was dat nou?
6: Zwijndrecht.
11: Ja.
6: Was het Maasluis?
8: Maasluis. Ja, Jack de Vries.
11: Dus je ziet ook een groeiend verzet, een groeiende aversie.
8: Ja. Jack de Vries moet gewoon doen wat de gemeenteraad zegt, de burgemeester boven de partij, maar dat lukt hem dus niet.
11: Nou, hij zegt dus ik moet Den Haag volgen.
6: Maar goed, tijdens de verkiezingscampagne ging het hier ook al over. Van dit grote Europese migratiepact zit er aan te komen. Het zit er aan te komen. Dus ze verwachten er wel veel van in Den Haag.
11: Nou, ze doen een beetje voorkomen. Vooral D66, omdat ze tegen de Faber-wet hebben gestemd natuurlijk. Willen ze hun schip schoonvegen. En dan is het van, kijk, de Europese wetgeving komt eraan. Dan wordt alles op magische wijze opgelost. Maar ik denk het niet.
8: Het is een hele valse belofte ook die je doet. Want dit gaat zo meteen. En alleen maar meer teleurstelling op je. Want je zegt nu, hè, die Europese wetten komen eraan en wij doen zelfs nog wat extra's. Maar dat los je problemen sowieso niet op. Dus dat geeft alleen maar teleurstelling bij mensen. Dus waarschijnlijk nog meer acties. Men zegt wel, het piept en kraakt, de opvang- of asielcrisis, hoe je het ook wil noemen. Ja, die tijd zijn wel voorbij. Het is al compleet in elkaar gestort. We zijn pleisters aan het plakken. Even 3 dagen in Groningen in een gymzaal. Dan ga je weer naar een aula van een crematorium, weet ik veel waar. Dan is weer het buurthuis.
6: Ja, maar dat komt ook omdat de spreidingswet niet werkt of niet wordt uitgevoerd.
8: Misschien kun je ook bekennen, als je bespreidingswet op zoveel weerstand rekenen. Misschien moeten we wat anders verzinnen. En dan zijn het hele zwart-witte dingen. Maar waarom ram je niet een weiland vol met redelijk simpele modulaire huizen waar mensen neer kunnen zetten? Gewoon die redelijk snel staan. Want wat er nu gebeurt is dat er weer mensen in tentjes slapen. Daar zeggen wij allemaal van, dat willen we ook niet. Dat wil je ook niet voor die mensen die er komen. Of ze hier nou te goede trouw komen of wat dan ook. Dat is ook niet de manier. Met andere woorden, het is al lang als een kaartenhuis in elkaar gestort. We staan alleen naar de buitenwereld nog net een beetje te doen dat we het kunnen oplossen door met iedereen in gesprek te gaan. Maar je ziet het, de bewoners zijn boos, de politiek krijgt het niet opgelost, die vluchtelingen krijgen geen huis, mensen krijgen geen huis. Het is één groot domino.
6: Maar wij wachten dus, of tenminste wij wijzen nu naar Europa, maar we zijn aan het wachten.
8: Nou, dat doen politici. Gaat het
6: in. Ja. Maar jij zegt dus dat is eigenlijk gewoon ook...
8: Nou, de komende jaar moet je daar nog niet al te veel van verwachten. We beginnen met dat dit hele systeem geïmplementeerd moet worden. Dat betekent dat we al met nog een heleboel mensen zitten die nog niet in dat systeem vallen. En dat, wat ik net in het begin al vertelde, dat heel veel nog echt geïmplementeerd moet worden. Ja. En dat gaat niet zonder slag of stoot.
11: En hun land wil ze niet terugnemen.
6: Maar Lale, als het zo'n groot thema is, hè, de immigratie, al jarenlang in
11: de
6: Nederland.
11: De PVV was niet voor niks 2 jaar geleden de grootste.
6: Ja, maar is zo'n groot Europees immigratiepact dan goed genoeg uitgelegd aan de Nederlanders? Van wat er nou precies staat te gebeuren? En wat de veranderingen zijn? En hoe het misschien...
8: Jij denkt dat het niet goed uitgelegd is?
6: Ik denk het, ik weet het niet.
8: Dat en dat volgende week alle problemen opgelost zijn.
6: Nee, maar in ieder geval wat de nieuwe wetgeving inhoudt.
11: Ja. Nou, ze willen de boel natuurlijk nu sussen en temperen na alles in Loosdrecht. En ik weet niet eens meer waar al die andere protesten waren. Maar de politici willen nu doen voorkomen alsof, ja, wacht maar gewoon op die wet. Dan is alles in één keer opgelost of zo. Maar dat is niet zo. Dus ze houden een, hoe noem je dat? Ze maken mensen blij met een dode mus.
6: We gaan het gewoon meemaken. We gaan komend jaar gewoon rustig hier nog verder naar kijken en over praten.
8: Wanneer komt die man van die, oh sorry, van die kroeg ook zeggen.
6: De Tweede Kamer probeert dat te voorkomen met een motie, maar de deuren van de Gelredome gaan as we speak open voor het optreden van deze artiest.

0: Ja, het gaat over Kanye West, oftewel Ye, die veel in opspraak komt. Onder meer vanwege zijn antisemitische uitspraken. Ja, Tom, wat vind jij ervan dat deze man kan optreden in Nederland?
1: Ik vind dit zo'n lastige discussie, want ik ben er heel erg voor die vrijheid van meningsuiting. En zeker voor mensen op een podium en een artiest. Maar ja, aan de andere kant wil ik gewoon wegblijven van alles wat ook maar iets naar bruinhemderij riekt.
0: Ja, en, want hij heeft bijvoorbeeld een nummer gemaakt en schrik niet, Heil Hitler. Ja. Gaat het gewoon qua artistieke vrijheid te ver wat jou betreft?
1: Ja, dat vind ik dus lastig, want het wordt door sommige mensen uitgelegd. Nee, hij bedoelt het om je een spiegel voor te houden en dat soort dingen. Ik denk, ja, dat is allemaal best. Wie staat gewoon Heil Hitler te roepen? En dat, volgens mij doe je dat niet.
0: Maar de vraag was, mag je hier optreden of mag je hier niet optreden?
1: Ja, dat is dus aan de rechter zegt dat het mag. En dat schuurt enorm. Want
0: maar wat vind je, Tom?
1: Ja, dat weet ik dus niet. Ik vraag het maar aan Lala. Vroeg die redacteur gisteren ook, ik kom er niet uit.
2: Ja, nee, ik vind dat het absoluut wel mag, hoor. Met de simpele reden dat hij het al heeft teruggenomen, natuurlijk. Hij zegt, ik ben gek in mijn hoofd, ik ben bipolair, ik heb mijn medicatie niet ingenomen.
1: Is dat niet heel makkelijk?
2: Ja, maar het is toch zo, als je bipolair bent, kun je gewoon alle kanten opschieten als je je medicatie
0: En dan mag alles?
2: Ik vind, ja, als je niet ontoerekeningsvatbaar bent vanwege zo'n mentale... Maar jullie doen alsof bipolair zijn echt zomaar een ziekte is.
1: Nee, maar het is wel heel makkelijk.
2: Het is geen verkoudheid of zo.
1: Nee.
0: Maar hij ging wel ver. Hij liet ook t-shirts maken met hakenkruizen.
2: Ja. Maar als iemand zegt, ik ben ervan teruggekomen, ik ga in therapie en ik ben gek in mijn hoofd. En dat zeg je niet zomaar. Dat is best gênant, hè, om van jezelf toe te geven, zeg maar.
0: Dus jij, hij is bipolair en zijn op Ja, zijn excuses klinken voor jou oprecht.
2: Ja, heel veel artiesten hebben denk ik wel iets los in hun hoofd. Dus
1: stel dat hij is in Nederland, dus hij zal ook nog wel een koffieshop hier en daar bezoeken. En hij denkt, laat maar even zitten met mijn medicijnen. En hij klapt vanavond, omdat hij zijn medicijnen niet genomen heeft, begint weer.
2: Oké, dan zou ik misschien voor de volgende keer dan...
1: Want er staan mensen kijken nu, hè. Die kijken wat we...
0: En in andere landen wordt hij niet toegelaten. Daar gaat gewoon niet
1: Italië.
0: Ja, Engeland, Frankrijk. Ja, Zwitserland volgens mij.
1: Ja, het is een kleine tour.
2: Hij maakt ook mooie muziek, hè? En hij heeft ook heel veel fans. En hij gaat op zo'n wereldbol staan, zag ik. Vind ik ook wel vet.
1: Ja. Lekker op een wereldbol staan.
0: En nu was die discussie, die was gaande. En je zei al, de rechter heeft uitspraak gedaan van... we kunnen dit niet tegenhouden. Dus het recht zegeviert, zeg maar. Nu heeft burgemeester Marcoes, die heeft nog geprobeerd... om Jay mee te krijgen naar bijvoorbeeld het Holocaustmuseum... of Kamp Westerbork. Ja, dat is toch een goede geste, denk ik.
2: Oh, dat vind ik wel een beetje...
1: We gaan even iemand meenemen. Kijk, ik ben een Duitser, dus ik vind het altijd lastig om daarover te praten. Maar mijn vader werd altijd heel stil rond 4, 5 mei. En die was een keer ook heel pissig over dat Angela Merkel bij ons op een dodenherdenking stond. Die zei, wat moet zij daar nou, weet je? Laten we hij gewoon onze bek houden. Maar iemand uitnodigen die Heil Hitler roept bij een Holocaust-monument. Ja, spijt me verschrikkelijk. Dat voelt voor mij gewoon ook niet lekker. Weet je, waarom zou je dat nou doen? En meneer Marcoes, die overigens heel hard pleitte tegen verbranden van Koranen, dat moet strafbaar gesteld worden. Iets wat ik een onsmakelijke, walgelijke, niks toevoegende actie vind. Van die knakker van Pegida. Maar weet je, waarom pleit je dan wel voor het gesprek aangaan met hem? En daar niet. Dus dat knaagt dan aan alle
2: maar
1: kanten.
2: Maar als we even pragmatisch kijken, is Kanye West een gevaar voor de Joden in Nederland op het moment dat hij in Nederland is? Nee. Gaat hij oproepen tot geweld? Gaat hij oproepen tot een
0: Jodenjacht. Nee, maar hij maakt het wel heel gevoelig. Hij raakt een heel gevoelig punt. En ik kan me echt wel voorstellen dat de Joden hier totaal niet van gecharmeerd zijn dat hier in Nederland dit wel kan en in andere landen blijkbaar niet.
2: Ja, maar moeten ze echt vrezen voor hun veiligheid die dag?
1: Maar het heeft ook wel met gevoel te maken. Jij hebt het net over zijn bipolaire stoornis. Ja, ik denk dat Hitler ook wel ergens bipolair was. Maar dus, en als hij dan sorry zegt, gaan we dan... Ja, weet je, ik bedoel,
2: Hitler heeft 6 miljoen Joden vergast.
1: Ja, weet je, en zo kun je de discussie heel ver trekken. Want je hebt ook gekke mensen, een beetje van die complot-gekkies, weet je, die David Icke of zo, die mocht Nederland niet in.
2: Ja.
1: Weet je, en wat mij betreft terecht. Maar daarvan kon je ook zeggen, ja, maar... Hij staat daar voor een handjevol mensen die in zijn reptiele complotten geloven. Ja, dat doet verder ook niemand kwaad, weet je. Ja. En daarom is het heel lastig. Ik moet nog wel terugdenken aan ooit het festival De Parade in Utrecht. Had Henk Schiefma gehad, een schilderij gemaakt met allemaal bekende Utrechters op. Ik stond daar niet op, hoor, daar niet van. Maar Henk Westbroek wel. En die was afgebeeld in een NSB-uniform of een Zeiss inkwart uniform. En heel Nederland sprak daar schande van. Iedereen had er een mening over. Maar Henk, die was op vakantie, die zat in Thailand. Dus die was gebeld. Ja, ja, een kunstenaar moet doen wat hij wil, weet je. Ja, en, daar had hij, en daar heeft hij dan ook wel weer gelijk. En dus ik ben er nog niet uit te halen.
2: Nou, hij heeft het wel teruggenomen. Dat is wel een groot verschil met iemand die erachter blijft staan.
0: Ja. En we gaan kijken wat er gaat gebeuren de komende twee concerten van J in de Gelredome. Donderdag zette Esther Ouwehand van de Partij van de Dieren een stap terug.
3: Welkom allemaal. Ik heb iets te melden. Ik heb besloten om terug te treden als fractievoorzitter en partijleider van de Partij voor de Dieren. Ik blijf in de Kamer, dus iedereen die denkt, oh gelukkig, dan zijn we daar vanaf. Nee. Ik blijf in de Kamer.
0: Ik zei Partij van de Dieren, maar het is natuurlijk Partij voor de Dieren. Tom, wat gaan we missen? Nu Ouwehand gewoon Kamerlid wordt in plaats van de fractievoorzitter van Partij voor de Dieren.
1: Nou, zij blijft gewoon, hè. Dus daarin ga je niet veel missen. Ik denk dat ze die partij op haar manier goed geleid heeft. Dat ze het goed deed in de debatten voor haar achterban. Maar dat die partij een paar jaar geleden wel wat heftige afslagen heeft genomen. De partij is natuurlijk ook geïmplodeerd vorig jaar. En zelfs de oprichter Nico Kofferman die wilde niks mee te maken hebben. En de laatste twee jaar is zij vooral bezig met in watermeloenkleurige kleding rond te lopen met broodjes en eigenlijk...
2: Ja, want als ik een viral video van haar zie rondgaan, gaat het nooit over dieren.
1: Nee joh, ik hoor al heel lang niks meer over dieren.
0: Het gaat vooral over wat jij zegt over Gaza, over Palestijnen.
2: Ja, ze is een beetje van haar thema afgedreven, vond ik.
0: Ja, en is het dan eigenlijk verrassend dat zij op dit moment een stap opzij doet? Hallo Tom?
1: Oh, sorry, ik wist niet dat je mij was. Ik dacht dat ik een lale goulat. Ik was de mensen die binnenkwamen aan het gedacht.
0: Nee, was jij verrast?
1: Verrast. Maar hij hakte er ook niet zo in. Ik bedoel, toen de PVV 7 man kwijtraakte of zo, dat hakte erin. Dus iedereen, wat gebeurt hier? Hier had ik zoiets, oké, ze blijft in de kamer. Het is een ander poppetje op een ander plekje. Dat wordt even omgewisseld. En Christine Teunissen, die kan dat heel goed. Kijk, ik kan het prima vinden met mevrouw Ouwehand. Ze staat ergens voor. Ze is altijd eerlijk en dergelijk in je gesprekken met haar. Zoals was het laatst was het een beetje heel erg ongemakkelijk. En dat had ook echt te maken met dat ze elke vraag gewoon weer ging herleiden. Ook al ging het bij wijze van spreken over haar schoenveters. Over de situatie in Gaza.
0: Ja, Lale, is dat jouw probleem ook? Want ze staat ergens voor. Ja, ze stond vroeger dus heel erg voor de dieren. Maar is het te veel naar het...
2: Dat ook, maar ik vind überhaupt dat zij niet echt iemand is die de sympathie aan haar kont heeft hangen, zeg maar.
1: Nee, dat was een team had dat wat meer. Ja. Daar kun je wat meer mee lachen.
2: Ja, ze is altijd een beetje bozig. En dat heeft bijvoorbeeld Sigrid Kaag had het ook niet. Frans Timmermans ook niet. Terwijl ze echt een perfect cv hadden bijna. Maar dat
1: mensen ook.
2: Ja, precies, ja. Maar soms vertrouwen mensen je niet of die moeten je niet.
1: Ligt,
2: en dat heeft zij ook een beetje. Dat ze te boos, nooit een keer humor of... het is niet echt iemand die heel populair was.
1: Ja, ik moest wel lachen, want jouw redacteur die belde gisteren. Die zei, als ik aan Esther Ouwehand denk, dan denk ik ook altijd aan humor. Heb jij dat ook? Ik zei, echt totaal niet.
2: Nee.
1: Ik kon echt geen enkel fragment op snorren van ik dacht, hier heb ik echt... heel hard om moeten lachen.
0: Maar gaat de nieuwe fractievoorzitter het dan wel met humor brengen? En heeft hij iets meer...
2: Die ken ik helemaal niet.
1: Nee, ook Christine die draait al heel lang mee bij de Partij voor de Dieren. Ook als persvoorlichter. Ja. Die heeft in senator geweest. Heel veel ervaring. Slimme, aardige, hele aardige meid ook. Maar die hang je ook niet mee om moppetappend in de kroeg.
0: Moppetappen in de kroeg. Nou, we gaan het daar zo meteen over hebben. Lale Gül, dank je wel voor je bijdrage aan de goed ingelichte kring van deze week. En Tom, ik zei het al, jij blijft nog even zitten. Want we gaan het na het journaal hebben over het belang van de ouderwetse kroeg. En we hebben het ook over de trucs van de tabaksindustrie. Maar dus nu eerst het journaal.
4: NPO Radio 1.
0: Met Dorald Megens.
5: Een Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang zijn afvalzout illegaal gedumpt rond de Nederlands-Belgische grens. Dat blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout op een aantal plaatsen zwaar vervuild. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres vandaag in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Sneeuw en ijs beïnvloeden de voorlaatste etappe in de Giro Women. Dat hoorden we een half uur geleden van Sebastian Timmerman. Sebas, je had het over een sneeuwmuur, bijna aan de top daar. Wat is er aan de hand?
4: De organisatie heeft laten weten dat de etappe niet kan worden afgemaakt naar Sestriere, maar dat de finish ligt ongeveer een kilometer onder de top van die Finestre, waar de vrouwen al een tijd mee bezig zijn. En dat vanwege onveilige omstandigheden, vanwege een ijslaag die dreigt los te komen. En dus is de finish verlegd. Het heeft grote invloed ook op de wedstrijd. Vooraan hebben we vier vrouwen bij elkaar. Anna van der Breggen, die heel goed meegaat, zelfs nu het tempo aanvoert. Gisteren gevallen, maar de leider in het klassement, ja, toont weinig tekenen van vermoeidheid en van pijn na die val van gisteren. Demi Vollering moet een minuut in deze etappe goed maken om Van der Breggen om haar voorbij te gaan in het klassement, maar zit in het wiel en kan niet meer dan dat op dit moment. De nummers 3 en 4 van het klassement zijn er ook bij. De Duitse Niedermayer en de Canadese Holmgren. Ze rijden in de buurt van de laatste kilometer van de Finestre. En dus lijkt het erop alsof Anna van der Breggen de leiding blijft behouden in de Ronde van Italië met nog één rit te gaan. En ergens zal er dadelijk een jurylid staan. En dan weten we wie deze etappe wint.
5: Ja, dat inkorten van die etappe, dat is natuurlijk gunstig voor Van der Breggen.
4: Absoluut, want die heeft dus een minuut die ze kan verdedigen. En nu zie ik dat de vrouwen ook gaan sprinten. Maar we zien verder geen indicatie hoeveel meter het nog zou zijn tot een mogelijke finishplek. Vollering zet nu wel aan en pakt een paar meter op Anna van der Breggen. Maar ja, dit is nog lang niet de minuut die Vollering goed moet maken. Ze sprint nu om de hoek. Eens even kijken. Ja, Vollering wint. Daar lag een geïmproviseerde finishstreep. En Van der Breggen wordt vierde. Nou, op een paar tellen. En behoudt dus de leiding in het klassement met nog één rit te gaan.
5: Dankjewel, Sebastian. Dan door naar Parijs, Mark Brasser. Want het gaat daar ook snel bij de finale tussen Gwalinska en Andreeva. Roland Garros?
6: Ja, inderdaad. Er is er maar eentje die op dit moment aanspraak mag maken op de titel hier op Roland Garros. En dat is Mira Andreeva. Won de eerste set met 6-3 en staat inmiddels op een 4-0 voorsprong in de tweede set. Ja, het tennissprookje van Maja Gwalinska, dat lijkt toch uit te gaan hier op het centercourt. De prins op het witte paard zal het niet worden. Waarschijnlijk de boze heks. Niet het einde van het sprookje wat je wil. Maar goed, Mira Andreeva die speelt gewoon veel beter. Slaat veel meer winners. En het verdedigen de spel van Gwalinska, waar ze zo succesvol mee was in de halve finales. Ja, dat valt toch wel wat tegen. Ik zei het eerder al, misschien door de omstandigheden, heel veel wind. Maar Andreeva heeft daar een antwoord op gevonden. Slaat door die verdediging heen. En het is Gwalinska die heel erg veel fouten maakt. 6-3 dus en 4-0 in het voordeel van Mira Andreeva. De Russin hard op weg naar haar eerste Grand Slam titel.
5: Dat gaat rap. Dankjewel, Mark Brasser was dat. Tot zover het nieuws.
0: Hebben we toch even live de finish van de Giro meegemaakt. Dat was spectaculair. Gaan we nu naar het weer. Willemijn Hubert, is dat ook zo spectaculair?
7: Altijd. Wat mij betreft. Nee, op dit moment, als we naar de radarbeelden zouden kijken, zien we allerlei buien over Nederland heen trekken. Tegelijkertijd merken we ook dat de wind gaat toenemen. Vooral aan zee gaat dat gebeuren. Er komt vanavond en ook vannacht een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten te staan. Ook boven land waait het stevig door. Het is vannacht ook bewolkt en vrij regenachtig. En morgen beginnen we de dag vooral in het oosten en zuiden misschien nog met een klein beetje regen. Maar vanuit het westen gaat het op de meeste plaatsen droger worden. 'S Middags breekt ook af en toe de zon door en morgen is het zo'n 17 tot 20 graden. Als we de nieuwe week in gaan kijken, dan zien we dat maandag nog een enigszins warme dag is met gemiddeld een graad of 20. Maar daarna doet de temperatuur toch een stapje terug. Dinsdag en woensdag bijvoorbeeld is het maar een graad of 17. En we hebben nog steeds weer een hele wisselvallige week voor de boeg. Met vooral op dinsdag en woensdag ook buien met daarbij kans op onweer. Dus als je dit weer een beetje zat was, dan heb je toch een beetje pech.
0: Nou ja, we moeten jou in ieder geval goed in de gaten houden. Want het is wisselvallig. Dus altijd goed luisteren naar het weerbericht. Gaan we ook nog even naar de verkeersinformatie. Helene de Geest die zei dat het druk was op de weg een half uur geleden. Nog steeds zo?
8: Ja, nog steeds druk. Ja, de files worden wel iets korter. Maar ja, waar ongelukken gebeuren, daar nemen de files juist toe. En dat is onder andere het geval op de A2 van Maastricht naar Eindhoven. Tussen Leende en knooppunt Leenderheide nu een kwartier extra reistijd. Verder is het de hele dag al druk op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Rotterdam Overschie en Delft, daar zijn kwartierende file. Dat heeft te maken met de afgesloten A4. Die is in beide richtingen dicht tot vanavond 9 uur. En een lange file nog op de N345 van Apeldoorn naar Zutphen. Tussen de aansluiting met de A50 en Deventer. Hou daar rekening met 3 kwartier extra reistijd.
9: Goed ingelichte kring. Patrick Lodiers.
0: En Tom Staal die zit nog altijd naast me. Maar bijna 1500 Nederlandse artsen hebben Philip Morris aangeklaagd bij de reclamecodecommissie. Want volgens de dokters misleidt de tabaksfabrikant de burgers om ze vervolgens voor hun lobbykarretje te spannen. Een van die artsen die zit ook hier aan tafel. Welkom Luc van Lonkhuizen, gynaecoloog-oncoloog in het Amsterdam UMC. En ja, Luc, voordat we naar die lobby van Philip Morris gaan, even, wij wonen allebei in Apkoude, al waar jij ervoor gezorgd hebt dat de hockeyclub helemaal rookvrij is geworden. Daarna de voetbalclub is helemaal rookvrij geworden. En je hebt ook het naburige ziekenhuis waar je werkt, het Amsterdam UMC, helemaal rookvrij gekregen. Wat maakt jou zo bevlogen?
9: Nou ja, ik heb dat natuurlijk niet alleen gedaan. Ik heb dat aangezwengeld en dat is een proces wat je probeert te entameren in de maatschappij. En gelukkig zijn heel veel mensen vinden dat een goed idee, hè, een rookvrije samenleving. Zelfs rokers vinden dat vaak een goed idee. En ik ben daar, ik vind dat zo belangrijk, omdat ik denk dat wij als dokters moeten zorgen dat onze maatschappij gezonder wordt. En je ziet dat roken is nog steeds de belangrijkste te voorkomen risicofactor voor ziekte en voor dood in onze maatschappij.
0: Dus ik heb hier echt een bevlogen man aan tafel, hè?
9: Nou ja, en terecht, want ik bedoel, daarom ben ik dokter geworden. Ik wil zorgen dat wij met z'n allen beter worden.
0: Ja, dan gaan we naar die tabakslobby. Voor de mensen die de campagne van Philip Morris nog niet hebben gezien, hoe ziet die eruit? Hoe werkt het?
9: Nou ja, het is, maar de Europese Unie heeft een heel set aan regels en regelgeving. En die is aan vervanging toe. En in dat proces, een onderdeel van het proces is dat ze de bevolking van Europa uitnodigen om een mening te geven. En wat Philip Morris nu gedaan hebben, die hebben een robot gebouwd. Een AI-gedreven robot. En die nodigen hun klanten uit. Dus de mensen die al nicotine verslaafd zijn om naar die website te gaan. En daar kunnen ze op allerlei knoppen drukken en zo uitdrukking geven aan waar ze zich bezorgd over maken. En dat genereert dan een stukje tekst, 100 tot 200 woorden, eloquent, AI gedreven. En dat kun je dan heel makkelijk indienen bij de Europese Unie. Maar wat zij niet vertellen, ze doen het alsof je, nou, je kan een open bijdrage aan het democratische debat. Maar ze vertellen ten eerste niet dat zij de tabaksindustrie zijn die dat aan jou verkopen en die jou daartoe aanzetten. En het zijn alleen maar, ze dragen met name argumenten aan tegen verdere regelgeving.
0: Ja, maar en hoe schadelijk kan zo'n campagne dan zijn, volgens jullie?
9: Nou ja, ik denk heel schadelijk. Weet je, ik kwam 2 dagen geleden op dat spoor. Toen stonden er 25.000 AI-gegenereerde meningen op die website. Ik keek, voordat ik hier naartoe ging, keek ik nog een keer. Inmiddels zijn het er 35.000. Dus stel dat jij als dokter je heel veel zorgen maakt, of als verouder over vapen voor je kind, of dan verdwijnt jouw stem in die hele zee van AI-gegenereerde tekstjes van andere mensen die dat hebben ingediend.
0: Door Philip Morris.
9: Nou, aangezwengeld door Philip Morris. Want dat hebben ze natuurlijk heel slim gedaan. Hè? Ze nodigen individuen uit om dat in te dienen. En daarmee kan de Europese Unie dat mogelijk niet negeren. Maar ik denk dat ze dat wel. Ze moeten dat wel anders wegen dan iemand die gewoon uit zorg, oprechte zorg, zelf een tekstje typt en dat daarin levert.
0: Ja, Tom, jij hebt geprobeerd die stappen van die website te doorlopen.
1: Ja, dat is bizar.
0: En ja, is het bizar? Ja, wat maakt het bizar?
1: Ik had het dan nog ergens wel gelezen, maar ik zag het ook. Er staat maar één keer een keuze die je kunt maken dat je voor verdere beperkingen bindt. En voor de rest is het allemaal heel suggestief. En bent u bang dat de verhittende tabak, hè, dat zijn dus dingen die niet verbrand, maar hè, dat is een dingetje van Philip Morris ook, dat die wegvallen of dat alternatieven wegvallen. Het is heel suggestief. En ik ben uiteindelijk gestopt bij het puntje dat er een AI-tekst zou komen. Want ik was bang dat ik hem dan al had ingediend. Ik denk, nou, dat hoeft voor mij ook weer niet. En jullie, dus ja, dat is wel heel suggestief. U zei net dat zij alleen maar aanslingeren, maar het is wel degelijk duidelijk dat van Philip Morris komt, weet je, in die zin. Zij maken met mega posters op stations, in hun winkels, maken zij, ja, waarvan jullie zeggen reclame, daarom stappen jullie ook naar die reclamecodecommissie. Ja, het is wel een beetje dat wat de tabakslobby sinds natuurlijk al helemaal geen reclame meer mogen maken. Het continu aan het proberen is, die randen opzoeken.
0: Ja, ze hebben het nu over burgerparticipatie. Ja, nou ja, dan burgers die gaan nu iets vinden wat in Brussel besproken wordt.
9: Ja, ja. Nou ja, het interessante is, weet je, want ik heb een beetje getest, hè, net als Tom. Hè. Dus ik ben voor een verbod. Stel, ik ben voor een verbod. verbod. Dus ik heb allemaal op de knoppen gedrukt. En vervolgens zeg ik, ik wil een verbod. Maar dat paste niet, want je moest 32 tekens. Dus ik zei, ik wil een verbod. Op sigaretten. En vervolgens genereert die robot, suggereert, ja, er zijn misschien ook alternatieven die we moeten overwegen. Ah. En die alternatieven, dat is natuurlijk precies wat de tabaksindustrie wil. En dat is ook precies de reden dat die alternatieven zijn ontstaan. Omdat die regelgeving toch redelijk effectief lijkt om het aantal sigaretrokers terug te dringen. Dus dat is het probleem. Sinds die nieuwe regels, er komen alleen maar nieuwe dingen op de markt. Ja. En daar moeten nieuwe regels voor komen.
0: Maar jij werd dus zelfs overroeld door een robot.
9: Ik weet niet overroeld. Ik bedoel, mijn verbodtekst kwam er niet automatisch in. En je ziet ook dat er allerlei argumenten genereert het, maar niet het argument waar ik me dan bezorgd over maak. Roken is gewoon zeer verslavend. Roken is heel slecht voor de gezondheid. Van roken gaan mensen dood. En als je eenmaal begonnen bent, dan is er helemaal geen vrije keus meer. Dan is het echt heel moeilijk om te stoppen. Ja. Ja, en dat is wat ik zie in mijn spreekkamer.
0: Ja, maar goed, dus jullie stappen nu naar de reclamecodecommissie. Van luister, dit is gewoon dit mag helemaal niet. Ook niet volgens de reclamewetten. Maar Tom, wat vindt Den Haag hiervan?
1: Oh, je hebt Harmen Krul aan je zijde. Die heeft al eerder aangaande Philip Morris vragen gesteld. Die stelt nu weer vragen aangaande deze campagne. Dus de aandacht aan die kant is er echt wel. Aan de andere kant, alles wat wij nu dus die aandacht geven, we zijn net zelf al, ik keek gisteren, was 25.000 reacties. Nou, inmiddels hebben jullie een actie gevoerd en weet ik het allemaal. Inmiddels staan we al op de 35.000, geloof ik. En zo gaat dat door. Dus die aandacht die werkt een beetje twee kanten op. Dus in Den Haag heb je gehoord, er zijn meerdere partijen die echt, ChristenUnie ook bijvoorbeeld, die echt strengere maatregelen nog willen, die ook die wetgeving goed vinden. Want die wetgeving gaat er eigenlijk voor zorgen dat wetgeving die wij bijvoorbeeld hier in Nederland al hebben, van tegen die smaakjes bijvoorbeeld, dat je die veel beter kunt gaan reguleren, dat je daarop kunt gaan handhaven. Want dat lukt nu maar niet, dus dat is heel goed. Maar ik dacht ook nog wel één dingetje. Jullie stappen nu reclamecodecommissie, vind ik een hele slimme zet. Jullie stappen ook naar de privacywaakhond. Die zegt van, nou, die gegevens worden misschien wel eens verkeerd gebruikt. Maar waarom?
9: Het is ook dat zij vragen dan, ben jij een roker? En dat gaat over mijn gezondheid. En dat valt onder hele andere soort AVG-wetten dan alleen maar de
1: standaard koekjes. Dus dat is goed om dat te laten toetsen. Maar ik dacht ook wel, waarom niet terugbetalen met gelijke munt? En kom met een geweldige actie waar je al die mensen die wel moeite mee hebben ook naar die consultatie stuurt. En zegt, alleen zonder gebruik van hun tool, maar gewoon zelf dat laat invullen. Of je ze daarbij helpt, maar dan niet op een suggestieve manier.
9: Nou, ik ben blij dat ik hier zit. Maar dat is natuurlijk het probleem met die tabaksindustrie. Tegen dat geweld, die zijn zo rijk, hè? Zo'n robot heb je niet 1, 2, 3 gebouwd. Ik wil ook niet met de robot oproepen om democratische processen te beïnvloeden. Ik denk dat iedereen daar jezelf over moet nadenken en zelf zijn mening kan geven. Ja. En ik hoop wel dat mensen dat doen als ze.
0: En wat verwachten jullie van de reclamecodecommissie?
9: Nou, dat ze dit stoppen. Maar ik denk, daarmee ben je eigenlijk al te laat. Hè? Want er staan natuurlijk al 35.000 van die AI gegenereerde. Dus je ziet dat als de Europese Commissie die consultatie analyseert, dan kijken ze, goh, uit welke land komt het? Waren dat mensen rokers? Is het een bedrijf of is het een individu? Ik kan me voorstellen dat de Europese Unie zegt dat ze ook nog eens even zo'n robot eroverheen halen van, goh, is het nou AI gegenereerde tekst of is dit zelfgeschreven tekst? En dat je die ook even apart zet en een ander soort gewicht geeft.
0: Maar jullie protest, en terecht, gebeurt dat alleen in Nederland? Of zijn er ook andere Europese landen die hier in het verweer komen?
9: Nou, die robots die werken in alle landen. Die zijn in 27 talen gemaakt en zijn overal uitgerold. Sommige landen krijg je zelfs het e-mailadres van je lokale politicus erbij.
0: Ja, maar zijn er ook in alle Europese landen doktoren zoals jij die in opstand komen?
9: Ja, dat weet ik niet precies, Patrick. Zover rijk mijn kennis niet, maar ik hoop het wel natuurlijk.
0: Nou, we hadden het al over die enorme machtige lobby van de tabaksindustrie. En de sigarettenverkoop die neemt dus af. Maar de tabaksindustrie probeert nu jongeren verslaafd te maken aan andere nicotinehouders.
9: En dat lukt ze behoorlijk goed ook.
0: Zoals vapes. Laten we even luisteren naar hoe zo'n vapeverslaving onder een jongere klinkt.
10: En hoeveel vape je dan in de nacht?
11: Iets van 2000 puffs of zo.
10: In de nacht?
11: Ja.
10: Dan slaap je bijna niet meer. En wat merkte je toen je ging vapen? Had je er wel eens last van?
11: Vooral slaapproblemen en slechte concentratie, slechte conditie.
12: En één keertje was het zo ver gekomen, toen lag ik in bed. En toen voelde ik alsof ik dood ging. Ik kon niet meer ademen, een hele snelle hartslag.
0: Luc, hoe groot is het vape-probleem onder jongeren inmiddels?
9: Heel groot. Ik denk dat 1/4 van de jongeren heeft inmiddels al gevaped. Ik kwam toevallig een kinderarts uit het Amsterdam UMC tegen op het station. Ik vroeg, goh, wat zie je nou? Hij zei, ja, wij zien gewoon Regelmatig kinderen met klaplongen. We zien kinderen met longproblemen die vapen en die waar hun medisch probleem gewoon voor ergert. Je ziet heel jong dus al mensen verslaafd raken. En ik weet wat ik in mijn spreekkamer zie. Juist die mensen die zo jong verslaafd zijn, die kunnen niet stoppen. En dan komen ze met kanker bij mij. Dan zeg ik, nou, het is echt heel belangrijk dat u stopt. En die mensen kunnen dat niet. En dan vraag ik, goh, wanneer bent u begonnen met roken? Was altijd als ze 12, 13, 14 waren.
0: Ja.
9: Dus het is ook geen toeval dat die tabaksindustrie nu inzet om het op het verslaafd maken van de jeugd en de jongeren. Want dan heb je gewoon een levenslange klant.
0: Maar wat kan je als ouder doen om je kroost van het vapen weg te houden?
9: Ja, dat is een hele goede en belangrijke vraag. Ik denk veel erover praten. Ik denk dat je dat soms niet als ouder alleen kan. Wij zijn met ons ziekenhuis en de GGD in Amsterdam aan het kijken van, goh, kunnen nou ja, die scholen beter helpen om werkelijk cultureel rookvrij te worden. Hè? Dus dat betekent niet alleen maar het bordje ophangen op het schoolplein en zeggen, nou, niet hier roken, als je wil roken, over de drempel van het schoolplein. Nee, dat je echt met die hele school uitstraalt. Vapen is niet oké. We willen niet dat je vapet als je hier naar school gaat. Niet op het schoolplein, maar ook niet daarbuiten.
0: Ja, en krijg je gehoor bij scholen?
9: Zeker. Nou, dat wisselt een beetje. Ik heb laatst, maar daar zit wel een kentering in. Ik gaf laatst een soort sprakje voor een ouderavond. Er waren een paar ouders. Uitgebreid gesproken. De amuensis die erbij zat, die zei, oh, ik heb je gehoord, ik ga nu stoppen met roken. Ja. Die school had ook allerlei andere dingen. Maar sindsdien is er twee keer een ambulance langs geweest. Met kinderen die onwel waren geworden door het vapen. Dus ze kwamen nu weer terug van, goh, we willen er echt wat mee.
0: We moeten er, maar goed dat jij in opstand komt in ieder geval tegen de tabakslobby. We wensen je heel veel succes. Maar ja, we gaan nu van de ene verslaving, roken en vapen, eigenlijk naar die andere verslaving. En dat is alcohol. Maar ja, wel een soort groot probleem dat ik vind, is namelijk de ondergang van de cafécultuur. Maar gelukkig is dit ook wel een beetje vrolijke afsluiter, want er is een Vlaming met een camera die probeert om zowel de Vlaamse als de Nederlandse cafécultuur te redden. Ben Mouweling is de vader van de kroegtijger community op Instagram en op Facebook. En Ben is daarmee een fulltime ambassadeur van de Vlaamse volkscafés. En elke dag bezoekt hij meerdere cafés om die onder de aandacht te brengen. En die filmpjes daarvan op de kroegtijger socials, die klinken dan zo.
13: Voilà, ze zijn daar dan in één keer. Maar zo werkt dat hier in Brussel. Lange cafés, lange tafels, tous ensemble et allez, on prend une bonne bière. Dat is dus wat je hier moet drinken in Brussel. In Brussel, ja, je kunt een pintje drinken, je kunt een kreek drinken, maar je moet toch vooral een lambiek of een gijs drinken. Voilà, allez.
0: Ja, Ben Mouweling, ja, fantastisch. Je bent even via de telefoonlijn tot ons. Je bent zo'n beetje de grootste kroegtijger van Vlaanderen. Kan jij ja, je liefde voor cafés uitleggen?
14: Ik heb de beste momenten van mijn leven meegemaakt op café. Daar komt het eigenlijk op neer. Ik heb al mijn relaties zijn gestart, zowel professioneel als relationeel op café. Het geeft mij ook structuur. Het is voor mij ook een plek waar ik inspiratie op doe. Het is een plek waar ik kan ontspannen na een zware werkdag of een zware werkweek. Het is een plek die mijn wereld verruimt. Daar komt het eigenlijk op neer.
0: Het is bijna alsof ik mezelf hoor praten. Ben, maar even voor de luisteraar. Ik zeg, je komt via een lijn naar binnen. Je kan hier niet in de studio zijn, omdat er ja, een Belgisch bierfeest aan de gang is. Wat is ja. Er, waar jij absoluut bij moet zijn? Wat vieren we?
14: Ja, vandaag is de Duvel Day. Dus Duvel is natuurlijk een van onze iconische bieren. En er zijn eigenlijk 200 cafés geselecteerd, waar dat er om 6 uur een soort tournée générale, dus eigenlijk een rondje, zoals ze het zeggen in Nederlands, gegeven wordt met het iconische Duvel bier. En daar moeten wij dus ook weer een video over gaan maken. Gelukkig is het hier ook in Antwerpen, dus ik moet niet ver gaan.
0: Nee, ja, alvast proost. Maar je hebt het over een stervende café-traditie. Wat sterft er precies uit?
14: De cafécultuur op zich sterft uit. Ik zeg iedere dag tegen ongeveer 10 mensen hetgeen wat ik nu tegen jullie ga vertellen, maar we hebben eigenlijk hier in België hebben we de laatste 10 jaar 30% van onze cafés kwijtgespeeld. Dat is gewoon complete waanzin. Dus het ding is eigenlijk ook zo, het is ook uitgerekend dat als de evolutie zich doorzet zoals nu, dan zouden er eigenlijk tegen 2045 geen cafés meer zijn. Er gaan natuurlijk altijd cafés blijven bestaan, maar het is maar om te zeggen dat er een echt acuut probleem is. Het gekke wat ik aan heel dit verhaal vind, want in Nederland is hetzelfde. Hè, dus in Vlaanderen hebben we ongeveer 5000 cafés. In Nederland heb je 10.000 cafés, waarvan dat er elk jaar eigenlijk 200 ongeveer verdwijnen. Of veranderen naar een ander soort zaak, een koffiezaak of een restaurant of whatever. Maar het gekke van alles is eigenlijk gewoon dat de nood aan een café is eigenlijk nog nooit zo groot geweest, omdat een café is volgens mij de enige laatste plek, samen met een kapper bijvoorbeeld, of een beauty salon of whatever, waar je nog een echt authentiek sociaal contact kunt hebben. Want ja, heel de maatschappij is eigenlijk meer en meer erop gericht om je zo maximaal mogelijk te gaan isoleren, vooral via de telefoon natuurlijk. En daarom net, je weet ook wat de grootste ziekte van onze tijd is. Dat is eenzaamheid en dat is isolatie en het gemis aan sociale kwaliteiten. Dus je moet leren sociaal zijn en dat leer je onder andere op café. Ik heb dat toch al zo.
0: Dat is een heel mooi betoog voor de waarde van het café. Ook in dorpen en in gemeenschappen. Maar hoe komt het toch dat er zoveel cafés sluiten?
14: Het is de perfect storm. Het is gewoon de perfect storm. Het is begonnen natuurlijk met corona, waar dat een volledige generatie eigenlijk het eerste café-moment niet heeft beleefd. Normaal gezien heb je een bepaalde leeftijd van jongeren die voor de eerste keer op café gaan. En dat hebben die niet kunnen doen. Wat hebben die daar wel geleerd? Dat is van, ja, als je een gezellig moment wil beleven, dan kan je dat thuis doen. Of kan je dat op een bankje in het park doen. En je gaat gewoon naar de nachtwinkel of naar de supermarkt. Je gaat daar goedkope drank kopen. En je doet het gewoon zelf bij je thuis. Dus eigenlijk is er een volledige generatie die we echt de café-cultuur moeten aanleren. En dat is wat ik zelf nu ook doe. Ik ga dagelijks eigenlijk cafés bezoeken en ik neem eigenlijk een 20-jarige video, alleen cameraman mee. Dus echt, ik ben 50, hij is 20. En dat is echt hetgeen wat we willen doen. We willen eigenlijk dat iemand die de café-cultuur en wat je allemaal, wat een café je kan bijbrengen, dat moeten we aanleren aan de jeugd. Dat moeten we ze laten zien eigenlijk.
0: Ik heb hier geen jeugd aan tafel, maar in ieder geval Tom, jou hoeft die cultuur niet bijgebracht te worden. Ben jij een mooie caféganger?
1: Of ik een mooie caféganger ben? Nee, ik heb zelf een aardige horeca-achtergrond, ook qua werk. Ik heb in 2019 nog in een hele leuke kroeg in Utrecht voor een jaar achter de bar gestaan. Daar heel veel zin in had, want ook die andere kant is heel leuk. Dat zal Ben ook wel beamen. Maar ik ben heel blij, want ik zit vandaag ook op zijn Instagram te kijken toen jullie met dit verhaal kwamen. Ik vind hem een nobele strijder. Die moeten we in Nederland ook doen, dus kom ook zeker naar Nederland toe. Ik kan een paar leuke kroegen in Utrecht laten zien. Dus, en het wordt minder. Het wordt minder.
0: Maar Ben, je bent al een beetje in Nederland begonnen. Je hebt Den Haag aangedaan. Laten we luisteren.
15: Ja. Dit is de café van Den Haag. Dit is Brasserie Nationaal. Oh my god, dit is zo mooi. Hier gebeurt het, hè. Als je hier opstapt, dan kom je in het paleis van Den Haag.
0: Dat was Den Haag. Ga jij Nederland ook veranderen met deze kroegtijger traditie?
14: Ja, kijk, ik ben een groot voorstander van efficiëntie, zeg maar. En ik heb zoiets van, wij zijn hier blijkbaar zonder problemen met elkaar aan het praten en aan het communiceren. En je ziet eigenlijk ook dat er veel meer samenwerkingen gebeuren, ook in de filmwereld, tv-wereld, muziekwereld, heel veel samenwerkingen tussen België en Nederland. En ik heb zoiets van, we hebben allebei evenveel dorst. Dus een Vlaming...
1: Echt bellig ook.
14: Ja, een Vlaming die naar Nederland gaat, wat gaat hij als eerste zoeken? Dat is een leuk café. En een Nederlander die naar België komt of Vlaanderen, ja, wat gaat hij als eerste zoeken? Dat is een fijn café. Dus waarom kunnen we dat niet gewoon samen ontdekken? Ja, en eigenlijk
0: fantastisch ook initiatief. Maar ik heb hier natuurlijk ook een dokter in de zaal. Luc, hoe luister jij hierna? Want ja, het is natuurlijk prachtig om cafés te behouden. Maar ja, het is natuurlijk ook wel, de alcoholverslaving ligt om de hoek.
9: Nou, ik zei net, jij zei vroeg me net, hoe krijg je omgeving mee? Dat is omdat je met mensen praat en mensen tegenkomt. En volgens mij komen wij elkaar ook wel eens in de kroeg tegen. En komen daar dit soort gesprekken tot stand. Kijk, ik denk wel dat onder de 18 moet je niet drinken. Want dat is gewoon slecht voor je brein, slecht voor je ontwikkeling. En ik denk, want ik hoor over het café, volgens mij hoeft daar niet per definitie alcohol bij.
1: Nou, is op zich wel heel lekker.
0: Ben?
14: Ja, nee, maar ik bedoel, ik vind dat ook zo'n gekke discussie eigenlijk. In de zin van dat als er nu één sector zich helemaal heeft heruitgevonden, dan is het toch wel de biersector, vind ik persoonlijk. Want ja, we worden gewoon overstelpt met alcoholvrije of alcoholvrije varianten, bedoel ik. Dus bij mij is het café in de allereerste plaats. Want je kan het altijd over gezondheid hebben. Je hebt de fysieke gezondheid, maar ik heb het vooral via het café over de mentale gezondheid. Zeker. Dat is, want iedere keer als er ergens een café sluit, dan sluit er eigenlijk een huiskamer van de buurt, zeg maar. Ik merk dat hier gewoon ook in mijn straat, ja, eens het 9 uur is, dan zie je niemand meer op straat. Iedereen isoleert zich thuis. En dat is juist de functie van een café, dat je daar, ja, dat je een mindere moment hebt en je wilt eens praten met iemand. Het is gewoon een als je er even stil bij staat, onwaarschijnlijk. Het is een plek waar de deur open staat en waar iedereen welkom is om binnen te komen. Dat is toch geniaal gewoon in deze tijden.
0: Het is fantastisch en je moet snel naar Nederland komen, want wij moeten ook onze cultuurtradities behouden. Welke stad staat er op jou op de hoogste verlanglijst hier in Nederland?
14: Ja, ik moet zeggen, ik sta er eigenlijk echt te trappelen om naar Breda te gaan. Omdat iemand
1: lekker in de buurt van Antwerpen, ja.
14: Ja,
0: maar er zijn ongelooflijk veel cafés. Volgens mij is dat de stad met de meeste cafés per vierkante kilometer.
14: Ja, dat klopt ook. Dus, en er is blijkbaar ook een fantastisch bierreclamemuseum. Ja. Dus ik ben nogal nostalgisch aangelegd. Dus dat wil ik zeker bezoeken.
0: Wij hebben er in ieder geval dorst van gekregen. Dankjewel, Ben Mouweling. Ga zeker allemaal naar de Kroegtijger site. Zometeen Wieger en Fidan met In de Kantine.
16: NPO Radio 1. In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Van Bijbelstudie.
17: Wat betekent de Bijbel nou voor je?
18: Er is maar één Jezus Christus.
16: Naar Morspits. 50 jaar EO Jongerendag.
19: The dawn of June the 6th comes up like thunder over the invasion coast.
16: De vergeten Nederlandse bijdrage aan D-Day. En de menselijke kant van Iran, getekend Persepolis. Dat en meer in OVT. Morgenochtend vanaf 10 uur
20: op NPO Radio 1.
16: Wie luistert, weet meer.
21: Ster. Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
22: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
23: De hete zomer, Crayon rolluiken.
24: Geluidsoverlast?
23: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
24: Crayon rolluiken.
25: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen.

0: Leon Rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld. Leon Rolluiken.
1: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
2: In het voetbal zijn er momenten...
3: Bergkamp 2-1!
2: ...die impact maken.
4: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
3: En die bal gaat erin! Wout Weghorst!
2: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
3: Malen, ja, ja, ho, ho, ho!
2: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
5: NPO Radio 1, 5 uur.
6: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
7: Goedemiddag, zo dadelijk 2 uur lang WNL in de kantine. En ik zeg eerlijk, we hebben ons nog nooit zo thuis gevoeld als vandaag. Want in de kantine zendt uit in een kantine. Jawel, de kantine van hockeyclub Prinsenbeek. Zo dadelijk aan tafel allemaal gasten die iets hebben, iets voelen bij Prinsenbeek, bij Breda, bij Brabant. Ze beloofden heel veel goeds en heel veel moois. 2 uur lang WNL in de kantine. Nu het NOS nieuws gelezen door Dorald Megens.
8: Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door de dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. ZLTO, de Vereniging voor Boeren en Tuinders in Zuid-Nederland, wil precies weten wat er aan de hand is.
9: Nou ja, ik hoop dat er zo snel mogelijk goed onderzoek plaatsvindt en dat achterhaald wordt waar het precies heeft opgetreden. En dat het ja, ook tot vervolging leidt en straffen, want dit is crimineel gedrag.
8: Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Inwoners van Sicilië zijn niet blij met de bruiloft van zangeres Dua Lipa en acteur Callum Turner dit weekend. Een deel van de stad Palermo is afgesloten vanwege het driedaagse trouwfeest. Het kersverse koppel pakt op Sicilië groots uit, zegt correspondent Angelo van Schaik.
10: Niet iedereen in Palermo is blij met het huwelijk van popster Dua Lipa. Vanochtend verscheen op de muren rondom de feestlocatie de prachtige Villa Val Guarniera in het centrum van de hoofdstad van Sicilië aanplakbiljetten met slogans. Tekst als Palermo is not for rent en La nostra piazza non è il tuo salotto. Ons plein is niet jouw woonkamer. Om te protesteren tegen het afsluiten van de halve binnenstad voor het feest van één popster. De gemeente Palermo heeft wel de rode loper uitgelegd voor Dua Lipa. De straten zijn schoongeveegd en zelfs de stijger voor een kerk is afgebroken om de foto's niet te bederven. Het blijft natuurlijk, hoe dan ook, een goede marketing voor de stad.
8: Het stel gaf elkaar vorig weekend al in besloten kring het ja-woord in het historische stadhuis van Londen. Maar het echte feest is dus nu losgebarsten op Sicilië. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Het aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met de steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Het Israëlische leger heeft een baby gedood bij een checkpoint op de bezette westelijke Jordaan-oever. Daar opende een militair het vuur op een auto met daarin een vader, een moeder en een 7 maanden oude baby. De ouders liggen in het ziekenhuis. Het Israëlische leger erkent dat er is geschoten en doet onderzoek. Medewerkers van chipmachinefabrikant ASML dreigen een interne conferentie te boycotten omdat Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. Demi Vollering heeft de 8e en voorlaatste etappe gewonnen in de Giro Women. De rit had moeten eindigen in Sestriere, maar finishte vlak voor de top van de Col del Finestre vanwege onveilige omstandigheden rond de top. Een ijslaag dreigde los te komen. Sebastian Timmerman, dat is van grote invloed op de wedstrijd, die verandering?
11: Ja, absoluut. Absoluut. 28 kilometer daardoor korter. Deze etappe geen technische afdaling van die Finestre. Geen laatste 9 kilometer.

0: te klimmen naar 60 jaar. Vollering zal met een wedstrijdplan de 8e etappe in zijn gegaan. Op jacht naar die minuut die ze achterstond op Anna van der Breggen, die gisteren ter val was gekomen. Ja, dan wordt die etappe ingekort. Moet je schakelen. Vollering probeerde het nog wel. Maar ik moet ook eerlijk zeggen, Anna van der Breggen, die toonde echt heel veel veerkracht. Na die valpartij van gisteren zat ze natuurlijk bont en blauw op de fiets. Last ook van de schaafwonden. Maar ze voerde zelfs in de laatste kilometer het tempo nog op. En de kopgroep die we hadden van vier vrouwen nog aan. Ook in die kopgroep de Canadese Holmgren, en de Duitse Niedermayer. Zij worden tweede en derde in de rit achter Vollering. Van der Breggen wordt uiteindelijk vierde. Komt als vierde over die geïmproviseerde finishlijn. 1 kilometer onder de top van de Finestre, betekent geen bonificatieseconden voor haar. Wel voor Demi Vollering. Die pakt 10 bonificatieseconden en verkleint haar achterstand tot 50 seconden met nog 1 etappe te gaan. En moet morgen ook wel geklommen worden. Maar met deze situatie lijken de beste papieren toch voor Anna van der Breggen.
1: Sebastian, dankjewel. Nog een sportuitslag. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Kwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992. Toen won Monica Seles, die was 18. Het weer bewolkt, af en toe wat regen, ongeveer 19 graden. Vanavond blijft het op veel plaatsen zo nu en dan regenen. Temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, maar later ook zon. En dan wordt het maximaal 20 graden.
2: ANWB Verkeersinformatie. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken vandaag vertraging. Maar er zijn nu ook wat ongelukken gebeurd. Op de A2 bijvoorbeeld eentje van Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Leenderheide. Alle rijstroken zijn zojuist vrijgegeven, maar de vertraging is nog een kwartier. Er gebeurde ook een ongeluk op de A10 Noord bij Zeeburg. Daar zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je vanaf Landsmeer 40 minuten. Verder wordt er dus gecontroleerd aan de Duitse grens. Daardoor vielen op de A12 Arnhem-Duitse grens vanaf knooppunt Oudijk 10 minuten vertraging. En in het zuiden op de A76 van Geleen naar Aken voor de Duitse grens is de vertraging een kwartier. Ster.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
5: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
6: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
7: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
6: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort.
8: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
9: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
8: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
10: NPO Radio 1. WNL.
11: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit de kantine van hockeyclub Prinsenbeek.
12: Wat fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur. Met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
13: In de kantine.
14: Live vanuit Breda. Wiegerhemmer en
11: precies. Was de week van Carrie en Geert-Jan Knoops, Donald Pols en het Nederlands elftal.
12: We hebben het over de stand van ons land in hectische tijden met aan de stamtafel de voorzitter van de plaatselijke hockeyclub die naastig op zoek is naar een opvolger, Peter Wijninga. We kennen hem ook als defensiedeskundige van HCSS.
11: Ja, van de defensiedeskundige naar de oud-militair, Denise Laan. We kennen haar van het tv-programma Hunted. En in haar boek Met open vizier beschrijft ze hoe het is om als vrouw te werken in een mannenwereld.
12: Doet zij dat ook? Politiek verslaggever Floor Bremer. We kennen haar van RTL Nieuws en zij kijkt uit over de politieke week.
11: Ja, en cabaretier Marcel Vrek trakteert ons op een fraaie column.
12: U kunt meedoen met de gesprek aan tafel via de NPO Luister app of via X. Gebruik dan hashtag WNL. Volg ons op @WNL vandaag.
13: Ik mis hier de warmte van een dorpscafé.

0: Wat een lekker begin van
1: Floor
0: deze
1: editie. Floor doet ook mee, kom op Floor.
0: Floor doet ook mee, Floor Bremer. Ja, maar ik vind dat wij wel de originaliteitsprijs verdienen.
2: Vind ik wel.
0: Ja, want we zitten in Brabant.
2: Ja, toch.
0: En wat kiezen wij dan? Guus Meeuwis met Brabant.
1: Mooi
2: nou,
1: toch?
2: Ja, maar het is een geweldig lied.
1: Dan word je Marcel.
0: Voor onszelf.
2: Het is een geweldig lied.
0: Het is ook een geweldig lied.
2: Zelfs ik kan er ontroerd door raken.
0: Nou, dat snap ik. Alleen, ik luister nou wat scherper nog naar die tekst. En dat een Brabander niet zo trots is op Brabant als een Fries op Friesland. Klopt dat, Floor Bremer?
3: Ik heb geen idee. Ik ben een import-Brabander.
0: Oh, maar je hebt wel gevoel bij deze plek, denk ik ook, hè? Waar wij nu zitten, Breda, daar heb jij gevoel bij.
3: Ja, ik heb hier op de middelbare school gezeten.
0: Ja. En goede herinneringen aan?
3: Ja, heel leuk. Ja, ik heb hier op deze hockeyclub heb ik ook nog gespeeld.
0: Zo.
3: Vroeger.
1: Hoe lang geleden was het?
3: Grasvelden herinnerde ik me. Maar ik heb er niet een hele goede herinnering nog aan. Ja, heel lang geleden.
1: Geen goede?
3: Nee, geen hele
1: goede
3: herinnering hoe het eruit zag. Ja.
1: Maar wanneer was je hier voor het laatst? Lang geleden?
3: Ja, ergens in de jaren 90.
1: Oh, echt zo lang geleden?
3: Eind jaren 90. Oh, okay.
0: En toen dus nog grasvelden, waarmee je bedoelt echt gras. En dat werd later kunstgras. En dat werd
3: echt gras, waar zo'n hockeybal dan op stuitert en alle kanten op gaat. Waar totaal...
0: Goed voor je techniek, denk ik dan.
3: Nou ja, of niet. Slecht voor je tanden, kan ook.
0: Oh.
3: Ja, want het was levensgevaarlijk, zo'n grasveld.
0: Maar je hebt prachtige tanden, dus er is nooit iets gebeurd.
3: Nou, die kwamen toen wel op. Ja.
0: Peter Weininga, jij bent voorzitter van deze hockeyclub.
4: Ja.
0: Dus we zijn bij jou op bezoek. Waarvoor dank, want het is allemaal zo goed geregeld. Het klinkt ook heel gezellig, want er is net een team, geloof ik, klaar met hockeyen. Hoe staan we ervoor? Hebben ze gewonnen? Weet je dat? Als voorzitter, hou je dat allemaal in de gaten?
4: Soms wel, maar vandaag even niet.
0: Je kinderen hockeyen ook?
4: Ja, mijn jongste dochter zit bij dat team. Dus die heeft vandaag gehockeyd. En die heb ik wel even aan het werk gezien. Maar ik weet niet wat de stand is, moet ik eerlijk zeggen.
0: Een voorzitter van een hockeyclub, dat is veel werk, hè?
4: Ja, dat is best veel werk, ja. Ja.
1: Nou, wat doe je dan?
4: Och.
1: Bewijs het dan.
4: Ja, wat doe ik niet? Weet je, kijk, je hebt een bestuur en onder het bestuur vallen commissies. En die commissies doen hun werk. Een hele belangrijke commissie is de technische commissie. Is eigenlijk het operationele hart van een hockeyclub, zeg maar. Die moet in feite de trainingen regelen, ook het wedstrijdschema en allemaal van dat soort dingetjes. Je hebt een accommodatiecommissie die verantwoordelijk is voor het gebouw. En vandaag hebben jullie steun gehad van die club.
0: Ja.
4: Je hebt een financiële commissie, je hebt een sponsorcommissie, je hebt een materialencommissie. En al die commissies die zijn druk bezig.
2: Het lijkt wel de Tweede Kamer.
4: Nou. Ja, zou je bijna zeggen, ja. Maar dit zijn allemaal vrijwilligers en die worden niet betaald. En in de Tweede Kamer worden ze goed betaald. Dus daar drijft zo'n vereniging op. Maar, weet je, ja, alle lijntjes eindigen uiteindelijk bij het bestuur. En binnen het bestuur bij de voorzitter. Dus als er iets is waar een commissie niet uitkomt, dan wordt er geëscaleerd naar het bestuur.
0: Dan wordt er geëscaleerd.
4: Ja, zo heet dat.
0: Zo klinkt dat dan. Hè?
4: Ja.
0: En is er veelvuldig sprake van escalatie?
4: Het hangt er vanaf. Als commissies goed gevuld zijn, dan hoeft dat niet.
0: Mm.
4: Dan heb je er bijna geen omkijken naar. En dan moet je natuurlijk wel op de hoogte worden gehouden van wat er allemaal gebeurt. En ze hebben ook een mandaat natuurlijk. En als ze buiten het mandaat gaan, dan moeten ze even naar het bestuur toe. Maar het is de laatste jaren ook lastig om vrijwilligers te vinden. Dus soms zijn ze niet zo goed gevuld als je zou willen. Ja, en dan heb je het als bestuur drukker.
0: Ja, ik zei het net, naast toch op zoek naar een opvolger. Hoe is het met die zoektocht?
4: Ja, dan moet ik...
0: Mag je nog niet te veel over zeggen?
4: Nee, ik ben met iemand in gesprek en dat is een serieuze kandidaat. En daar moet ik wat geduld mee hebben.
0: Ja. Mogen wij al bekendmaken dat Marcel Verrek is?
2: Ik denk dat het Guus Meeuwis is.
0: Ik denk dat het Guus Meeuwis is. Marcel, zou dat iets voor jou zijn, voorzitter van bijvoorbeeld een hockeyclub?
2: Nee.
0: Nee?
2: Nee, wel voor de toespraken. Ja. En voor de feestavonden en zo. Nou ja, ik wil me best wel inzetten. Ik ben ook best wel eens ergens voorzitter van geweest. Van mijn eigen fanclub bijvoorbeeld. Die is heel klein, zoals je weet.
1: Het klinkt ook wel bijna als een fulltime job. Je ziet het bij voetbal, waar mijn zoontje voetbalt. Zitten ook zoveel vrijwilligers, mensen die dag in dag uit. En die hebben daar dan nog normale baan bij. Ik snap dat het moeilijk is om een vrijwilliger te vinden.
4: Ja.
1: Maar degene die het doen, echt wel heel veel waardering en respect voor.
4: Ja, dat klopt. Daar hebben we ook jaarlijks een vrijwilligersbedankavond voor. Daar zetten we ze echt in het zonnetje. Dan zijn ze te gast hier. Het bestuur regelt dat ook. Hè? Want het bestuur bedankt de vrijwilligers in feite. Dus ja, weet je, zonder vrijwilligers draait hier niks. En die vrijwilligers komen bij zo'n club als deze voornamelijk uit de ouders van de jeugd.
0: Ja.
4: He, er zijn ook wel wat senioren bij die tijd willen vrijmaken. Maar het meeste zijn toch de ouders van de jeugd.
2: En dat is ook de reden waarom ik denk dat het met ons land allemaal goed gaat komen. Ondanks het polariserende gezeur. Ik heb een hele radioserie gemaakt die heet Clubhuis. He, ja. Precies waar ik ook hier kwam. En dat gaat over de mensen. De meeste mensen in Nederland die willen met elkaar dingen doen. Voor elkaar zich inspannen, samenwerken. En die willen helemaal geen ruzie maken. En als er een keer geëscaleerd wordt, is er altijd een bekwame vrijwilliger die dat in goede banen leidt.
0: Precies. En moest jij, toen je net binnenkwam bij deze club, dus ook weer terugdenken aan al die clubhuizen die je al bezocht hebt?
2: Ja,
0: en lijken ze dus in zekere zin allemaal op elkaar?
2: Je kan het ruiken, bij wijze van spreken.
0: Ja, wij ruiken op dit moment de frituur. Ach, dat mag ook.
2: Ja, dat ruik je dan ook.
1: Dat is echt al helemaal heel op hol geslagen. Ja. Ik heb al de hele dag trek in de friet, omdat ik dat dus ruik.
0: Nou, als we het goed doen, om 7 uur, dan gaat hij aan. Giel Timmermans, misdaadjournalist van het AD. Je houdt je bezig dus ook met drugscriminaliteit. En helaas, daar staat Brabant ook bekend om. Nou heb ik begrepen dat er een verschil is. Een echt zichtbaar verschil tussen Oost- en West-Brabant. Als het daarom gaat, leg uit.
5: Zeker. Dus West-Brabant, dat zit natuurlijk een beetje tussen de grote havens in van Rotterdam, van Antwerpen, van Vlissingen. En daar komt alle cocaïne binnen. Dus West-Brabant zie je van oudsher dat die zich wat meer richt op die cocaïnehandel. En dat hier bijvoorbeeld allemaal loodsen zijn waar cocaïne even wordt opgeslagen en vervolgens door wordt gespeeld naar de rest van Europa. Oost-Brabant, dat staat juist heel erg bekend om de labs, de pillenlabs. Dus de pillenboeren, alle ecstasy en dergelijke. Gewoon van oorsprong met name uit Oost-Brabant. Dus Eindhoven, Tilburg, die omgeving.
2: Nou, de pil komt toch ook uit Os?
5: De pil?
2: Ja.
5: Ja, dat is de
0: organon misschien nog.
4: Dat is de organon.
2: Dat is de pil natuurlijk.
4: Ja.
2: Dus, en maar hier liggen dan de lijntjes voor de cocaïne hier allemaal. Ja.
0: Hoe heeft dat, want we hebben het dan ook vaak over ondermijnende criminaliteit. Hoe heeft dit, die criminaliteit, die drugscriminaliteit, hoe heeft dat zo'n bevolking in zijn greep? Kun je er iets over vertellen?
5: Wat je... In eerste instantie met name ziet de gevolgen ervan. En dat begint bij criminelen zelf. Dus dat zij conflicten krijgen. Ze gaan elkaar beschieten, elkaar ontvoeren. Je ziet dan vervolgens, wat je de laatste 2 jaar, 3 jaar heel erg veel ziet, zijn aanslagen met explosieven. Dus bij een flatgebouw waar een crimineel woont die een conflict heeft, daar wordt een granaat aan de deur gehangen of een vuurwerkbom gaat daar af. Maar daar hebben de overige mensen in die flat hebben daar ook last van. Dat zie je ook in de straten gebeuren, in de wijken. En wat je met name in Brabant wel veel zag en nog steeds wel ziet, is een aantal van die volkswijken in Eindhoven, maar ook in Tilburg, Breda ken ik wat minder goed, maar daar zie je op een gegeven moment dat daar zoveel criminelen zitten en iedereen elkaar kent, iedereen in die wijk elkaar kent. En dat ze in feite een soort van mentaliteit ontstaat waarbij ze allemaal hun mond gaan houden, omdat ze de criminelen in de wijk niet willen gaan verraden. Dus hè, je hebt een beetje, wij zijn geen verraders, zeg maar. Die cultuur, dat is heel erg in Brabant.
0: Ja. We zijn hier in Prinsenbeek. Dat is ook hometown van de meest gezochte crimineel van Nederland, hè?
5: Ja, zeker. Ja. Ja.
0: Bolle Jos hebben we het dan over.
5: Bolle Jos,
0: inmiddels
5: Jos Leidekkers.
0: Een stuk minder bol, maar Jos Leidekkers. En de meest gezochte crimineel van Nederland. Daar gaan we zo dadelijk uitgebreid met jou het over hebben. Want minister Van Weel benadrukte onlangs nog dat dat topprioriteit is, ook voor hem. Dat geeft wel aan hoe groot en hoe omvangrijk zijn netwerken.
5: Ja, zeker. Hij is by far de grootste drugshandelaar van Nederland. En ik denk zelfs van Europa dat hij een van de grotere is. En dus ook wel een van de grotere van de wereld. En om dat een beetje te illustreren. Dus een maand geleden werd er een heel groot cocaïnetransport gepakt. In de buurt van Spanje, Canarische eilanden. Ging om 30.000 kilo cocaïne. Straatwaarde 1,5 miljard.
0: 1,5 miljard?
5: Ja, en dat is de grootste cocaïnevangst ooit ter wereld. Nou, één keer raden wie daar mee aan werd gelinkt. Ja, Bolle Jos.
0: Ja.
5: Oftewel, Bolle Jos wordt gelinkt aan het allergrootste cocaïnevangst ooit in de wereld. En dat laat wel een beetje zien wat zijn status is in deze wereld.
0: Naast jou zit een vrouw die onlangs een boek heeft geschreven met open vizier. We kennen jou, Denise Laan. Iedereen kent jou vanwege die prachtige tv-serie. Gaan we even naar luisteren. Hunted.
6: Eenmaal aanhouding. Misschien is het een optie om haar een beetje bang te maken dat we echt alles over de hoop halen totdat we die lui hebben. Dat mogen we niet, maar misschien dat we daar van schrikken.
7: Dit is Fort Pampus.
8: Fort Pampus.
7: Alle teams.
6: Ja, wat is dan de next step? Ja,
1: Ja, wat is jouw rol precies, Denise, in het programma?
7: Wat een leuke intro eigenlijk.
1: Ja, vind je het leuk?
7: Ja, zo achter elkaar te horen. Mijn rol in het programma is tactisch rechercheur. Binnen een team van opsporingsdeskundigen.
1: En dus dan? Ga je erachteraan?
7: Ja, dan maak je de tactiek om die lui zo snel mogelijk inderdaad naar binnen te trekken.
0: Je hebt toch wel eens gezegd dat jij graag rechercheur zou willen zijn?
1: Ja, heb ik altijd gewild. Ja, dat lijkt me echt fantastisch. Maar gewoon alleen al, het komt ook door de series die ik op kijk, denk ik. Ik heb al vaker gehoord dat ik het te veel romantiseer. Ik heb ook meegelopen met de politie. Maar misschien moet je me er na de uitzending even wat meer over vertellen. Maar...
0: Of tijdens de uitzending?
1: Of tijdens de uitzending. Nou,
7: ja, want wat maakt dan dat jij denkt dat is heel tof werk?
1: Ik denk omdat je als journalist ben je natuurlijk nieuwsgierig. En ben je eigenlijk ook onderzoek aan het doen. En wil je weten waarom dingen gebeuren zoals ze gebeuren. En dit is gewoon letterlijk nagaan. Hè? Liefste moordzaak natuurlijk.
7: Ja.
1: Van wat er aan vooraf is gegaan. Ja, dat lijkt me fantastisch. Gewoon spitten eigenlijk.
7: Ja.
1: Ik wilde eigenlijk net al naar jou toe toen het ging over Bolle Jos. Want jij hebt natuurlijk jarenlang als hoofdagent bij de politie gewerkt ook. En jij bent opgegroeid in West-Friesland.
7: Ja,
1: dat klopt, hè?
7: Ja.
1: Dat is natuurlijk ook een broeinest van drugs en criminaliteit.
7: Ja,
1: ik zag je knikken en ik denk dat jij deze zaak ook wel op de voet volgt.
7: Nou ja, dat bleek inderdaad later toen ik al weg was. Ik ben daar rond mijn 18e, 19e ben ik naar Defensie gegaan.
1: Ja.
7: En toen kwam ik eigenlijk alleen maar op bezoek bij mijn ouders die nog in Enkhuizen wonen. Maar ja, in mijn jeugd heb ik me daar niet mee bezig gehouden. Maar de verhalen die later naar buiten kwamen, ja, het verbaasde mij niet, maar ze waren wel aardig heftig. Ja.
2: Ze hebben toch het oppervlaktewater van Volendam een keer onderzocht. En daar zat meer drugs in dan gemiddeld dan in Parijs.
7: Ja, alleen Volendam valt dan naar ons inziens niet.
0: Niet bij West-Friesland.
2: Nee, maar het is wel die kant op.
7: Zeker.
1: Ja. Wieger zei zojuist al, er stond een mooi groot interview met jou in Parool vandaag. En daarin zeg jij, en ik heb hem specifiek opgeschreven, want ik vond hem heel mooi. Ik train om mezelf sterk te maken en te voelen, anders ben je een prooi. Dit kan je natuurlijk op alles plakken. Je kan het programma plakken op het programma Hunted. Maar ook gewoon in live.
7: Ja.
1: In het algemeen. Hoe zou jij het willen beschrijven voor de mensen die het stuk ook niet hebben gelezen?
7: Nou ja, dankjewel voor het compliment. Inderdaad, daar ben ik ook heel blij mee met dat stuk. Waar het mij om gaat, is eigenlijk zelfbehoud. En dat kan inderdaad te maken hebben met werken in de mannenwereld. Mm-hmm. Maar dat kan ook te maken hebben met hoe je door het verkeer bevindt. Ja. Hoe je door het leven beweegt.
1: Mm-hmm.
7: En ik vind het heel fijn om mezelf fysiek en mentaal te blijven ontwikkelen. Ja. Te blijven versterken.
0: Dat jij fysiek zo sterk bent en ook was, heeft je ook gered. Hè? Want dit boek met open vizier begint met de beschrijving van een avondelijke fietstocht die eindigt in een ambulance.
7: Correct.
0: Het is echt gruwelijk en ook zelfs ook nog humoristisch hoe jij daarover schrijft. Maar vertel eens wat jij allemaal hebt mee moeten maken.
7: Ja, die bewuste avond. Ik zei het net al tegen Giel. Ik doe alles heel graag snel en kort en krachtig. En zo leef ik een beetje. En blijkbaar was iemand boven ons daar niet langer mee eens. Tenminste, zo interpreteer ik het. En die, ik ging keihard onderuit met mijn mountainbike. Voor een heel bekend restaurant in Amsterdam bij het Amstelstation.
0: Ja.
7: En hetgeen wat ik nog heel goed weet en waar ik af en toe echt nog steeds kippenvel van krijg, is als ik daar lang over nadenk, is dat ik na het ongeval, ik landde op mijn kin, over mijn mountainbike heen, en op dat moment voel ik heel veel vloeistof, proef ik bloed en voel ik allemaal steentjes en krijg ik mijn kaken niet meer op elkaar.
0: Ja.
1: Ik las dat je was geland op je nek. Nou, dat klinkt voor mij heel eng, maar dat was voor jou je redding.
7: Nou, ik landde zodanig keihard op mijn kin.
1: Ja?
7: Dat dit open kwam te staan. En mijn kaakkoppen die vielen, die braken af. En in het ziekenhuis en ook de tandarts later, die zei, nou Denise, als jij niet zo getraind was, dan had het heel anders kunnen aflopen.
1: En goed
7: dan was
1: getraind je... bedoelde hij dus je nek?
7: Ja, dat... vind je mijn nek niet heel dik?
1: Nee, ik ben de hele tijd naar je nek aan het kijken.
7: Wacht maar tot ik boos word. Nee, maar het is echt, ik vind mezelf, als ik dan foto's zie, dan denk ik wel, oh jezus, die nek. Maar ja, daar doe je niks aan. Nee, maar als ik niet een sterke nek had gehad...
1: Ik ga mijn nek trainen meteen.
7: Ja, dat doet Max Verstappen ook, hè? Die traint dat ook altijd zo. Ja.
4: Maar
7: dat
4: moet ook wel, van G-krachten die
7: exact.
4: Heeft,
7: exact.
2: Nou, ik heb een extreem goed getrainde nek.
0: Ja. Nou, dat viel mij ook wel
2: heel veel uit lul. Dus. Ja.
0: over dat bewuste moment. Op dat moment heel veel pijn. Maar je schrijft er ook over omdat het voor jou betekenisvol is geweest.
7: Ja.
0: Ik lees het zo dat jij vanaf dat moment of niet veel later gedacht hebt. En nu ga ik het eens helemaal anders doen. Wat moest er anders in jouw leven?
7: Nou, op het moment dat je een bot breekt, dan betekent dat ook echt stilstand. In mijn geval helemaal. Een beetje ironisch, want ik kon ook niet meer praten. Terwijl dat hetgeen was wat ik juist wilde gaan doen. In een relatie die ik toen had met de vader van Willem. Die eigenlijk heel fijn was, maar voor ons beiden niet genoeg. Dat wisten we al heel lang. En niemand deed zijn mond open. En dan gaan we praten na dit. En dan gaan we praten na dit. En dan komt het wel. En ik ben iemand die niet wil leven met spijt. En ik dacht, ja, maar straks ben ik 80, 90. En dan kijk ik terug. En dan heb ik mijn mond niet opengetrokken op de momenten dat het wel moest.
1: Ik vind dat zo interessant. Dat hoor je wel vaker. Dat situaties van stilstand, maakt niet uit op welke manier. Kan ook zijn dat je ineens stopt met je werk bijvoorbeeld. Omdat je dat zelf wil. Hè? Niet omdat je een ongeluk hebt gehad bijvoorbeeld. En je gaat nadenken en je komt tot besluiten die je misschien al eerder had moeten nemen. Maar die stop je dan weg.
7: Ja.
1: We weten dit allemaal aan tafel. Maar ik weet nooit waarom dat nou is. Omdat je het minder druk hebt en meer tijd hebt om na te denken. Wat is het nou?
7: Ja, ik denk dat er dan ruimte komt ook voor alles wat er in je brein en met name ook in je lijf afspeelt. Hè, want heel veel mensen hebben een heel sterk brein, maar laten hun lichaam de hele tijd maar fluisteren. Dan krijg je pijntje hier, pijntje daar. Maar dat stoppen we lekker weg en dat rationaliseren we weg en we doen iedere dag hetzelfde. En ja, bij mij was dat in één keer helemaal weg. Ja. Dus ja, mijn brein moest op een gegeven moment wel gaan luisteren naar wat er allemaal aan de hand was.
0: Je hebt gewerkt bij de politie, je hebt gewerkt bij de marine. Dat zijn mannenwerelden. Je hebt nu een boek geschreven, je bent ook coach. Wat is het belangrijkste advies dat jij de mensen die jij traint meegeeft?
7: Dat het leven enorm kort kan zijn. En dat je ook in trainingen plezier mag hebben. Het mag allemaal wel wat vriendelijker en met liefde voor jezelf.
0: Wat jij onderschrijft in ieder geval hoe belangrijk weerbaarheid is, hè? En veerkracht ook. Dat zijn begrippen die ik op dit moment dus tot het individu terugbreng. Maar Peter Weininga, defensiedeskundige, dat zijn ook begrippen die we daarboven uittillen. Dan gaat het over ons land. Zijn we ons als land weerbaar? Dan gaat het over grote dreigingen, bijvoorbeeld Rusland. Maar als je het hebt over weerbaarheid van het land, dan gaat het uiteindelijk wel over individuen. Zijn wij, misschien in veel gevallen zelfs een beetje verwende generatie, weerbaar genoeg om grote gevaren het hoofd te bieden?
4: Nou, wij hebben een cultuur in Nederland, dat geldt in het algemeen met het Westen, wel een beetje van risicomijdend gedrag.
0: Ja.
4: En alles wat we eng vinden, dat doen we liever niet. Daar lopen we met een grote boog omheen. Dat angstigt ons en dat verzwijgen we. We moffelen het weg. Het gekke is dat we als we wat ouder worden, dan springen we het liefst van bruggen af aan een stuk elastiek. Dus het wordt ergens wel gecompenseerd.
0: Had jij dat ook dan, dat je van bruggen af sprong?
4: Nee, maar ik ben ook niet zo risicomijdend. ik ging in dienst.
0: Ja,
4: en, maar dat heeft deze maatschappij wel minder weerbaar gemaakt, de Nederlandse maatschappij. We zijn in die zin verwend met ruim 80 jaar vrede, behoorlijk veel welvaart.
0: Ja.
4: Zeker hè, als je in het buitenland komt en ik ben in gebieden geweest waar mensen blootvoets door de straat liepen. Dan zijn we een ontzaggelijk rijk land. Enorm veel welvaart. Dat is ook kritiek van de Amerikanen. Zeg. Jullie hebben te weinig in je weerbaarheid gestopt. In je vrijheidsbescherming, zeg maar. In je defensie. En te veel in je welvaart.
1: Interessant nou. Wel dat Denise zegt, het leven is kort, geniet er zoveel mogelijk van. En ik denk dat er ook jonge mensen zouden zijn die nu naar jou luisteren en die denken, nou, dat is precies wat ik doe. En dat mag jij verwend noemen. Het is maar door welke bril je kijkt.
4: Dat is absoluut waar.
7: Ik vind het wel grappig, want wat jij beschrijft in zijn geheel, er ontstaat nu een noodzaak. Dat was voor mij op persoonlijk niveau.
4: Ja.
7: Want we gaan maar door en het gaat allemaal, het is allemaal een 8 en een 9 en zo. Maar blijkbaar moet er iets veranderen. En pas als er een noodzaak ontstaat, wat bij mij dus door mijn ongeluk komt, gaan we kijken van zijn we nog wel op de juiste manier bezig.
4: Ja. Ja. Maar je moet wel doordrongen zijn van die noodzaak. En dat is hier in Nederland nog steeds een groot vraagteken, vind ik. Als je mensen spreekt uit de Baltische Staten of uit Scandinavië zelfs. Die zijn opgegroeid met de angst voor de Russen. Dat zit in hun genen.
8: In mijn oor, zoals dat dan heet, is iemand die een dringende boodschap voor mij heeft. Dat is de regisseur. Die zegt, het is echt noodzaak wat ik jou nu vertel. Noodzaak is dat we nu gaan luisteren naar Dorald Megens. Met de hoofdpunten van het nieuws. Van even voorbij 6:30.
9: NPO Radio 1.
10: Een Groningse glycerinefabriek heeft jarenlang zijn afvalzout illegaal gedumpt rond de Nederlands-Belgische grens. Blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door die dumpingen is de grond in de regio tussen Baarle-Nassau en het Belgische Turnhout op een aantal plaatsen zwaar vervuild. Relschoppers hebben gisteravond zaken vernield aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Ruiten werden ingegooid en 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had het groepje ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten, is het daar onrustig. Paus Leo is begonnen aan een bezoek aan Spanje. Dat duurt bijna een week. In het Koninklijk Paleis bedankte de paus Spanje. Net als de paus is de Spaanse regering ook zeer kritisch over de oorlogen in Gaza, Oekraïne en Iran. En 12 Iraanse stafleden van de nationale voetbalploeg mogen de Verenigde Staten nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben, meldt een Iraans persbureau. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen.
8: Het weer nu. Willemijn Hubert, ik geef jou even een update hoe het is in Prinsenbeek. Was het net aan het regenen en nu komt voorzichtig het zonnetje erbij. Wat zegt dat over de rest van het land, Willemijn?
11: Als bij jullie, want er trekken kleine gebiedjes met neerslag over Nederland heen. Misschien dat jullie zo meteen ook wel weer aan de beurt komen voor weer een nieuwe neerslaggebiedje. Maar die worden inderdaad afgewisseld met wat zonnige en in elk geval drogere momenten. Dat is ook wel een beetje het plaatje voor vanavond en vannacht. Weinig veranderingen in die zin. Kan best wat regen gaan vallen. Temperaturen vannacht liggen tussen de 12 en de 14 graden. Maar wat misschien nog meer opvalt is dat de wind echt wel toe gaat nemen. Vannacht staat er een krachtige tot harde wind uit het zuidwesten. Vooral in de kustgebieden in het noorden, maar ook het westen van Nederland. Maar ook boven land gaan we merken dat de wind echt wel even flink doorwaait. Morgen gaat hij in de loop van de dag langzamerhand afnemen. We beginnen de dag dan met een aantal buien nog. Vooral in het oosten, of het oostelijke helft misschien beter gezegd, van Nederland. In het westen is het eigenlijk al wel droog. En in de loop van de dag gaat vanuit het westen ook vaker de zon doorbreken. Het wordt zo'n 17 tot 20 graden. Dan een nieuwe week inkijkend. Maandag de warmste dag van de week met nog wel af en aan een bui. Maar vanaf dinsdag gaat de temperatuur toch even een paar graden onderuit naar zo'n 17 graden op de dinsdag en de woensdag. En dat zijn dagen waarop je ook buien kunt verwachten met ook onweer erbij. En ook richting het weekend dan weer, donderdag en vrijdag volgende week, toch nog wel wat buienkansen. Kortom, wisselvallig weer vanaf nu tot met de nieuwe week.
8: Nu eens even kijken hoe het is op de weg, op de wegen van de ANWB is hier Helene de Geest. Dag Helene.
12: Hallo. Ja, het is wat minder druk dan vanmiddag, maar toch nog wel 70 kilometer file. De meeste files leveren zo rond de 5 minuten vertraging op. Er zijn maar een paar uitzonderingen, zoals de file op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en Knappen te Nieuwemeer, want daar sta je wel 10 minuten in de file. De meeste vertraging nu op de A10 Noord tussen Landsmeer en Zeeburg, namelijk 3 kwartier. De oorzaak van die file is een ongeluk, maar inmiddels zijn alle rijstroken daar weer vrij. Door grenscontrole op de A12 sta je daar ook in de file vanaf knooppunt Oud-Dijk tot de grens. 10 minuten extra reistijd. En op de A16 Rotterdam-Breda 10 minuten oponthoud bij de Van Brienden-Noordbrug.
13: Live vanaf Hockeyclub Prinsenbeek is dit
14: In de Kantine.
8: Klinkt goed, hè, Peter Weining?
4: Ja, klinkt goed. Mag je vaker laten horen.
8: Ja, volgende week zijn we er ook, als het aan mij ligt. Want wat is het hier leuk? Wat is het hier gezellig? Wat zijn de mensen vriendelijk? Dat klinkt misschien langzamerhand als een cliché, want we zijn in Brabant en daar is het zo gezellig. Maar het is echt zo. Giel Timmermans, AD-journalist, expertise de misdaad. Maar expertise, als we het over jou hebben, toch ook hockey, hè? Want je bent een hockeyer.
13: Nee, ja, klopt. Ik hockey al mijn hele leven en ik hockey nog steeds. Ik ben inmiddels 44, dus ik zit in een respectabel veteranenteam.
8: Ja, gaat het dan net even iets minder snel, maar nog steeds even fanatiek?
13: Nou, ik was vroeger een dynamische, veelscorende, technische aanvaller. En ik ben en niet meer dynamisch, en niet meer veelscorend, en ook niet meer technisch. Dus, nou, heel hard werken, zullen we maar zeggen.
1: Is dat dan omdat je ouder wordt of juist omdat je gehockeyd hebt? Want wij hadden het zojuist eerder over hoe slecht het eigenlijk is voor je rug.
13: Ja, ik merk het vooral aan mijn knieën.
1: Knieën, ja.
13: Dus je maakt zulke onverwachte zijwaartse bewegingen. En die zijn echt funest voor je benen, voor je knieën. Maar ja, voor de rest, het mooiste is natuurlijk dat je in een teamsport zit. En het maakt dan niet zoveel uit of het dan hockey of voetbal of whatever is. Maar ja, dat vind ik echt prachtig. En ja, ik heb echt een heel leuk team. Veel bier drinken, geef ik toe. Maar ook wel een beetje hockeyen.
8: Ja, maar drinken is heel belangrijk, hè? Want je zweet natuurlijk
13: altijd
8: veel. Dus
13: ja.
8: Goed dat jullie dat met elkaar in de gaten houden. Dan is er nog een bekende... Ja, is toch zo, Marcel?
2: Ja, nee zeker, Wieger. Ja. Was jouw sport ook weer tennis, toch?
8: Tennis, ja, zeker. Net nog... Ja, was jammer, hè, Floor? Hadden we het over... Want wat hadden we die Poolse qualifier gegund op Roland Garros? Zij won niet en de Russische, 19 jaar, won wel. En werd daarmee de jongste winnares van Roland Garros sinds Monica Seles. Monica Seles was jij fan van, toch?
1: Zeker. Kijk, dan is alles, het iedereen uit die wereld. Tijd.
8: Ja, nou, dan is het, we zitten hier in Prinsenbeke. Nog een bekende Prinsenbeke. Die kan er vandaag helaas niet bij zijn. Want ze zit op Curaçao. Maar wat heeft ze hier veel uurtjes in haar jeugd doorgebracht. Ze heeft een berichtje voor ons.
14: Ik heb daar heel veel uren doorgebracht. Ik ging daar als kind eigenlijk iedere dag naartoe om te trainen. En dan kroop ik door een gat van het hek, want het was natuurlijk afgesloten daar. En dan ging ik met mijn vriendinnetje, Nanook Wiemer, ging ik daar op het veld lekker oefeningen doen. Technische oefeningen, een beetje scoren. En natuurlijk heel veel meiden dingen bespreken. Want ik zat daar soms wel gewoon van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat. En altijd als ik klaar was met school, dan ging ik daar ook meteen naartoe. Nou, veel trainingen gehad onder leiding van Annemieke Schenk. Dat was altijd mijn jeugdtrainster. En ik heb altijd met mijn zussen in het elftal gezeten. Dus mijn ene zus Claire was keepster. En mijn andere zus Judith verdedigster. En ik stond op het middenveld of voorin. Ik had altijd heel veel moeite met de bal afspelen. Ik wilde het liefst zelf die bal houden. Dat noemen ze ook wel balverliefd zijn. Dat is niet altijd een goede keuze. Maar altijd de bal willen hebben en zelf de actie willen maken. En zelf willen scoren.
8: Ja, Helene Hendricks was dat natuurlijk. Fidan, je begint helemaal te glunderen, want een hele leuke vrouw ook.
1: Ja, ik ben echt dol op haar. Het zegt gewoon zo. Ze is ook achter de schermen, zoals ze dat altijd zeggen, super aardig. Maar ik vind haar ook mega integer. Een van de meest integere mensen die ik ken in die televisiewereld ook. Totaal betrouwbaar, geweldig gevoel voor humor. Heb ik eigenlijk altijd al ergens willen zeggen. En nu kan het. Want nu zitten we in haar thuis honk. Jammer dat ze er niet bij kon zijn. Maar heel lief dat ze even de boodschap wilde inspreken.
8: Ja, dat klinkt toch als muziek in de oren. Denk ik ook van de voorzitter van deze hockeyclub, Peter Weininga. Iemand die met heel veel plezier dus terugdenkt aan haar periode bij hockeyclub Prinsenbeek. Moet je goed doen.
4: Ja, dat doet me zeker goed. Ik heb haar niet meegemaakt, hoor, in die periode hier. Dus, maar ja, het is ook wel bekend bij de oudere leden hier van dat zij hier gestart is. Ja. Later is ze overgegaan naar Push. En heeft ze ook de nationale top wel weten te bereiken qua hockey. Ja. Maar ze is hier begonnen, ja, dat weet iedereen.
8: Floor Bremer, we hebben het net met jou al uitgebreid gehad over hockey. En nu over politiek. Vind je dat een goede overstap? Zo?
7: Ja, lijkt me prima.
8: Stemhockey.
7: Okay.
8: Ja, stemhockey. Nou ja, als je het over politiek hebt, kom je deze tijd toch al vrij snel ook weer uit bij asiel. Daar gaan we weer, want de heilige graal, oké, dat zal het niet zijn, maar iets is beter dan vrijwel niets. Haagse Hoop is gevestigd op Brussel en aankomende vrijdag, dan is het zover, dan treedt het Europees Asiel- en Migratiepact in werking. De nieuwe afspraken moeten in theorie, let wel, leiden tot meer grip, kortere procedures en een eerlijke verdeling.
15: Het is natuurlijk een moment waar we allemaal naar uitkijken. Omdat het natuurlijk, hoeveel jaar hebben we inmiddels in Europa gediscussieerd over migratie in een jaar of 15. En over een paar maanden gaan we natuurlijk zien hoe het in de praktijk uitpakt.
0: Ja, dit zegt onze minister van Asiel en Migratie, die ook nog vicepremier is, Bart van den Brink van het CDA. We hebben er al zo lang over gepraat, zegt hij. Geeft hij daarmee ook aan, wij komen er in Den Haag eigenlijk niet uit?
16: Nou ja, kijk, dit gaat natuurlijk over Europa. En in Europa is er ook al 10 jaar over gepraat voordat ze überhaupt dit pact hebben gemaakt. En ik denk dat ze er in Den Haag ook wel van doordrongen zijn dat om echt grip op migratie te krijgen, dat dat een Europees probleem is. Dus dat je het ook Europees moet aanpakken. Dus ja, je kunt niet anders zeggen in Den Haag dan dat je blij bent dat dit pact er is en dat het ingaat. En op papier ziet het er ook uit als iets heel beloftevols. Hè. Dus je gaat een hele snelle shift maken eigenlijk als mensen aankomen in Europa. Van mensen die kansrijk en kansarm zijn. En mensen die kansrijk zijn, die mogen dan de asielprocedure in. En mensen die kansarm zijn en dus uit bijvoorbeeld wat ze dan een veilig land noemen, die moeten dan eigenlijk zo snel mogelijk weer terug. Dat is een beetje hoe ze het willen gaan aanpakken.
0: Precies. En dan denk ik altijd, een asielzoeker weet van zichzelf natuurlijk ook wel of die kansrijk is of kansarm. En iemand die kansarm is, die doet er alles aan om zich voor te doen als kansrijk.
16: Ja.
0: Dat was al zo en dat zal toch zo blijven?
16: Ja, zeker. En die procedure willen ze dus gaan versnellen. Want als je dus meteen al zo'n shifting maakt, dan heb je dus de groep, hè, dat noemen ze dan, dat je in de grensbewaking eigenlijk blijft. Dus je komt in een soort afgesloten ruimte terecht. En dan wordt alles eraan gedaan om te zeggen, mag jij blijven of teruggaan? Het enige nadeel is, daar kom je dan wel meteen op. Stel dat jij dan te horen krijgt binnen die 3 maanden of die 12 weken dat jij terug moet. Ja. Wie zegt dat jij dan teruggaat? Dus dat is eigenlijk nog een klein hiaat in dit hele plan. En het kan natuurlijk ook zijn dat mensen gewoon door Europa gaan reizen of nog toch weer in andere landen gaan proberen, hoewel ze nu 1 systeem willen gaan maken. Dus ze zijn nu ook aan het kijken van ja, misschien kunnen we dan terugkeerhubs maken. En dat moet dan in Afrika gebeuren, dus aan de randen van Europa. Waar je die mensen die dan dus niet mogen blijven eigenlijk weer overzet. Dat is dan
0: maar die zijn
16: wat ze
0: er
16: hopen
0: niet
16: te gaan doen. Nou, kijk, het probleem daar is dan weer dat nu wel juridisch geregeld is dat je een ruimere mogelijkheid hebt om zo'n terugkeerhub ergens te gaan maken. Tot nu toe Rwanda, het VK heeft Rwanda geprobeerd. Wij hebben gesproken met Oeganda, is allemaal nog op niks uitgelopen. Dus juridisch kan het nu, maar dan is natuurlijk de vraag, waar dan? Want ze stellen natuurlijk ook eisen aan zo'n land. Dus je wil ook dat het goed zit met de mensenrechten, dat het een betrouwbaar land is, dat als je mensen terugstuurt en geld geeft aan zo'n land, dat het ook goed terecht gaat komen. Dus Nederland zit nu in een soort voorhoede van een aantal landen die hierover aan het praten is. En men zegt in Den Haag dat er nu een land gevonden is waarmee gesproken wordt. Alleen weten we nog niet welk land. Dus een paar keer per week vraag ik de minister van Asiel en Migratie welk land het is. En dan lacht
0: jij weet ook welk land ik nu wil noemen, hè? Botswana.
1: Ja, hij heeft iets met Botswana. Oh, je meet het ook serieus in deze of niet?
0: Maar ik noem
1: vaak Botswana. Ik wil nog zeggen over die grensprocedures die dus binnen 12 weken moeten ze eigenlijk beslissen of iemand.
16: Als jij dus kansarm bent, om het zo maar te zeggen.
1: Als je kansarm bent, ja. En als Europarlementariërs, die zijn daar kritisch over, want die zeggen dat is totaal niet haalbaar. Maar het hangt heel erg af van de samenwerking tussen Europese landen. Betekent dat dan dat bijvoorbeeld iemand die vanuit Italië, die mogen niet meer, die nemen asielzoekers niet meer terug, dat als dat zou verbeteren en ze zouden zeggen jullie mogen ze doorsturen en dan sturen wij ze weer door naar het land waar ze vandaan komen, Griekenland bijvoorbeeld, zou het dan wel werken? Wat is nu waarom ze denken dat die 12 weken wel haalbaar zouden zijn? Het is heel cryptisch, maar ik snap het zelf ook niet helemaal.
16: Nou, kijk, ze willen dus ze willen sneller een besluit nemen.
1: Ja.
16: En als je sneller een besluit neemt, dan kun je sneller zeggen voor mensen die ze echt hulp willen bieden, die ze hier willen laten blijven. Oké, met jullie gaan we verder en jullie krijgen gewoon een goede asielprocedure. En mensen die dat niet hebben, die wil je zo snel mogelijk, dat is het idee van dit plan, eigenlijk zo snel mogelijk op een andere track zetten en dan proberen zo snel mogelijk te laten weten dat zij niet mogen blijven. Dat is wat ze willen gaan doen. Dat is allemaal helemaal nog niet goed geregeld aan die grenzen die dat moeten gaan doen. Dus inderdaad, dat is iets wat in praktijk nog maar moet gaan blijken of dat gaat werken. Wat daar verder nog achter zit, waar jij het volgens mij over hebt, is het solidariteitsbeginsel.
1: Ja.
16: En dat het een soort grote spreidingswet voor Europa wordt. Die zegt, oké, dan houden we dus een groep over van mensen die we willen laten blijven in Europa. Of in ieder geval in de asielprocedure willen hebben. Die willen we dan beter gaan verspreiden over Europa. En dan moet het natuurlijk ook solidair zijn. Dus Dus dan moet inderdaad moeten wij dan mensen overnemen van Italië. En als wij mensen krijgen die vanuit al een aanmelding in Italië gedaan hebben, dat Italië die weer terugneemt. Nou, die afspraak heeft Nederland nu bijvoorbeeld gemaakt. Alleen daar zit ook weer een hiaat in, want je kunt namelijk afkopen.
0: 20.000 euro.
16: 20.000 euro per asielzoeker.
0: Dat is even heel plat gezegd, maar dat is een koopje. Als je kijkt wat asielzoekers kosten per jaar.
16: Zeker, het opvangen van asielzoekers, een individuele asielzoeker, over de periode dat ze in een land zijn, is duurder dan 20.000 euro.
0: Maar dan zou toch elk land dat doen?
16: Nou, Nederland heeft in ieder geval al gezegd, wij gaan het afkopen. Nou ja, als je dan aan de minister vraagt van nou, lekker makkelijk. Weet je, jij koopt af, je geeft geld en je laat de zuidelijke lidstaten waar ze vaak binnenkomen met de problemen zitten. Ja. Dan zegt de minister, nou ja, we moeten even kijken hoe het dan in de praktijk uitpakt. Ja, en je hebt toch die solidariteit met elkaar afgesproken.
0: Exact.
16: Dus dan moet je nog maar eens gaan kijken of we dan niet toch de hulp gaan schieten.
0: En dat doet me denken aan destijds nog premier Rutte. 8 jaar geleden of zoiets. Dat hij zei, ja, inderdaad, dat is het probleem van Griekenland en Italië. Dat zij daar liggen op de grens. Dat ze daar, maar dat is hun probleem.
16: Ja.
0: Dat was destijds een opmerkelijke uitspraak.
16: Ja, zeker.
0: En getuigde niet van solidariteit.
16: Nee, zeker niet. En we hebben namelijk al eerder zo'n soort afspraak gemaakt in Dublin. De Dublin-afspraak. En dat betekent eigenlijk dat het land waar jij binnenkomt en waar jij dus je eerste aanvraag doet, dat is eigenlijk het land waar je dan moet blijven. Dus ja, je kunt dan niet nog doorreizen naar een ander land. Maar wat Europa eigenlijk altijd laat zien, is dat die afspraken helemaal niet werken. Dus die Dublin-afspraak, die hebben we wel, maar er is geen centraal registratiesysteem. Dus iemand die denkt, nou, ik heb eigenlijk geen zin om hier te blijven, ik ga door. En dat is een probleem. Je maakt de afspraken wel in Europa, alleen in de praktijk werken ze niet. En dat is natuurlijk iets wat ook als een donkere wolk boven dit Europese migratiepak hangt.
0: Jij noemt het een donkere wolk. Sinds jij werkt in Den Haag voor het politieke, ben jij dus ook bezig met dit dossier, omdat dat al die tijd niet is opgelost met al jouw ervaring en expertise. Wat is jouw inschatting? Gaat dit iets helpen?
16: Nou ja, wat jij net eigenlijk al zei in de introductie. Eigenlijk moet je iets afspreken, omdat hoe het nu gaat, werkt het gewoon niet goed. En wat mensen ook zeggen is van ja, die mensen die blijven komen in bootjes. Je wil ook iets laten zien als Europa van wij willen eigenlijk van dat model af en wij willen het zelf ook goed regelen. Dus het is goed dat ze die afspraken maken. Alleen het steunt gewoon op die solidariteit en op de goede uitvoering. En wat je nu ziet is dat alle landen van de Europese Unie, die moeten die wetgeving implementeren. Die moeten met dat registratiesysteem gaan werken. Wij moeten dat in Nederland ook gaan doen. Nou, ik voorzie in Nederland ook al allemaal problemen, omdat het niet zo heel erg makkelijk gaat. En oh ja, wij hebben zelf in Nederland ook nog problemen in de opvang. Dus daar gaan we ook nog tegen allemaal problemen aanlopen. En dat hebben andere landen ook. En ondertussen blijven mensen die hier naartoe willen komen, wel nog hier naartoe komen.
0: Hiaten dus, en open.
16: Nou ja, het is, in de praktijk gaat het ingewikkeld worden. Maar ja, juridisch is het wel goed dat je daar afspraken over maakt. Want zoals het nu gaat, gaat het ook niet goed.
2: Maar je moet toch op een gegeven moment ergens aan beginnen. Ja. Wat je zegt, je moet toch ergens aan beginnen op een gegeven moment. Dus ook al, want er wordt nu heel veel de nadruk gelegd op alles wat verkeerd gaat straks. Maar je moet een fundament leggen natuurlijk.
16: Ja, alleen dat fundament is nog niet zo heel goed.
2: Nee,
16: want
2: maar goed,
16: het moet allemaal in nationale wetgeving gezet worden. Die registratiesystemen moeten er. Dus zeg maar de opstartproblemen zullen er zeker zijn. Ja. En de hoop is dat het dan gaat werken. Maar ik ben het met je eens. Je moet een begin maken.
2: Je moet een keer ergens beginnen.
16: Aankomende vrijdag gebeuren.
0: Dat je gaat bouwen op drijfstand. Hoe dit gaat aflopen. Dat
16: nou, ik weet niet of het drijfstand is. Maar het is, ze zijn eigen fundament nog aan het bouwen.
0: Ja.
16: Terwijl ze ook al gaan beginnen met het uitrollen. Ja. Dus dat is gewoon wat er opstartproblemen gaat veroorzaken.
0: Ik wilde nog Esther Ouwehand aan je voorleggen. Want het was deze week ook dat zij haar fiets tegen de muur zette. Ze is niet langer fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Dat is vanaf nu Christine Teunissen, de nieuwe fractieleider is, zoals dat hoort. Vol energie en ambitieus.
17: Wat ga ik anders doen? Nou, wat we hebben gezien is dat wij ontwikkeld zijn tot een gezonde, volwassen partij. We hebben nu 33.000 leden. We hebben een partijorganisatie die staat als een huis. En wat ik wil doen, is vooral daarmee, samen met al die mensen die ons steunen, om verder te bouwen op wat Esther heeft bereikt.
18: Maar dat wilde Esther Ouwehand ook.
17: Ja, dus kijk, de persoon verandert, het gedachtegoed niet.
0: Nou ja, en wat ook niet, want ze zegt dat. Het staat als een huis, onze partij en onze partijstructuur. Ik herinner me dat huis ook als een kooi waarin gevochten wordt.
16: Zeker, en ze zijn er heel goed in bij de Partij voor de Dieren om vooral dat gevecht uit te voeren vlak voor de verkiezingen.
0: Ja.
16: Dat zag je bij de laatste verkiezingen. Toen had Esther Ouwehand zich heel erg geprofileerd op het onderwerp Gaza.
0: Ja.
16: En toen zag je ze echt stijgen in de peilingen. Want er was een groep mensen die echt dacht van, nou, dan ga ik op de Partij voor de Dieren stemmen, omdat ik dit een belangrijk onderwerp vind. En toen intern kwam er toen ineens een ruzie. Mensen wilden Esther Ouwehand afzetten. Waren er allerlei integriteitskwesties die speelden. Ja, een partij waar ruzie is, daar willen mensen dan niet op stemmen. Dat is logisch, want je denkt, ja, ik weet niet hoe zeker dat is in die partij allemaal. En dan zie je uiteindelijk dat ze, ik geloof dat ze op een gegeven moment op 9 of 10 zetels stonden in de peiling. En dan naar beneden. En dan blijven er uiteindelijk 3 over. Dus het is ook het moment waarop ze ruzie hebben dat ja. niet zo...
2: Maar zo gaat het in de natuur ook natuurlijk.
0: Ja, dat is wel waar. Nog één man er in dit geval uitlichten. Vandaag een groot stuk toch ook in het AD over Joost Eertmans in Ja 21. Het is zo stil, want we hadden het net over asiel. Bij Ja 21 geen grote woorden, geen felle retoriek. Die was er wel in de campagne. Maar, zo lees ik dan in het AD, dat is bewust. Want hij wil wel in beeld blijven bij deze minderheidscoalitie. Ja. Valt jou dat ook op, die tactiek?
16: Zeker. Ja? Zij zijn eigenlijk op alle onderwerpen is hij... Je ziet nu de afgelopen weken dat ministers rondjes kamer maken. En dan gaan ze koffie drinken bij partijen. En ik was bijvoorbeeld bij het moment dat minister Velbrief bij Ja 21 bij Joost Eertmans langs ging om te praten over de sociale zekerheid. En waar Velbrief bij andere partijen nog wel eens de deksel op zijn neus kreeg, was het bij Ja 21, zeiden ze, nou, we hebben goed geluisterd en wij willen er ook constructief in staan, want wij zijn een realistische partij. En eigenlijk op elk onderwerp, inclusief asiel, is dit het geluid wat ze laten horen. Dat ze de hele tijd zeggen van, nou jongens, bij ons kunnen jullie wel zijn. En op dit moment is het wat lastig voor het kabinet om helemaal volmondig mee te gaan met Ja 21. Omdat Ja 21 heel klein is in de Eerste Kamer. Dus om daar meerderheden te krijgen, hebben ze eigenlijk nog niet zoveel aan Ja 21. Maar in maart komen er verkiezingen aan. Ja. Dus ik vermoed dat Joost Eertmans denkt, nou, ik ga me gewoon heel redelijk opstellen de hele tijd. Van, met mij kun je praten. En wij willen natuurlijk wel wat voor terug hebben. Namelijk strenger op asiel. En andere zaken die zij willen. Maar wij zijn een heel redelijk alternatief. Maar hij moet dan wel... De peilingen stijgen nu voor hem op dit moment. Maar dat moet hij dan wel waarmaken, zodat hij ook in de Eerste Kamer het kabinet zou kunnen helpen aan zetels.
0: Precies. Nou, hoe dat gaat lopen voor Joost Eertmans is op dit moment is nog niet sprake van verkiezingskoorts, ook bij jou niet, toch, Peter Weininga? Maart 2027
16: duurt nog een paar maanden.
0: Als heel ver weg.
2: Ja.
0: Ja, maar hoe dan de vlag erbij hangt, dat gaan we dan op dat moment
2: wel
0: weer
2: opmerken. Aangezien het kabinet zou toch weer verkiezingen kunnen komen natuurlijk.
0: Verkiezingen zijn altijd dichtbij, inderdaad. In een gezellig Brabants dorp waar iedereen elkaar bij naam kent, groeit de man op die uitgroeit tot de grootste crimineel van Nederland. Jos Leidekkers, ook wel Bolle Jos.
18: De broer van Jos L. wordt vrijdag voorgeleid aan de rechtercommissaris na zijn uitlevering door Turkije. Harry is de oudere broer van de voortvluchtige Jos L., beter bekend als Bolle Jos. Het Openbaar Ministerie verdenkt hem van witwassen van crimineel geld.
0: Ja, ik las deze week al over Harry, de broer, Giel Timmermans. Natuurlijk over Jos zelf, maar ook over de moeder, over de vader, over de zus. Is dit een familie-imperium?
13: Nee, niet zozeer een familie-imperium, maar het is wel zo dat als je de pijlen richt op Bolle Jos en je krijgt Bolle Jos zelf niet te pakken, nou ja, dan richt je je pijlen ook op de familie. En je ziet natuurlijk wel, dat zie je overigens bij alle criminele families, dat als iemand heel veel geld verdient in de misdaad, ja, dan profiteert de familie daar natuurlijk wel een beetje van mee. Die krijgen met kerst wel een horloge, hè? Zoals de verdenking was tegen de vader van Bolle Jos. Ja, en op die manier, kijk, zijn oudere broer wordt er wel van verdachten die echt een klein onderdeel uitmaakte van de organisatie van Bolle Jos. Maar ja, de ouders en de zus, ja, dat is meer het mee profiteren van het geld dat Bolle Jos verdient.
1: Ja, we zeiden net dat de broer Harry Leidekkers gisteren voor de rechtercommissaris moest verschijnen. Wat is daar uitgekomen?
13: Ja, dus er wordt eigenlijk bepaald wat de verdenkingen zijn en of die langer kan worden vastgehouden. Hij is een aantal dagen geleden is die overgekomen uit Turkije, want daar is hij opgepakt. Was de derde keer overigens. Maar ja, eigenlijk wordt er besloten, kan hij nog langer vastzitten? En nou ja, het antwoord was ja.
1: En hij moet nog een straf uitzitten, begreep ik. Uit 2019 is hij veroordeeld tot 1,5 jaar cel voor verboden wapenbezit.
13: Ja, klopt. Uiteindelijk is die, dat is hier in Breda gebeurd. Hebben ze hem langs de kant gezet. En ze vonden onder andere wapens bij hem in de auto. Maar ook, dat vond ik best wel heftig, handschoenen, een skibril die afgeplakt was. Allemaal marteltuigen eigenlijk. Dus het vermoeden was, waarschijnlijk gaat Harry Leidekker samen met een aantal kompanen op weg naar iemand om die te martelen of te mishandelen. Dat was een beetje het vermoeden. Uiteindelijk kon ze vooral bewijzen dat hij een vuurwapen bij zich had.
2: Het was niet naar de wintersport.
13: Nee, het was niet naar de wintersport, nee.
0: Want dat doe je dan niet in Turkije. Waarom wel Turkije? Waarom kiest hij telkens Turkije?
13: De broer van Bolios, ja, bedoel je? Nou ja, goed, kijk. Een van de belangrijkste dingen die je wil doen als je als crimineel bent en je verdient heel veel geld en je staat op de radar van de opsporingsdiensten, is dat je uit handen wil blijven van justitie. Nou ja, dan kies je dus voor een land dat bijvoorbeeld geen mensen uitlevert aan Nederland. Hè. Dus heel veel, je zag dat op een gegeven moment heel veel criminelen naar Dubai gingen, omdat de Verenigde Arabische Emiraten bijna niemand uitlevert aan Europese landen. Op een gegeven moment brokkelde dat een beetje af. Wat hij heeft gedacht is, ik ga eerst naar de Emiraten, maar daarna is hij naar Turkije gegaan, omdat hij een zwager had die Turks was. Die had hele goede contacten. En eigenlijk ging het verhaal dus dat hij allerlei corrupte contacten had die hij geld betaalde. En op die manier uit handen van Nederlandse justitie wist te blijven.
0: Is dat de tactiek die ook zijn broer gebruikt?
13: Nee, want die broer is eigenlijk gewoon opgepakt. Die zat ook eigenlijk, die was ook niet helemaal niet ondergedoken of zo. Iedereen wist dat hij in Turkije zat. Hij was al 2 keer eerder opgepakt. Sterker nog, hij werd de 3e keer opgepakt. Toen zei hij tegen zijn advocaat, ja, lever mij maar zo snel mogelijk uit aan Nederland. Ik zie wel wat mijn straf is. Want kijk, het gaat hier over, het witwassen van misdaadgeld in de vorm van horloges, goud.
1: Miljoenen euro's in contant geld.
13: Ja, dat gaat wel om miljoenen zeker. Maar dit gaat niet om een gevangenisstraf van 5 jaar plus of iets dergelijks, nee.
0: Jos Leidekkers, alias Bolios, die domineert al weken het misdaadnieuws. De straatjongen uit Prinsenbeek is uitgegroeid tot de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij wordt in verband gebracht met grootschalige cocaïnehandel, witwaspraktijken en liquidaties. De gouden tip die leidt tot zijn arrestatie levert maar liefst 200.000 euro op.
19: Drugscrimineel Bolios houdt zich nog altijd schuil in het West-Afrikaanse land Sierra Leone.
20: Vanaf het najaar van 2025 komt er een grote actie tot stand, een geheime actie. Ze weten eigenlijk precies van minuut tot minuut hoe die zich beweegt en waar die zich ophoudt.
21: Die gasten van Marshof die geven gewoon niet op. Dus dan weet je gewoon dat je niet meer veilig bent.
20: Uiteindelijk bleek er sprake van koudwatervrees. Dus de actie werd afgeblazen.
22: Jos zat nog steeds helemaal niet stil en ging nog steeds hartstikke hard door.
23: Bolios is still involved in the trip.
22: Deze jongen is de top van de Nederlandse misdaad.
24: Het is echt gewoon een geweteloze, keiharde drugscrimineel.
22: En hij runt een drugsimperium over meerdere continenten.
19: Er is in één klap 30.000 kilo cocaïne in beslag genomen. Dat is de grootste drugsvangst ooit.
25: Als iemand probeert mijn drugs te stelen, dan zou het wel eens kunnen dat je het niet meer overleeft.
1: De gouden tip die leidt tot zijn arrestatie levert dus maar liefst 200.000 euro op. Dat schijnt dus de hoogste beloning die justitie heeft uitgeloofd ooit zijn. Verbaast mij een beetje.
13: Waarom?
1: Nou ja, ik denk 200.000.
13: Je vindt het bedrag niet zo hoog? Of
1: nee.
13: Dat het voor Bolios is, bedoel je?
1: Nee, ik vind het bedrag überhaupt niet. Ik had gedacht dat we wel vaker hogere bedragen waren uitgeloofd voor...
13: Zeker internationaal wel natuurlijk. Hè. Je ziet bijvoorbeeld de Amerikanen die loofden miljoenen bedragen uit voor Bin Laden. Bijvoorbeeld volgens mij 15 miljoen of zo.
1: Nou, ik denk dat ik aan dat soort bedragen denk. En dan denk, Dit is niks.
13: Nee, ja, maar dat is het ook. Ja, 200.000 euro. Als iemand de gouden tip geeft van Bolios, dan zet hij wel zijn leven op het spel. En dat is waarschijnlijk wel wat meer waard dan 2 ton.
0: Zo dadelijk praten we met hem, of met jou, door over Bolios. De zoektocht, we weten waar die zit. Sierra Leone. Maar ja, daarmee is hij nog niet terug naar Nederland. Die zoektocht gaan we zo dadelijk met jou over hebben in uur 2 van WNL in de kantine vanuit Prinsenbeek.
9: NPO Radio 1.
26: Pas na zijn dood werden de ideeën van de Nederlandse filosoof Spinoza breed gewaardeerd. Wie was deze kritische geest? En welke ruimte is er vandaag de dag nog voor de tolerantie die hij bepleit? Ik, Lara Bidi Rensen, praat erover met hoogleraar filosofie Ronald van Raak. Die voor Wat Blijft de nieuwe musical Spinoza bezocht. Over het levensverhaal van de 17e eeuwse vrijdenker.
9: In de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur. Human. Wat blijft. Op NPO Radio 1.
26: Wie luistert, weet meer.
27: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
3: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
3: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
5: NPO Radio 1, 6 uur.
6: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
0: Ja, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine en we zitten...

0: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
1: NPO Radio 1, 6 uur.
2: Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
3: Ja, zo dadelijk uur 2 van WNL in de kantine. En we zitten daadwerkelijk in een kantine. Dat heeft dan 3 jaar geduurd, maar het is ons gelukt. En we zijn er zo blij mee. We zitten niet zomaar in een kantine, maar die van een hockeyclub in Prinsenbeek. Met alleen maar mooie gasten. En zo dadelijk uur 2 dus. Dorald Megens is hier met het nieuws van 6 uur.
4: Relschoppers hebben gisteravond zaken vernield aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie bevestigt dat er gisteravond vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. Een Groningse glycerinefabriek heeft zijn afvalzout jarenlang illegaal laten dumpen rond de Nederlands-Belgische grens, blijkt uit onderzoek van Follow the Money en de Brabantse krant BN De Stem. Door die dumpingen is de grond op een aantal plaatsen in de regio tussen Balen-Nassau en het Belgische Turnhout zwaar vervuild. Doordat het bedrijf het zout presenteerde als een bodemverbeteraar, ontliep het de kosten voor afvalverwerking. Het Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen. De leden van de ChristenUnie staan achter de strengere asielkoers van de fractie in de Tweede Kamer. Dat bleek op het partijcongres in Harderwijk. Een aantal leden is kritisch op dat asielbeleid. Ze vinden dat de fractie te veel naar rechts gaat met steun aan het asielbeleid van het kabinet Jetten. Maar partijleider Bikker zei op het congres dat het nodig is.
5: Ik heb heel duidelijk neergezet wat de koers van de ChristenUnie is. En die ziet altijd op rechtvaardigheid en barmhartigheid. En je kan alleen barmhartig zijn. Dus omzien naar mensen in nood als je er ook voor zorgt dat het draagkracht van een samenleving ook mogelijk is. En ik merk in dit congres daar steun voor. Maar ook mensen zijn altijd bewogen omdat het ook gaat over vreemdelingen die zelf niet kunnen spreken. Over de draagkracht van hun dorp of stad. Dat wordt hier gewisseld. Het is een gezonde partijdemocratie en dat is helemaal niet erg dat je daar in elkaars meningen ook eens even hoort. Maar mijn koers is helder. Ik vind dat we een aantal stappen hebben te zetten. Want het asielbeleid loopt nu vast. Daar zijn asielzoekers zelf de dupe van, die jarenlang in onzekerheid zitten. Maar er is ook de samenleving de dupe van, met allerlei noodopvang en langlopende procedures. En dat moet echt anders.
6: Ja, u luistert vooral ook naar de samenleving die ook naar rechts opschuift. U beweegt ook wat richting rechts met deze stap op het asieldossier. Is in ieder geval de kritiek. Was de ChristenUnie dan de afgelopen jaren te lief en te links?
5: Nee, het is heel duidelijk dat ik op een probleem wat zich nu aandient, namelijk dat de dwangsommen toenemen en toenemen in wat daar uitbetaald wordt en dat procedures daar langer van gaan duren, dat ik heb gezegd, hier moeten wij een stap vooruit zetten. En dat kunnen mensen een plakkertje opgeven of dat links of rechts is. Dat zij zo, maar dat is mijn beweegreden.
4: En dat zei Mirjam Bikker tegen verslaggever Gerben Kamphorst. Medewerkers van chipmachinefabrikant ASML dreigen een interne conferentie te boycotten, omdat Elon Musk is uitgenodigd als spreker. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. Ondanks bezwaren van enkele Zeeuwse kustplaatsen heeft het provinciebestuur van Zeeland voor een strenger toeristenbeleid gestemd. De statenleden willen meer grip krijgen op het snel groeiend aantal vakantiehuisjes en B&B's. Vooral aan de kust wordt het beleid strenger. Zo mogen er alleen nog nieuwe minicampings komen in gemeenten die niet aan het strand liggen. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de 4e plaats. In het algemeen klassement veranderde daardoor aan de top bijna niets. Van der Breggen blijft aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Die rit van vandaag was uit voorzorg ingekort vanwege een gevaarlijke ijsplaat. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in omdat ze hun visum nog niet hebben. Dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze op en neer naar Los Angeles en Seattle. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische

0: won in de finale van Roland Garros in Parijs met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Kwalinska. Mark Brasser, onze commentator. Dat ging snel voor die Russin Andreeva. 19 jaar is, hè?
1: Ja, inderdaad. 19 jaar oud. Een oud junioren nummer 1 van de wereld. Een paar jaar geleden, in 23, heeft haar belofte. Want toen werd ze al gezien als een groot talent. En eigenlijk daarvoor ook al een beetje. Dat die belofte heeft ze nu ingelost met het winnen van Roland Garros. In een niet zo heel aantrekkelijke finale gebied, de eerlijkheid te zeggen. Kwalinska grossierde in onnodige fouten. Hadden de weersomstandigheden ook wel mee te maken. Heel veel wind op het centercourt. We zagen dat Kwalinska in de halve finales nog wel wegkwam met haar verdedigende spel tegen de Russische Schneider daar. Toen was het dak dicht, dat maakte de baan wat trager. Vandaag was het dak open, de zon scheen, dat maakte de baan weer ietsje sneller. Ja, en Andreeva die kan dan door die verdediging heen slaan, kan tempo maken met de voorhand en de backhand. Ja, en daardoor was ze overduidelijk de betere vandaag. Vanaf zo halverwege de eerste set, 3-3, ging het heel erg snel, 6-3. En toen op een gegeven moment 5-0 in de tweede in het voordeel van Andreeva. Nou, het was Kwalinska die nog wel ietsje terugkwam tot 5-2. Maar 6-3 en 6-2 inderdaad in nogmaals een tegenvallende finale. Maar goed, daar zal Andreeva maling aan hebben. Zij heeft een kruisje achter de naam staan op Roland Garros. Haar eerste Grand Slam.
0: Dankjewel, Mark Brasser was dat. Formule 1-coureur Max Verstappen start bij de Grand Prix van Monaco morgen vanaf de tweede plek. Dat is het resultaat van de kwalificatie vanmiddag. Commentator Louis Dekker is in Monaco en legt uit waarom de kwalificatie daar enorm belangrijk is.
2: Vertrekken vanaf plek 1 is in Monaco normaal gesproken bijna garantie op de zege. Inhalen is hier ontzettend lastig. Verdedigen heel eenvoudig. Er is één hoop voor de mensen die hopen dat Verstappen kan gaan winnen. Antonelli heeft geen goede starts gehad tot nu toe dit jaar. De Ferrari's achter Verstappen wel. Verstappen staat naast Antonelli en het stukje naar bocht 1 is maar heel kort. Daar ligt een kans voor Verstappen, maar het is wel een hele kleine kans. Want daarna wordt alles onmogelijk als het gaat om inhalen.
0: Max Verstappen start dus als tweede en is heel blij met die positie.
2: De tweede startplek voor Verstappen is een meevaller. Het ging aanvankelijk voor geen meter. Zeker in de laatste training verloor hij bijna een seconde, voelde het niet lekker. Maar ze hebben een paar kleine dingen aan de auto veranderd en toen ging het een stuk beter. En had hij bijna pole position op een haar na. En hij heeft zicht op de leiding in de race. Hij maakt er een grapje over. Hij heeft Antonelli de tip gegeven. Als die lichten uitgaan morgen, wacht dan even een seconde.
0: Louis Dekker was dat. De race die begint morgen om 3:00 morgenmiddag. Is dan live te volgen in de uitzending van Langs de Lijn op deze zender. NPO Radio 1. Het weer nog vanavond en vannacht op veel plaatsen regen. Temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen begint met wat buien, later is het de zon en dan wordt het maximaal 20 graden.
3: Helene de Geest van de ANWB komt ons vertellen waar het vast staat op de weg. Dag Helene.
4: Dag. Ja, dus op steeds minder plaatsen eigenlijk. Het gaat helemaal de goede kant op. Er staan nog maar 3 files die meer dan 5 minuten vertraging opleveren. Is er eentje op de A4 van Den Haag naar Amsterdam tussen Schiphol en knooppunt Nieuwemeer. Daar is de vertraging 10 minuten. Op de A12 Arnhem-Duitse grens bij de Duitse grens een kwartier oponthoud. En op de A13 Rotterdam-Den Haag bij Delft-Zuid ook 10 minuten vertraging.
5: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
6: Bekijk nu de collectie van Casemit tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemit.nl.
7: In het voetbal zijn er momenten...
8: Bergkamp 2-1!
7: ...die impact maken.
9: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
10: En die bal gaat in! Wout Weghorst!
7: Waar je ook was, zorg dat je er weer bij bent.
11: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
12: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
13: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
8: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
13: TFH investeert onder andere in AI Mails, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
14: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008, of gezellig met de meiden in je strakke 3008, of enkel jij, je surfplank en je 5008, je profiteert nog tot eind juni van de Peugeot vakantiedeals. Tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
15: Vanaf vanavond op NPO 2.
16: Hoe laat is het?
15: Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, vanavond om 22:50 bij de NTR op NPO 2.
17: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
18: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: NPO Radio 1. WNL.
20: Goedemiddag en welkom in de kantine van WNL. Live vanuit de kantine van hockeyclub Prins Beek.
21: Ja, leuk. Fijn dat u luistert. We zijn bij u tot 7 uur met een vat vol verhalen en heel fijne gasten.
19: In de kantine.
22: Live vanaf hockeyclub Prinsenbeek. Wieger Hemmer en Fidan Ekis.
20: Ja, zojuist is bij ons aangeschoven Prinsenbeker. Hoe zeg je dat eigenlijk? Prinsenbeker, Joris.
21: Prinsenaar.
23: Bekenaar, zeg je.
20: Bekenaar. Bekenaar. Joris Razenberg, die we allemaal kennen van de band Abel.
21: Jawel.
20: Nou, u hoorde zojuist al defensiedeskundige Peter Weininga. Hij analyseert de schurende bewegingen op het geopolitieke toneel. En daarnaast is hij voorzitter van de hockeyclub, dus hier in Prinsenbeek.
21: Ja, Denise Laan werkte bij de politie en de Koninklijke Marine. In haar boek Met Open Vizier vertelt ze over haar enerverende en inspirerende ervaringen in een wereld vol spanning en adrenaline.
20: Ja, en ook bij onze AD-misdaadverslaggever Giel Timmermans.
21: U kunt meedoen met de gesprekken via de NPO Luister-app en volg ons op X. Gebruik dan hashtag WNL of @WNLvandaag. Eén man nog niet genoemd doen we elke week expres niet, omdat we hem dan extra kunnen beklemtonen. En dat doen we nu. Hier is die onze columnist Marcel Verrek.
24: De week van Marcel Verrek.
25: Ja, jammer dat er weer zo weinig nieuws was deze week. Maar gelukkig gebeurt er toch iets opwindends in dit leven. We zijn te gast bij een hockeyclub in Prinsenbeek ook nog eens. Nou is hockey mij niet geheel vreemd. Ik heb in Den Haag op het VCL gezeten, net als onze sportgekke koning trouwens. En die school had een eigen hockeyclub, HC VCL. Zelf was ik meer een proletarische voetballer. Maar als leerling werd je sowieso geacht de stick te hanteren en niet alleen in de pauze achter de school waar de wietdampen opstegen. Onze koning trouwens, die in zijn jonge jaren als IOC-lid stevast klaar stond om na het eindsignaal hockeymeisjes te bespringen, waardoor ik vermoed dat wij enig eremetaal hebben gemist. Stel je voor, je staat klaar voor de beslissende strafpush of shootout en je ziet ze al staan. De Olympische zwaargewichten, Erika Terpstra en Willem-Alexander, oftewel IT en WA. Ik zou ook overwegen om te missen. Neemt niet weg dat hockey, ook door de lenige bevalligheid van de beoefenaarsters, heel aantrekkelijk kan zijn. Mijn helaas te vroeg overleden vriend Marnix Rup, schepper van Haagse Harry, maakte ooit een treffende cartoon over een vieze hockeycoach die vanuit een kleedkamerlokker opnames had gemaakt van ontklede hockeymeisjes. Commentaar van Harry: wie zegt er nou dat hockey geen kerksport is? Ja, er komt ook wel eens iets uit Den Haag dat niet om te huilen is. Een aantal jaren geleden wandelde ik over de Waalsdorpervlakte. Daar kan je het niet alleen herdenken. En toen hoorde ik uit de kantine bij een naastgelegen veld het volgende wervende hockeylied klinken.

0: niet.
1: Ja, zo is het wel genoeg.
2: Oh. Ik begon er net in te komen.
1: Ja, precies. Nou, ze zeiden, als het langer gaat duren, dan wordt Wiege heel zenuwachtig. Nee. Het is een oorworm, dit. Peter, ken je dit lied?
3: Nee, ik ken hem niet. Dat kunnen we wel even hebben, want het gaat hier een hit worden. Dat geef ik
2: 100%.
1: Het is een oorworm gezongen.
4: Vraag je geld voor, Marcel?
1: Wat? Ja, nee, ik heb het niet gemaakt. Gezongen door een meisje met overduidelijke ervaring in het koor. Al was dat misschien niet direct een zangkoor. Of zij deze wedstrijd voor beleiding onder de verdoving heeft ondergaan, zoals in het walgelijke heden blijkbaar een zwang is, blijft ongewis. Op YouTube kon je allerlei lipdubfilmpjes vinden waarin jonge kinderen het liedje playbackten en naspeelden. Zouden ze de tekst wel helemaal hebben doorgrond? De enigszins nymphomane ik-persoon houdt duidelijk niet alleen van hockey. Maar goed, als zelfs allerhande vogeltjes, blijkens wetenschappelijk onderzoek, de hele dag lopen te masturberen, waarom zouden wij ons dan ook niet verlekkeren? Zou dit nieuws Kamerlid Esther wellicht hebben aangezet om als hoofd van Ouwehands Dierenpark af te treden? Je weet het niet. Maar goed, de vogels geven het goede voorbeeld. En het zijn niet eens allemaal trekvogels. Want we moeten er in deze woelige wereld wat van maken. En dat moeten we samen doen. En dan kan je het begrip hockeyvereniging op allerlei manieren uitleggen. Net zoals spreidingswet, maar goed, laten we het daar verder niet over hebben. Net zoals bij voetbal. Afgelopen woensdag was de uitzwaaiwedstrijd van Oranje. We zaten klaar voor de geplande bevrediging van een genadeloze overwinning tegen de veilige landers van Algerije. Iedereen alvast in feeststemming, lijpe uitdossingen, Rob Kemps-achtige liedjes, maar dan de Donald Pols variant van rechts naar links. Sluit ook iets beter aan bij het asielsentiment in diverse gemeenten en ook op het Binnenhof, waar ze zich op de rechtsbuitenplaats verdringen. In Oranje liep daar opeens de ongetwijfeld niet geheel door Lodewijk de Vos goedgekeurde Crescencio Summerville. Een flitsende parel, net zoals het gros van zijn teamgenoten, gezegend met een migratieachtergrond. Dus ja, dat zal dan straks dus wel de oorzaak zijn als we in Amerika straks, net zoals tegen Algerije, alles verliezen. We hoeven ons dus geen zorgen te maken over een eventuele zondebok, mochten we onverhoopt toch wereldkampioen worden, zoals we dat bij het hockey wel gewend zijn, dan zal ons hoogst diverse team ook vanuit Loosdrecht en Maassluis zonder reserve worden toegejuicht. Want dan hebben we heel wat anders op internet gestaan dat binnen de kortste keren is genormaliseerd. Kortom, een heel ander hockey zonder C en Y.

0: Dit mogen we een opade noemen die jij brengt, Joris Razenberg, met jouw band, Abel, aan die prachtige stad.
1: Aan Breda. Ja, ik dacht dat het wel tijd werd. Ik zeg ook wel eens van, als Coldplay over Amsterdam mag schrijven, mag ik toch ook over mijn eigen stad schrijven.
2: Ze hebben ook Den Haag gezongen, Coldplay.
1: Oh, echt? Is dat zo?
2: Dat doet het overal, ja.
1: Oh, heel goed. Oh. Nou ja, en ik dacht, het is altijd een beetje tricky, hè? Want het wordt een beetje kan zoetsappig worden als je over je eigen dorp of stad zingt en praat. En ik dacht, ik vind dat dat moet kunnen. Dus ik denk, ik schrijf een nummer en ik noem het maar Breda dan ook maar.
0: Ja. Dat album van jullie heet Geen Water bij de Wijn.
1: Ja.
0: En toen dacht je, daar moet ik ook iets mee, in heel lijfelijk. Iets met wijn. Ben jij nou je ook die kant op gegaan? Verkoop jij wijn?
1: Nou, verkoop ik wijn? Het is eigenlijk zo. Vorig jaar bestonden wij 25 jaar met Abel. En we dachten, ja, los van een concert dat we doen, en we gaan dat natuurlijk opnemen en daar een plaat van maken, willen we ook iets anders doen. Dus we dachten, laten we ons eigen biertje uitbrengen en onze eigen wijnflessen maken. Dus ik heb wat meegenomen voor jullie. Jullie krijgen straks allemaal zo'n exemplaar.
3: Ik heb hem al op.
1: Je hebt ik denk, wat vraag jij toch weinig vandaag? Wat is dit?
4: Is je glas alweer leeg?
3: Ja, is alweer leeg. Maar je wilde wat met ondernemers doen, met lokale ondernemers. Waarom was dat dan?
1: Nou ja,
3: in die volgorde ging het, begreep ik.
1: In die volgorde ging het, ja. Ik woon nu een jaar of 7 in Prinsenbeek, daar zijn we nu. En ik dacht, ja, ik kan met iemand zomaar uit Nederland dit gaan doen. Maar ik dacht, laat ik het in Prinsenbeek doen. Dus met bier en borrels hier in de Groenstraat, een bekende winkelstraat in Prinsenbeek. Hans en Judith wilden graag meedoen. En we hebben samen eigenlijk dit gedaan. En we hebben dat toen verkocht tijdens het MES-concert, ons 25-jarige...
3: En bier heet Biertje voor Onderweg?
1: Ja, dat vond ik
3: wel
1: geinig.
3: Wel leuk. Ja.
0: Een BVO.
1: Een BVO, een biertje voor Onderweg.
2: Ze hebben hier ook allemaal asperges, zag ik toen ik in de tour reed. Had je dat even niet erbij kunnen doen?
1: Ja, weet je hoeveel werk dit al is, jongen? Ja. Dit is al hartstikke veel.
3: Nou, misschien in hoeverre ben je... Ja, dat vind ik wel interessant. Want dan zeg je, we hebben er wijn bij uitgebracht.
1: Ja.
3: Wat betekent dat dan? Heb je dan meegedacht, meegeproefd? Hoe werkt dat? Of zeg je, jongens, maak een wijntje.
1: Ik moest natuurlijk wel huiswerk maken. Dus ik heb allerlei verschillende wijnen geproefd en verschillende bieren. Dat en toen wel, hebben we samen... Okay. Nou, dit vind ik wel passen. Dit vind ik lekkere wijn, vinden wij lekkere wijn. En lekker bier.
3: Hij is ook lekker. Dus
1: zeker. Dank je wel. Nou ja, je krijgt straks allemaal zo'n fles wijn en een fles bier mee. Mag je thuis ook nog even...
0: Denise, jij heeft een vraag, geloof ik, hier in
3: de ik vroeg... Ze gaat nu de politieagent uithalen en zeggen... Waarom drinken jullie tijdens de uitzending?
2: Je hebt een bier onder de tap, ik weet het.
1: Ik ben met de fiets, dus ik mag dit.
5: Precies. We hebben een tapvergunning. Want er staat inderdaad beach voor onderweg. Dus ik dacht, dat heel is dan natuurlijk alcoholvrij. Ja. Toch? Of, maar dat is niet het geval.
1: Dat is niet... Nee, kijk, onderweg is natuurlijk ons bekendste...
3: Ik had toch gelijk.
1: Ons bekendste nummer onderweg. Dus dat was een beetje knipoog naar daar naartoe natuurlijk.
2: Komt dat trouwens voor in Brabant, Alcoholvrij,
1: het schijnt er te zijn.
2: Ja.
1: Maar we zitten in een kantine. En in de kantines in Brabant weet ik niet of dat heel veel... Alhoewel, ik denk dat steeds meer genuttigd wordt, denk ik wel.
4: We hebben hier twee soorten alcoholvrij en het wordt steeds meer genuttigd. Inderdaad.
0: Goed zo. Okay. Dat zegt de voorzitter van de hockeyvereniging. Ja. Dat is Peter Wijninga, denk ik ook tevreden. Jij kijkt uit over een hele grote beker. Oh, wat vertelt deze beker ons?
4: Dat is een beker, dat is een wisselprijs voor wat wij noemen het Global Veterans Tournament. Dat is een internationaal toernooi waar de laatste jaren eigenlijk alleen maar Engelse teams komen. Die zijn ook het meest gezellig eigenlijk.
0: Drink ook alleen maar alcoholvrij.
4: Die zitten om 8 uur 's ochtends aan het bier. Ja, klopt.
0: Ja.
4: En die wordt dan door een van de teams gewonnen. Ook, doen ook Nederlandse teams mee. Dit jaar heeft ook Dutch Masters meegedaan. 60-plussers zijn dat, notabene, die hockeyen. En ook in het oranje mogen lopen. Het zijn vaak mensen die in de hoofdklasse hebben gespeeld. En die wordt dan aan iemand toegekend die de competitie wint van 3 dagen lang rond Hemelvaart. Maar hij blijft hier wel altijd staan. Dat is wel de afspraak.
0: Ja. Wie Prinsenbeek zegt Breda, zegt ook Brabant. En Brabant, dan denken we aan carnaval. Jawel, in Prinsenbeek wordt met name de parade ieder jaar groots aangepakt. En hoewel het pas juni is, worden de tekeningen voor de nieuwe ontwerpen voor volgend jaar februari al geschetst. Nu al, onze verslaggever Bibi Dutrieu, die nam een kijkje bij de zogenoemde Nishutten. De plek waar de wagens voor de carnaval worden gebouwd.
6: Je ziet dat kinderen dus meestal jong beginnen, dus zo rond 8 tot 10 jaar dat ze echt beginnen met bouwen. En dan tot wanneer ze er klaar mee zijn. Dus we hebben ook clubs van mensen die in de 60 zijn die nog lekker doorbouwen. Maar je ziet dat voornamelijk toch jongeren zijn van tussen de, 14 en 30.
7: En jij bent voorzitter, maar bouw je ook nog steeds?
6: Ja, zeker. Ik zit zelf ook in de carnavalsclub natuurlijk. Dus we hebben vroeger grote wagens gebouwd. Nooit heel veel prijzen behaald, maar wel fanatiek gebouwd.
7: En dan gaan we nu de Nishut naar binnen. En eigenlijk zie ik dan meteen een hele grote wagen. Is dit dan zo'n wagen die bij de optocht verschijnt?
6: Ja, precies. Dus dit is een van de onderstellen. Dus dit is eigenlijk de basis van een van de wagens. Dus je ziet dat dit onderstel is een, nou, wat is de meter of 15 tot 20 lang. En die wordt dan helemaal opgebouwd tot 11 meter hoog en uiteindelijk 25 meter lang. De club maakt specifiek voor de wagen van dat jaar een eigen nummer. Dus het wordt een paar weken voor carnaval gelanceerd. Daar hebben we ook een speciale avond voor hier in Prinsenbeek, waarin clubs hun nummer presenteren. En hier heette die drag queen, precies het motto ook van de wagen. Lekker aan het stoppen in een badje vol met drag. De meeste clubs zijn nu al wel redelijk klaar met het brainstormen voor hun idee. Zijn nu aan het tekenen wat ze volgend jaar gaan bouwen. En dan komende maanden wordt de schuur weer klaargemaakt. Want vanaf augustus, september gaat iedereen weer volle bak aan de slag. Waar is ze mooi?
0: Dat was Thomas van Gol, dat is de voorzitter van de plaatselijke carnavalsvereniging. Abel, heb jij je daar... Abel?
3: Ah, Joris,
0: jij ook wel.
1: Daar gaan we weer.
0: Daar gaan we weer. Joris, heb jij daar misschien individueel, misschien samen met Abel, ooit aan gewaagd? Een carnavalsklassieker?
1: Nee, lang, lang geleden heb ik wel eens... Maar dat was voor Prinsenhagen, dat is een wijk verderop. Heb ik wel het carnavalsnummer gemaakt, dat is heel lang geleden. Ik heb wel dit jaar heb ik in de jury gezeten. En dat is niet voor deze muziek, want alle wagens hebben hier hun eigen muziek. Dat is heel bijzonder. Maar dit was een kapellenfestival en ze vroegen wil je in de muziekjury zitten. Dus dat heb ik dit jaar mogen doen.
0: Kan het zijn dat je hier vandaan komt en niet van carnaval houdt?
4: Ja hoor.
0: Oh ja?
4: Ja, ik ken geboren getogen bekenaren die elke carnaval op wintersport gaan. Maar niks van carnaval moeten hebben. En ik ben een Fries, ik kom van buiten. Ik keek er aanvankelijk enorm...
0: Iets dicht op de microfoon. Ja. Ja.
4: Vanop, zeg maar, hoe kun je nou hier vandaan komen en niet van carnaval houden? Dat zit toch in je bloed? Nou, niet bij iedereen.
0: Maar is het in jouw bloed gekropen, dat virus?
4: Via de kinderen eigenlijk.
0: Okay.
4: Je kinderen die vieren hier carnaval, dat gaat via de school, worden carnavalsclubjes opgericht. Je gaat met die ouders van zo'n klas ga je een kar bouwen. Je begeleidt de kinderoptocht, dat is altijd op zaterdag. En dat loopt uit naar de grote optocht. En sommige van die kinderen die gaan door. Hè? Die kunnen lascursussen doen zelfs.
0: Mooi,
4: allerlei technieken leren om aan een grote wagen te bouwen. Ja. En die komen dan uiteindelijk in de grote optocht.
3: Ik ben er altijd jaloers op geweest. Dat in Rotterdam natuurlijk wordt carnaval gevierd. Maar niet zoals dat hier leeft.
4: Meer Caribisch carnaval.
3: Meer Caribisch, ook hartstikke leuk. Ja. Maar ik ben daar altijd wel een beetje jaloers op geweest. Omdat ik merk dat werkt bijna aanstekelijk. Die vrolijkheid en dat verheugen erop. Gemeenschapszin inderdaad.
4: Ja. Ja. Ja,
3: eigenlijk moeten we dat invoeren voor... Het hele land. Maar dan moet je het ook echt... Want het wordt natuurlijk in het hele land.
4: Je moet het ook echt voelen. Hè? Ik bedoel,
3: je moet het voelen,
4: Mijn familie zit in het noorden van het land nog steeds. En ik kan er niet aan ze uitleggen wat het is. Ik bedoel, ik weet het ook niet. Maar het is gewoon gezellig.
0: Ja.
4: En je hebt lol, leut. En waar gaat het over? Ja, nergens over. Nee.
0: Nou, het is ook de kracht van het relativeren die natuurlijk in de carnaval verscholen ligt. En het omdraaien van... de werkelijkheden. Ja. Dus de gewone man wordt prins en heeft het voor het zeggen.
4: Kijk, Prinsenbeek heeft wel een bijzondere naam, hoor.
0: Prinsenbeek,
4: om die grote opdracht. Boemeldonk in carnavalstijd. Enorme wagens, 11 meter lang. 18 meter lang, 11 meter hoog maximaal. Dat zijn enorme kastelen die voorbij komen. De dag van tevoren worden alle lantaarnpalen opzij gedraaid. Anders kunnen ze er gewoon niet door. Route is zodanig uitgestippeld. Bouw. Bochtstralen in wegen zijn aangepast om gewoon die tocht mogelijk te maken. Ja. Dus carnaval is hier heel groot. Ja.
1: Maar Anton van Eijnen, een bekende man uit Prinsenbeek, en bekend ook oud-prins carnaval Prinsenbeek, die zei van met carnaval zet je geen masker op, maar zet je masker af. En dat is eigenlijk wat carnaval is.
0: Hé, wat mooi gezegd.
1: Ja, dat is heel mooi. Het is niet alleen maar drank of mensen die helemaal losgaan. Het is ook gewoon, je bent onder elkaar met misschien vrienden van heel lang geleden, met familie, maar ook mensen die je niet kent, waar je ineens hele gesprekken mee voert. En iedereen is gelijk, 4 dagen lang. En ik denk dat de cultuur van carnaval is. Los even van die mooie wagens en van de muziek en dat soort dingen.
8: Ja, voor de hele wereld. Het is een reinigingsritueel, hè? Dus daarom zit het ook altijd een beetje aan het begin van het
4: vasten, van de vastentijd.
0: Zeker.
8: En ook in de literatuur en in de kunsten komt carnaval ook voor. Als een soort van vermenging van stijlen. En inderdaad, een omdraaiing van waarden, wat jij zo mooi net formuleerde. Ja. Dus het gezag wordt even omgedraaid.
0: En uitgedaagd, zo is het. Ben jij voorzitter van een hockeyclub? Je bent ook defensiedeskundige. Zo kennen we jou allemaal. Je schuift geregeld aan. geregeld aan bij al die talkshowtafels, ook bij ons. Over het masker gesproken. Hij zit ook verscholen achter het masker en niemand kent hem echt. Ik heb het over Vladimir Poetin, toch over praten met jou. Want woensdag kreeg hij tijdens een jaarlijkse parade van zakenlui en politici in Sint-Petersburg een dreun. Terwijl in de congreszalen het Internationaal Economisch Forum van start ging, sloeg Oekraïne toe, midden in de stad die het Kremlin graag presenteert als vitrine van macht en stabiliteit.
9: Maar het doel is al geraakt, een grote olieterminal in de tweede stad van Rusland. De rookpluim is te zien vanuit het centrum van de stad en bij de ingang van het Internationale Economische Forum. En ook bij een marinebasis vlak voor de kust slaat een Oekraïense drone in op een Russisch oorlogsschip.
0: Eerst over die timing praten, want timing is bij aanvallen vaak essentieel. Hè? Wat zegt dit, Peter?
4: Nou ja, dat hij heel duidelijk een boodschap wilde sturen. In de brief begint hij ook erover. Hè? Dat zegt hij heel fijntjes, verwijst hij ernaar.
0: Zo van, hij is Zelensky, bedoel je?
4: Ja, Zelensky, ja. Die die brief aan Poetin heeft geschreven, waarin hij hem uitnodigt voor persoonlijke onderhandelingen, hè? Face-to-face. Dan zegt hij ook van, ik heb jouw stad aangevallen. Jouw stad. Want Petersburg is de geboortestad van Poetin. En ja, nodigt hem dan uit tot face-to-face onderhandelingen. Wat Poetin uiteindelijk heeft afgewezen. Want ja, die wil maar één ding. Is dat Zelensky zich overgeeft. Die wil helemaal niet onderhandelen.
3: Ja, hij zei dat hij hem pas wil zien als er een deal wordt ondertekend.
4: Ja, precies. Hè? En die deal is dan vooral, jij geeft je over, jij verdwijnt. Er komt een marionette van ons voor in de plaats. En je moet denazificeren, wat gewoon onzin is. En je moet demilitariseren, et cetera, et cetera. Het zijn die al oude eisen en die hij eigenlijk al jarenlang roept, waar hij nooit enige wijziging heeft gedaan.
0: Deze week sprak ook NAVO-chef, onze oud-minister-president Mark Rutte, jongeren uit Rusland aan. Even luisteren.
10: I have to say something here, but I need to say it to young Russians and their families. You are being sold a raw deal. Men like you who join the fight, you won't be trained. The equipment they'll provide you is substandard. There is a very high chance you'll die or be wounded while you're out there. And odds are that if you are wounded, you will be left to suffer in the mud and die. So when we talk about tens of thousands of Russian casualties, that's not abstract. That will probably be you.
0: Ja, NAVO is voor Rusland natuurlijk de grote vijand. Meent hij echt die jongeren te kunnen bereiken?
4: Dat weet ik niet, maar dat is natuurlijk. Hij deed deze uitspraak in Kiev, hè. Was in Kiev met de NAVO-ambassadeurs. Daar hebben ze samengezeten met de Oekraïense ambassadeur aan de NAVO. Dat is een soort NAVO-Oekraïne-raad die regelmatig bij elkaar komt. En dat bezoek aan Kiev was niet aangekondigd. Was natuurlijk een behoorlijke hart onder de riem ook voor Zelensky en de zijnen. En een signaal ook aan Moskou. En daar heeft hij dit bovenop gezegd. Hij is niet de eerste die doet. Zelensky heeft ook Russische soldaten alles toegesproken. In hun eigen taal. Zelensky spreekt van huis uit Russisch. Hè, komt uit het oosten van Oekraïne. Dus die heeft het ook al eens gedaan. Ook al die oproep gedaan. En inderdaad, weet je, of het helpt, weet ik niet. Maar het punt is wel.
3: Zet aan het nadenken.
4: Het moet aan het nadenken zetten. Ja. Want Poetin offert niet tienduizenden, maar honderdduizenden mensen op het slagveld, die gewoon die vleesmolen ingaan. Ja. Alleen maar voor het bereiken van een doel wat hij zich heeft gedroomd. Want dat is het. Meer is het niet.
0: Of het einde van die oorlog in zicht is, daar lijkt het niet op. Willen we zo dadelijk met jou over doorpraten en dan ook kijken nog naar dat andere front dat het Midden-Oosten heet. Nu naar de hoofdpunten van het nieuws. Even voorbij 6:30. Hier is Clemens Peters.
11: NPO Radio 1.
12: Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten, is het er onrustig. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze geen visum hebben. Het gaat onder andere om de teammanager, de persvoorlichter en vertegenwoordigers van het ministerie van Buitenlandse Zaken. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen tijdens het WK voetbal. Bij chipmachinefabrikant ASML wordt intern kritisch gereageerd op het plan om Elon Musk uit te nodigen als spreker op een interne conferentie. Volgens het Eindhovens Dagblad leidt de uitnodiging intern tot veel discussie. Medewerkers dreigen met een boycott van die conferentie. De strekking van de reacties is dat ASML de controversiële Amerikaan geen podium zou moeten bieden. En tijdens de Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992. En toen won Monica Seles, die was 18.
0: Willemijn Hubert, hoe zijn de verwachtingen als het gaat om het weer? Voor vandaag, voor morgen, de komende week?
13: Ja, eigenlijk kan ik dat redelijk makkelijk samenvatten. Koel en wisselvallig. Dus, dat is iets wat we nou ook nu wel, ook hebben. Een aantal buien die over Nederland heen trekken. Vandaag was het trouwens nog wel boven de 20 graden op heel veel plaatsen. Maar als we richting de nieuwe week gaan kijken, dan gaan we dat helemaal niet meer krijgen. Morgen wordt het zo'n 17 tot misschien nog 20 in het zuiden van Nederland. We beginnen de dag dan met een aantal buien. Maar al gauw wordt het droog, breekt ook wel wat vaker de zon door. En de wind die komende nacht flink aantrekt, neemt morgen in de loop van de dag ook af. Maandag, als we de nieuwe week in oogschouw gaan nemen, wordt de warmste dag van de week. Ook dan hebben we nog wel die 20 graden op het programma staan. Maar vanaf dinsdag staat er een paar dagen met maar zo'n 17 graden gemiddeld over Nederland. En dan gaat de kans op buien ook flink toenemen, met op de dinsdag en de woensdag misschien ook wel wat onweer erbij.
11: In de kantine. Live vanuit Breda.
0: Ja, en meer specifiek, ze zeggen Breda, maar het is Prinsenbeek. En zoals de echte inwoners van Prinsenbeek dit noemen, Peter Weininga, maakt die zin eens af?
14: De Beek.
0: De Beek, ja. En jij bent de trotse voorzitter van de hockeyclub waar wij mogen verblijven. Hoe leuk is dat, Marcel?
15: Ja.
0: Ja, hockey, de kantine hoort in een kantine.
15: Van hockey.
0: Daar zijn we nu, precies. Maar we kennen jou allemaal, Peter. Niet als voorzitter van een hockeyvereniging die binnenkort afzwaait. Tenminste, dat hoop je, want ze zijn op zoek naar een nieuwe voorzitter. En jou al helemaal. We kennen jou als defensiedeskundige. Zojuist hadden we het over Rusland en Oekraïne. Het gaat maar door. En heel cru. Poetin blijft maar jonge mannen offeren in die vleesmolen. En het eind is niet in zicht, toch?
14: Nee, dat lijkt niet in zicht. Sterker nog, aan het front gaat het helemaal niet zo goed met Rusland. Ze verliezen eigenlijk het terrein. Dat gaat nog niet met hele grote stukken, zeg maar. Maar de Oekraïners zijn steeds meer in staat kleine hapjes van het veroverde gebied terug te veroveren. Oekraïne is langs het front dominant op het gebied van drones. Zijn ze eigenlijk gewoon stappen vooruit op de Russen qua geavanceerdheid, qua hoeveelheden, qua de wijze waarom ze ermee omgaan, zeg maar. Je kunt eigenlijk wel zeggen dat de frontlijn is niet meer een dunne lijn. Het is een heel breed gebied van 10 tot 30 kilometer breed, waarin je alles wat beweegt zeg maar kan worden aangevallen door drones. Het wordt gezien. Ja. Het wordt meteen gezien. En als je gezien bent, dan kun je een drone verwachten. Dat weet ook iedereen. Dus dat gebied is uitgestorven. Wat de Oekraïners heel goed doen, is ze proberen, als er een Russische aanval op poten wordt gezet, om te proberen wat meer terrein te veroveren, proberen ze dat te laten kanaliseren door aanvallen links en rechts van zo'n formatie uit te voeren, waardoor die naar elkaar toe gaat. En dan komt hij naar ze toe, ja, en dan is het bijna, wat de Amerikanen wel eens noemen, een turkey shoot. Het klinkt heel grof en heel ruw, maar dan worden ze gewoon neergemaaid.
0: Maar Rusland heeft ook drones, toch?
14: Rusland heeft ook drones, maar niet zo geavanceerd en zo uitgebreid als de Oekraïners. En voor een deel heeft dat te maken natuurlijk dat Oekraïne toegang heeft tot alles wat Westen aan avionica en elektronica en automatisering kan bieden. Ja. En chips. Rusland komt er ook wel aan, maar slechts mondjesmaat via grote omwegen. En zeker niet in die mate als Oekraïne.
3: Als Zelensky zegt hij wil gewoon geen vrede, omdat Poetin niet in wilde gaan op zijn uitnodiging, dan ben je geneigd te denken, ja, hij zal daar wel een punt hebben. Want hij beweegt niet naar Zelensky toe. Nee. Tegelijkertijd horen we dus al heel lang, het gaat helemaal niet zo goed aan de Russische zijde. Wat is jouw inschatting? Nou, hoe lang kan deze man het nog volhouden?
14: Ja, dat is zeer de vraag.
3: Ja.
14: En af en toe zijn er van die tekenen die mensen dan hoop geven. Die mensen dan hoop geven in de zin van dat er zwakheden zijn aan de Russische kant, of dat Poetin tekenen van zwakte vertoont, dat er wat meer reuring is in de maatschappij, wat meer onrust in de Russische maatschappij. Je merkt gewoon dat dat meteen leidt tot hoopvolle berichten. Dat is altijd een beetje lastig. Je merkt dat ook media af en toe tussen hoop en hype bewegen, laat ik het zo maar zeggen. Maar Zelensky heeft het nu ook gezegd. Dat betekent dat hij iets weet. En,
0: is dat zo?
14: Ja, die heeft het ook gezegd.
0: Dat hij iets weet?
14: Ja.
0: Daar sla ik op aan.
14: Dat moet wel, anders zegt hij zoiets niet.
0: Wat kan hij weten dan?
14: Ja, dat weet ik niet. dat vertelt hij ons niet. Maar
8: laat iets over Poetin bedoel
14: je? Iets over zijn toestand of over zijn politieke steun, zeg maar, in Rusland zelf. Ik denk dat mensen die zich daar zo langzamerhand beginnen af te vragen, zijn we wel nog goed bezig? Heeft het nog wel zin, deze oorlog? We komen nergens en we verliezen nu terrein. Dan kunnen we wel massale aanvallen uitvoeren op Kiev en andere Oekraïnse steden met drones en ballistische raketten. Maar dat levert niks op.
0: Precies. En precies dat wat jij nu zegt, heeft het nog wel zin? Zijn we nog wel goed bezig? Ja. Vragen ze zich ook af in de Verenigde Staten. Ja. Als het gaat om de oorlog tegen Iran. Ja. Een adviseur van Khamenei die waarschuwt dat de VS bij hervatting van de gevechten een duistere weg zouden bewandelen. Krachtige taal, duistere taal ook vanuit Teheran. Wat maak jij hieruit op?
14: Trump zit met deze oorlog in zijn maag. Hij heeft zich door Netanyahu laten verleiden deze oorlog te voeren. Hij is er gewoon ingefrommeld, zou je kunnen zeggen. Op een gut feeling heeft hij letterlijk tegen J.D. Vance gezet. J.D. Vance, de vicepresident, was ook.
0: Die wilde dat niet.
14: Tegen deze oorlog, omdat ze de consequenties niet konden overzien. Nou, een zeldzaam moment dat de Vance even goed nadenkt, misschien wel. Maar toch is het dus gebeurd. En nu zit hij ermee. Hij wil er vanaf. Dat is ook een reden, denk ik, dat ondanks de schendingen over en weer het bestand niet wordt opgeheven. Beide partijen hebben er belang bij dat het bestand in stand wordt gehouden. Maar hij zit gewoon in de knel. Want Netanyahu wil niet van deze oorlog af. Netanyahu wil eigenlijk doorgaan totdat het regime gevallen is.
0: Ja, de afrekenen met Iran betekent afrekenen met Hezbollah misschien wel. Betekent afrekenen met Hamas. Ja.
14: En het regime in Teheran.
0: Maar ook dus het einde van deze oorlog nog lang niet in zicht.
14: Nee, want kijk, het probleem is natuurlijk dat Iraniërs hebben gezegd, zolang Israël Hezbollah aanvalt, dan dreigt het bestand geschonden te worden. Misschien moeten we dat wel opgeven. En dan gaan wij mogelijk weer aanvallen.
0: Ja. Giel Timmermans, jij bent hier ook. Je bent best dat verslaggever voor het AD. We hebben het net in het eerste uur al gehad over Jos Leidekkers. Waarom hebben we het over Jos Leidekkers? Ja, die man komt uit Prinsenbeek.
15: Zeker weten.
0: Zo simpel kan het soms zijn. En wij zitten in Prinsenbeek. De meest gezochte crimineel van het land zit daar, of komt hier vandaan, terwijl die daar zit, in Sierra Leone. In januari 2025 duikt namelijk een filmpje op van hem. Hij die een nieuwjaarsdienst bijwoont in de kerk in Sierra Leone.
16: Nederlands meest gezochte crimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, woont al langere tijd in het West-Afrikaanse land Sierra Leone. De Brabantse kookhandelaar wordt internationaal gezocht, maar was ondanks dat gewoon te zien in een video op Facebook.
17: One of Europe's most wanted fugitives has been spotted in Sierra Leone. Jos Leidekkers was seen in these videos attending a church service.
18: Nou, ik moet je eerlijk zeggen, ik heb hem nooit ontmoet. Dus ik denk als ik ook in die kerk had gezeten en ik had niet geweten dat het Bolle Jos was, dat ik hem zo voorbij was gelopen. Alle foto's die tot dat moment bekend waren, die waren of heel oud, of misschien bewerkt, of het was een tekening. Dus echt exact hoe die eruit zag, dat wisten we niet.
3: Ja, dit filmpje is mede door jou naar buiten gekomen.
8: Ja, klopt.
3: Dat is nogal een beslissing om dat dan naar buiten te brengen. Ik zou ook denken, er gaan represailles volgen.
15: Nou, ik kan wel zeggen dat we hebben daar heel lang over nagedacht. Uiteindelijk waren wij als AD, ik en mijn collega Jelle Tieleman en onze collega's van Follow the Money, waren we al een aantal maanden bezig met dit verhaal. Want we kregen signalen dat hij in Sierra Leone zat. Via allerlei bronnen binnen de opsporing, maar ook Afrikaanse bronnen, oppositieleiders daar in het land. En uiteindelijk zie je dan dat filmpje en ik dacht, wat de fuck is dit? Ik zie gewoon een filmpje. We hadden al verhalen gehoord over corruptie, dat hij de president in zijn zak had, dat hij andere machthebbers in zijn zak had. En opeens zie je dat filmpje en je ziet hem twee kerkbankjes achter de president zitten. We zagen hem naast een vrouw zitten voor wie we geen idee hadden wie het was. Nou, dat bleek dus de dochter van de president. Ah, het was ongelooflijk. En één beeld was eigenlijk gevangen. Precies wat er aan de hand was. Namelijk, hij zit ondergedoken in Sierra Leone en hij heeft al die machthebbers in zijn zak.
8: En hij was een stuk minder bol.
15: Ja. Dat kan me ook nog herinneren. Wij zagen toen die beelden en dachten, maar is dit wel Bolle Jos, weet je wel? Ja, ik had hem ook nog nooit gezien wat John van der Heuvel net ook in de lieder zei. Dus dat moet je nog wel allemaal gaan verifiëren. Wat ook voor ons heel erg belangrijk was, want daar vroeg jij natuurlijk na. je moet dan gaan publiceren, maar dan neem je een risico mee. Wij dachten, als wij gewoon dit filmpje publiceren en gewoon publiceren dat hij in Sierra Leone zit en dat bekendmaken, ja, dan zijn wij, don't shoot the messenger, weet je wel, dan lopen wij wel gevaar.
3: Nou, het is een veiligheidsrisico wat Ruben Brekelmans eerder niet wilde nemen, toen hij hem eigenlijk had kunnen pakken.
15: Nee, ja, precies. Om nog heel even om dat verhaal af te maken, maar wij moesten eigenlijk met OM de garantie hebben dat het OM tegen ons zei, wij wisten dat hij al in Sierra Leone zat, dus jullie kunnen dat verhaal gewoon brengen, je mogen ons quoten. Jullie zijn niet de onthullers dat hij daar zit. Hè? Justitie wist het al, oftewel, wij liepen geen gevaar. En wat er nu is gebeurd,
0: maar dat was niet zo.
15: Dat was wel zo. Ja,
0: dat was dus wel zo.
15: Dus justitie wist al langer dat hij daar zat, maar die wilde dat in eerste instantie niet on the record in onze krant zetten.
0: Aha.
15: En dan zou het dus lijken alsof wij zouden onthullen waar Bolle Jos zit. Ja. Met alle gevaren van dien.
0: Ja. Jullie hebben daarvoor wel een journalistieke prijs gekregen. Niet zomaar de journalistieke prijs, de tegel, voor de primeur. Wat is er allemaal gevolgd op die primeur?
15: Sinds januari, sinds dat eerste verhaal bedoel
0: exact, je? Ja. 2025 dus.
15: Ja, we hadden vlak daarna nog, vond ik ook nog wel een heel erg bijzonder verhaal. Het ging over een ander filmpje wat ze in handen kregen. Oké, je hoort allemaal verhalen over corruptie. Hij zou allemaal Mercedes'en uitdelen aan machthebbers daar in het land. Hij zou horloges betalen, et cetera. Op een gegeven moment kregen wij een filmpje in handen van een heel exclusief restaurant in Sierra Leone. Daar zie je Bolle Jos op. En die staat met twee van die leidinggevende figuren uit het land, staat hij te feesten. En hij geeft gewoon letterlijk een cadeau aan een van die mannen die 50 jaar oud was geworden. Dus je ziet bij wijze van spreken de corruptie voor je neus gebeuren. Ja, en daarmee konden wij dus aantonen, en met heel veel extra bronnen erbij, hij heeft in feite een heel land gekocht. En dat is natuurlijk de reden waarom je daar veilig zit.
0: Ja, ik bedoel, we gaan hier niet met respect praten over een zeer gevaarlijke crimineel. Maar ergens is het knap wat hij doet. Hè? In korte tijd met de grootste machthebbers inderdaad daar invloed uitoefenen. Hij weet dus precies bij wie hij moet zijn. Hij trouwt ook met de dochter. Welk talent spreekt hij hier aan?
15: Nou ja, in ieder geval creativiteit, kan ik me voorstellen.
2: Brabantse gezelligheid. Ja.
5: Ik denk ook wel dat met geld enorm veel te kopen.
0: Is dat het?
15: Ja, alles. Geld bepaalt alles. Ja. En wij horen verhalen dat hij de president miljoenen per maand betaalt voor zijn veiligheid.
3: Nou, precies hierover heeft John van den Heuvel in de Telegraaf een column geschreven. Hij zegt, we zouden, of de overheid zouden ontwikkelingsgeld aan Sierra Leone moeten bevriezen. Omdat zolang bendes, zegt hij, als de mokromafia de beschikking hebben over veel geld, gaat het plegen van misdrijven gewoon door. Hij zegt, en de connecties tussen de mokromafia en deze Bolle Jos, die zijn overduidelijk aanwezig. Je bent geneigd te denken, waarom pakken ze die man gewoon niet? Maar inderdaad, dit zou een mogelijkheid kunnen zijn.
0: Van Weel zei het afgelopen zondag ook bij Buitenhof. Daar moeten we eens naar kijken. Dan denk je, nu pas, daar naar kijken.
2: Nou, het is wel een beetje schrik voor de arme mensen in Sierra Leone natuurlijk.
3: Het is de grootste criminele grootverdiener. Als je die tackelt.
2: Want dat is toch ook een punt. Dat geld is toch bedoeld voor mensen die niet veel geld hebben?
0: Ja. Ja.
2: Dus dan ga
5: maar
2: je wel
5: dus
2: op wat? Of?
5: Daar komt het dus blijkbaar helemaal
0: daar komt het niet.
2: Dat is dan maar, inderdaad.
15: Nou, dat is de vraag.
14: Vaak voor projecten natuurlijk.
15: Zeker. Ja. En dit is ook niet iets wat pas de afgelopen week speelt. We hebben een verhaal gemaakt over de diplomatieke jacht op Bolle Jos, zoals we dat hebben genoemd. Dus eigenlijk Nederland die probeert druk uit te oefenen op met name Sierra Leone. Lever die gast nou eens uit. Daarin bleek ook al in de gesprekken die wij hadden, dat ze dit plan van die Europese subsidie, het gaat om geloof ik 300 miljoen of zo, dat Sierra Leone krijgt van de EU, als die nou eens kan worden ingetrokken, daar hebben ze geprobeerd bij andere Europese landen voor elkaar te krijgen. Die zeggen, nee, gaan we niet doen. Om meerdere redenen, maar ja, daar kan Peter misschien ook nog wel iets over vertellen. Het is ook wel belangrijk dat je in zo'n deel als West-Afrika, als Europa wel, je contacten houdt. Zeg maar. Dat is ook belangrijk geopolitiek gezien. Zeg maar. Niet dat daar bijvoorbeeld Rusland of China veel meer macht en invloed krijgt. Dus je kunt niet zomaar allerlei subsidies intrekken, omdat het ook weer op andere vlakken gevolgd
0: heeft. Moet je dan zo zien, hij geniet protectie van de president. En dan is de kernvraag, wie of wat is er sterker, de president van Sierra Leone of onze justitie?
15: Nou ja, dan zou het ergens kunnen zeggen. Maar het is natuurlijk wel zo. Zo'n president, die wil gewoon geld zien. Zodra Bolle Jos niet meer betaalt, is het ook meteen afgelopen.
14: Ja, kijk, je moet wel even. Ik bedoel, je kunt je. Er is een poging geweest, blijkbaar, of een start van een poging om hem te ontvoeren, zeg maar.
0: Ja.
14: Dat doe je dan met Nederlandse militairen. Dat was de
0: marine bij betrokken, lees je
14: wel.
0: Er
14: was marine bij betrokken, mariniers met name, special operations forces.
3: Die operaties zijn al 2 keer afgeblazen.
14: Ja, ik snap ook wel waarom. Mm-hmm. Want het is gewoon een offensieve daad. Het is een daad van oorlog. Je valt een ander land binnen, toevallig om iemand op te pakken. Het is alsof je Maduro opvoert
0: exact, Venezuela.
3: Ja. Ja. Als hij op wateren, zich op wateren begeeft, waar je hem wel, toch?
14: Juist. Maar dan moet hij internationale wateren vinden. Ja.
0: En dus niet het grondgebied van, in dit geval, dat Afrika.
15: Nee, dat was
3: maar die kans hebben we gemist,
15: verschil.
3: Toch?
15: Ja, 2 keer was er een mogelijkheid. Ja. De eerste keer was in oktober. Toen hebben ze eigenlijk dat plan voorgelegd. En is inderdaad Brekelmans als minister daar onder andere voor gaan liggen. Na verluid, omdat hij anders zelf zou moeten onderduiken, bijvoorbeeld. Ja. Vervolgens, onder het nieuwe kabinet, hebben ze opnieuw gekeken naar die plannen. Uiteindelijk, rond eind april, is het toch niet gelukt. Waarschijnlijk omdat ze geen goede mogelijkheid meer voor deed. Dus kijk, Bolios weet natuurlijk ook wel. Die was toen net in verband geracht met 30.000 kilo cocaïne. Die werd wat schuwer. Hij zou gewaarschuwd zijn door de kustwacht, ging het verhaal. Etcetera. Oftewel, hij ging met dat bootje niet meer het water op en om die reden dus niet meer worden gepakt.
0: Kun je wel zeggen, nu het net sluit zich rond Bolle Jos, rond Jos Leijendekkers, de man uit Prinsenbeek, of is dat ook al voorbarig?
15: Ja, broer dat is wel een beetje voorbarig, maar je laat het natuurlijk vooral zien als Nederlands zijnde. Ja, wij halen alles uit de kast om deze gast te pakken te krijgen. Het is niet alleen maar een beetje lafjes op diplomatiek vlak wat druk proberen uit te oefenen. Nee, ze hadden gewoon een maandenlang getraind, een heel goed plan om hem te pakken te krijgen. Ja, en dat laat je hier natuurlijk wel mee zien.
0: Denise Laan, het ging net over de marine. Dat brengt jou natuurlijk terug in gedachten. In jouw tijd, bij jouw tijd, bij de marine, in die mannenwereld. Je hebt ook bij de politie gewerkt. Wat is je daarbij het meest, of wat hou je daar nog steeds aan vast? Hoe vaak denk je daar nog aan terug? En wat is je meest waardevolle herinnering aan die tijd?
5: Nou, inderdaad, we hadden het net, Giel en ik, over het feit dat het zich allemaal afspeelt in Sierra Leone. Mijn enige VN-missie die ik heb gedaan was in een buurland, Liberia. En wij voeren daar inderdaad binnen de territoriale wateren om hulpverlening te bieden. Het was een vredesmissie. En 's nachts gingen we daar buiten. Dat was voor ons heel duidelijk. Dat had te maken met gelden en ook met veiligheid. En dat was voor mij wel het allermooiste, mijn allermooiste bijdrage. Dat ging om het hulpverlening.
3: Hulp. Die hulp hebben jullie ook verleend aan een vluchteling. Je trof een vluchtelingbootje aan. Dat was in de buurt van Griekenland, begreep ik?
5: Ja, dat klopt. Dat was een aantal reizen eerder. En toen zat ik op een bevoorradingsschip. Ja. Dus dan ben je eigenlijk ter ondersteuning van de marineschepen die in bepaalde wateren zijn. En inderdaad, een bootje vol met vluchtelingen, zoals we dat eerder in de uitzending hebben besproken, zagen wij midden op zee drijven met moeders en kinderen.
3: Jij bent eigenlijk bij, kan ik zeggen dat je bij de marine terecht bent gekomen via je neef, Michel?
5: Dat klopt.
3: En dat was echt, want hij zei, je kan op vakantie en je kan er vet geld mee verdienen. En toen dacht jij, dat wil ik wel.
5: Tuurlijk, wie wil dat niet? Ja, ja, hij zegt, hij was voor mij een heel groot en belangrijk persoon. 10 jaar ouder dan ik. En in mijn boek beschrijf ik ook dat mijn vader op dat moment met hem aan het bellen was. En ik kwam net terug van een beetje teleurstellende open dag op een hogeschool. En hij zegt, Denise, waarom ga je ook niet bij de marine? Want nou, dan kun je inderdaad mooie buitenlandse havens bezoeken. Van alles van de wereld zien en ook nog eens geld verdienen. Nee, want dat was de keuze snel gemaakt.
0: In eerste instantie dacht je, ik ga iets met mode doen.
5: Ja.
0: Het werd uiteindelijk de marine.
5: Ja.
0: Beide begint het met de M, maar daar zijn de gelijkenissen ook wel voorbij, dacht ik.
5: Ja, dat aspect, dat aspect heb ik aardig gemist.
0: Ja, ik moet zeggen dat Michel inderdaad ook een mooie plek heeft in jouw boek met open vizier. Prachtig om te lezen.
5: Dankjewel.
0: Die is in ieder geval de boodschap ook van een krachtige vrouw die op jonge leeftijd ook al besloot het haar te millimeteren. Dat staat je ontzettend goed.
5: Dankjewel.
0: Leest dat boek, zeggen wij dan. En luistert deze song, zeggen wij nu. Want dan gaat het over Paul McCartney. Van wie zou dat nou de grote idool en misschien de grote inspirator zijn? Paul McCartney, Lost Horizon. Nee, dit is niet Lost Horizon, geloof ik.
19: Dit is Mull of Kintyre.
0: Ja, precies. Het is al een poosje
19: dit is al heel
0: daarvoor.
19: Lang.
0: Maar wat heb jij van hem geleerd, Joris?
19: Nou ja, wat niet als muzikant en als songschrijver. Dan zit alles in wat hij en wat natuurlijk Lennon ook deed. Maar melodie, harmonie
1: ritme, gewoon...
8: Mooie teksten
1: en ook niet altijd. De tekst is niet altijd bij McCartney het meest belangrijk. Maar ik denk melodie en harmonie, dat ik dat wel als songschrijver... Ik durf me niet te vergelijken met McCartney, maar ik heb daar wel veel van geleerd.
0: Ja. Last Horizon, ik kondigde hem net al aan. Zullen we er wel even naar luisteren dan? Oké, je stem wordt misschien iets minder gaandeweg, hè?
1: Maar hij is over de 80, hè?
0: Ja, dat bedoel ik.
1: Ja.
0: Maar merk jij en hoor jij ook dat je je als muzikant en als zanger toch nog steeds kunt verbeteren in zekere zin? Heb je dat zelf ook?
1: Nou, je hoopt elke keer als je iets nieuws maakt, of als je demos maakt, dat je iets maakt wat je zelf nog niet eerder gemaakt hebt. Dus en dat je groeit daarin. Dus ja. dat probeer je wel na te streven. En ik mag dit eigenlijk niet horen, wat ik nu hoor van McCartney. Want wij hebben vanavond met vrienden een luistersessie. Dus we gaan met de 10 man gaan wij op ouderwetse manier die LP opzetten met de tekst erbij en dan gewoon luisteren. Dat gaan wij doen vanavond.
0: Dus je hebt nu een kleine voorsprong genomen?
1: Ja, dit had eigenlijk niet gemogen. Maar jullie maken een uitzondering.
8: Nou, het gaat je niet teleurstellen.
3: We had one job.
1: Nee, heb je gehoord?
8: Ik zit hem ook de hele... Ja, ik ben een totale Beatles-fan. Dus ik heb... Ja, het is een geweldige plaat van een fan van 84, jongens. Daar kunnen we
3: Marcel, Denise wil wat zeggen.
5: Ja, ik zit er helemaal te twijfelen of ik het woordje Paul McCartney in mijn boek heb gebruikt.
0: Oh.
5: Nou, ik ben ervan overtuigd. Ik heb me van de week in moeten spreken voor mijn luisterboek. Dat heb ik niet gedaan. Maar Paul McCartney heeft voor mij ook enorm veel betekend. En ook voor mijn neef Michel.
0: Want?
5: Voor mijn vader ook, die nu ook overduidelijk zeker weten luistert. En daarom, ja, heel, heel mooi om te horen dat jij je zo laat inspireren door Paul McCartney. Want dat, ook ik doe dat iedere dag.
1: Ja, wat toevallig.
5: Ja, dat is geen toeval.
3: Wij brengen mensen samen.
1: Ja.
8: Nee, maar kijk, hij heeft en de Beatles die hebben voor werkelijk elke situatie hebben ze een lied.
5: Ja.
8: Voor elke situatie in je leven. Dat is ja, dat is de Bach van deze tijd eigenlijk.
0: Ja, en voor heel veel mensen is dat natuurlijk ook nog steeds dat nummer van Abel. Ja, je komt er niet los van. En heel veel mensen willen er niet los van komen. Onderweg, omdat dat voor heel veel mensen natuurlijk beschrijft de fase waar ze op dat moment in zaten in hun leven. Ja, dat is deze. Ja, dat blijft, je komt er niet los van. Maar waarom zou je dat ook willen, Joris?
1: Nou, voor mij hoeft dat niet. Nee, dat zal altijd aan ons en aan mij verbonden zijn.
0: Ja.
1: Vind ik ook prima, want ik vind het nog steeds een goed nummer, ook na al die jaren. Ik ben blij dat dit nummer is wat bekend is geworden en niet een minder nummer, want je zit er wel heel lang aan vast, maar ik heb daar geen probleem mee.
0: Ik wil je danken voor je komst, geldt voor iedereen. Ja. Zo dadelijk langs de lijn met Edwin Cornelissen en Gert van het Hof. Tot volgende week!
11: NPO Radio 1. Nooit meer slapen.
20: Ik ga in gesprek met schrijver en columnist Baba Tarawalli. In zijn werk richt hij zich op de ervaring van nieuwkomers in Nederland en analyseert hij de westerse individualistische cultuur. In zijn nieuwe boek Ik ben geen mango, ik ben een mens gaat Tarawalli op zoek naar de kern van menselijkheid en verkent hij het besef dat we bestaan dankzij elkaar.
11: In de nacht van woensdag op donderdag van 12 tot 1 Femke van der Laan in VPRO's Nooit meer slapen.
20: NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
21: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
22: Marc Chagall, de kleurenpoëet, nu te zien in Doesburg. Laliekmuseum.nl.
23: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
24: De energieprijzen gaan door het dak. Isoleer met nieuwe kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
25: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
26: Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook.
4: Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl.
6: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Op zoek naar een school waar je kind 100% zichzelf kan zijn? Kies voor particulier onderwijs van Winford.
7: Koop nu kaarten voor het nieuwe seizoen van het Nederlands Philharmonisch en Nederlands Kamerorkest in het Concertgebouw Amsterdam. Met prachtige pianoconcerten, de mooiste klassiekers, veel muziek en nog veel meer. Be part of our symphony. Kijk nu op orkest.nl.
9: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
10: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
12: De nieuwe Opel Astra. Made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: NPO Radio 1.
27: 7 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen op luchthavens. En dat komt erop neer dat iedereen die zijn pas is vergeten niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat komt neer op zo'n 40 nooddocumenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht. En in de veerboothaven van IJmuiden. Relschoppers hebben gisteravond vernielingen aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken hadden ze ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie bevestigt dat er gisteravond

0: aangericht aan het gemeentehuis van Wijk bij Duurstede. Onder meer de ruiten van de voordeur zijn kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken hadden ze ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie bevestigt dat er gisteravond vuurwerk is afgestoken. Er is niemand aangehouden. 12 stafleden van de Iraanse nationale voetbalploeg mogen de VS nog niet in, omdat ze hun visum nog niet hebben. En dat meldt het Iraanse persbureau Tasnim. Het gaat onder andere om de teammanager en de persvoorlichter. De spelers van Iran hebben inmiddels wel allemaal een visum om de VS binnen te komen. Het Iraanse team verblijft vanwege de spanningen in het Midden-Oosten tijdens het WK in Mexico. Voor de wedstrijden mogen ze dan wel op en neer naar Los Angeles en Seattle. Wielrenster Demi Vollering heeft de voorlaatste etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Ze won de sprint op de laatste berg voor de Canadese Holmgren en de Duitse Niedermayer. Roze truidraagster Anna van der Breggen eindigde in dezelfde tijd op de vierde plaats. En daardoor veranderde er in het algemeen klassement aan de top maar weinig. Van der Breggen blijft met nog 1 etappe te gaan aan de leiding met 48 seconden voorsprong op Vollering. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon en dan wordt het maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Ontspan. Tel tot 10. 1, 2...
2: Het is beter om hulp in te schakelen voordat je bij de 10 bent. Mantelzorg hoef je niet alleen te doen. Saar aan huis is een oplossing voor aanvullende mantelzorg. Kijk op saaraanhuis.nl.
3: Lees De Overbodige van Herman Koch. In de nieuwe bestseller van Herman Koch loopt een wandelvakantie van 2 echtparen in de Cotswolds volledig uit de hand. De Overbodige van Herman Koch. Nu in de boekhandel.
2: Heb je als mantelzorger ondersteuning nodig? Kijk op saaraanhuis.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Human neemt je mee in een late liefde. En die weer verliezen. Noralie Beijer was 5 jaar samen met Joost Prinsen. En waar hun verschillen groot waren, was hun liefde nog veel groter. Dus als hij overlijdt, raakt dat haar diep. Kijk vanavond naar Overleven. Over liefde en afscheid nemen. Human. Radicaal menselijk.
7: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
8: NPO Radio 1. NOS Radio 1. Langs de lijn.
9: Edwin Cornelissen en Geert van 't Hof.
10: En goedenavond, het wordt een sportavond met van alles wat. Zo werpt het WK voetbal zijn imposante schaduw vooruit.
11: De Russische Mira Andreeva won verrassend makkelijk de finale van Roland Garros. Gaan we op terugblikken.
10: En we spreken met Dieder de Groot, die in Parijs voor de 6e keer alweer Roland Garros bij het rolstoeltennis won.
11: En we horen hoe de Nederlandse ploegen het vandaag deden op het wereldkampioenschap 3x3 basketbal in Polen.
10: Maar we beginnen met Formule 1.
11: Max Verstappen heeft een goede kwalificatie achter de rug in Monaco. Start de race daarom morgen als 2e. Achter de Italiaan Kimi Antonelli, ook de leider in de stand om het wereldkampioenschap. Commentator Louis Dekker vanuit Monaco, goedenavond.
12: Goedenavond.
11: Heb je uitzicht op mooie bootjes?
12: Ik heb nu uitzicht op een toilet, maar dat wil je waarschijnlijk niet weten. Maar die heb je soms ook nodig.
13: Het is wel een druk toilet, als ik het zo hoor, Louis.
11: Zeker, zeker.
12: Daar is het internet het beste. Het is een beetje overbelast hier. Dus ja, je moet wel eens wat.
11: Oké, nou, ik dacht, ik probeer even de grandeur van Monaco al in mijn eerste vraag bij jou op te halen, maar het is...

0: mislukt. Laten we het dan maar over de Formule 1 hebben, Louis. Antonelli noemde zijn snelste ronde een magische ronde. Was dat het ook eigenlijk?
1: Nou, als je beseft dat hij nog maar net zijn rijbewijs heeft en 19 jaar oud is, verrassend de WK-leider. En eigenlijk alles kan vergooien hier als hij te veel risico neemt. Want hij heeft een voorsprong in het WK. En ik weet, het klinkt raar, maar dan kun je het maar beter een beetje niet te veel risico nemen. Rustig aandoen. Dat deed hij niet. En als het dan lukt, en als je dan Verstappen gaf ook complimenten, zo'n ronde aan elkaar knoopt, zo zei hij dat, ja, dan is het natuurlijk... magisch is misschien wel de beste samenvatting. Heel indrukwekkend, heel knap.
0: Ja, maar hebben we het dan toch eigenlijk niet over de verkeerde persoon? Want het feit dat Max Verstappen vooraan mag starten, weliswaar als tweede, maar toch, is dat een meevaller?
1: Ja, ik kan zeggen dat het een meevaller is, maar leidend voorwerp zelf zegt het ook. Verstappen zegt, vanochtend was ik helemaal niet blij, verloor ik bijna een seconde. En zag ik eigenlijk helemaal niet hoe we dat nog enigszins konden dichten. En als je nu kijkt naar het verschil op de startopstelling, het verschil in die rondetijd, dan moest ik even bij mijn buren rekenen. Is het nou 400ste of is het 4000ste? Nou, het is 400ste, dat is helemaal niks. En als je ziet waar Verstappen vandaan komt, de afgelopen maanden met een auto die niet lekker ging, maar ook vanochtend met een auto die niet lekker lag. En in Monaco heb je vertrouwen nodig. En moet hij op de rails liggen en dan kun je dat rondje aan elkaar knopen. Dus ze hebben bij Red Bull heel veel goed gedaan vandaag. Waar andere teams juist achteruit gingen hollen vandaag. Dus dat is een teamprestatie. Niet alleen Verstappen, maar ook zijn team dat die auto goed heeft neergezet.
0: Ja, laten we eerst maar even naar Verstappen luisteren. Hij was blij met zijn tweede plaats.
2: I mean, if you would have told me yesterday to be on the front row, I would have definitely taken it. And also this morning, I think we had quite some difficulties with the car. So, heading into qualifying and being up there, I think was extremely positive.
3: Ja, positief omdat er vanochtend nogal wat problemen met de auto waren, zegt Verstappen tegen F1 TV. Maar ja, wat moeten we nou gaan verwachten van morgen? Hè? Inhalen zeggen ze altijd vrijwel onmogelijk daar in Monaco. Dus ja, moet hij dan iets proberen in de eerste bocht?
1: Ja, er werden al grapjes gemaakt net. Van, joh, als jij nou met Antonelli overlegt dat je naast elkaar de eerste bocht ingaat, dan maken die Ferraris erachter geen kans. En die grap werd niet voor niets gemaakt. Want Ferrari knalt uit de startblokken dit jaar en staat op rij 2. Dus iedereen die denkt het wordt de optocht, ja, waarschijnlijk heeft iedereen gelijk. Maar er zijn wel mensen nu aan het kijken naar hoe wordt die start. Want zowel Antonelli als Verstappen, geen goede starts dit jaar. Komt niet door de coureur, maar door de manier waarop die nieuwe auto's staan afgesteld.
0: Ja, met die nieuwe reglementen ook.
1: En daar blinkt Ferrari uit. Het enige nadeel voor Ferrari, ik heb net dat stukje even gelopen van zeg maar plek 1 en plek 2 naar de bocht.
0: Hoe lang doe je daarover?
1: Ik red dat binnen een minuut. Ja. Dat is een Formule 1 auto. Dan weet je het antwoord. Hè. Ze zijn er zo. Dus je hebt eigenlijk vanaf plek 3 en 4 te weinig ruimte en te weinig tijd om een aanval te plaatsen. Maar natuurlijk Hamilton op 3 en Leclerc op 4. Die zijn wel getergd. Want die starten hier toch echt vandaag als favoriet. En staan nu op 3 en 4. Dus die hebben zure druiven bij Ferrari. Want die hadden echt gedacht, dit wordt ons weekend. En die gaan vast iets proberen. Maar of ze er de ruimte en de meters voor hebben, ik betwijfel het.
3: Hey, en als dat dan niet lukt en met inhaalactie, zijn er nog andere strategieën die je erop los kan laten? In de pitstop of zo?
1: Nou, Lewis Hamilton hoopt op regen. Maar ik weet niet welke weerman hij heeft geraadpleegd. Maar ik eet morgen mijn hoed op, die ik niet heb, als het gaat regenen. Dus dat is kansloos. Eigenlijk is er, ja, weet je, een incident op de baan kan leiden tot een safety car. Dan krijg je dus een optocht niet alleen op de baan, maar een hele hectische optocht door de pitstraat. Want dan gaat iedereen tegelijk banden wisselen. Dat kan de zaak overhoop gooien. En voor de rest kun je natuurlijk, als je als Verstappen achter Antonelli zit en je denkt, dit kan ik sneller, hier kan ik tijd winnen, dan duik je naar binnen, haal je verse banden en pak je misschien in één rondje net de seconde die je nodig hebt om daarna, nadat Antonelli ook naar binnen is geweest, het is maar een voorbeeld, dan kun je natuurlijk terugslaan. Eigenlijk ligt daar de enige optie, want inhalen, ja, Verstappen heeft het wel eens gedaan hoor, ik heb het hem gevraagd. Het kan wel, maar Verstappen zegt doodleuk, ja, het kan inhalen hier, maar dan moet je per rondje 2-3 seconden sneller zijn. Ja. Dat betekent als Verstappen vanaf plek 22 vertrekt, dat hij echt nog net Lance Stroll voorbij komt, als hij zijn best doet.
0: Ja. Maar er is ook een situatie denkbaar dus, Louis, dat er morgen nog voor de eerste bocht 3 auto's op elkaar klappen, omdat Ferrari risico gaat nemen. Zo klinkt het in elk geval bij jou.
1: Ja, en dat helemaal het risico omdat is. Iedereen weet, Ferrari wint niet zo vaak meer de laatste tijd. Er is wel frustratie bij dat team omdat dit echt de gouden kans was. Hamilton bevestigde dat dit zijn grootste kans op een Ferrari-zege is. En dan staat hij toch wel beteuterd op plek 3. Ja. En als je nou kijkt hier op dit circuit naar een Formule 2-race, een Formule 3-race of zelfs naar de Porsche Cup, dan is het niet heel moeilijk om filmpjes op YouTube te zien met een enorme ravage en blikschade, et cetera. Nou zijn de Formule 1-coureurs doorgaans, hoe raar het ook mag klinken, wel iets voorzichtiger. Misschien ook getalenteerder. Het zijn er ook maar 22. Ja. Dus dat past nog redelijk. Maar die eerste bocht, ja, het is de scherprechter. Want iedereen weet, als het ergens kan, dan is het daar. En dan kan het ook zo zijn dat iemand vanaf plek 5 of plek 6 ineens iets aanricht. Maar misschien is het gewoon een beetje wishful thinking na al die saaie races die we hier al gehad hebben. Maar er is toch een soort van spanning in de perskamer en ook op de tribunes van zou het morgen eindelijk een stuk leuker worden dan 22 auto's die gewoon als rondjes om de kerk gaan.
3: Letten dus op die eerste bocht. Morgenmiddag de Grand Prix van Monaco vanaf 3 uur uiteraard. Live te volgen bij ons in Langs de Lijn. Dat was vanuit het toilet in Monaco. Louis Dekker klaar, doorspoelen maar.
4: Ja, zeker. Misschien dat hij nu wat gaat eten.
5: Dat kan ook.
4: Een duur etentje worden, denk je.
3: Ja, ik hoop dat hij een goede dagvergoeding heeft.
4: Het zal goed zitten. We gaan luisteren naar The Pretenders en Don't Get Me Wrong.

0: Er is nog een nagekomen bericht uit Monaco, Edwin.
1: Oh, zit hij aan bier?
0: Dat lauwe biertje daar vandaag niet 10 euro, maar 18 euro kost.
2: Oei, oei, oei.
0: Ja, want het is Formule 1 weekend. Hè?
2: Ja, maar dan wel met uitzicht op de jachten. Dus dat is dan wel
0: zeker
2: wel weer waard.
0: Goed,
2: ja.
0: Tennis nu.
2: Ja, de vrouwenfinale van Roland Garros vanmiddag. Die ging tussen de Russin Mira Andreeva en Maja Swalinski uit Polen. Die Poolse die kwam met 3-2 voor, maar verloor daarna 9 games op rij en kon dat tij niet meer keren. En zo werd Andreeva, 19 jaar pas, de jongste winnares in Parijs sinds Monica Seles in 1992. Zij was toen 18. Mark Brasser, goedenavond.
3: Goedenavond.
0: Hoe oud was jij toen?
2: 1992.
0: Nou, Mark.
3: 21.
2: Oh, je moet er wel lang over nadenken.
3: Ja, even rekenen. 21, ja.
2: Hey, die setstanden 6-3, 6-2. Ja, dat klinkt alsof ze wel echt de betere was, Andreeva.
3: Ja, Andreeva was zeker de betere. En de eerlijkheid gebiedt ook wel te zeggen dat het niet zo'n heel erg leuke finale kwam. Hij kwam niet echt los. Tot 3-3 in de eerste set ging het nog wel gelijk op. Maar bij de speelsters moeite met de omstandigheden. Misschien wat zenuwen ook in het begin. Heel veel breaks. Ja. Nou zegt dat niet zo heel veel, want dat zien we ook wel bij de vrouwen. Zien we dat wel vaker bij de vrouwen, moet ik zeggen. Daar is de service veel minder belangrijk. Maar het waren veel fouten. Je hoopte eigenlijk op mooie punten. Weet je, het kan best ook een 6-2, 6-3 zijn dat een van de twee beter is en dat hij heel veel mooie winners heeft en de andere nou ja, gewoon geklopt wordt op waarde. Maar ja, het was Swalinski. Het was niet de dag van Swalinska, moet ik zeggen.
2: Nee. En je noemt die omstandigheden, want wat was er allemaal aan de hand daar?
3: Nou, het waaide heel erg hard en dat is sowieso lastig voor de service. Maar Swalinska is ook een speelster die wat hogere ballen speelt. Hè, verdedigend speelt, vertragend speelt. Ja, als de wind die ballen pakt, is het heel erg moeilijk om te zorgen dat je ballen goed binnen de lijnen vallen. Ze kregen niet heel veel lengte in. Ja, en we zagen dat Andreeva daar goed gebruik van maakte. En op een gegeven moment na een game of 6, zo ongeveer vanaf 3-3, 4-3 in de eerste set, er echt doorheen begon te slaan. En die ballen gewoon aanpakte. En tempo maakte en ja, eigenlijk profiteerde van ja, het magere spel van Swalinska. En dat gewoon heel erg goed deed. En dat gaf uiteindelijk de doorslag.
2: Ja, zag je er ook gaandeweg die Poolsen steeds wanhopiger worden?
3: Ja, ik moet heel eerlijk zeggen dat viel eigenlijk nog wel mee. Ze probeerden het wel en ze speelden eigenlijk haar eigen spel. En veel dropshots in het begin. Maar goed, daar had Andreeva ook nog wel goed het zicht in. Die rekende daar ook wel op. Dus ja, als dat dan ook nog mislukt op een gegeven moment, of je pakt daar geen punten mee, ja, dan probeer je andere dingen te doen. Maar ik moet ook zeggen dat Andreeva eigenlijk een beetje, vond ik, gek aan de partij begon. Want die ging op een gegeven moment een beetje mee in dat spel van de Poolse. Huh? Andreeva ging ook hoge ballen spelen, vertragend spelen. En ja, dat is natuurlijk niet haar spel. Zij moet gecontroleerd tempo kunnen maken. Nou, en toen, vanaf het moment dat ze dat op een gegeven moment deed, toen ging het lopen bij Andreeva. En was het, nou ja, geen houden meer aan, is misschien overdreven. Maar was het wel duidelijk dat Andreeva deze partij ging winnen.
0: Swalinska was ook gewoon moe, denk ik.
3: Ja, nou, er is natuurlijk heel veel op eraf gekomen de afgelopen tijd. Eerst de stress van voor het toernooi. Hè, dat verhaal over die hotelkosten die ze niet kon betalen. Dat er mensen bij moesten springen. Ze is pas net weer begonnen met tennissen na een hele moeilijke periode in haar leven. En ja, burn-out-achtig en gestopt met tennissen. Dus ja, dan heel veel wedstrijden achter elkaar spelen doet ze natuurlijk inderdaad ook niet elke week. Dit was wel een hele lange run, omdat ze ook nog eens uit de kwalificatie kwam.
2: Want het waren 10 wedstrijden?
3: Ja, het waren 10. Nee, dit was de 11, 3 in de kwalificatie en dit was wedstrijd nummer 7 in het hoofdtoernooi. Dus ja, dan ja, op een gegeven moment dan heb je inderdaad misschien ook de kracht niet meer om met die omstandigheden om te gaan en vloeide kracht uit je lichaam, waardoor je de lengte in die slagen ook niet meer hebt. Ja, en dan gaat het heel erg snel de verkeerde kant op.
0: Ja, die hotelrekening, dat komt nu wel goed, hè? Want ze heeft natuurlijk goed gecashed als verliezend finalist. Hoeveel is dat?
3: 1,4 miljoen.
0: Ja, ja. Kan slechter.
3: Ja.
0: En dan maakt ze ook een grote sprong op de wereldranglijst. Ze gaat naar?
3: Ze gaat naar ongeveer rond 20, 21.
0: Okay, van 114, ja. Nou, dat is nogal niet wat.
3: Ja.
0: Betekent dat ook dat, nou ja, zij alles achter zich heeft gelaten en we nu eigenlijk een speelster hebben die al heel veel talent had. Het kwam er eigenlijk al die tijd niet echt uit en nu zich echt definitief meldt bij de wereldtop?
3: Nou, dat is te hopen. Dat moeten we natuurlijk nog wel even afwachten. We hebben genoeg voorbeelden uit het verleden van speelsters die er dan opeens waren of een Grand Slam wonnen en die we eigenlijk daarna niet zo heel veel meer hebben gezien. En in ieder geval is er rust nu om haar persoon heen. Ze had ook geen sponsor. Was grappig, 2 dagen geleden na de halve finale, toen vroegen ze aan haar, ja, je hebt steeds andere kleding aan, hoe zit dat?
0: Is dat een statement?
3: En toen zei ze, ja, ik heb gewoon geen kledingsponsor. Ik trek maar aan wat ik mooi vind of wat me lekker zit. En nou, dat komt nu allemaal natuurlijk los. Ze zal een sponsor gaan vinden. Ze hoeft zich financieel even geen zorgen meer te maken. Ze kan zometeen goede coach, misschien nog iemand erbij. Dus dat zal voor rust zorgen. Ze heeft natuurlijk wel een heel apart spelletje, waar ze wat onorthodox is. In het vrouwentennis toch veel hard.

0: hardhitters vanaf de baseline. Zij kan het spel ontregelen. Ze is, fysiek is ze goed. Ze is snel. Ze leest het spelletje goed. Dus op zich zit er wel wat in dat ze wel misschien een constante carrière kan gaan hebben. Ze moet alleen wel zorgen dat er niet overkomt wat er vandaag overkomt. Dat die ballen allemaal niet goed vallen en dat het een beetje half is. Want als je dan een Sabalenka tegenover je krijgt, of bijvoorbeeld Andrieva vandaag, of nou, noem maar op. Ja, die speelsters die klappen deze ballen wel weg. En dan, ja, dan wordt het een heel lastig verhaal.
1: Dat is toch wel mooi dat we het nou al minutenlang over de verliezend finalist hebben.
2: Ja, zeker. Ja.
1: Maar zullen we het maar even over de winnares hebben ook dan? Andrieva, zij deelde nog een bijzonder bedankje.
3: Last but not least, I also want to thank myself for... I want to thank myself for believing in myself, always giving my 100%, even when it's tough. Only I know how tough it was for me and how nervous I was throughout these 2 weeks. So also thanks to myself for working so hard and giving my best.
1: Een applaus voor jezelf, hè, van Andrieva, ja. Die dus trots is
0: niet
1: op
0: heel
1: zichzelf.
0: Enthousiast applaus, hè, hoor je
1: nee,
0: het?
1: Nee, maar dat gaf ze zichzelf wel in ieder geval. Ja. Omdat ze zo ook in zichzelf is blijven geloven, ook in zware tijden. Ja.
0: Het is wel opvallend, hoor, dat het publiek stond heel erg natuurlijk achter Swalinska. Dat is natuurlijk een mooi verhaal. Ja. Maar Andrieva, natuurlijk hard, maar ze heeft het zichzelf ook wel heel moeilijk gemaakt door zich op de baan te misdragen, het publiek uit te schelden in het verleden, et cetera. En daar heeft ze zich niet populair mee gemaakt. Misschien dat ze ook nog, omdat ze uit Rusland komt, dat nog een beetje meespeelt. Maar dit was wel een heel lauw applaus voor een best wel leuke opmerking, zeg maar. Een ander had echt een daverend applaus gekregen. Oh, dat vond ik wel heel opvallend.
1: Dus ze moet nog een beetje aan haar imago gaan werken.
0: Ja, maar zeker. Maar ze is jong, hè?
1: Ja, 19 jaar. Nummer 8 van de wereld.
0: Gekke dingen.
2: Ja, zullen we het daar even over hebben?
1: Alsjeblieft zeggen. Hey, de vergelijking was al getrokken natuurlijk met Monica Seles. Die was 18 toen ze dat Grand Slam won. De eerste Grand Slam toernooi. Wat voor carrière kan je verwachten van Andrieva? Met natuurlijk alle mogelijke obstakels die ze gaat tegenkomen.
0: Nou ja, ze heeft dit hier is ze nu doorheen. Ze is altijd gezien, in 23 was ze de nummer 1 van de wereld bij de junioren. Ook daar hebben we een heleboel nummers 1 van bij de junioren uit het verleden waar we nooit meer wat van gehoord hebben. Zij werd toen al, en eigenlijk daarvoor ook al, toen ze nog jonger was, werd zij echt gezien als een heel groot talent inderdaad. Die zou het wel gaan maken en die zou in de toekomst wel Grand Slam titels gaan winnen. Nou, dat heeft ze nu waargemaakt. Dat heeft ze laten zien. Het feit dat ze die titel nu heeft, zal een last van de schouders vallen ook. Ze heeft een goed spel. Ze zal naarmate ze ouder wordt ook het in haar hoofd allemaal veel beter op een rijtje krijgen. Dit geeft rust. Dus ze kan zeker mee. Ik bedoel, ze was al een speelster uit de top 10 van de wereld. Hè. Het is niet dat Andrieva nu zomaar ergens vandaan komt, want ze stond natuurlijk ook al een keer in de halve finale hier in Parijs 2 jaar geleden. Maar goed, ze heeft die slam heeft ze nu achter de naam staan. En dat is nu verder bouwen. En mocht je de volgende keer weer in zo'n situatie komen, dan helpt het natuurlijk enorm dat je al een keer een finale hebt gespeeld.
2: Goed, dankjewel Mark. Morgen dan is de mannenfinale tussen Alexander Zverev en Flavio Cobolli. Dat is op het Center Court in Parijs. En die wedstrijd is ook morgen live te volgen in Langs de Lijn. Zverev, die natuurlijk eerder Jesper de Jong uitschakelde. Dan gaan we naar Dieder de Groot.
1: Ja, want we blijven, kan je ook zeggen, op Roland Garros. Voor de vrouwenfinale was daar Dieder de Groot die in actie kwam. En de rolstoeltennister die wist het toernooi te winnen door de Française Xenia Chastot te verslaan met 6-1 en 6-0. Niet voor het eerst, want het was voor de 6e keer in haar carrière dat Dieder de Groot de titel pakte in Parijs. En het is haar 24e Grand Slam titel in het enkelspel. Dieder, gefeliciteerd.
4: Ja, wauw, dankjewel.
1: Wat een cijfer, joh. Dat is toch niet normaal?
4: Nee, zeker niet. Ik heb de afgelopen 2 jaar geen Grand Slam gewonnen.
1: Nee.
4: En om er dan nu gewoon toch weer eentje te pakken. Toch de beloning na al dat harde werken. Dat is heel erg bijzonder.
1: Ja, maakt dat deze Grand Slam overwinning zo bijzonder? Extra bijzonder?
4: Ja, absoluut. Absoluut. Ik heb echt wel een wat moeilijkere periode gehad. Met heel veel blessureleed. En eigenlijk na ABN AMRO 4 maanden... ja, eigenlijk alleen maar thuis in de gym geweest. Omdat mijn schouder wilde gewoon even niet serveren. Dus ja, om dan toch hier te kunnen staan. Ik heb daar uiteraard wel wat voorbereiding gehad. Maar ja. Dan gewoon meteen winnen en echt overtuigend. Ik ben echt heel erg blij hoe dat uiteindelijk is gegaan.
1: Ja, je refereerde er ook aan in je dankwoord. Laten we even luisteren naar de overwinning.
3: I broke my heart at the Paralympic Games. And after that followed a difficult time where I was doubting myself a lot. I was having a lot of injuries, and being here this year and winning, but also just playing matches, enjoying it, it feels very special to me. And it's a little bit like therapy, being here and feeling like I am good, and I am here to win matches, and I'm here to stay. And that was a very big achievement for myself, and I'm really proud of that.
1: Kijk, dat is wel meer applaus dan André heeft gekregen.
2: Zeker. Ik had het gevoel, Diede, als ik hier naar je luister, dat je je was heel breekbaar hier. Wat volgens mij aangeeft hoe ongelooflijk veel dit voor jou betekent.
4: Absoluut. Ja, wat ik ook in mijn speech zei. Ik heb tijdens de Paralympics toch een beetje een harde klap gehad.
2: Overigens wel zilver, ja.
4: Nou, ja, ik won zilver, maar ik verloor vooral het goud. Zeker. Dat is gewoon hoe het nog steeds tot op vandaag voelt. En ik heb daar... ik baal daarvan, ik heb daarvan gebaald. En om dan nu toch weer, juist op die plek, dan weer voor het eerst toch weer die Grand Slam te winnen. Wat ik zeg, was voelde ook gewoon een beetje als therapie, als een pleister, als iets wat echt heel erg fijn en welkom is.
2: Ja, dan is het dus vooral een mentaal spel. Want je hebt natuurlijk ook daarna een heupoperatie ondergaan. Een comeback die dan met horten en stoten verloopt. Maar los daarvan is het dan vooral een mentale aangelegenheid dat je wint?
4: Misschien vandaag wel. Ik wist natuurlijk, ik speel tegen een Franse in een redelijk goed gevuld Suzanne Lenleng, dat is wel echt een heel mooi baantje voor ons. En ergens had ik in mijn hoofd dat ik gewoon moest gaan knallen vandaag. Dat vandaag mijn kans was en dat ik het kon gaan doen. En ik moest daar ontzettend voor gefocust zijn. En bijna bij de eerste bal die ik fout sloeg, kwam al een tromgeroffel van je welste. Ja. Ik moest heel scherp zijn. En ik denk dat het veld is ontzettend breed geworden. Er zijn echt veel dames nu die hartstikke hard aan het trainen zijn en echt dit meedoen aan de top. En ook deze Fransen dus. En een stukje mentaal en een stukje goed maken misschien wel.
1: Ja, want Diede, ik zat ook te denken, is het ook misschien een beetje jouw enorme hegemonie die je daarvoor had, die je daarin ook een beetje achtervolgde? Als je zo enorm dominant bent en je wint dan een keer niet, ja, dan komt die klap des te harder aan.
4: Ja, ik denk dat het voor mij, die klap was heel erg groot in Parijs, maar vooral omdat ik 4 jaar lang alles won. Ja. En in Parijs kwam eigenlijk alles samen voor mijn gevoel en dat lukte daar natuurlijk niet. En daarna volgde toch wel een periode waarin ik echt wel weer voelde dat ik het heel graag wilde. Maar dat er toch nog wel twijfels waren van ja, wat voegt het eigenlijk nog toe aan de carrière die ik op dit moment heb.
1: Heb je getwijfeld over het vervolg van je carrière?
4: Ja, nou, ergens. Dus ik voelde wel heel erg graag dat ik het wilde. Maar ik had ook wel heel veel twijfels over hoe dan of wat wil ik dan precies? Want ja, op het moment dat je alles al een keertje gedaan hebt, wat voegt het nog toe? Ja. En als je dan die bevestiging van dat winnen nog niet meteen krijgt, ik bedoel, dat heeft gewoon wel ruim 1,5 jaar geduurd. Dan ga je ook ergens een beetje twijfelen van, ben ik het niet alleen maar aan het afbreken nu, wat ik al die jaren lang heb gedaan? Ja. En dat achteraf zijn dat natuurlijk onrealistische gedachtes, maar ja. Ik denk als topsporters zijn het wel gewoon allemaal dingen die door je hoofd heen gaan. En is winnen natuurlijk heel erg belangrijk onderdeel van je werk. En dat, wat ik zeg vandaag, dan, dat draagt dan toch wel weer bij aan ontzettende bevestiging van, zie je wel, ik ben gewoon echt hartstikke goed goed. En ik moet vertrouwen in mezelf. En vertrouwen dat het echt ooit nog wel een keertje gaat lukken.
2: Maar betekent dat dan ook dat je nu de agenda van 2028 al hebt gekocht bij de boekwinkel? En daar de nazomer van dat jaar Los Angeles al hebt omcirkeld?
4: Nou, dat is het grappige. Ik leef echt bijna toernooi per toernooi, hoor. Ik ben echt lekker met dit seizoen bezig. En daar geniet ik ook het meest van. Ik merk nu echt, ik ga weer lekker naar gras toe. Dit weekend zijn natuurlijk de kwalies op Rosmalen. Daar mogen wij dan ook, als het toernooi klaar is, een weekje weer gaan trainen. En dan gaan we echt weer naar Wimbledon toe werken. En dat werkt voor mij echt het beste. Niet te ver vooruit denken, gewoon lekker stap voor stap.
1: Kan je er meer van genieten dan in die periode dat je alles won?
4: Als je Ja, ik denk dat als ik vandaag had verloren, dat ik ontzettend had gebouwd. Maar dan had ik wel echt ontzettend veel plezier gehad de rest van de week. Want ik heb genoten. Er was familie bij me. En gewoon de wedstrijden die ik heb gespeeld. Ik heb gevoeld dat ik alles wat ik getraind heb kon uitvoeren. Dus ja, ik heb echt gewoon wel genoten. En wat ik zeg, dat je dan ook nog eens die trofee wint, dat is dan nog mooier natuurlijk. Ja. Ik sta er anders bij en dat is een fijn gevoel.
1: Mooi. Zesde titel dus op haar naam, Diede de Groot op Roland Garros. De 24ste Grand Slam titel in totaal in het enkelspel. Grote klasse, dankjewel Diede.

0: can't be right here. Ja, Justin Bieber is dit. Met de Kid Laroi en het nummer Stay.
1: Dan gaan we het hebben over 3x3 basketbal. De Nederlandse basketbalsters hebben de halve finale bereikt bij het WK in Warschau. Maar voor hun mannelijke landgenoten viel het doek. Aangeschoven is basketbalcommentator Ronald van Dam. Ronald, goedenavond.
2: Hallo.
1: Ja, laten we beginnen met die vrouwen. Ze zijn titelverdediger op dit WK. Maar het had na de kwartfinale tegen Hongarije ook zomaar afgelopen kunnen zijn.
2: Ja, de uitslag doet vermoeden dat het heel spannend was. Dat was het eigenlijk ook wel. Maar Nederland had op een gegeven moment wel een voorsprong van 6 punten op zak. Hongarije kwam nog heel goed terug. Maar uiteindelijk Noord-Risse was weer haar beste zelf op de momenten dat ze dat moet zijn. En maakte het keurig af met een drive naar de basket toe.
1: Ja, ging dus niet vanzelf? Nee. Dat is wat je van tevoren niet verwachtte.
2: Ja, maar dat is ook wel 3x3 hoor. Ik bedoel, het is een 10-minuten sprint. En de kansen kunnen eigenlijk wel heel snel keren. Je kan denk ik staan 4-5 punten voor, ik ben er al. En dan mis je zelf 1-2 keer en de tegenstander zit er een tweetje in. En dan gaat het weer ineens heel snel. Ja. Maar voor mijn gevoel hadden ze het wel in die slotfase toch echt wel onder controle. Want ze hadden eigenlijk steeds de kans om het af te maken. En uiteindelijk doet dan Noord-Risse het ook.
1: Nee. Je kan ook zeggen, adel verplicht. Hè? Hongarije nummer 13 van de wereld, Nederland nummer 1. Nou spelen ze in die halve finale tegen de nummer 16 van de wereld, Australië.
3: Ja, maar dat zegt niks.
1: Nee, blijkbaar, dat hoor je.
2: Ja, je hebt goed opgelet. Je hebt heel goed opgelet. Ja, Australië is maar 2 wedstrijden gewonnen in de poolfase. Schakelde China uit en zo even Oekraïne. Best wel overtuigend. 2 keer brons op een WK gehaald, rond het in 2023. Er is nog 1 speelster van bij van die ploeg. Ja, vorig jaar won Nederland op het WK eigenlijk makkelijk in de kwartfinales van Australië met 21-11. Dus op papier zou het inderdaad geen probleem moeten zijn. Maar papier, zoals wij weten, is vergankelijk. Ja. Dus Nederland is absoluut favoriet in die halve finale. Ja.
3: De mannen dan, Olympisch kampioen. En dan is er natuurlijk die grote wens om daar een wereldtitel aan toe te voegen. Maar ze komen niet op bestelling.
2: Nee, die komen bij de mannen zeker niet op bestelling. Want daar is de concurrentie ook gewoon moord. Dan zie je dat steeds meer landen eigenlijk aan de weg timmeren. Duitsland is daarbij gekomen. Frankrijk, Spanje. Al die basketbalgrootmachten zetten nu ook in op 3x3. Grootmacht die er al was, was Servië. Ja, daar stonden ze vandaag dan weer tegenover in de kwartfinale. En in de voorgaande 15 ontmoetingen op een groot internationaal toernooi won Servië 14 keer. Ach. Nederland maar 1 maal. Dat was wel dit jaar de Champions Cup. De officiële opening van het seizoen. Dus je zou denken, hey, het zit er wel in. Ja, het zijn altijd nagelbijt. Het is altijd spannende wedstrijden.
3: Ja, maar goed, toch verloren. Ook al kwam Nederland nog dichtbij.
2: Ja, ze kwamen zelfs even met 13-9 voor door 2 punten van Brian Alberts. En dan zie je in 3x3, dan is het een 2 punten, 2 inside scorers. Want daar had Nederland echt moeite mee. Servië heeft 2 grote jongens die voortdurend onder rapport werden aangespeeld. Dan heb je Stranja Stojčić, dat is de nummer 1 van de wereld. Ze noemen hem Dr. Strange, omdat hij een prachtige snor heeft. Een beetje lijkt op dat figuur van Marvel Comics. Ja, die gaat met zijn slashes naar de ring. Het was Nederland even te machtig. Je moet echt dan ook alles zelf goed doen. Zelf alle 2 punten erin knallen, alle scoren hun stoppen en dat lukte niet.
3: Goed, morgen de halve finales met de vrouwen tegen Australië. Is dat overdag? Is dat te beluisteren? Over,
2: 5 uur gaan we spelen. Ja, dus in als eerste, aan de beurt tegen Australië. Alle kansen om die wereldtitel te prolongeren. Ik heb er wel vertrouwen in dit viertal.
3: Op naar morgen. Dankjewel, Ronald van Dam.
1: We gaan het hebben over het WK voetbal, want dat staat nu echt voor de deur. Het Nederlands elftal is in New York, waar het maandag de laatste oefenwedstrijd speelt tegen Oezbekistan. In aanloop naar dat WK gaan we terug naar een aantal bijzondere wereldkampioenschappen. We blikken terug op de prestaties van het Nederlands elftal en laten iconische gebeurtenissen weer tot leven komen met geluidsfragmenten. En we vertellen bijzondere anekdotes. Dit keer gaan we terug naar het WK van
4: 1994.
1: Toen werd het WK net als dit jaar gehouden in de Verenigde Staten. Maar ja, wat gebeurde er verder dat jaar?
5: Het paarse kabinet is eigenlijk een politiek wonder. Na 75 jaar regeringsmacht staat het CDA buitenspel.
6: Kok, 55 jaar, wordt natuurlijk de premier.
7: With only about half the votes counted, the result is undeniable. Nelson Mandela, next president of South Africa.
8: Now is the time. For celebration, for South Africans to join together.
9: Rintje Ritsma heeft de eerste Olympische medaille voor Nederland gewonnen bij de Winterspelen in Lillehammer.
10: Met de trein van Londen naar Parijs en in ruim een half uur 50 kilometer onder het kanaal door. President Mitterrand en koningin Elisabeth voegden op feestelijke wijze Engeland bij het continent.
11: The former world motor racing champion Ayrton Senna has been pronounced clinically dead after a crash at this afternoon's San Marino Grand Prix.
12: Radeloze vluchtelingen in Rwanda, het Afrikaanse land waar een burgeroorlog aan de gang is. Bij de gevechten in het land zijn al 500.000 mensen omgekomen.
13: There is another bizarre twist in the O.J. Simpson story tonight. The white vehicle is being followed, as you can see, by several police officers.
1: Een bloemlezing van het jaar 1994. We gaan erover praten. Met name over dat WK voetbal natuurlijk. Met Leo Driessen, Arno Vermeulen, Evert ten Napel. Allemaal aanwezig geweest in Amerika. Maar als je zo dat andere nieuws beluistert, Evert. Zijn er dingen die jou nog in het geheugen schieten?
14: Ja, Nelson Mandela. Ja, die heb ik ooit in een hand mogen geven. Dat was geweldig. In Johannesburg bij een vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederlands elftal en Bafana Bafana, het Zuid-Afrikaanse team. En dat was iets heel bijzonders.
1: Ja.
14: En nu ik die stem weer hoor, denk ik, ja, dat gaat, dan krijg ik toch weer dat kippenvelgevoel. Mooi.
1: Leo, 94?
15: Dat was een heel druk jaar, ja, dat weet ik nog wel. Maar van Mandela, dat was wel een heel mooi, ja, soort van lichtpunt van een nieuw begin. Hè? Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Daar hangt hij dan een beetje op.
1: Ja.
15: Maar helaas.
1: Arno?
16: Paarse kabinet, nee hoor.
1: Nee hoor, zegt heel hard.
16: Ja, Mandela is natuurlijk verbonden aan voetbal. Ik ben later ook op Robben Eiland geweest. Ruud Gullit denk ik meteen aan. Het WK natuurlijk ook later in Zuid-Afrika waar hij bij was. Dus ja, dat is wel een ongelooflijk memorabel moment. Maar zeker Ayrton Senna,
1: ja?
16: Had... Ja, dat was ook een moment wat niemand vergeet. Ook al heb je niks met Formule 1. Hij was natuurlijk zo'n bijzondere rijder. En ook de impact toen in Brazilië vergeet ik nooit. Dat land was gewoon weken helemaal van streken door zijn dood. Dus dat was ook wel echt historisch.
1: Nou ja, midden in dat jaar dus. Het WK voetbal in Amerika. Maar dat heeft natuurlijk ook een voortraject. Dan moeten we eigenlijk terug naar 1992. Het EK is geweest. Dick Advocaat wordt aangesteld als bondscoach. Maar ja, Evert, eigenlijk was dat op dat moment helemaal niet de bedoeling, toch? Het moest de grote Cruijff worden.
14: Ja, maar met Cruijff was er altijd iets aan de hand. Die had altijd zijn speciale eisen. Kijk, de spelers wilden altijd Cruijff. Ook in 1990 al. En toen werd Beenhakker, Don Leo werd het toen. En ook 2 jaar later was er weer gedoe rond Cruijff. En dan was het weer met zijn sponsor en weet ik wat voor allemaal problemen. Dus toen werd het Dickie.
1: Toen werd het Dickie, Dick Advocaat. Die een WK-kwalificatie moest gaan afwerken. Ja, dat was best wel een lastige. Want Noorwegen was heel sterk destijds in de pool. Nederland moest dan op een gegeven moment ook gaan winnen van Engeland. Het was een weerzien met Engeland in de Kuip.
17: Again is Ronald Koeman. Again the problem is there. Again...

0: it's a critical moment. He's going to flip one. And it's in. Beckham. Oh, this is trouble now. It's there by Beckham. 2-0.
1: Ja, de trouble is there voor Engeland, mag je zeggen, Leo. Want ja, dat was misschien wel een cruciaal moment, denk ik, in die kwalificatiereeks.
2: Ja, en voor die eerste goal van Koeman hadden er twee Koemannetjes afgestuurd kunnen worden in die wedstrijd. Hè? Oh. Die kregen allebei een gele kaart voor overtredingen die zeker van Ronald, die een doorgebroken speler neerlegde. En die werden allebei kregen ze geel. Erwin die legde op het middenveld nog even een speler behoorlijk neer. Even kijken, wie was dat ook? Parker. Okay. Ja, maakte die echt. Dus daar kwam Nederland al heel goed weg. Moeizaam. En dan eigenlijk ook een overtreding die er ook binnen was. Die werd er ook buiten gelegd. Want dat was in de eerste helft ook het geval bij die overtreding van Koeman.
1: Ja, ze kwamen heel goed weg.
2: Ja, ja, maar toen schoot Koeman hem binnen. Toen was het wel klaar.
3: Ja, ja, er was veel gedoe rond die vrije trappen met Koeman. Zo.
2: Ja.
3: Ja. Die Duitse, dat was geloof ik de Duitse scheidsrechter was het, dacht ik. Was hij er buiten, was hij er binnen. En ja, er was nog geen VAR natuurlijk. Nee.
2: Maar we mochten niet zeuren, want in de eerste helft werden we gemast.
3: Ja, nee, we mochten zeker niet zeuren.
2: We werden gemast dat het geel was. Ja. En dat hij hem daar ook buiten legde.
1: Want, ja. Ja, de consequenties waren in ieder geval daar. Want Engeland ging dus niet naar dat WK. Oranje kon het afmaken tegen Polen.
4: Aaron Winter nog altijd. Aaron Winter, die zou wel best niet kunnen geven naar Overmars. Maar mooi pak weer door Rotterdam.
1: Ja, je hoort toch wel de euforie, Arno, want ja, dat laatste WK was natuurlijk dat van 1990. Geëindigd in een deceptie. Het ligt nog ergens volgens mij in een doos van Leo Beenhakker die nooit geopend gaat worden, wat daar allemaal gebeurd is. Maar ik kan me voorstellen, de opluchting was groot toen.
5: Ja, we haalden uiteindelijk ook maar 15 punten in die kwalificatiereeks na Noorwegen. Inderdaad net 2 punten meer dan Engeland. Het was gewoon rete spannend. Op voorhand dacht je dat, dus, dat Nederland en Engeland zich zouden plaatsen. En die Nooren hadden een verschrikkelijk elftal. Die speelden erger Catenaccio dan de Italianen ooit gespeeld hebben. Met 1 spits en 5 verdedigers en ik geloof 4 middenvelders. En die zetten de boel overal helemaal dicht.
1: Wel gewoon groepswinnaar, hè?
5: Ja, gelukkig op het WK gingen ze in de groepsfase uit. Omdat ze weigerden in de laatste wedstrijd waar ze speelden 3 keer gelijk. Waar ze eigenlijk moesten aanvallen, bleven ze op 0-0 spelen. En toen gingen ze eruit omdat ze een slechte doel hadden. Dat was wel voorkomen terecht. Maar die pakte gewoon een ticket. En toen ging het tussen Nederland en Engeland.
2: Noorwegen is nou wel even een stukje beter, hè?
5: Ja, nu. Die spelen veel leuke voetbal ook natuurlijk dan toen.
1: En ze hadden geen Haaland toen natuurlijk.
3: Ja. Je had het over dat systeem. Ik heb toen een training van die Nooren bekeken. En die gingen inderdaad een uur lang oefenen op dat systeem. Met 4-5 man op 1 rij. En er stond die coach, die stond daar echt helemaal dat te coachen. Hoe dat ging, dat kantelde steeds van links naar rechts. En dat was moeilijk om daar doorheen te spelen.
5: Ja. Ja, dat was echt zo.
1: Ja. Nou ja, hoe dan ook, Nederland dus wel naar dat EK. Op naar Amerika met Dik Advocaat, zonder Johan Cruijff. Ja, dat leverde natuurlijk in aanloop naar het toernooi ook een grappig nummer op.
6: Misschien dat ik Dik nog 1 tipje mee kan geven. Hij heeft natuurlijk zijn achteraan niet mee. Maar hij zal natuurlijk in Amerika heel veel plichtplegingen en recepties en dat soort dingen moeten doen. Nou, ik weet dat hij een keer in Spanje is geweest. En toen zei hij tegen mijn voorzitter, hallo, ik ben advocaat. En die dacht dat ik toen

0: Sorry, ik zeg de hele tijd al dat je weg moet met die bal. Caramba, nuestros problemas. Kijk nou eens, todos apparaturos naar de kloters. Dat had je eens in Amsterdam moeten flikken toen ik zo oud was als jij en ik woonde drieën achter.
1: Ja, Tex Leo Driessen waarschijnlijk.
2: Ja, ik wou zeggen, ja.
3: Nee, dit was Van den Berg.
1: René van den Berg, ja.
2: René.
3: Ja. Maar als het nodig is, dan...
1: Ja, jij kan hem ook.
2: Normaal ben jij toch van dit soort teksten ook?
3: Wie dus geen probleem is. Nee, ik zat wel in de clip van okay. Dit liedje, ja. Ja,
1: ja. Ja, dat was wel klassieker natuurlijk,
2: ja,
1: hè.
2: Zeker.
3: Ja, Ferry de Groot heeft je op de
1: ja, Ferry de Groot inderdaad. Ja, en je noemt inderdaad René van den Berg. Nu werkzaam bij RTV Utrecht. Destijds werkte hij ook bij de NOS. Hij maakte onder meer het Hek van de Dam. Hij was ook de stem die Johan Cruijff inderdaad nadeed. Maakte dit samen met Ferry de Groot. Ook met Peter Koelewijn trouwens. Herman van der Velde. Maar ja, René van den Berg die gaf al zelf aan. Ze hadden nooit verwacht dat het zo'n groot succes zou worden.
4: Wij hebben die dingen nooit gemaakt. Met de gedachte van het kan wel eens een hit worden. En dit kan wel eens een gouden plaat worden. Dat hebben we echt werkelijk nooit gedacht. We hebben

0: gewoon de grootste lol gehad met elkaar. En ja, vooral, en ja, toen werd de plaat opgenomen. Toen kwam Peter Koelewijn er nog eens bij als zijnde de producer. Ja, en toen hebben we de rotzooi met Jordi erin gedaan van... Jordi, door thuis op met die bal. En dat soort gein. Dus we hebben alleen maar grappen met elkaar gemaakt en lol met elkaar gehad. En het een was nog niet gekker dan het ander.
1: Heeft Dick Advocaat er eigenlijk ooit zelf op gereageerd?
0: Nee. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb als journalist natuurlijk met Dick ook gewerkt de laatste jaren bij FC Utrecht, toen hij daar even de trainer was geweest. Nooit heeft hij er wat van gezegd. Ik heb wel een legendarisch verhaal van Rob de Leden ooit gehoord. Dat was de perschef van het Nederlands elftal destijds in 1994. En zij gingen altijd vanuit Noordwijk met de bus naar een trainingscomplex. Dat was de wedstrijd, dat was bij Quick Boys volgens mij. Daar gingen ze altijd met de bus naartoe. En die buschauffeur die had dat liedje. En zij, de spelersgroep, wist dus niet hoe Dick Advocaat op dit liedje reageerde. Maar de jongens hadden er zelf natuurlijk ook de grootste lol om dat dit gebeurde. En Rob de Leden heeft mij ooit verteld dat als ze dan op weg gingen naar het trainingscomplex om daar te gaan trainen, dan neuriede die groep dat mee als dat liedje opstond. En dan zongen ze alleen maar van... En vervolgens, en luister, ik lieg met permissie van de leden, want die hebben dit zo verteld. Uiteindelijk heeft Dick Advocaat gezegd tegen die spelersgroep: jongens, ik vind dit ook een leuk liedje. En toen is die hele bus gaan zingen: als Dick me hulp nodig hebt, dan meldt hij. Dus ja, dat is toch geweldig als je dat meemaakt.
2: Ja, schitterende anekdote. Geeft ook wel een beetje aan hoe de stemming was en de sfeer was in de groep. Want ja, Leo, was er een beetje vertrouwen in dat WK destijds?
3: We zullen wel weer wereldkampioen zijn geworden, dacht ik.
4: Altijd, hè?
3: Ja, toch?
4: Nu ook weer.
3: Ja, toch?
4: Ja.
3: Nou, niet dan. Nee. In mijn beleving was het redelijk optimistisch. Het was natuurlijk inderdaad het gedoe rondom Cruijff. Dat surde gewoon door. Al was het eigenlijk al lang opgelost. Maar het blijft
4: niet opgelost.
3: Hè?
4: Niet opgelost.
3: Nee, niet opgelost. Maar het werd alles weer opgerakeld. Wie er dan ook aan bod was. Of wie er ook de baas was. Ja. Ik moet zeggen, ik heb altijd wel heel veel respect gehad voor Dick, hoor. Zeker ook na de gebeurtenissen in Amerika. Komen misschien nog op, helaas. Ja. Maar hij is altijd wel heel respectvol naar andere mensen toe geweest, Dick. En daarom, wat er nu met Curaçao gebeurt, dat past eigenlijk helemaal niet bij hoe ik Dick ken. Eigenlijk, maar goed, zijn zijsprongetje.
4: Ja. Treurig, maar goed.
2: Ja. Ja, Arno, we werden wel even wereldkampioen. Was dat de teneur?
4: Dat weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat iedereen toch echt wel gehoopt had dat Cruijff wel een keer bondscoach zou worden. En Advocaat, met alle respect, was natuurlijk toch een beetje nog de assistent van Michels geweest.
2: Eigenlijk wel een beetje het begin van zijn trainerscarrière.
4: Ja,
2: toch?
4: Precies. Dus dat was toch wel een tegenval. Nou ja, Cruijff had inderdaad weer, wat Evert zegt, onmogelijke eisen gesteld. We hebben later ook wel het idee gehad dat hij dat toch ook gewoon deed, omdat hij het niet aandurfde. Want hij zorgde ervoor dat het onmogelijk werd zelf, hè, dat hij bondscoach werd.
3: Maar ja, het is vanaf 78, hij wilde nooit meer lang van huis eigenlijk. Hè. Dat is altijd zo geweest.
4: De ontvoering. De overvals thuis. Dus het was Advocaat. Daar hadden we denk ik nog niet mega veel vertrouwen in. En de Gullitzaak speelde natuurlijk ook nog mee.
5: Ja, die wilde ook niet.
4: En dat was natuurlijk een hele grote tegenvaller. Dat was natuurlijk een held van het Nederlands voetbal. Die zei van, ik ga niet mee.
2: Ja, inderdaad. Dat leverde onrust op. Ruud Gullit, die dus bekend maakte niet mee te gaan. Het verhaal was dat je een verschil van inzicht had met de coach. Naar de echte reden was het nog jarenlang gissen. Maar laten we even horen wat hij er zelf destijds over zei.
6: Ik heb de reden ook niet met het oog, ook op de WK, heb ik hem de reden niet opgegeven. Maar ik denk, ik heb wel afgesproken dat ik hem, dat ik het na de WK dat hem wel zou uitleggen.
7: Die verklaring is nu gekomen. En in alle eerlijkheid, ik denk dat we de ware reden nog steeds niet weten, want dit kan het niet geweest zijn.
2: Ja, dat bleef een beetje doorsudderen. Ik geloof iets van 19 jaar later of zo zaten ze een keer samen aan tafel in de talkshow. En toen hadden ze het er nog eens over. Maar het verhaal was toch een beetje, Leo, dat het heel warm zou gaan worden in Amerika. Dat Advocaat een aanvallende speelstijl in gedachten had. En dat Gullit dat niet zag zitten.
3: Ja, kijk, maar dat hangt dan op dat als een verdette het gevoel krijgt dat de trainer niet in meegaat in wat een verdette vindt. Daar komt het basje. Al had Gullit misschien geen gelijk, of had de Advocaat wel gelijk, daar gaat het nu niet om. Het gaat om dat de perceptie bij Gullit was: hé,
4: Hij luistert niet naar mij?
3: Hij luistert niet in alles naar mij. En ja. ik ben maar één van de elf. En ik ben toch eigenlijk wel de beste.
2: Dus het was eigenlijk een soort clash tussen ego's.
4: Waren jullie toevallig bij die persconferentie? Ik was in Noordwijk daarbij. Want dat was best een uitermate gek moment. We werden verrast als media dat daar ineens de grote Gullit naast de advocaat zat.
2: Jullie zagen dat helemaal niet aankomen.
4: Nee. En hij zat daar werkelijk als een kwajongen die snoep had gepikt uit de kast van zijn moeder. Hij zat daar met die grote rasta's nog de hele tijd met zijn hoofd naar beneden zijn verhaal te doen.
2: Spijkerjasje aan.
4: Ja, en toen ook nog dat shot. Siert de Vos was daar volgens mij als verslaggever. Die heeft toen natuurlijk weer heel bij de hand op tijd ook dat beeld gemaakt, dat hij daar wegrijdt uit die parkeergarage. Ja, die kennen ook allemaal. Is zo'n heel klein, kloterig autootje van een vriend van hem, waar hij dan naast zit, waar hij amper in paste. Ja. En daar ging dan Gullit weg. Ja, alleen al dat beeld, dat was heel veelzeggend. En we wisten echt niet wat. Er kwam niet uit wat het was. En eigenlijk nog niet, hè? Want wij moeten natuurlijk ook een beetje lachen als we horen dat zeg maar advocaat te aanvallend wilde voetballen. Want ja, nou, laat dan niet zeggen dat advocaat een reputatie heeft.
2: Dat zat niet in zijn DNA. Nee.
3: Hij had er echt zijn hand over gespeeld. Hij kreeg niet het gevoel van: oké, jij luistert niet onvoorwaardelijk naar mij. En dat is op dat moment de doorslag gegeven.
5: Maar weet je wat we nooit zullen weten? Wat er wel was gebeurd als Cruijff één keer bondscoach was geweest, dat zullen we nooit weten.
2: Ja.
5: En we zullen ook nooit weten, als Gullit wel mee was gegaan in 1994... hoe ver we dan waren gekomen. Dat weten we allemaal niet. Dat blijft ergens hangen. En dat is wel jammer. Maar ook alweer mooi.
2: Ja, zoals altijd weer mysteries. Van alsen aan elkaar.
5: Ja, als.
3: Het blijft deze week niet op de paal had geschoten.
2: Ja. Als Casillas die teen niet had uitgestoken. Ja, goed.
3: In 1974 waren we overigens wel kansloos in de finale. Even rechtzetten. Dat we altijd denken dat we die onterecht verloren
5: hebben. Die Brazilianen waren zo goed in de finale in 1994, toch?
3: Nee, 74
5: hebben we gedaan. Of 74, ja, sorry.
2: Nee, maar dat die mythe even ontzenuwd is.
3: Ik was even terug in jou, in onze tijd.
2: Goed, Nederland naar Amerika, spelend in de pool tegen België, Marokko, Saoedi-Arabië. Het ging niet heel erg makkelijk. Hè?
5: Het begon heel erg moeilijk.
2: Walk-overtje, maar dat liep even anders.
5: Ja, ik weet nog dat Eddie Poelman was commentator daar. En die werd na de wedstrijd, toen hij nog even de stad ging, in elkaar geslagen. Die is nog in het ziekenhuis terechtgekomen.
2: Oh.
5: Ja, dat was nog een hele heftige toestand. En die ging, wat hij wel eens vaker deed, na afloop nog eventjes ergens een snoepje halen. maar die wedstrijd ging heel moeizaam, want die Saoedi's kwamen op voorsprong.
2: Ja, dat was geloof ik al sowieso historisch.
5: Ja, ja. Jongen. Ja, dan kregen we Eddie aan de telefoon. Hoe gaat het met je en zo? En man, wat een toestand.
2: Ja, toen kwam een wedstrijd tegen België. Ja. Die werd dan ook nog eens een keertje verloren.
5: Dat mag ik. Dat was ik commentator. Ja, dat was ongeveer 45 graden. Een soort magnetron in Orlando. Man, wat was het heet. Albert. Een verdediger, die kopte de bal erin en dat was het 0-1 en dat bleef het ook gewoon. Maar die Belgen hadden ook een goed team hoor, vergis je niet.
2: Ja. Ik kan me voorstellen dat daarmee het sentiment rondom Oranje wel een beetje weer veranderde.
4: Ja, je had geluk dat de beste nummers 3 nog doorgingen, dus dat veroorzaakte iets minder paniek. Dus we moesten natuurlijk die laatste wedstrijd winnen. Dat was in die tijd zo, hè, dat je, dat was ook heel gedoe. We wisten pas ook heel laat volgens mij tegen wie we gingen spelen, omdat die nummers 3 steeds dan wijzigde. Maar we moesten tegen Marokko, die bleken later dan de zwakste in de groep. En die wonnen we dan wel met 2-1. Maar het was uitermate moeizaam, die hele groepsfase. Ook niet de eerste toernooi waar we niet heel erg bliksemsnel van start zijn gegaan. Ja. Maar dit viel wel tegen. Het voetbal viel erg tegen. Terwijl als je nog weer naar de namen kijkt, ook de mensen die scoorden tegen Marokko, Bergkamp, Brian Roy, weet je wel. Dat zijn attractieve en goede spelers. Wat eigenlijk best een aardig team. Maar het kwam niet los, nee.
2: Nee, Leo, je moest ook je verwachtingspatroon wat gaan bijstellen? Of dacht je van...
3: Nou, ik inmiddels niet meer, hoor. Ik was al thuis toen.
2: Je was toen al thuis?
3: Met België en Marokko. Dus,
2: Ja. Nee, maar goed, het was dus allemaal niet indrukwekkend. Oranje wel door. En dat gold dus ook voor de meereizende.
3: Ja, het was ook echt, maar daar komen we misschien nog op. Het was ook echt ongelooflijk warm. Het was echt niet normaal.
5: Maar vochtig warm. Ja. Niet gewoon lekker warm, maar vochtig warm.
2: Komen we zo nog op terug. Ja, het was dus inderdaad reizen door Amerika, door die hitte ook. En dat gold dus ook voor die meereizende Oranje-fans. Gert Grimius en Graatje Hendricks, die halen we regelmatig aan in deze podcast om hun herinneringen op te halen aan dat reizen. Gert kennen we als de man van het spandoek natuurlijk, van Stadskanaal. En Graatje, dat is de Oranje-Indiaan. U heeft hem ongetwijfeld wel eens voorbij zien komen op de tribunes. Dit keer neemt Graatje ons mee naar Amerika, want daar ligt ook de oorsprong van die bijzondere toy van hem.
8: De WK-avonturen
9: van Graatje en Gert. De Indiaan is geboren in Amerika, in Orlando, tijdens de WK is het ontstaan. Ik was daar met mijn vrouw en mijn dochter op vakantie tegelijk voor het voetballen. En dan ging ik een dagje rondrijden met een auto wat ik daar gehuurd had. En dan kwamen we bij zo'n Kuiperpark langs. En zo'n beetje Kuiper-Indianenpark. En er was een souvenirwinkeltje bij. Maar dat park was gesloten. Maar ik kon wel het winkeltje zien. Er hing een mooie Indianentooi. Nou, dan wilde ik hem kopen en een dag later zijn we er weer langs gekomen. Dan bleek dat die $240 kostte. En die dollar stond toen op iets 1,35 of 1,45, weet niet meer zo precies, of veel meer nog. Maar toen ik de wedstrijd naar Washington reed, naar het vliegveld naar Tampa, ben ik toch maar weer bij die winkel gestapt en heb ik het toch maar gekocht. Ja, ik vond het prachtig. Dan komt iemand uit Europa en die komt er daar binnen met een oranje pak aan. Helemaal rood, wit, blauw geschilderd. En dan een dikke trommel op de buik en met een fluitje in de mond en dan met een indianentooi op. Nou, het was geweldig.
2: Ja, reken maar dat hij het warm gehad zal hebben daar in Amerika met die outfit.
5: Ja, ik ken ze toevallig allebei persoonlijk.
2: Ja.
5: Graatje en ook de heer Grimius, die is nu ook van die oranje bus.
2: Ja, klopt. Ja. Maar ja, en de Indiaan die reist niet meer mee met oranje sinds zijn vrouw is overleden.
5: Ja, ik ben daar wel eens geweest op het woonwagenkamp en ze brouwen daar allemaal, hè, met de R. Jozef Oosting komt daar ook vandaan.
2: Hij heeft ook zijn eigen bar heeft hij gemaakt.
5: Ja. Ik ben bij de opening toen geweest.
2: Oh,
5: hij belde mij op dat ik moest komen. Ik zei, maar ik kan die dag niet. Dan zorg je dat je me wel kon kom even, maar je komt ook uit Drenthe, dus ik ben er toen geweest. Dick Jol was er ook, geweldig.
2: Die kwam niet uit Drenthe.
5: Nee.
2: dat geeft te zijn. Ja.
1: Heerlijk om de verhalen te horen over het WK van 1994. Meer straks na 8:30. Na het nieuws van 8:00 zijn we terug met onder meer de Giro voor vrouwen, golf en zeilen. Heel graag tot zometeen.
10: Ja, dat golf, dat wordt dan wel bijzonder, want begrijp ik nou dat Joost Luiten zijn caddy wil ontslaan?
1: Heel
10: interessant.
1: Hij kan zichzelf niet ontslaan, hè?
10: Nee, ja, dan heeft de caddy het zeker gedaan.
1: Ja, precies.
10: Nou, we gaan dadelijk horen.
11: NPO Radio 1.
12: Podcast.
13: Action.
14: En
15: actie.
14: Actie.
16: Zes undercover agenten regisseren de film van hun eigen leven.
17: Undercover is de eenzaamste job die er bestaat.
16: Ze zijn meesters van hun eigen verhaal.
18: Je weet voor mij niet te veel emotie, want dat is mijn reputatie onderuit houden.
16: En ze houden de touwtjes strak in handen.
19: Ik gaf weinig prijs over mezelf. Ik deed dat met suggestie.
16: Maar wie controleert het verhaal op de set?
20: Ga begin maar even zeggen wat professioneel is en wat niet professioneel is.
16: Wat wordt getoond?
21: En wat wordt verzwegen?
22: Ik vind het goed, want hij zegt daarmee eigenlijk, doe dat niet nog eens. Don't do it again.
16: Alpha.
21: Een podcast van NTR.
16: Nu op NPO Luister. Ster.
23: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
24: Hallo, daar ben ik weer, met de lekkerste maaltijden.
23: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
25: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
26: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven, zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf €100.000 mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
27: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
28: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: NPO Radio 1.
0: 8 uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Bij de Gelre Dome wordt gedemonstreerd tegen het concert dat rapper J daar vanavond geeft. J, voorheen Kanye West, deed in het verleden onder meer antisemitische uitspraken. In sommige landen is hij daarom dan ook niet welkom. Maar de Nederlandse overheid zag geen aanleiding om zijn concerten te verbieden. Burgemeester Marcouch van Arnhem nodigde J uit om naar het Holocaustmuseum te gaan. J heeft daar niet op gereageerd. Het Holocaustmuseum heeft gezegd daar niet aan mee te willen werken. De twee concerten die J in de Gelre Dome geeft vanavond zijn en maandag zijn uitverkocht. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden de besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee kunnen reizigers sinds vanmiddag geen noodpaspoort aanvragen. Komt erop neer dat iedereen die zijn pas vergeten is niet op reis kan. Vorig jaar gaf de Marechaussee ruim 15.000 noodpaspoorten uit. En dat kwam neer op ongeveer 40 documenten per dag. De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Kwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnaar.

0: De aanvraag van zo'n paspoort kan maar op een paar plekken in Nederland gedaan worden. Op de vliegvelden van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden. Tennister Mira Andreeva heeft haar eerste Grand Slam titel gewonnen. De Russische won in de finale van Roland Garros met 6-3 en 6-2 van de Poolse Maja Gwalinska. De 19-jarige Andreeva is de jongste winnares van Roland Garros sinds 1992. Toen won Monica Seles en die was toen 18. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist, Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Kom naar Wonderfeel Friday Night op 3 juli in Baarn. Met Spinvis, Jungle by Night, Remy van Kesteren en meer. Geniet van een zwoele zomeravond op landgoed Groeneveld, waar de avond valt en de nacht klinkt. Wie neem jij mee? Koop je ticket op wonderfeel.nl.
4: Het hoeft niet in.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: Wat hebben belastingen met chimpansees te maken? Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
7: Nu te zien in Stedelijk Museum Alkmaar, Gestel en de Smet. Stap in een wereld vol kleur, vriendschap en inspiratie en ontdek de bijzondere band tussen Leo Gestel en Gustaaf de Smet. Een tentoonstelling die raakt en verrast. Boek je tickets via stedelijkmuseumalkmaar.nl.
8: Een noodsituatie komt meestal onverwachts. Opeens valt alles stil. Hoe zorg je dan dat jouw bedrijf blijft draaien? Met een draaiboek zorg je dat je voorbereid bent en je klanten en je omgeving weten waar ze aan toe zijn. Start met je eigen draaiboek op denkvooruit.nl/bedrijven.
9: Welkom terug. Opnieuw een Nederlands succes in de Giro voor vrouwen. Demi Vollering won de etappe. Anne van der Breggen behield het roze.
10: En een slechte dag voor golfer Joost Luiten op de KLM Open. En dat kan zijn caddy wel eens de kop kosten.
9: En op het strand van Almere is al de hele week de Dutch Water Week aan de gang, waar ook veel topzeilers in actie komen.
10: En net als in het vorige uur keren we terug naar het tumultueuze WK-voetbal van 1994 in Amerika.
9: Eerst maar het fietsen in Italië. Wielrenster Anna van der Breggen is heel dicht bij haar 5e eindzege in de Giro d'Italia. Van der Breggen hield vandaag op de voorlaatste dag stand in de koninginnenrit, maar die werd dan wel weer gewonnen door Demi Vollering. Nou, we gaan erover praten met Sebastian Timmerman. Sebas, goedenavond.
11: Hallo Gert, goedenavond. Ja, en Edwin natuurlijk.
12: Goedenavond.
9: De koninginnenrit dus. Het was wel een onthoofde koninginnenrit, hè?
11: Ja, met de Finestre is het altijd wel wat. Er sloeg Froome toe, die ging een hele lange solo aan in 2018. Vorig jaar was daar gekibbel en geruzie, waardoor Simon Yates de Giro kon winnen. Omdat
9: ga je even onderbreken, want er is een spookrijder, Sebas.
13: Hier volgt een melding van een spookrijder. Rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A2 Amsterdam richting 's-Hertogenbosch, dan kom je tussen de Leidse Rijntunnel en Nieuwegein een spookrijder tegen.
9: Dankjewel. Gaan we door met jou, Sebas, over de koninginnenrit die dus werd onthoofd. Je haalde even de geschiedenis, de recente geschiedenis erbij.
11: Ja, je hoeft maar over de Finestre te praten of er is al weer wat om te doen inderdaad.
12: Rustig vloek op.
11: Ja, nou bij.

0: Nou wel, het is echt een beruchte klim. Hè? 18,5 kilometer, onverhard. En wat er dan vandaag gebeurde, hè, menig wielervolger en wielerliefhebber had er naar uitgekeken. Voor de eerste keer de Finesteren in een professionele wedstrijd voor vrouwen. En de klim was kwartiertje, 20 minuten aan de gang. En toen kwamen via de collega's van de Eurosport al de berichten naar buiten dat er sneeuwlawines waren geweest. Twee sneeuwverschuivingen boven op de top, waar nog sneeuw ligt. Die waren was de organisatie koortsachtig mee bezig om dat van de weg te verwijderen. En toen kwam plots het bericht vanuit de organisatie dat dat met die sneeuw wel gelukt was. Maar er was ook nog een ijslaag. En die kwam door de oplopende temperaturen kwam die los. Ja, en daar wilden ze geen enkel risico mee nemen. En volkomen logisch natuurlijk. Het zal je gebeuren dat er net een flinke partij ijs in beweging komt als daar één of meerdere rensters langs rijden. En dus had men geen andere keus dan de finish te verleggen. Niet in Sestriere, maar de etappe met 28 kilometer in te korten. En de finish dus provisorisch aan te leggen. 1 kilometer onder de top van die Finesteren.
1: Ja, en wie heeft daar dan het meeste profijt van?
0: Anna van der Breggen, want die wordt vierde vandaag. Ja. Ze bleef voorop met de nummers 2, 3 en 4 van het klassement. Vollering, Holmgren en Niedermayer. Van der Breggen gisteren gevallen in etappe nummer 7. Begon bont en blauw en met schaafwonden aan deze etappe. Had wel lekker geslapen, maar je weet het maar nooit. Nou, ja. Er bleek eigenlijk niks van die valpartij van gisteren en de naweeën daarvan. En Demi Vollering loerde op haar kans en die was de tactiek met haar ploeg aan het uitwerken. Ja, en toen kwam dat bericht en dan wordt het moeilijk schakelen als er in één keer 28 kilometer uit de etappe verdwijnen. Vollering moest een minuut goed maken op Anna van der Breggen. Ja, ze wint de etappe en maakt dan uiteindelijk met dank aan de bonificaties in totaal 11 seconden goed. Want uiteindelijk na lang beraad gaf de jury nog 1 seconde tussen Vollering in de nummer 2 Holmgren. En dus is het verschil 49 seconden morgen.
1: Nou, ik moest toch denken, en ik heb het er ook even bij gezocht en besprak het net ook met Edwin, aan de Vuelta voor vrouwen. Nou, dat is nu een maand geleden. Toen was Van der Breggen hard op weg naar zo mogelijk de eindzege. En toen ging het op de valreep nog mis, hè?
0: Toen lukte het toch inderdaad niet. En dus weet zij als geen ander, en dat heeft ze ook in alle reacties wel verteld, dat je echt moet wachten tot die laatste etappe erop zit, et cetera, et cetera. Want op de Angliru lukte het dus inderdaad niet voor Anna van der Breggen. Al werd dat ook een secondenspel met Blasi, de Spaanse, in die ronde van Spanje.
1: Maar verwacht je dat dan ook van morgen dat het een secondenspel wordt?
0: Nou, dit is wel een hele andere etappe morgen. Okay. Geen aankomst bergop, zoals het daar was in Spanje. Er zit een klim in, de Montoso. Maar ja, de top daarvan is op 90 kilometer van het einde. Dan volgt er nog wel een klim van tweede categorie. Ja, dat lijkt allemaal wel een stuk makkelijker. Maar goed, dat weet jij ook, Gert, denk ik wel. Iedereen die wel eens een kneuzing, een blessure heeft gehad, vaak de tweede dag is vaak het ergste. Dan is je lichaam echt flink door elkaar geschud. En dan is je lichaam bezig met dat herstel. En morgen is die tweede dag na die valpartij. Dus wellicht dat dat nog een rol speelt. In ieder geval hield Van der Breggen nog een slag om de arm. Waar Demi Vollering inderdaad wel toegaf van ja, na deze ingekorte etappe voelt het wel aan alsof het gespeeld is.
2: Ja, omdat er waarschijnlijk ook het idee was dat er meer te halen viel als het tot het einde was volbracht. Maar zo'n marge van 49 seconden, hoe zie jij dat? Is dat ruim of is het toch nog krap?
0: Het is met het oog op het profiel van morgen is dat wel vrij ruim. Ja, als Vollering het op de heupen krijgt en ze krijgt vroeg de ruimte, ze weet vroeg het gat te slaan, ja, dan valt het ook weer mee. Ook morgen liggen er aan de finish nog weer 10 bonificatieseconden. Ja. Dus ja, als ze dat gat weet te slaan, zou het zeker nog kunnen. Maar ja, ze zal toch ook gewoon teleurgesteld zijn door het feit dat die etappe, overigens dus wel terecht, werd ingekort.
2: Ja, nog even dan ervan uitgaande dat scenario dat Anna van der Breggen het gaat winnen, die Giro. Dat deed ze al eerder, hè? 2015, 17, 20, 21. Dus dat zou dan voor de vijfde keer zijn. Hoe bijzonder is dat met haar hele verhaal ook in het achterhoofd van het stoppen, de comeback?
0: Precies, ja, nee, dat zou wel de kroon op haar comeback zijn. Vorig jaar in het eerste seizoen won ze, eerste seizoen dus na het terugkeren, een rit in de Ronde van Spanje. Nou, die heeft ze dit jaar weer gewonnen. Daar net niet het eindklassement. Maar als ze dat in deze Giro wel weet te realiseren, doet ze dat dus voor de vijfde keer. En komt ze op gelijke hoogte met Fabiana Luperini. Dat is de recordhoudster. Ja, dat zou wel echt de kroon op de comeback zijn van Anna van der Breggen.
2: Morgen dus die slotetappe uiteraard te volgen, ook op NPO Radio 1 in Langs de Lijn. Sebastiaan, dankjewel.
3: Er is een spookrijder gesignaleerd. Rijd je op de A27 Breda-Gorkum, dan kom je tussen Hank en Werkendam een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A27 Breda-Gorkum, dan kom je tussen Hank en Werkendam een spookrijder tegen. All right.

0: Op Radio 1, This World Is Our Own.
1: Dag 3 van de KLM Open was een niet al te beste dag voor golfer Joost Luiten. Hij liep een ronde van 4 boven par, zakte naar de 67ste plek. En dat is voor een oud winnaar, die natuurlijk ook nog eens in zijn eigen land speelt, altijd een teleurstellend resultaat. En Luiten was na afloop vooral boos op zijn caddy. Nou, dat schreeuwt om uitleg en die wordt gegeven door collega Jeroen van Leeuwen, maker ook van de Golf Podcast. Nou, je hebt het vandaag allemaal gevolgd, ja. Op de International in Amsterdam. Wat was daar nou aan de hand?
2: Nou, wat er nou precies is gebeurd, is eigenlijk is het een opeenstapeling van allerlei conflicten van de afgelopen jaren, zeg maar. Het is nu eigenlijk tot een uitbarsting gekomen.
3: Want hij werkt al heel lang samen.
2: Anderhalf jaar. Dus dat is niet heel lang. Maar wat er nou precies gebeurde, op hol 16 hadden ze een discussie over welke club ze moesten gebruiken. Ja. Joost wilde een pitching wedge gebruiken en de caddy wilde een ijzer 9 gebruiken. Heel technisch, maar het zijn 2 verschillende clubs.
1: En dat is ook iets wat erbij hoort, want daarom heb je die caddy ook bij je, toch?
2: Daarom. En de caddy is heel belangrijk. De caddy is een soort vertrouwenspersoon in de baan. Als het vertrouwen in je caddy weg is, dan is er eigenlijk niks meer. Je moet eigenlijk blind kunnen vertrouwen op je caddy. Dus die caddy zei op hol 16, je moet je ijzer 9 nemen. Dus Joost, een beetje met tegenzin, maar hij zei, oké, de caddy zegt het, dus ik neem ijzer 9. Hij slaat hem vervolgens 20 meter over de green. En ja, hij komt er gewoon af met een hele slechte score.
1: En verwijt dat eigenlijk zijn caddy?
2: Hij verwijt dat zijn caddy. En dan kan je natuurlijk zeggen, ja, als flauw, je bent eigenlijk zelf verantwoordelijk om de bal te slaan. Maar in golf is het zo dat jouw caddy is gewoon jouw rechterhand.
1: Ja.
2: En als jij een hele goede band hebt met je caddy, daar vertrouw je hem 100% in. Die zegt gewoon, je moet die club nemen. En dat is het dan.
3: Maar misschien moeten we er toch nog even wat meer op ingaan. Die relatie tussen een golfer en een caddy inderdaad. Want ik denk dat een hele hoop mensen denken, ja, die caddy die vervoert die clubs. Maar het is natuurlijk dus veel meer dan dat. En eigenlijk een adviesfunctie.
2: Ja.
3: Wat maakt dan dat Joost Luiten zelf die keuze niet kan maken en dus dat advies nodig heeft?
2: Ja, nou, bij golf is het zo dat die caddy is heel belangrijk. Die is inderdaad meer dan alleen een tassendrager. Hij doet heel veel. Je gaat samen de baan in. Je gaat samen je strategie bepalen. En ja, het is gewoon echt een 100% vertrouwensrelatie.
1: Ja, maar de vraag is eigenlijk van, kan Joost Luiten dat alleen? Er moet zoveel gebeuren op het moment dat hij op die baan loopt, dat je die hulp ook echt nodig hebt van een tweede persoon.
2: Ja, het is eigenlijk misschien een soort van bevestiging van wat je zelf denkt. Ja. En soms zit je op één lijn als je een goede caddy hebt. Maar soms niet. Soms heeft een caddy een andere inzicht dan de speler.
3: Ja, want hij noemt het zelf ook debatteren wat je haast doet, hè, met elkaar.
2: Ja.
3: Dus ze kunnen het oneens zijn.
2: Ja.
3: Maar ja, als golfer ben je natuurlijk uiteindelijk wel de eindverantwoordelijke. Of is het niet een beetje flauw als je de schuld aan de caddy geeft?
2: Het is een beetje flauw, omdat je inderdaad uiteindelijk verantwoordelijk bent voor jouw slagen. Jij staat op het scorebord, caddy niet. Maar ja, die vertrouwensband gaat zo ver dat de meeste goede spelers en goede caddies gewoon blind vertrouwen in elkaar hebben.
1: Maar dan moeten we toch weer even naar die anderhalf jaar kijken. Als dit het eerste incident zou zijn, noem het even een incident tussen speler en caddy.
2: Ja.
1: Dan zeg je, ja, we kunnen er allemaal wel eens een keertje naast zitten. Maar blijkbaar is er onderhuids al langer iets gaande tussen Joost Luiten en zijn vertrouwenspersoon.
2: Klopt. Dat zei hij in de afloop, zei hij dat ook in een interview. Hij was behoorlijk openhartig. Joost Luiten is altijd openhartig.
1: Zeker, hard op de tong, uit Blijswijk.
2: Hard op de tong, zeker. En ja, hij zei van, ja, het speelt al vaker. Ik heb al vaker een slechte ronde gehad en we hebben te veel discussie in de baan. Dus die vertrouwensband is er gewoon eigenlijk niet meer.
3: Maar is het ook wel dat je als golfer, en je hebt dan die caddy nodig voor advies, dat je ook eigenlijk juist ook niet zoekt naar een ja-knikker, dus iemand die tegengas wil geven?
2: Nou, elke speler heeft weer een ander soort caddy nodig. Er zijn ook spelers die heel graag hun eigen clubs bepalen. Want heel veel caddies moet je niet vergeten. Er zijn bijvoorbeeld ook vriendinnen aan de tas. Zo heet dat, aan de tas, een caddy. Yeah. Of zelfs vaders of moeders die gewoon met de tas lopen. Je hebt professionele caddies die de hele ronde met de speler praten. Sommige spelers vinden dat prettig.
1: Ja.
2: Sommige caddies houden gewoon hun mond. Sommige spelers vinden dat prettig. Je zoekt gewoon de caddy uit die het beste bij jou past.
1: Ja. En nou is het zo dat op dit niveau, neem ik aan, de caddies niet voor het oprapen liggen. Tenminste, als je een caddy zoekt die jou goed van advies kan voorzien en niet een vriendin aan de tas zoekt, zeg
2: nee,
1: maar. Nee, om even klopt. In jouw eigen termen te spreken.
2: Nee, dat klopt. Nee, de caddy...
1: Dus wat is dan nu het alternatief voor Joost Luiten? Nou, dat is stoppen met deze caddy. Dat doe je niet vandaag.
2: Het is nog niet officieel.
1: Oh.
3: Hij ging praten vanavond met hem.
2: Nou, sterker nog, ze hebben direct na de ronde zijn ze naar de driving race gegaan. Dus het oefengedeelte. Daar hebben ze een uur lang met elkaar gediscussieerd. In het oog van heel veel mensen. Er stonden een aantal mensen ook omheen. En dat ging behoorlijk eraan toe. Een uur lang. En ze zijn uit elkaar gegaan. Ze hebben een box gegeven. En uiteindelijk is de caddy weggelopen met de tas. Dus dat is eigenlijk wel goed nieuws. Dat betekent, kijk, als hij daar ontslagen...
1: Dat hij morgen terugkomt met de tas.
2: Nou ja, als hij daar ter plekke ontslagen zou zijn... zou hij die tas niet meenemen. Want die tas is van Joost.
1: Ja.
2: Dus ja, wat dat betreft ziet het er nog wel... Ja. Goed uit, maar ja, dat is een beetje.
1: Maar als we dit dan moeten samenvatten, dan zijn we eigenlijk getuigen geweest van iets wat normaal gesproken plaatsvindt buiten de schijnwerper en buiten het zicht van de camera en het publiek. En wat ze gewoon bespreken op het moment dat ze in de auto stappen en de een de ander afzetten.
3: Ja, is dit ook als je zo lang dat golf al volgt, is dit iets heel ongebruikelijks waar je getuige van bent geweest?
2: Ja, want normaal gesproken wordt dat gewoon binnen kamers opgelost.
1: Ja.
2: En niet op een openbare plek waar gewoon... sommige mensen zeiden zelfs, ja, het was echt pijnlijk om te zien.
1: Ja, eigenlijk voor iedereen.
2: Eigenlijk voor iedereen.
1: Ja.
2: Dus dan zou je zeggen, nou ja, doe dat dan ergens in een kamertje of zo. Maar dit was gewoon voor oud en die open voor iedereen te zien.
3: Ja, en als Joost Luiten dan zelf zegt, ja, ik kan hem ontslaan... omdat ik mezelf niet kan ontslaan, dat zegt ook wel iets natuurlijk.
1: Ja.
2: Ja. Nou ja, klopt. En kijk, het is ook niet zo dat Joost aan de lopende band caddies ontslaat. Want de vorige caddy die hij had hij 7 jaar.
1: Ja. Maar ik zie zo'n opmerking, ik moet hem ontslaan, want ik kan mezelf niet ontslaan. Ook als iets wat past bij een Rotterdammer die zijn dag nog even samenvat. Zeg ik ook afkomstig uit die hoek van het land, zeg maar. Dat is ook een opmerking die daarbij hoort.
2: Ja, kijk,
1: om het weer te relativeren.
2: En die caddy is natuurlijk ook wel wat gewend. Die weet ook wel dat Joost er flap uit is. Ja. En misschien dat ze dan tijdens dat gesprek ook wel aanknopingspunten hebben gevonden om morgen alsnog weer samen verder te gaan. En de komende week is er geen toernooi. Dus we hebben nu al 2 weken de tijd om het misschien nog op te lossen.
3: Ja, nou, we weten dus in ieder geval dat Joost Luiten er niet zo florisant voor staat met nog 1 dag te gaan. Er kwamen nog 2 andere Nederlanders in actie. Hè? Lars van der Vicht en Neville Ruiter. Hoe verging het hun?
2: Ja, Neville Ruiter is wel een mooi verhaal. Want Neville Ruiter is een amateur. Speelt in Amerika op college. Kreeg een uitnodiging van de KLM Open om daar te spelen. En die heeft hij met beide handen aangenomen. Want hij staat als enige van de 3 Nederlanders. Er deden er 16 mee. 3 Nederlanders door naar het weekend. En waaronder Neville Ruiter. Dus dat is heel knap dat hij er staat.
3: En Van der Vicht?
2: Lars van der Vicht is een hele talentvolle jongen. Die speelt normaal gesproken 1 niveau onder de Diepe World Tour. 23 jaar. Is gewoon heel, heel goed bezig. Bezig aan een sterk seizoen. Bezig aan een hele goede wedstrijd. Staat keurig binnen de top 20. 19e plaats. Dus ja, hij kan naar boven kijken.
3: En ja, als we dan kijken naar de favorieten voor de eindzegen. Ja, dan komen we niet bij Nederlanders terecht dus.
2: Helaas niet. Het zijn er 2. Het is een Spanjaard. Eugenio Chacara. En die heeft ook een heel goed seizoen hier op de Diepe World Tour. Hij heeft vorig jaar 1 wedstrijd gewonnen. En die is bezig aan een sterk seizoen. En heeft een hele goede ronde. Had hij een 65, de beste ronde van de dag. En die eerste plaats moet hij delen met Söderling. En die is een Zweed. Die heeft ook 1 keer gewonnen. Dus allebei hebben ze 1 keer gewonnen. Dus wat dat betreft staat het gelijk.
1: Ja, morgen een mooie, spannende laatste dag voor de boeg.
2: Ik hoop het wel. En vooral even kijken naar Lars van der Vicht. Of die nog wel wat plaatsjes kan stijgen morgen.
1: Heel goed. Dankjewel, Jeroen.
3: Dan gaan we het over voetbal hebben. Dat WK komt eraan. Hè? En dat geldt dus ook voor Curaçao. Dat speelt komende nacht tegen Aruba. Oefenwedstrijdje gaat zich vervolgens opmaken voor dat WK. Verslaggever Matthijs Weststraten is op het eiland en sprak met doelman Eloy Room. De keeper zegt dat Curaçao klaar is voor het toernooi.
4: Ik denk het wel. Ik bedoel, nu begint het wel echt dichtbij te komen. Het begint ook meer te kriebelen natuurlijk. Eerst eventjes deze wedstrijd. En daarna gaan we richting Amerika.
5: Ja, met deze wedstrijd bedoel je Aruba, de uitzwaaiwedstrijd. Het is ook wel een beetje een clash tussen rivalen, hè?
4: Ja, dat is altijd wel rivaliteit, een gezonde rivaliteit. Dus, het is altijd wel mooi, maar ik denk dat het ook goed is om zo'n wedstrijd hier op Curaçao te spelen voor de fans. Zo'n uitzwaaiwedstrijd, dus ik denk dat het wel mooi gaat worden.
5: Ja, met dat verschil dat jullie nu de grote favoriet zijn.
4: Dat zou je wel zeggen, nu we naar het WK gaan. Dus dat gaat een mooie wedstrijd worden voor het publiek, ook voor Aruba, voor ons. Dus dat gaat zeker leuk worden.
5: Eloy, kwalificeren is 1. Je plaats is 2. Maar dan meedoen. Ja, ja. Ik kan me niet voorstellen dat jullie daarheen gaan met Olympische gedachten. Meedoen is belangrijker dan winnen. Je komt daar voor iets.
4: Nee, tuurlijk. Ik bedoel, wat je zegt het precies goed. De goal was om naar het WK te gaan. Nou, dan moet je eerst kwalificeren. Dat hebben we gedaan. En nu willen we ook wel laten zien wat we kunnen. En ik denk dat we ook verdiend hebben om daar te komen natuurlijk. Want we hebben de kwalificatiereeks gewonnen. En nu willen we de wereld laten zien wat we kunnen.
5: En wat kunnen jullie?
4: Ik denk dat we gewoon kunnen laten zien. En wat we ook bijvoorbeeld tegen Schotland hebben laten zien. We kunnen gewoon heel goed voetballen. En uiteindelijk moeten we ons laten zien tegen nog grotere landen. Dat gaat moeilijk worden. We zullen ook misschien wat anders gaan spelen hoe we normaal spelen. Normaal spelen we natuurlijk vol op de aanval. Veel risico in het spel. En nu moeten we misschien een beetje gaan aanpassen aan de tegenstanders. En dat krijg je als je tegen grotere landen gaat spelen. En ik denk dat we dat nu ook gaan doen. Dat we gaan laten zien van, we kunnen misschien wel op een counter spelen. Maar we gaan nog steeds heel veel strijd erin gooien. En passie. En ik denk ook wel wat flair. En dat kunnen we brengen.
5: Ja, net was de persconferentie met de bondscoach. En die sprak echt uit, mijn doel is een stunt. Mijn doel is een plek door de poolfase heen.
4: Ja, nee, daar geloven wij ook als team in. En ja. dat spreekt denk ik ook gewoon uit, ook naar de media, maar ook naar ons. En ik denk dat we dat ook als team ook weten dat we dat kunnen. Alleen ja, dat moeten we natuurlijk wel laten zien. Maar het vertrouwen is wel groot. En uiteindelijk moeten we het wedstrijd per wedstrijd bekijken. En we weten dat het eerste wedstrijd ook heel mooi gaat worden. Belangrijk.
5: Ook moeilijk.
4: Ook moeilijk. Je speelt tegen een groot land, Duitsland.
5: Is dat lekker dat je meteen de moeilijkste maar gehad hebt?
4: Ja, misschien wel. Ik weet het niet. Misschien of dat meetelt. Maar ik denk wel dat het gewoon fijn is dat je meteen gewoon gefocust erin moet. En Duitsland is natuurlijk een goed land. En nogmaals, de druk ligt toch wel meer bij hun, denk ik. En dan misschien daar ook kunnen wij van profiteren en voor een stuntje zorgen. En de andere wedstrijden ook. Ik denk dat veel van mensen over Duitsland praten. Maar Ecuador is ook gewoon een heel goed land. In een moeilijke kwalificatiereeks waar hun zitten met die grote landen hebben ze het goed gedaan. En Ivorcus is ook gewoon een sterk land. Dus we kunnen onze borsten wel nat maken.

0: Creed High. Cameron Whitcomb en het nummer Medusa.
1: We gaan weer even terug naar het WK van 1994. We besteden aandacht aan de WK-historie met een nieuwe editie voor de boeg. In het vorige uur hoorde u dus al hoe het Nederlands elftal zich plaatste voor dat WK van 94, dat ook in de Verenigde Staten werd georganiseerd. Brazilië kroonde zich tot wereldkampioen. Oranje haalde de kwartfinales. Maar het toernooi is ook de geschiedenisboeken ingegaan als het WK met 3 vliegtuigincidenten met Nederlandse journalisten. Daarover sprak ik met commentatoren Arno Vermeulen, Evert ten Napel en Leo Driessen.
2: Nou, het was voor mij wel erg lastig. Ik had al angst om daar. Ik was eigenlijk al behoorlijk vermoeid toen ik daar aan Amerika begon. Achteraf gezien had ik gewoon af moeten zeggen. Maar ja, een wereldkampioenschap, dat laat je niet aan je voorbij gaan. En je dacht van, nou ja, als je er eenmaal bent, dan gaat het vanzelf wel goed. Het begon al met Canada, dat ze daar vlogen. Heb je meegevlogen toen naar Canada?
3: Nee, ik heb het grappige, of eigenlijk niet grappige. Leo gaat denk ik wel zo vertellen, hij is teruggegaan naar Nederland. Dat ja. hij werd ziek. En op het moment dat bekend was dat Leo ziek was, we komen zo wel op die vliegincidenten. Toen was ik in Hilversum, want ik werkte in Hilversum mee aan de uitzendingen daar. En Ferry de Groot zegt tegen mij, hey boerenlul, heb jij een paspoort? Ja, natuurlijk heb ik een paspoort. Wil je naar Amerika? Want die Driessen komt terug. En 2 dagen later was ik in Orlando om de wedstrijd tegen Ierland te doen. Ben ik ingevlogen. Heb ik samen met Jack de wedstrijd tegen de Ieren gedaan. Dus Leo is teruggekomen. Ik ben erheen gegaan. Maar er waren 3... in totaal 3 vliegincidenten. En daarna is de pers ook nooit meer welkom geweest om met de KNVB mee te reizen.
2: Ja, de eerste was ook, ik weet niet of het rond Canada. Het bleek later dat we landden op een gegeven moment. Toen bleek dat de piloot een bepaalde periode helemaal uit koers was geweest.
3: Oh.
2: En dat kwam dan omdat laptops werden aangezet. Dat mocht eigenlijk helemaal nog niet. Maar er waren journalisten, die waren al een tik en zo. Dus de hele coördinatie van de piloten was weg. Die hebben een half uur gecirkeld voordat ze uiteindelijk wel weer op koers lagen. Dat hoorden wij pas toen we geland waren.
1: Maar dus omdat het journaal op de laptop zat tijdens de vlucht?
2: Ja, ja. Was, in 1994 was dat allemaal net, kwam net op allemaal.
3: Er werd gezegd dat je niet je laptop mocht gebruiken in die tijd. Dat had invloed op de navigatie. En die journalisten die hebben dan toch haast. Die moeten even een stukje tikken. Dus je klappen de ringen open. Vliegtuigen 1000 kilometer uit koers. Grote paniek.
2: Ja. Dat was echt, maar dat hoorden we pas toen we op de grond waren.
1: Ja, precies. Dus dat was incident 1. En dan ging inderdaad.
2: Helemaal van Veen ging het volkslied zingen tegen Canada. Dat was goed.
3: Maar niet
2: dus. Vergeet, hè? Helemaal van Veen.
1: Ja.
2: Live.
1: Helemaal van Veen, zeker.
2: Ja. Ja.
3: Die zong het volkslied.
2: Ja. Ja. Weet niemand meer, hè?
1: Nee, ik wist het ook niet, inderdaad.
4: Nee, maar ik was daar ook niet bij, dus weet ik het ook niet.
2: Nee.
4: Goed. Nee, toen ik ben rechtstreeks naar Orlando gevlogen.
2: En Canada was lekker weer, dus ik dacht, prima.
1: Ja, nog een beetje cool.
2: 3 gewonnen, huppatee.
1: Maar wat gebeurde er vervolgens, Leo, met jou?
2: We hadden het net al. Kijk, ik kan moeilijk zeggen dat het onbeschrijfelijk was. Want we gaan het wel beschrijven. Maar het was echt. Het was ook. Airco was ook niet een ding wat overal was. Hè? Dus tegenwoordig weten we ons wel te verkoelen. Maar ik heb in 2007, toen hadden we even klein sprongetje om te aangeven. Ja. Ik kan heel slecht tegen de hit. Maar toen het was ook een hittegolf in Nederland. En toen had ik ook thuis geen airco en ook de auto's nog niet. Toen ben ik naar Schiphol gereden. Terwijl ik vliegen helemaal niet leuk vind.
1: Nee.
2: Heb ik gekeken. Toen was het, Trondheim was het 15 graden. Toen heb ik een vlucht genomen. Ben ik een week daar gezeten.
1: Om de hitte maar te ontvluchten.
2: Om uit de hitte te blijven,
1: ja. Maar was het daar in Amerika?
2: Ja, er was geen ontkomen aan. En er was ook. Ik had moeten aangeven dat ik al. Ik was eigenlijk heel erg vermoeid. Vanaf 87 tot 94, heel dankbaar voor de NOS, mocht ik de Tour de France doen en de radio doen. En toen kwam ik ook nog bij Joop van den Ennen te werken. Ik heb eigenlijk 6-7 jaar aan 1 stuk door gewerkt. En niet altijd even goed gelet op hoe je dan moet eten en drinken. Dus
1: tropenjaren.
2: Ja, achteraf wel, ja. Ik had zoveel angst. Niet alleen voor vliegen vond ik nooit leuk. Maar dat ging dan wel een beetje. Als ik daar Eddie Poelman zat.
4: Achter. Ja.
2: Wij kregen aparte stoelen daarachter. Als we met Transavia vlogen. We mochten alleen wij zitten. Helemaal in de hoek.
1: En dan konden jullie gruwelijk misdragen.
2: In die vakjes zaten al kleine flesjes.
4: Papagaaiendrankje zou Frits Korbach gezegd hebben.
2: Het was lesje, het beste met een klein flesje.
4: Ja.
2: Nee, en je mocht nog roken in het vliegtuig toen ook nog. Dat was op zich wel. Maar nee, het was. Als je dan uit het vliegtuig staat. En je kwam in een deken van hitte terecht. En was geen ontsnappen aan. Ja. Plus de druk van die wedstrijden doen. Ik heb die wedstrijd, de eerste wedstrijd gedaan tegen Saudi-Arabië. Ik weet er helemaal niks meer van. Echt niks, niks.
5: En ja, uiteindelijk, het moment waar het echt heftig werd, was natuurlijk in dat vliegtuig, hè, van
2: ja,
5: jou.
2: Ja, volgende ochtend.
5: Wat gebeurde daar?
2: Nou, ik heb een epileptische aanval gehad. Tenminste, dat is dan de constatering later in het ziekenhuis geweest. Maar daar weet ik verder niks van. Ik werd wakker. En toen stond Bram Gaillard, de producer van Langs de Lijn, die stond bij me en zei, klopt, we gaan. En ik is dat helemaal achter in het vliegtuig? Dus we gingen achter, er was een trappetje en liep zo. Ik zeg, wat blijft de rest? In mijn beleving waren we gewoon geland. Waar is de rest? Nee, kom dan maar mee. En toen kwam het vliegtuig, daar stond rechts een grote sheriff met een hele grote politieauto en links een ambulance. En ik kijk Bram, ja, en Bram zegt, ik zou maar links kiezen als ik jou was. Dus ja, de ambulance in. En toen vertelde Bram mij, waar ik die overigens heel dankbaar ben voor, trouwens iedereen bij de NOS en Dick Advocaat iedereen die erbij betrokken was. Maar ik kwam uiteindelijk in het ziekenhuis aan. Dan krijg je een zout dingetje. Moet je in de hal wachten. Ja. Toen hebben ze gecheckt wat voor verzekering had. En ik had een hele goede verzekering blijkbaar. Er stonden ineens 5, 6 doktoren rond mijn bed. En ik ben in 24 uur nog nooit zo gecheckt als daar.
5: Ja.
2: En ik ben ook volledig gezond verklaard. Het kwam neer op vochttekort, omdat je ja, te slecht voor jezelf zorgde. En als je dan slecht eet, wat drinkt en dan geen je vochthuishouding niet op orde hebt, dan krijg je een epileptische aanval. Dat kan iedereen overkomen, ja, als je dat zo doet zoals ik het deed.
5: Dus was er een noodlanding, moest jij van boord om behandeld te worden en was het vervolgens terug naar huis?
2: Ja, nou, eerst terug naar het hotel nog. Want de vlucht ging niet meteen. De zaterdag daarna ben ik de KLM-vlucht naar huis gegaan, ja. Maar ik was eigenlijk, nadat ik wakker werd en ik behandelde het ziekenhuis, ja, het was eigenlijk zeg maar door die vermoeidheid heen. Ik werd goed behandeld en ik kreeg een infuus. Ik kreeg eigenlijk dat wat ik, waar ik zelf had voor moeten zorgen al die weken en dagen.
5: Je had niet zoiets van, ga toch weer terug het toernooien?
2: Nee, maar een goede vervanger hoorde ik net.
5: Ja, die zit naast je. Want jij werd dus à la minuut ingevlogen. Ja. Maakte dat het toernooi ineens heel anders voor jou?
3: Ja, natuurlijk. Dat is een hele gekke gewaarwording. Normaal bereid je heel lang voor op zo'n WK. En ik was natuurlijk wel met het WK bezig. Want in Hilversum moesten ook wel dingen gebeuren. Maar nee, ja, en je wilt ook graag natuurlijk wel ter plekke zijn. Zeker op die leeftijd. Ik was 34. Dus ja, het was voor Leo uitermate lullig. Maar het was voor mij natuurlijk best wel mazzel. Dus ik belde mijn vrouw op. Ik zeg, nou, ik weet niet wat jij de komende tijd doet. Maar
5: ik ben er even niet.
3: Ik ben in Amerika. Paspoort opgehaald en zo snel mogelijk er inderdaad heen. En toen was mijn eerste wedstrijd tegen de Ieren. Ik weet ook alles nog van die wedstrijd. Het heeft een enorme impact gehad. Ook omdat ik denk ik dus hals over kop daarheen ging. Ja. Dus de afgelopen dagen denk je erover na. Maar die beelden staan me nog zo scherp. Ik weet nog dat ik met Jack en René Vroger volgens mij was erbij. Was natuurlijk ook een vriend van Jack. Dat we door die mensen meegden. Wij heel veel Nederlanders. De sfeer was fantastisch. Bij die wedstrijd in Orlando. Die Nederlanders en die Ieren die zo goed met elkaar overweg konden. Jack was op de toppunt van zijn populariteit. Ik weet nog dat ik daar bijna verbaasd over was. Die werd daar door alle Nederlanders op handen gedragen. Werkelijk met iedereen al op de foto. In die
5: verkocht cd'tjes met zijn verslag erop.
3: Bizar. Voordat wij dat stadion bereikt hadden, door die mensen menigte heen waren. Dat kostte al heel veel tijd. Vroeger was minder belangrijk dan Jack. Ja, en toen wonnen we ook van die Ieren. En toen ging dat toernooi natuurlijk door. En nou ja, daar komen we zo op. Toen kwam natuurlijk een enorme aandacht voor die wedstrijd tegen Brazilië.
5: Ja, zullen we even naar die Ieren luisteren?
6: En dan intussen gaat Overmars jagen achterin. Die is sneller. Overmars de 16 meter in. Bergkamp. Bergkamp moet de goal zijn. Ja! Ja! Overmars, Bergkamp. 1-0 voor Nederland. Ja!
3: Hij zit erin.
6: Jong. Wow, 2-0. Wat een blunder van Bonner. En Nederland is uitermate enthousiast en tevreden. Heel leuk. Gefeliciteerd, Dick Advocaat en je maten. En nu op naar, wat wordt het? Brazilië.
4: De televisiecommentator, ik was wat rustiger.
5: Ja, zo, het verschil was duidelijk hoor.
4: Ja, want het was weer zo'n dramatische wedstrijd, ook in de hitte. Ja. En die blunder van die Bonner, zeg. Jeetje. Ik ben toen s'avonds, na die wedstrijd, met Vroger en Jack naar het concert van de Turtles geweest.
5: De Turtles?
4: Ja, de Turtles, ja. Ja, wat hartstikke leuk, man. Een openluchtconcert.
5: Oh, schitterend, zeg.
4: Ja, toch?
3: Ik ben ook naar een concert geweest. Eigenlijk.
5: Ja, het concert van Gelder. Of?
3: Steve Winwood zijn we bij terechtgekomen. Dat weet ik ook nog. Ineens de schiepen nu te binnen. Ja. Dat was daar. Daar was Jack ook bij. Naar Steve Winwood geweest in een zaal. En ik weet ook nog, dat was uitermate verbaasd. Ja, het zijn allemaal sidesteps. Maar daar waren we in een keurige zaal. We zaten op stoelen. Maar ja, oké, Steve Winwood was gewoon popmuziek. En toen gingen wat mensen staan om een beetje te dansen. En toen was er een soort, waren er een soort supposter. En dan moesten die mensen gaan zitten. Daar ben ik ook nog steeds verbaasd over dat je bij een concert bent in Amerika. En die mensen mochten gewoon niet staan en staan te dansen. Die moesten terug op hun stoel. Wat een bijzonder land.
5: Hoe was dat trouwens als je commentaar moest doen met Jack?
3: Ja, dat Leo begon al meteen naar mij te lachen. ik moet eerlijk zeggen, hier was het denk ik niet bewust. Maar ik heb het wel bewust gedaan bij de finale van Ajax in de Champions League in 95. Want toen kwam er ook nog een plaat uit met alle hoogtepunten. En ja, Jack stond er wel onbekend. Dat als er, kijk, je wisselt af. De een doet een minuut en de ander doet een minuut. Dat ligt er een beetje aan. En nou ja, Jack was wel zo handig dat als de goal niet in zijn minuut viel, dat hij toch wel te horen was, zeg maar. Dat wisten wij wel.
2: En Cor is een vrije trap. Dat nam hij voor de zekerheid.
5: Dat is de grootste kans.
2: Toch nog even mee.
3: Ja, precies.
4: Dat was heel, heel vroeger met Dick van Rijn precies hetzelfde.
2: Opgepast, jongeman.
4: Ja. Ik neem de strafschoppen. Ik neem de hoekschoppen. Maar toen op Wembley in Nederland met 2-0 won de doelpunten van Jantje Peters, wist hij niet wie de doelpunten maakte. Dus dan fluisterden wij hem in zijn oor. Jantje Peters, Dick. Jantje Peters scoort met een kopbal voor Oranje. En toen zou hij ons later in het hotel op whisky trakteren. Maar toen de rekening kwam, was hij al naar bed.
3: Ja, mooi. Ze zijn er wel meer in ons vak. Maar ja, nee, in 95 deed ik het bewust bij die goal van Kluivert. Want toen was ik aan het woord. En Jack gooide hem daar ook vol in. Ik dacht, maar ik ga ook vol door. Dat kun je nog steeds horen. Er was een wedstrijd tussen twee commentatoren, niet om aan te horen. Hier viel het nog wel mee. Denk, ja, het was wel een WK. En Nederland maakte een doelpunt in een kwartfinale. Maar met Jack werken en met Leo ook trouwens. Dat waren echt feestjes werkelijk. Radio is dan toch uiteindelijk nog leuker dan televisie. Omkom nou even, heeft zelf ook heel veel radio gedaan.
4: Ik heb afgelopen zondag nog weer een wedstrijd gedaan voor Radio Oost.
3: En dan met z'n tweeën, weet je wel. Als je ingespeeld bent dan is het ongelooflijk feest om te doen.
5: Ja. Wat zei jij, Leo?
2: Nou, elkaar wat gunnen.
3: Ja. Ja.
2: Bij 92 zat op Wikipedia nog steeds dat ik de koptelefoon afgooide. In Denemarken bij de EK. Dat is niet waar. Ik gooide wel wat anders.
5: Ja, eventjes weten wat je dan wel gooit.
2: Maar goed. Het klinkt allemaal heel kinderachtig. Het is ook water onder de brug. Het is ook prima allemaal. Maar je weet als je... Arno zegt het net. Je weet wanneer je... Als je het op een collegiale manier doet, weet je wanneer je overgeeft aan de ander. En je weet wanneer je dat niet doet. En dat zijn van die kleine dingetjes.
5: Dat je ook niet ieder doelpunt claimt.
2: Nee, of als je hem niet hebt, dat je het toch hebt. Want dan voor de zekerheid ga je even meejuichen.
5: Ja,
4: met Theo Komen was dat altijd heel erg mooi. Theo kwam altijd op het laatste moment een wedstrijd, een stadion binnen. Misschien net iets te laat en fluisterde dan... Je hebt de opstellingen, jongen, doe de eerste 3 minuten maar. Ja. Want dan was hij onderweg, had hij nog weer een snabbel gehad.
5: We gaan weer even terug naar 94. Nederland dus door naar de kwartfinales. Jack voorspelde het al, het zal wel Brazilië worden. Wordt gespeeld die wedstrijd in de Cotton Bowl in Dallas. Maar om daar te komen moet er ook gevlogen worden. En daar was dan inderdaad vliegincident 3.
7: Gisteren liep Oranje uren vertraging op door een grap van sportverslaggever Lex Müller van het Algemeen Dagblad. Die met het Nederlands voetbalelftal zou meereizen van Orlando naar Dallas.
8: Verslaggever Müller riep dat er een bom aan boord was. En dat kwam hem duur te staan. De Amerikaanse autoriteiten namen geen enkel risico. De 161 passagiers moesten meteen het vliegtuig verlaten en de bagage werd grondig gecontroleerd. Na ruim 5 uur kon het toestel naar Dallas vertrekken. Müller, die onmiddellijk werd gearresteerd, kwam door bemiddeling van de Nederlandse consul-generaal een paar uur later weer op vrije voeten.
5: Ja, het was toen dus nog de tijd dat journalisten met Oranje meereisden. Dus ik neem aan, Arno Evert, dat jullie ook op die vlucht zaten.
4: Nee, ik zat niet op die
5: Jij
4: vlucht.
5: Jij zat er niet op?
4: Nee, want ik moest tussendoor nog even een weekendje naar Los Angeles.
5: Oh, andere wedstrijd.
4: Om een wedstrijd te doen tussen Amerika en Roemenië.
5: Ah.
4: En na afloop Ernie Stewart interviewen. En hij weet het nu nog. We hebben het er nu nog wel eens over. Maar dat was een heel bijzondere vlucht. Want ik moest in dat weekend 3 wedstrijden doen in 3 verschillende steden met een enorm tijdsverschil. En toen had Martijn Lindenberg, de producer bij de NOS Televisie, had tegen mij gezegd: je mag eerste klas vliegen van Orlando naar L.A. Ik zat inderdaad in de eerste klas, 8 stoelen. En wie zat er naast mij? Henry Kissinger.
5: Oh? Hmm,
4: dat was de voorzitter toen van het organisatiecomité.
5: Tja.
4: En die vroeg nog wie ik was. En dat was het dan ook verder wel. Ik kreeg een geweldige maaltijd. Helemaal top. En die grote wedstrijd tussen Amerika en Roemenië. Met Ernie Stewart dus. En toen moest ik weer terug naar Dallas. Om Nigeria, Griekenland te doen. Ach man, wat een weekend was dat. Verschrikkelijk.
5: Ja. Dus jij had een goed gesprek met Kissinger. Ja. En Arno zat wel op de oranje vlucht.
3: Ja, ik zat zeker op die vlucht. Dat was natuurlijk bizar. We zaten in het vliegtuig klaar. Lex zat achterin. Helemaal achterin. Ik zat relatief voorin. En op een gegeven moment ontstond er wat commotie dat we maar niet weggingen. En langzamerhand begon dat verhaal door de vliegtuig te gaan dat er iets met Lex Müller aan de hand was. Maar wat ik me herinner is dat we sowieso, het was ook weer natuurlijk verschrikkelijk warm. We stonden heel lang op dat vliegveld. We wilden natuurlijk weg, hè, want de advocaat wilde graag zich voorbereiden op die belangrijke halve finale. Dus tijdsverlies kon je eigenlijk helemaal niet hebben. En dat gebeurde wel. We moesten allemaal het vliegtuig uit, want er moest dus een controle komen, omdat Lex Müller had gezegd dat er een bom in een tas zat. We stonden daar allemaal rondom dat vliegtuig te wachten op die startbaan. Niemand in de buurt, bizar beeld. Echt 40 graden. Kregen niets te drinken, kregen geen water of niks. Ik weet nog dat de vrouw van Rinus Michels erbij was, want die was toen technisch bestuurslid van de KNVB, denk ik. Mm-hmm. Wil Michels was erbij. Dat beeld herinner ik me nog, want volgens mij moest zij gewoon op een gegeven moment even plassen achter zo'n enorm groot wiel gaan zitten van het vliegtuig.
2: Ze hebben mensen omheen gestaan, toch? Een cordon sanitair.
3: Ja, zoiets, ja.
4: Geen plastuitjes nog.
3: Frank de Boer, zijn vrouw, was erbij. Die had echt een baby nog bij zich. Het waren echt hele vervelende omstandigheden. Yeah. En intussen ging toch het gerucht een beetje rond dat er meer aan de hand was dan dat, of dat er in ieder geval iets aan de hand was. Dus er kwamen allemaal helikopters van die Amerikaanse networks, die kwamen allemaal boven hangen. Zo van, is er een kidnapping aan de hand? Wat is er met een Nederlands team aan de hand? Ja, je zat wel ineens in een film. Heel lang zijn we uit het vliegtuig geweest onder die omstandigheden. Voor ons niet vervelend, maar voor bijvoorbeeld de vrouw dus van Rinus wel. En ja, we hebben uren verloren voordat we uiteindelijk weg mochten. En dat gooide de hele voorbereiding eigenlijk in de war.
5: Ja, want was jullie ook gelijk duidelijk wat er nou gebeurd was?
3: Ja, dat verhaal dat er iets met Lex was, want die ging ook uit dat vliegtuig. Die is daar toen die vertrek al ingegaan, weet ik nog. Wij op een gegeven moment volgens mij ook. Maar we hebben eerst al heel lang bij de vliegtuig moeten staan. Ja, dat verhaal Ging wel rond. En ik herinner me ook nog dat hij later ook een persconferentie gegeven heeft toen hij weer vrij was. Ja. Toen wij op de volgende plaats van bestemming waren aangekomen in Dallas, in het hotel. En dat er meer mensen bij de persconferentie van Lex Müller waren dan bij Dick Advocaat. Zoveel aandacht kreeg dat. Een hele grote groep mensen die om Lex Müller heen stonden, die ging vertellen wat er nou precies allemaal wel of niet gebeurd was.
2: Daar verdient Dick nog steeds een groot compliment voor. Hè? Ook bij mij heeft hij zich altijd geweldig opgesteld. Maar bij Lex ook. Hij heeft brieven geschreven naar de hoofdredacteur van het AD. Om hem,
3: die wilden hem ontslaan, hè?
2: Ja, die hebben hem ook.
3: Ze hebben hem ontslagen.
2: Maar het schijnt dat het al niet echt lekker. Maar goed, doet er niet toe.
5: Hij is voor hem opgekomen, inderdaad. Het is goed dat je het zegt, want er komt een andere tijden sport aan. Daar komt die brief ook ter sprake. En die leest Müller zelf even voor.
9: Ik ben van mening dat Lex Müller reeds voldoende is gestraft. En hoop dan ook dat er geen andere consequenties en of sancties voor hem zullen volgen.
5: Dat schreef dus Dick Advocaat. Dat is wel tekenend, toch, voor zo'n bondscoach?
2: Geweldige kerel. Ja. Geweldige kerel. Voetbal die heeft maar een geweldig mens.
5: Ik kan me voorstellen, Arno, er was denk ik ook rondom Oranje, misschien ook wel binnen Oranje, natuurlijk wel woede om wat daar gebeurd is.
3: Nee, natuurlijk. Een opmerking over Lex Müller. Die had ook nog familie in Amerika. En hij mocht een tijd Amerika niet in. Dat was echt ingewikkeld voor hem. Dat kwam er allemaal nog bij. Dus inderdaad, hij werd behoorlijk zwaar gestraft. Later is dat opgelost. Maar hij kon een tijd lang in ieder geval niet naar Amerika reizen. Nou ja, nee natuurlijk. Advocaat is keurig in die brief. Maar natuurlijk had hij wel ontzettend zwaar de pest in. Want je wil dat gewoon niet hebben in een schema op een WK wat nauw luistert, waar je voortdurend aan het plussen en minnen bent.
5: Ja, met zo'n cruciale kwartfinale voor de boeg. Ja.
3: Absoluut. Dus een training die bij wijze van spreken, ik weet niet meer precies, maar dat zou zomaar kunnen, die of vervallen is, of ze hebben nog op een ander tijdstip getraind over die trainingen. Weet ik nog wel, ik ben bij die training geweest van Nederland de dag voor de wedstrijd tegen Brazilië. Dat vergeet ik echt nooit. En ook die van die Brazilianen, dat staat echt op mijn netvlies. We zaten in het stadion, Jack en ik en meer journalisten mag je dan bij. En Nederland trainde een dag voor die wedstrijd en trainde best wel intensief. Het was echt heel warm, ook op de dag, hè, want ze speelden hem 's middags om een uur of drie. Yeah. Dus ze trainden ook dan ongeveer op dat tijdstip. Het was bloedheet, maar oké, advocaat wilde toch wel vrij normaal trainen. Dus Nederland heeft getraind. Die gaan het veld af. Daar komen die Brazilianen. Ik vergeet het echt nooit. Romario heeft tijdens die training tussen aanzienlijk nog niet met zijn oren gewapperd. Die stond op het veld. Die heeft 6 keer een bal hoog gehouden. En de anderen ook bijna niets. Maar hij helemaal niks. Die liepen het veld af. Ik denk, die hebben we binnen. Als je Nederland zag trainen. En je zag die Brazilianen een beetje met die bal jong leren. Volkomen ongeïnteresseerd. Maar ja, die dachten gewoon van 24 uur voor die wedstrijd. Wij doen echt even rustig aan. Maar het was een persiflage op een training wat Brazilië daar deed. Maar ja.
4: De enige Nederlandse zin die Romario ook goed kon uitspreken was: geef Romario bal, Romario schietbal in doel.
5: Ja. Zullen we even horen hoe dat ging in die kwartfinale? Ja.
10: Komt de mogelijkheid, daar gaat hij, Romario! Hij schiet hem erin! Ja hoor, niet gevlacht voor buitenspel. Bebeto kan zomaar doorgaan. Bebeto kan de wedstrijd beslissen en doet dat.
11: Meters buitenspel.
10: Niemand deed iets. Bergkamp! 2-1. Het antwoord van Dennis Bergkamp.
11: De zoenen elkaar op het hoofd. Nederland op 2-2. Is dit iets? Is dit iets, meneer Romario?
10: Branco de muur van Nederland. Het schot gaat erbij. Is het 3.
11: De scheidsrechter kijkt op de klok. Brazilië gaat hier in een enerverende kwartfinale winnen van Nederland.
5: Tja, ja, het was een wedstrijd met alles erop en aan.
4: Nederland-Brazilië was altijd een wedstrijd waarin heel veel gebeurde. Het was ook top natuurlijk. Hè. Als je die spelers zag wat de Brazilianen hadden met Dunga en Branco en Romario.
5: Bebeto.
4: Ja. Tafarel in het doel. En Nederland ook, man. Die hadden een fantastisch elftal gewoon.
3: Ja. Er waren een paar dingen tactisch wel interessant. Want Dick Advocaat koos ervoor in die wedstrijd om Frank de Boer zeg maar even te passeren. En Bouters, die de wedstrijd daarvoor volgens mij niet had meegedaan, kwam terug van die schorsing. En die zette die op Bebeto, wat toen gewoon natuurlijk misschien wel de allerbeste met Romario was. Dus Bouters kwam eigenlijk als verdediger te spelen in die wedstrijd in plaats van de Boer. En dat pakte totaal verkeerd uit, want hij had geen enkel vat op
4: Bebeto was ook iets sneller, hè?
3: Hij was
4: ietsje sneller.
3: Veel sneller. Dus dat was wel een probleem in die wedstrijd. En verder wat ook interessant was, de buitenspelregel was net aangepast. Ja. Voor dat WK. Dus je kreeg de situatie dat als je niet deelnam aan het spel, je niet buitenspel stond. Wat we nu eigenlijk nog steeds wel hebben. Dat was gloed en gloed nieuw. En die Brazilianen maakten daarbij 2 doelpunten optimaal gebruik van. Hè. Valk staat nu nog met zijn arm in de lucht dat het buitenspel was. Het was best ook nog wel discutabel. Hè, want die regel is discutabel. Hè. Doe je wel of niet mee. Ja. Dus ze hadden daar ook wel een beetje geluk bij. Maar zij profiteerden daar heel goed van. En wij tuinden daar eigenlijk wel een beetje in.
5: En die 3-2 van Branco, hè, die vrije trap. Ik heb me altijd afgevraagd.
4: Ik heb hem gisteravond nog even 5 keer bekeken.
5: Ja,
4: dan denk ik, ja, die lange Ed de Goeie. Hij ging natuurlijk over de grond, langs de muur, een beetje door de muur. Hij zag hem laat aankomen. Hij was wel ook heel erg hard. Buitenkantje links schoot hij altijd.
5: Hoor ik er toch een maar aankomen even?
2: Nee, ja. Ed de Goeie, legendarisch. Johan Derks heeft ooit een interview gedaan met Ed de Goeie in Londen. En dan stond de kop van het verhaal was: paprika chips, groot probleem in Londen. Dat was de melding van de Ed Goeie. Dus die had namelijk nooit wat te melden. Er waren geen paprika chips. Dat was...
3: Pontjes pakken, zei hij altijd. Ed, wat doe je daar in Engeland? Pontjes pakken.
2: Pontjes pakken. Ja, hij heeft nog de boel een tijdje bedrogen. Toen werd hij uitgeleend naar Stoke. En toen zei hij bestookt dat hij bij Chelsea trainde. Bij Chelsea zei hij dat hij bestookt trainde. Dat serieus waar, dus zo dom was hij niet.
5: Wat was nou het gevoel na die uitschakeling, Arno? Was het een terechte nederlaag? Was
3: Brazilië was groot, hè. Dit waren de beste spelers op het moment een beetje in de wereld. Met Romario bij Barcelona. Ik denk dat we er wel mee konden leven. Het was een spectaculaire wedstrijd. We stonden echt wel 2-0 achter. En dachten eigenlijk dat was het mooie. We dachten eigenlijk bij 2-0 dat het gewoon afgelopen was. En we kwamen laat terug. Verrassend wel, die goal van Winter uit een inworp. Dus we kwamen wel terug in die wedstrijd. En toen werd het gewoon loei en loei spannend. En had Nederland hem ook wel kunnen winnen. Ik denk dat we wel mee konden leven. Verloren van een groot land als Brazilië. We kenden Romario goed. We waren eigenlijk wel knettergek van de voetballer Romario in Nederland. Dus ik denk dat er wel sprake was van enige berusting.
5: Ja, er werd het een treurig einde dus van dat WK voor Nederland. Een WK dat dus werd overschaduwd door die bomincidenten. Of dat bomincident van Lex Müller. Overigens ook iets wat wel echt consequenties voor de toekomst heeft gehad. Hè? Ja. Vliegen mocht niet meer naar Oranje.
3: Nee, het was het laatste toernooi waar wij gewoon achter in de kist vaak, of in dit geval voor in de kist, ook mochten zitten bij de spelers. KNVB zei, daar zijn we wel klaar mee. En ik kan me niet herinneren dat we nog meegevlogen
2: hebben. Het was toen ook om economische redenen. In eerste instantie. Het vliegtuig moest vol.
5: Ja.
2: En,
5: het was prettig als je dan mensen uit het journaal mee kon nemen in dat opzicht.
4: Ja, je kon gelijk wat interviews doen. Vooral voor de schrijvende jongens natuurlijk.
5: Was handig.
4: Die konden even naast de speler gaan zitten. Want die mogelijkheden waren vooral voor de schrijvende pers is het nog steeds zo. Natuurlijk een stuk slechter dan wat wij. Wij waren rechtenhouder als NOS. Ja. En wij konden makkelijker. Wij hadden toegang tot de spelers. En voor die mensen was het gewoon echt lekker om even in het vliegtuig wat quotes op te nemen.
5: Het verhaal is ook dat Bergkamp door die incidenten zijn vlieggangs heeft opgelopen.
3: Ja, heeft hij wel verteld dat voor hem niet meteen daarna, maar wel toch meegespeeld heeft in de vliegenangst die hij heeft opgebouwd. Ja, ik kan me wel voorstellen bij zo'n raar WK met 3 van die incidenten in een paar weken tijd.
4: En dan moest hij met de auto ergens ver weg, hè? Naar Spanje en naar Zweden, kan ik me herinneren. Zeker. Dat hij dan door een chauffeur werd hij daar
3: vriendje met hem meereden. Ja.
5: Ja. Ja, en er gebeurde nog meer tijdens dat toernooi. Als we bijvoorbeeld kijken naar, dat is misschien een goede pubquizvraag. De oudste doelpunt te maken ooit op een WK, weten jullie natuurlijk wel. Leo?
2: Roger Mila.
3: En hoe oud was die?
5: Ja, dat willen we dan weten.
2: Hij was 38 en 42.
4: Ja, want dat wist hij zelf niet.
2: Nee, hij heeft 2 WK's heeft hij als laatste. Was hij de oudste.
3: Hij was hier 42.
4: Ja, maar als hij het hem vroeg, wist hij het niet. Ja,
5: hij was om precies in zijn 42 jaar en 39 dagen.
2: Ja, want hij is 20 mei jarig.
5: Ja, en hij scoorde dus namens Cameroen tegen Rusland. Over Afrikaanse landen gesproken. Nigeria maakte indruk. Super Eagles.
4: Ja.
5: Onder Clemens Westerhof, hè, was dat?
4: Clemens Westerhof.
3: En ik heb ze 2 jaar later gezien op de Olympische Spelen in Atlanta.
4: Ja, daar was ik ook bij.
3: Toen met Joop Bonfrère. Ja. En toen werden ze kampioen. Hè. In een fantastisch toernooi. Ook tegen Brazilië in een halve finale. Argentinië uitgeschakeld. Toen waren ze echt op hun allerbest. Maar die hadden een generatie met Vinny George. Amokachi. Peter Roufa in de goal. Amonique. Dat was echt een fantastisch elftal.
5: En heel treurig. Er was ook nog een bizarre moord in Colombia.
12: Vanochtend is in de Colombiaanse stad Medellín de international Andreas Escobar vermoord. Escobar werd door onbekenden neergeschoten op de parkeerplaats van een restaurant. Volgens een getuige schreeuwde een van de daders bedankt voor het eigen doelpunt.
13: The assassination of Escobar brought the city of Medellin to a virtual standstill. It sparked a day of mourning for a national hero. An estimated 100,000 Colombians waited patiently to pay their last respects to the footballer.
5: Ja, Escobar die dus vermoord werd omdat hij in de wedstrijd een strafschop miste.
3: Ja, tegen Amerika. En ze verloren met 2-1 en ze werden uitgeschakeld. Maar het verhaal ging dat er veel op gegokt is op de uitslagen en dat toernooi. Ja. En dat die gokkers het hem kwalijk namen. Dat het hun veel geld gekost heeft en dat ze hem daarom doodgeschoten hebben.
5: Nou, zo was het dus een WK met toch ook wel wat negatieve kanten natuurlijk. Ook met het bomincident. Maar gelukkig was er ook wel ruimte voor luchtigheid. Voor spelersvrouwen die mee konden rijden. En optraden in nieuwe koeien.
14: Hallo, ik ben Bertina Koeman. Je maakt hier heel wat mee. Zij van de Goeie en ik zijn gisteren naar Disney World geweest. Zij van Blind zou ook meegaan, maar ze werd gestoken door een hagedis. Steken die dan? Vroeg ik. Was het geen schorpioen? Maar ze wist zeker dat het een hagedis was geweest. Dus heeft zij van Blind heel wat gemist.
5: Ja, ook dat was het WK.
4: Mooi man. Ja. Kijk, tegenwoordig is het allemaal een beetje kazerneachtig. Die spelers zijn opgesloten, die mogen niks. Persvoorlichters zwermen eromheen. Het is zo moeilijk om ze te benaderen. En toen, wij gingen als tv-commentatoren en de jongens van de radio ook vaak op een ochtend van de wedstrijd nog even met de bondscoach een bakje koffie doen om wat nadere informatie. Wie neemt de corners, wie neemt de penalties, hoe zit de tactiek? En tegenwoordig mag je een kwartier naar de training en dan moet je weg.
5: Ja. Ja. Andere tijd, Leo.
2: Zeker. Maar ik als perschef bij Telstar, iedereen is welkom hoor.
5: Toch fijn dat die lijn nog een beetje wordt doorgetrokken.
2: Tuurlijk.
0: Je hoorde Leo Driessen, Arno Vermeulen en Evert ten Napel over het WK voetbal van 94. Later vanavond duikt Edwin, die hier ook naast me zit, nog in het WK van 1998. Tot zo.
15: NPO Radio 1. In OVT, de actualiteit van de geschiedenis op NPO Radio 1. Van Bijbelstudie.
16: Wat betekent de Bijbel nou voor je?
17: Er is maar één Jezus Christus.
15: Naar Morspits. 50 jaar EO Jongerendag.
18: The dawn of June the 6th comes up like thunder over the invasion coast.
15: De vergeten Nederlandse bijdrage aan D-Day. En de menselijke kant van Iran, getekend Persepolis. Dat en meer in OVT. Morgenochtend vanaf 10 uur
19: op NPO Radio 1.
15: Wie luistert, weet meer.
20: Ster. Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
21: Bij
1: TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
1: TFH investeert onder andere in AI Mills, een AI-fabriek op Nederlandse bodem. Kijk op tfh-holland.nl.
22: Vanaf vanavond op NPO 2. Tijdens de bezetting in Amsterdam schrijft Etty Hillesum haar verhaal. Samen met haar mentor, geliefde en psycholoog begint ze een intense zoektocht naar zichzelf. Etty, vanavond om 22:50 bij de NTR op NPO 2.
23: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
15: NPO Radio 1.
0: 9 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de schades die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. Naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede asielzoekers wil huisvesten in een sportpark is het er onrustig. De politie heeft gisteravond niemand aangehouden. Door een storing bij de Koninklijke Marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. En dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven achterkwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2:00 en heeft zo'n 5:00 geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op de luchthavens Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de Marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is nu op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hantavirus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Een Duitse ultrasporter heeft een rondje rond het Waddeneiland Helgoland gezwommen. André Wiersik deed ruim 3 uur over de tocht van 11 kilometer door zeer koud water. Hij gebruikte daarvoor geen speciaal pak, maar had alleen een zwembroek aan. Helgoland ligt zo'n 50 kilometer uit de kust van Noord-Duitsland in de Noordzee. De watertemperatuur was op volle zee niet hoger dan 1 graad of 9. Vanwege de kou voelde Wiersik tijdelijk zijn armen niet meer. En toch deed hij 1 uur korter dan gedacht over de tocht. Het weer vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
24: Ster. Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties.

0: Later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 vertrouwde en verrassende locaties. Van awardwinnende filmmuziek in het Concertgebouw tot meeslepend theater over de wereld van haute couture in de Meervaart. Laat je verwonderen en zet al je zintuigen open. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
2: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: 52 min 40.
4: 12 natuurlijk.
3: Heel goed. Ook in 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
3: Foutloos rekenen. Een methode van het Nederlands Mathematisch Instituut. Onderwijs om op te rekenen.
5: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
3: In 12 weken leren rekenen?
4: Meld je kind aan voor een proefles op foutloosrekenen.nl.
6: In het voetbal zijn er momenten...
7: Bergkamp 2-1!
6: ...die impact maken.
8: Waar was jij bij de ultieme ontlading?
7: En de bal gaat erin! Wout Weghorst!
6: Waar je ook was,
9: zorg dat je er weer bij bent.
7: Malen, ja, ja! Ho, ho, ho.
10: Het WK voetbal vanaf 11 juni live bij de NOS op NPO 1 en NPO Start.
11: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
12: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
11: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
13: Welkom terug. Eerder vanavond stonden we stil bij de vele verhalen die speelden op het WK voetbal van 1994. Zo dadelijk het verhaal van het WK daarna van 1998.
14: In Monaco zijn alle Nederlandse ogen gericht op Max Verstappen. Maar er is nog een coureur die daar in actie komt. Laurens van Hoepen is dat in de Formule 2.
13: En hoewel Oranje inmiddels is aangekomen in New York, is die stad volledig in de ban van basketbal. Want voor het eerst sinds 1999 staan de New York Knicks in de finale van de NBA...
15: Gets it. Bridges on him. 4 seconds. Fox to Wembanyama. Pulls up. Jumper. Won't go. Rebound taken by Vassell. It's over. It's over. The Knicks survive. This magic carpet ride continues. 13 straight victories and they lead 2-0 here in these NBA Finals.
14: Ja, de Knicks gaan aan de leiding in hun eerste NBA-finale sinds 1999. En de ploeg uit New York won dus de eerste twee duels in San Antonio van de Spurs. En dan is het maandagavond Game 3 in New York. Nou, dat is een prima moment, overigens op het moment dat het Nederlands elftal ook gaat spelen daar. Een prima moment om dieper in die NBA-finals en in die twee clubs te duiken. En dat doen we met oud-NBA-speler Francisco Elson en natuurlijk kampioen in 2007 met de Spurs en met Quinten Post, die als speler van de Golden State Warriors beide ploegen tegenkwam dit seizoen in de NBA. Goedenavond, heren.
16: Goedenavond. Hallo, goedenavond.
14: Ja, Francisco, om met jou te beginnen. Vooraf zei jij, als de Spurs de eerste twee duels thuis winnen, dan gaat het voor de Knicks heel lastig worden. Zag je dit überhaupt ergens een keertje aankomen? Ja.
16: Nee, zeker niet. Met de geschiedenis die de Spurs hebben natuurlijk. Vanwege de kampioenschappen die ze al eerder hebben gewonnen. En vanwege ook Popovich en de rest van de staf. En de bekendheden, de legendes die ze daar hebben. Ja, dan worden ze daarin meegenomen natuurlijk. En dat is jammer om te zien dat ze dan ineens 2-0 achter komen te staan. Maar dat is, dat is allemaal te danken aan de geweldige speelstijl van de New York Knicks. Maar ik had niet... Nou, zo had ik het niet voorspeld. thuis moet je twee wedstrijden gewoon weten te winnen.

0: Precies, je zet jezelf echt nu bijna schier onmogelijke te overbruggen achterstand. Maar goed, daar gaan we het zo meteen over hebben. Ja. Dan hebben we het ook over de grote mannen bij beide ploegen. Maar waar ging het deze twee wedstrijden mis wat jou betreft voor de Spurs, Quinten?
1: Ten eerste denk ik dat de Spurs kwamen van een hele lastige serie tegen de Oklahoma City Thunder. Waar ze nipt game 7 winnen inderdaad. En ik denk dat het sowieso emotioneel is dat gewoon een soort zware aanslag op die gasten geweest. Terwijl de Knicks, die hebben natuurlijk een veel makkelijkere route afgelegd.
0: Winning mood.
1: Ja, precies. Ik denk dat het vooral eigenlijk gewoon emotioneel. De Spurs zijn toch een jonger team, meer onervaren. Dus het leek eigenlijk alsof ze een beetje op een kont werden gezet in die eerste, zeker in die eerste game. En dan die tweede game, het was toch een soort late blunder op het laatst. Die hadden ze eigenlijk ook al mogen winnen. Zo zie je, nu staan ze 2-0 achter.
2: Ja, zo kan dat gaan. Francisco, 2007 was het, hè, toen lukte het met de Spurs tegen Cleveland. In 4 wedstrijden was het toen gedaan, pakte je dus die titel. We weten ook dat de Knicks hun laatste 13 wedstrijden op rij hebben gewonnen. Wat denk jij, is het haast logisch met die twee thuiswedstrijden ook voor de boeg dat zij ook voor zo'n 4-0 gaan?
3: De manier waarop ze op dit moment spelen, daar lijkt het wel op. Maar 4-0 is wel heel moeilijk. Bij ons was het net destijds met LeBron James en we hadden een geweldig gameplan gericht op LeBron James, waarin we hem lieten schieten en zijn supporting cast. In die periode was niet tenderend. Mm-hmm. Dit is wel heel ander basketbal dat ze spelen. New York Knicks speelt op dit moment echt gewoon team basketbal. En daar worden ze voor geprezen. En dat fysieke stijl, zoals Quinten Post net ook aangeeft, San Antonio Spurs heeft dit op dit moment gewoon een hele jonge ploeg die daar op dit moment nog niet gewend is. Nee. En die veteranen weten daar echt gebruik van te maken.
2: Ja. En voor jou persoonlijk, toen in 2007, hoezeer staat je dat nog voor de geest? Denk je er nog veel aan terug? Want dat is toch een heel bijzonder moment in een carrière.
3: Op momenten zoals dit.
2: Ja, en wat komt er dan bij je boven?
3: Dat je bijvoorbeeld zo'n ploeg zoals de San Antonio weer ziet in de playoffs. En dat ze toch weer kans maken om kampioen te worden. Dan word je gebeld van, hey Francisco, we zouden het fijn vinden als je langskwam. Toen dacht ik, anders word je niet gebeld. Weet je? En anders ook niet. Het is niet zo dat ik dagelijks daaraan herinnerd aan word. Maar nu dat ze dus in de finale staat, dan word ik ineens opgebeld. Dus dan ga ik ook, morgen vertrek ik dan toevallig naar Amerika.
2: Ja, dus je wordt daar uitgenodigd als eigenlijk een van de legends van toen.
3: Legende. Afspelen, gewoon afspelen. Ja. Ja.
0: En waar ga je dan precies morgen naartoe?
3: Ik ga naar New York.
0: Oké, je gaat ook de wedstrijd bezoeken. Ben je erbij maandagavond?
3: Ja, ik ben erbij. Ben erbij.
0: Ja, wat ontzettend leuk.
3: Eigenlijk zou ik naar San Antonio gaan, maar ik zei, dat is net iets te ver, denk ik. En New York is net wat dichterbij.
0: Ja, dat toch liever nog dan het Nederlands elftal, hè, denk ik, in jouw geval.
3: Misschien dat ik ook nog even die meepik.
2: Dat wordt een strakke planning.
0: Als dat te combineren is.
3: Ja, ik denk het niet, maar goed.
0: Nee, dat lijkt me ook niet. Quinten, het lukte jouw ploeg, de Golden State Warriors, al 7 keer om de titel te pakken. Dit seizoen haalden jullie de playoffs niet. Wat is jouw conclusie van dit seizoen voor jullie eigen prestatie?
1: Ja, we zijn een team met heel veel historie. Ja. Met inderdaad legendarische spelers die al heel veel hebben bereikt in hun carrière. En dit jaar liepen we eigenlijk een beetje op een flat tire. We hadden gewoon heel veel blessures. We zijn toch wat ouder inderdaad. En we missen toch vuurkracht eigenlijk om die laatste beentjes bij te trekken. En we spelen inderdaad in het westen. En dan zijn er dus inderdaad teams als OKC en de Spurs en de Denver Nuggets en de Lakers die toch gewoon, dan wordt het heel zwaar en dan val je er net buiten.
0: Ja, en hoe kijk je nu naar deze playoffs? Ik kan me voorstellen dat je altijd ergens ook dat balende gevoel hebt, of kun je dat wel parkeren dan?
1: Ja, in het begin wel. In het begin kijk je eigenlijk niet, dan ben je gewoon, dan is het seizoen net klaar en dan heb je niet heel, dan is het ook gewoon een soort afbouwen. Maar het begint toch wel snel te kriebelen. En zeker die series die de Spurs net spelen tegen de Thunder, dat was wel gewoon echt een basketbal hoogstandje. Dus ja, dan kijk je toch als gewoon fan, kijk je eigenlijk gewoon.
2: Zullen we maar eens een beetje in gaan zoomen op die twee clubs, hè? In 1999 stonden de Spurs en de Knicks ook tegenover elkaar. En toen waren het de Spurs die hun allereerste titel ooit pakten.
4: De San Antonio Spurs have won their first NBA championship. 26 years coming. And the Knicks made them sweat for every bit of it.
2: Ja. Toen werd het 4-1 voor de Spurs. En ja, dat uitgerekend nu ook weer de Knicks tegenstander zijn, Francisco. Dat maakte denk ik ook wel weer een bijzondere finale. Hè? Die historie die eraan hangt, dat het een soort van rematch is.
3: Ja, dat, zo wordt het ook zeg maar gecommuniceerd. Dat dit van 1999 weer een mooie rematch is. Maar goed, dat was destijds een geweldige pot. En de Spurs waren op dat moment echt de betere ploeg. En nu zie je ook gewoon met het jonge talent wat ze hebben. Ja. Dat ze er weer staan en dat ze het weer kunnen doen. Maar alleen dan voor New York waarschijnlijk. Maar goed, dat van 1999 was ook geweldig. Want je had dan legendarische spelers die op dat moment voor het eerst sinds 1973 in de finale stonden.
2: Ja, ja.
3: Dus het is een mooie pot.
2: Als we kijken naar de Spurs van nu, hè, het is al gezegd, het is een hele jonge ploeg. Had jij gedacht dat ze al in staat waren om die finale te halen?
3: Nou, ze hebben natuurlijk een cheatcode. En die cheatcode is 2,24 meter lang.
2: Ja, ongelooflijk. Een Fransman, hè? Victor Wembanyama.
3: Ja, dus die gast, wat hij ook heeft gedaan in Mongolië of in China, ja, dat heeft hem geholpen. Want hij is sterk begonnen aan dit seizoen. En dat merk je ook gewoon in zijn leiderschap, in zijn doen en laten. Maar dat zat al puur nature in hem, volgens mij.
2: Ja, want hij is pas 22, hè?
3: Inderdaad. En je ziet dat die organisaties zoals de Spurs hem daarin geweldig begeleiden. Toen ik er speelde was dat ook al zo. Ik zeg niet dat ik een Wembanyama was, maar de begeleiding vanuit een David Robinson, een Tim Duncan, een Manu Ginobili en een Tony Parker, dat is immens. En ja, zeker die gast die erachter zit.
2: Want wat doen ze dan in die begeleiding? Waarin helpen ze je dan?
3: Nou, in gesprekken. Het is niet, ze laten je niet aan je eigen aan je eigen lot. Ze nemen je in alles mee, omdat ze weten waarvoor ze het doen. Ze spelen niet om wedstrijden te winnen.
2: Ja.
3: Ze spelen echt letterlijk en figuurlijk om kampioen te worden. En vandaar dat die organisatie daar ook bekend om staat. Ze doen er alles aan om die spelers die ze daar hebben te ontwikkelen.
2: Ja.
3: Waardoor ze dus kampioen kunnen worden.
2: En is dat dan juist in het geval van zo'n Wembanyama, wat een grootheid is letterlijk en inmiddels ook figuurlijk. En er komt natuurlijk ontzettend veel op die jongen af, terwijl hij nog zo jong is. Is dat dan juist zo belangrijk, die begeleiding?
3: Ja, inderdaad. Kijk, hij speelt natuurlijk in een kleine small market city. Dus er is alleen internationaal waarschijnlijk heel veel aandacht. Vanuit San Antonio waarschijnlijk net wat minder. Maar desondanks dat is het nog steeds de begeleiding die hij krijgt van de Spurs, waardoor hij dus kan groeien.
2: Ja.
3: En dat is geweldig. Dus hij gaat er ook heel normaal mee om. En dat is op die leeftijd is dat bijzonder. De meeste jongens zouden waarschijnlijk naast hun schoenen gaan lopen. Maar hij doet dat juist weer net niet.
0: Ben jij hem tegengekomen dit seizoen, Quinten? En was je onder de indruk?
1: Ja.
3: Mooie vraag.
1: We hebben ze denk ik 3 of 4 keer hebben tegen ze gespeeld dit seizoen. En zeker onder de indruk. Wij hebben zelf Draymond Green. Dat is ook een iemand met veel historie in de NBA. En wordt gezien als een van de betere verdedigers van onze generatie. Die nam die matchup tegen Wemby super persoonlijk. Dus dat is gaaf om te zien. Die eerste twee wedstrijden speelde ik zelf niet zoveel. Die konden we zelf wel nog winnen van het toen onervaren Spurs team inderdaad. Omdat eigenlijk Steph Curry die ging geloof ik voor 50 punten in een van die games. En in de tweede had hij er ook 40. Maar je zag wel al een soort van als team wat zij wat daar werd gebouwd inderdaad. Dus de sprongen die dat team heeft gemaakt over de afgelopen 2 à 3 jaar. Ja, en zeker Wemby inderdaad. Het is inderdaad voor mij sowieso zie ik niet vaak gasten die langer zijn dan ik. En Wemby is echt nog 2 formaten groter dan ik. Dus is zeker onder indruk.
0: En heeft hij het ook in zich om een van de beste ooit te worden? Is ook altijd een interessante vooraan de bar, hè, dit soort vragen, maar toch?
1: Ja, nee, precies. Dat is een hele Amerikaanse vraag. En de GOAT gaat het dan over.
2: Ja,
1: maar ik denk wel dat hij het the greatest of all time. Maar ik denk wel dat hij het in zich heeft, hoor. Zeg maar. In ieder geval, fysiek hebben we eigenlijk nog nooit een speler gezien zoals Wemby. Die en deze lengte heeft en de bewegelijkheid heeft. En vooral denk ik wat hem wel uniek maakt is zijn mindset. Je ziet toch vaak dat gasten die fysiek gewoon een voordeel hebben, die zijn mentaal vaker wat luier. En dat heeft hij niet. Dus ja, heel interessant om te zien.
2: Ja, dat praat ook heel wat makkelijker als je het over Wemby hebt. Hè? Die lange achternaam van hem inderdaad.
0: Nee, jij moet de hele tijd zijn hele naam doen.
2: Ja, nee, ik zeg gewoon Wemby tegenwoordig. Okay, ja, vanaf nu. We moeten het ook nog eventjes hebben over Greg Popovich, Francisco. Want ja, die was 29 seizoenen lang de hoofdcoach, hè, van de Spurs. Ja. Hij won 5 titels. Stopte vorig jaar in mei. Ook na een hersenbloeding in november 24. Maar er wordt wel gezegd, hij is nog steeds de baas. El Jefe, zegt hij zelf. Wat betekent die voor de club ook nu nog en voor de spelers?
3: Ja, in principe alles. De speelstijl die hij heeft ontwikkeld. Je moet eigenlijk denken aan de Johan Cruijff van het Nederlands voetbal en daaromheen. Zo zou ik hem eigenlijk willen beschrijven. Het is een legendarische coach die niet alleen vanwege de titels, maar ook gewoon vanwege zijn persoonlijkheid mensen scherp kan zetten, maar ook mensen kan omarmen.
2: Okay.
3: Zijn uitspraken, move mountains, zou ik eerlijk zeggen. Je ziet legendarische spelers naar hem toe gaan en zijn hand drukken of hij krijgt een knuffel.
2: Yeah.
3: Dat zie je eigenlijk nergens in welke sport dan ook.
2: Yeah.
3: Dan weet je eigenlijk al dat het een legendarische coach is.
2: Als
3: er zoveel respect is voor een persoon die jij eigenlijk, die jou eigenlijk niet coacht.
2: Ja, tot op de dag van vandaag dus inderdaad. Hè. Is die in dat opzicht ook een soort van, ja, ik zal haast zeggen, cultuurbewaker? Hè. Hij heeft daar dat systeem geïntroduceerd en hij waakt daarover?
3: Ja, nou ja, dat in wedstrijd 1 volgens mij, die ze hadden verloren, stormde hij de kleedkamer in. En toch gaf hij volgens mij aan, wat ik heb gelezen is, dat is niet de manier waarop wij spelen. Volgens mij in een van die playoff wedstrijden was dat.
2: En ja, ja.
3: Als hij dat zegt, ja, dan kan je het beter tot je nemen, want anders lig je eruit.
2: Dat zal de huidige coach Mitch Johnson zich ook realiseren, ja.
3: Ja, dus je ziet ook gewoon dat die jongens ingereeld zijn. Je hoort volgens mij, ja, ik speel niet meer in de NBA, ik vind het eerder weer wel. Je hoort weinig over spelers die bij de Spurs spelen, dat zij in de problemen komen.
0: Maar het lijkt me ook wel ergens ingewikkeld dat je trainer bent en dat je dan iemand hebt die zich er nog zo mee bemoeit.
3: Nou, dat durf ik niet 1, 2, 3 te zeggen. Of hij zegt daar werkt.
0: Nou ja, als hij de kleedkamer instormt.
3: Dat is eenmalig natuurlijk. Dat is eenmalig, denk ik. Maar ja. Omdat hij waarschijnlijk dingen heeft gezien die hem op dat moment niet bevallen. Ja. Dan mag dat, denk ik. En hij is altijd bij het team. Ja, hij is de vicepresident volgens mij. En nog steeds heeft hij heel veel kennis. En dat draagt hij over aan een hele jonge coach.
0: Ja.
3: En die doet het voortreffelijk met een hele jonge ploeg. Dus
0: ja.
3: Dat heeft nog wel een stukje begeleiding nodig.
0: Dan gaan we naar de New York Knicks. In 99 stonden de Knicks dus voor het laatst in de NBA-finale. Dat is 27 jaar geleden. 2 titels heeft de club van lang geleden, in 1970 en 73. Heel veel fans maken dit voor het eerst mee. Een jonge generatie. En daarom nam de burgemeester van New York een nogal opmerkelijk besluit.
5: Who's ready to watch the Knicks win the championship?
6: Nee!
5: All right, here we go. Here is our mayor's order repealing kids' bedtimes for the Knicks finals run. Are we ready? All right, here we go. We're signing it. Okay, my friends. All of you can watch the finals. How do you feel?
6: Good!
0: Kinderbedtijd is gewoon afgeschaft. Is het groot nieuws, Quinten, bij jou in Amerika?
1: Ja, heel grappig eigenlijk. Ik denk, het leeft zeker. Ik denk sowieso dat voor basketbal dat het eigenlijk altijd goed is als de Knicks goed zijn. Omdat Madison Square Garden wordt toch wel een soort van gezien als het basketbal Valhalla, de arena waar zij spelen, heeft zoveel historie. Ik heb er zelf ook mogen staan dit jaar en het is inderdaad echt wel gewoon gaaf. Dus ik denk sowieso dat het in die stad gigantisch leeft. Een hele loyale fanbase. En gewoon voor de NBA en voor basketbal over het algemeen is het gewoon heel goed als de Knicks het goed doen. Dat denk ik wel. Het leeft.
0: De club komt uit een diep dal, weet ook Sanne van Dongen, die de NBA volgt voor ESPN.
7: Dit is vooral een enorme lange periode van wanbeleid geweest. Er is, zeg maar, de eigenaar van de New York Knicks, James Dolan, die is, ja, gewoon iemand die miljardair is, maar eigenlijk helemaal geen verstand heeft van basketbal. En hij heeft de afgelopen, ja, hij heeft eigenlijk van, nou, tot 2020 heeft hij zelf niks geleid en ook beslissingen genomen over het team en over de trades en de draft en wie ze allemaal zouden moeten hebben bij de Knicks. Maar hij heeft er eigenlijk geen verstand van. Dus hij heeft jarenlang ook van zijn eigen fans en van alle basketballiefhebbers in Amerika vaak gehoord van sell the team, please sell the team. Echt gesmeekt hebben ze aan hem, stop met het wanbeleid wat je nu aan het doen bent bij de New York Knicks. Hij is eindelijk zo ver gekomen in 2020 dat hij dacht, nee, oké, misschien hebben ze wel gelijk. Na 20 jaar van wanbeleid ga ik toch een nieuwe president en een nieuwe general manager aanstellen. En die hebben eigenlijk de club in de afgelopen jaren opnieuw opgebouwd. En dat is wel het bewijs geweest dat Dolan gewoon inderdaad geen verstand had van basketbal, het al veel eerder zo had moeten doen. Want nu staan ze ineens in de NBA Finals, vorig jaar ook al in de Conference Final. En hebben ze een team waar echt heel, heel moeilijk van te winnen valt.
2: Ja, dat zei Sanne van Dongen van ESPN. Quinten, als we kijken, ja, die Dolan, het lijkt wel eigenlijk alsof het is juist door dat wanbeleid, zoals zij het noemt, wat klein heeft gehouden de afgelopen jaren.
1: Ja, nee, de NBA, als je er eigenlijk wat dieper in kijkt, is het vaak toch wel een soort politiek spelletje waar geld ook gewoon heel belangrijk is, inderdaad. Dus dan kan het zo zijn dat er een team-eigenaar is, ja, die zichzelf heel hoog heeft inschat, maar eigenlijk geen verstand van heeft. Ja, ik kende deze specifieke situatie niet, maar ik kan het me goed voorstellen, inderdaad.
2: Ja, wie betaalt bepaalt, zeggen ze dan. Maar nu heeft hij dus inderdaad wat experts ingehuurd en betaalt het zich uit. Francisco, als je moet zeggen wat de kracht van de Knicks is op dit moment, wat is het dan? Of moet ik het meer aan een speler vragen die eruit blinkt?
3: Ja, dat kan je beter aan Quinten vragen op dit moment. Hij heeft tegen die gasten gespeeld, volgens mij.
2: Ja, nou, maar, Quinten?
1: Ze zijn gewoon all around, zijn ze gewoon een goed team. Als je kijkt eigenlijk naar game 1 en game 2, hebben zij gewoon, ja, 8 spelers die gewoon op het statsheet gewoon cijfers neerzetten, inderdaad. En ze hebben een goede matchup voor Wemby, als je een beetje meer basketbal specifiek gaat kijken. Want Wemby die wil eigenlijk, dus van de Spurs Wemby, die wil eigenlijk alleen maar in de paint soort van rondhangen om schoten te blokken. Maar de Knicks hebben juist een center die heel goed de driepunter schiet. Dat is Karl Anthony Towns. Yeah. Qua matchup hebben de Knicks eigenlijk een soort voordeel op de Spurs. Want dat betekent dat Wemby dus eigenlijk van de basket af moet. En dat opent weer lijnen voor de andere spelers. En dan hebben ze ook nog een superster in Jalen Brunson. Die toch wel echt heel hoog niveau basketbal aan het spelen is. Ja, precies.
2: Ja. Francisco, we hebben het ook over natuurlijk de ploeg, de Knicks. En hun thuishaven, Madison Square Garden. Er hangt toch ook wel een soort van magisch aureool rondom zo'n club. En alle glitter en glamour die erbij hoort, toch?
3: Ja, dat geeft een extra boost aan de New York Knicks en de fans eromheen. Ze hebben op dit moment dat gevoel dat het hun jaar is. Dat wordt ook zo omschreven door iedereen. De New York Knicks, this is our year. Maar goed, dat is echt het verdienste van, zoals Quinten ook net aangeeft. Ze spelen al zo lang echt slecht basketbal. Komen van ver en op dit moment dat het goed gaat met de superster als Jalen Brunson, ja, dan krijgt die hele stad en het team die ze gebouwd hebben, krijgt die energie om dit jaar daadwerkelijk iets mooi neer te zetten. En dan zie je dat iedereen ineens op die bandwagon springt en dat die celebrities naar de wedstrijden komen kijken.
2: Ja, en er grof geld voor betalen ook. Ik begreep, de goedkoopste kaartjes voor Game 3 waren $10,000. Dus
0: zo.
2: Ja, nou.
0: Oké.
2: Quinten, nog eventjes over jou. Je was minder tevreden over dit seizoen dan het vorige. Hè? Nou is het zo dat deze zomer jouw contract eindigt bij de Warriors. Wat gaat het worden het komend seizoen?
1: Ja, nee. Ik ben restricted free agent. Wat eigenlijk inhoudt dat ik moet wachten tot na het seizoen. En dan hebben de Warriors de keuze om mij een contract aan te bieden. En mochten ze dat doen, dan komt er nog een periode waar andere teams boden mogen doen en dat mag je dan accepteren. Alleen de Warriors hebben altijd het recht om te matchen. Ja, het is allemaal heel technisch, maar het komt erop neer dat ik gewoon even moet afwachten. Maar ik heb goede hoop dat ik terugkom bij de Warriors. Ik heb het naar mijn zin. Het is een gaaf organisatie. Dus we wachten af.
2: Afwachten geblazen en eerst nog maar eens eventjes lekker verkneukelen als het gaat om die finale tussen de San Antonio Spurs en de New York Knicks. Maandag is het dus zover. Dan is game number 3. En dan kan New York Knicks een 3-0 voorsprong nemen. De nacht van maandag op dinsdag is dat in Madison Square Garden in New York. Quinten Post en Francisco Elson, dank jullie wel.

0: Ja, Ray was dat. Met had jij die titel in zijn geheel?
1: Nee.
2: Hij is
1: nee,
2: weggevallen, maar het is een hele lange.
1: Het liedje eindigde ermee, dus ja, dat. De Nederlandse zeilers zijn over het algemeen niet heel veel in Nederland, omdat ze het grootste gedeelte van het jaar in het buitenland trainen en wedstrijden varen. Nu ze voor de verandering in Nederland zijn, ging Dien van het Laar bij twee van hen langs.
3: Muziekje op het strand. De wind in de doeken. Die golfjes die uiteenstorten op de kant. Het Muiderzand in Almere. Dat is deze week voor drievoudig wereldkampioenen Bart Lambriks en Floris van der Werken wedstrijdwater. Bij de Dutch Water Week. Een klein opgezette internationale wedstrijd. Voor het tweetal is het vooral een moment van uitpuffen. Na hun recente veelbewogen WK.
4: Zilver kan voor Nederland. Het gaat plankgas naar de finish. En het wordt heel close. Maar Polen piept er net even voor. Dat kost net dat ene puntje. Geen zilver. Maar brons.
5: Die medaille hadden we nog niet. Dus we hebben nog steeds het idee dat we beter worden. En dat we progressie maken in bepaalde vlakken. Dus het gaat goed met ons.
3: Hun cv, let u op. De afgelopen 6 WK's, 6 podiumplekken. 3 keer goud, 2 keer zilver en nu dus ook 1 keer brons. Al jarenlang absolute wereldtop in de 49er-klasse dit duo. Door hun persoonlijke manier van werken.
5: Eerlijk, open en... noem je dat in Nederland supportive.
6: Ik denk ook dat het ook wel flexibel, dat het er ook wel bij hoort. Ik ben vader geworden en dat heeft dan ook weer invloed op ons team. We kunnen de ene maand volle bak trainen en de andere maand heb ik het wat zwaarder en moeten we een beetje gas terugnemen.
3: Op de WK's beleefden ze hun mooiste zeilmomenten. Maar de Olympische Spelen van Parijs, dat was de zwartste en zwaarste zeilweek van hun leven.
4: Oh, wat gebeurt daar? Nederland ligt plat. Zeil in het water vlak naast de startboot. Dit ziet er niet best uit.
7: Het is een droom en daar ga je voor. Ja, we zeilen de allerslechtste week uit ons leven. Hè, als resultaat gezien. En dat nou net op dit moment. En dat is... dit doet heel veel pijn. Ja.
3: Gekapseisd. En dus haalden ze de finale dag niet eens. Na 3 wereldtitels op rij. De Olympische droom aan diggelen. Het zette de twee aan het denken over de nieuw te varen koers. Richting Los Angeles 2028.
6: We zijn een jaar ertussen uit geweest. En dat hadden we ook wel nodig om even goed bij te komen van de Spelen. Maar ook gewoon van de hele campagne, zeg maar. De hele cyclus van 3-4 jaar. Wat is er uitgekomen? Moeilijke vraag. Ja, de teamwork daarin bijvoorbeeld. Dus je maakt ontzettend veel mee tijdens zo'n Olympische Spelen. Ontzettend veel emoties. En het is daarin in een team heel belangrijk dat je toch met elkaar op dezelfde lijn blijft. Blijft communiceren, blijft uiten hoe je je voelt, zeg maar. En dat je niet... daarin uit elkaar gaat, zeg maar. Dat gebeurt snel als je dat niet doet en je maakt toch veel mee. Dus ja, dat is iets waar we ook, denk ik, progressie in hebben gemaakt. Ja.
3: Zit dat van nature in je om dat te uiten van jezelf, Bart?
6: Nee, zeker niet. Nee, zit niet van nature in en daarom is het zo belangrijk voor ons. En blijft het ook een aandachtspunt in de toekomst.
3: Heb je ook het idee dat je meer naar elkaar bent toegegroeid dan in die periode?
5: Ja, natuurlijk. Je gaat allebei door een hele zware periode. Dus als je iets kunt delen met elkaar, dan groei je altijd wat naar elkaar toe. Zo is dat ook in het normale leven. Dus ja, dat schept wel een band, hè, als je met z'n tweeën zoiets meemaakt.
6: Ja, ik ben heel blij dat we de sterkere kant op zijn gegaan en dichter bij elkaar zijn gekomen. En het is best makkelijk om... juist de andere kant op te gaan na zo'n lastige Olympische Spelen. Ik was heel blij met de support van Floris. En dat zorgt er wel voor dat wij als team gegroeid zijn daaruit. Ja.
5: Het is een enorme droom die we denk ik beide nog hebben. Om een Olympische medaille te halen. Het liefst een gouden. Maar mijn grootste droom is om ons hoogste niveau te laten zien op de Olympische Spelen. En of dat dan een gouden, zilver of een bronzen medaille wordt. Dat weet je natuurlijk nooit. Dan ben je afhankelijk ook van de prestaties van anderen. Maar... ik denk als wij ons hoogste niveau laten zien dat we dan het heel goed kunnen doen. Dus dat is mijn grootste droom.
1: Al dus twee van Nederlands beste zeilers die praten over wat hen dit seizoen allemaal te wachten staat.
0: Ja, veel aandacht deze uitzending voor Het Nederlands elftal op eerdere wereldkampioenschappen. Eerder hadden we het over het WK van 1994, de Verenigde Staten, met onder andere die drie vliegtuigincidenten. Maar dit komend half uur gaan we terug naar het WK van
2: 1998.
0: Het WK waarin Dennis Bergkamp het historische doelpunt scoorde tegen Argentinië in de kwartfinale. Maar er gebeurde meer dat jaar.
8: I did not have sexual relations with that woman, Miss Lewinsky.
9: Yes!
10: Door de wet op de partnerschapsregistratie kunnen homoseksuelen eindelijk trouwen.
11: Timmertje, wat ga je doen?
10: In Indonesië is al urenlang een waar volksfeest aan de gang.
12: Na meer dan 30 jaar is het regime Suharto ten einde.
13: En de Oscar goes to Titanic.
14: Titanic behaalde er 11 in totaal. Het is nog maar één keer eerder gebeurd dat een film zoveel Oscars won.
10: De politie in Heerlen is een groot onderzoek begonnen naar de dood van een jongen van 11 jaar uit het Limburgse plaatsje Heibloem. Slachtoffer Nicky Verstappen was maandag weggelopen uit een kinderkamp op de Brunssumerheide.
15: We have some sad news to report to you this morning. That is that 82-year-old Frank Sinatra has died of a heart attack.
16: Posh Spice and England soccer star David Beckham.
17: What's going to happen when you get married?
18: Nothing will really change. I mean, that you know, he really understands that I want a career.
19: I wear the trousers.
0: Het jaar 1998 in geluid. We gaan het hebben over dit jaar en natuurlijk over het WK... met hier aan tafel Jeroen Gruter en Evert ten Napel. En op een kleine afstand Boudewijn Zende... een van de spelers van de Oranje Selectie destijds. We hoorden Monica Lewinsky weer voorbij komen in leven.
20: Hij zei dat hij het niet gedaan had, maar dat geloof ik niet. Die Bill Clinton, ondeugende man.
0: Ja. Boudewijn, als je zo'n compilatie hoort van die andere nieuwsfeiten van dat jaar... zijn er dingen die jou nog te binnen schieten dat je denkt van... oh ja, dat was ook...
21: Nou ja, natuurlijk, van alles schiet er dan voorbij. En we hadden het natuurlijk over Lewinsky, dan denk ik meteen aan een sigaar. Ja. En als het. Dat andere nieuws wat natuurlijk voorbij kwam net in het clipje, was dat dat jongetje natuurlijk vermist was. En dat was bij ons in de regio. Dus dat is natuurlijk wel iets wat behoorlijke impact heeft gehad.
0: Nicky Verstappen. Ja.
21: Ja.
0: Ja, en dan dat WK in dat jaar 1998. Oranje kwam van ver. Het was een hobbelige weg naar Frankrijk. Want ja, Nederland kwam niet heel erg positief uit het EK van 1996. Het
22: voorbeeld is dat we een spelersraad hadden van 3 personen. En uiteindelijk was het een spelersraad van 8 of 9 personen. Want iedereen wou daar maar in.
23: Er zat zoveel onderhuidse onvrede, ruzies, et cetera, et cetera. Dus het was heel slecht, ja.
0: Ja, dat waren de stemmen van Guus Hiddink, de bondscoach, en Dennis Bergkamp. Jeroen, als je het moet omschrijven, wat was er allemaal aan de hand daar op dat moment bij Oranje? Van waar al die frictie?
1: Nou, dat heeft natuurlijk allemaal te maken met het EK 1996. De uitschakeling in Liverpool uiteindelijk... na het missen van de strafschop door Clarence Seedorf. Maar met name het wegsturen van Edgar Davids... die toen tegen een Zwitserse journalist zei dat Hiddink zijn hoofd uit het achterwerk van een aantal spelers van het elftal moest halen. Ja, dat was een bom die natuurlijk in het gezicht van Davids ontplofte. Ja. Daarna had het enorm veel impact op de sfeer binnen de selectie. En uiteindelijk heeft dat nog een tijd doorgeëtterd. Maar goed, Hiddink heeft wel schoon schip gemaakt. En uiteindelijk de vrede getekend met Edgar Davids... die in genade werd aangenomen en vervolgens een belangrijke rol ging spelen... tijdens dat WK in Frankrijk. En uiteindelijk is dat denk ik wel een van de fundamenten geweest... waarop het succes van het Nederlands elftal in Frankrijk is gebouwd.
0: Ja, Boudewijn, jij zat dus in die 98-selectie. Was je er in 96 ook bij trouwens?
21: Nee, ik maakte mijn debuut in 97.
0: Ja.
21: Dus dat was tijdens de kwalificatieronde voor de... WK 98. Dus ik heb die hele tumult rondom dat EK 96 niet van dichtbij meegemaakt. Natuurlijk wel wat dingetjes gehoord zoals iedereen dat had.
0: Maar ja, je komt dus in een selectie terecht waar die een verleden met zich meedraagt en een coach met een verleden. Merkte je dat ook? Dat er een andere wind moest gaan waaien?
21: Nee, want ja, goed, je hebt het over een andere wind. Kijk, ik heb die ene wind niet eens meegemaakt. Dus voor mij was dat wat dat betreft alles nieuw. Ik had wel het idee dat je bij een groep terecht kwam die toch wel redelijk naar elkaar gegroeid was of groeide. Ik kan me niet herinneren dat daar op dat moment al enige oneenigheid was. En natuurlijk wel werden er grapjes gemaakt over de kabel en over dat soort zaken. Dus kijk, dat hoort natuurlijk ook bij een stukje voetbalhumor dat je elkaar een beetje loopt te stangen. En dat hoort er ook wel bij om ook wel weer naar elkaar toe te groeien, denk ik.
0: Ja.
20: Hoe keken ze tegen jou aan als provinciaal?
21: Nou, prima. Want, ik heb altijd in het Nederlands elftal gespeeld. Vanaf de onder 15 tot aan Jong Oranje. En ja, wat dat betreft heb ik nooit ergens een probleem gehad, als je dat bedoelt, Evert.
20: Nou, nee, ja, goed. Ik bedoel, die Amsterdamse kliek, dat was toch altijd. Ja, die ging altijd bij elkaar aan tafel zitten. En jij was toch een Limburger. En daar deden ze wel eens wat minder waardig over. Maar ja, jij kon wel aardig voetballen ook.
21: Nou, ik denk dat dat wel goed zat. Want wat ik al zei is, ik heb altijd met die jongens goed overweg gekund. En als je dan hebt inderdaad over jongens, dan bedoel je jongens uit Amsterdam, Rotterdam. Ja. Ik heb een zwarte band judo, dus als er een keer wat, wat praatjes waren, dan was het ook snel
0: verloren
21: voorbij.
0: Verloren ze zo op
21: nee, ik ben dat soort dingen nooit uit de weg gegaan. En ik denk dat ik altijd goed ben opgenomen. En ik heb nog steeds heel goed contact met die jongens.
0: Ja. Was dat, denk jij, Evert, wat er in 96 ook wel speelde? Dat Amsterdam, Rotterdam, Amsterdam...
20: Dat heeft altijd gespeeld.
0: Ja, dat gaat Amsterdam, ver terug Rotterdam. Natuurlijk.
20: En dan kwam er af en toe iemand van buiten kwam er dan. En die werd altijd gepest en getreiterd en zo. De weddingen van Peter van Vossen in 94, daar vonden ze ook maar een vreemde vogel. Was ook een bijzondere gozer. Maar ja, er speelde onderhuids toch wel van die dingetjes ook.
0: Ja. Nou, Edgar Davids dus weggestuurd van dat EK van 96. Uiteindelijk besloot Guus Hiddink om hem toch weer op te nemen in de selectie. Na eerst een gesprek in Milaan. Maar daar was de uitkomst dat Davids wel de garantie wilde krijgen dat hij per se ging spelen. Toen volgde een tweede gesprek, vertelt Hiddink bij Andere Tijden Sport.
23: Nieuw bericht, zeg maar. Van God, hij wil toch wel weer nog een keer praten. Ik zeg, dat is goed. En daar staat dat we een afspraak hebben hier in Amsterdam met Hans Jordesma, teammanager. Bij hem thuis hebben we toen de laatste ontmoeting met Davids georganiseerd. Want ik wilde dat niet ergens in een openbare ruimte doen waar ze ons zouden zien. Nou, lees even. Lezen. Punt 1 tot en met 12, geloof ik. Ja, prima. Ja, dat doen we bij Juventus ook. Want toen was hij inmiddels naar Juventus gegaan. En ik zei, nou, dan hoef ik niet zo lang hier te praten. Doen we nog een koffie en dan ieder zijn wees. En als je daarmee in kan stemmen, vind ik prachtig, prima.
0: Jeroen, is dat een beetje Hiddink ten voeten uit, de people's manager?
4: Ja, goed, het feit dat Guus Hiddink bondscoach is op dat moment, dat helpt het natuurlijk aanzienlijk om de boel te repareren. En dat er een tweede gesprek voor nodig is. Nou, dat zal Hiddink uiteindelijk ook goed uitkomen op dat moment. Omdat hij dan nog beter in staat is om die laatste rimpels glad te strijken. Kijk, Edgar Davids is een heel bijzonder persoon. Laten we het zo zeggen. Iemand die heel erg uitgaat van zijn eigen denkbeelden. Moet je toch inpassen. Want het was wel echt een belangrijke voetballer voor het elftal. Hiddink moest hem weer voor zich winnen. En uiteindelijk heeft hij besloten om dat te doen. Omdat hij zag van, ja, met Davids gaan wij verder komen dan zonder Davids. En dan de toon zoals hij nu ook aanslaat in, dat, in die terugblik. Dat zegt natuurlijk alles over hoe hij dat destijds ook is aangevaren. Hij kan dan op zo'n moment ook naar zichzelf kijken. En de ander, in dit geval Edgar Davids, het gevoel geven van oké, er is ruimte om een stukje mijn kant op te bewegen. Ja. En dat is uiteindelijk wat er is gebeurd.
0: Ja. Boudewijn, hoe was dat, die terugkeer van Edgar Davids? Ook wel een beetje het gevoel dat jullie hem echt wel heel hard nodig ook hadden?
21: Nou, ik denk dat jullie net al hebben aangekaart. Davids is natuurlijk een speler met exceptionele kwaliteiten. En echt een... Hij werd natuurlijk niet voor niks de pitbull genoemd, de terrier op het middenveld. En een speler die via Milaan natuurlijk bij Juventus behoorlijke naam wist te maken. En natuurlijk een beetje excentriek natuurlijk. Uiteindelijk natuurlijk ook met zijn bril en noem maar op. Dus daar ging echt wel heel veel aandacht naar uit. En met name uiteindelijk natuurlijk voor de juiste zin van het woord. Hij liet zijn voeten spreken. En dat was duidelijk wel iets wat het team ook nodig had. Echte winnaar. En je weet natuurlijk dat je heel veel verschillende soorten spelers nodig hebt om tot een resultaat te komen. En ik denk dat sowieso iedereen blij was dat hij er weer was. En natuurlijk in het begin, als hij er dan bij komt, dan merk je natuurlijk wel binnen zo'n groep van hoe reageert natuurlijk Hiddink op de terugkomst.
0: Een beetje onwennig dan allemaal nog?
21: Nou, onwennig wil ik niet zeggen. Want kijk, dat is natuurlijk ook Hiddink ten voeten uit. Die wist als geen ander hoe je een groep natuurlijk moet bij elkaar smeden. Dat was echt zijn kracht ook. En ik denk ook dat een van de redenen is waarom we in 98 uiteindelijk ook zo'n sterk team hadden. Is dat iedereen toch wel misschien zijn plek wist. En tegelijkertijd ook wist dat iedereen elkaar nodig had. Ik denk dat Hiddink wel ja, de ideale man was voor het Nederlands elftal.
0: Ja, Hiddink had natuurlijk ook zelf zijn lessen wel getrokken uit dat EK van 96 en wat daar gebeurd was. En die kwam ook met allemaal brieven op de proppen die hij op had gesteld, die ondertekend moesten worden door de internationals, een soort van gedragsregels. Kan je dat herinneren, Boudewijn? Heb je ook zoiets moeten tekenen?
21: Nou ja, misschien is dat getekend meteen na de EK.
0: Ja, dat zal.
21: Ik kwam natuurlijk in 97, maakte ik mijn debuut ergens in maart volgens mij tegen San Marino. Dus misschien dat dat al lang getekend was. Ik kan me dat niet zo precies herinneren. Maar kijk, later merk je gewoon dat Hiddink er alles aan deed om in ieder geval iedereen in hoeverre dat kon tevreden te houden. En goed, dat zijn dingen die wel gewoon natuurlijk passen bij Hiddink als zijnde people manager en precies aanvoelen wat zo'n groep nodig heeft.
20: Ja. Maar ik hoorde Hiddink net een magisch woord uitspreken.
0: Namelijk?
20: Koffie.
0: Koffie, ja.
20: Hiddink dronk zeker 20 tot 25 koppen koffie op een dag. Als je 's morgens bij hem kwam op de ochtend van de wedstrijd om als televisiecommentator wat zaken door te nemen, dan had je zeker in een uur tijd 5 cappuccino's of 5 koffies achter de kiezen. En dat ging maar door.
0: Ja, maar die koffie was voor hem natuurlijk een sociaal bindmiddel.
20: Je kreeg pijn in je buik en dat ging de hele dag door.
0: Ja, mooi. Ja, hij hamerde dus inderdaad op het eergevoel, het goed omgaan met elkaar. Het ging ook over het meezingen van het volkslied. Patrick Kluivert bijvoorbeeld, die vertelt dat hij ook door die brieven echt heeft geleerd om dat volkslied uit volle borst mee te zingen.
3: Op het WK met de extra brief ben ik hem echt gaan leren, ja. Ja, dus toen zong ik echt mee, ja. Nou, ik merk wel als je hem zingt en het is afgelopen, dat je wel extra gemotiveerd bent.
1: De voorbereiding was eigenlijk al heel goed, hè, Boudewijn. Er was een trip, Verenigde Staten en Mexico hebben jullie gespeeld, 2 keer gewonnen. En daarna Cameroen 0-0, Paraguay 5-1 en Nigeria 5-1. Dus ja. De stemming moet op dat moment al echt wel richting het kookpunt. Maar in ieder geval, jullie waren klaar voor het WK.
21: Ja, dat klopt. Maar die wedstrijden speelden we wel natuurlijk allemaal in Nederland. Dus er was een soort, ik wilde bijna zeggen een afscheidstournee.
20: Uitzwaai.
21: Ja, tuurlijk, die uitzwaai was in Amsterdam. Dan wil je natuurlijk presteren. Je wil je laten zien. Je wil je als speler natuurlijk ook bij de bondscoach in de kijker spelen, omdat je graag die basisplek wil hebben op een WK. Mm-hmm. Er is natuurlijk wat dat betreft ook misschien nog wel wat concurrentiespanning onderling. Maar uiteindelijk, tuurlijk, als je een paar keer een goed resultaat haalt richting zo'n WK, dan zit je er wel goed in. En daar hadden we de spelers ook voor. Want als je kijkt hoe de selectie eruit zag, dat waren echt andere spelers die in de top van Europa speelden. En ja, met name speelden. Dus het waren wel spelers die bij hun clubs ook belangrijk waren. En ik denk dat dat wel de kracht was ook van dit team.
20: Had jij al vrij snel door wat jouw plek zou worden? Jouw positie en jouw plek in de selectie ook?
21: Nou ja, dat kwam natuurlijk op het moment dat de nummers werden uitgedeeld. Ik kreeg nummer 20. Ik was de jongste uit de selectie. En ik vond het eigenlijk wel een heel mooi nummer. Totdat Aaron Winter naar me toe kwam. Die zei, Boudewijn, ik heb die andere toernooien met nummer 20 gespeeld. Ik zou het best wel prettig vinden om met nummer 20 te spelen. Wil je met me ruilen? Ja. Nou, Aaron is natuurlijk ook de Amsterdammer. En Evert-Jan noemde het al, dat misschien frictie zou zijn. Maar het tegendeel is waar. Ik kon heel goed met Aaron. En ik was Benjamin. En ik was natuurlijk heel snel overtuigd om gewoon te ruilen met Aaron. En zo eindigde ik met nummer 12. Dus toen had ik in één keer nummer 12. En ik dacht, nou goed, of het nou 20 is of 12. Het gaat erom dat je die ballen...
20: Meestal het nummer van de reserve.
21: Dat je die ballen erin schiet, toch?
1: Nee, ja, 12 is natuurlijk ook een legendarisch nummer.
20: Ja, de wisselkeeper.
1: Nee, het nummer van Basten tijdens de EK88.
21: Ja, ja. Of je krijgt al gouden stempel ideale nummer 12. Ja, dat is dan weer wat minder.
0: Nee, ja, je kan het op meerdere manieren uitleggen. We gaan naar dat toernooi in Frankrijk. Voor menig in een bijzonder toernooi. Bijvoorbeeld ook voor een debuterende commentator als het gaat om de live-wedstrijden.
7: Olise, met het schot! Oh, wat een prachtig doelpunt van Sunday Olise! En wat een terugkeer in de wedstrijd van Nigeria.
0: 28 jaar geleden, Jeroen.
1: Mensen, hemel.
0: En je eerste live-wedstrijd op tv.
1: Ja, zeker.
20: En meteen een topper.
1: Nou, een van de beste wedstrijden van het toernooi, denk ik wel.
20: Ja.
1: Ja, dat was Spanje-Nigeria in Nantes. Inderdaad, mijn eerste live wedstrijd ooit. Was het sterker nog een van de eerste wedstrijden die ik ooit in een stadion deed.
0: Echt?
1: Want ik heb maar heel weinig kunnen oefenen. Het was als volgt namelijk. Er waren 6
4: commentatoren bij de NOS. Evert was er daar één van. We hadden natuurlijk Eddie Poelman, Theo Rijtsma, Frank Snoeks. Ja,
20: dat was het.
4: Hugo Walker. Hugo, ja, heeft een,
20: Hugo mocht ook altijd een paar wedstrijden.
5: Mocht er ook een paar.
20: Ja, nee, maar goed, dat vond hij altijd...
4: ik denk beetje... vijf. En er was een... en alles werd op regio werd ingedeeld. Ja. En er was een probleem met speelstad Nantes. En toen hebben ze besloten om de vaste commentatoren niet te gaan laten reizen naar die uithoek. Maar twee jonge commentatoren een kans te geven. De een was John van Vliet en de ander was ik.
5: Kijk.
4: En wij kregen ieder drie van de zes wedstrijden die daar werden gespeeld. Dus ja, dat was ongelooflijk spannend.
0: Hoe was het met de adrenaline daar?
4: Ja, dat was natuurlijk ongelooflijk. Met name de hele opbouw, de spanning. Ik was 29, dus echt wel vrij jong. Onbewezen als commentator. Ik had vooral veel kleine dingetjes gedaan. Achteraf inspreken, dat wel. Maar ja, goed, toen werd ik ingedeeld op die wedstrijden. En toen zei ik, het is wel handig als ik eens een keer in het stadion het een en ander ga doen. Toen heb ik één wedstrijd gedaan, kan me nog goed herinneren. NEC Vitesse.
20: Nou, dat was ook niet de minste.
4: Was niet de minste. 0-1, mag las. En vervolgens dus naar het WK. En dan moet je ineens live op televisie bij zo'n wedstrijd moet je het doen. Ik weet niet hoe ik het toen voor elkaar heb gekregen. Maar ik was natuurlijk wel tot de tanden toe voorbereid. De wedstrijd was fantastisch. Geweldig scoreverloop. Spanje natuurlijk. Met al die vedetten van met name Real Madrid. Dat eerder dat jaar de Champions League finale had gewonnen. Toen ben ik met jou nog mee geweest, ja. Evert. Ja. Na de finale.
20: Ja.
4: Real tegen Juventus.
20: Ja.
4: En... nou ja, een ongelooflijk scenario in die wedstrijd. Met nog een eigen goal van Zubizarreta. Die voorzet van Laval in eigen doel tikte.
20: Ja.
4: Met een goal van Raúl volgens mij. Maar met name die fantastische winnende goal van Olysee. Die in mijn beleving van 1,35 meter buitenkant voet binnengeschoten. Binnenkantje paal nog net geraakt. Ja. Alles erop en eraan. En ik weet vooral nog heel goed dat ik in een soort van trance toen terug ben gegaan naar het hotel. En dat ik gewoon zo stijf stond van de adrenaline dat ik gewoon echt niet wist wat ik met mezelf aan moest. En toen heb ik echt letterlijk 1,5-2 uur lang op het bed staan springen. Gewoon een soort van trampoline springen om alles weer een beetje uit mijn lichaam te krijgen.
0: Ja, mooi hè?
4: Ja, onvergetelijk.
0: En als je dan bedenkt dat je dit WK de finale mag gaan verslaan, you've come a long way.
4: Ja, you've come a long way, baby. Fatboy Slim.
0: Nou, het WK dus van start. Heel veel oranje natuurlijk ook in Frankrijk, want lekker dichtbij. Dus ja, er zijn genoeg avonturen te vertellen over de meereizende oranje fans. Neem nu Gert Grimius en Gaatje Hendricks. We horen ze vaker in deze podcast. Hè. Die halen hun herinneringen op aan al die reizen. Gert, dat is de man van het spandoek met de Stadskanaal erop. Gaatje, de Oranje-Indiaan. Hij heeft hem natuurlijk voorbij zien komen in de loop der jaren. Dit keer neemt Gaatje ons mee naar Frankrijk.
6: De WK-avonturen.
9: Van Gaatje en Gert. Ik had een grote caravan van dik 6 meter. Ik had een oranje Volkswagenbus met geluid erop. De hele dag gingen we reizen met oranje liedjes op het dak. Met die grote luidsprekers. Overal kwamen was juichen en doen en dansen op de straat. De eerste wedstrijd gingen we dan naar Parijs toe. Voor de eerste wedstrijd kregen we een campingvlak bij Disneyland. En dan gingen we de stad in met een busje. En dan kwam in één keer een auto voorbij. Die kwam ons voorbij. Een grote zwarte auto, Mercedes denk ik. En er zat vrouw Terpstra, die zat erin. En ik kwam dus in de rechterkant van de deur open van het Volkswagenbusje. En dan gaat ze ons een paar mandarijntjes. Ja, dat vond ik geweldig. En toen zijn we de Champs-Élysées opgekomen. En nou, dan hebben we daar 7 keer op en neer gereden. Om de Arc de Triomphe in met het busje. De eerste keer blijven ze allemaal zitten. Maar de tweede keer hebben we aangekomen. Maar ze allemaal te dansen. En het juichen op de terrasjes. Was echt fantastisch.
0: Ja, het oranje feest. Dat kregen jullie als spelers natuurlijk ook volop mee, Boudewijn.
21: Nou ja, natuurlijk niet volledig.
0: Nee, maar in de stadions.
21: Nee, ja, tuurlijk. Kijk, wij zaten natuurlijk in het hotel. En dan had je niet zo snel Nederlandse televisie. Dus je kreeg niet helemaal mee wat voor gekte er speelde, zich afspeelde in Nederland. Maar natuurlijk, op het moment dat jij richting het stadion gaat. Tegenwoordig heb je natuurlijk die oranjebarst. Dat is natuurlijk geweldig. Ja, dat is langzaamaan natuurlijk gegroeid. Dus wij kregen dat op een gegeven moment natuurlijk ook wel mee. Dat als we richting het stadion gingen, dat alles zo oranje was. En wat Nederland natuurlijk, de Nederlandse supporters altijd gedaan hebben, is toch overal er gewoon een feest van gemaakt. Ja. En ik denk dat dat een onderdeel is wat hoort bij het Nederlands elftal. Dat hoort bij Oranje. Dat hoort bij misschien wel de Nederlandse cultuur ergens. Is dat waar je ook komt. Ik hoef niet aan te halen natuurlijk dat het bijvoorbeeld bij de Engelsen wel eens anders kan zijn als die de grens overgaan. Maar de Nederlanders maken er gewoon altijd een feest van. Het lijkt alsof iedereen daar ook wel in mee wil. Ja. En dat is ook logisch, omdat het een positiviteit uitstraalt wat ze weer gaan niet kent. En ook dat is bekend in de hele wereld. Dat niet alleen het Nederlands voetbal staat op de kaart, maar ook hoe de Nederlandse supporter met dit soort evenementen omgaat.
0: Ja, groepsfase, ja, een soort van halve valse start, Evert, hè, met die 0-0 tegen België. Rode kaart van Kluiverts.
20: Ja, die wilden allebei niet verliezen, Nederland en België niet. En die kennen elkaar natuurlijk al heel goed. Van heel vroeger had je al de derby der lage landen. Allebei niet willen verliezen, en dan krijg je dit soort potten. Als commentator is dat vreselijk. Ja. Want je ziet dat aankomen en dan denk je, wat moet ik hiermee?
0: Maak daar maar eens wat van. Ja. Maar gelukkig kwam daarna het herstel. Hè, ja. En, ze haalden uit tegen Zuid-Korea mee. 5-0. Ja, ja, ja. Wat deed dat met de sfeer eigenlijk, Boudewijn? Die 0-0, was dat toch eventjes een smetje? Of?
21: Nou, die 0-0 niet zozeer. Het was wel een, misschien een wake-up call. Hè, dat het niet zomaar zo makkelijk zou gebeuren. We wisten ook dat het tegen België moeilijk is, omdat het vrij defensief in elkaar zat. Ook geleerd dat je niet uit de tent moet laten lokken, wat dus wel gebeurd is. Dus het was eigenlijk al heel vroeg een goede les dat zo'n voorbereiding natuurlijk niet garant staat voor een winst op een toernooi.
0: Was het vertrouwen er nog altijd ook na die groepsfase?
21: Ja, vertrouwen was er zeker wel, maar het is natuurlijk wel logisch dat zo'n vertrouwen moet groeien. Het geloven moet ook groeien. Het is niet dat je het toernooi begint met echt het vertrouwen dat je ook echt daadwerkelijk wereldkampioen gaat worden. Dat is wel iets wat gaandeweg groeit. Dus dat groeit tijdens de voorbereiding, dat groeit tijdens de eerste wedstrijden van zo'n toernooi. Je weet dat je door die groepsfase heen moet. Je ziet ook al die andere landen natuurlijk spelen. Ja, en heel langzaam wordt dat natuurlijk steeds serieuzer. Hoewel, ja, de eerste wedstrijd is al serieus genoeg, maar het wordt wel steeds spannender, het wordt steeds leuker, het wordt steeds interessanter. De gekte wordt ook steeds meer vanuit Nederland natuurlijk, de aandacht van de pers, de media. Dus het wordt gewoon steeds, dat ballonnetje wordt steeds groter.
1: Als laatste hoorde je Boudewijn Zende over het WK voetbal van 1998. In het volgende en laatste uur van ons hoor je het vervolg. Tot zo.
2: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 nieuwsbrief.
5: En weet nog meer.
2: Wat is er de afgelopen week te horen en te zien geweest? Wat kan je de komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
5: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
2: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
5: NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer.
8: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
19: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
24: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
25: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.
24: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
26: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
27: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
10: NPO Radio 1.
11: 10 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Door een storing bij de koninklijke marechaussee konden reizigers vandaag urenlang geen noodpaspoort aanvragen. En dat betekende dat reizigers die vanmiddag op de luchthaven erachter kwamen dat ze niet over een geldig paspoort beschikten, niet konden reizen. De storing begon om 2 uur en heeft zo'n 5 uur geduurd. Noodpaspoorten kunnen alleen op de luchthavens van Schiphol, Eindhoven, Rotterdam, Groningen en Maastricht en in de veerboothaven van IJmuiden worden aangevraagd. Vorig jaar gaf de marechaussee er gemiddeld 40 per dag uit. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Railschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken vuurwerk af. En naast beledigende spandoeken had de groep ook een nazi-symbool meegenomen. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het besmette cruiseschip de Hondius heeft Rotterdam verlaten. 3 weken lang lag het schip in de Rotterdamse haven in quarantaine. De Hondius is op weg naar Spitsbergen. Op het schip was voor de oostkust van Zuid-Amerika in april het Hanta-virus uitgebroken. 3 mensen overleefden die besmetting niet. Terug in Rotterdam werd het schip schoongemaakt en op 30 mei veilig verklaard. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen ambulance waren verbaasd over de grootte van de slang. Mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vanavond blijft het op veel plekken af en toe regenen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ster. Heb jij dementie van dichtbij meegemaakt? Dan zou het geweldig zijn als je jouw kennis en ervaring wil gebruiken als vrijwilliger bij Alzheimer Nederland. Help mee om kennis te vergroten of het netwerk te versterken. Interesse? Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: Cijfers vertellen veel. Maar niet het hele verhaal. Bij BDO kijken we verder. Naar je mensen, je organisatie, je sector. Zo krijgen cijfers betekenis. En kan je sturen op wat echt telt. BDO. Een andere kijk op waarde.
12: Zet jouw ervaring om in actie. Kijk op alzheimernederland.nl/vrijwilliger.
13: BDO. Jouw partner voor audit, fiscaal en financieel advies.
14: Jouw realisme? Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
15: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te

0: Jouw realisme. Tijd om het op te rekken. Durf te twijfelen. Durf te dromen. Durf meer. In Museum More.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: De evolutie heeft de mens sociaal gemaakt. We doen vrijwilligerswerk, doneren bloed, geven aan goede doelen, springen in het water om een kind te redden, juichen met z'n allen als Nederland scoort en betalen belasting. Maar het fiscale stelsel moet wel eenvoudiger en eerlijker. Lees het verfrissende boek Belastingstelsel en ons sociale DNA door Henry Meijer.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
4: Hangt jouw kunst binnenkort in het museum? Museum Arnhem zoekt vrije tijdsmakers. Of je nu hout bewerkt, borduurt, zeefdrukt, fotografeert of tekent, alles kan. Meld je aan via museumarnhem.nl/maak. En wie weet is jouw werk straks te zien in Museum Arnhem.
5: Welkom terug. Het laatste uur van NOS Langs de Lijn op deze zaterdagavond. We hoorden in het vorige uur al dat de New Yorkers er helemaal niet mee bezig zijn. Maar het Nederlands elftal is wel degelijk aangekomen in de Big Apple.
6: In de aanloop naar het WK werd door andere landen al volop geoefend. Onder andere door Amerika en Duitsland die tegenover elkaar stonden.
5: En we keren nog een keertje terug naar het WK van 1998. Het WK van dat ene doelpunt, weet u wel, van Dennis Bergkamp.
7: Dag van Oranje. Start spreading
5: the news. Waar ga je heen?
8: Nou, ik denk toch wel naar New York. Hij is op dit moment zeker een part of New York. Onze Oranje-volger Thierry Boon. Goedenavond, Thierry.
9: Ja, goedenavond, heren.
8: Ja, met dank aan Frank Sinatra zitten we helemaal in New Yorkse sfeer. Maar jij zit dus echt in de Big Apple met de internationals. Wat zijn je indrukken daar?
9: Ja, niet met dank aan Frank Sinatra, maar met dank aan het vliegtuig. Ja, de indrukken zijn natuurlijk ja, fantastisch. Het Nederlands elftal heeft vandaag een besloten training gehad voor morgen. Dus dat geeft ons ja, meteen wat ruimte natuurlijk om wat van die stad te gaan zien. En dat ja, vertellen we dan alsof we heel hard aan het werk zijn om wat beauty shots te maken. Nou, en dat hebben we gedaan ook hoor. We zijn richting Brooklyn Bridge gegaan. We zijn er overheen gegaan. We hebben de ferry gepakt met een prachtig uitzicht op het Vrijheidsbeeld. We zijn nog naar het 9/11 Memorial geweest. Alles voor de mooie shots natuurlijk. Ja. Allemaal te zien op de socials van NOS Sport. Het was een topdag tot op heden.
8: Ja, je weet het mooi te verkopen, hè? Nou. Maar ja, je bent wel een mooie bofkont. Maandag speelt Oranje dus een oefenwedstrijd in New York tegen Oezbekistan. En daarna gaan ze dat basiskamp betrekken in Kansas City. Hè. En zij dit keer besloten training gehad, dus weinig te zien voor jou?
9: Ja, sterker nog, helemaal niks te zien. Gisteren waren we bij de eerste training van Oranje hier in New York. En die spelen dan, of die trainen in, op de velden van New York City FC. Best wel een stukje, een half uurtje rijden vanaf Manhattan richting het noorden, buiten de stad. Daar heb je geen hoge gebouwen, maar vooral vogels die fluiten. Heel veel bomen, dus daar is het echt heel erg afgelegen en rustig. Kortom, daar hebben we helemaal niks van kunnen zien, van die training. Het enige wat we weten, wat het Nederlands elftal heeft gedaan, maar dat is eigenlijk alweer van gisteravond, is dat het Nederlands elftal op Times Square is geweest. Ja. Dat is dan weer uitgelekt via in ieder geval wat beelden van mensen die toch ineens dachten van, hey, is dat Virgil van Dijk hier naast me? Is dit Frenkie de Jong? Er waren blijkbaar toch wat Europeanen op Times Square die ze herkenden. En het Nederlands elftal zelf heeft ook een prachtige foto.
5: Ja, groepsfoto.
9: Gedeeld
5: hè?
9: Met de rest van de wereld. Een groepsfoto op Times Square. Dat zag er wel echt fantastisch uit.
5: Ja, het is tot nu toe een hartstikke leuke schoolreis. Voor het Nederlands elftal.
8: Ook dat wat je voor hem bedoelde.
5: Ja, ook voor Thierry. Hè? Want het is jouw eerste keer in New York, of niet?
9: Het is mijn eerste keer in New York, ja.
5: Oké, nou heerlijk.
9: Dat klopt als een bus.
5: Dan word je verliefd op die stad.
9: Maar voor de duidelijkheid, we zijn echt wel aan het werk, hoor.
8: Ja,
9: gaan we alweer een artikeltje schrijven.
5: Zeker,
9: en je weet hoe het gaat. Even dat duidelijk is.
5: Ja, nee.

0: we twijfelen daar ook niet aan. Daarom toch de vraag. Er is weliswaar een besloten training geweest. Maar is er nog nieuws uit het kamp van het Nederlands elftal?
1: Het korte antwoord is nee.
0: Nee, oké. Okay. Maar dat is ook goed nieuws, toch? Want dan lijkt het allemaal wel oké te gaan met iedereen.
1: Ja, want het is wel zo dat die training... Het is nu 2 dagen voor de wedstrijd. Dat is vaak een besloten training. En dat is ook vaak wel een training waar het hard aan toe gaat. Het is echt een serieuze training. Vaak de zwaarste in aanloop naar een wedstrijd. Dus inderdaad, het feit dat we niks gehoord hebben... betekent in ieder geval dat tot op heden iedereen gewoon fit lijkt. En dat is wel heel belangrijk, dit WK.
0: Ja, en wat hebben ze verder gedaan vandaag na die besloten training? Mogen zij ook een beetje ontspannen?
1: Ja, daar gaan we wel een beetje van uit. Er wordt hier flink gesport natuurlijk in New York. Het gaat hier meer om honkbal en om basketbal dan voetbal, dat weten jullie. Er is een wedstrijd van de New York Yankees. Morgenavond uit mijn hoofd, of vanavond. Ik kijk even naar de collega's. Dat is vanavond. En we hoorden dat daar ook in ieder geval wat mensen van de KNVB aanwezig zijn. Oh. Nou, als ik de spelersgroep was, dan had ik het wel geweten. Dan zou ik lekker daar naartoe gaan. Ja. Want ontspanning, dat is wel even leuk om te vertellen. Daar gaat het natuurlijk ook om op deze trip. Niet alleen voor de NOS'ers. Nee, dat zeg ik gekscherend hoor. Maar vooral voor het Nederlands elftal. Want je moet ook gewoon een groep smeden. Het moet een hecht team worden. En daar hoort gewoon ontspanning bij. Ik heb van de week contact gehad met wat oud-internationals. Hans van Breukelen bijvoorbeeld, kampioen in 88. Arthur Numan, die in de jaren 90 in Oranje speelde. En ook André Ooyer, die daarna dan weer in Oranje speelde. En zij zeiden allemaal, het is superbelangrijk om af en toe die teugels te laten vieren. In 88 gingen ze op de dag voor de finale naar een concert van Whitney Houston in München. Ze vroegen aan Michels, mag het? Hij zegt, ja, het mag wel. Het moet je wel om 11 uur thuis zijn. Toen bleek dat Whitney Houston een klein beetje verlaat was. Dus na 2 nummers moesten ze alweer terug. Ruud Gullit heeft nog geprobeerd via een telefooncel contact te krijgen met Rinus Michels. Dat was gelukt. Maar het langer blijven, dat zat er echt niet in. Dat werd wel duidelijk.
2: Zo'n collectiefgesprek zeker, Thierry.
0: Patrick Kluivert heeft ook een keer met Whitney Houston op de dansvloer staan.
1: Ja, dat klopt.
2: Dat komt straks voorbij in 98.
1: Zaten ze in Rock Brun. En toen konden ze af en toe gewoon naar beneden. Guus Hiddink wist best wel wat er aan de hand was. Dat die spelers ook wel eens een stapje wilden wagen. Maar die zag dat dan door de vingers. Omdat hij ook wist dat is goed. Nou, dan konden ze naar beneden. En naar Monaco konden ze op stap. En toen zagen ze ook ineens in de verte wat van die hele grote bodyguards opdoemen. Met een vrouw. En dat bleek inderdaad opnieuw Whitney Houston te zijn. Dus zij heeft wel echt een hele belangrijke rol gespeeld in de toernooien waarop het Nederlands elftal heel erg presteerde.
2: Straks in deel 2 van onze terugblik. Nu wordt lastig, ja. Gaat Boudewijn Zende er ook op in, inderdaad. Het dansen met Whitney Houston. Maar dan eventjes sportief gezien, Thierry, over Oranje. Want ja, die wedstrijd tegen Oezbekistan komt er dus aan. Vinden ze dat heel belangrijk? Zeker na die nederlaag tegen Hongarije.
1: Nou, het is een beetje een rare wedstrijd, want daar wordt in New York gespeeld, maar achter gesloten deuren. Wij mogen er wel bij zijn, gelukkig, maar geen fans. Geen publiek. Het zijn ook 2 wedstrijden in 1, dus ze hebben eerst het A-elftal dat een wedstrijd gaat spelen. Dat mogen wij registreren, dat zenden wij uit bij de NOS. Maar daarna gaan ook de reserves van zowel Oranje als Oezbekistan nog een keer tegen elkaar spelen. Daar mogen wij niet bij zijn. Dus wij moeten na die wedstrijd binnen een half uur uit het stadion zijn, zodat zij achter gesloten deuren, echt achter gesloten deuren, nog een wedstrijd kunnen spelen. Dus in die zin, er zal best wel het een en ander nog goed bekeken worden. Mensen worden opgetraind. Memphis, hebben we gezien, is echt nog niet top en top fit. Kluivert kan nog minuten gebruiken. Ja, dan zijn dit wel de ideale wedstrijden. En er staat helemaal niet zoveel druk op. Ik heb het idee dat ze die wedstrijd tegen Algerije, natuurlijk was er een nederlaag, maar iedereen zag ook wel dat er gewoon heel veel gewisseld werd in die tweede helft. En dat er in die eerste helft best wel weer wat aardige dingen uit te halen zijn. Bijvoorbeeld zo'n Somerville die het dan goed doet. Ja. Gaat hij dan nu nog een keer de kans krijgen? Dat zijn natuurlijk de interessante dingen richting een WK. Maar de uitslag doet er eigenlijk niet heel veel toe.
2: Hey Thierry, ook nog beauty shots van de Times Square gemaakt?
1: Ja, dat ga ik vanavond nog doen. Goed dat je het zegt. Je zou bijna vergeten.
0: Natuurlijk.
1: Ja, Times Square heb ik nog niet gezien. Dus daar, we hoeven geen extra lampje mee te nemen. Nee, dat is ook aardig om te vertellen. Want de KNVB gaat daar een actie lanceren. Dat is eigenlijk een beetje onder embargo. Dus ik zal wat zachter praten. En als jullie niet doorvertellen, kan ik er wel iets over zeggen. Ja. Er komt een actie. Thema is New York kleurt oranje. Dus we hebben zomaar een vermoeden dat er op die bekende grote schermen van Times Square misschien wel het gezicht van een Denzel Dumfries of een Frenkie de Jong ineens voorbij komt. En dan ben ik benieuwd of degene die daar allemaal lopen, de toeristen of de locals, of ze dan doorhebben wie dat is. En dat gaan we vanavond hopelijk zien.
2: En dan de teksten bij The Future is Bright, The Future is Orange of zoiets.
0: Nou kijk, als ze echt erin slagen een goede actie te ontketenen in New York, dan moet het Empire State Building vanavond oranje kleuren. Dan hebben ze het echt voor elkaar bij de KNVB. Hè?
1: Want ja, misschien lukt het wel om het oranje en blauw te kleuren. Want die kleuren zien we wel heel erg in New York. Want dat zijn namelijk de kleuren van de Knicks, van de basketballers. Ja, dus die zien we wel. Dus misschien kunnen ze daar een samenwerking mee uitlokken.
0: Oké, nou, het is goed om jou even aan het werk te horen, Thierry. Kijk uit dat je niet overwerkt raakt, hè, vandaag daar in New York.
2: Ja,
0: met een knipoogje. Met een knipoogje.
2: Ik kan ook niet zeggen. Wel trusten in the city that never sleeps. Maar goed. Nee. Thierry, dankjewel.

0: shit gewoon dwars door Fleetwood Mac heen raken.
1: Heiligschennis.
0: The Big Love.
1: Demi Vollering was vandaag in de voorlaatste rit van de Giro d'Italia de beste. Ze won daar. De slotklim was uit het parcours gehaald vanwege het gevaar van vallend ijs vanaf de top. Maar hoe was dat dan voor de leidster in het klassement, Anna van der Breggen?
2: Ja, je verwacht gewoon een etappe. Je hebt hem voorbereid met een zware klim, een afdaling en dan nog een klim. En dat veranderde, maar ja, daar moet je mee doen. En dat is een beetje de Giro van vroeger, hebben we dat al vaker gehad. En tegenwoordig niet zo vaak meer, maar goed. Weet je, als er zoiets is, ik weet niet precies wat er aan de hand was, maar dat...
3: Nou, er was lawinegevaar, om het zo maar te zeggen. Nou, je hoort dan in je oortje, in je communicatie, een kilometer of 6 onder de top van de finish ligt een kilometer onder de top. Wat denk je dan?
2: Ja, dat verandert de situatie omdat het gewoon veel minder lang is. En dan is de klim die wij op dat moment aan het doen zijn, is de finishklim. Dus dat maakt de klim zwaarder en anders. Maar ja, het blijft hetzelfde voor iedereen. Dus dat is wat je moet doen.
3: Ja. Nou ja, goed, je moet dat even ordenen in je hoofd, dat je weet van oké, het is zo. Dan denk je er heel even over na. Denk je dan, hé, dat komt me eigenlijk best wel goed uit.
2: Ja. Ja, voor mij, zodra ik in de eerste groep zit, komt dat er natuurlijk niet slecht. En ja, het verschilt per renster. Kijk, als je net gelost bent, dan komt het je minder goed uit. En voor mij, wat ik al zei net ook wel, deze Giro heeft echt lange etappes ook tot nu toe. Dus ik denk, een mooi gevecht geweest. Een korte dagje is voor mij zeker wel welkom.
3: Ja, maar ondanks dat die finish verlegd werd, werd het wel een mooie rit. En een goed gevecht, wat je zegt. En je was hartstikke sterk.
2: Ja, ik was gewoon blij met het gevoel wat ik had. En om in die groep met vier. Ja, het is eigenlijk dezelfde groep die we hadden in de etappe daarvoor die zwaar was. En ja, ik was blij ook na gisteren om me gewoon goed te voelen. En om te kunnen volgen. En op het laatst zelf wel een mooi tempo kunnen maken om wat aanvallen te voorkomen. En gewoon, als ik helemaal een goed tempo heb, dat heb ik liever. Dus daar was ik zeker blij mee.
3: Nou, zeg het maar. 50 seconden, nog één rit. Is het binnen?
2: Ik weet wel van voorgaande jaren. Het is nooit binnen totdat je over de streep bent. Dus morgen is echt wel een tricky dagje. Zware klimmen ook aan het begin van de etappe. Dus dan weet je dat mijn ploeggenoten er waarschijnlijk niet zullen zijn. En misschien van andere ploegen ook niet. Het ligt eraan hoe groot die groepen zijn en hoe ze op de klim rijden, maar gaat zeker niet een makkelijk dagje zijn.
1: Nou, een klein slagje om de arm dus nog bij Anna van der Breggen in gesprek met Han Kok. Morgen die slotetappe uiteraard ook te volgen op NPO Radio 1 in Langs de Lijn.
0: Veel aandacht deze uitzending voor het Nederlands elftal op eerdere wereldkampioenschappen voetbal. Eerder hadden we het over het WK van 94 in de Verenigde Staten met onder meer 3 vliegtuigincidenten. Maar we zijn bezig in het vorige uur al met het WK van 1998. En ook dat WK verliep niet zonder incidenten, vertelt Pierre van Hooijdonk.
4: Met Overmars, Newman, Frank de Boer gingen we op de jetskis rijden. En dan was het een beetje het spelletje om elkaar eigenlijk een beetje omduwen met die jetski. Door net onder de jetski te komen van de ander en dan een klein beetje gassen. En dan, ja.
5: Door die golven te maken.
4: Juist, en dan daarna eromheen cirkelen. Ja, dat je er ook niet meer op kwam. Alleen bij mij, ik had een beetje geluk, zeg maar. Want ik deed dat bij Frank de Boer. Toen net op het moment dat ik dacht dat ik eronder zat, schoot hij weer terug naar boven. Dus ja, die kwam echt, ik denk 10 centimeter naast zijn scheenbeen, kuitbeen, kwam mijn punt van de jetski tegenaan. Dus het werd helemaal gek. Ja, er kunnen weinig mensen zo mooi boos zijn als Frank en Ronald. Ja, maar ja, dat was bijna einde WK geweest als als dat 10 centimeter verderop had gezeten. Dat waren de stoute jongetjes weer van vroeger.
1: Dat is wel even een ontboezeming van meneer Van Hooijdonk. Hadden we bijna verder moeten zonder Frank de Boer.
6: Nee, dit verhaal ken ik niet.
1: Nee, je kende hem ook niet, nee. Hoe was het eigenlijk met de tjonaaien? Ook van die qua jongensachtige avonturen meegemaakt?
6: Ik was daar rustig altijd. Ja, geen gekke dingen. Weet je, je moet tijdens zo'n toernooi, wat 3 tot 4 weken en soms tot het einde, als je bij de finale er ook nog is, moet je zorgen dat je stem goed blijft. Geen gekke dingen doen. Ik hoorde wel eens verhalen van krantencollega's die dan 's nachts tot in de kleine uurtjes doorzakten en de volgende ochtend met een schraapstem. Dat konden wij niet. Wij moesten oppassen. Zorg dat je stem goed blijft. Dat is belangrijk.
7: Je stem is heilig.
5: ik heb allerlei manieren om die stem goed te houden. Maar het probleem is vaak dat je in kamers slaapt waar de airco in blaast. En als het even tegen zit, krijg je die niet uit. Dus ik heb bijvoorbeeld altijd een sjaal bij me. Dan slaap ik gewoon met een sjaal om. Oh, ja. Ook al is het in het land zelf 40 graden. Om te voorkomen dat de kou van de airco op je keel slaat.
1: Je slaapt altijd met een sjaal om?
5: Op dat soort momenten ja, wel.
6: Ik
5: niet
6: heb
5: altijd
6: een pot honing bij me.
5: Ja, honing. Gember thee drink ja. ik. Dat werkt dingen. Enorm. Maar vroeger dronk ik altijd cola. Omdat het gewoon overal goed voor is.
1: Ja.
6: Ik ben dus, nog heel, ja, doe maar.
5: Nee, ja, dus je moet wel heel erg bedacht zijn op je stem. Dat is je belangrijkste gereedschap. Dus lang doorhalen, veel drinken en in discotheken staan.
6: Was er niet bij, nee. Ik weet nog heel goed, ik had standplaats Bordeaux. En ik had een huurauto mee, dat had de NOS geregeld. En ik moest ook de wedstrijd in Toulouse doen.
1: Ja.
6: De roze stad, prachtige stad trouwens. En dat was al 300 kilometer rijden vanuit Bordeaux. En ik stap op een ochtend de parkeergarage in. 4 lekke banden.
1: Oh.
6: Lek gestoken door iemand. En dan moet je naar Toulouse. En dan?
1: Ja.
6: Op een zondag.
5: Ja, en toen?
6: Ja, nou ja, ik heb via... Dat was toen via een bekend Nederlands automerk... kregen we die auto's mee. Ik heb toen de man gebeld die daar verantwoordelijk voor was. Die zegt, ga maar naar dat en dat adres. Ik bel je wel op. En dan krijg je nog snel 4 nieuwe banden eronder. En dan scheuren en racen naar Toulouse om op tijd te zijn. Maar dan zit je wel even in de stress.
1: Ja. Ja, dat soort dingen maak je ook mee inderdaad. Ja. Nou ja, uiteindelijk Oranje naar de 8e finales. Gaan ze spelen tegen Joegoslavië. Dat is een wedstrijd waarin Nederland op een 1-0 voorsprong komt. Joegoslavië mist een penalty. Bergkamp maakt vervolgens een gemene overtreding op Mihajlovic.
7: En die man, ja, die staat daar vrij. Hoe kan zoiets nou? En dan heb je de wedstrijd in de hand. En dan is het weer 1-1. Nou, dan mag Oranje aan de bak. En Bergkamp reageert zijn woede af. En trapt Mihajlovic in het gezicht. En nu zijn de rapen gaar.
8: Ik wist wel wat ik deed. Ik wist wat verband ik op dat moment met die scheidsrechter had. En ik wist welke speler het was. En hoe die in het toernooi zat. En wat dat betreft was het wel doordacht. Ja.
1: Hoe verklaar je die actie van Bergkamp even?
6: Pure frustratie. Maar Bergkamp was heel gemeen hoor. Ja. En Van Basten bijvoorbeeld, die was heel gemeen. Maar die kregen natuurlijk, dat zal Boudewijn ook beseffen als aanvallers... kreeg je vaak hele gemene schoppen en zo. Ja. En dan word je wel eens boos.
5: Dit klonk niet als frustratie. Hè. Dit klonk als heel berekenend om zeg maar iets los te maken in die wedstrijd.
6: Ja, wat Van der Sar ook deed
5: tegen Ortega.
1: Ja, daar komen we later op. Ja. Was dat inderdaad zo, denk je, Boudewijn, dat Bergkamp... probeerde met die actie om wat los te maken?
9: Ik denk dat inderdaad Dennis hier ook wel aan wil geven... is dat na zo'n 1-1... je moet ook wel even laten zien wie wij zijn. Je moet laten zien dat we dat ook naar de medespelers... dat het hier wel even gaat om een plek in de volgende ronde, ja of nee. En ja, dat, er horen soms dingen bij die... misschien niet zo netjes zijn.
6: Maar goed dat er geen VAR was in die tijd.
9: Ja, nee, zeker.
1: Oh. Ja, dan kon je nog iets permitteren. Nou, het staat in ieder geval 1-1. En dan staat Edgar Davids op.
7: Davids! Ja! Davids! Hij heeft nog nooit gescoord voor het Nederlands elftal. Dit is zijn eerste oranje goal. En hij verdient hem. Edgar Davids schiet Nederland naar de kwartfinale. Ho, wat een ontlading.
1: Een ontlading ook bij meneer Ten Apel.
6: Ja, dat zat wel een beetje in mijn karakter. Ja, zo ben ik.
1: Maar
6: ja.
1: Hij zegt ook wel een beetje wat over het belang van deze wedstrijd... en ook het verloop van deze wedstrijd... en natuurlijk het verhaal van David.
6: Ja, precies. Ja. En dat stadion was een prachtig stadion in die mooie stad. Ik heb het al beschreven, Toulouse. Dat had gewoon iets. Het is een combinatie van verschillende factoren. En dan die ontlading. En dan inderdaad, Jeroen zal het ook maar... maar je schrijft altijd wel even op... het aantal doelpuntenmakers. Wie heeft zoveel doelpunten gemaakt? David stond nog op 0 voor het Nederlands elftal. En dan zo, ja. Prachtig. Ja.
5: Nou, het was natuurlijk vooral het verhaal dat uitgerekend David... die was weggestuurd door Hering 2 jaar eerder. Weer in genade aangenomen. Op zo'n moment een bevrijdende goal maakt. Het was een hele moeilijke wedstrijd voor het Nederlands elftal... tegen echt een uitstekend Joegoslavië. Dat was natuurlijk een team dat bestond uit spelers... die nog met Rode Ster de Champions League hadden gewonnen. Echt topkwaliteit. Dat maakte dat hele verhaal rond natuurlijk.
1: En was het een bevrijding inderdaad? Voelde het ook zo, Boudewijn?
9: Ja, zeker. Want het was een wedstrijd die behoorlijk op slot zat. En Jeroen zegt het ook al. We hadden het echt wel lastig met Joegoslavië... Dat op een gegeven moment natuurlijk, volgens mij is het ook die wedstrijd waarin zij nog een penalty missen. Die schoten ze meen ik op de lat.
5: Mijatović.
9: Dus ja, Mijatović keihard op de lat. Ja, dat soort momenten, die blijven je natuurlijk wel bij. En dan denk je, ja, zo zie je maar weer dat op een eindtoernooi moet je natuurlijk ook een beetje mazzel hebben tussendoor. En ja, dat uitgerekend Davids dan die goal maakt. Volgens mij was het een schuivertje, laag in de hoek, binnenkant paal. Ja, dat was natuurlijk wel, volgens mij zelfs met zijn rechter. Dat was wel iets wat natuurlijk bij de groep heel veel losmaakte. Want wij waren eigenlijk misschien wel al bezig met een verlenging. Ja. Want het was volgens mij 92e minuut of zo. Of ja, net zo tijd.
1: Ja. Ja.
9: Dus dat was wel een ontlading.
1: Prachtige taferelen ook na afloop van de wedstrijd. Davids die dan in de armen vliegt van bondscoach Guus Hiddink. Ja, toch de man met wie die natuurlijk voor het toernooi nog die wrijving had.
10: Dat is toch best wel sociaal wat er allemaal voorgevallen was. Maar mijn intentie was niet om bij de coach in de armen te springen. Maar gewoon, en dan zie je dan toch dat het dan toch op dat moment twee personen toch naar elkaar toetrekken.
1: Ja, het was haast ontroerend eigenlijk om te zien, toch?
6: Ja, hij zei nooit zoveel, maar hij zei altijd wel rake dingen, Davids.
1: Nou, stemming natuurlijk nog altijd op haar best bij Oranje. Misschien nog even luisteren naar Pierre van Hooijdonk, die heeft vast nog wel een leuke anekdote.
11: We mochten ook een keer 's avonds weg. Natuurlijk kwamen we daar beneden en het was hartstikke rustig in Monaco. En ja, gingen we naar een discotheek. Discotheek in, met z'n allen. En er stond er een dame te dansen. En er stonden vier van die grote klerenkasten, die stonden eromheen. In een soort van boksring. En dat was Whitney Houston. die kwam naar Patrick Kluivert. En zei, Patrick, of in ieder geval, je wist niet dat hij Patrick heette, maar jij moet dansen met haar. Dus ja, dat vonden wij natuurlijk ook helemaal geweldig.
5: Ja.
11: Dat is toch, zijn toch legendes eigenlijk.
5: En dat gebeurde ook?
11: Het gebeurde ook, ja, zeker.
5: Ja.
11: Ja.
5: En hoe vond ze het? En hoe vond Patrick het?
11: Nou ja, zeker. Nou ja, Patrick die kan ook lekker dansen, dus hè, die was wel comfortabel. Maar ja, dat was ja, gewoon mooi, weet je, dat je denkt van, wow, weet je, welke wereld zijn we nu beland?
5: Ja. Was je niet jaloers?
11: Nee, ik zou mijn dansskills niet ten opzichte van Whitney Houston willen testen. Nee.
5: Dat is misschien toch wat spannend.
11: Ja, zeker. Ja, dat zeg je heel netjes.
1: Mooi, hè? Dansen met Whitney Houston.
6: Prachtig.
1: Ja. Boudewijn, was je erbij trouwens, dat dansje met Whitney?
9: Nou, ik moet zeggen, Pierre heeft natuurlijk heel veel van die leuke anekdotes. Want er is natuurlijk van alles gebeurd tijdens dat toernooi. En dit was ook wel iets heel spectaculairs natuurlijk. Je kunt je voorstellen dat natuurlijk de volgende ochtend bij het ontbijt, dat het daar zeer zeker over gegaan is. Net zo goed als dat met die jetskis. Daar zijn natuurlijk ook dingen gebeurd. Dat je zegt van oké, dat had niet anders moeten aflopen. En inderdaad, dat we ook een avond weg mochten. Dat eindigde in Café de Paris. En later ben je die discotheek Jimmy's. En het leek er ook een beetje op alsof de jongens dan natuurlijk op een gegeven moment ook die weg gevonden hadden. Maar nee, dat zijn wel dingen. Ik heb daar later ook wel over nagedacht. Hè? En ik denk dat Guus Hiddink dat ook allemaal wel wist ergens, wat er allemaal gebeurde. Maar die voelde ook aan dat je dat op een gegeven moment ook nodig had. Je bent zo lang met elkaar onderweg. Er is ook ruimte nodig voor een stukje ontspanning. En ik meen ook te herinneren dat een keer Hiddink liep bij de receptie 's middags. En toen kwam in een keer Aaron Winter aangewandeld. En toen werd er gezegd, taxi pour monsieur Winter. waarop Guus dacht van, oké, taxi, waar naartoe, hè, 's middags. Ja. En toen had Aaron een zakje ijs bij zich. En die zei, ja, ik ga eventjes naar de beachclub beneden mijn knie ijzen. En dat Guus zei van, nou, dat gaan we nu maar even niet doen. dus op een gegeven moment hadden we allemaal wel een beetje de weg gevonden naar beneden. Want we zaten boven op de Vista Palace Hotel. Maar ja, een kleine taxirit van 15 minuten zaten we beneden bij de beachclub. Dus,
1: ja, jullie zaten boven op de berg. Ja.
9: We zaten op de berg. Maar nee, dus dat soort dingen gebeuren. Maar wat ik wil zeggen is dat Hiddink ook wel wist dat dit soort dingen gewoon nodig waren. En waarom maak ik dat sprongetje? Is dat later zaten wij in EK 2000 voor de beeldvorming in Nederland.
1: Ja.
9: Zaten we in Hoenderlo. En daar zaten we eigenlijk opgesloten. En dat, nogmaals, het toernooi is natuurlijk fantastisch. Ja. Nee, maar het toernooi is fantastisch. Alleen qua gevoel, ja, je bent een beetje opgesloten.
1: Je moet soms die teugels even een beetje laten vieren.
9: Ja, dat heb je gewoon af en toe nodig als je 5 weken bij elkaar zit. En in Zuid-Frankrijk kon dat heel goed. En ik denk dat Hiddink precies wist dat dat ook nodig was om naar elkaar toe te groeien. En op die manier weer voor elkaar door het vuur te kunnen gaan.
6: Ja. Guus heeft mij wel eens verteld dat hij altijd tot laat in de avond zijn 24e kop koffie, een strategische positie aan de bar. Hij zag en wist alles en liet het gaan.
12: Ja, hij zag het allemaal oogleikend toe. Ja. Ja,
6: toe maar.
9: Ja, maar hetzelfde verhaal is toch met bijvoorbeeld wat we hadden over de fysio's, zeg maar. Dus dat was een beetje...
12: Ja, Leo Echtold, internationals wilden met hem werken.
9: Ja, er waren jongens die wilden liever behandeld worden door Leo. Nou ja, goed, Guus dacht prima. Ze mochten dan niet in het hotel. Maar ja, dan zat Leo in het hotel naast ons. Ja. En dan gingen die jongens zich daar even laten behandelen. En dan kwamen ze weer terug. Dus je kunt ook daarvoor gaan liggen. Maar ja, goed, Guus wist gewoon, ik heb dat nodig. Of beter gezegd, die jongens hebben dat nodig. Om zich prettig te voelen, om hun beste prestaties te kunnen leveren. Dus laat ik dit toe.
12: Ja, dus dat is gewoon heel slim geweest. En dan kom je dus in de kwartfinale en dan moet je gaan spelen tegen Argentinië. Overigens de eerste keer dat die twee landen elkaar in een officiële wedstrijd troffen sinds het WK van 78. En natuurlijk is dat een wedstrijd die we vooral herinneren door dit moment.
13: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp neemt de bal aan! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp! Dennis Bergkamp!

0: Er zijn dus mensen die dit verslag woord voor woord kunnen kopiëren en imiteren.
1: Ja, dat is legendarisch natuurlijk.
0: Ja. Eigenlijk zegt hij niet veel meer dan de naam van Bergkamp, hè? Nee, maar het is de emotie, de explosie.
1: Alles zit erin. Ja, ik zou het zo niet gedaan hebben, maar dat geeft niet. Maar dat is Jack.
0: En dat
2: wat het vooral heel mooi maakt, is dat hij voordat de paas gegeven wordt, dat hij zegt,
3: inderdaad,
2: ik krijg opeens het gevoel dat Nederland deze wedstrijd gaat winnen.
0: Ongelooflijk, ja.
2: En dat is natuurlijk ook Jack ten voeten uit, want je kunt veel over hem zeggen, maar hij heeft gevoel voor voetbal en dat komt er hier volledig uit.
0: Hij kon die wedstrijd een beetje lezen, zeg maar, dat hij het aan zag komen of voelen
2: nou,
0: in ieder geval.
2: Het is niet eens lezen. Als je dus zeg maar gekoppeld bent aan voetbal, dan kun je dit aankondigen.
0: Dat doelpunt zelf, natuurlijk ook een juweel. Als je nou moet omschrijven, wat maakt het nou precies tot zo'n briljant doelpunt?
1: Eigenlijk de paas van Frank de Boer. Ja. Ook de aanname van Bergkamp, maar de paas van Frank de Boer was magistraal. Millimeter nauwkeurig en zuiver. Prachtig.
2: Ja, maar wat er daarna gebeurt even, dat is natuurlijk helemaal van ongelooflijke schoonheid. Want inderdaad, de controle. Maar wat ik altijd zo mooi vind als ik de beelden weer zie, is hoe Bergkamp die bal naar zijn buitenkant haalt en dan langs de keeper in de verre hoek schiet en dan altijd nog even die bal zo nakijkt. Zo, met dat hoofd naar voren. Ja. Gaat hij erin? Doet die bal precies wat ik in gedachten heb? En,
1: maar ik kijk altijd naar de verdediger. Dat is voormalig linksback van Klazinaveen. Derde klas zaterdag. Kijk ik altijd naar de
2: verdediger. Jij gaf ook altijd dat soort paasjes.
1: Ja, wel eens.
0: Boudewijn, hoe heb jij naar die treffer gekeken? Vol ongeloof?
3: Nou, ik dacht net dat Evert ging zeggen dat die Argentijn gewoon slecht verdedigd had. Dat had ook nog gekund natuurlijk. Nee, ja, dat was natuurlijk fantastisch. Echt serieus. Ik had zelf natuurlijk ook nog een anekdote wat aan die wedstrijd vastplakt. Is dat op een gegeven moment in de tweede helft, Arthur Numan, die was aan het zwaaien naar de bank. Dus onze materiaalman werd op pad gestuurd. En die moest echt het driekwart van het veld om. En die kwam bij Arthur uit met een paar nieuwe schoenen. En Arthur zegt, ik heb helemaal niks met mijn schoenen. Ik heb kramp, ik moet eraf. Dus die materiaalman rent weer dat hele stuk terug. En het was natuurlijk hartstikke heet daar in Marseille. Ja. En die kwam aan buiten adem en zegt, Arthur moet eruit, want die heeft kramp. Dus op dat moment werd er gewisseld en ik stond aan de zijlijn. De vierde official had de bordjes al klaarstaan met nummer 12 en ik denk Arthur nummer 5.
0: Ja.
3: En toen pakte Arthur zijn tweede gele kaart. Ja. Waarop Guus naar mij kijkt, Guus Hiddink. En die kijkt naar mij en die denkt, jongen, dit gaat hem even niet worden. We gaan toch even kijken of we het anders gaan doen. Ja. Dus zo kwamen we met 10 man te spelen. Ja. En uiteindelijk was natuurlijk Van der Sar slim genoeg om Ortega, de spits van Argentinië, ook uit te lokken.
0: Ja, zullen we eventjes luisteren naar die momenten? Je had dus eerst inderdaad het rood voor Numan.
4: En dan uiteindelijk Argentijns balbezit blijft. En daar gaat Numan. Daar gaat Numan voor zijn tweede gele kaart. Numan gaat voor zijn tweede gele kaart. En daar is het rood voor Arthur Numan.
5: Dat is
4: waar
5: wij
4: bang voor geweest zijn.
0: Ja, dan was het een beetje zo'n situatie. Dan zijn we er toch weer ingetuind. Hè? En dan wordt het dus 10-11. En dan, je noemde het al, Van der Sar. Of was het toch Ortega die echt de fout in ging?
5: Ortega, Oostam, penalty, nee. Wat geeft
4: hij? Hij geeft een kaart aan Ortega.
5: Hé, hey! En dan slaat rood. Ortega slaat Van der Sar neer. Ciao, Bella! Ciao, Ortega! Pavia! Maarten na je eerste klas. Stam die al op geel stond. Daar wilde Ortega de tweede gele voor krijgen. Toen kreeg Ortega geel. Van der Sar komt erbij. En Ortega kan pleitos.
0: Ja, pleitos. Hij beheerst talen wel, Jack, inderdaad. Ja, dat deed Van der Sar natuurlijk ook heel slim, Jeroen.
2: Ja, die ging, als ik me goed herinner, boven. Ortega lag op de grond en hij hing een beetje boven hem. Zal wat hebben geroepen en Ortega staat op. Ja, en in die beweging raakt hij met zijn hoofd het hoofd van Van der Sar, die onmiddellijk gaat liggen. En ja, we hebben gehoord wat de slotsom was.
0: Ja, pleitos. Ja, Boudewijn, was het ook wel een beetje tekenend voor die wedstrijd? Er zat natuurlijk ook wel heel veel sentiment en heel veel spanning op, maar ook vooral die rivaliteit natuurlijk.
3: Ja, zeker, de rivaliteit. Wij waren natuurlijk ergens ook 78 niet vergeten. En,
0: speelde dat nog?
3: Nou ja, goed, je weet de historie toch van je land.
0: Ja, en, lang geleden.
3: Dat neem je allemaal wel een beetje mee natuurlijk. Dat je in ieder geval voorbereid bent op wat er kan gaan komen. En natuurlijk is het een andere tijd. Maar nogmaals, we hadden al eerder aangegeven, er waren natuurlijk nog geen VAR. Dus er gebeurde van alles. En je had natuurlijk Simeone die daar op het middenveld speelde. Achterin had je Ayala staan. Ja, er waren toch allemaal spelers die die toch ook wel naam hadden gemaakt, niet alleen met voetbal, maar ook wel met het mes tussen de tanden speelden. Ja. Dus ja, daar waren we wel op voorbereid. En dat zag je uiteindelijk natuurlijk ook wel aan Van der Sar.
0: Nou ja, uiteindelijk, ja, voor Numan was het zuur natuurlijk. Hij mocht die halve finale niet spelen door die rode kaart. Winston Bogarde, die moest hem gaan vervangen. Maar ja, vervolgens sloeg het noodlot toe op de training.
6: Winston Bogarde blijft met zijn voet vaststaan en verdraait van alles.
0: Ja, het gaat door merg en been als je het terug hoort. Die enkelbreuk van Winston Bogarde. En jij stond er eigenlijk bovenop, Boudewijn.
3: Ja, dat klopt, ja. Ik stond daarnaast. En ik zag het niet helemaal gebeuren in de zin van... We speelden een kleine partij. En ik weet dat Winston wilde de bal, zeg maar, haaks naar rechts schieten. Maar zijn met links, want hij was linksbenig. Maar zijn rechterbeen bleef staan. Dus hij draaide eigenlijk over zijn been heen. Je hoorde een krak. Ja, en die enkel die lag scheef. Dus dat was wel een behoorlijke, natuurlijk een behoorlijke impact op de groep. Een behoorlijke impact op de spelers. En dat was natuurlijk wel een aderlating op dat moment.
0: Ja, want we zagen ook de beelden. Hè? Dan wordt hij weggedragen op een brancard naar een ambulance en zo. Maar dan bleven jullie ook als groep nog even bij elkaar om daarover te praten. Echt, hè? Want dat geeft wel aan wat die impact is.
3: Ja, en ik kan me herinneren dat natuurlijk de training toen ook meteen gestopt was, meen ik. Want misschien was het ook tegen het eind van die sessie. En ja, natuurlijk heeft dat impact en is allemaal best prima om erover te praten. En dat is niet iets wat je iemand gunt natuurlijk en ook niet wat je wil meemaken. Ja, daar wil je niet naast staan. En uiteindelijk zijn wel dat soort dingen ook wel weer... dingen die je meeneemt, zeg maar, weer naar de volgende wedstrijd of naar het verloop van het toernooi. Omdat je ja, dit soort dingen ook weer kunt gebruiken, natuurlijk, om naar elkaar toe te groeien. En,
0: voor de saamhorigheid, ja. Wil je zeggen?
3: Ja, ja. En ik spring nog heel even een stukje achteruit. We hadden het net over die wedstrijd van Argentinië. Mm-hmm. En op een gegeven moment na de wedstrijd, wij stonden bij de bus. En allemaal geroezemoes en er gebeurde van alles. En op een gegeven moment kwam een hele menigte aangelopen. En we denken, wat is dit, jongen? En wij kijken. Nou, was er dus Diego Armando Maradona, die omringd was door een hele legioen aan bodyguards. En die kwam toch nog even naar de bus van Argentinië en naar onze bus toe. Om ons toch te feliciteren met de winst. Maradona was natuurlijk niet de grootste. En er liepen een paar van die...
1: Klerenkast.
3: Die grote bodyguards naast. En op een gegeven moment hadden we pas door dat hij het was.
0: Jeetje. Met de felicitaties dus van Maradona naar de halve finale. Wat uiteindelijk dan toch wel het eindstation wordt. Want er wordt verloren van Brazilië na het nemen van penalties.
7: Philippe Cocu, de alleskunner. Op alle posities speelt. Het woord is aan hem. Bal ligt niet goed. Twijfel in zijn aanloop. En gestopt door Tafarel. Nu mag Ronald de Boer niet meer missen, anders is het gedaan. En het is afgelopen. Tafarel is de penalty killer. Brazilië klopt Nederland opnieuw. In een wedstrijd die eigenlijk geen verliezer mag kennen.
0: Dat was een grote wedstrijd om te verslaan, Evert.
1: Altijd Nederland-Brazilië. Dat was in 1974 al zo in Dortmund. En dat was in 1994 zo in Dallas. En dat was nu in 1998 in Marseille weer zo in dat Velodroom. Ja, dat zijn wedstrijden voor een commentator. Daar droom je van gewoon. Geweldige wedstrijd met geweldige spelers. En vooraf was het heel grappig. Wij gingen van de NOS, dat weet Jeroen ook, altijd alleen op pad. Alle andere grote land, BBC, de Duitsers, die hadden altijd twee of drie man om zich heen. Maar wij hadden drie tickets. Dus we hadden altijd twee stoelen vrij. En ik zit vlak voor de wedstrijd en er komt ineens een hele grote, donkere, zwarte man naar mij toe. En die vroeg of hij naast mij mocht zitten. Ik kijk die man aan. Ik denk, ik ken die man ergens van. Yannick Noah. Dan ben je even afgeleid en dan begint het. Ja, dan gaat het weer volle bak.
0: Ja, toch weer verloren van Brazilië. In 94 was het tegen het Brazilië van Romario. Nu het Brazilië van Ronaldo.
2: Nou ja, er is een heleboel te zeggen over die wedstrijd, Edwin. Want Nederland was gelijkwaardig.
1: Misschien
2: wel beter in die wedstrijd. En Nederland speelde daar maar met één ding in het achterhoofd. Wij willen de finale gaan halen. En
1: winnen. En die winnen.
2: En uiteindelijk winnen. Maar in ieder geval ging het in dit geval om het bereiken van de finale. Ja, en als je terugdenkt aan die wedstrijd, dan denk je eigenlijk ook altijd terug aan het penalty moment van Hooijdonk. Die wordt gepakt bij het shirt. En had de bal voor het inkoppen. Dat ging niet door. Had een penalty moeten zijn. VAR. Kreeg Nederland
1: geen
2: niet.
1: VAR. Geen VAR.
2: En the rest is history. Ja. Kortom, dit hele goede elftal, het was echt een fantastisch elftal, Nederland in 98, had het wel verdiend om de finale te halen. Overigens, voor Boudewijn was het natuurlijk heel bijzonder, want Numan was geschorst. Bogarde raakte geblesseerd op de training. En Boudewijn, jij speelde toen voor de eerste keer in de basis die wedstrijd. En ook volgens mij nog wel een opmerkelijke rol.
3: Ja, dat klopt helemaal. Arthur was geschorst en Winston was natuurlijk geblesseerd. En ik speelde uiteindelijk inderdaad in de basis. En dat was mijn eerste basisplaats. Niet bij het Nederlands elftal, maar wel op dat toernooi. En ik had natuurlijk nog een oude bekende lopen bij Brazilië. Dat was Ronaldo. Ja. Daar had ik mee samengespeeld bij PSV. Daar had ik destijds al een hele goede klik mee op het veld en ook buiten het veld. Dus dat je elkaar dan treft, ja, dat is wel heel apart. En ik moet zeggen voor mezelf, het moment dat jij het velodrom binnenloopt, ook al is het lelijk. De hele helft was oranje gekleurd, de andere helft was kanariegeel. En dan sta je op een rijtje voor dat volkslied. En dan, dan gaat er toch wel van alles door je heen als speler dat je daar staat. Nogmaals, ik was de Benjamin van het team. Dat je natuurlijk in je jeugd zoveel dingen hebt moeten laten om uiteindelijk op een WK een halve finale te kunnen spelen. Daar heb je het eigenlijk allemaal voor gedaan. Dus dat zorgt wel voor een stukje kippenvel. Ja. Maar tegelijkertijd moet je natuurlijk een wedstrijd spelen. En er is maar één ding wat voor ons geldt, dat was die finale halen. En ik kan me herinneren dat ik wel redelijk in de wedstrijd zat. Ik had nog een goede voorzet waar Ronald de Boer net te laat kwam. Anders hadden we misschien wel gewoon op 1-0 voorgekomen op dat moment. En dus dat was wel heel speciaal om die wedstrijd natuurlijk te kunnen spelen. En uiteindelijk is het natuurlijk extra zuur dat het op penalties moet uitdraaien. En wat ik me wel kan herinneren, ik was denk ik na 75 minuten of zo gewisseld. Ik kan me herinneren dat in die penalty-serie, later heb ik er natuurlijk naar zitten kijken. Die Taffarel die stopte er natuurlijk 2 of 3, maar 2. Alleen die Brazilianen die schoten allemaal die penalties allemaal hoog in. Het leek toch wel alsof ze daar op een of andere manier beter naar gekeken hadden als wij. Niet dat wij niet op penalties hebben geoefend of hadden geoefend. Alleen, ja, zij waren er echt wel heel scherp op. Dat die schoot ze allemaal hoog binnen. En dat was voor Van der Sar eigenlijk geen houden aan.
2: Ja, in die wedstrijd is er nog iets opmerkelijks. Namelijk de aanstelling van de scheidsrechter. Die kwam uit de Verenigde Arabische Emiraten.
0: Halve finale WK.
2: Halve finale WK.
1: Dat was de FIFA. Hè? Dat was
2: en de
1: politiek.
2: FIFA wilde natuurlijk heel graag de droomfinale Frankrijk tegen Brazilië. En ik kan me ook goed voorstellen dat dat een rol heeft gespeeld. In ieder geval bij het niet toekennen van de strafschoppen in het geval van Hooijdonk. Maar misschien bij andere beslissingen ook nog wel tijdens de wedstrijd.
0: Het sentiment laat zich raden natuurlijk bij die ploeg. Want leefde bij jullie ook dat besef van ja, het is echt met deze generatie, is het echt mogelijk om die wereldtitel te pakken?
3: Nou ja, goed, we wisten natuurlijk dat we een fantastische ploeg hadden met heel veel kwalitatief goede spelers. We waren goed op elkaar ingespeeld. En we hadden inderdaad echt wel het idee dat we wereldkampioen konden gaan worden. En dat was ook de hele doelstelling. En zo'n doelstelling groeit ook tijdens het toernooi. Want tuurlijk, als je weet te winnen van Argentinië, waarom win je dan niet van Brazilië? Ja. Dus dat geloof was er. En misschien daardoor, omdat je dat geloof had, is het uiteindelijk ook extra zuur dat je die finale niet speelt. En later speelde ik bij Chelsea met bijvoorbeeld Emmanuel Petit en met Marcel Desailly. En ik kan je vertellen, die waren heel blij dat wij niet die finale speelden. Want ze waren toch wel behoorlijk bang voor ons.
0: Even vanuit commentatoren-oogpunt. Jij moest natuurlijk het slechte nieuws brengen aan Nederland van de uitschakeling. Ja, werd je dat in dank afgenomen?
1: Ja, dan ben je als commentator altijd de pineut.
0: Echt?
1: Altijd. Dat weet je van tevoren.
0: Wat heb je allemaal over je heen gekregen?
1: Een bullshit. Maar er was er een of andere jonge snuiter. Ene Bo van Ervendoorn.
0: Ja, we kennen hem wel. Hè?
1: Ja, nu wel. Die had een programmaatje bij Talk Radio. En die had bedacht dat even ten Apel op de brandstapel moest.
0: Oh ja.
1: Ja, dat was een heel gedoe. Maar ja, dat was een heel lokaal stationnetje. Hij heeft mij later een keer daarover gesproken. Joost, ga je uit, bekijk het allemaal maar.
0: Ja, en toch? Dat alleen omdat jij gezegd had dat Brazilië de strafschoppen iets beter nam dan Nederland.
1: Mijn laatste zin in het commentaar was, omdat de Brazilianen de penalties beter hebben genomen dan Nederland, gaan die terecht naar de finale. Dat klinkt dan hard, maar dat is wel zo.
0: Tja.
1: En je moet ook, kijk, natuurlijk ben je een beetje oranje gezind en wil je graag dat Nederland wint. En heb je een klein vleugje van misschien niet echt de goede neutraliteit, maar dat mag ook, vind ik dan. Toch? Ja. Jeroen, dat mag toch?
2: Nou, ik ben daar wel in opgeschoven in de loop der jaren. Aanvankelijk probeerde ik het ook zo neutraal mogelijk te houden. Maar ik heb wel gemerkt dat dat sowieso vrij lastig vol te houden is. Maar dat mensen in Nederland toch ook wel op een ander, laten we zeggen, een andere kleur commentaar zitten te wachten.
1: Ja.
2: We kunnen het wel gaan beoordelen als iets wat we, waar we gewoon met een hele grote journalistieke bril verslag van moeten doen. Dat doen we natuurlijk ook. Journalistiek is de basis. Zeker. Dat is het uitgangspunt. Maar ik heb meer en meer een scheut oranje aan het commentaar toegevoegd.
1: Ja, maar dat had ik toen ook al. En,
0: Je mag ook eerlijk constateren hoe het is natuurlijk. Ja. Nou, hoe dan ook. Oranje op voor een troostfinale waar eigenlijk niemand op zat te wachten. Maar hij kreeg toch nog een mooi Boudewijn Zendertintje.
7: Balbezit nu voor Zenden. Zende met een kleine overtreding van zijn tegenstander Jan. Die gaat daar langs. Zende gaat voor zijn linkerbeen. Zende gaat misschien voor het schot. En er komt het schot. Het gaat erin. Boudewijn Zende. Wat leuk voor hem. Wat leuk voor hem.
0: Was het leuk, Boudewijn?
3: Ja, tuurlijk. Een doelpunt maken op een WK. Wie wil dat nou niet? En nogmaals, als Benjamin sowieso. Het werd al even aangehaald natuurlijk. Dat zo'n, er werd net gezegd, ja, misschien zat daar niemand meer op te wachten op die wedstrijd. En misschien was dat ergens ook wel zo. We waren zo teleurgesteld dat we niet de finale speelden. En je moet ook even denken, voor je beeldvorming. Wij zaten dat hele toernooi in Zuid-Frankrijk. En op een gegeven moment moesten wij het vliegtuig pakken terug richting Parijs. En ik denk dat er een deel van die groep zoiets had van, jongens, vlieg even een half uur door. Dan zijn we gewoon terug in Amsterdam. En dan hoeven we die wedstrijd ook niet meer te spelen. Dus je merkte wel dat er iets gebroken was in het elftal. Jongens die met pijntjes misschien wel de finale hadden gespeeld met een spuitje erin. En nu zoiets hadden van, ja, voor zijn derde, vierde plek ga ik die spuit niet meer zetten. Nou goed, voor mij was het gewoon een kans om het te laten zien. En ik wist dat ik ging naar Barcelona na dat toernooi. Dus ik wilde gewoon vlammen.
0: Dus liet je zien met dat doelpunt. Maar ook met het juichen na afloop. Hè? Want wat was het idee ook alweer?
3: Nou, het idee is heel simpel. In die tijd maakte ik een salto als ik gescoord had. Dat deed ik bij PSV al. En ik scoorde het doelpunt. Dus ik was natuurlijk in hogere sferen. Dus ik wil die salto inzetten. Maar ik had natuurlijk ook een fantastisch gevoel met mijn medespelers. Waaronder met name Arthur Numan. En die net op het moment dat ik eigenlijk die salto wilde inzetten, stond Arthur Numan voor mijn neus. Dus ik denk, als ik doorga met die salto, spring ik zo bij Arthur in zijn lange nek. Dus eigenlijk halverwege besloot ik er maar een koprol van te maken. Dus vandaar dat het een koprol werd in plaats van een salto.
0: Ja, mooi. Nou, de finale dan uiteindelijk dus zonder Nederland. Wel met Frankrijk en met Brazilië. De enige vraag was natuurlijk, is het ook een finale met Ronaldo?
7: Het is de eerste keer sowieso dat Frankrijk in een WK-finale staat. En er was even paniek bij de internationale pers toen bleek dat de naam van Ronaldo ontbrak bij de opstelling van Brazilië. Grapje, zullen we maar denken, van de Braziliaanse bondscoach Zagallo. Want Ronaldo staat wel degelijk in de opstelling bij de Brazilianen.
0: Ja, het was iets meer dan een grapje toch, Jeroen?
2: Het was helemaal geen grapje. Het was levensbedreigend eigenlijk. Een epileptische aanval in de ochtend van de finale. En de ploeggenoten van Ronaldo die zagen hem daar op die hotelkamer. Natuurlijk meteen medische staf erbij gehaald. Maar die dachten echt van, hij stikt zo meteen. Hij kan niet voetballen. En aanvankelijk stond hij dus niet in de opstelling zoals die werd uitgedeeld voor de wedstrijd. Een uur voor de wedstrijd. Amoruso zou spelen. En een half uur later kwam er een nieuwe opstelling. En daar stond Ronaldo wel bij. Ja, er is een heleboel over gespeculeerd. Of de totale waarheid ooit naar buiten is gekomen, dat weet ik niet. Maar ik denk ook dat de rol van Nike, dat was natuurlijk de grote shirtsponsor. Het was echt de strijd tussen Nike en Adidas, dat WK. Frankrijk speelde in Adidas. Dat die ook hebben aangedrongen op het meespelen van Ronaldo. Want medisch was het volkomen onaanvaardbaar om hem het veld in te sturen.
0: Zou het mee hebben gespeeld in die wedstrijd die uiteindelijk door Frankrijk werd gewonnen?
2: Ja, hij liep in slow motion over het veld.
0: Ja.
2: Dus Brazilië speelde gewoon met een man minder in die finale. Ja. De grote verdette. Die stond wel binnen de lijnen, maar die kon niet brengen wat hij normaal gesproken zou brengen.
0: En dus werd Frankrijk uiteindelijk wereldkampioen en niet het Brazilië van Ronaldo. In je favoriete podcast-app kan je ze beluisteren, al die historische WK-podcasts, dus over 98 en 94, die u vanavond ook heeft kunnen beluisteren. En ook die van 2010 en 2014 komen voorbij.
8: Ik zou toch willen zeggen dat je dit mooi hebt gemaakt.
0: Nou, dat is fijn om te horen, Gert. Dankjewel.
2: Dan gaan we met nog 5 nachtjes te gaan voor het WK. Voor het begin van het WK. Maar eens kijken naar al die oefenwedstrijden die zijn gespeeld. Marjolein Kroonenberg heeft er een paar uitgekozen die
8: zeker
2: wel de moeite waard zijn om te bespreken. Heb je sowieso een leuke voetbalavond gehad? Heb je je vermaakt?
8: Ik heb me zeker vermaakt. Ik heb ook een beetje naar de mooie podcast van Edwin geluisterd natuurlijk. Dus okay, ik heb er al helemaal zin in.
2: Heel goed. Nou, zeker. Een van de tegenstanders van Oranje in de groepsfase kwam vandaag in actie. Tunesië verloor eerder al van Oostenrijk, moesten vandaag tegen België.
8: Ja, de uitwijfmatch voor de Belgen in het Koning...
2: Uitwijfmatch.
8: Mooi, hè? Ja, zeker. Die speelde in het Koning Boudewijnstadion in Brussel. Speelden zij tegen Tunesië. Nou, werd 5-0 voor de Belgen. Dus die hadden een betere uitwijfwedstrijd dan wij. Speelden wel met een man minder het laatste half uur Tunesië. Maar dan nog, België was veel sterker. En dat, dat bracht echt toe dat de collega's van Sportza behoorlijk euforisch waren. Ze zeggen natuurlijk al, in Nederland roepen wij al gauw dat we wereldkampioen worden. Ja, doen ze in België niet zo snel. Maar ze waren vandaag erg enthousiast. Ik las bijvoorbeeld op de website van Sportza dat de Rode Duivels klaar zijn voor het WK. Ready to rumble. En laat de American Dream maar beginnen. Dat soort teksten.
2: Mooi. Dus,
8: ja, mooi hè, vond ik ook. En er was ook een verslaggever die ervoor zorgde dat Thomas Meunier er ook niet onderuit kwam om dat ene woord toch uit te spreken.
9: Zeg maar waar we eindigen dan, Thomas. Waar eindigen we dit WK?
10: We're in champion.
8: Ja.
2: Zo.
8: Ja, met een klein Frans accent, maar het was wel duidelijk, hè? Wereldkampioen. Nou, hartstikke goed. Die stappen maandag zonder chagrijn in het vliegtuig. Grootste gevaar voor de Belgen was overigens de Tunesische felheid. Die hadden flink wat tackles in huis. Dus dat is toch wel iets waar Nederland even rekening mee moet houden.
2: Ja, want kijk, als je dan Tunesië neemt, hè, verliest dus met 5-0 van België. Ja. Eerder al met 1-0 van Oostenrijk. Is dit dan, jij hebt zitten kijken, is dit dan iets waarbij... ook overheen kunnen walsen?
8: Tunesië?
2: Ja?
8: Oh, ik dacht al de België. Ik was al een stap verder. Tunesië, ja, toch? Ja, dat denk ik wel. Maar ja, ja.
2: Oké.
8: Dacht ik afgelopen week ook. Dus.
2: Algerije, hè? Ja, makkelijk.
8: Het liep toch wat anders.
2: Oké, maar daar is het best wel crisis, denk ik, bij Tunesië na 2 van deze nederlagen. Ik las ergens voorbij komen dat de trainer loeiboos was over het
8: loeiboos van de Tunesiërs.
2: Ja, nee, dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Oké, en wanneer kunnen wij de Belgen tegenkomen? Ja. Dat is dan de vraag, hè?
8: Nou, ja, dat is een goede vraag. Want we hebben natuurlijk 12 groepen. En dan nog ook de 8 beste nummers 3 die doorgaan. Dus daar kun je een hele hoop rekensommen en kansberekeningen op loslaten. Maar ik heb een collega gevraagd die daar helemaal in zit. En die verwacht nou niet voor, ja, misschien de kwart, maar het waarschijnlijk is de halffinale.
2: Okay,
8: dus we hebben nog even tijd
2: idee
8: om ons in vorm te... Jawel. Oh. We hebben nog even tijd om ons in vorm te spelen, mochten we dan die Belgen die wereldkampioen gaan worden tegenkomen.
0: Ja, moeten we het nog even over Duitsland hebben? Want dat moet het gaan doen zonder toptalent Lennart Karel, hè, het WK. Hij liep een spierscheuring op bij een training in Chicago. Er werd ook geoefend tegen het gasland Amerika. Hoe ging dat?
8: Ze speelden tegen Amerika. De Duitsers wonnen met 2-1, kwamen al heel snel binnen 2 minuten op voorsprong. Havertz scoorde vlak voor rust wel nog een hele mooie volley van Robinson. Afvallende bal vanuit de corner voor Amerika die de 1-1 maakte. Maar uiteindelijk toch Sané die de Duitsers de winst bracht. Werd even nog onvriendelijk laatste minuten. Tweede helft alleen maar eigenlijk gele kaarten en wissels. Dus dat was een beetje waar het op neerkwam.
0: Nou, dan is het bruggetje naar onvriendelijkheden wel geslagen. Ja. Want Portugal-Chili?
8: Portugal-Chili was onvriendelijk. Vlak voor rust 2 rode kaarten. En dat zou vooral voor van Portugal natuurlijk gevolgen kunnen hebben. Want die zou zomaar een eerste WK-wedstrijd kunnen missen. Maar ze spelen nog een oefenwedstrijd. Dus... als er met 1 wedstrijd schorsing vanaf komt, dan
2: weet je wat ik ook een opvallend bericht vond? Dat Saoedi-Arabië Puerto Rico bijna 2 uur heeft stilgelegen vanwege onweer. Dat kan ons ook zomaar
8: overnemen. Zeker. Dus daar gaan we even naartoe.
0: Ja. Nou, dat belooft me wat.
8: Absoluut.
0: Dankjewel Marjolein. We zijn weer helemaal bij als het gaat om het vriendschappelijke voetbal in aanloop naar het WK. En morgenmiddag zijn we er natuurlijk weer met Roland Garros, Formule 1, de Giro voor de Women en de 3x3 basketbalsters tegen Australië.
2: Zometeen het oog op morgen, vandaag gepresenteerd door Elisabeth Steins. Maak er nog een mooie avond van namens de zaterdagavondploeg. Goedenavond.
11: NPO Radio 1.
12: Een drama bij de torenvalken, een primeur bij de tapuiten en de boomarter die de lepelaar het leven zuur maakt. Ook dit jaar veel spannends bij Beleefde Lente. Wat levert het de wetenschap op?
13: Kijk, daar gaat het schepnet.
12: Sander van Loopik heeft van het redden van koraalriffen zijn levenswerk gemaakt. En dat doet hij door vissen eieren te kweken. Met AI kun je nu nog makkelijker waterdiertjes op naam brengen. Geel band langs sprietmotten en klokjes bij je op de Venolijn. En de column van Dolf Jansen.
10: Ik wens u een prettige zondag.
12: Morgenochtend van 7 tot 10. BNN VARA met Vroege Vogels.
11: NPO Radio 1.
12: Wie luistert, weet meer.
14: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Vierde zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
17: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
17: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
18: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
19: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
12: NPO Radio 1.
20: 11 uur, Clemens Peters met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J vanavond gaf in de Gelredome is zonder grote incidenten verlopen. Enige tientallen demonstranten waren naar Arnhem gekomen, maar dat leidde niet tot problemen. Wel werden twee mensen aangehouden voor het verstoren van de openbare orde. J mag in Nederland twee concerten geven, ondanks zijn antisemitische uitspraken uit het verleden. Maandag is zijn tweede concert, ook in de Gelredome, en beide evenementen zijn uitverkocht. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede noemde de vernielingen aan het stadhuis en het afsteken van vuurwerk verschrikkelijk en intimiderend. Gisteravond stak een groep mannen bovenop het stadhuis vuurwerk af en ook hadden ze spandoeken met beledigende teksten bij zich. De groep is tegen de geplande opvang van asielzoekers in Wijk bij Duurstede. Door een storing heeft de marechaussee de hele middag geen noodpaspoorten kunnen uitgeven. Wie op Schiphol of een ander vliegveld stond en zijn pas was vergeten, mocht daardoor niet reizen. Rond 7 uur vanavond was de storing voorbij. Gemiddeld geeft de marechaussee elke dag normaal gesproken zo'n 40 nooddocumenten uit. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS worden gespeeld nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. De Europa-run heeft dit jaar iets meer dan 5 miljoen euro opgeleverd voor mensen met kanker. Dat is vanavond bekendgemaakt tijdens het slotfeest in Rotterdam. De organisatie had vooraf gemikt op een opbrengst van 5 miljoen euro. Aan het 3-daagse loop- en fietsevenement in het Pinksterweekend deden ruim 200 teams mee met in totaal zo'n 5000 deelnemers. Exemplaren van het Parool van vandaag worden op het internet voor grof geld aangeboden. En dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap, waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan 20 euro voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Bij een kringloopwinkel in Arnhem is gisteren een bijzondere donatie gedaan. Medewerkers vonden bij de ingang een bak met daarin een slang van ruim 1,5 meter lang. De slang lag in de glazen bak met zaagsel met aan de bovenkant luchtgaatjes. Medewerkers van de opgeroepen dierenambulance waren verbaasd over de grootte van de slang, mogelijk een net python. Wie het beest bij de kringloopwinkel heeft neergezet is tot op heden onbekend. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst nog wat buien, later zon. En het wordt dan maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Ster. Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes. Naar schoon drinkwater. En betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Gansen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildegansen.nl/nalaten.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je er automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
2: 1 op de 4 mensen overlijdt aan trombose. Trombose is een bloedprop die kan leiden tot een longembolie, hersen- of hartinfarct. Daarom, stop de prop. Stop trombose. Ontdek hoe op trombosestichting.nl.
1: Draag vandaag bij aan Natuur voor Morgen. Kies voor de positieve energie van Green Choice.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Ter ere van zijn vrouw richtte Arie Westerlaken een cultuurfonds op naam op om jonge, talentvolle muzici te steunen. Ook u kunt een fonds op naam instellen. Van muziek tot erfgoed, waar u ook aan bijdraagt, uw donatie werkt door. Van makers tot publiek. Zo blijft u geven. Wilt u een cultuurfonds op naam instellen? Ga naar cultuurfonds.nl/opnaam en vraag de brochure aan.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 14 graden. Binnen zit Elisabeth Steins.
2: Burgemeester Marcouch wilde met Kanye West naar het Holocaust Museum, zodat de rapper, die recent nog t-shirts met hakenkruizen verkocht, een statement kon maken tegen antisemitisme. Maar het museum zegt dat hij niet welkom is, en het was sowieso de vraag of Ye zelf wel wilde. Want er zijn voor hem in de museumwinkel sowieso helemaal geen leuke t-shirts te koop. Goedenavond en welkom bij Dit Oog. We beginnen straks even in Arnhem, waar verslaggever Lidwien Gevers bij dat concert van Kanye West is. Verder spreek ik met een van de journalisten die heeft onthuld dat er jarenlang giftig zout in de natuur is gedumpt. Een verhaal dat doet denken aan het mestfraudeschandaal. Gerard Jansen is ook hier, de laatste in de reeks genomineerden die ik spreek in aanloop naar de uitreiking van de Brusseprijs volgende week. Hij schreef een boek over de wonderenwereld van de kwantummechanica. In Albanië wordt al een week massaal gedemonstreerd tegen een gigantisch resort dat de dochter en schoonzoon van Donald Trump voor de kust willen bouwen. En aan het einde van het uur gaat u horen waarom er meer aandacht zou moeten komen voor een rol van Nederlandse koopvaardijschepen tijdens D-Day. Maar eerst gaan we naar het nieuwsoverzicht van vandaag.
3: Zaterdag 6 juni.
2: Ja, dat is geluid uit Arnhem, waar dus dat veelbesproken optreden was van Ye. Sommigen hadden de rapper liever niet hier gehad vanwege die antisemitische uitingen.
4: We vinden dat jodenhaat never nooit genormaliseerd mag worden.
2: Maar fans zien het probleem niet zo.
5: Ja, inmiddels is het 2-3 jaar geleden of zo. Hij heeft excuses aangeboden.
6: Ik koppel zeg maar de uitspraken los van de muzikant.
2: Ook voor burgemeester Marcouch is de rapper welkom.
7: Er was geen enkele reden om dat evenement niet door te laten gaan of de vergunning niet af te geven.
2: Wel heeft hij Ye dus uitgenodigd voor een bezoek aan het Nationaal Holocaust Museum.
7: Die uitnodiging ligt er, ruimhartig. En aan hem is het om die handreiking wel of niet aan te nemen.
2: En het museum heeft laten weten dat ze Ye niet willen ontvangen. Flink schrikken vanochtend voor mensen in Vlaardingen.
8: Twee van u ontploffingen. Verschrikkelijk hard. Maar dat ramen eruit klapte op een gegeven moment.
2: Het bleek te gaan om een plofkraak.
9: Asociaal was het woord ervoor. Jongetjes wel maar eventjes denken dat ze veel geld kunnen verdienen.

0: En dat incident staat niet op zichzelf.
1: Het is niet alleen in Vlaardingen, het is overal.
0: Het aantal plofkraken staat dit jaar al op 20, terwijl het er vorig jaar 4 waren. De politie is bezorgd.
2: Er worden heel veel explosieven gebruikt. Dat is ook een van de redenen dat we nu weer meer hebben. Veel explosieven. Je zal erboven wonen. Het is echt levensgevaarlijk.
0: Het geeft deze winkelier een gevoel van...
3: onmacht. Onmacht. Je komt aan heel je winkels naar de kloten. Gewoon aan de kloten. Alles kapot.
0: In Gelderland is flinke overlast van ganzen.
4: Ze bezetten zeg maar het hele fietspad van Nijmegen tot Arnhem.
0: En dan poepen ze ook nog eens alles onder.
4: Ik heb ook een kinderwagen thuis. Die moet ik altijd schoonmaken voordat ik er weer terug de auto in doe. Dus dat is wel een dingetje.
0: Ook lokale voetbalvelden krijgen de volle laag.
5: Er zijn wel teams geweest die hebben geweigerd om dat te spelen.
6: Ja. Omdat er dan zoveel poep ligt?
5: Ja.
0: Maar nu is er een spectaculaire oplossing bedacht.
5: Een laser op het dak. Nou, daar kunnen ze niet zo heel goed tegen. Dus tegen dat licht.
0: Sommige ganzen sissen ook nog eens. Maar daar weet deze vrouw wel raad mee.
1: Dan blaas ik gewoon terug.
0: Tot slot naar Roland Garros, waar een Nederlandse rolstoeltennisser de titel pakte.
7: Didier de Grote!
0: Ja, en het is al haar 6e titel op het toernooi, maar de Groot blijft bescheiden.
8: I don't feel like a legend yet. And I would never call myself that anyway.
0: De overwinning vormde voor haar de afsluiting van een moeilijke periode met onder meer een heupoperatie.
8: It's a little bit like therapy being here and feeling like I am good and I am here to win matches and I'm here to stay and that was a very big achievement for myself and I'm really proud of that.
9: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
0: Ja, er waren dus kamervragen, een kort geding en protesten tegen het optreden van Ye, voorheen Kanye West, in het Gelredome vanavond. NOS-verslaggever Lidwien Gevers is daar. Goedenavond. Ja, je was dus bij dat concert. Vertel, hoe was het? Heeft Ye zich een beetje gedragen?
10: Ja, behoorlijk. Hij heeft eigenlijk sowieso niet zo heel veel gezegd. Het was een aaneenschakeling van nummers. Ik heb ze niet geteld, maar ik denk toch dat het er zeker wel 30 waren. Maar hij sprak eigenlijk tussendoor eigenlijk, ja, zei hij niet zoveel. Hij zocht niet zo heel veel contact met het publiek. Maar ik heb dus ook niks antisemitisch gehoord of iets van nazi-verheerlijking. Hij heeft zich keurig gedragen.
0: En hij heeft ook niks gezegd dan over al die protesten tegen zijn komst?
10: Nee, ook daar zei hij niks over. En ook niet over het voorstel van de burgemeester van Arnhem, Marcouch, om samen een educatief uitstapje te maken naar bijvoorbeeld het Holocaustmuseum of het Auschwitzmonument. Hij zou daar morgen tijd voor hebben. Want maandag heeft hij pas weer een concert hier op zijn verjaardag. Maar hij heeft er niks over gezegd.
0: Nee. En dan hoorden we net ook in het bulletin over demonstranten buiten. Waren dat er veel?
10: Nee, dat was een klein clubje van het CIDI, het Centrum voor Informatie en Documentatie Israël. Die stonden daar met grote borden om de mensen te wijzen op de keerzijde van deze artiest, zoals ze dat zeiden. Op die borden stonden teksten als: bent u ervan op de hoogte dat deze man nazi-symbolen heeft gebruikt, dat hij die verkocht, t-shirts heeft verkocht met nazi-symbolen, dat soort teksten allemaal. En het viel me wel op dat er best veel mensen naar stonden te kijken. Er werden ook wel wat discussies gevoerd en zo. Maar dat bleef allemaal heel rustig.
0: Ja, en is eigenlijk bekend hoe de politie dit allemaal heeft gedaan? Hoe zij een oogje in het zeil hebben gehouden?
10: Ja, over veiligheidsmaatregelen zeggen ze natuurlijk nooit zoveel. Het viel me wel op dat toen die demonstranten kwamen, dat er wel behoorlijk veel politie op de been was. En ik heb vanmiddag Marcouch nog gesproken en gevraagd van: wat doen jullie nou als er toch iets gebeurt op dat podium wat niet door de beugel kan? En hij zei: ja, de kans dat we dan meteen ingrijpen, die is niet zo heel erg groot. Het is dan aan de driehoek, dus de officier van justitie, de burgemeester en de politiecommissaris, om te besluiten of en wanneer we ingrijpen. En als er dan strafbare uitingen worden gedaan, dan is het aan het Openbaar Ministerie om een besluit te nemen om tot vervolging over te gaan. Maar dat kan ook na het concert. Dat was een beetje het scenario waarin ze dachten. Ja.
0: Oké, dankjewel Litwin. En dan hopelijk maandag ook zo'n concert waar die niet uit de bocht vliegt. Dankjewel voor je verhaal. Goed, we gaan naar die Groningse fabriek die glycerine maakt. Die heeft jarenlang giftig zout dat bij dat proces vrijkomt illegaal laten dumpen. Dat gebeurde rondom de Belgische grens. En journalistiek platform Follow the Money en regionaal dagblad BN De Stem die onthulden dat vandaag. Henk Strikkers, journalist bij BN De Stem, goedenavond.
11: Goedenavond.
0: Hoe zijn jullie dit op het spoor gekomen?
11: Dat gebeurde eigenlijk via een spreekwoordelijke bruine envelop die wij kregen. We hebben hier een aantal keer geschreven over drugsafval dat is gevonden op akkers. En na een aantal van dat soort publicaties kregen we, bij wijze van spreken, dan een bruine envelop met daarbij heel veel documenten. En een aantal documenten ging over dat drugsafval dat op die akkers werd gevonden. Maar daar zat eigenlijk nog veel meer informatie bij. En zo kwamen we deze dumpingen op het spoor.
0: Oké. Nou, dat is misschien wel goed om uit te leggen hoe dat werkt. Want er is dus een fabriek die glycerine maakt. En daar komt zout bij vrij. Het bedrijf heet trouwens DGR. Dat is al jaren zo. Maar een lange tijd konden ze dat zout eigenlijk makkelijk kwijt. Omdat het onder andere als strooizout werd gebruikt. Mm-hmm. Maar door strengere regels en zachtere winters ook werd dat lastiger. Hoe zijn ze vervolgens dat zout gaan afvoeren?
11: Uit het artikel dat wij samen met Follow the Money hebben geschreven blijkt dat eigenlijk via een aantal tussenpersonen hier in de regio de Brabantse Belgische grensstreek is beland. Bij een aantal figuren die in ieder geval in het verleden verdacht zijn geweest van strafbare feiten. En daar ontstonden ineens grote hopen zout op hun terreinen.
0: Maar zij verkochten dat dan aan die figuren?
11: Zij verkochten dat via een tussenpersoon weer aan deze figuren, ja.
0: En grote ladingen kwamen op die manier dus terecht op Nederlands-Belgische grens. En twee van die verdachten, die heetten Peet W. en Geert H. Wat kun je meer over hun vertellen? Wie zijn dat?
11: Peet W. dat is iemand die lang mestintermediair is geweest. Dus dat is iemand die mest opkoopt bij mensen die te veel mest hebben, boeren in het algemeen, en dat weer plaatst bij boeren die nog mest mogen uitrijden. En hij is in het verleden ook al een aantal keren op de vingers getikt. Hij is in december heeft hij een hele hoge taakstraf gekregen vanwege gedoe met mesttransporten, fraude met mesttransporten. Dat kan gaan over administratie. Fraude, maar dat kan ook zijn wagens wel administreren, maar niet laten rijden. Mm-hmm. En Geert H., dat is een hele grote loonwerker hier, die eigenlijk op een steenworp afstand van de Nederlandse grens woont, vlak over de grens dus in België.
0: Ja, en die Peet W., die werd dus al eerder vervolgd en ook verdacht van mestfraude en ook het uitrijden van drugsafval op akkers.
11: En daar is hij niet voor veroordeeld overigens.
0: Nee, maar wel van verdacht. Mm-hmm. Maar hij heeft, zo lijkt uit dat artikel, een bepaalde werkwijze. Hoe doet hij dat?
11: Er zijn verschillende manieren waarop het gebeurt zou zijn. Zo wordt het vermengd met mest en zou het zo over akkers zijn uitgereden. Er zijn ook gevallen bekend waarbij opsporingsdiensten vermoeden dat het gewoon dat het onder de grond is begraven op een akker. Dus dan wordt er gewoon een laag afgegraven, daar wordt zout gedumpt. En daar overheen zou dan weer een dun laagje bodem zijn aangebracht. En er is ook nog, er zijn nog twee gevallen waarvan de verdenking is dat het in een mestkelder is gedumpt van een stal die gesloopt zou worden. Uh-huh. Die worden dan daarna met beton overgegoten en dan blijft het daar eigenlijk voor altijd in zitten.
0: Ja, en dat allemaal zo in dat Nederlands-Belgische grensgebied gebeurt of gebeurde, heeft dat een reden? Is het dan moeilijker bijvoorbeeld voor de autoriteiten om dit op het spoor te komen?
11: Ja, er zijn wel een paar mensen die daar echt iets over kunnen vertellen natuurlijk. Dat zijn de mensen die het hebben gedaan. Maar wat misschien ook wel meespeelt, dat het ook wel een gebied is waar in het verleden veel gesmokkeld is. En waar er een cultuur is van niet meteen de politie bellen. Als je ziet dat je buurman wel heel vaak met zijn wagens rondrijdt in de nacht bijvoorbeeld.
0: Ja, maar en de inspectie, is die ooit betrokken geweest? Of
11: Nou, in Vlaanderen zijn ze dus relatief snel aangeslagen op die zouthopen die ineens verschenen bij landbouwers. En er zijn ook best wel veel verzoeken gedaan naar Nederlandse inspectiediensten of omgevingsdiensten. En regionaal is dat wel opgepakt, maar op de een of andere reden is dat, heeft het heel lang geduurd voordat de landelijke inspectie, de inspectie leefomgeving en transport, en het functioneel pakket van het Openbaar Ministerie er echt op zijn aangeslagen. En we hebben ook een Vlaamse inspecteur gesproken en die zei, als het over drugs gaat, dan springen ze in Nederland meteen in het gelid. Maar als het over het milieu gaat, dan zijn ze niet vooruit te branden.
0: Ja. En dan is natuurlijk wel een beetje de vraag van wat wist het bedrijf, dat DGR hier nou allemaal van? Want zij hebben dat in principe gewoon, dat zout afgeleverd aan een tussenpersoon.
11: Ja, uit documenten die wij in ons bezit hebben, zeggen zij dat, of daar blijkt uit dat zij dat aanbieden als een soort bodemverbeteraar. Nou, ik heb een hoogleraar bodemecologie gesproken die zegt, je moet zout vooral niet in de bodem stoppen, want ongeveer alles gaat dood. Mm-hmm. En als het niet lukte om dat via hun tussenpersonen te vervoeren, dan moesten zij dat ook gewoon naar een soort afvalverwerker brengen. Alleen dat was veel duurder dan het aan deze tussenpersonen te verkopen. Dus er ontstaat wel een soort beeld van, dit is gewoon een hele goedkope manier om van afval af te komen.
0: Ja.
11: En dan, ja, dan zoeken ze daar maar uit wat ze ermee doen.
0: Maar zij wisten dus dat het in theorie uitgereden kon worden over het land?
11: Zij hebben het verkocht, uit documenten blijkt dat zij het hebben verkocht met het idee dat het als bodemverbeteraar gebruikt kan worden. Dus ja, dan is het logisch dat het ooit in de bodem komt.
0: Nou, is natuurlijk vervuiling door bijvoorbeeld PFAS of drugsafval, dat zijn bekende delicten. Maar dit afvalzout dumpen, ja, dat is toch volgens mij wel nieuw. Hoe komt dat?
11: Dat weet ik eerlijk gezegd ook niet. Ik kan me voorstellen dat er niet heel veel partijen zijn die zout hebben als afval. Maar wij hebben ook gezocht naar eerdere voorvallen, maar wij konden het ook niet zo makkelijk vinden. Dus ik weet eigenlijk niet waarom dat zo is.
0: En dat zout is dus heel slecht voor de bodem. Heb je een idee van hoe groot de milieuschade is van al dit gedumpte zout?
11: Nou, dat is toch heel moeilijk aan te tonen. Ook omdat er is ongeveer 5, 6 miljoen kilo zout hier naartoe gebracht. En een deel is inmiddels ook weer terug verplaatst. Want de ILT is nu wel aan het ingrijpen. En die zegt samen met België bijvoorbeeld van dat zout moeten jullie terug naar Groningen vervoeren. Maar een groot deel is ook gewoon kwijt. Dus er zijn een paar mensen waarschijnlijk die weten waar het is, maar heel veel mensen ook niet.
0: Nee. Oké. Nou, dankjewel voor je uitleg en succes nog met eventueel vervolgen op dit journalistieke speurwerk. Henk Strikkers van BN De Stem. Dankjewel.

0: Dat was Joya Moy met Lookalike.
1: Wat is het beste journalistieke boek van het afgelopen jaar? Met het oog op morgen presenteert de winnaar van de Brusselprijs 2026.
0: Gerard Jansen is genomineerd met zijn boek De Race om het Majorana-deeltje. Een boek waarin hij de Nederlandse kwantumfysicus Leo Kouwenhoven ruim 10 jaar volgt in zijn zoektocht naar dat mysterieuze Majorana-deeltje. Een deeltje dat een belangrijke bouwsteen is voor een toekomstige kwantumcomputer. Maar dan moet hij dus wel eerst gevonden worden. Goedenavond, Gerard Jansen. En gefeliciteerd met de nominatie.
2: Dankjewel.
0: Leo Kouwenhoven kwam in 2012... wereldwijd in het nieuws, omdat hij zei dat hij dat Majorana-deeltje waarschijnlijk had gevonden.
2: Mm-hmm.
0: We kunnen eventjes naar dat moment luisteren.
3: Opwinding in de wereld van de wetenschap, in Nederland en ver daarbuiten. De Technische Universiteit van Delft heeft een nieuw elementair deeltje ontdekt.
4: Het deeltje van Majorana.
5: Het deeltje is ontdekt met een oud koelapparaat waar een piepklein doosje met geleiders in werd gestopt bij een temperatuur van min 273 graden Celsius.
6: Iedereen kan het zeggen. Gamma kruisje is gamma. En eigenlijk, hier staat het. Dit is alles.
0: Ja, er was grote opwinding wereldwijd.
2: Ja, ja.
0: Ook bij jou?
2: Ja, maar dat was mij een beetje anders. Want ik was kort daarvoor ineens op die Ettore Majorana gestuit. Dat is een Italiaanse natuurkundige. En die is van de een op de andere dag in 1938 verdwenen. En ik dacht, wow, dat is een fascinerend verhaal. En dan ging ik daar wat meer naar kijken. Er waren allemaal samenzweringstheorieën dat hij door de nazi's was gekidnapt. Of dat hij gevlucht was. En het was namelijk een hele briljante natuurkundige. Mensen die hem kenden, die hadden nog nooit zoiets gezien. En net toen mensen door begonnen te krijgen dat je een atoombom kon bouwen, was hij van de een op de andere dag verdwenen.
0: Ja.
2: En een van de laatste artikelen die schreef, voorspelde hij een deeltje, een Majorana-deeltje. Een heel raar deeltje, zonder massa, zonder en het spiegelbeeld van zichzelf. Zeg maar echt een heel bijzonder spookachtig deeltje. En dat is nooit gevonden.
0: Dus hij voorspelde in een artikel dat deeltje ergens moet zijn.
2: Ja, en toen dacht ik, dit is een fascinerend verhaal. Dus toen stelde ik voor om daar een artikel over te schrijven. Voor de Vrij Nederland, of ik geloof Vrij Nederland. Maar waarom nu? Wat is er met die man? Het is wel een leuk verhaal, maar weet je wel, niet urgent. Hè? Ja. Zoals dat zeggen in de NPO-wereld, zeg maar. En toen ineens kwam Leo met deze ontdekking.
0: Dat hij hem dus waarschijnlijk gevonden had.
2: Ja, ja, dan kan ik dat verhaal van die Majorana op gaan schrijven.
0: Dat is dus het moment geweest dat jij besloot om hem te gaan volgen. Nou, dat heeft ruim 10 jaar geduurd. Ja. Het voert wel echt te ver om uit te leggen hoe dat Majorana-deeltje nou werkt. Maar het feit is dat zowel wetenschappers als de techwereld, als ook beleidsmakers en zelfs inlichtingendiensten zich bovenmatig voor dit Majorana-deeltje interesseren. En dat komt onder andere omdat het een belangrijke bouwsteen zou zijn voor een toekomstige kwantumcomputer.
2: Zou kunnen zijn.
0: Ja. En die zou de oplossing voor al onze problemen zo ongeveer kunnen zijn, begrijp ik, hè?
2: Ja, goed. Ja, het is wel een enorm raar apparaat als je dat zou kunnen bouwen.
0: Maar wat zou de meerwaarde van zo'n computer zijn?
2: Nou, bijvoorbeeld als je nieuwe stoffen zou willen ontwerpen om bijvoorbeeld voor batterijen of zonnepanelen die licht in elektriciteit kunnen omzetten. Als je nu een nieuwe stof maakt in het laboratorium en je wil weten wanneer het gaat smelten, dan moet je het warm gaan maken en kijken wanneer het smelt. Dat is chemie. Dus dat kan je allemaal nog niet berekenen. Een quantumcomputer die rekent eigenlijk net zoals dat stoffen eigenlijk ook rekenen, zeg maar. Die kan stoffen emuleren of simuleren. En dan zou je bij wijze van spreken stoffen kunnen gaan ontwerpen. Van een stof die misschien supergeleidende eigenschappen heeft, of een stof die speciale magnetische eigenschappen heeft. En dat zou natuurlijk een enorme. Eigenlijk heb je een quantumcomputer nodig om een quantumcomputer te kunnen bouwen. Want je hebt ook stoffen nodig om die bouwstenen
0: Maar de grote droom of de belofte was: en als zo'n quantumcomputer bestaat, dan kan je bijvoorbeeld het hele klimaatprobleem oplossen.
2: Ja, goed.
0: Dan
2: kan je kanker bestrijden en dat soort dingen. Zo wordt het natuurlijk wel een beetje verkocht. Maar in zekere zin is dat ook wel waar. Want het is waar, maar er zit een grond van waarheid in. In die zin, je kan inderdaad medicijnen gaan ontwerpen en je hoeft ze niet meer te testen op dieren of op mensen. Maar je kan ze gewoon en eiwitten en dat soort dingen.
0: Dat verklaart de grote interesse in dat Majorana-deeltje dat dus nodig is voor zo'n computer.
2: Ja.
0: Nadat Kouwenhoven had gezegd dat hij het waarschijnlijk had gevonden, volgt er een soort zegentocht bijna met prijzen en fondsen en hele grote investeringen, onder andere door Microsoft en ook veel publieke subsidies. Maar ja, hij moest het wel nog waarmaken, dat eigenlijk het definitieve bewijs leveren dat hij het inderdaad gevonden had. Dus er lag een enorme druk op hem. Hoe is hij daarmee omgegaan?
2: Nou goed, hij dacht dus dat hij het had. En toen ineens, zeg maar, door voortschrijdend inzicht bleek dat helemaal niet zo. Dat er ook andere verklaringen konden zijn. Nou, dan dacht hij wel, oké, maar dan ga ik het net zo lang. Hadden we eigenlijk wel echt het idee van, oké, maar dit is het wel. En dan ging, nou, dan moeten we dus betere materialen. Maar goed, dat duurde maar. In de tussentijd, het was wel een soort van sexy onderwerp. Dus het geld binnenslepen, dat ging van een leien dakje. Mm-hmm. Dus het werd steeds groter en groter en groter. Dus dan krijg je een beetje een gevaarlijke cocktail van... dat je denkt van nou moet het ook echt gaan lukken.
0: Ja, het mag niet meer mislukken op een gegeven moment.
2: Precies, ja. Dat ging gewoon... En het zag er ook wel steeds naar uit hoor. Van als we nog maar iets betere materialen kunnen... als we iets beter kunnen die chips kunnen bouwen... als we iets grotere machines hebben... als we dat nog zuiverder kunnen krijgen... dan gaat dat gewoon lukken. Maar dat lukt maar niet.
0: Nee.
2: En
0: gaandeweg ontstond er ook steeds meer skepsis van buitenaf.
2: Ja, ja.
0: Er werden dus geen resultaten in dat lab geboekt bij hem. En tot overmaat van ramp werden er ook nog fouten geconstateerd in een artikel dat een medewerker van Kouwenhoven had geschreven.
2: Ja.
0: En het opmerkelijke was toen eigenlijk dat hij die medewerker bleef steunen, terwijl zijn eigen geloofwaardigheid inmiddels ook op het spel stond.
2: Ja.
0: Waarom deed hij dat?
2: Ja, ik denk gewoon ook... Nou ja, goed, ik heb ook die sms'jes wel gezien. Het leek wel op de jongen, die was gewoon in zware psychische nood, zal ik maar zeggen. Hij vond het gewoon... Hij was wel kwaad op die jongen. Maar het is een jongen van in het eind 20. Hij vond dat hij wel een tweede kans verdiende. Ik heb het met hem heel vaak over gehad. En hij weet eigenlijk ook niet zo goed wat zijn motivatie was. Maar hij was wel heel erg gesteld ook op hem. Hij was een hele goede, slimme natuurkundige. Die ook heel aardig was voor de studenten. En ik heb ook alle correspondentie en zo gelezen. Ik geloof dat inderdaad... Het zag er in ieder geval zo uit dat het geen kwade opzet was. Nee. Dat is natuurlijk al toch moeilijk om dat uiteindelijk...
0: Maar de emoties liepen wel heel hoog op, hè?
2: Dus de postdocs en de IO's die aan hem vooraf gingen... die hebben ook heel erg hun best gedaan. En die werden op een gegeven moment min of meer afgeserveerd. Kwam er ineens zo'n Chinese postdoc en die had ineens wel resultaten. Die oude jongens die werden wel heel boos.
0: Ja.
2: En bozer eigenlijk dan ik eigenlijk ooit gezien heb, zeg maar. Ja.
0: En jij mocht dus overal de hele tijd bij zijn. En ook je hebt ook al die inzage gekregen in al die dit soort sms-verkeer onder andere. Maar waar mocht je allemaal zijn? Want het is ook wel bijzonder.
2: Ja, zeker. Dus in het begin hadden wij... ik heb ook natuurkunde gestudeerd. En Leo had echt het idee van dit gaan we in 3 jaar doen. En ik zei, dan gaan we volgen. En we gingen een documentaire maken. En hij gaf eigenlijk... Ik zat ook in de agenda en dat soort dingen. Ik kon precies zien wat er allemaal gebeurde. En de groepsmailtjes kreeg ik mee. Dus hij gaf me gewoon helemaal de sleutels van het lab bijna, zeg maar.
0: Ja.
2: Maar ook het idee van dit wordt heel bijzonder. En het is leuk om dat van dichtbij te volgen. Ik had ook het idee van ik ga een natuurkundige volgen die een Nobelprijs gaat winnen. Dat is bijzonder, zeg maar.
0: Ja, je werd eigenlijk ook een beetje meegesleept in dat verhaal.
2: Zeker, ja. En ik zag ook heel erg duidelijk van ook die wereld die hij binnenkwam. Weet je, dus je hebt in Amerika die wereld van Microsoft en de. En ook een beetje de inlichtingendiensten, maar ook de wiskundigen, natuurkundigen. Ja, daar kom je mensen tegen ineens. Die bestaan in Nederland helemaal niet.
0: Ja.
2: Dan word je er. En
0: dat was ook gewoon een spannend avontuur.
2: Een heel spannend avontuur.
0: Ja.
2: Dat wilde ik wel meebeleven, zeg maar.
0: Tegelijkertijd is dat ook waar het misschien ingewikkeld werd. Want jij ontwikkeld, omdat het ook zoveel jaren duurde natuurlijk, ook echt een vertrouwensband met Kouwenhoven.
2: Ja, ja.
0: En ook de rest van het team trouwens.
2: Ja.
0: En ondertussen zag je dus dat zijn integriteit onder druk kwam te staan. Door die fouten in dat artikel. Was het niet lastig om nog kritisch of objectief over hem te schrijven?
2: Ja, zeker, tuurlijk. Ja, ja. Maar goed, het is wel op een gegeven moment dat toen, weet je, toen dat dit naar buiten kwam. Ja, maar toen schrok ik natuurlijk ook een hoedje. Maar ik had ook al vrij snel in de gaten dat het verhaal zoals het van buiten werd belicht, zeg maar. Dat dat ook niet het hele juiste verhaal was. En het is natuurlijk, ja, weet je, iemand. Hij was natuurlijk wel iemand, ja, die je graag zag vallen, bij wijze van spreken. En natuurlijk heel. Hij had heel veel geld haalde hij binnen. En dan ging hij ook weer in het natuurkundegebouw of zo. Weet je, want dan nam hij gewoon een hele vleugel over. Dan moesten al die mensen daar weg.
0: Ja.
2: En dan ging hij daar een heel groot lab bouwen. Dus er was wel veel haat en nijd. Wat ik me ook best wel heel goed kan voorstellen.
0: Veel
2: hoor.
0: Concurrentie in die wereld,
2: ja.
0: Natuurlijk.
2: Het is ook niet, hij is ook niet altijd even sympathiek en niet even collegiaal. Het is wel. Maar waar hij nu van beticht werd, dat was ook niet het verhaal, zeg maar. Dus dat was de keerzijde. Ja. Dus omdat ik zo meeliep, kon ik ook zien van ja, maar hier gebeurt iets wat niet helemaal klopt.
0: Uiteindelijk goed, is die vrijgepleit, hè, in integriteitsonderzoeken. De conclusie was dat er wel sprake was van fouten, maar dat er geen sprake was van opzettelijke fraude, maar een tunnelvisie eigenlijk werd er gezegd.
2: Ja,
0: hè?
2: Ja, ja.
0: En jij schrijft ergens dat dit hele boek wat je hierover geschreven hebt eigenlijk over tunnelvisie gaat, ook bij jouzelf.
2: Ja.
0: Wat bedoel je daarmee?
2: Ja, goed, kijk, dus als je een. Ik heb dit geprobeerd in een verhaal te stoppen. Dus dan heb je een interessant karakter die iets voor elkaar probeert te krijgen. En er komen allemaal obstakels. Maar goed, heel veel dingen die niet in dat verhaal passen, die zet je er dan niet in. Dus dat zou je een soort van tunnelvisie kunnen noemen. En mensen willen graag dit soort verhalen. Daarom kon hij natuurlijk, het is een mooi verhaal, een nieuw deeltje. Daardoor kon hij ook dat geld binnenslepen. Nou, bij Leo is natuurlijk heel duidelijk die tunnelvisie van. Ja, als je dan iets ziet van een glimp ervan, dan denk je, ja, dit moet het zijn, weet je wel. Gelukkig, misschien dat we volgende week nog meer vinden.
0: Ja.
2: Maar andersom zag je het ook bij mensen die dachten, ja, er wordt gerommeld in dat lab en alles wordt onder het tapijt geveegd. Dan ga je dat ook, alle dingen die daar op wijzen, die bewaar je. En dingen die er niet op wijzen, die negeer je. Dus dat is natuurlijk, dus in die zin gaat het op heel veel fronten.
0: Nou is de hamvraag natuurlijk wel, bestaan ze nou of niet, die Majorana-deeltjes?
2: Je gaat op een gegeven moment ook een beetje, hoe noem je dat? Dus nu hebben ze het dan over quasi-Majorana-deeltjes en poor mens Majorana-deeltjes. Maar
0: het definitieve bewijs is er nog niet.
2: Ze moeten bestaan. Op een gegeven moment. Je moet alleen de juiste materialen, die zijn niet zuiver genoeg en dit en dat. Maar het is wel zo op dit moment. Gebeurt er weer van alles rond dat.
0: Maar Kouwenhoven die is nog aan het zoeken.
2: Kouwenhoven die heeft ook nog 4 van die koelkasten. En die heeft nou een heel goed team. En daar gebeuren hele spannende dingen weer, gek genoeg.
0: Ja, het blijft spannend, maar het is er nog niet. Dat is het gewoon toch op dit moment wel de conclusie.
2: Het is niet, dat laat ik zo zeggen, het lijkt er wel te zijn, maar niet op zo'n manier dat je er echt een quantumcomputer van kan bouwen.
0: Ja. Ja. Goed, dankjewel Gerard Jansen voor dit gesprek. En je bent dus genomineerd voor die Brusselprijs met de race om het Majorana-deeltje. Volgende week gaan we horen of jij die prijs ook daadwerkelijk gaat winnen. Want dan is de uitreiking tijdens de uitzending van Het Oog live in de Rode Hoed. En luisteraars die daar nog bij willen zijn, die kunnen via de site van de Rode Hoed gratis een kaartje reserveren. En dan moet ik ook nog even zeggen dat de Brusselprijs een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten is. Dankjewel, Geert.

0: Marvin Gaye met Wherever I Lay My Head. De verkoop van een eilandje met flamingo's vlak voor de kust van Albanië lijkt een opstand in dat land te ontketenen. Het eilandje is recentelijk gekocht door Ivanka Trump, de dochter van, en haar man Jared Kushner. En dit zei zij erover in een podcast.
1: We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands. We went on a hike, barefoot all the way up to the top, and we were just captivated.
0: Ja, volgens Ivanka ontdekte ze het eiland toen ze ging zwemmen, om het vervolgens dus te kopen en er een gigantisch resort te gaan bouwen. Hier in de studio is Richard van den Brink, getrouwd met een Albanese en uitgever van boeken over Albanië. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Om te beginnen met vanavond, het nieuws van deze avond. Er waren voor de zevende dag op rij protesten in de hoofdstad. Hoe verloopt dat?
2: Ongelooflijk opzienbarend. Omdat dit had niemand verwacht. En vanavond was er een weer grotere opkomst dan voorheen. En je ziet gewoon enorm enthousiasme. Mensen zijn enorm kwaad. Ze zijn dus enorm uitgesproken anti-Rama, ook anti-Berisha, de zogenaamde...
0: Rama is de premier.
2: Ja, Rama is de premier en Berisha is de zogenaamde oppositieleider, maar ze worden over één kam geschoren. Al die, wat ze dat noemen, protestanten, dus demonstranten, die zijn helemaal tegen politieke partijen en de politieke kliek. Ze willen er echt niets meer mee te maken hebben.
0: Zullen we eerst eens beginnen bij dat gebied en dat eilandje? Wat kunt u eens beschrijven wat dat voor een natuurgebied is en waar Ivanka dan tijdens die vakantie van haar zo voor gevallen is?
2: Ja, het werd in het begin even iets verkeerd. De flamenco's zitten niet op dat eiland. Waar het om gaat, dat is dat er voor de kust van Albanië ligt het eiland Sazan. En dat was altijd een militair eiland. Dus er kon niemand komen, het was echt een militair gebied. Ik ken wel iemand die daar geboren is, maar haar vader was militair. Dus dat kon. Daar kon niemand komen en dat was inderdaad geïsoleerd. En tot voor kort konden Albanese daar ook helemaal niet komen. Nou, daar kwam Ivanka Trump langs. Die zat op een Loftfield zeilboot en die ging zwemmen. En die dacht van, fraai, dat is privé en dat is voor mij.
0: Ja.
2: En toen ging ze naar boven, ze hikte naar boven. En toen zag ze aan de overkant een prachtige lagune liggen met allemaal flamingo's. Met een mooi zandstrandje. En dacht ze, dat wil ik ook hebben. Dus die 5 kilometer zandstrand, die zijn hier zo ook in de deal.
0: Dat eilandje is dus oud militair gebied. Ja. Dus daar ligt misschien ook allerlei eng spul.
2: Nee, dat valt wel mee.
0: Geluk heeft gehad dat ze niet op een mijn is gestapt.
2: Het is een vrij onschuldig eilandje. Dus
0: okay.
2: Je kunt daar gerust hiken en zo. Dus,
0: maar zij dacht, oké, ik wil dit hebben en ik wil daar gaan bouwen. En wat zijn dan die plannen? Wat wil ze daar gaan doen?
2: Ja, zij met haar man Kushner zijn voortdurend van plan om overal met investeringsgeld van de Qataren om luxe resorts te gaan bouwen. Dus het heeft niets te maken met waar jij en ik ook op vakantie kunnen. Want daarvoor moet je echt je portemonnee wel trekken. Dat zijn dus echt highbrow vakantieoorden waar de jetset elkaar ontmoet.
0: Mm.
2: Nou, dat moet dus daar gebouwd gaan worden. En ook dat hele flamingo-gebied, dat moet ook helemaal op de schop. En dan komen allemaal van die resort-achtige dingen. Die echt voor de happy few. Dat is, niet voor gewone toeristen.
0: En nou ja, de Albaniërs zijn dus heel erg boos. Aan de ene kant vanwege dat gewoon beschermde mooie natuur is. Maar aan de andere kant, zoals je net zei, op de regering. Dus het raakt meer dan alleen de natuur. Hè?
2: Ja, je kunt wat er dus nu gebeurt in Albanië niet begrijpen als alleen maar een verzet tegen een vernieling van de natuur. Dat was de trigger. Het feit is, stel dat Trump en Kushner bij de Waddeneilanden voorbij komen, zeggen van nou, dat vinden we wel aardig en zo. Dat zouden de Nederlanders ook niet pikken. Dan kom je wel in opstand. Maar het feit dat die woede zo groot is, heeft puur en alleen te maken met dat er een corrupte despoot aan de macht is. Edi Rama, die door de EU wordt omarmd en die door de westerse pers wordt omarmd als een soort moderne politicus. Maar hij is erger dan Erdogan, hij is erger dan Orbán. Hij is en dat verklaart ook waarom wij nu opeens zo verbaasd zijn over waar komt die woede van die mensen vandaan. Die zijn 13 jaar lang zijn ze door die man gepiepeld.
0: Ja, en wat is zijn connectie met Trump?
2: Hij wil Ivanka en Kushner binnenhalen, omdat hij begrepen heeft dat dit soort loesje deals hem vooruit helpen. Het is een door en door corrupt iemand die alleen maar eigenlijk denkt nu in loesje investeringen. En het is ook een misverstand om te zeggen dat Albanese tegen investeringen zouden zijn. Die zeggen, nee, prima, investeer maar in ons land. En als het op een normale manier gebeurt en dat iedereen profijt van heeft, maar niet dit soort achterdeuren.
0: Nee. Dingen. Maar over die corruptie, er is, dat moet wel natuurlijk allemaal nog vastgesteld worden in dit geval. Er is een onderzoek aangekondigd door de anticorruptieautoriteit. En waar richt dat zich dan bij?
2: Ja, dat is dus, die anticorruptieautoriteit is SPAC. Dat is een speciale instelling van een procureur om dit soort gevallen te onderzoeken. Nou, SPAC die heeft al in de afgelopen jaren een legio aan gevallen aan de hand gehad, waarbij allerlei politici rondom Rama, rondom de minister-president, in staat van beschuldiging zijn. Onlangs nog in december zijn vicepremier. En die SPAC die moet nu ook onderzoeken hoe het in godsnaam kan dat plotseling Kushner al dat land in zijn bezit heeft.
0: Ja, en ook dat het was tot voor kort beschermd natuurgebied, maar dat is van een lijst afgehaald, een beschermde lijst.
2: Ja, wat Rama gedaan heeft is, voor zover er enige bescherming was van milieu, langzamerhand dat oprekken, versoepelen, waardoor dus al dat land in handen kwam van zwendelaars die dus Kushner en zijn investeringsmaatschappij konden overhandigen.
0: Ja. Nou, symbool van de demonstraties is die flamingo geworden. Ja. Flamingo. Sommigen noemen het zelfs wel de flamingo-revolutie inmiddels al. Wat er nu gebeurt met al die protesten. Wat betekent dit voor premier Rama? Zit hij nog wel stevig in het zadel of moet hij inmiddels ook gaan vrezen voor zijn positie?
2: Ja, dat zeker. Alleen hij gedraagt zich uitermate arrogant. Hij beschuldigt ook degene die protesteren op allerlei mogelijke manieren. Dat zouden Iraniërs zijn beïnvloed. En hij weet van gekkigheid niet meer wat hij moet presteren. En hij wordt nu enorm in het nauw gedreven. Maar ja, hij heeft een meerderheid in het parlement. En tot nu toe is het zo dat zijn partij, de Socialistische Partij, PS, die geeft geen krimp. Er zijn nauwelijks of geen mensen die hem afvallen. Er heerst een hele angstcultuur in die partij. En iedereen is van hem afhankelijk. Het is, we kennen dat van Orbán in Hongarije. We kennen dat van Erdogan in Turkije. En daarmee moet je Albanië vergelijken.
0: Okay, ja. Nou zag ik in een video dat er al bulldozers op dat strand reden. Is de bouw al begonnen?
2: Nou, Rama zegt er is nog helemaal geen project, maar dat is onzin. Dus dat hele natuurgebied, dus dat Sazan, dat eilandje, dat is buiten schot, dat zien we niks van. Maar die prachtige zandstranden met die flamingo's, ja, daar rijden de bulldozers en de andere.
0: Maar is er wel nog kans dat die plannen worden afgeblazen?
2: Ja, de hoop is nu dat, net zoals in Belgrado, de plannen van Kushner zijn afgeblazen, omdat Kushner zich heeft teruggetrokken. Die wilde daar investeren in een Trump Tower. En door de grote massale verzet daar in Belgrado heeft hij zich daar teruggetrokken. En de hoop is nu dat hij ook zegt van ja, laat me zitten, ik heb hier geen zin in.
0: Ja, dus dat belooft wel dat maar de demonstranten de straat op zullen blijven gaan.
2: Ja, maar het gaat erom dat die demonstranten inmiddels al 2-3 stations verder zijn. Die willen Rama weg. Die hebben helemaal die hele flamenco-toestand was een aanleiding, maar het gaat veel verder.
0: Ja. Oké, ik dank u heel hartelijk voor de toelichting, Albanië-kenner Richard van der Brink. Morgen wordt bij het D-Day Museum in Normandië een herdenkingsplaquette onthuld ter ere van de Nederlandse ondersteuning bij D-Day, toen de geallieerde troepen op 6 juni 1944 aan land gingen. Want wat veel mensen niet weten is dat daar veel Nederlandse koopvaardijschepen bij betrokken waren. Hubert Nijg is voorzitter Stichting Koopvaardijpersoneel 1940-1945... en heeft zich jarenlang ingezet voor deze erkenning. Goedenavond.
3: Goedenavond.
0: En u bent al in Normandië. Met wie bent u daar allemaal?
3: Wij zijn daar met een bus vol, met nabestaanden en onze bestuursleden uiteraard, wat familieleden en belangstellenden.
0: Ja, nou, dat verhaal van die Nederlandse schepen, dat is niet breed bekend. En het gaat niet alleen om een paar marineschepen, maar ook dus gewone koopvaardijschepen. Wat was hun rol tijdens de Tweede Wereldoorlog?
3: Ja, dat gaat inderdaad om twee marineschepen en enkele tientallen koopvaardijschepen. Verschillende soorten koopvaardijschepen, dus met name ook veel sleepboten, wat coasters. Wat veerboten die ingezet zijn als troepentransportschip. Dus die vervoerden soldaten, maar ook wapens met de vrachtschepen. Wat kleine tankertjes die geschikt waren voor het ondiepe water. Tankers die eigenlijk gebouwd waren voor het meer van Maracaibo, maar daardoor dus heel geschikt waren voor die ondiepe Normandische kust. Die de olie, dus de noodzakelijke olie, vervoerden. En sleepboten die met name ingezet zijn voor de transporten van die enorme caissons voor de kunstmatige havens bij Arromanche, waar we morgen de plaquette onthullen.
0: Ja, en hoe was dat allemaal georganiseerd? Hoe werd dat geregeld, dat die Nederlandse schepen zo werden ingezet voor de geallieerden?
3: Ja, dan moeten we eigenlijk een stukje terug in de geschiedenis, naar het begin van de oorlog. Als Duitsland Polen binnenvalt, dan verklaren Engeland en Frankrijk aan Duitsland de oorlog. En Nederland blijft dan nog neutraal, maar verliest wel al een aantal koopvaardijschepen in die Schemeroorlog, dus voor mei 1940. Als dan Duitsland Nederland later binnenvalt, zijn veel Nederlandse schepen buitengaats, noemen we dat, maar zeg maar op zee. En die worden dus geen onderdeel van die Duitse bezetting. Mm-hmm. En zo is dat eigenlijk de bedrijfstak die de bezetting als het ware ontloopt en daardoor ingezet kan worden, toegevoegd kan worden feitelijk aan de geallieerde oorlogsvloot. Dus zij hebben vanaf de Duitse inval meteen een hele belangrijke rol gekregen.
0: En dat ging dan vanuit het buitenland of zo? Ook.
3: Ja. Dus bij de Duitse inval waren zij op zee. Toen kregen zij te horen dat ze een geallieerde of neutrale haven moesten aandoen en daar moesten wachten op orders. En kort daarna is de vaarplicht afgekondigd. Dat hield in elke Nederlandse zeeman tussen 16 en 60 jaar moest blijven varen. Mocht niet meer naar huis, kon ook niet meer naar huis, want Nederland was bezet. En vanaf dat moment werden ze eigenlijk ingevoerd bij de geallieerde oorlogsvloot.
0: Maar dus alle Nederlandse zeelieden tussen de 16 en 60 jaar, dat moeten er heel veel geweest zijn.
3: Dat klopt. Dat zijn in totaal praten we over mensen die ingezet zijn op de ruim 1200 schepen die toen toegevoegd werden aan die geallieerde oorlogsvloot. Hebben we het over 32.000 mensen. Daarvan zijn ongeveer 20.000 mensen ook Nederlanders.
0: Ja. En we weten allemaal hoe heftig dat er aan toe ging rondom D-Day, om het maar even heel modern te zeggen. Maar zijn er ook Nederlandse zeelieden omgekomen bij die acties?
3: Ja, daar is een verhaal wat ik hier al deze dagen al een aantal keer verteld heb. Is een verhaal van de Scheveningse zeeman Cornelis van der Toorn. Die voer op een coaster, de Actinia. En die was al in 1939 van huis gegaan. Dat was de laatste keer dat zijn moeder hem gezien had. En ook hij wordt met zijn schip, de Actinia, ingezet bij D-Day. En kort na D-Day ligt hij voor Omaha Beach met 65 Amerikaanse soldaten. Wat wapens en munitie als lading te wachten tot hij kan lossen als er een Duits vliegtuig overkomt die een enorme bom laat vallen. Die valt naast het schip met wat ze noemen een near miss. Maar in het ondiepe water zorgt de ontploffing voor zoveel schade dat rondvliegende brokstukken drie Amerikaanse soldaten doden en de Nederlandse zeeman Cornelis van der Toorn. Ja. Die komt daarbij om het leven. En die had twee dagen later 22 geworden.
0: Zo, ja. En u heeft dus jarenlang gestreden eigenlijk voor de erkenning voor deze bijdrage.
3: Zeker.
0: Waarom heeft het zo lang geduurd, denkt u? Dat hij er nu pas komt in de vorm van die pakketten?
3: Dat is wel lastig te zeggen, want het zit gewoon niet zo goed in het nationaal geheugen dat de koopvaardij zo'n enorme bijdrage heeft geleverd. Wij hebben ook op initiatief van onze stichting is ook recent, op 2 maart 2026... de viering van 80 jaar eindevaartplicht gevierd. Die zeelieden moesten dus doorvaren tot 2 maart 1946. Weten ook heel veel mensen niet, maar toen pas konden zij naar huis. Ja, en hoe moet je dat zeggen? De Nederland likte de wonden van de oorlog. Ze hadden zelf een strijd gestreden. Iedereen zijn eigen oorlog gekend. Ze waren alweer aan de wederopbouw bezig. Er zat niemand te wachten op het verhaal van die zeelieden sterker. Er werd gezegd, zijn jullie er eindelijk? Wij hadden hier oorlog. De mensen hadden geen idee van wat die zeelieden hadden meegemaakt.
0: Nee.
3: En terwijl we het wel hebben over verreweg de grootste Nederlandse bijdrage aan de geallieerde strijd en eindoverwinning. En in onze databank, de databank van onze stichting, staan 4.317 slachtoffers.
0: Zo, ja. Nou, dat is dus in ieder geval mooi dat morgen dan die plaquette onthuld gaat worden. Hoe gaat de dag eruit zien? Wie gaat dat doen?
3: Nou, het is belangrijk om ook nog even gezegd te hebben dat de plaquette niet uitsluitend voor de koopvaardij is, maar samen voor de zeelieden van de Nederlandse koopvaardij en de Koninklijke Marine. Omdat die dus met in ieder geval die twee kanonneerboten Sumba en Flores, bekend als de Terrible Twins, omdat ze zo heftig ingezet zijn.
0: Ja.
3: En de Marine Luchtvaartdienst die daarbij was met Squadron 320. En daarom zal de onthulling plaatsvinden in Armange, achter het Musée du Débarquement. Ik spreek wat. Brigade-generaal Paul Hoefsloot van het Veteraneninstituut zal spreken. Ambassadeur Jan Versteeg zal wat woorden spreken. En ook de burgemeester van Armange zal ons welkom heten.
0: Ja.
3: En commandeur Frank Lentzen van de marine spreekt. En die onthult daarna samen met de kleinzoon van kapitein Vet, de kapitein van de sleeboot Zwarte Zee,
0: de plaquette. Nou,
3: ik
0: wens u dan een mooie dag toe. Dank voor dit gesprek, Hubert Nijg. Dit was het oog alweer. Morgen zit hier Mieke van der Wij. Straks gaat de Ongelofelijke Radio hier verder op NPO Radio 1. En ik wens u een fijne nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Pas na zijn dood werden de ideeën van de Nederlandse filosoof Spinoza breed gewaardeerd. Wie was deze kritische geest? En welke ruimte is er vandaag de dag nog voor de tolerantie die hij bepleit? Ik, Lara Bidderensen, praat erover met hoogleraar filosofie Ronald van Raak. Die voor wat blijft de nieuwe musical Spinoza bezocht. Over het levensverhaal van de 17e-eeuwse vrijdenker.
2: In de nacht van zondag op maandag. Vanaf 12 uur. Human. Wat blijft. Op NPO Radio 1.
3: Wie luistert, weet meer.
4: Ben jij al begonnen aan de beste thrillerserie van het jaar? Dat is de Mergeland-moordenserie van Michael Berg. Bekroond met de Gouden Strop en de Hebban Thrillerprijs. Ga nu naar de boekhandel voor de Mergeland-moorden van Michael Berg.
5: Spinoza, de Malcolm Musical. Een muzikale openluchtvoorstelling over vrijheid, familie en ideeën die alles op scherp zetten. Deze zomer exclusief in het Amsterdamse Bostheater.
6: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor

0: Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
1: Spinoza, de Mokum Musical. Tot en met 11 juli in het Amsterdamse Bos. Boek nu via bostheater.nl/spinoza.
2: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
3: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
4: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: NPO Radio 1.
8: Middernacht, het begin van zondag 7 juni. Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het concert dat rapper J afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enkele tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van J, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden twee mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. In Noorwegen hebben heel veel mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat gebeurde nadat kroonprinses Mette Marit had verteld dat ze op een wachtlijst staat voor een longtransplantatie. Ze heeft longfibrose. Dat zorgt ervoor dat weefsel beschadigd raakt door littekens. En daardoor kunnen de longen steeds minder goed zuurstof opnemen. Als de prinses niet op tijd een transplantatie krijgt, dan kan ze binnen 2 jaar overlijden. Alleen al vrijdag melden zich 2200 nieuwe donoren. Waarnemend burgemeester Doornenbal van Wijk bij Duurstede is boos over de vernielingen die zijn aangericht aan het stadhuis. Ze noemt het een verschrikkelijke en intimiderende gebeurtenis. Relschoppers hebben gisteravond onder meer de ruiten van de voordeur kapot gemaakt. 8 mannen klommen op het gemeentehuis en staken daar vuurwerk af. Sinds de aankondiging dat Wijk bij Duurstede 50 tot 75 asielzoekers wil huisvesten in een sportpark, is het er onrustig. Het Iraanse voetbalelftal moet voor WK-wedstrijden die in de VS gespeeld worden nog dezelfde dag in- en uitreizen. Dat heeft de Iraanse ambassadeur in Mexico gezegd. Iran speelt zijn 3 groepswedstrijden in Los Angeles en Seattle. Vanwege het conflict in het Midden-Oosten verblijft het Iraanse voetbalteam het gehele WK in Mexico en niet in Arizona, zoals het plan was. Naar verwachting komt het team zondagochtend aan in Mexico. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst buien, later zon en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: NPO Radio 1. EO.
9: Wat is er nou mooier dan het komende uur door te brengen met het sonore stemgeluid van Maarten van Rossum? 7 jaar geleden sprak ik de historicus in De Ongelooflijke, maar er is nogal veel gebeurd in de tussentijd. In zijn boek De 21ste Eeuw, die volgens Maarten eigenlijk al in 1979 begon, beschrijft hij de afgelopen 50 jaar als een strijd tussen grote machten. Maar onder die machtspolitiek schuilt vaak iets anders. Een geloof. Een geloof in de markt, in de natie, in Amerika, China, Europa. Een geloof dus. Tegelijkertijd noemt Van Rossum zichzelf een ongelovig mens. Het leven heeft volgens hem geen enkele zin. Maar is dat wel zo? En leeft hij ook wel alsof het leven geen betekenis heeft? En kunnen wij mensen zonder grote verhalen?
10: De Ongelooflijke Radio. David Bogert.
9: Goedendag en welkom bij De Ongelooflijke Radio, het programma over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Ik spreek Maarten van Rossum uiteraard samen met vaste gast van De Ongelooflijke, theoloog Stefan Paas. Hij is hoogleraar aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Ja, Maarten van Rossum, welkom terug
11: In de ongelofelijke, moet ik zeggen.
12: Dankjewel, één keer per 7 jaar, begrijp ik.
11: Ja, zo'n mooi Bijbels getal eigenlijk.
12: Zo'n 7-year-age is dat.
11: Ja, 7 jaar geleden met Andries Knevel toen.
12: Ik kan niet garanderen dat ik over 7 jaar weer ben. Dan ben ik 89, dus dat is kan natuurlijk. Het is niet uitgesloten.
11: Nee.
12: Maar het wordt statistisch steeds onwaarschijnlijker.
11: Ja, dat is de harde statistische werkelijkheid. Ik weet nog, jij was iets 7 jaar geleden met Andries Knevel. Ik heb nog nooit zo weinig hoeven zeggen als in die aflevering.
12: Ja, Andries is een vlotte prater.
13: Ja. Jij valt ook niet stil, hè?
11: Jij valt ook niet echt stil. We liepen hier naartoe door de EO-burelen. En toen zei hij, ja, ik heb best wel een geschiedenis ook wel met de EO. Dat heeft ook te maken met, je bent een keer gecanceld door de EO, geloof ik. Maar je bent ook een keer weer in genade aangenomen door de EO. Toen je nog gecanceld was. Je bent geloof ik ook überhaupt meerdere keren gecanceld.
12: Ja, ik word regelmatig gecanceld.
13: Allemaal door de EO dan?
12: Nee, zeker niet. De eerste keer ben ik ook niet door de EO gecanceld. De EO had een protestbrief geschreven aan het NPO-bestuur of het NTS. Wat ik weet niet hoe het toen heette. Het heet steeds anders.
11: Okay.
12: Daar waar ze protesteerden.

0: toen je nog gecanceld was. Je hebt het geloof ik ook überhaupt meerdere keren gecanceld.
1: Ja, ik word regelmatig gecanceld.
2: Allemaal door de EO dan?
1: Nee, zeker niet. De eerste keer ben ik ook niet door de EO gecanceld. De EO had een protestbrief geschreven aan het NPO-bestuur of het NTS, wat ik weet niet hoe het toen heette. Het heet steeds anders.
0: Okay.
1: Daar waar ze protesteerden tegen het feit dat ik zowel de voorgaande dominee, namelijk Billy Graham, dit was bij de inauguratie van Bush. De oude Bush.
0: Bush senior, dat is eind jaren 80.
1: Ja, precies. Is 88. 89 eigenlijk, januari 89. En daar ging Billy Graham voor in gebed.
2: Ja.
1: Ik vond het een blasfemisch gebed. Dat zei ik ook. Ik zei, het lijkt mij bijzonder onwaarschijnlijk dat onze lieve Heer zich concreet bemoeid heeft met de keuze voor deze president. En toen zei ik, kon natuurlijk niet laten dat te zeggen. Toen zei ik er natuurlijk nog bij, als dat dan zo toch zo geregeld kan worden, is het dan niet handiger dat we gewoon steeds naar boven bellen en vragen wie het nu moet worden.
0: Ja.
1: En ondertussen is Satan zelf het geworden. Dus ja, de zaken zijn wel een beetje op zijn kop gezet.
2: Je deed de duidelijke theologische uitspraken. Ja.
0: Ja. Ongebruikelijk bij de NOS, zou je kunnen zeggen.
1: Ja, ja. Nou, het probleem was een beetje dat die plechtigheid, die natuurlijk in de Verenigde Staten 6 uur later is dan bij ons, die viel bij ons precies in, zeg maar, de periode direct voor het avondeten voor de meeste Nederlanders.
0: Ja. Ja.
1: En daar was ook een kinderprogramma gaande enzovoort. Dus daar keek een publiek wat kennelijk wat makkelijker gekwetst werd dan mijn uitspraken bij de talkshows.
2: Toch kun je je moeilijk voorstellen dat je om dat soort uitspraken vandaag nog gecanceld zou worden. Ook niet bij de EO.
1: Billy Graham, die is nu natuurlijk dood. Maar ja. Graham leek echt spreker dan Boris Karloff, die altijd het monster van Frankenstein speelde.
0: Oké. Okay. Ja, nee, voordat je weer gecanceld gaat worden
2: laten we hier stoppen.
0: Door EO-leden. Ja, nee, maar het is misschien ook, dat is natuurlijk, na 9-11 werd je volgens mij ook een periode gecanceld. Omdat mensen verwachten, er zit daar een professor van de Universiteit Utrecht toen. Hè? Die komt, dat verwachten mensen toch, enigszins neutrale duiding geven. Een beetje, ja, misschien stoffig ook. Dat is toch een beeld wat veel mensen van een professor hebben.
1: Dat is het probleem niet.
0: Ja, je brengt natuurlijk wel een bepaalde statements, bepaalde jeu. Dat maakt jou ook interessant en leuk voor veel mensen om naar te luisteren. Maar dat kan voor.
1: Er was die dag zo ongelooflijk veel onbeschrijfelijke kletskoek gepasseerd dat ik dacht, ja, nuttig om dat een beetje te relativeren.
2: Ja. Je hebt het kleiner gemaakt dan het moest zijn.
0: Ja.
1: Nou ja, het was het begin van de Derde Wereldoorlog. Nou, begint die voortdurend, zoals je weet.
2: Ja,
0: nog steeds.
1: Ook Mark Rutte is van mening dat zulks spoedig zal gaan gebeuren als we niet voldoende oppassen en voldoende geld uitgeven. Maar toen was dat ook zo, want er werd gezegd, er zou nu een oorlog beginnen tussen het islamofascisme.
2: Oh ja.
1: Dat was de grootste kracht voor het kwaad in de wereld. Ja. Tegen het Westen. Het Westen was toen nog verenigd.
2: Ja.
1: Dat is het natuurlijk ondertussen niet meer. Merkwaardigerwijs door de uitstap van de Verenigde Staten uit het Westen.
2: Uh-huh.
1: Als je het zo wil noemen. Dat leidde. Ik werd eigenlijk de dag zelf nog gebeld door de directeur, volgens mij, van de NPO. Of ik had hem gebeld. Ik zei, het is zo wel gek dat iedereen hangt de meest idiote ideeën aan. Nou heb je iemand die het gezonde verstand niet waar inzet om duidelijk te maken dat het allemaal niet zo erg is als jullie beweren. En nu word ik opgedoekt. Ik mocht niet meer verschijnen.
2: Wat is er zo vreselijk aan om te zeggen, het is niet de Derde Wereldoorlog?
1: Nou, dat had veel mensen in het land emotioneel gekwetst.
2: Oh ja, nee, dat moet je niet doen.
1: Dat was het. Er was zo'n opwinding. Je had dat, en mensen zaten zo vol met verontwaardiging dat ik geweerd moest worden.
2: De stemming was toen natuurlijk buitengewoon geschokt. Iedereen was ondersteboven. Mm-hmm. En dan gaat er iemand zeggen van,
1: ja, maar ik was helemaal niet zo ondersteboven.
2: Nee.
1: Omdat ik uit kon leggen dat het gewoon terrorisme was.
2: Ja.
1: Het is geen oorlogshandeling, het is terrorisme.
0: Maar jij werd eigenlijk gecanceld in de periode dat nog niet zo'n term was als nu. Nu is cancelcultuur natuurlijk echt zo'n term geworden.
1: Dus je hebt nu een heel andere cancelcultuur waarbij Churchill gecanceld wordt en Abraham Lincoln en Columbus.
2: Een aardig gezelschap om in te verkeren,
1: dus
2: toch?
1: Daar heb ik wel nu het voorstel ook gedaan. Laten we de hele wereldgeschiedenis tot afgelopen middag 2:15 cancelen. Dan kunnen we overnieuw beginnen.
2: Better be safe than sorry.
1: Met de basis van de christelijke beginselen, nu ik toch hier zit. Is dat niet leuk?
0: Ja, vergeven we alles, een schone lei, en dan kunnen we weer opnieuw beginnen met geschiedenis. Dat zal

0: Die cancelcultuur eigenlijk een enorm stomzinnig en ahistorisch bedrijf is. Want de suggestie is dat als je het cancelt, dat het dan niet meer bestaat. Dat je eigenlijk de geschiedenis ongedaan hebt gemaakt.
1: Ja, nou ja, ter verdediging, je kunt natuurlijk zeggen, morele normen, opvattingen verschuiven. Of soms is het ook zo dat bepaalde mensen, zoals Jan Pieterszoon Koen bijvoorbeeld, in hun tijd al met zorg hadden aangekeken van, dan ga je niet een heel beetje heel ver. En dan kun je natuurlijk wel, ik weet niet of het cancelen is, maar dan kun je natuurlijk wel zeggen, het is misschien een beetje gek dat er nu een standbeeld staat van zo'n man.
0: Daar hebben we het ook over gehad natuurlijk. Ja. Dat was een heel discussiepunt. Vooral omdat het standbeeld door een achteruitrijdende vrachtauto was het standbeeld van zijn sokkel gereden. Oh, ja. Waardoor je denkt, is toch een interventie van de heren, dat die ook wel een beetje een idee erover heeft.
1: Die gebeden van Graham, die helpen
0: dus wel. Toen was de vraag, moet het teruggezet worden? En ik dacht zo om het terug te zetten met een bordje eronder. Dit is J.P. Koen. Wij dachten vroeger dat hij een held was, maar we moeten ons realiseren dat hij praktisch de hele bevolking van de Bandeneilanden vermoord heeft.
2: Ja. Ja. Nou ja, zo belanden we al in de geschiedenis. En dat is natuurlijk ook wat jij doet. Je hebt natuurlijk dat boek geschreven ook, hè, de 21ste eeuw. Ik vroeg me nog af, is een boekschrijver voor jou, gaat dat jou net zo makkelijk af als praten?
0: Nee. Was dat maar waar, dan had ik bibliotheken volgeschreven, maar dat is helemaal niet zo.
2: Want je zou denken,
0: ik ben eigenlijk een vrij moeizame schrijver.
2: Ja?
0: Ik ben ook een vrij compacte schrijver. Ik lul een hoop, maar als ik het opschrijf, is het altijd beknopter.
1: Het boek heeft mij wel tot een gebed gebracht, moet ik zeggen.
0: Oh ja?
1: Ja. Ik dacht wel van, een beetje gekheid, maar als ik 82 ben, hoop ik dat ik bedoel niet slijmerig, maar dat ik zo'n helder boek kan schrijven. Het leest heel vlot. Het is heel compact inderdaad. Het geeft een mooi overzicht.
2: Wat ik opvallend vond aan jouw boek is, je beschrijft natuurlijk die ontwikkelingen van de laatste 50 jaar, eigenlijk sinds 1979, de grote ontwikkelingen in de wereld, die ons eigenlijk deze 21ste eeuw, die dat in hebben geluid. Maar de belangrijkste ontwikkeling die jij noemt, dat is denk ik voor veel mensen wel verrassend. Je schrijft, in 1979 begon het Chinese Politbureau met de hervorming van de Chinese economie, die met de kennis van nu zonder meer de belangrijkste gebeurtenis van de laatste 4 decennia was. En misschien wel de belangrijkste gebeurtenis sinds het begin van de industriële revolutie. China, dat is eigenlijk waar jij de lens op vestigt.
0: Ja, omdat het in dit geval, toen zij begonnen met die plannen, dat is december 1979 zal de bevolking van de China, ik denk iets over de 1 miljard inwoners zijn geweest. Dat is ondertussen al doorgegroeid naar 1,4 miljard nu overigens. Is de vergrijzing daar gestart.
2: Begint de vrije val.
0: Ja, en dat gaat hard.
2: Ja.
0: Wat volgens mij toch eigenlijk niemand aan zag komen, is dat ze erin geslaagd zijn om, eigenlijk kun je zeggen, dit waren de besluiten van het politbureau, die overigens pas mogelijk waren omdat Mao, die moest natuurlijk dood, die is in 76 overleden. Deng moest even de zaken zo organiseren dat hij het voor het vertellen kreeg.
2: Volger,
0: hij was natuurlijk een notoire revisionist in allerlei opzichten. Een daadkrachtig, maar gezond verstand figuur. Dus dat kon in 79 starten. En in 2014 kon je eigenlijk wel zeggen dat qua koopkrachtpariteit China een grotere economie had dan de Verenigde Staten. Ja. Dus dat betekent toch dat je in ruim 34 jaar eigenlijk een soort industrieel wonder tot stand brengt.
2: Ja,
0: en ondertussen is de Chinese economie ruim groter dan de Verenigde Staten. Ja. Alleen zijn we altijd bereid om het zo uit te rekenen dat het lijkt alsof dat niet zo is. Maar
2: nou, ik vind het interessant dat we hierop stuiten. Want ten eerste, we hebben het nog niet heel vaak over China gehad hier in deze podcast. En het is natuurlijk, daarom noem jij het ook de belangrijkste ontwikkeling, wat er nu met China gebeurt in de wereld. En China die zich ook op gaat stellen nu steeds meer als een wereldmacht. Misschien wel de wereldleider. Dat is natuurlijk heel relevant.
0: Ja.
2: En ook omdat we hadden een paar weken geleden natuurlijk, hadden we die top tussen Xi, president van China zou je kunnen zeggen, en Trump van Amerika.
1: Ja.
2: En er was ook veel duiding. Ik weet niet hoe jij ernaar kijkt, Maarten, maar die zeiden van ja, je ziet hier nu voor het eerst heel duidelijk dat de rollen eigenlijk omgekeerd zijn. Het was volgens sommigen een tamelijk vernederende ervaring voor Trump, dat hij eigenlijk toch een beetje moest slijmen bij Xi en zich niet kon opstellen als de assertieve wereldmacht Amerika die even China komt vertellen wat er aan de hand is. Nee, het was meer, leek het wel, omgekeerd. China die hun macht tentoonspreidde en zich op dat moment echt manifesteerde op het wereldtoneel van vanaf nu.
0: Ja, dan moeten we natuurlijk enorm oppassen over het wereldtoneel en wereldleiders en wereldheerschappijen en dat soort van dingen. Daar hoor je veel over en er staat ook van alles over in de krant. Maar dat is grotendeels wezenloos gelul natuurlijk.
2: Okay.
0: Omdat mensen eigenlijk niet goed begrijpen hoe ingewikkeld de wereld in elkaar zit.
2: Mm.

0: Want als je zegt dat China 1,4 miljard inwoners heeft, dat is waar, dat is niks. India heeft dan meer.
1: Ja.
0: Niet veel meer, maar een vergelijkbaar aantal in ieder geval. Nou is India een beetje een chaos en heeft een ontzettend rommelige infrastructuur. Dus dat zal voorlopig niet zulke explosieve groeicijfers genereren, maar groeit behoorlijk door.
1: Ja.
0: Maar wat je al heel gauw vergeet, dat Japan er nog is, 130 miljoen inwoners.
1: Maar ook vergrijst ook heel erg.
0: Dat Indonesië 200 miljoen inwoners heeft. Een van de jongste bevolkingen ter wereld.
1: Nigeria?
0: Dat Vietnam, Nigeria heeft ook bijna 200 miljoen inwoners. Dat Vietnam 100 miljoen inwoners heeft. Dat de Filipijnen 100 miljoen inwoners hebben.
1: Hmm.
0: Het wonderlijke is dat we die altijd als een soort kruimelwerk zien.
1: Brazilië hoort misschien ook in het rijtje.
0: Geen van die landen is van plan om zich geweldig door China te laten domineren. Dus wereldheerschappij, ook dat Trump die zou hebben, is lachwekkend onzin als je kijkt hoe de wereld werkelijk in elkaar zit.
2: Nou, het is natuurlijk ook hoe we het definiëren. Laat ik het zo zeggen, heb je het vermogen om in zekere zin je wil op te leggen aan in ieder geval een ander land als dat een probleem met jou heeft? Dus misschien niet de hele wereld tegelijk, maar als je dat één voor één kunt doen, dan zou je kunnen zeggen dat landen als China,
0: Verenigde
2: Staten, in zekere zin een heel eind komen.
0: Ja, en kijk eens naar wat de Verenigde Staten en Venezuela hebben gedaan. En als je niet denken kunt, en als je ook al die stukken leest over de wereldheerschappij, dan denk je al gauw, nou, dat kunnen we best nog een keertje doen.
1: Ja.
0: Als we dat nou eens samen doen. Als we dat nou samen doen met de Israëli's, die hebben er ook verstand van. En dan onthoofden we het Iraanse regime.
1: Ja.
0: En we roepen de Iraniërs op om democratisch in opstand te komen. En dan hebben we dat ook voor de bak.
1: Ja.
0: En kijk eens aan. Ze hebben dat geprobeerd.
1: Ja, fantastisch.
0: En het is een falikante, pijnlijke mislukking geworden. Ja. Die nog wel even door zal zieken, denk ik. Maar die er eigenlijk puur strategisch op neerkomt dat Iran die oorlog gewonnen heeft. Puur strategisch.
2: Maar goed, dat illustreert misschien dat ook supermachten gewoon heel dom geleid kunnen worden. Dat bewijst niet direct dat er niet zoiets bestaat als heel machtig zijn op het wereldtoneel en behoorlijk je zin kunnen krijgen als je echt wil.
0: Als je zegt, de Verenigde Staten zijn machtiger dan Albanië, dan ben ik geneigd dat goed te zeggen. Daar heb ik niet zulke
2: gewaagde uitspraak.
0: Heb ik niet zulke problemen.
2: Dan word je in ieder geval gecanceld voor zo'n uitspraak.
0: Maar ook de mogelijkheden van de Verenigde Staten zijn zeer beperkt.
1: Ja. Ja.
0: En naar mijn idee zijn de mogelijkheden van China, afgezien van de exportmachine,
1: mm-hmm,
0: waar wij heel adequaat op kunnen reageren.
1: Ja.
0: En dat zullen we ook moeten doen. Dat zal denk ik ook gebeuren. Dat gesprek is nu begonnen in Brussel. De rest van de mogelijkheden van China zijn beperkt. China heeft geen uitgebreid alliantiesysteem.
2: De zeldzame aardmetalen, wordt vaak over gesproken.
0: Ja, dat is ons
2: die qua materiaal niet zeldzaam zijn, maar wel een enorm raffinageproces vereisen wat China helemaal opgebouwd heeft. Een enorme voorsprong heeft opgebouwd. En daar kunnen ze wel flink op drukken.
0: Ja, ook het woord voorsprong, daar moet je enorm mee uitkijken in de wereldpolitiek. Want voorsprong duurt nooit langer dan 5 jaar. Dat is al een hele, hele lange, verschrikkelijke voorsprong. Dat wij te lui waren en geen zin hadden in narigheid van de omwonenden en de milieuwetgeving. En daardoor dachten we, laten die Chinezen die rotzooi maar raffineren.
1: Ja.
0: Maar wij kunnen dat net zo goed. Daarom is ook dat woord zeldzaam zo ongelukkig. Ze zijn helemaal niet zeldzaam. Ze liggen gewoon in je eigen achtertuin.
2: We kunnen er alleen niks mee.
0: Nee, nu niet. Maar we kunnen dat wel, dat proces kunnen we in gang zetten.
1: Ja. Bij die ontmoeting tussen Xi en Trump gebeurde nog iets interessants, wat ik zeker ook even bij jou neer wil leggen, omdat het een heel historisch iets is, of een historische verwijzing. Xi, die sprak daar over de Thucydides trap, als ik dat goed zeg. Dat hou je ook aan in je boek. Dat is het idee volgens mij dat als het gebeurt dat wereldmachten elkaar gaan aflossen op het wereldtoneel, dan gaat dat bijna altijd gepaard met spanning. Dat is de gedachte, of zo niet met oorlogen. En dat Xi dat aanhaalt op zo'n moment, is dat niet heel veelzeggend? Is dat ook niet een beetje?
0: Daar had hij al met Obama over gesproken. Was dat helemaal geen gezellige boel van Obama en Xi. Obama was koeltjes en Xi was niet zo. Die hele Thucydides-trap verhaal, dat gaat terug op een Amerikaans boek van de meneer Ellison. En dat heet Destined for War, dat boek. Kan iedereen even opzoeken.
1: Ja.
0: Ellison noemt 16 casussen. Nou, casus is een verkeerd casus. Is ook in het meervoud een casus. Maar goed, daar wil ik niet kinderachtig over doen. En van die 16 casussen zijn er 12 slecht afgelopen. Die 4 niet. Dus technisch is ook nog mogelijk dat het niet slecht afloopt.
1: Een aflossing van de wereldmacht.
0: En het heet de Thucydides trap, omdat Thucydides

0: Die beschrijft de Peloponnesische oorlog tussen Sparta en Athene. En ja, Sparta maakte zich zorgen over de enorme opkomst van Athene als handelsstad en als cultuurcentrum enzovoort. En besloot oorlog te voeren met Athene. Die hebben eindeloze oorlog met elkaar gevoerd. En het eindresultaat was dat ze beide hoogst verzwakt uit dat conflict tevoorschijn kwamen. Dus Alice's boodschap is, denk er nou om, doe dat nou niet, want... En er zijn natuurlijk andere voorbeelden. Engeland in de 19e eeuw. En de opkomst van Duitsland na 1870. Terwijl we allemaal immers met Europa bezig hielden. Ja. Kwamen de Verenigde Staten op. De Romeinen.
1: En de Persen, of die elkaar ook verzwakt hebben.
0: Carthago.
2: Waarom het nu dan weer genoemd wordt, is de angst van... als China Amerika gaat aflossen als wereldleider... Nee, dan zou dit weer tot ellende kunnen leiden. Bijvoorbeeld bij Taiwan wordt dan natuurlijk gezegd.
0: Amerika is niet de wereldleider. Amerika is altijd de leider geweest van het Noord-Atlantische bondgenootschap... in de ruimste zin van het woord. Dat is financieel, dat is economisch en dat is militair. Maar Amerika is in grote delen van de wereld nooit ene reet geïnteresseerd geweest. Eenvoudig omdat ze, laten we zeggen, macro-economisch niet bijster interessant waren. Dat is ondertussen in alle opzichten, zeker in Oost-Azië, ingrijpend veranderd. Maar een land als Indonesië zal niet met de pootjes omhoog gaan liggen. Niet waar voor de zogenaamde wereldleiders.
1: Maar terug naar Xi. Waarom zegt hij dat? Waarom zegt hij van, pas erop, denk erom, Trump... De wisseling van de wacht gaat vaak gepaard met geweld.
0: Ja, omdat voor zover ik dat na kan gaan, maar ik ken hem niet persoonlijk, eerlijk gezegd. Gelooft Xi echt dat het Oosten is in opkomst? Dat wil zeggen, Oost-Azië is in opkomst. En het Westen is in neergang. Ik geloof niet dat dat zo is. China heeft een heel snel economisch ontwikkelingsproces doorgemaakt. Dat hebben wij ook doorgemaakt, alleen in een ietsje ander tijdperk. Grotendeels in de 19e eeuw in Europa en nog weer in de 20e eeuw. Verenigde Staten idem dito. En aan zo'n proces zijn grenzen gesteld. De vraag is al dus of die exportkeuze, of dat een verstandige keuze is geweest. Dat is maar... Nu worstelt China met alle mogelijke problemen. Vergrijzing, een onroerend goed kwestie. Ja. Ontevredenheid, grote jeugdwerkloosheid. Iets waar je altijd enorm alert op moet zijn. Want dat kan leiden tot omstandigheid op allerlei niveaus.
2: Ze hebben ook weer hun eigen problemen.
0: Dus ook China is, zoals het heet, not 10 feet tall. Zoals de Amerikanen dat noemen.
1: Een reus op lemen voeten?
0: Vrijwel alle reuzen blijken lemen voeten te hebben. Ja. Dat is een hele eigenaardige zaak, maar zo is het.
2: Ik zei dat ook al een beetje in mijn intro. Ook als je jouw boek leest, überhaupt bij de geschiedenis... je kan het heel erg beperken tot... het is een strijd van machten, wereldmachten... hoe je het ook wil noemen, die met elkaar de strijd aangaan. Maar er zitten altijd ook ideeën onder. Er zitten wereldbeelden onder. Er zit soms geloof in de brede zin van het woord onder. En wat bij China natuurlijk wel de verrassing is, denk ik... voor het Westen, misschien wel de schok. Volgens mij beschrijf je dat ook een beetje zo in je boek. Dat iedereen dacht, zo'n... wonder, zo'n economisch wonder dat China volbrengt... dat kan alleen in een vrij democratisch land plaatsvinden. Ja. En dat is nu natuurlijk wel iets van nieuw terrein. Dat we denken, maar ook een autocratisch, gesloten, dictatoriaal... zou je misschien kunnen zeggen, land kan blijkbaar zo opgaan in de vaart der volken.
0: Dat was daar een heel overtuigend bewijs wat al lang bestond... en wat in alle opzichten nog veel beter is dan China. Het is alleen veel kleiner, dat is Singapore. Singapore hoort tot de 5 rijkste landen ter wereld. Singapore is niet een semi-dictatuur, maar een echte dictatuur... maar wel een verlichte dictatuur. Die Lee Kuan Yew was echt, en nu is het zijn zoon tegenwoordig... dat was echt een man met een verziende blik. En je zou vol kunnen houden dat de meest succesvolle landen ter wereld... als je succes definieert in een wat breder spectrum dan alleen militaire macht... dan zou je kunnen zeggen dat kleine landen eigenlijk sterk in het voordeel zijn. Ik kan iedereen aanbevelen nog straks even op de computer te kijken... naar de 10 meest aantrekkelijke landen ter wereld. Ja. Het gaat er mij niet om of ze succesvol zijn, maar aantrekkelijke landen.
2: Denemarken, Nederland, dat soort landen. Toch?
1: Qua woonklimaat, waar het goed leven is.
0: Zweden, Zwitserland, Singapore, België. Vergeet België niet, we denken altijd dat België een soort... amorfe chaos is.
1: En de grafieken doen het goed, hè?
0: Op weg naar Frankrijk, maar België is economisch heel succesvol.
2: Fijn land. Ja. Is goed om te markeren. Denk je nog wel om...
1: Ook onze Belgische luisteraars...
2: Ja, zeker. Die kunnen het ook weer in hun zak steken.
0: Er zijn dingen die de Belgen beter doen dan wij. En dan moet je denken, ze hebben in België geloof ik 6 regeringen, toch? Namelijk een Vlaamse regering, een Waalse regering.
2: Ja. Heel veel premiers.
0: Een Belgisch-Duitse regering.
1: Maar vind je dat een voorbeeld van beter doen?
0: Nou, het is zo chaotisch dat ik denk dat het vrij flexibel is. Ja, ja. Het is natte klei.
1: Ja, een beetje dezelfde theorie als met China. Al die afzonderlijke provincies die concurreren met elkaar.
0: Ja, omdat dat, China een heel ander land was dan wij dachten dat het was.
2: Nou ja, dat het anders is dan wij denken dat het is, is misschien ook wel interessant als je kijkt naar het idee, of naar de laag van wereldbeelden, wat we natuurlijk graag doen in de ongelooflijke. Het feit dat, en laat ik dat wereldleider gebeuren even los, maar het feit dat zowel als belangrijk land en belangrijke macht in de wereld nu opstaan en dat al een tijdje doen, dat werpt misschien wel vragen op over, ja, hoe kijk je ook naar het wereldbeeld van wat bepaalde landen of bepaalde culturen, wat het Westen uitdraagt. Namelijk, het Westen wilde ook nog wel de wereld over met een soort zendingsdrang.
0: Wij waren natuurlijk zeker nadat de Tweede Wereldoorlog voor het Westen succesvol was afgelopen, hadden wij een vrij hoge dunk van onszelf. Dat spreekt vanzelf. Bovendien hebben we daarna het Westen, om het maar even zo te noemen, hebben wij goed georganiseerd, militair goed georganiseerd. Te goed wat mij betreft is de vraag of het allemaal op dit niveau noodzakelijk is geweest. Maar dat moeten de latere historici maar eens een keer goed opschrijven. En bovendien hebben we in Europa iets gedaan wat vaak gesuggereerd was, maar nooit gerealiseerd is. Want we hebben de Europese Unie opgericht. Ja. Naar mijn idee, als je nou toch het grootste wonder van de recente geschiedenis is zonder meer de Chinese macro-economische explosie. Dat ligt natuurlijk ook aan de enorme bevolking van het land. Vergeet dat even niet.
1: Ja, dat was een potentieel om te gebruiken.
0: Ja, ja. Precies, dat is. Je moet het potentieel hebben. Ja, ook wat jij schrijft, van ideologie is lollig. Maar je moet wel ook het economische potentieel, eerst de bevolking, en die moet je kunnen mobiliseren zodanig dat je ook het economische potentieel hebt.
1: Maar je kunt je voorstellen dat het ook wat te maken heeft met het geloven in bepaalde ideeën of een vermogen tot zelfdisciplinering.
0: Ja, ik denk,
1: je moet
0: in Europa
1: vertrouwen.
0: In Europa was natuurlijk een heel oud idee dat we het beter samen konden doen dan voortdurend oorlog voeren. Wat we eigenlijk in de eeuw daarvoor, voor 45, hadden gedaan.
1: Ja.
0: Daar zijn we mee gestopt. En hebben de Europese Unie opgericht. En wat ik wou gaan zeggen was dat de Europese Unie, naar mijn idee, praktisch net zo'n groot wonder is als de Chinese economische expansie.
1: En dat is waarom?
0: En dat ligt aan het feit dat zowel China als Amerika zijn in feite toch traditionele imperiale staten. Dat wil zeggen, ze zijn slecht in staat om samen te werken, bijvoorbeeld met Venezuela zonder de baas te spelen. Maar de essentie van de Europese Unie is dat niemand daar eigenlijk de baas speelt. Dat leidt tot problematische besluitvorming. Maar zoals dat zo vaak is, de zwakke punten zijn vaak ook de sterke punten.
1: Ik hoor een patroon in jou. Hè? Europa is één groot België eigenlijk. Dat zeg je nu.
0: Zeker.
1: Ja.
0: En kijk eens hoe succesvol België is.
1: Ja. Ik krijg een idee van de theorie van Rossum.
0: Bij Krugman, die we daar straks even hebben besproken, voordat geloof ik de opname apparatuur draaiende
2: was. Paul Krugman, bekende econoom, Nobelprijswinnaar en stad bij de
0: zegt, kijk, het is maar net hoe je kijkt naar Europa en de Verenigde Staten. Europa is niet een zwakke broeder. Europa is niet zo'n treurige vertoning als we altijd denken. Wij lijden in Europa aan een ernstig minderwaardigheidscomplex. Ik kan iedereen in de Verenigde Staten rondleiden dat je denkt, nou, hoe dit mogelijk is, niet waar. Dit zijn derde wereldtoestanden. Zo goed als je die in Bulgarije ook hebt. Het is maar net wat je vergelijkt natuurlijk. Als je verder zou denken over de ontwikkeling van de wereld, die ongetwijfeld gepaard zal gaan met verdere economisch productieve expansie, ook in die landen die wij altijd als derde wereld hebben beschouwd. Denk aan China, denk aan Vietnam, Zuid-Korea, werkelijk een schitterend voorbeeld.
1: Een Aziatische tijger, hè?
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Ja. Dus je ziet, iedereen kan dat, mits je de voorwaarden daarvoor creëert. Ja. En dan krijg je dus het probleem dat die landen, heel veel van die landen zijn betrekkelijk klein. Nederland is klein, België is klein, Finland is nog veel kleiner. Althans, demografisch is het klein. En het is toch nuttig, zeker ook handelspolitiek en ook in verband met het bestaan van die imperiale reuzen, dat je jezelf organiseert in een groter verband. Hè? Want als je je organiseert samen met de Chinezen, dan komen ze de baas spelen. Ja. Als je je organiseert samen met de Amerikanen, dan komen ze de baas spelen. Maar de Unie is een heel ander soort organisatie. Dat is een organisatie waar je lid van kunt zijn. Ja. Waar je de boel zelfs kunt saboteren als je een beetje kortzichtig bent. Denk aan Orbán. Ja. Maar waar je je identiteit niet hoeft in te leveren.
1: Want niemand is groot genoeg om de ander te overheersen.
0: Niemand kan zeggen van, denk erom. Ja. Moet nou eens afgelopen zijn met dat
2: Wilhelmus
0: zingen. Dat kunnen we niet hebben.
1: Ja.
0: Wij hebben een Europees volkslied en dan gaan we allemaal zingen.
2: Tegenover de grotere broeders zoals Duitsland, dan heb je nog een Frankrijk. En in het verleden natuurlijk ook een Verenigd Koninkrijk.
0: Die zijn van relatieve grootte.
2: Ja, dus dan
0: daar zie je ook aan natuurlijk dat Frankrijk en Duitsland, die ook allemaal heel erg voor een Oekraïns lidmaatschap van de Unie zijn, maar dat ze al denken van, wacht even. Het is een reusachtig land, het is groter dan Frankrijk.
2: Oekraïne,
0: in principe toch, ik ben potentieel 40 miljoen inwoners op dit moment. De meest succesvolle militaire mogendheid ter wereld.
2: Ja.
0: In feite uitvinders van een heel nieuwe slagveldtheorie, zou je kunnen zeggen.
1: Zeker, zeker.
2: Waar de hele wereld naar kijkt.
0: Dat ik
2: Amerika,
0: ervoor ben dat de Oekraïne. Ik vond dat het Duitse voorstel wel een goed idee. Dat de Oekraïne lid van de Unie zou worden zonder stemrecht voorlopig.
2: Het interessante,
0: dan groei je er vanzelf in.
2: Wat jij over de EU zegt is, dat vind ik wel grappig. En dat merk ik ook in je boek. Jij keert eigenlijk voortdurend dingen om. Dus wat sommige mensen als negatief over de EU zouden noemen, dat draai jij om. Bijvoorbeeld net het voorbeeld van, ja, dat wil ik vaak ook Duiders als negatief uitleggen. Ja, als je Europa wil spreken, wie bel je dan? Er is niet echt een duidelijke leider die er is. Het is stroperig, het is langzaam.
0: Dat je alleen Angela Merkel hoefde me te bellen, dan wist je wel hoe laat het was. Maar
2: goed, dus dat valt ook met de Fransen,
0: mee, maar dat is wel
2: dat, ja, ook dat stroperige, dat, ja, dat,
0: in Europa,
2: niet de duidelijke leider.
0: Stel je voor dat iemand in Europa zegt, weet je wat wij moeten doen? Wij moeten nou gewoon Iran aanvallen. We moeten daar pal staan. We moeten pal staan voor Israël enzovoort enzovoort. Ja. En we gaan Iran aanvallen. Dan weet je zeker dat de Europese Unie dat nooit zou doen. Dat is uitgesloten.
2: Nee. Maar dat is in dit geval fijn, want dat is een rare.
0: Of de invasie van Irak. Dat zijn allemaal ondernemingen die klassiek zijn voor in feite een imperiaal denkende natie.
2: Ja, maar dat waren twee domme oorlogen, even plat gezegd.
0: Ja,
2: maar als het nou echt nood aan de man is, kan zo'n stroperige organisatie die heel erg, nou ja, egalitair is, er zijn weinig echte leiders die er boven uitspringen, is dat dan daadkrachtig genoeg?
0: Ja, dat denk ik wel. Omdat de nood hoog genoeg wordt. Hè. Dan wordt alles vloeibaar, hoe is het ook alweer. Dat speelt daar wel een rol, denk ik. Bovendien gaat dit uit van het idee dat Europa nu eigenlijk een puinzooi is en dat er meer leiding en wat straffere leiding noodzakelijk zou zijn. Maar mijn theorie is juist, en ook wel een beetje die van Krugman, over die verzet van Krugman. Ik ben helemaal geen macro-econoom, dus ik geloof alles wat hij vertelt. Omdat het in mijn kraam wel te pas komt natuurlijk. Ja, want hij wordt ook systematisch en theoretisch ook deels wel misschien overtuigend bestreden in de Verenigde Staten.
1: In mijn gevoel, toen jij dat verhaal over China had, met dat decentrale, het verhaal over Europa, met dat decentrale, maar ook, je rommelt niet zo gauw een oorlog in, er zijn checks en balances, je houdt elkaar in de gaten. Dat zou je kunnen combineren met, dat vieze woord moet een keer vallen, met een soort neoliberale idee van ondernemerschap. Hoe minder je reguleert van bovenaf, hoe meer creativiteit, concurrentie en de dingen gebeuren. Ik weet niet of het helemaal met elkaar mixt, maar naar mijn gevoel is de rode lijn in jouw verhaal decentraal, concurrentiekracht, checks and balances, niet te veel macht concentreren op één plek. Want meestal wordt het dan een log groot lichaam wat heel star is, wat wel effectief lijkt en indrukwekkend lijkt, maar wat eigenlijk bijna altijd een lemen voeten heeft.
0: Ja, laten we beginnen met Xi. Ik denk dat Xi, dat die een nadeel is voor de verdere verstandige ontwikkeling van China. Daar ben ik vast van overtuigd.
1: Als er te veel macht op één plek komt, dan vertraagt. Ja.
0: En wat jij bepleit, dat het een beetje rommelig moet zijn, zodat de verschillende locaties hun eigen gekkigheden kunnen bedrijven, bij wijze van spreken, dat bestaat eigenlijk al in Europa.
1: Ja.
0: Want daar waar wij gedwongen waren, ook door omstandigheden en productietechnische noodzakelijkheden om samen te werken, blijken we dat vrij redelijk te kunnen.
1: Ja.
0: Dat we dat nou op het gebied van het spoorwegbedrijf niet kunnen, dat zou beter moeten kunnen.
1: Dat is mild uitgedrukt.
0: Maar wij zijn op dit moment de meest succesvolle vliegtuigbouwers ter wereld. Airbus bouwt dit jaar 2 maal zoveel vliegtuigen als Boeing. Boeing heeft ook zichzelf in de nesten gewerkt overigens, maar goed.
1: Dat is een vliegtuig uit de lucht, hè?
2: Ja. En Airbus is een samenwerking van verschillende Europese landen, toch? Het is grotendeels Frans, maar het is...
0: Van Engelsen en van Frans. Ja. Ook de Engelsen zitten daar deels nog in.
2: Nederland doet ook wat, geloof ik. Maar ja,
0: wij doen ook nog wel wat dingen. Wij zijn ook heel actief bij de ruimtevaart. Dat doen wij ook innovatieve dingen, bij mijn weten. En vergeet niet, wij hebben... In allerlei opzichten, als je de chipsindustrie, als de grote voorhoede ziet van wat dan in de wereld gaande is, hebben wij een volstrekt cruciaal strategisch bedrijf in Nederland.
1: Ja.
0: Door toevallige omstandigheden die men geen mensen aan zag komen, want de grote meneer Timmer, ooit niet waar, de
1: Philips.
0: Philips directeur, die zei in 2000 tegen de ASML, wat toen een iets andere afkorting had, maar het zei tegen ASML, als jullie nou volgend jaar weer verliesgevend zijn, dan doek ik die hele klote tent op. Ja, zo zie je maar weer.
1: Dat is een bedrijf te groot.
0: Allerlei bedrijven die in Nederland fantastisch floreren, blijken dochters van Philips te zijn geweest. Ja. Het is nog veel gekker. Het grootste en meest geavanceerde chipbedrijf ter wereld is TSMC. Een bedrijf wat gevestigd is op Taiwan. Wist je dat Philips ooit de helft van de aandelen van TSMC heeft bezeten?
1: En wat is de moraal van dit verhaal?
0: Ik ga nog even doen.
1: Ja?
0: Wist je dat ooit Apple op het punt stond om failliet te gaan en aangeboden is aan Philips?
1: Hm?
0: Tel dit nou allemaal even bij elkaar op. Als Philips niet in de snurkapparaten was gegaan, was het machtigste chipbedrijf ter wereld geweest.
1: Ja, maar je kunt ook argumenteren, met jouw theorie, juist het feit dat het opgesplitst is en weggerommeld is in allerlei bedrijfjes, heeft dat waarschijnlijk zo succesvol gemaakt.
0: Zeker. Dus dat is jouw theorie. Ik ben graag te aanvaarden dat zo is. Maar het is toch een leuk moment om te noemen, dat je zo ingrijpend de boot kunt missen als je voor de lange termijn keuzes komt te staan.
1: Ja.
0: Ik denk juist dat de rommeligheid van Europa, dat die ook een voordeel is voor Europa.
1: Ja. Dat hoor ik je zeggen. Ja.
2: Net zoals het soms met landen eigenlijk economisch en ook zelfs qua besluitvorming best goed kan gaan als er een tijdje geen kabinet is, omdat er een lange formatiepoging is of zo. Ja. Dat kan soms ook.
0: Ik denk dat Nederland in principe goed gerund zou kunnen worden door de ambtelijke top. En gezien het feit dat onze politiek, naar mijn gevoel, vrij ernstig ontspoord is, doordat een van de in principe bestuurlijke partijen gekozen heeft voor een soort pseudo-VVV, PVV-status in casu de VVD, zitten we al met praktische problemen dat we niet vooruit kunnen gewoon.
1: Mm.
2: Ik wil nog even terug naar de EU, want je noemde een paar dingen, of Europa eigenlijk.
0: Het idee van die 79, dat heb ik niet bedacht. Ik las een Engels boek waarin dat voor werd gesteld.
1: Dat de 21e eeuw begon in 1979,
2: Over Europa, je had nog twee dingen eigenlijk die ik even wilde benoemen, omdat het ook interessant is wel voor onze podcast, zeker de tweede, daar kom ik zo meteen op, waar je ook eigenlijk de boel omkeert. Dus wat sommige mensen als een kritiekpunt ziet, dat zie jij eigenlijk als iets positiefs. Bijvoorbeeld de kwalificatie die over Europa ook nog wel eens wordt gebezigd, volgens mij ook wel eens door Amerikanen, die zeggen Europa is eigenlijk een soort openluchtmuseum.
0: Ja.
2: En dat bedoelt ze dan soms een beetje spottend, hè? Van het vergane glorie eigenlijk.
1: Hotel Europa.
2: Terwijl jij zegt...
0: Ja, dat is wel een leuk film trouwens.
2: Dat Europa een openluchtmuseum is. Jij bent natuurlijk historicus, dus je hebt een beetje beroepsdeformatie op dat vlak. Maar wel, jij zegt, dat is eigenlijk ook juist een kracht.
0: Nou, misschien zelfs iets te veel kracht, omdat we daar zo erg succesvol over geadverteerd hebben wereldwijd, dat onze grote steden allemaal hetzelfde kwaal vertonen. Amsterdam is wel heel erg, omdat het een relatief kleine grote stad is.
1: Barcelona.
0: Maar precies, Barcelona, Berlijn.
1: Venetië.
0: Wenen.
1: Ja.
0: Het is verschrikkelijk. Al de nu genoemde steden hebben pogingen, of zijn bezig met pogingen, om de toeristen te weren.
1: Blijf weg. Giethoorn niet te vergeten.
0: Met al die Chinezen dan.
1: Ja.
0: Maar als je op TikTok, als je kroketbedrijf op TikTok wordt aangemeld als een geweldige krokette te produceren, dan staat daar dus over 2 weken een rij van 1000 man, terwijl het gewoon klote kroketten zijn. Het zijn volkomen willekeurige keuzes.
2: Ja, dus je zegt eigenlijk, het loopt de spuigaten uit. Terwijl het eigenlijk een soort soft power is eigenlijk van Europa. Het feit dat je zoveel historie te bieden.
0: Ja, ik denk wel dat het een nuttig soort van soft power is, zeker. En dat in hier ook historisch besef wel een nuttige positieve rol kan spelen.
1: Maar goed, de uitstralingen van de spin die het krijgt is natuurlijk Europa is history. Het is een groot museum. En waar de schatten van het verleden opgeslagen liggen, maar nieuwe dingen maken ze niet meer. Nee, toekomst hebben ze niet meer, alleen nog maar verleden.
0: Daarvoor is die Krugman-analyse. Ja. Neem nou dat rapport van die Wenning, wat we hier in Nederland hebben gehad. Nou, dat was wat.
1: Op Draghi, hè, in Italië, of in Europa.
0: Draghi, ja. Dat Draghi was iets minder gek, want het gaat over heel Europa. Ja. Maar het rapport van Wenning, laat ik dat in twee regels samenvatten, zegt met zoveel woorden dat het op twee na rijkste en meest succesvolle land van Europa, in casu ons eigen vaderland, dat in feite met zijn vingers aan de rand van de afgrond hangt. Ja. Als wij de komende 5 jaar niet totaal doorpakken op het punt van investering, dan zakt de hele boel, niet waar, die zakt zo de bodden. Dat is gewoon kletskoek.
1: Ja.
0: En dat wordt 100% serieus genomen door Jan en alle man die helemaal niet nadenkt over hoe het
2: er zijn best veel wijze mensen die staat daar over de hersens hebben gekraakt en met elkaar zo'n rapport opstellen. Nou, dat kan toch niet ontzitten.
0: Zit daar een hoop toevalligheid in en medewerkers die ook niet alles ervan af wisten.
1: Waarom zou iemand dit verzinnen?
0: In de hoop natuurlijk dat voor met name de bedrijfstop leidt tot veel grotere investeringen die ze hopen grotendeels door de overheid te kunnen laten financieren, denk ik. Okay. Ik denk ook dat die waanzin die Rutte uitkraamt over de wereldoorlogen, daar gaat natuurlijk over het feit dat de NATO vooruit wil, zeker ook met zijn Europese poot, en dat daar is geld voor nodig. Of zoveel geld nodig is op termijn. Kijk eens, Poetin is 72. Poetin heeft zich vastgewerkt in een oorlog die hij niet winnen kan. Zoveel moet ook hem duidelijk zijn. Sterker nog, die hij nog wel eens zou kunnen verliezen. Hè? In allerlei opzichten.
1: Ja, wat is verliezen dan precies? Oekraïne zal dus dan niet overnemen.
0: Verliezen is. Ja. Kijk, Poetin heeft na 3 dagen die oorlog al verloren.
1: Ja.
0: Want het idee was.
1: Hij heeft het niet gehaald.
0: Nee, precies. Dat hij in een kleine week zou die de Oekraïne kunnen incorporeren. Nou, we hebben gezien hoe dit afgelopen is. Dramatisch slecht. Maar ik denk dat voor hem het verlies uiteindelijk erop neerkomt dat een groot deel van de elite in Rusland zegt: we hebben het wel gezien.
1: Ja, dat
0: Het is hartstikke duur. Het is voor de hele samenleving een rampzalige zaak. Ja. Het tordeert onze economische mogelijkheden. Kortom, het moet maar eens afgelopen zijn.
2: Nog één punt over Europa, wat ik wel interessant vond, waar je misschien ook een beetje iets omdraait. Namelijk, je schrijft. Een pluspunt van de EU is, je zei net ook zoiets, is dat het niet leidt aan typische emotionele kwalen van naties. Ja. Nationale trots, grootspraak, revanchisme en algemeen nodeloos vlagvertoon. Eigenlijk zeg je daarmee ook, het is goed dat Europa niet een soort gemeenschappelijk groot verhaal
0: tegen elkaar
2: heeft.
0: Blijven voetballen, zal het allemaal wel meevallen.
2: Je zegt eigenlijk, daarmee heeft Europa geen groot verhaal nodig, per se, groot samenbindend, meeslepend verhaal. Terwijl wij hebben hier in deze podcast met best wel wat verschillende mensen erover nagedacht, ook over Europa. En veel van die duiders, ik herinner me Jan-Peter Balkenende ook nog, die zei van ja, we hebben als Europa een soort samenbindend groot verhaal nodig om ons naar grotere daden, om ons tot grotere daden te stuwen, om ons meer geloof ook in Europa te geven, meer geloof in onszelf te geven. Balkenende stond niet alleen. Er zijn best wel veel mensen die zeggen, we hebben behoefte aan een groot verhaal. Een samenbindend verhaal, iets wat we gemeen hebben. Is dat dan niet iets wat jij mist? Of,
0: nee.
2: Nee?
0: Nee. Noem eens een paar grote verhalen.
2: Nou,
0: het Derde Rijk, dat was een groot verhaal.
2: Ja, ja? Dat is inderdaad wel een tamelijk desastreus voorbeeld.
0: Napoleon, dat was een groot verhaal.
1: Ja, dat is natuurlijk, dat zijn ook makkelijke voorbeelden. Maar ik zeg, in jouw betoog hoor ik ook een groot verhaal. Namelijk het verhaal van menselijke creativiteit. Het gevaar van almacht. Het samenwerken.
0: Mits niet samengebald aan een soort van top.
1: Nee, maar ik wilde zeggen, ook bij jou hoor ik niet, zeg maar, alleen maar, jongens, technocratie en geld verdienen. Het gaat ook nog wel om dingen die met het leven zelf te maken hebben.
0: Dat wil zeggen, maar goed, dan komen we op een heel ander gebied, namelijk rechtsstatelijkheid.
1: Bijvoorbeeld.
0: Dat mensen fatsoenlijk behandeld worden. Dat gekkenhuizen in Griekenland ook fatsoenlijk gerund moeten worden en niet een soort van middeleeuwse status mogen hebben. Dat ook de gekke huizen bij ons, die lang niet altijd fris zijn, daar ook op worden aangesproken. Dat vind ik wel een essentiële zaak. Trouwens, essentiële zaken die volledig ontbreken in de twee naties die we genoemd hebben en die denken een groot verhaal te hebben.
2: China en Amerika.
0: Ja, dat grote verhaal doet mij altijd denken aan Bas Heijnen. Een verdienstelijk filosofisch schrijver.
2: We hebben hem ook drie keer gesproken hier of zo.
0: Ja, ja. Die heeft ook heel lang een column gehad in de NRC.
1: Zeker.
0: En een van de centrale punten bij Bas Heijnen, we hebben een groot verhaal nodig. Hij bedoelt het geloof ik vooral voor Nederland. Terwijl natuurlijk alles in Nederland per definitie een klein verhaal wordt. Maar
1: iets goed, bezielends.
0: Ja, en ik ben daar van die kant tegen.
1: Ja, hè, dat vind je echt
0: waar. Ja, ik geloof aan dit
1: verhaal. Je ziet dan meteen uniformen en vlaggen.
2: Is dat genoeg om te blijven bestaan? Nou, zoals jij schetst, zeg jij, oké, we hebben er baat bij het gerobbel. Denk je dat de EU echt op goede manier verder kan gaan als een soort, ja, toch een wat grijze, technocratische moloch?
0: Ik zou zeggen, bestudeer nou de geschiedenis van de EEG eerst en EEG toen. En dan vervolgens de Europese Unie natuurlijk na Maastricht. En dan zul je zien dat steeds stap voor stap en onder penibele omstandigheden dingen tot stand komen die we eigenlijk niet wilden, maar die toch tot stand gekomen zijn. Ja. Het klassieke voorbeeld is de euro. Kijk, vrijwel alle economen dachten dat is gekke werk, die euro. Want als je ziet hoe de euro tot stand komt, was hij eigenlijk niet behoorlijk gezekerd. Er was geen bank met bevoegdheden. Er waren geen fondsen waaruit je zou putten als er druk op die euro zou worden. En de bedenkers van de euro hebben wel zeker gedacht, als de druk maar groot genoeg wordt, dan zul je zien, dan willen ze het. Zo hebben we dus een langdurige, enigszins stomzinnige en ook wel komische eurocrisis gehad. Met ze elke drie weken in Brussel gingen vergaderen. En dan zeiden de deskundigen aan de talkshowtafels elke drie weken, de euro heeft het gehad, het is klaar, we kunnen zo niet verder. En je weet, dat is heel anders afgelopen. We hadden nog wel wat verder strekkende dingen
2: maar
0: kunnen bedenken.
2: Maar denk je ook bij dit soort ook praktische zaken, maar dat het onderliggend wel helpt als die landen iets gemeenschappelijks in elkaar herkennen.
1: Waardengemeenschap.
2: Van Fransen die Duitsers in de ogen kijken en denken, we hebben ondanks onze geschiedenis wel
0: omdraaien dan. Wij moeten vooral dankbaar zijn. Dankbaar aan Trump. Dankbaar aan Poetin, maar misschien nog dankbaarder aan de Engelsen die besloten hebben, omdat ze nooit meer knettergek zijn, om uit de Europese Unie te stappen. En we weten nu, dat is ondertussen dus, ze zitten er nu 6 jaar buiten. Ja. En de macro-economische effecten zijn nu niet meer te ontkennen.
2: Het gaat niet goed.
0: Nee. Want wat moest Engeland worden? Een heel groot Shanghai wat voor de kust van Europa zou drijven en daar alles beter zou doen dan wij het zouden doen. En het precies het omgekeerde is.
2: Ja, maar Maarten, ik zou dit misschien ook een beetje tegen jou kunnen gebruiken. Want je zou kunnen zeggen, het feit dat zij zo'n domme beslissing maakten om de EU te verlaten, was juist doordat de tegenstanders van de EU, dus de voorstanders van de Brexit, die hadden grote verhalen met Engeland moet weer een zelfstandige wereldmacht worden. Nee, de EU
1: control.
2: Is een moloch wat ons tegenhoudt. En nu zie je notabene dat degene die verantwoordelijk was voor die Brexit, eigenlijk dat grote aanjager ervan, Nigel Farage, die zou nu alweer eens de grootste partij kunnen worden in Engeland. Dus je ziet dat mensen snakken naar grote verhalen. En de EU kon dat blijkbaar voor de Britten op dat moment niet bieden, want het was een grijs, vormeloos, technocratisch moloch.
0: Ik zie wel mistige wolken. Zou
1: je misschien zeggen, dit bewijst hoe gek ze zijn?
0: Nou, die kant wou ik wel op, ja. Omdat het de grootste gevaar van de Unie en het grootste gevaar in feite van alle verstandige politiek en van de toepassing van het gezond verstand op economische ontwikkeling is de kiezer. En de kiezer weet van niks. De kiezer is altijd bang. Die laat zich bang maken natuurlijk. We hebben tegenwoordig in Nederland een paar partijen die nog geschikt zijn als bestuurspartij. En voor de rest hebben we aan de rechterkant van die grafiek hebben we dus een hele reeks kabouterpartijen die eigenlijk maar één punt hebben, namelijk dat ze tegen de asielzoekers zijn. Terwijl ze helemaal niet weten dat het een minuscuul deel, wel, dat weten ze wel, maar dat is hun verdienmodel. Ja, en daar kunnen we politiek niks mee. Je kunt niks met Mona Keizer. Ik ben ook wel erg voor dat we Mona Keizer dus ambassadeur in Paraguay maken.
1: Ik hoor de volgende canceling weer aankomen, Maarten. Maar kijk, dus ik snap ergens dat het woord grote verhalen, dat allemaal dingen triggert. En ik hoor in jouw verhaal ook terug iets zeg maar van een soort gezond anti-autoritarisme. Er moet niet van machtsconcentratie zijn. Een soort pragmatisme. Jongens, laten we niet te groot en meeslepend. Het werkt gewoon ook zoals het werkt. En toch, en dat push ik een beetje op, er is ook iets van waarden. Jij zegt, we moeten een beetje fatsoenlijk met elkaar omgaan. Dat is natuurlijk heel huiselijk gezegd, heel pragmatisch gezegd. Maar dat kun je ook heel groot en meeslepend formuleren. Daar hou je niet van. Maar ergens is dat natuurlijk, waarom zou je in, waarom moet in Griekenland die dingen, waarom moet je goed voor mensen zorgen die niet productief zijn of wat dan ook? Je kunt ook zeggen, dat vind ik volstrekt logisch. Maar dat is misschien omdat we nog heel veel waarde in de brandstoftank hebben zitten. Maar eigenlijk daaronder zitten wel grotere verhalen over wat we tot menswaardigheid vinden.
0: Zonder meer.
1: Hoe we tegen mensen, er loopt wel iets onderweg wat niet technocratisch is uit te drukken.
0: En dan zul je moeten verwijzen naar de Europese geschiedenis. Mm-hmm. En als jullie dat leuk vinden, ben ik best bereid om het christendom van stal te halen.
1: Ik dacht, wanneer komt hij nou? Ja.
0: Hey, daar zit ik helemaal in de onderliggende laag natuurlijk.
1: We kunnen afsluiten.
0: Het christendom, daar kun je alle kanten mee op, zoals bekend.
1: Maar ook wel goeie, toch?
0: Ja, maar ook het christendom neigt tot grote verhalen natuurlijk. We hebben ook kruistochten. En dus zolang het niet leidt tot kruistochten...
1: Ja, ik vond dat je net beter bezig was. Ik ga weer terug naar...
0: Dat vind ik, ik vind alles wat met marcheren, vlaggen, overdreven enthousiasme. Ik leef al heel moeilijk met dat gelul over dat wereldkampioenschap voetbal. Ja. Dat vind ik al
2: dit
0: heel
2: zijn voor jou al zware tijden. Ja.
1: Ben je ook niet, zonder het daarmee op één manier weg te zetten, daarmee ook echt niet een kind van de jaren 60 gewoon?
0: Ik ben een kind van de jaren 50. Ik ben van 43.
1: Ja.
0: Ik was een intelligent ventje, dus ik was wel zo'n beetje compleet in 1960.
2: Maar ik herinner me ook een uitspraak van jou van 7 jaar geleden bij ons, Maarten. En toen zei jij, de mens is in wezen ook een inherent religieus zoogdier. Zoiets zei je.
0: Absoluut.
2: En als ze niet naar de kerk gaan, dan gaan ze wel brandnetelsoep drinken of zo, zei je geloof ik.
0: Je kunt de godsdienst verbieden. En sterker nog... Als de godsdienst verboden wordt, dan zou ik, al was het maar als lollig experiment, zou ik een nieuwe godsdienst oprichten. Ik denk dat ik het wel. Je weet wel eens een beetje welke elementen je nodig hebt, natuurlijk. Dus ik denk dat ik wel.
1: De werkzame bestanddelen?
0: Ja, die zou ik wel weten te vinden.
2: Maar dat laat al zien dat de mens wel een inherente neiging heeft naar grote verhalen. Nee. En dan kan je denken, wij blijven weg van die grote verhalen.
0: Nee, maar de mens heeft een immense behoefte aan betekenisgeving. Aan het idee dat er een reden is dat we hier zijn. Of dat hij een leven leidt, dat hij kanker krijgt.
1: Dat bepleit Davids punt. Als de verstandige mensen denken van, geen grote verhalen, alsjeblieft niet, laten we ze pragmatisch mogelijk houden. Fools rush in where angels fear to tread. Hè? Dus, ja. als de engelen het niet aandurven, dan gaan de dwazen het wel doen. Iemand gaat het doen, hoor. Ja, ja.
0: Ik denk aan die engelen bij dat orgeltje, bij dat schilderij van Van Eyck. Maar goed, die vleugels, dat was natuurlijk ook een idioot idee, dat je die vleugels van een mens waar we hem vast zou kunnen maken.
2: Je hebt u over Jan van Eyck.
1: Het ging niet over de biologie van de engelen. Nee, dan gaan we meer om. Dus als verstandige mensen die ruimte niet vullen, dan gaan anderen het doen.
0: Nee, maar ik ben denk ik veel ernstiger agnost dan je denkt. Het leven heeft geen enkele zin. 0,0. Het heeft zin in zoverre we die zelf eraan geven. Ja. Als jij zou zeggen, mijn leven is postzegels verzamelen, dan heb ik de alle achting van de wereld voor. Zolang je buurman niet gaat vermoorden om een zeldzame postzegel te stelen,
1: Dat is mijn punt helemaal niet. Dat geloof ik allemaal wel. Het punt wat David net ook aanroerde, politiek gezien, maatschappelijk gezien, Europa gezien, als we weigeren een groot verhaal te vertellen, of een verhaal wat te maken heeft met die diepe menselijke waarden, of hoe je het maar formuleert, wat je fatsoenlijk en goed en menswaardig samenleven vindt, dan gaan anderen het voor je doen. En die gaan verhalen vertellen over, weet ik veel, een witte etnostaat, of we moeten het grote bedrijfsleven opruimen, of weet ik veel. Je hebt er allerlei linkse en rechtse versies van. Maar de radicalen nemen het over dan.
0: Eigenlijk zeg je dan met zoveel woorden vanwege de waanzin van anderen, moet je bereid zijn om je eigen waanzin op de been te brengen.
2: Ik blijf even hangen ook bij wat je net zei. Je zei, misschien ben ik wel nog meer agnost dan jullie denken. Je zegt, het leven heeft eigenlijk geen betekenis.
0: Geen enkele.
2: Je haalde ook het voorbeeld aan.
0: Ik ben gek op mijn kinderen. Ik vind mijn kleinkinderen leuk. Ik vind het leuk dat ik hier zit te ouwehoeren. Dat is voor mij betekenisgeving, is dat je elke dag de indruk hebt dat je leeft.
2: En je moet het uiteindelijk zelf invullen, zei jij.
0: Ja, zeker als je dat niet. Je ziet ook bij mensen die het depressief worden enzovoort. Ja. Dat ze als het ware het lijkt of ze vergeten zijn dat ze zelf de betekenisgevers zijn. Mm. Dat ze altijd. Je ziet al die stukken in de krant van die dan Gaan ze in India, gaan ze heilige figuren in ellende doek bestuderen en zo. Terwijl ik ben altijd geneigd om te denken, als Oosterse wijsheden der kwaad daadwerkelijk wijsheden waren, hadden ze de boel daar net zo goed georganiseerd als in Denemarken. Maar dat is niet zo dus.
2: Maar jij zegt eigenlijk, er is geen ultieme betekenisgeving of betekenis. Nee. Dus iedereen moet het voor zichzelf uitzoeken. Ja. Je haalde net het voorbeeld aan van, ja, als iemand postzegels verzamelen als ultieme betekenis ziet, ja, dan moet diegene dat zelf weten. Maar is dat zo? Geloof jij ook dan dat als iemand als levensdoel heeft, als betekenis van ik ga postzegels verzamelen, dat het in wezen even betekenisvol is als iemand die zegt, indachtig wat Jezus zegt, je moet al je bezittingen verkopen mensen in nood gaan helpen en daar alles voor in de waagschaal zetten. Dat is toch meer betekenisvol dan postzegels verzamelen?
0: Kijk, Jezus, het probleem van Jezus is dat niemand er geen zin heeft om dat te doen. Of althans, dat alleen die halve zolen die hij als discipelen bij elkaar. Wat is dat? Je hebt toch dat schilderij waar dan Matthäus geloof aangewezen wordt van.
1: Ja, Jezus is wat radicaal voor ook veel van de volgelingen.
2: Dit is een radicaal voorbeeld. Maar even
0: altijd dat als
2: het filosofische principe. Van als je zegt, er is eigenlijk geen betekenis.
0: Zeggen, er zijn belangrijke dingen dan postzegels verzamelen.
2: Maar het is niet allemaal hetzelfde, toch?
1: Trivialiseer je het leven dan niet. Hè? Dus, laat ik het zeggen, in gewone omstandigheden zoals wij hier, dan kun je dat nog redelijk makkelijk doen. Maar laten we zeggen, omstandigheden waar het dan echt om spant. Oorlogsomstandigheden. Dan maakt het toch uit of je zin ontleent zeg maar, aan het verbergen van Joden of aan het verzamelen van postzegels. We voelen echt allemaal wel aan dat niet dezelfde dingen zijn.
0: Ik dat het eventueel gecombineerd zou kunnen worden.
1: Het staat elkaar niet uit, dat ben ik met je eens. Maar, maar dat was het punt niet.
0: Als we nou kijken naar de bezetting van Nederland, dan zeker er waren 30.000 mensen die daadwerkelijk verzetsdaden hebben gepleegd op een bevolking van 9 miljoen. Dat is niet verschrikkelijk indrukwekkend. En daar heb ik overigens geen kritiek op.
1: Maar dat is niet het punt van discussie.
0: Ik heb daar alle begrip van de wereld voor.
2: Maar dat is...
0: En als er een oorlogssituatie is, wij raken bezet, dan zal iedereen opnieuw in feite een heel ander raamwerk, heel andere keuzes moeten maken dan die nu maakt. Ja. Een van de sterkste punten van de huidige situatie in landen van West-Europa, in bredere zin, is dat je vooral zelf een beetje mag weten wat je wil doen met je leven. En dat je dus niet. In China, ik weet niet hoe het nu is, maar in al die geweldige opbouwjaren konden studenten niet hun eigen studierichting kiezen.
1: Ik ben het helemaal met je eens dat dat heel goed is. Dat die vrijheid er is. Maar dat is wat anders dan beoordelen wat zinvol is. Nog steeds kan ik zeggen, natuurlijk, iedereen mag het voor zichzelf weten. Maar dat betekent niet dat alles even zinvol of even betekenisvol is, toch?
0: Het hangt er vanaf wat je doet en hoe je het doet en vanuit welke motivatie je dat doet. Ik zou nog een heel aardige essay kunnen schrijven over de zinvolheid van het verzamelen van postzegels. En wat je
1: in oorlogstijd?
0: Nou, desnoods ook in oorlogstijd. Ja. Omdat je aan de postzegels die in de oorlogstijd zijn uitgegeven, daar kun je alle hele interessante conclusies
2: uit trekken. Dat geloof ik wel van je, maar het interessante vind ik wat je nu vertelt. Het agnosticisme, dus zo zeggen van oké, er is geen ultieme betekenis, dat is uiteindelijk iets wat iemand voor zichzelf uit moet maken. Ik vind dat een interessante positie, omdat ik denk, bijna niemand leeft echt zo. En denk ook jij niet echt. Ik denk dat jij in de praktijk onderscheid zou maken tussen iemand die in de oorlog inderdaad onderduikers heeft verborgen en iemand die alleen postzegels heeft verzameld. Jij zal toch wel, ondanks dat het misschien niet helemaal strookt met hoe je dan filosofisch agnostisch in het leven staat, zou jij denk ik ook wel zeggen, het een is nobeler of beter dan het ander.
0: Nobel zal ik niet gaan gebruiken, denk ik, maar alleen. Er zijn hier twee dingen waar ik in feite bezwaar tegen maak. Ten eerste de klassieke discussie, zou ik in de oorlogstijd een held zijn geweest? Nee.
2: Dat is slechts het voorbeeld.
0: De meeste mensen zijn geen helden, ook in de oorlogstijd. Nee,
2: dit is gewoon een voorbeeld.
0: Die verraaien de buren en die doen de meest verschrikkelijke dingen.
1: Maar dat is niet het punt dat ik aantrokken.
0: Daar heb ik geen illusie zo. Jij suggereert ook dat ik agnostisch ben, is een filosofisch principe. Dat wil niet zeggen dat ik mijn leven geen zin heb gegeven.
2: Nee, dat geloof ik ook.
0: Ik vind bijvoorbeeld geweldig dat ik kinderen en kleinkinderen heb. Ja. Ik vind dat mensen die besluiten, de wereld is zo slecht, dan moet ik kan geen kinderen. Dat vind ik bijvoorbeeld helemaal niks.
1: Ja.
0: Dat zou ik zeggen, maak een keuze. zit er ook niet zo over te zeiken.
1: Ik denk dat veel mensen zouden zeggen, Maarten, dat jij een buitengewoon rijk en betekenisvol leven hebt.
2: Ja.
1: Ik zou het in ieder geval wel zeggen.
0: Maar dat heb ik zelf een beetje uitgevonden natuurlijk.
1: Ongetwijfeld, maar dat is het punt.
0: Want van nature ben ik zo luid als de achtereind van een varken. Dus.
1: Kan je zo'n hand geven?
2: Dankjewel Maarten dat je hier was. Ja, onmiskenbaar Maarten van Rossum en theoloog Stefan Paas. Je kunt een langere versie van dit gesprek luisteren. We gaan nog 20 minuten langer door of zoiets. In de Ongelofelijke podcast. Dat is Ongelofelijke met dubbel O. Er staan nog ruim 300 andere afleveringen. We gaan met Maarten van Rossum onder andere nog door over de mystieke ervaring die jij had. Nou, daar ben ik wel heel benieuwd naar. U kunt ook het gesprek zien trouwens via YouTube. Zoek daar ook op de Ongelofelijke en dan vindt u het vanzelf. Vanaf 8 uur staat ook dit gesprek daar online. Op deze zender nu de wereld van BNNVARA. En wij hopen er Theo van Lente volgende week gewoon weer te zijn. Ik wens u nog een hele mooie nacht. Dag.
3: NPO Radio 1.
4: 1 uur, Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Gaza zijn zeker 7 Palestijnen gedood door Israëlische luchtaanvallen. Volgens Palestijnse autoriteiten, die onder controle staan van Hamas, wordt een groot vluchtelingenkamp geraakt. Het Israëlische leger zegt dat terroristen doelwit waren. De aanval komt op het moment dat er in Egypte gepraat wordt met leiders van Hamas over het vervolg van het staakt het vuren. Officieel geldt er sinds oktober vorig jaar een bestand tussen Israël en Hamas, maar toch gaan de Israëlische aanvallen op Gaza dagelijks door. Het concert dat rapper Jay afgelopen avond gaf in de Gelredome in Arnhem is zonder grote incidenten verlopen. Er waren enige tientallen demonstranten die actie voerden tegen de komst van Jay, die zich in het verleden meerdere malen antisemitisch heeft uitgelaten. Er werden 2 mensen opgepakt die volgens de politie de openbare orde verstoorden. Sinds bekend is dat de Noorse prinses Mette Marit een longtransplantatie nodig heeft, hebben veel meer mensen zich aangemeld als orgaandonor. Dat zegt de Noorse Stichting voor Orgaandonatie. Ze noemen het waanzinnige aantallen. De prinses heeft longfibrose, waardoor haar longen steeds minder goed zuurstof kunnen opnemen. Exemplaren van het Parool van zaterdag worden op internet voor grof geld aangeboden. Dat komt door de advertentie die zanger Harry Styles op de achterpagina heeft laten zetten. Daarin bedankt hij Amsterdam, waar hij de afgelopen weken 10 concerten heeft gegeven. Het is een handgeschreven boodschap waarin hij ook in het Nederlands zijn liefde betuigt. Op Marktplaats en Vinted wordt hier en daar meer dan €20 voor een krant gevraagd. Styles zet zijn Together Together Tour volgende week voort in Londen. Het weer, vannacht op veel plekken regen. De temperatuur daalt naar 11 tot 15 graden. Morgen eerst wat buien, later zon. Het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.

0: Wierda.
1: Een hele goede nacht en welkom bij de wereld van Binnenvaren van zondag 7 juni. Ja, het was een regenachtige week en ik ben inmiddels wel 4 keer nat geregend. Maar daarom ben ik vandaag extra blij dat we samen op wereldreis kunnen. De afgelopen week die stond in het teken van het onderzoek naar de coronamaatregelen. Want hoe kijken we hier nou als land op terug? Waren het wel overwogen beslissingen die er zijn gemaakt? En wat voor impact heeft het nou allemaal gehad op ons als land? Dat was allemaal in Nederland, maar ik ben juist heel erg benieuwd hoe dit allemaal zit in de rest van de wereld. Die verhalen hoor je allemaal vanuit Thailand, Zweden en de Verenigde Staten. Dat allemaal dus zo. Ik ben eerst heel erg benieuwd waar jij aan het luisteren bent. Je kan me laten weten of je aan het luisteren bent vanuit bed. Misschien zit je wel in Enkhuizen, luister je mee vanuit Hoorn. Of luister je aan de andere kant van de wereld. Misschien wel ergens in Engeland, misschien wel in Dover of in Ierland, in Dublin. Laat mij weten via de gratis NPO Luister app en dan gaan we samen weer op reis. Maar nu wil ik je graag voorstellen aan mijn correspondenten van dit uur. En als eerste vlieg ik naar Thailand om daar het laatste nieuws te bespreken. En in Thailand daar woont mijn correspondent Pim van Meelik. Pim, een hele goede morgen voor jou. Een vroege morgen.
2: Ja, inderdaad. Maar voor jullie een hele goede nacht.
1: Ja, dankjewel Pim. Fijn je weer te spreken. Hey, een tijdje geleden had je ons al een update gegeven over dat reglement rondom het visum in Thailand aan het veranderen zijn. En daar is nu een update over.
2: Ja, het is eigenlijk een beetje het vervolg op het nieuws van vorige week, waarbij we het hadden over 30 dagen visumvrij in plaats van 60 dagen. Mm-hmm. En gezien we toch eigenlijk de hele wereld gezien we toch de hele wereld rondgaan, dacht ik, nou, het is misschien toch fijn voor de luisteraars om te weten van, nou ja, wat gaat er dan allemaal veranderen?
1: Precies, vertel.
2: En ik heb natuurlijk het nieuws niet zelf bedacht. Ik heb het van een website hier in Thailand, die heet Typisch Thailand Telex. En dat is ook een website waar eigenlijk elke week allemaal nieuwtjes komen die allemaal betrekking hebben tot Thailand en Nederland.
1: Kijk, wat
2: dus,
1: goed.
2: Daar komt het nieuws dus vandaan. Goed, niet 60 dagen, maar 30 dagen visumvrij. Om terug te gaan, dit is eigenlijk begonnen ter voorkoming dat buitenlanders onder de radar verdwijnen en ze schuldig maken aan oversteek, illegaal werk of criminaliteit. En het besluit is nog genomen, maar we moeten nog wachten op de uitwerking. En meestal is de ingangsdatum 15 dagen later dan het besluit.
1: Ja, oké. En wat is dan nu precies de update?
2: Ja, dus er zijn een aantal updates. Dus je moet in vervolg een digital arrival card invullen. Dat is dus een betere controle voor wie dan binnenkomt. Dus alle reizigers die verplicht zijn, alle reizigers zijn

0: besluit.
1: Ja, oké. Okay. En wat is dan nu precies de update?
0: Ja, dus het zijn een aantal updates. Dus ja, je moet in vervolg een digital arrival card invullen. Dat is dus een betere controle voor wie dan binnenkomt. Dus alle reizigers die alle reizigers zijn verplicht in Thailand om deze in te vullen. Online invullen, ongeveer 3 dagen voor aankomst.
1: Mm-hmm. Okay.
0: En dat kan dus via de digitale arrival site van Thailand.
1: Ja, oké, okay, dat is allemaal goed geregeld. En nog meer ontwikkelingen?
0: Ja, je moet 20.000 baht ofwel €530 aan contanten kunnen aantonen. Als immigratie twijfelt of iemand voldoende middelen beschikt. Wow. Dan kan je aan de ene kant zeggen van wie gaat er op vakantie zonder geld.
1: Ja.
0: Maar ja, goed, ze hebben ook wel eens problemen gehad dat mensen op creditcards reizen. En dat wil niet altijd zeggen dat iemand geld heeft.
1: Oké, okay. Nou, ze zijn het streng aan het controleren.
0: Ja, en je moet ook verzekering kunnen aantonen. Ja, nu zou je ook zeggen van wie reist er zonder verzekering. Maar ja, er zijn heel veel problemen geweest bij ongevallen van buitenlanders die zelf hun schade niet konden betalen. Dus dat heeft ook problemen gehad.
1: Oké, okay, nou ze zijn allemaal dus dingen aan het bedenken dus om het allemaal wat beter in de gaten te houden in Thailand. Was dit alles of is er nog meer?
0: We hebben nog 2 dingetjes erbij. Betalen bij aankomst en vertrek. Maar ja, nu zullen de toeristen hier zelf niet veel van merken als ze vertrekken of aankomen. Maar deze kosten die zullen worden verrekend met het vliegticket.
1: Mm.
0: En dat is ongeveer zo'n €20 tot €30 per persoon.
1: Oké. Okay.
0: En het laatste is een bepaald aantal visa runs. Visa runs zijn eigenlijk dingen. Dus als mensen voor hun visa verloopt, dan moet ze even het land in en uit gaan om weer een ander visum aan te kunnen vragen. En vroeger kon je dat afhankelijk van het visum een aantal keren. Maar daar hebben ze nu een beperking op gelegd van 2 keer per jaar.
1: Wauw, oké. Okay. Nou, ik hoor allemaal maatregelen die dus blijkbaar nodig zijn om dit allemaal dus beter te controleren. En dit is heel goed voor iedereen die dus wil gaan reizen naar Thailand. Om dit dus heel goed nog een keer ergens op te zoeken. Kunnen mensen dit ook nog ergens vinden als ze naar Thailand willen?
0: Dat ook algemeen advies blijft om gewoon je visum te regelen. Ook altijd via de Belgische of de Nederlandse ambassade.
1: Mm-hmm.
0: In Den Haag of in Brussel bijvoorbeeld. Ja.
1: Oké, okay, nou dan komt alles goed. Nou, goede tips en interessante updates. Dus vanuit Thailand alles rondom het visum. Hopelijk heb je goed geluisterd als je daar dus naartoe wil reizen. Dankjewel, Pim van Melik vanuit daar. Ik spreek je zo meteen verder.
0: Tot zo.
1: Tot zo, dankjewel. En dan vanuit Thailand vliegen we door naar Zweden. Want daar woont mijn correspondent Joep Herman. Joep, een hele goede nacht voor jou.
2: Goedenacht, Rosa. Goedenacht.
1: Er is afgelopen week bijzonder onderzoek naar buiten gekomen over de Zweedse mensen eigenlijk. Wat voor onderzoek is dit?
2: Ja, het was het onderzoek van het Zweedse Rijksinstituut voor de Gezondheidszorg. Dus de Hälsomyndigheten, zoals dat heet.
1: Mm.
2: Die hebben 15.000 Zweden tussen de 16 en 84 jaar uitgebreid ondervraagd naar de kwaliteit van hun liefdesleven.
1: Oké, hun liefdesleven en dan daarmee bedoel je dus het seksleven, toch?
2: Ja, het seksleven, ja.
1: Ja.
2: Dus niet zozeer het intieme verwantschap, die je ook met een goede vriend kan hebben, maar echt wat zich tussen de lakens afspeelt, zo gezegd.
1: Precies. Voordat we daar induiken in dat onderzoek, is de Zweed daar een beetje open over of is de Zweed wat preutser?
2: Die is toch wel wat preutser, naar mijn mening. Okay. Ik heb er niet heel veel zicht op, maar in Nederland is men toch wat grover en wat vlot gebekter qua bedavonturen dan men in Zweden is.
1: Ja,
2: dat is not done om daarover te praten.
1: Oké, nou dan is het interessant om hier in dit onderzoek, gaan we erin duiken. Want wat komt hier uit dit onderzoek? Zijn mensen tevreden in Zweden over seksleven?
2: Nou, eigenlijk wel. 1 op de 2, dus 50%, is tevreden tot uiterst tevreden met hun erotische bezigheden. Dus dat zijn goede cijfers.
1: Ja, en zeker.
2: Ja, dus de helft van de Zweden die kan zich verheugen in het feit dat hij een kans van 1 op 2 heeft dat hij het goed doet bij zijn partner.
1: Nou, dat is toch ook wel fijn om daarover na te denken. Dat dus vaak wel goed zit in ieder geval. Maar waren er ook nog wat opmerkelijkheden vanuit dit onderzoek?
2: Ja, enerzijds wel niet zo heel verwonderlijk misschien, maar dat

0: dames tussen de 30 en 44, die hebben vaak geen interesse in seks. En dat is vermoedelijk gekoppeld aan het drukke gezinsleven. Als je de hele dag met kinderen in de weer brengt en werk en koken en alle vaste rollenpatronen, zeg maar.
1: Ja.
0: Dan staat je hoofd er niet altijd naar.
1: Ja.
0: En wat verder bleek, dat waren eigenlijk dat mannen van mijn leeftijd. Die schijnen toch moeilijk aan te kunnen geven of ze geen zin hebben in seks. Wat of welke seks ze eigenlijk willen. Dus dat is voor de 50-plus mannen, zeg maar. Ja.
1: Oké, dus daar mag communicatie iets beter worden. Ja, geoefend eigenlijk.
0: Ja, ik vermoed van wel. Ik denk dat dat nog een stukje erfenis is van de manosfeer, waarin wij mannen destijds zijn opgevoed, zeg maar.
1: Ja, ja, precies.
0: We moeten altijd zin hebben en fantasie reikt dan niet verder dan een vrouw met een knuppel op het kop slaan en meenemen naar je god uit de stenen tijdperk.
1: Ja, dus daar kan nog wel wat ontwikkeling plaatsvinden. Laten we hopen dat de volgende generaties dat mee gaan nemen in ieder geval. Bij jongeren zijn die grenzen dus wel beter ook eigenlijk bekend. Maar toch is er nog iets laatste uit dat onderzoek wel naar voren is gekomen wat wel heel naar is.
0: Ja, 1 op de 6 jonge dames die hebben helaas ervaring met opgedrongen seks, aanranding, halve aanrandingen, onbetamelijk gedrag, et cetera. En dat cijfer is eigenlijk exact hetzelfde als 10 jaar geleden, toen ook dit onderzoek plaatsvond. Dus in 2017 was dat ook al zo.
1: Oké, nou laten we hopen dat het over 10 jaar nog veel minder gaat worden. Dat er campagnes worden gevoerd en mensen toch gewoon weer in een goede kunnen begrijpen hoe erg het eigenlijk is. Maar zo zit het dus in Zweden met het seksleven daar van de Zweedse medemens. Dankjewel Joep Hermans voor dit inkijkje daar. Interessant, zometeen gaan we het hebben over... Ja, iets heel anders over hoe dat allemaal nou is gegaan in de coronacrisis. Tot zometeen.
0: Tot zometeen.
1: Tot zo. En vanuit Zweden vliegen we door naar de Verenigde Staten. Daar woont Raymond Kranenburg. Raymond, een hele goede middag voor jou.
2: Nee, goeienacht, Rosa.
1: Ja, bij jou heel ander nieuws, want dat draait allemaal rondom een bekende gorilla daar in de VS. Want daar is van alles mee aan de hand. Vertel.
2: Ja, nou ja, goed, hij is al een tijdje overleden.
1: Hm.
2: Het is eigenlijk onze eigen Bokito.
1: Oh.
2: We hadden 10 jaar geleden hadden we Harambe. En Harambe zat in, ik geloof, Cincinnati in de zoo. En er was een klein jongetje en die klom over het hek. En toen zei Harambe, hey, dat is een leuk speeltje. En het kind had verder niks uiteindelijk. Maar hij liep er wel mee rond en sleet hem een beetje door het water en zo. En toen hebben dus mensen in de dierentuin besloten om Harambe af te schieten.
1: Oh.
2: En ja, dat is dus 10 jaar geleden. Maar Harambe was jarig deze week. En dus, het Witte Huis heeft niks beters te doen. Ik bedoel, er is geen oorlog of dure prijzen of wat dan ook. Dus die dachten van, weet je wat, wij moeten Harambe eren.
1: Okay.
2: 10 jaar na zijn overlijden moeten wij nog even zijn verjaardag vieren. Want, en dan zeggen ze er ook letterlijk bij, Harambe wordt geëerd als een aap die de wereld bijeenbracht met 1 doel. Het niet vergeten van Harambe.
1: Oké, wat betekent dat eigenlijk?
2: Ja, dat vraagt iedereen af. En klaarblijkelijk, de legacy van Harambe leeft nog steeds.
1: Mm-hmm.
2: En hij was een echte patriot.
1: Oké, jeetje. Ongelooflijk, Harambe is een soort volksheld geworden.
2: Ja, dat denkt het Witte Huis wel, denk ik. Ik weet het niet, ze hebben klaarblijkelijk niks beters te doen daar zo. En ja, nee, het is heel vreemd. Iedereen had ook echt zoiets van, waar komt dit vandaan? We zijn natuurlijk gewend aan Trump's nachtelijke tweet, of truits, of hoe je ze ook mag noemen.
1: Ja.
2: Maar nee, het Witte Huis, soms komt er wat vreemds uit, maar dit was toch wel erg ver gegrepen.
1: Iets nieuws, ja. En hebben ze geen idee waarom ze dit in hemelsnaam hebben gedaan? Dat is gewoon een mysterie.
2: Ja, het is niet. Het blijkt, mensen hebben het door een AI-check ding gegooid, programma gegooid. En het lijkt erop dat het een AI-gegenereerd verhaal is.
1: Mm.
2: Dus ja, ik weet niet, iemand heeft er gewoon iets. Wat was er 10 jaar geleden in de Niels zijn stukje en post het op Twitter? Ik denk dat er zoiets gebeurd is.
1: Er is wel content nodig. Om wat gezelligs te plaatsen waarschijnlijk. En dan kom je dus bij Harambe aan. Dus eigenlijk de Amerikaanse Bokito 10 jaar geleden overleden. Dat we maar even bij mogen stilstaan. Deze patriot.
2: Ja, toch wel. Ik vind het echt een strijder voor het land, denk ik.
1: Het blijkt maar weer zo. Nou, we gaan hem onthouden. Dankjewel in ieder geval voor deze nieuwsupdate. Bij de Wereld van BNN Varen gaan we zo meteen een momentje stilte voor hem houden. Dankjewel, Raymond Kranenburg vanuit de VS. Zo meteen spreek ik jou ook weer verder.
2: Ja, tot zo.
1: Oké, tot zo. De eerste plaat. Ja, het was Pride in Utrecht, waar ik woon. En dat betekent dat het één groot feest was met allemaal prachtige boten, versierd met feestende mensen om de LHBTQ+ gemeenschap te vieren. En dat we allemaal gelijk zijn en dat iedereen mag zijn wie die zijn. En toch wel een van de meest belangrijke queer artiesten in Nederland, dat is wel Vrouwtje. Ze gaat op dit moment op een solo tour. En al haar muziek is van deze tijd. En de jonge queer gemeenschap is daar groot fan van. En daarom dacht ik, nu is het tijd om Vrouwtje te draaien met We Hebben de Tijd.

onderin een pries. Ik heb nodig wat ik niet heb. Word wanhopig als ik lief heb. Durf de mensen niet te groeten, terwijl ze liggen aan mijn voeten. Het leven, hoe doen jullie dat toch? Ik stel wat

0: We hebben de tijd van Vrouwkje.
1: De wereld van BNNVARA.
0: 6 jaar na het uitbreken van de coronapandemie kijkt Nederland opnieuw terug op een van de meest ingrijpende periodes uit de recente geschiedenis. Scholen gingen dicht, evenementen werden afgelast, een avondklok deed zijn intrede en miljoenen Nederlanders zagen hun dagelijks leven drastisch veranderen.
2: De Wereldgezondheidsorganisatie in ruim 30 landen opgedoken.
3: Canada.
2: Italië. In Zuid-Korea.
3: In Frankrijk. De VS. Duitsland.
4: Toch lijkt het nog een kwestie van tijd tot de eerste besmetting in Nederland een feit is.
5: Meneer Bruins, krijgt u een briefje in uw handen geduwd?
6: Er wordt mij bevestigd dat er een patiënt is met het coronavirus in Nederland.
7: Het coronavirus houdt ons land in de greep.
8: Ja, dat de zuster overleden was en een uur later de volgende zuster en een uur later de volgende zuster. Daar weet je eigenlijk geen woorden voor te vinden.
7: Het doet goed te merken dat we voor elkaar klaarstaan als er nood aan de man is. Blijf dat doen.
9: Er is iemand die neemt gewoon alle wc-papier mee, gewoon 16 pakken met rollen.
10: En dank en respect voor alle zorgmedewerkers in Nederland.
7: Je vraagt je af, gebeurt het echt? Want de maatregelen die hier en elders worden getroffen zijn ongekend voor landen in vredestijd.
11: De komende 3 weken gaat de kinderopvang en de scholen gaan dicht. Alle eet- en drinkgelegenheden in Nederland sluiten vanaf 6 uur vandaag de deuren.
12: Laatste ronde, last round.
13: U gaat dicht?
12: Ja, nou we moeten.
14: In Utrecht wordt namelijk gewerkt aan de bouw van een extra grote testlocatie.
15: Vreselijk benauwd.
16: Ik ben het er helemaal mee eens.
17: Volkomen disproportioneel.
18: Dat hou je daar toch niet mee tegen?
7: Het virus is bezig aan een gevaarlijke opmars. En als we niets doen, dan loopt dat tempo alleen maar verder op.
0: Jeetje, als je dat zo allemaal hoort achter elkaar mee, lijkt het alsof je weer in 2020 bent. Maar nu zijn er dus onderzoeken of naar wat alles toen besloten werd, of dat dan nou echt de juiste keuze was. Hadden politici en deskundigen voldoende informatie, of zijn er achteraf gezien nog fouten gemaakt? In Den Haag is daarom een grootschalig onderzoek gestart naar de aanpak van de coronacrisis. Oud-bewindselen, personen, wetenschappers en adviseurs worden ondervraagd over de beslissing die ons land door die uitzonderlijke periode moest loodsen. Maar hoe kijken ze nou terug op die coronacrisis en de maatregelen in Thailand, Zweden en de Verenigde Staten? En als eerste vlieg ik naar Thailand, naar mijn correspondent daar, Pim van Melik. Pim, wederom een goedemorgen.
19: Hey Rosa, goedenacht.
0: Ja, als we even terugkijken naar die coronapandemie in Thailand, hoe verliep dat toen?
19: Ja, persoonlijk moet ik zelf zeggen dat ik de coronapandemie erg fijn ervaren heb. Maar ja, goed, nu was corona zelf natuurlijk niet iets om erg luchtig over te zijn.
0: Mm-hmm.
19: Maar vertalen betekent dit inderdaad dat er weinig toerisme was. Wel dat de natuur zich weer herstelde.
0: Mm. En
19: zelf heb ik op plekken gereisd in Thailand waar normaal gesproken erg druk is, maar ja, ik was daar dus dan de enige daar. Maar ja, dat had dus zoiets, ja.
0: Ja. Ja, voor jou is dat misschien een hele andere ervaring, dat een land een soort van stilvalt. Maar toch waren er in Thailand ook voor jou heel veel regels. Moesten jullie bijvoorbeeld ook in lockdown daar? Hoe werd dat daar aangepakt?
19: Ja, ik had je per e-mail wat gestuurd over de zones die we hebben. Maar ja, om dat een beetje te visualiseren. Het eerste wat bijzonder was in Thailand, dat je dus verschillende zones had.
0: Mm-hmm.
19: En die zones waren dan verdeeld in donkerrood, rood en oranje.
0: Yeah.
19: En per zone werd er dus echt bepaald van wat kon er wel, wat kon er niet. Zo kon je bijvoorbeeld bepaalde zones niet in- of uitreizen. Mm-hmm. Dus zat je bijvoorbeeld in een donkerrode zone, dan mocht je echt alleen maar in die zone blijven.
0: Okay.
19: En als je bijvoorbeeld van een rode naar oranje zone ging, dan werd elke keer je temperatuur dus gemeten. En moest je ook een coronatest afleggen.
0: Wauw, en dan in die donkerrode zone. Dus kan ik me voorstellen dat daar dus heel veel mensen met corona waren op dat moment.
19: Ja, klopt. Dus dan waren de aantallen dan zo hoog dat mensen dat de overheid dan zei van mensen mogen dus niet in- of uitreizen. Dus
0: wow.
19: Dan zat je eigenlijk, nu had je bijvoorbeeld op de Filipijnen dat je niet eens je huis uit mocht, maar daar mocht je dus niet je provincie uit.
0: Ja, ja, niet je zone uit. Zo samen, waren er nog meer maatregelen die er werden genomen?
19: Je had het eerder over een avondklok in Nederland. Nou, die hadden wij hier ook. Alleen onze avondklok, die was dan van 9 uur 's avonds tot 4 uur 's ochtends. En er was ook eigenlijk tijdens bijna de hele coronatijd ook geen alcoholconsumptie mogelijk. Dus de verkoop ervan was ook verboden.
0: Mm-hmm.
19: En dan mochten natuurlijk wel hulpdiensten of goederenvervoer tijdens deze uren naar buiten.
0: Ja.
19: Maar restaurants bijvoorbeeld, daar mocht je alleen eten afhalen. Ja.
0: Jeetje, dat moet wel even heel anders zijn als je dan in Thailand woont. En dat valt allemaal weg. Want volgens mij is die eetcultuur buiten de deur ook best wel een groot ding toch in Thailand?
19: Ja, inderdaad. Want die kleurenzones bepalen dus echt alles. En ik ben zelf tijdens corona dus echt iets van 20 kilo afgevallen. Puur omdat ik niet uit eten kon.
0: Oh, wauw.
19: Maar goed, ik ben inmiddels wel weer 10 kilo aangekomen.
0: Oh. Nou ja, ze voor en tegen ze dus hiermee. Maar ja, werd er dan goed geluisterd eigenlijk naar deze regels? Accepteerde men dat gewoon?
19: Er werd best wel goed geluisterd. Want de regels waren hier erg strikt. Zo kwam je voor nergens naar binnen als je geen masker droeg. Maar bepaalde contactgroepen, zoals bijvoorbeeld in de zorg of personal trainers of leraren, die moesten dus verplicht vaccineren.
0: Okay.
19: En als je dan weigerde, dan werd je gewoon ontslagen.
0: Wauw, dat zijn best wel heftige reacties. Hier in Nederland waren er heel veel protesten ook wel op een gegeven moment. Mensen die het zat waren. Was dat niet zo in Thailand?
19: Nee. In Thailand had je eigenlijk geen protesten voor. Ja, in het begin wilde natuurlijk niemand dat masker dragen. Maar je hebt nu zelfs mensen die nog steeds een masker dragen na 6 jaar corona.
0: Oké.
19: Okay. Na datum, om dat dus te vergelijken. Als je bijvoorbeeld hier in Thailand naar buiten ging. En je wilde bijvoorbeeld ergens naar binnen, naar een supermarkt. Dan werd je zelfs fel aangekeken als je bijvoorbeeld je masker niet droeg. Dus Dus anderzijds, als je dan weer ergens naar binnen ging, dan deed iedereen natuurlijk zijn masker af in restaurants. Maar dat was alleen als de restaurants weer open konden. Maar dat ging weer open en dicht de hele tijd.
0: Ja, precies. Ja. Maar mensen accepteerden het dus. Was er dan ook helemaal geen kritiek op de overheid over hoe ze met de situatie omgingen? Was men content ermee eigenlijk?
19: Nou, ik denk zoals het in elk land ging, waren mensen natuurlijk over het algemeen wel ontevreden over de overheid. En iedereen had natuurlijk commentaar en iedereen was opeens een viroloog. Maar oplossingen leveren was echter een andere zaak. En ik denk persoonlijk dat de overheid in Thailand het best goed aangepakt heeft hier voor mensen binnen Thailand. We waren bijvoorbeeld naar China het eerste land dat besmet raakte. Maar ook een van de eerste landen waar dus die coronamaatregelen weer werden opgegeven.
0: Oh ja.
19: Voor toerisme, of althans mensen die dus in Thailand naar Thailand wilden reizen, dat was echt een ander verhaal. Als je dus in Thailand kwam, moest je eerst 2 weken in een quarantainehotel.
0: Een quarantainehotel?
19: Ja, een quarantainehotel is door de SHA, dat is de Safety and Health Administration heet dat.
0: Mm-hmm.
19: Dus is een hotel dat daarvoor goedgekeurd is. Dus mensen die moesten dan 2 weken lang in een hotelkamer zitten zonder dat ze naar buiten mochten.
0: Wow.
19: En dan denk je van stel je voor ik kom als gezin of als... dan moesten ze in gescheiden ruimte leven in dat hotel. Poef. Dus had je bijvoorbeeld een hotel met 2 kamers of zo, of slaapkamers. Ja, dan moesten ze ook echt gewoon gescheiden leven in diezelfde ruimte.
0: Zo.
19: En mensen die dus zo'n hotel ontsnapten, die werden gewoon echt als wild opgejaagd door de sociale mensen op sociale media, maar ook door de politie. Ja.
0: Wauw, een soort klopjacht eigenlijk.
19: Ja.
0: Wauw, ongelooflijk. Nu zitten wij in Nederland dus midden in zo'n onderzoek en ondervragen we allemaal mensen die dus aan het roer stonden van die coronacrisis en de maatregelen daarvan. Ja, is er ook dit soort onderzoek nu gedaan in Thailand?
19: Nee, absoluut niet. Commentaar leveren op het beleid en de overheid wordt toch erg te hard de kop ingedrukt hier.
0: Mm-hmm.
19: Dus Danes is degene die kritiek ontving over het toenmalige beleid, zelfs premier geworden van Thailand. Dus
0: okay.
19: dat is heel anders. Ja.
0: Ja, dat is heel anders. En wordt er nu nog gepraat over de corona, over de pandemie? Zeg maar onderling, hoe kijkt men erop terug?
19: Ik denk zoals ik eerder zei, iedereen heeft natuurlijk het anders ervaren. Ik heb het zoals zelf gezegd als prettig beleefd met erg veel motorrijden, videospelletjes en nieuwe talen leren. Maar er zijn ook mensen geweest die echt alles verloren hebben, omdat het land natuurlijk erg afhankelijk is van toerisme. Mm-hmm. En helaas zullen ook bepaalde plekken die verdwenen zijn helaas nooit meer terugkomen. En de prijzen die zijn sinds corona helaas ook nooit meer naar beneden gekomen. En ja, dat is nu natuurlijk nog steeds merkbaar, omdat ze niet in verhouding staan met salarissen. Dus
0: ja,
19: al met al kunnen we het er wel over eens zijn dat het natuurlijk niet nog een keer moet gebeuren.
0: Nee. Nee, dat is zeg maar, hoe positief het dan voor jou was, kan ik me voorstellen inderdaad in een land waar je zo afhankelijk bent eigenlijk van al het reizen en het toerisme wat komt, dat dat echt een enorme impact heeft gehad. Was dat ook hetgene wat eigenlijk beter had gekund, als je erop terugkijkt?
19: Ja, nou ja, goed, natuurlijk niet om negatief te zijn over een land waar ik natuurlijk woon, want er zijn natuurlijk altijd zaken die altijd beter kunnen in elk land in de wereld. Maar wat wel beter had gekund, dat dit land natuurlijk erg economisch gemotiveerd is. Dus zo heb je bijvoorbeeld verschillende oorlogen momenteel in de wereld.
0: Mm.
19: En bepaalde landen zouden bijvoorbeeld bepaalde mensen weren uit bijvoorbeeld Rusland of Israël. Hè.
0: Yeah.
19: Maar hier is het juist dat iedereen welkom is. Dus dat is, nou ja, goed, breng je geld in het laadje als toerist. Dan maakt het niet uit waar je vandaan komt. Dus ja, goed, dit was tijdens corona niet anders. Terwijl dus de rest van de wereld mensen uit China begon te weren. Waren ze in Thailand nog echt welkom. En ja, dit zou waarschijnlijk ook te hebben geleid tot meer uitbraken in Thailand en meer paniek. Waardoor we heel snel die zones kregen in Thailand. Dus ja, dat had misschien wel beter gemogen. Maar goed.
0: Ja, iets beter het allemaal in de gaten hadden kunnen houden eigenlijk. En wat beter beschermen bij de grens. Ja, maar goed, dat kunnen we nu niet meer terugdraaien. Zo is het dus gegaan in Thailand. Dankjewel dat je ons even mee terugnam in de tijd naar de coronacrisis. Laten we hopen dat er nooit meer zo'n pandemie komt, Pim.
19: Nee, laten we hopen van niet. Nee. Maar hopelijk hebben jullie een beter inkijk gekregen over hoe het hier was.
0: Ja. Nou, zeker. Dankjewel, Pim van Meeling vanuit Thailand. Ik wens je een hele fijne dag vandaag. Je hebt nog een hele lange dag voor je, want het is nog super vroeg daar. Dus geniet ervan. En ik spreek je hopelijk snel weer.
19: Ja, jullie ook.
0: Dankjewel. Doei, doei.
19: Doei.

0: Ja, hij gaf 10 fantastische shows hier in de Arena in Amsterdam. Harry Styles. En nu gaat hij door naar Londen en daar geeft hij zijn andere 10 shows. Dit was American Girls.
1: De wereld van BNNVARA. Rosa Wierda.
0: We hebben het over de consequenties, de maatregelen van de coronacrisis van 6 jaar geleden. Want in Nederland is er groot onderzoek gaande. En ik ben heel erg benieuwd hoe dat allemaal gaat in de rest van de wereld. En we vliegen door naar Zweden, want daar woont mijn correspondent Joep Hermans. Joep, een hele goede nacht.
2: Goedemacht, Rosa.
0: Ja, tijdens de coronapandemie stond de wereld stil. En we waren allemaal eigenlijk op zoek naar iemand die leiding nam. Eigenlijk in deze gekke tijd. We hebben allemaal persconferenties gezien met Mark Rutte, Ab Oosterhuis, noem maar op. Maar jullie hadden een heel belangrijk iemand aan het roer staan tijdens de coronacrisis. Wie was dat?
2: Ja, dat was Anders Tegnell. Dat was zeg maar de Ab Oosterhuis van Zweden. Mm-hmm. En daar voer men blind op. En achteraf blijkt ook wel dat voor het grootste gedeelte heel goed is gegaan in Zweden. Het was naar mijn mening, want ik woonde er toen ook al. En ik keek naar mijn zus in Nederland en mijn broer in Spanje. En dan denk ik toch dat Zweden die jaar het beste land was om te wonen.
0: Ja, want waarom denk je dat hij het zo goed had gedaan? Wat waren zijn punten waar hij zo hard aan heeft gewerkt in Zweden?
2: Ja, nou, we moeten niet vergeten dat die man, die had jaren ervaring in Afrika met uitbraken van ebola en andere afschuwelijke ziekten. Dus hij wist waar hij het over had.
0: Ja.
2: En hij zei dus van ja, we hebben hier een pandemie. We weten niet hoe dit afloopt, maar we weten wel dat iedereen het vroeg of laat krijgt. Mm-hmm. Dus een lockdown heeft geen zin. Daar is geen statistisch bewijs dat een lockdown die infectie tegengaat.
0: Ja.
2: Dat was eigenlijk het eerste. Hij zei, je kan er wel voor zorgen dat je zorgt dat niet iedereen tegelijk besmet wordt. Mm-hmm. Dus dat het over een verloop van jaren gaat. En wat hij ook wist, waar hij ook statistisch bewijs voor had uit Afrika, dat is dat een lockdown wel ontzettend veel schade aandoet bij kinderen.
0: Mm-hmm.
2: Pubers. Daar richt je meer schade mee aan dan met een pandemie, was zijn mening. Dus hij zei van ja, ga door met wat je doet, houd afstand. Maar voetbal, ijshockey, even naar de McDonald's, doe dat gewoon.
0: Oké.
2: En als laatste punt had hij ook eigenlijk van ja, we weten niet hoe lang het duurt. Er is nog geen vaccin, dus dit kan een marathon zijn.
0: Mm-hmm.
2: Dus we moeten ook regels maken die de bevolking kan volhouden. Kijk, in Nederland werd iedereen opgesloten, in Spanje was het nog erger.
0: Ja.
2: Maar ja, dat worden mensen zat. Je kan ook niet 3 jaar binnen zitten, zeg maar.
0: Nee.
2: Dus de discipline hier, die was wat groter. En men was ook wat meer bereidwillig om te helpen.
0: Ja, maar het is toch best wel bijzonder dat hij al deze adviezen dus had gegeven. En dat Zweden zich dan eigenlijk dat wel zich daar ook ging houden. Terwijl in de rest van de wereld werd dat enorm aangepakt. Stond de regering dan gewoon helemaal achter hem?
2: De regering stond helemaal achter hem. Er kwam ook veel kritiek te staan. Destijds Trump ook. Die had het over veel doden in Zweden.
0: Mm-hmm.
2: Wat ook wel weer klopte. Want waar we niet op voorbereid waren, dat was in het bejaardentehuis. Dus de ouderen. Daar zijn er heel veel gestorven hier.
0: Oké.
2: En die hadden, als ze daar goed op hadden gereageerd in Zweden, misschien 2 of 4 weken langer kunnen leven voordat ze doodgingen van ouderdom. Dat is waar.
0: Daar kwam de kritiek eigenlijk voornamelijk op, eigenlijk.
2: Ja, maar ook dat als je kijkt hoeveel bejaarden er zijn gestorven onder die hele pandemietijd. In absolute aantallen week het niet af van de rest van de landen in Europa.
0: Okay.
2: Het ging wat sneller.
0: Ja, precies. Ja, precies. Als we nog even teruggaan naar die regels. Er waren dus regels van, nee, je moest dus wel afstand houden, maar op zich mocht je dus nog alles doen. Was er op geen enkel moment dat het strenger was dan dat? Want dat kon je mij in Nederland niet voorstellen.
2: Nee, het werd wel strenger. Dus je moest op een gegeven moment, wilde je nog meedoen aan het openbare leven,
0: mm-hmm.
2: Dan moest je ook een coronapaspoort hebben. Maar het stond musea of een restaurant, stond het zelf min of meer vrij, als ik me goed herinner, om dat te controleren of niet.
0: Okay.
2: Dus ik weet nog, Filip en ik, die hebben toen 2 keer zo'n vaccin gehaald. En dan kregen we een QR-code en die konden we laten zien. En dan konden we naar een theatervoorstelling toe.
0: Oké, okay, ook best wel snel. Dus eigenlijk, het leven heeft gewoon niet zo heel erg stilgestaan. Nu kun je het dus vergelijken met Spanje in Nederland. Wat voor reacties kreeg je vanuit Nederland, van je familie daar?
2: Ja, die waren toch wel jaloers. En ook wel dat hier de emoties niet zo hoog opliepen. Mm-hmm. In Nederland werd er ook veel... Ja, kijk, een wekser die kan nooit een anti-wekser overtuigen en vice versa. Mm-hmm. Dat werd bijna een religie. En hier... Ja, speelde toch wat minder. Het was wat genuanceerder. Er waren ook wel mensen boos en die vonden het ook belachelijk dat alles geregistreerd moest worden.
0: Ja.
2: Maar eigenlijk is alles al geregistreerd in Zweden, dus men is eraan gewend. Mm. Je kan mij opzoeken op bepaalde websites en je kan zien wat mijn inkomen is, wat mijn auto is, hoeveel kinderen ik heb,
0: waar ik woon, open.
2: Of ik een hypotheek heb. Ja, het is heel open allemaal. Dus
0: Ja, precies.
2: Ze waren misschien ook wat beter op voorbereid.
0: Ja, ja. En als we nu terugkijken, kijk, in Nederland zijn nu allemaal onderzoeken bezig met, oké, nou, hoe heeft Nederland gereageerd op de coronapandemie? Zijn er in Zweden ook onderzoeken hiernaar?
2: Die zijn er wel geweest, maar zoals ik al zei, omdat het allemaal wat rustiger ging, waren er wel nauwelijks schandalen.
0: Ja.
2: We hadden geen boeven of incompetente politici die met mondkapjes aan de haal gingen of iets.
0: Ja.
2: Dus het was wel van, ja, mea culpa, we hebben het fout gedaan met de bejaarden. Dat hadden we wat beter kunnen doen. Misschien hadden we wat meer door kunnen pakken, maar het is zo moeilijk om achteraf te zeggen wat beter had gekund.
0: Ja.
2: Omdat je niet meer weet hoe het er toen aan toe ging. De kennis van toen, die was wezenlijk anders.
0: Ja, zeker weten. Ja, en naar alle omstandigheden is Zweden dus eigenlijk op een hele... Ja, goede en soort hele rustige manier mee omgegaan, uiteindelijk.
2: Uiteindelijk wel, ja. Scholen gingen op een gegeven moment wel dicht voor een bepaalde tijd. Maar de kinderen die zagen elkaar nog tijdens het voetbal en dergelijke. Dat ging gewoon door.
0: Ja.
2: En ik las laatst een onderzoek. Ik weet de bron niet exact, maar daarin stond wel dat het vertrouwen in de gezondheidszorg in Zweden wat is gedaald sinds de pandemie.
0: Oké. Okay.
2: En dat is nu gedaald tot 65%. Nou, dat is denk ik een cijfer waar ze Nederland alleen maar van kunnen dromen.
0: Ja, zeker. Dus dat is sinds de corona dat dus is gezakt.
2: Ja, daarvoor was het meer dan 65%.
0: Dat is waar. Nou, het is wel interessant om te horen hoe dit dus allemaal in Zweden ging. Want ik had het idee dat mensen wel naar keken naar Zweden, maar echt dachten van, nou ja, wat doen zij daar? Dat voelt zo raar allemaal. Terwijl dat eigenlijk dus relatief best wel goed is gegaan. En ook dus in onderzoek mensen daar tevreden over zijn geweest. Interessant om te horen. Dankjewel, Joep Hermans, voor het verhaal. En laten we hopen dat we nooit meer een andere pandemie gaan meemaken.
2: Nee, statistisch gezien zal die wel komen.
0: Ja.
2: Maar laten we hopen dat de politici in Nederland wat volwassener zijn om erop te reageren de volgende keer.
0: Ja, precies. Dat we misschien iets meer kunnen afkijken van Zweden. Als ik het zo hoor.
2: Wie weet.
0: Ja, wie weet. Nou, dankjewel Joep. Een hele fijne nacht nog. En tot de volgende keer.
2: Een fijne nacht, Roze.
0: Dankjewel. Doei, doei.

0: Ja, prachtige Surinaamse muziek van de Surinaamse zanger Paul Amirali. En je hoorde het nummer Safri.
1: De wereld van BNN Vara.
0: We hebben het over de gevolgen van de coronacrisis en hoe daar nu op terug wordt gekeken door de hele wereld. En we vliegen nu naar de Verenigde Staten, naar mijn correspondent Raymond Kranenburg. Raymond, wederom een goede middag.
2: Een goede nacht, Rosa.
0: Ja, hoe kijk jij terug naar die coronacrisis in de Verenigde Staten?
2: Ikzelf persoonlijk?
0: Mm-hmm.
2: Ja, voor mij was het niet echt een probleem. Ik moet er altijd wel een beetje om lachen, want kijk, ik werkte ook al 4 jaar vanuit huis.
0: Ja.
2: Dus ik kwam nooit buiten de deur. Dus dat maakte niet veel uit. En ik mocht alleen nog maar naar buiten om te exercisen of essentiële dingen te doen, zoals je hond uit te laten of naar je buurvrouw gaan. En ja, ik ging altijd hardlopen, dus dat veranderde niet. En de winkels waren gewoon open. Dus voor mij persoonlijk veranderde niet zo heel veel. Maar er waren wel lockdowns en stay-at-home, shelter-in-place orders, dat soort dingen. En dus er zijn wel veel mensen die daar echt veel meer last van hebben gehad. Scholen die dicht waren natuurlijk, dat soort dingen.
0: Ja, precies. Nou, je had er dan niet zoveel last van. Maar heel veel andere mensen in de Verenigde Staten zeker wel, die heel veel gevolgen daarvan ook hebben gehad. Nou, in Nederland zitten we weer midden in dat onderzoek. Wat, is er net zo'n grootschalig onderzoek naar COVID-19 in de VS?
2: Nee, niet echt. Niet op nationaal, wat echt vergelijkbaar is met Nederland. Er is wel een onderzoek geweest in het congres.
0: Ja.
2: Maar dat was tijdens Trump. En het was meer een beetje gericht op van, weet je, wie, hoe goed heeft Trump het gedaan eigenlijk? Dus En de regels werden ook op staatsniveau geregeld. Dus er zijn wel wat onderzoeken op staatsniveau geweest, maar ook niet echt veel. Ja, er hebben 50 onderzoekjes in 50 verschillende staten. Weet je, dus de federale overheid die regelde meer van, hé, we gaan het vaccin ontwikkelen en we gaan zorgen dat alle staten mondmaskers kunnen kopen en dat soort dingen.
0: Ja,
2: maar de echte regels, die werden echt door de staten bepaald. En ja, er zijn er wel dingen geweest zoals fraude. Want we hebben nu natuurlijk hier ook COVID-uitkeringen gehad. Fantastisch was dat.
0: Wat zijn ze COVID-uitkering? Dat weet niet iedereen, denk ik.
2: Oh, nou, er waren twee verschillende betalingen. Ten eerste kregen bedrijven allerlei vergoedingen om te zorgen dat mensen die ze moesten niet konden laten werken, dat ze die toch konden doorbetalen. Zodat ze niet werkloosheidsuitkering kregen. En dat ze zeg maar in dienst bleven. Daar is heel veel mee gefraudeerd. Door bedrijven die zeiden dat ze heel veel business hadden en dan uiteindelijk niet en dat soort dingen. En personen, wij kregen per persoon, hebben we 3 uitbetalingen gehad. 1 van 1200, 1 van 600 en 1 van $1400. Als je niet meer dan, whatever, $250.000 per jaar verdient.
0: Dus eigenlijk ook mensen die dus al goed verdienen, die kregen dus eigenlijk ook al best wel veel geld vanuit de overheid.
2: Oh ja, ik heb een nieuwe auto gekocht. COVID.
0: Wauw, nou ja, daar is veel over te zeggen, maar hier werd dus ook fraude rondom gepleegd, kan ik me voorstellen.
2: Maar onder persoonlijke betalingen minder. Want dat was meer van, te kijken gewoon naar je belastingaangifte. En als je niet, als je teveel verdiend had in het jaar ervoor, dan kreeg je gewoon geen cheque.
0: Ja.
2: En iedereen die minder verdient. Dus daar minder. Maar waar je echt de dingen waar je op aanvraag moest doen, dus speciale regelingen. Ik denk dat er ook iets voor scholen was en zo. Met dat soort dingen die aangevraagd moesten worden, daar is wel mee gefraudeerd. En daar is wel wat onderzoek naar gedaan. En daar lopen ook nog steeds rechtszaken voor. Je hoort nog steeds op het nieuws dat mensen gepakt worden voor COVID-fraude.
0: Zo, daar zijn ze nu 6 jaar later dus nog steeds mee bezig. Dat had in ieder geval beter gekund. Maar er zijn toch ook wel uit die onderzoekjes ook wel andere dingen naar voren gekomen die ook beter hadden gekund in de VS. Waar komt dat dan op neer?
2: Ja, toch ook een beetje het idee wat je hoort van uit Zweden, hoe ze het daar gedaan hadden, schoolsluitingen. Mensen hebben toch zoiets van, er is, dat is voor de jeugd gewoon niet goed geweest. Er zijn leerachterstanden. En hoeveel nut heeft dat nou echt gehad? Communicatie. Onze Jaap van Dissel, die deed heel erg zijn best om het goed uit te leggen. Maar op een of andere manier heeft het Center for Disease Control heeft toch aanbevelingen over mondkapjes gedaan zonder het uit te leggen. Dan denk ik, waarom moet ik dat dragen? Ik word beperkt in mijn vrijheid. Weet je, dan krijg je dat soort opmerkingen heel snel hier in de VS. Want vrijheid, weet je wel.
0: Ja, het is belangrijk.
2: verpleeghuizen. Er zijn wel wat schandalen rond verpleeghuizen geweest. Er was in New York een verhaal waar Andrew Cuomo, de gouverneur op dat moment, ondertussen gecanceld door seks. Die had hele strenge maatregelen aangaande verpleeghuizen. En daar zijn dus echt mensen overleden en daarna, dat mensen er ook niet meer bij konden en dergelijke. En dat zijn echt hele grote schandalen geworden. En natuurlijk de uitgaven. Al dat geld dat naar iedereen ging, dan hadden ze ook zoiets van, dat heeft ook de inflatie veroorzaakt. Dan hadden we dat wel moeten doen op die manier. En dan hadden we niet dat meer gerichter moeten doen, of toch eigenlijk meer arm lastige mensen alleen maar dat geld geven.
0: Ja, god. En nu zijn er nog iets van consequenties voor uiteindelijk. Nu mensen terugkijken hierop, wat er dan allemaal volgens hen fout is gegaan. Gaan ze daar iets mee doen?
2: Niet op overheidsfunctionarissen. Okay. Het is niet zo. Ik denk ook niet dat beleidsmakers in Nederland, dat Jaap van Dissel opeens de gevangenis in moet. Tribunalen! Toch? Ik bedoel, dat,
0: nee, dat gaat denk ik ook niet
2: gebeuren.
0: Dat denk ik
2: ook niet. Dus dat idee heb ik niet. En dat is hier een beetje hetzelfde. Ja, wat dus wel aangepakt wordt, zijn dus fraudes. De werkloosheidsuitkeringen, de leningen die naar bedrijven gingen, dat soort dingen. Dus ja. daar worden mensen nog steeds voor gepakt.
0: Ja, precies. En ik hoorde je net aan het begin van het gesprek zeggen dat Trump nog wel een rol speelt, ook in het gesprek rondom de coronamaatregelen en alles wat daarmee te maken heeft. Wat voor rol speelt hij hierin, Trump?
2: Nou, kijk, Trump die was natuurlijk president. Het was zijn laatste jaar. Het was een verkiezingsjaar en alles. En er wordt eigenlijk wel gezegd dat door de manier waarop hij corona heeft, zeg maar, gehandeld, hoe hij dingen geregeld heeft, zeker voor in het begin, dat hij echt, het komt helemaal niet hier. En die boot met die mensen, die sturen we gewoon terug naar China en dat soort dingen, weet je wel.
0: Yeah.
2: Daar wordt hij wel op gecritiseerd. En dat heeft hem waarschijnlijk ook de verkiezingen gekost. Maar een heel groot gedeelte was natuurlijk van Biden. Biden werd in 2021 president. En al die betalingen die kwamen onder zijn hoede. En Trump heeft natuurlijk ook wel de ontwikkeling van het vaccin heeft hij wel heel erg snel mogelijk gemaakt. Want er zijn natuurlijk gewoon regels omtrent dat soort dingen. En ja, daar heeft de federale overheid van gezegd van, nou, daar kunnen we wel een beetje omheen als het hierom gaat. Dus er zijn goede dingen, maar er zijn ook slechte dingen die Trump gedaan heeft. Ik denk over het algemeen dat het congresonderzoek was om een beetje aan te tonen wat Trump wel allemaal goed gedaan had. Wat Biden zeg maar verkeerd gedaan had tijdens de coronacrisis. En het is meer Trump. Het gaat hem niet zozeer of het echt goed of slecht was. Het gaat erom dat mensen hem aardig vinden.
0: Ja, het is een soort campagnepraatje geworden eigenlijk. Ja. Ja, precies. Ja. Speelt dan nu dit gesprek rondom COVID vandaag de dag in 2026? Ja, speelt het nog een beetje? Is er nog een actueel thema?
2: Medisch gezien wat minder. Hoewel COVID en de vaccinaties hebben er wel voor gezorgd dat het hele debat met zelfs mazelenvaccinaties, dus uitbraak overal in de VS van mazelenepidemie of van mazelen, omdat mensen het wantrouwen in vaccinaties over het algemeen is groter geworden. En dan heb je nu ook Robert Kennedy Jr. in als hoofd van de health. En die is die zegt ook van, ja, vaccins die veroorzaken autisme. Weet je? Dat is onze minister van gezondheidszorg. Dus dat is wel een probleem medisch gezien. Maar politiek veel meer. Het is politiek veel groter. Er is allerlei, mensen vertrouwen gewoon een bepaalde overheid en politiek veel minder. Long COVID is ook een issue nog steeds. Leerachterstand op scholen, weet je, dat soort dingen. Dat speelt toch nog wel. Een beetje de oorsprong van het virus. Iedereen blijft maar met vingers wijzen, hoewel de meeste mensen wel zoiets hebben van, ja, whatever. Weet je, we zijn allemaal ziek geweest en het is er nog steeds. En we moeten eigenlijk nog steeds elk jaar een prikje krijgen om gezond te blijven. Hoewel niet al te veel mensen dat meer doen. Mm. Maar ik denk dat debat groter is dan echt medisch gezien. Dat mensen nu goed voorbereid gaan zijn en gaan zorgen dat ze gezond blijven en alle wel het advies opvolgen en verstandige beslissingen nemen.
0: Ja, precies. Maar laat ons wel nog echt zo wel zijn nalatenschap zit er nog wel in hier in de Verenigde Staten, als ik dat zo hoor. Ja, merk je heel erg een verschil met hoe ze er naar kijken in de VS en hier nu in Nederland?
2: Ja, ik denk dat het... dat in Nederland hebben ze besloten van... weet je wat, we gaan een centraal onderzoek doen en dergelijke. En in de VS blijven we maar een beetje vechten erover. Ik denk dat in Nederland dat er een hele kleine groep is... die zich gedraagt zoals hier 50% van de bevolking zich gedraagt... tegenover de andere 50%. Het zijn alleen de FVD'ers, geloof ik, die nog een beetje raar erover doen. Maar de rest van het politieke landschap heeft wel zoiets van... laten we uitzoeken wat we hiervan kunnen leren. Mm-hmm. En dat is hier in de VS is het nog steeds meer van... laten we kijken wie we er schuld van kunnen geven.
0: Ja, dan speelt dat dus eigenlijk ook nog een soort van een rol in de verkiezingen eigenlijk. Waarschijnlijk, in de campagnestrijd later.
2: Ja, ik vraag me... Nou, er zijn natuurlijk wel hele andere dingen. Hè. Amerikanen hebben een hele korte attention span. En het is natuurlijk nu dat we $6 voor benzine betalen. En dat naar de eieren zijn niet duur. Maar dat we in een oorlog die we niet willen. Want eigenlijk niemand wil die oorlog in Irak. Ja. Of in Iran op dit moment. En dat soort dingen spelen nu meer de voorsprong. Ik denk niet. Ik denk dat meer de dingen die... voortgekomen zijn op het meeste gebied, de MAHA-mothers, bijvoorbeeld de Make America Healthy Again-mothers, dat die misschien wat zouden kunnen doen. En die zijn groot geworden tijdens COVID. Oh, ja. Maar niet zozeer dat er echt dingen zijn van, hé, dit is nog gerelateerd aan COVID zelf, wat echt effect heeft in de verkiezingen.
0: Ja, precies. Nou, interessant hoe dat er allemaal aan toe gaat in de Verenigde Staten. Dankjewel voor nu, Remon Kranenburg uit de VS. Je blijft nog heel even hangen, want in het volgende uur spreek ik je over de meest iconische girlbands. Nou, dat wordt wat. Daar wil je voor blijven luisteren.
2: Ja, absoluut. Ik heb er ook echt zin in.
0: Ik ook. Dankjewel. Tot zometeen.
2: Tot zo.
0: En ik spreek jou ook zometeen. Blijf nog lekker luisteren. Maar nu eerst muziek. Dit is Bachata Tradicional.

0: Ja, en we gaan dansend en zwoel dit eerste uur van de wereld van Binevara uit. Zometeen spreek je heel graag verder. Dan gaan we het hebben over ja, hoe zit het nou met religie en grote feesten daaromheen in Dominica en India. En hoor je dus de meest iconische girlbands vanuit de Verenigde Staten. Dat wil je niet missen, blijf luisteren en stuur ook al je vragen in de NPO Luister-app.
1: NPO Radio 1.
2: 2 uur.